0: steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de Straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
4: Lobbypanel. Nou, sigarettenfabrikant Philip Morris die ligt onder vuur vanwege een campagne die burgers ertoe aanzet om op te staan tegen strengere tabaksregels vanuit Europa. En ruzie binnen VNO-NCW. De werkgeversorganisatie dreigt honderdduizenden leden te verliezen vanuit de detailhandel. Wat betekent dat voor hun positie? Ga ik allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag zijn we all female. Welkom Marja Ruigrok, wethouder economie in de Haarlemmermeer.
5: Ja, dankjewel.
4: En Irene Boon van Trias Politica, jij ook welkom. Nou, laten we meteen beginnen dan met VNO-NCW. We hebben natuurlijk gehoord eerder dat grote bedrijven zoals Jumbo, Ahold Delhaize, natuurlijk het moederbedrijf van de Appie, maar ook de Mediamarkt, de Kruidvat, die hebben allemaal hun lidmaatschap opgezegd van VNO-NCW. En allemaal uit onvrede vanwege het verhoogde contributie. Ze moeten ineens naar het aantal leden gaan betalen. Dit zijn hele grote jongens die inderdaad heel veel leden hebben. Dan gaat je contributie dus omhoog. Zijn ze niet blij mee? Het is wel een lastig moment voor VNO, want het vertrek komt op het moment dat binnenkort eigenlijk hele belangrijke onderhandelingen beginnen over de sociale zekerheid. En natuurlijk later deze maand komen de kabinetsplannen voor de stikstofproblematiek. Dan wil je ook wel graag als VNO gewoon een goede kracht hebben achter je en een grote bereik. Nou, de detailhandel is goed voor een achterban van zo'n 900.000 mensen, Marja. Hoe schadelijk is het vertrek als zij echt weggaan bij VNO-NCW?
5: Ja, dat zou wel echt jammerlijk zijn. Hè? En niet alleen voor de contributie, denk ik. Want ik snap eigenlijk niet zo goed. Betalen ze dan per werknemer? Want zij zijn net per lid of zo. Maar goed,
4: per werknemer dan.
5: Ja, dus dan worden die contributies natuurlijk in een hele andere verhouding dan het was. Ja. Dat lijkt me echt wel iets om met elkaar naar te kijken. Maar het vervelende is dat als je bijna 1 miljoen mensen niet vertegenwoordigt in je gesprekken met het kabinet en met de vakbonden, dan is dat gewoon niet goed voor je onderhandelingspositie.
4: Nee, precies. Je verliest gewoon politieke druk, Irene.
6: Ja, ik ben het eens met Marja. Het is met name, financieel is het onhandig voor VNO-NCW dat de ruimere contributieinkomsten die zij begroot hebben dus nu waarschijnlijk niet doorgaan. Dat is jammer. Mm. Maar veel erger is dat hun representatiegetal eigenlijk gaat wankelen.
4: Ja.
6: Je wil als werkgeversvertegenwoordiger natuurlijk namens alle werkgevers spreken. En dan heb je ook minder toe te lichten. Ja, en straks als dit allemaal doorgaat, het is nog niet helemaal zeker. Ik denk ook dat de timing opvallend genoeg is. En dat het misschien meer een drukmiddel is dan nou echt een definitief vaarwel.
4: Gevalletje lobby dit, hè?
6: Ja, het zou zomaar lobbystrategie kunnen zijn. Zeker. Daar zijn ze natuurlijk van. Maar als dat echt doorgaat, is dat voor VNO en CW natuurlijk wel vervelend. Want dan spreek je ineens niet meer namens het hele bedrijfsleven. Maar dan moet er een komma en dan met uitzondering van en dan al die leden. Ja, dat is buitengewoon onhandig in de polder.
5: Ja, en representatie is toch al best ingewikkeld. Hè? Want ik weet niet of jullie mensen kennen die bijvoorbeeld lid zijn van een vakbond. Nou, ik ken er één.
4: Ja, maar ik bedoel... er ook wel twee.
5: Oh, kijk, nou, dat schiet al op. Nee, ja. Maar dus we hebben daar toch al moeite mee. In die polder op zich hartstikke goed dat we natuurlijk werkgevers, werknemers, de overheid bij elkaar zitten en op zoek zijn naar waar kunnen we elkaar vinden. Maar ja, dat is wel steeds moeilijker om iedereen te vertegenwoordigen. Want zijn bijvoorbeeld start-ups, techbedrijven, zijn die lid van een vakbond? Ja. Ik weet het niet.
4: Nee. Afgelopen maandag was de VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom bij ons te gast bij BNR's Big Five. En daar zei hij dit.
7: Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft. Of ze zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval. Maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord.
4: Nou, dit klinkt als een handreiking, maar nou ook een beetje van, ja, we zien het wel hoe dit loopt, Irene.
6: Nou ja, je hoort het hem eigenlijk ook zeggen. Ik had liever gehad dat het onder de radar bleef. Daarmee ja. Ligt denk ik heel erg op tafel dat dit toch wel een beetje een smerige streek is. Dit is natuurlijk niet voor niks gelekt. Dit is gewoon een onderhandelingsstrategie van de detailhandel om te zorgen dat VNO-CW gewoon harder gaat lopen voor hun belangen.
4: Ja. Dus
6: ze hebben natuurlijk al eerder wat gemist. Je zou kunnen zeggen als VNO, nou, we zien het wel. Wat een beetje de suggestie nu is, we zien het wel. Maar ik denk dat zij die koers niet gaan varen. Ik denk dat ze harder gaan lopen en proberen iedereen binnen boord te houden.
5: Dat denk ik ook. En ik denk, ik had laatst een interview op tv gezien met Koen van Oostrum, de nieuwe voorman van VNO-NCW. En ik vind wel dat hij heel goed de opening houdt van, laten we nou in gesprek blijven. En niet meteen zeggen, nou, er moet bezuinigd worden, er moet dit, er moet dat. En de werkgevers moeten dat allemaal compenseren. Hmm. Maar laten we nou kijken, hè, wat willen we allemaal? En om daarop in te zetten.
4: Ja.
5: Nou ja, die intentie is in ieder geval goed. En ik denk dat hij zeker bereid zal zijn om tegemoet te komen aan die supermarkt en die detailhandel.
4: Ja.
5: Om wel ze binnenboord te houden.
4: Ja, daar zeg je natuurlijk ook iets omdat je eigenlijk hiermee kijkt naar de staat van het Nederlandse poldermodel. Hè, waarin we overleggen. Jij zegt, nou, hij houdt heel goed alle deuren open. Maar er is nogal wat haat en nijd de afgelopen tijd. Zowel binnen de vakbonden intern.
5: Ja.
4: Als nu openlijk tussen vakbonden, werkgevers. Dat is natuurlijk altijd een beetje een spel. Maar het lijkt ook wat te verruwen. Wat zien jullie daarvan?
5: Nou, dat zie je natuurlijk eigenlijk overal. Hè? Dat die tegenstelling tussen verschillende kanten, hè, van het spectrum. En het
4: polariseren.
5: Ja, het polariseren. En ik vind het toch goed om te proberen om dat gesprek open te gaan. En het wordt alleen maar moeilijker als ook vakbonden onderling een robbertje gaan lopen vechten. Hè?
4: Ja.
5: Ik bedoel, laten we nou in godsnaam proberen om te kijken van hoe we stappen vooruit kunnen. En niet maar de hele tijd, ja maar jij, ja maar jij.
4: Nee, aan de andere kant, de vertrekkende partijen zijn dus groot, dat je eigenlijk zou zeggen, ja, hebben zij een VNO-NCW nog wel nodig? Kunnen zij niet gewoon veel beter lekker zelf als detailhandel aan tafel schuiven en echt apart hun eigen belangen gaan verdedigen?
5: Nou, dat zou ik niet doen, hè, want dan krijg je het misschien zelfs op bedrijfsniveau van, nou ja, dan gaat de Albert Heijn dit doen en de Jumbo dat en de Dirk zus. En
4: het wordt nog ingewikkelder. Dan
5: wordt het nog ingewikkelder. Je hebt gewoon veel betere stem als je een verenigde stem hebt.
4: Ja.
5: Dus hoe beter je bij elkaar kan blijven, hoe beter het is.
4: Irene, wat denk jij? Een detailhandel die gewoon samen zegt van, wij zijn één collectief en laat dat hele VNO het maar zitten.
6: Nou, dat is in theorie natuurlijk denkbaar. Je hebt dat in de bouw heb je dat ook gezien. Bouw het Nederland heeft ook afsplitsingen gehad. MKB Infra krijg je dan. En die clusteren dan rond één profiel. Ik denk dat het supermarktsegment vandaag de dag niet bepaald één profiel heeft. Als je kijkt naar de verschillende discussies met Picnic.
5: Ja,
6: in vergelijking met de klassiekere supermarkten. Dan vraag ik me af of die common ground wel zo goed te vinden is. Dat dan een succesvolle herstart zou zijn. Dus ik denk niet dat dat de strategie is, eerlijk gezegd.
4: Nee. En jij had het al, Marja, over de aanwas überhaupt, hè, bij dit soort vakbonden. Ik bedoel, als er dus mensen weggaan, wat komt er dan bij? Dus is dit dan toch wel het einde van het polderoverleg zoals we het kennen, als ze niet terugkeren? Hè?
5: Ja, ik ben altijd optimistisch. Ik ben niet voor niks dit jaar verkozen tot de meest positieve wethouder van Nederland.
4: Is dat
5: dus,
4: zo?
5: Ja,
4: nou, gefeliciteerd.
5: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Nee, dus ik denk dat ze echt wel in gesprek blijven. En ik denk ook, hè, daar zijn we toch trots op als Nederland, dat we zo'n poldermodel hebben. Dus we moeten echt proberen om elkaar daar te blijven vinden.
4: Ja, en dus vooral ook als het aan jou ligt op de positieve manier.
5: Zeker.
4: En proberen ook nog een beetje gezellig met elkaar te hebben.
5: Ja, wat wil je allebei? Waar je elkaar niet kan vinden, daar kan je zo een hele lijst van maken. Maar laat je nou eerst eens beginnen met van wat willen we allebei?
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
4: We bevinden ons midden in het lobbypanel vandaag met Irene Boon van Trias Politica en Marja Ruigrok, wethouder economie in de Haarlemmermeer. We gaan het even hebben over de AWVN, een andere werkgeversorganisatie. Moeten werkgevers weer gaan opdraaien voor de gestegen inflatie? Dat is een relevante vraag. Nu we natuurlijk 3,5% inflatie zagen over de maand mei. Lisette van Breugel is de nieuwe directeur van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN. Zij vindt uiteraard van niet, want zij zegt in het FD dat het de overheid is die een forse btw-verhoging heeft doorgevoerd. Hè, bijvoorbeeld voor de recreatieve sector. Dat is allemaal duurder om nu naar een hotel te gaan. De spanningen in het Midden-Oosten, dat is natuurlijk ook niet de schuld van de bedrijven hier. Dus waarom wordt de hele tijd die werkgever maar gevraagd om op te draaien voor die financiële pijn? Ja, ik zou zeggen, Irene, kijk ik jou maar even aan. Slimme openingsset van de nieuwe directeur van de AWVN.
6: Ja, verfrissend ook wel. Ik denk dat het ook hoog tijd is dat dat geluid een keer weer verkondigd wordt. Want de dynamiek, wat we bij het vorige onderwerp al bespraken, van heel veel boosheid en frustratie en die vakbond die voortdurend op dat Malieveld staat te roepen, die wordt een beetje sleet. Daar kom je niet zo heel veel verder mee. Mm. En ik denk dat haar punt eigenlijk heel terecht is. Natuurlijk is het zo dat voor iedereen het leven duurder wordt. Dat geldt voor werkgevers net zo goed als voor werknemers. En waarom zouden werkgevers altijd meteen de partij moeten zijn die dat moet compenseren? Wat zij denk ik terecht aanwijst. En daarmee probeert ze ook een beetje te reframen wat er in de polder vaak de Pavlov-reactie is. Dat zij zegt, ja, er zijn gewoon andere factoren verantwoordelijk voor die prijsstijgingen dat wij daar iets aan kunnen doen. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat wij dat gaan compenseren. Ze zegt dus niet, we gaan het niet doen. Maar ze zegt, de vanzelfsprekendheid waarmee wij als werkgevers geacht worden alles voor iedereen maar te compenseren, die wil ik eens terugleggen om een bredere discussie te voeren. En ik denk dat dat hoog tijd is.
4: Ja, wat denk jij?
5: Ja, maar daar ben ik het wel mee eens met Irene. Want ja, om alles gewoon bij één partij neer te leggen, dat gaat gewoon niet werken. Je hebt geopolitieke consequenties en daar heeft iedereen last van. Wij merken het in overheidsland heel vaak, hè, dat iedereen gewoon kijkt naar de overheid van wat doen jullie? Hmm. Ja, veeg zelf ook je straat schoon, bij wijze van spreken.
4: Nee, maar bijvoorbeeld nu dus met de energiecrisis, hè, dan kijkt iedereen naar de overheid. Wat gaan jullie doen? Jullie moeten dit compenseren. Op het moment dat je zo'n prijsstijging ziet, fors, die inflatie die ook nog aan gaat houden, dan kijk je natuurlijk als werknemer naar je werkgever van, joh, jij maakt nog altijd een mooie winst. Wil je mij houden of niet? Wil je dat? Ja. Dan moet je mij toch wel een stukje geven.
5: Ja, maar dat is ook al beeldvorming, hè? Van jij maakt toch een mooie winst. Ja, die winst heb je nodig.
4: Dat is de jargon van de
5: vakbonden. Ja, zeker. Dat begrijp ik heel goed. Dus wij gaan nu die rollen spelen. Die winst heb je nodig om te investeren in branches waar we het net over hadden. Detailhandel is die winstmarge echt super klein. Ja. Dus je hebt dat nodig om ook toekomst te bieden voor je werknemers. Dus het is helemaal niet een vanzelfsprekendheid.
4: Nee, oké. Dus het is logisch dat die discussie wordt geopend. Aan de andere kant, ergens wil je natuurlijk die werknemer wel ook compenseren of in elk geval iets tegemoetkomen. Want anders blijven wij allemaal stilstaan. Wordt ons salaris ieder jaar minder waard. Als er natuurlijk niet meer dat wordt gecompenseerd.
5: Nee, maar daar heb je dus economische groei voor nodig om te kunnen compenseren. Ik ben 25 jaar werkgever geweest. En ik had gewoon inderdaad inflatie en een bonus en dat soort zaken. Mm-hmm. Maar ik deed bijvoorbeeld de 13e maand. Ja, alleen als we voldoende winst hadden om daar de 13e maand van te betalen.
4: Ja, precies. Dus dat
5: vanzelfsprekendheid, dat is er niet meer. De nieuwe management doet dat trouwens wel, hoor. Dus,
4: Nee, precies. Aan de andere kant, wat ze ook zegt in hetzelfde artikel is het onderlinge vertrouwen, hebben wij het natuurlijk ook even over gehad, tussen de werkgevers en de vakbonden. Er wordt nu veel te veel op elkaar gemopperd. Het lijkt bijna of Koen van Oostrom en Lisette van Breugel even met elkaar hebben gebeld van, zullen wij even die positiviteit terugbrengen? Ja. Dat wij toch een hele uitgestoken hand positief?
6: Ja. Nou, ik denk dat het ook wel echt tijd is dat werkgevers een beetje een streep in het zand gaan trekken. Ik herinner me nog goed dat de inkt van het coalitieakkoord nog niet droog was. Of de vakbonden kondigden alweer aan dat ze alvast het Malieveld hadden gereserveerd.
4: Oh ja.
6: En ze waren ook woedend. Er was eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel aan de hand. Er was gewoon een soort beleidsvoornemen om iets te gaan doen aan het sociale stelsel.
4: 6 miljard bezuinigen.
6: Ja, maar het was een voornemen. En een onderhandeling begint met een voornemen en dan ga je daarover praten en dan word je daar al dat niet boos over. Maar die voortdurende boosheid is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Het is ook niet zo constructief. En inderdaad, over de hele breedte polariserende samenleving, denk ik dat het een heel goed signaal is als je als werkgever zegt, kijk, die Pavlov-reactie, die vinden wij gewoon niet normaal en niet reëel. Mm. Maar zij zijn ook niet woedend dat het weer bij hen komt te liggen. Zij zeggen gewoon heel rustig, luister, je kan ons niet voor alles bellen. Nee. En dat vind ik een volwassener houding dan de vakbond die meteen maar ten strijde trekt en de boel echt aanwakkert in een tijd waarin we dat juist een beetje moeten temperen.
5: Ja, en ik denk ook dat je moet teruggaan naar, hè, hoe komt het dat je daar zou moeten bezuinigen, hè, minder geld moet uitgeven? Ja, omdat er te veel mensen in de uitkering terechtkomen. Ja. En dat is gewoon waardevol voor allemaal, alle partijen, werkgevers en werknemers, zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dus als je daar nou met elkaar een soort actieplan op gaat realiseren, dan bespaar je dus geld en heb je dus ook die bezuinigingen gerealiseerd.
6: Precies.
4: Mooi. Wij gaan nog één laatste onderwerp doen in het lobbypanel, namelijk Philip Morris. Die is met een campagne bezig, een AI-campagne. En een groep van zo'n 1500 artsen heeft daar nu een klacht tegen ingediend. Vanwege eigenlijk die AI-tool die de sigarettenfabrikant heeft ontwikkeld. Daarmee kunnen burgers namelijk vrij gemakkelijk bezwaar maken tegen strengere Europese tabaksregels. Postercampagne hangt gewoon in de openbare ruimte. Dan scan je een QR-code en dan kom je blijkbaar bij een enquête die nogal sturend werkt in de richting van, nou, je bent toch ook wel, jij rookt toch ook wel eens of je hebt toch wel eens gerookt, is dat nou echt zo erg, et cetera. Je kan uiteindelijk dan een signaal aan Brussel afgeven met die enquête tegen strengere tabaksregels. Nou, Philip Morris zegt in reactie tegen BNR dat het bedrijf burgers alleen maar de mogelijkheid wil geven om hun mening kenbaar te maken. Daar is niks mis mee, zeggen ze. Wij maken ze het alleen wat makkelijker om dat te doen. Maar Hans Snijder, directeur van de Hartstichting, dus een van de klagers, die ziet dat anders.
8: Dat is een campagne waarbij Philip Morris de indruk wekt dat de consument via een QR-code deelneemt aan een EU-consultatie.
4: Ja.
8: Maar in werkelijkheid kom je via een QR-code op een site die door Philip Morris zelf in elkaar is getimmerd. Mm-hmm. Waar je via AI-gestuurde uitkomsten wordt gestuurd om tegen maatregelen te zijn voor anti-roken. Dus het moet gewoon niet gekker worden.
4: Hoe kijken jullie naar die campagne van Philip Morris, Irene?
6: Nou, ik kijk met twee brillen. Als mens en moeder van rokende kinderen.
4: Rokende kinderen?
6: Ja, verschrikkelijk. Mm. Het is echt een enorme mislukking in onze opvoeding, helaas. Vind ik dat natuurlijk heel verwerpelijk en echt helemaal niet goed. En als lobbyist denk ik, wat een ontzettende slimme zet. Dus het is zeer ambivalent. En omdat het nu over het lobbypanel gaat, wou ik maar even focussen op dat lobbyperspectief.
4: Ja, snap ik.
6: Er is een internetconsultatie. En dan is er dus een organisatie die wil weten wat men, dus wat de publieke opinie eigenlijk is over een onderwerp. Omdat het idee is dat als heel veel mensen iets willen, dat je dat eigenlijk dan zou moeten doen. Deze actiegroep, om het maar even zo te zeggen, deze Philip Morris commerciële actiegroep, heeft op een hele slimme manier veel meer mensen op de been weten te brengen dan normaal. Kijk, normale stervelingen zijn bezig met hun huis en hun gezin. Maar niet met
4: een internetconsultatie. Nee.
6: Dus die respons is van oudsher eigenlijk laag. Mm-hmm. En er zijn dan een paar belanghebbenden die gaan er dan hele mooie position papers over schrijven. En dan, dat is dan de wedstrijd.
4: Ja.
6: Wat Philip Morris nu doet met een hippe QR-code in ook gebieden waar mensen zich toch al hangen te vervelen. En ook lonkende teksten. Van, het wordt tijd om je mening te geven. Of jij kan nu zelf.
5: Keuzevrijheid, et cetera.
6: Keuzevrijheid staat op het spel, ja. Mobiliseren zij allerlei mensen die dus dan allemaal vragen gaan invullen. En waarbij hun algoritme dat zo reframed en zo herformuleert.
4: Dat het voor Philip Morris heel slim is.
6: Ja, ik ben tegen roken, dan komt daaruit, ik denk dat het tijd wordt voor meer keuzevrijheid.
4: Ah.
6: En daar kan je dan met een knopje kan je dat ook indienen bij de Europese Commissie. Ja. En hun idee is dat dan heel veel mensen als een soort vox populi nu gaan roepen dat het heel goed is dat er
4: en jij vindt dit is super slim.
6: Ik vind het heel slim bedacht, ja.
4: Ja, ja.
6: Want je omzeilt namelijk ook, kijk, als je enquêtes wil versturen, heb je allerlei AVG-problemen. Je mag niet zomaar mensen mailen. En een QR-code omzeilt dat natuurlijk.
4: Ja, want je ken jezelf. Ja, is je eigen schuld.
5: Ja, ik had het niet voorbij zien komen, maar ik kreeg dus even die QR-code. Dus ik heb het ook even gedaan. Ja. En het is ontzettend sturend. Hè. Als marktonderzoeker denk ik dan, ja, wat zijn dit voor antwoordcategorieën?
4: Ja.
5: Maar ja, net als hierheen denk ik, ja, het kan volgens mij wel, want het wordt nu aangeklaagd, hè, van de reclamecode moet hier, dit is strafbaar, want tabaksfabrikanten mogen geen reclame maken. Nou, ik ben benieuwd of dat stand houdt, want het is gewoon eigenlijk een informatieportaal, ja. Maar het is wel, ja, sturend.
4: Maar is het niet heel zorgelijk als dit het, wat jij zegt, het is heel slim, ongelooflijk slimme marketing, als dit de standaard gaat worden, dat meer mensen denken, oh, dit kan dus.
5: Ja, maar
4: dan weet je zo meteen niet meer wat mensen echt vinden en dan breng je dat wel als een soort mening naar Brussel.
5: Nou ja, maar dat vind ik ook best wel ingewikkeld van die internetconsultatie. Hè? Ik bedoel, ik ben dan vakmatig er ook wel bij betrokken. Dus ik weet dat dat gebeurt en ik zie dat daar mensen op reageren. Maar dat zijn vaak belangenorganisaties. Ja. En wij hebben dat als lokale gemeente in Haarlemmermeer ook natuurlijk. Als er insprekenavonden zijn, dan zijn het vaak mensen die het ergens niet mee eens zijn of iets niet willen. Ja. Terwijl je wilt ook die zwijgende meerderheid horen. En ja, dit is dan een, denk ik, een manier om dat ook te proberen. Dus ja, ik vraag me af hoe erg is het. Ik zou eigenlijk gewoon veel vaker willen laten weten, jongens, hier is een internetconsultatie over. Dit zou een Postbus 51 spot moeten zijn. Geef je mening. En dan haal je gewoon regulier echte mening op.
4: Zonder AI-tools, wat nogal sturend werkt. Ja. Nou, we gaan zien wat eruit komt bij de ACM. Veel dank aan jullie dat jullie hier waren voor het lobbypanel. Marja Ruighoek, wethouder Economie in de Haarlemmermeer, en Irene Boon van de Trias Politica. Dit panel kun je natuurlijk lekker terugluisteren als podcast. Abonneer je ook meteen even als je er toch bent in de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
7: De vier grote accountantskantoren voelen van alle kanten concurrentie. AI rukt op. Kleinere kantoren worden dan weer massaal opgekocht en samengevoegd door private equity partijen. Dus wat verandert dat allemaal voor een groot kantoor als EY? Bij mij te gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Fijn dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Is het einde van jullie als een van de Big Four nabij?
8: Nee, totaal niet, zou ik zeggen. Sterker nog, ik denk dat we nu in een periode zitten waar de waarde die we brengen groter is dan ooit.
7: Ja, waarom?
8: Nou, kijk, als je kijkt naar die, we hadden net ook discussies over waar gaat AI naartoe, technologie. We hebben het over geopolitiek, resilience.
7: China, die
8: China
7: enorme
8: die,
7: concurrent is.
8: Die gigantische investeringen doet, wat impact heeft op Europa. Dus al die zaken leiden tot vraagstukken voor onze klanten, het bedrijfsleven. En dat zijn heel complexe vraagstukken.
7: Ja.
8: En dat zijn ook geen vraagstukken die je nog oplost met één expert, maar alleen met grote teams met allemaal verschillende achtergrond samen kunt oplossen.
7: Ja.
8: Dus ik denk wat dat betreft dat daar de hele markt alleen maar groeit.
7: Ja, ja, want EY heeft natuurlijk een consultancy-tak, hè, adviezen. Juist met allerlei grote bedrijven nadenken. Waar ligt je toekomst? Hoe ziet je markt eruit? Je concurrentie? Waar ligt het verdienvermogen? En jullie hebben natuurlijk nog de accountancy-tak, waarmee je dus ook allerlei beursgenoteerde bedrijven de boeken moet doorlichten. Kijken of het allemaal goed zit. Waar zit nu voor EY Nederland de grootste markt? Zitten jullie het meest in die accountancy of toch het meest in die consultancy?
8: Nou, op dit moment zitten wij in accountancy en in tax, en dus belastingadvies, zitten we bij de top.
7: Mm-hmm.
8: Nummer 1 in Nederland, vinden wij.
7: Vind jij? Maar
8: dat vinden wij wel.
7: Ja, maar Deloitte is groter, hè?
8: Nou, op gebied van consulting wel.
7: Okay.
8: Maar op gebied van accountancy en belastingadvies niet.
7: Nee.
8: En in de advieswereld hebben we een behoorlijk grote tak. Maar dat is wel de tak die wij ook sterk laten groeien. Omdat we daar zien ook dat het toenemende vraag is. Met al die vraagstukken die er nu in de wereld zijn.
7: Ik wou zeggen, want waar zit dan de grote vraag van Nederlandse bedrijven qua consultancy?
8: Nou, eigenlijk op twee gebieden. Dus één is technologie. Technologie gaat heel snel vooruit. Die biedt ongekende mogelijkheden.
7: AI vragen ze dan vooral naar?
8: Ja, AI en bredere technologie, automatisering, noem maar op.
7: Personeelstekorten.
8: Ja, zeker, zeker. En om die technologie echt in te zetten in jouw bedrijf is hypercomplex. Er wordt vaak wel gedacht, AI komt eraan en die gaat alle problemen oplossen.
7: Ja.
8: Maar niet zomaar. Om dat echt goed voor elkaar te krijgen en op een betrouwbare manier voor elkaar te krijgen, dat is echt hypercomplex. Mm-hmm. En dus moet je daar een heel groot team hebben met allerlei specialismen die erachter zitten om samen die klus te klaren.
7: Ja.
8: En de andere invalshoek, en dat gaat ook over transformatie, dus alles wat er gebeurt nu in de wereld omtrent geopolitiek, climate change, cybersecurity.
7: Net congestie.
8: Dat, ja, dat noemen wij dan, eigenlijk vatten we dat samen in resilience. En waarom?
7: De weerbaarheid. Dat, de resilience. Weerbaarheid.
8: En dat hoor je natuurlijk de laatste tijd wel wat meer opkomen, dat woord.
7: Een modewoord.
8: Het is een modewoord, maar het is zoals vaak met clichés wel echt waar. En waarom vatten we het zo samen? Omdat we zeggen, van, ja, je kunt nu vandaag niet inschatten welke andere externe invloeden er weer als volgt gaan komen.
7: Uh-huh.
8: Dus eigenlijk als bedrijf moet je veel meer nu op je kievieven zijn van wat komt eraan en hoe kan we daar voorbereiden?
7: Ja, oké, er komen heel veel soorten bedrijven naar jullie toe om eigenlijk te praten over dit totaalpakket. Hoe moeten we omgaan met nieuwe trends? Hoe moeten we omgaan met geopolitieke spanningen? Hoe moeten we omgaan met het personeelstekort? Vind jij het een zorgelijke tijd? Vind jij dat bedrijven zich met recht zorgen mogen maken over de positie waar we nu in zitten?
8: Nou, je moet in ieder geval extreem alert zijn. Ja, als je nu denkt, dit is business as usual en ik ga gewoon door met wat ik nu doe, dan denk ik dat je vrij snel in problemen komt. Dus alert zijn, je verdiepen in wat er gebeurt en vooral heel erg verdiepen in wat betekent dat voor mijn bedrijf. Hoe zorg ik dat ik daarmee om kan gaan? Hoe kan ik weerbaar zijn, agile zijn? Dat is kritisch. En dan zijn er ook heel veel kansen. Ja, want laten we ook eerlijk zijn, alles wat met technologie te maken heeft, biedt ook heel veel kansen.
7: Mm-hmm.
8: En waar alles wat te maken heeft met resilience ook uitdagingen biedt, als jij zorgt dat je daarvoor oploopt.
7: Ja.
8: Biedt ook weer concurrentiekracht.
7: En heb je het dan over de grote corporates die hier echt keihard mee aan de slag moeten? Of juist ook de MKB'er?
8: Nou, allemaal. Allemaal. En ze spelen ook allemaal een rol. Ja, dus de grote bedrijven, dat zijn echt wel de gangmakers zeg maar op wereldwijde schaal. En die zullen moeten zorgen dat ze wereldwijde schaal kunnen blijven opereren.
7: Mm.
8: Vaak is het wel zo dat het MKB een verschil maakt op allerlei onderdelen. Die heel erg goed zijn op een heel specifiek onderdeel. En die samenwerking ook tussen het MKB en het grote bedrijf is cruciaal. Mm. Maar te meer wel, voor de kleine bedrijven is het vaak wel lastiger om zich echt aan te passen.
7: Ja.
8: Want je moet wel de resources hebben om dat te kunnen doen. En ja, de expertise hebben om dat te kunnen doen.
7: Nou, dat. En niet elk bedrijf kan leunen op investeerders. Sowieso dit soort vraagstukken. Hè, de transformatie naar AI, de energietransitie, aanpassen aan het klimaat. Het zijn natuurlijk zulke grote dossiers waar je heel veel overheidsbeleid op nodig hebt. Wat bakken met geld kost, er wordt gewaarschuwd. Er is in Europa niet genoeg geld überhaupt om dit soort dingen allemaal te betalen. Als je het zo even dit beeld schetst, ja, dan komt het op mij over alsof we echt best wel de pineut zijn met z'n allen in Nederland en misschien ook wel in Europa.
8: Ja, je denkt dat je het Europees moet bekijken. We hadden net al discussie over AI. Je hoort honderden miljarden geïnvesteerd in China. Je hoort het over de aanstaande
7: Amerika is allemaal bezig.
8: Amerika,
7: ja.
8: Het gaat ook over duizenden
7: 85 miljard, ja.
8: En als je dat hoort, dan hoor je eigenlijk niet Europa.
7: Je hoort alleen maar over de plas, ja.
8: Precies, en we hebben het Draghi-rapport gehad, we hebben het Wenning-rapport gehad. Ik denk dat daar allemaal hele goede dingen in staan. En nu wordt het echt tijd om daarop te acteren.
7: Maar wat verwacht jij dan van, wat verwacht je van de Nederlandse overheid op dit vlak?
8: Nou, vooral extreem connected te zijn met Europa. Want als Nederland alleen, denk ik dat we een fantastische positie hebben. En ook heel veel zaken hebben die ons, zeg maar, op de voorfront zetten van bijvoorbeeld technologie.
7: Mm.
8: Maar alleen missen we natuurlijk wel de schaal. Dus je moet dit Europees met elkaar oplossen. En dus een overheid die moet zowel in Nederland, maar ook Europa kijken, hoe kan ik daarin faciliteren? En dan is samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen cruciaal.
7: Ja.
8: En daar voeg ik dan graag een vierde aan toe, en dat is kapitaal. Want het kapitaal in Europa is nog best wel aanwezig. Er zit nog heel veel geld in Europa.
7: Gewoon op onze spaarrekeningen.
8: Ja, en pensioenfondsen, et cetera. Maar ook heel veel van het geld wordt geïnvesteerd in Amerika. Dus het gaat over de plas. Voor de goede redenen, want daar groeit het harder. Dus het geld volgt waar de groei is.
7: Ja.
8: Dus wij moeten ook op een of andere manier zorgen dat geld weer veel meer geïnvesteerd wordt in Europa. Er is al eerder bekend, vanochtend weer een rapport gekomen waar aangeeft, zeg maar, waar het geld nodig is in Europa.
7: Mm-hmm.
8: Als dat geld meer in Europa geïnvesteerd gaat worden en we gaan meer samenwerken, dan ben ik er wel van overtuigd dat we echt weer een verschil kunnen maken.
7: Ja.
8: Maar we hebben wel een behoorlijke achterstand.
7: Ja, maar hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Dat inderdaad dat geld toch meer naar de Europese mooie partijen vloeit, waar dat geld hard nodig is. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel gewoon een mooi rendement. En als dat rendement, precies wat je zegt, hoger is in Amerika, dan weet je het als belegger wel.
8: Nou, dat heeft ook deels te maken met regelgeving, die toch echt wel wat moet versoepelen. Kijk, bedrijven komen daar naartoe waar ze het makkelijkste een bedrijf kunnen starten en kunnen blijven. dan zit je toch in Europa met een aantal compenserende factoren. Regelgeving is toch echt wel zwaarder dan in de US. Kijk bijvoorbeeld naar de EU AI Act die eraan komt. Mm. Uiteraard superbelangrijk dat wij ook verantwoord omgaan met AI. Maar het moet niet zo ver gaan dat er een rem is op vooruitgang. Als je kijkt naar arbeidsrecht, uiteraard superbelangrijk dat wij onze werknemers beschermen. Maar het moet ook niet beklemmend worden om te kunnen ondernemen.
7: Nee.
8: Dus je moet een balans gaan vinden tussen de regelgeving die nodig is om iedereen te beschermen. En dat we met elkaar goed omgaan. Maar vervolgens ook wel zorgen dat je de economische groei kunt stimuleren.
7: Ja.
8: En dan heb je de samenwerking van al die partijen gewoon keihard nodig.
7: Ja. Goed, dan even naar jullie bedrijf, EY. Nou, een van de Big Four kantoren. Jij zegt dat ze helemaal niet in gevaar, die positie. We lopen hartstikke goed. Het gaat ook goed. Jullie hebben een mooie groei laten zien, ook dit jaar weer. Maar ja, aan de andere kant, je ziet veel concurrentie komen. We zien een consolidatieslag bij de kleinere accountants en advieskantoren in Nederland. Private equity investeert daarin. Als je het dan toch hebt over investeringen, blijkbaar gebeurt dat wel in die kleinere kantoren. Dus je ziet vanaf die kant concurrentie komen. En je hebt aan de andere kant ook een Nvidia die bijvoorbeeld zegt van ja, wij gaan die tak ook wel in. Onze AI, die kan binnenkort ook wel accountantsklussen overnemen. Ik heb het idee, nou, jullie komen in een soort hele gekke markt terecht, waarbij je ineens heel veel meer concurrentie krijgt.
8: Nou, het is wel ook voor ons dus een compleet nieuwe wereld. Dus wat voor al onze klanten geldt, geldt nu ook voor ons. En dat is eigenlijk voor ons ook wel wat nieuws. In het verleden hadden we dat wat minder. En had je wel de concurrentie. En uiteraard is er altijd behoorlijke concurrentie tussen de Big Four en strategy firms en andere. Maar er komen nu partijen bij die we vroeger niet kenden. Dat is absoluut waar.
7: Nvidia, OpenAI.
8: Pak de Big Tech. Hè. Wij denken zelf met de Big Tech dat vooral de samenwerking tussen Big Tech en een EY belangrijk is om een echt verschil voor je klant te kunnen maken.
7: Mm-hmm.
8: En dus in die zin ook gewoon doe waar je goed in bent. En als ik bijvoorbeeld kijk, we hebben net een grote overeenkomst weer gesloten met OpenAI en met Microsoft. Samen een miljard investeren in het voor elkaar krijgen van transformatie bij onze klanten. En dat doe je samen. Dus wij denken ook
7: zij leveren namelijk de technische producten en jullie leveren eigenlijk alles, al het andere. Hoe moet je dit mooi implementeren in je eigen bedrijf? Hoe moet je hiermee omgaan?
8: Dat is de crux van die transformatie. Zorg dat je aan de ene kant de kennis hebt van regelgeving, van de business, et cetera. Dat aan de ene kant, dat kunnen wij leveren. Aan de andere kant die echte core technology. Nou, wij zullen nooit een softwarebedrijf worden. Maar we kunnen wel die vertaling maken van software naar hoe doe je dat inregelen voor bedrijven.
7: Het moet lonen en daar is nu veel discussie over. Je kan wel AI willen implementeren. Kost echt wel flinke bakken met geld. Wanneer ga je dat eigenlijk terugverdienen? Daar zijn nu ook allerlei rapporten over van ja, nou dat kan echt best wel naar voor je uitpakken. Want dat verdien je of helemaal niet terug of gewoon echt niet zo snel.
8: Ja, nou, ik geloof persoonlijk heilig in de kracht van technologie. Ik denk ook vaak, dat wordt al vaker gezegd, dat vaak de impact op korte termijn overschat wordt en de impact op lange termijn onderschat wordt. Dat was met internet ook. Hè. Het was een enorme hype. En toen dacht men, dat valt eigenlijk toch wel tegen.
7: Mm-hmm.
8: Maar als je nu terugkijkt, de impact die internet heeft en teweeggebracht heeft, is natuurlijk immens.
7: Ja, we kunnen niet meer zonder.
8: Nee, en dat geldt ook voor AI. De technologie gaat nu heel snel, de mogelijkheden gaan heel snel. Maar om dat goed in te regelen, zodat je het kunt gebruiken op een verantwoorde manier.
7: Mm-hmm.
8: En echt verschil gaat maken, ja, dat is echt wel hersenbrekend om dat voor elkaar te krijgen.
7: Ja, ja.
8: En naast die businesskennis en die technologie dingen zei één superbelangrijke factor is de mens. Want de mens zal uiteindelijk deze transformatie moeten vormgeven. Maar het heeft ook een enorme impact op de mens.
7: Ja, ja.
8: En dat laatste aspect wordt wel eens vergeten. Als je bijvoorbeeld gaat voor een transformatie, kijk, je kunt proberen om je verdienvermogen te vergroten of kijken hoe je efficiënter kunt worden.
7: Mm-hmm.
8: Als je efficiënter wil worden, ja, dat betekent dat wel iets voor de mensen die daar nu zijn.
7: Ja.
8: Dus je moet er wel ook over nadenken. Wat is het alternatief voor die mensen? Hoe gaan we dat organiseren? Dus de impact, de impact van mensen op de transformatie zelf is groot. Maar meteen is ook die impact van de transformatie op de mens heel erg groot.
7: Ja, maar goed, jij zegt ik ben zeer pro-technologie. Denk jij ook na over de impact op de wereld? Hè? Rekenkracht, hoeveel dat kost aan duurzaamheid? We hebben een grote klimaatproblematiek.
8: Ja.
7: Want die vraag krijg jij natuurlijk ook van bedrijven.
8: Ja. Ja, en dat vergt wel wat verder in de toekomst kijken. Als je alleen maar kijkt naar de komende paar jaar, zou je best wel kunnen zeggen van ja, maar het kost in eerste instantie meer en duurzaamheid komt onder druk te staan. Maar die technologie gaat zo hard dat ik ervan overtuigd ben dat technologie ook dat weer gaat oplossen. In ieder geval het alternatief.
7: Het klimaatprobleem gaat technologie oplossen.
8: Nou, kijk, als je bijvoorbeeld quantum komt er nu aan. En dat zal nog een paar jaar duren. Maar het komt toch echt wel dichterbij. Als quantum computing echt werkelijkheid wordt. Gaat daarmee ook rekenkracht met enorme stappen weer vooruit. En ook weer een heel stuk met lager energieverbruik.
7: Hmm.
8: En dus technologie. Laat het zo zeggen. Het alternatief is om technologie niet te omarmen. En dan zou ik niet direct weten hoe we eruit gaan komen met z'n allen, met klimaatproblemen, et cetera.
7: Ja.
8: Dus die weg van technologie is de enige weg. Maar uiteraard moeten we heel goed kijken van hoe gaan we er zorgen dat dat ook sustainable wordt en dat het ook kan.
7: Ja.
8: Want we hadden straks over die datacenters in Amerika. We hebben in Nederland over netwerkcongestie.
7: Mm-hmm.
8: Die datacenters op dit moment, die kunnen we niet eens voorzien als je ze zou willen bouwen.
7: Nee.
8: Dus je moet echt een oplossing hebben. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze en efficiënter worden en dat ze duurzamer worden.
7: Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, technologie is de oplossing voor alles.
8: Nou ja, misschien niet alles. Hè, dus maar ik denk wel,
7: nou, waarvoor niet?
8: Door te denken van, we moeten technologie niet omarmen, want het is een probleem.
7: Ja.
8: Ik denk dat dat geen optie is.
7: Nee. Oké. We waren natuurlijk ook bij aan het praten over de concurrentie voor jullie als EY.
8: Ja.
7: De grote partijen die dus ook aangeven, nou, dat hele consultancy kunnen wij ook wel doen. Wij kunnen ook wel accountancy doen. Daar kunnen we met AI-modellen, want jullie werken natuurlijk ook zelf met AI.
8: Ja.
7: Hoe kijk jij daarnaar om nou misschien toch wel dit soort enorme bedrijven nou eigenlijk echt in jouw vaarwater te gaan krijgen? Je zegt al, ik kan wel met ze samenwerken op bepaalde vlakken. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk gewoon concurrent, omdat ze het ook nog goedkoper kunnen aanbieden.
8: Nou ja, kijk, in alle eerlijkheid, we houden rekening met al die externe invloeden. Dus je noemt de big tech, je noemt private equity die je ook
7: ontmarkt. Ja, kleinere kantoren. Ja.
8: En tegelijkertijd, waarom komen ze deze markt in? Omdat die markt ook groeit en heel aantrekkelijk is. Dus wat dat betreft zit er ook groei in de markt. Ik denk eerlijk gezegd, de big tech, nou, de verdict is out, hè, maar ik denk dat zij veel meer geholpen zouden zijn met een intensieve samenwerking met bedrijven zoals wij. We hebben wereldwijd inmiddels bijna 500.000 mensen. Dat is opgebouwd over meer dan
7: 100 jaar. Bij
8: EY. Ja. Nou, dus die kennis die zit overal in de haarvaten wereldwijd.
7: Mm.
8: De relaties met klanten die zijn vrij diepgaand overal. Om dat zomaar even op te bouwen met AI is niet zo simpel. Hoe ziet de wereld eruit over 50 jaar? Dat weet ik ook niet.
7: Ze hebben wel al onze data al, hè? Dus dat scheelt. De relatie is er misschien wat minder.
8: Nou ja, dat is dus ook zo'n onderdeel van hoe ga je om met je data? Wat komt er wel en niet allemaal terecht?
7: Ja, ja.
8: Maar wij denken dus uiteraard wel. Big Tech is een grote speler. En die zien wij zeker als een belangrijke speler op de markt. Wij zien meer in de samenwerking met die bedrijven dan ze te zien als concurrent. Als je het hebt over private equity, ook daar, too soon to tell. Wat dat nou precies gaat betekenen. De consolidatie van kleinere accountskantoren. Dat is meestal niet de markt waar wij direct in zitten.
7: Nee, omdat jullie toch de grotere partijen verdienen. Maar ja, als zij ook groter worden, want ze zijn dus, wat ik begrijp, die private equity bedrijven zijn verschillende kleine kantoren ook een beetje aan elkaar aan het verbinden.
8: Ja.
7: Dan krijg je meer kennis, verspreid dan over Nederland, maar dan kan je ook grotere partijen bedienen.
8: Ja.
7: Dat is gewoon een directe concurrent voor jou die nieuw is in het veld.
8: Zeker een nieuwe concurrent in de markt. Op dit moment wat we nu zien is dat nog echt wel een andere doelgroep is dan waar wij zitten. Dat zou ze kunnen ontwikkelen.
7: Ja. Wat ga je dan doen?
8: Nou, ik denk net zoals we nu doen.
7: Prijs verlagen.
8: Nee. Nou, ik denk ook niet dat zij erop zitten te wachten dat we dat doen. Nee, maar ik denk echt wel dat er een plek is voor iedereen. Uiteindelijk, kijk, uiteindelijk zijn die kleinere accounts er ook allemaal. En net als we nu ook gewoon concurrentie hebben met de andere Big Four, zeg maar, dan komt
7: is dat welkom. Onze markt is oneindig.
8: Nou ja, kijk, ik denk dat moet je ook nooit laten afschrikken door concurrentie. Het zet ons wel aan om weer
7: het nog beter te doen.
8: Uit te zetten. En dat wij ook niet inslapen en denken, de wereld gaat wel door. Dus
7: ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, daarna kun je nuanceren.
3: Het dilemma.
7: EY gaat toch nooit gesplitst worden tussen een accountancy en een adviestak? Of ja, we zullen ooit aan splitsing moeten geloven?
8: Dan gaan we nooit splitsen.
7: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Patrick Gabriels, de topman van EY Nederland. Nee, nooit meer aan geloven. Jullie hebben het geprobeerd. Het was een ambitieus plan. Toch een beetje het gevoel van, ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Hè. Je maakt beleid voor bedrijf. Je denkt mee over hoe je het moet doen. En daarna komen we ook nog even de boeken controleren. Daar wilde je vanaf. Ben je daar nu 180 graden in gedraaid?
8: Nou, dus de visie die we toen hadden, die vonden wij ook echt een keer getest moest worden, was, is het een goed idee om een firma te hebben die zich alleen maar op accountancy richt en dan de andere tak, de adviestak, verder te kunnen laten groeien, omdat ze dan een veel bredere markt hebben.
7: Mm.
8: Dat hebben we geprobeerd. Waar kwamen we achter? Is als jij een top accountantsfirma nodig hebt, heb je ook experts nodig.
7: Ja.
8: En zouden wij de firma gesplitst hebben, kijk bijvoorbeeld naar de belastingadviseurs, dan hadden wij misschien een vrij klein deel van de belastingadviseurs mee kunnen nemen. Op korte termijn werkt dat nog. Maar op lange termijn, als jij de beste mensen uit de markt wil halen als belastingadviseur, die gaan niet meer naar ons komen, die gaan naar die anderen.
7: Waarom dan?
8: Omdat je uiteindelijk zie je de aantrekkingskracht van belastingadviseurs, zeg maar, die willen bij de best in class zijn. Die willen top of the bill zijn. Nou, dat zijn dan ook vaak degenen die het grootste zijn en die het verschil maken. En dat geldt ook op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity. Dat nu veel sterker opkomt. Die experts heb je keihard nodig. Je ziet eigenlijk dat waar je vroeger als accountant, en dat is wel lang geleden, alles kon doen in een audit. Dat tegenwoordig, verschilt een beetje per klant, maar dat vaak 30-50% door experts gebeurt.
7: Ja.
8: Dus we gaan maar echt steeds maar achter van dit is eigenlijk geen goed idee. Want we kunnen wij wel een topfirma naar de toekomst blijven in accountancy.
7: Ja, ja, omdat die mensen gewoon weggaan. Ze willen meer het bredere pakket wat ze nu doen. Dus ook dat consultancy stukje erbij?
8: Nou, dat consultancy stuk is extreem hard nodig voor de expertise in accountancy. En aan de andere kant levert ook die accountancy weer allerlei experts op voor het advieswerk.
7: Ja.
8: Nou, wat je net ook zei, we hebben uiteraard wel duidelijke afspraken. Wij adviseren niet waar wij
7: ook de boeken controleren. Ja.
8: Dat
7: daar heb je een soort Berlijnse muur tussen. Hè? Ja. Bij bedrijf A ga je wel advies geven, zo kun je het doen. Maar we komen niet ook de boeken controleren. Ja. Dus dat mag Deloitte dan doen. Of een andere.
8: Of een ander, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus dat splitsen we heel duidelijk, zodat je daar niet in de problemen komt. En dan hebben wij met z'n allen besloten van nou, dan is er ook een kracht voor deze twee takken bij elkaar te hebben. Want het levert ook enorm veel kruisbestuiving.
7: Ja.
8: En we noemen dat ook niet van niks assurance. Deze tak levert gewoon zekerheid aan alles wat er gebeurt.
7: Ja.
8: Dus wat je daarmee aan zekerheid kunt bieden aan klanten is veel waard. Dus we denken door bij elkaar te zijn, tot we dan net de competitive edge hebben.
7: Ja, en daarmee heb je dus het gevoel van de slager die zijn eigen vlees keurt, dat hoort er dan maar een beetje bij. Terwijl je hebt het natuurlijk allemaal met een muurtjes afgescheiden. Ja. Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje een gek verhaal om uit te leggen. Heb je daar last van?
8: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want zeker bij onze klanten, die hebben ook veel repliek bij gehad dat die niet begrepen waarom we gingen splitsen om deze reden. Dat ze namelijk zeiden, waar haal je data experts vandaan?
7: Ja.
8: En ik noem dat cybersecurity, op AI, hoe ga je om met responsible AI, belastingadviseurs, noem maar op. Dus in brede schaal zeg maar, heb je echt experts nodig om die klanten goed te kunnen bedienen.
7: Ja.
8: Dus klanten komen ook naar ons toe en zeggen van hoe ga je dadelijk ervoor zorgen dat je alle experts nog steeds hebt die je vandaag ook hebt.
7: Ja. Ja.
8: Dus we denken eigenlijk dat het model wel altijd een beetje onder spanning staat, maar dat we dat gewoon prima kunnen beheersen.
7: Ja.
8: En dat dit een veel beter alternatief is dan opsplitsen.
7: Ja. Tot slot nog even over de nieuwe regelgeving die er aankomt. Een wijzigingswet in de accountancy sector. Die zou eigenlijk 1 juli van dit jaar al in moeten gaan. Wordt uitgesteld. Wat zijn de grootste veranderingen die er aankomen voor jullie?
8: Nou ja, voor de grootste accountskantoren gebeurt er eigenlijk niet zoveel. De meeste dingen die erin staan, die waren al ingeregeld. Bijvoorbeeld dat je een raad van commissaris hebt.
7: Dat heeft EY wel, ja.
8: En bijvoorbeeld over AQI's, zoals we noemen. Dus audit quality indicators. Nou, daar hadden we er ook al behoorlijk wat van. Dus voor ons verandert daar niet zo heel veel.
7: Mm.
8: Het is wel voor, zoals ze dat heet, de reguliere vergunninghouders, dus wat de kleinere accountskantoren, die moeten dit soort zaken allemaal gaan inregelen. Dus voor hen heeft het serieus impact.
7: Ja, oké. Dus in die zin, die kleinere accountskantoren die er nu bij komen, die gaan hiermee te maken krijgen. Ja. Misschien zorgt dat hier voor wat meer rust in de markt. Dat er toch een paar denken,
8: het zorgt wel voor een level playing field. Hè. Ja. Dus waar de afgelopen zoveel jaar toch de druk voornamelijk zat bij de, zoals ze noemen, de OB-kantoren, voornamelijk de Big Four. En wij het ook gewoon snappen dat wij altijd de stap eerst moeten zetten. Wil wel zeggen dat er eigenlijk wel een level playing field moet zijn.
7: Precies, en dat zie je nu ontstaan. Over die dus verhoogde concurrentie gesproken. Dat betekent ook dat de vijver om in te vissen voor je werknemers die je wil aannemen. En zeker die experts en zeker nu op AI-experts. Die zijn nog best wel schaars. Hoe bind jij die aan jou? Hoe probeer je hen binnen te halen? Want er zijn nog best wel veel andere keuzes waar ze terecht kunnen.
8: Ja, nee, dat is absoluut. De war for talent die blijft doorgaan, dat is absoluut waar.
7: Maar is het misschien nu wel heviger dan ooit?
8: En geeft ook kansen. Ook de competenties die wij nodig hebben van onze mensen, die veranderen. Dus we zijn veel meer op zoek nu naar engineers die
7: tech-specialisten.
8: Ja.
7: Ja.
8: En waar krijgen we die onder andere wel vandaan? Is van softwarebedrijven die toch een stuk efficiënter hun eigen software kunnen programmeren.
7: Met AI, dus er zijn ineens die tech-nerds zijn daar niet meer nodig. Die kun jij dan kapen.
8: In ieder geval ontstaat er wel wat ruimte. En je merkt ook wel dat de engineers die aan ons toekomen, dat die het ook fantastisch vinden om te kijken hoe wij ons bedrijf zelf kunnen transformeren.
7: Uh-huh.
8: Want AI doen we voor onze klanten.
7: Ja.
8: Maar ook voor onszelf.
7: Ja, precies.
8: He, dus die zijn wel allemaal voelden zich uitgedaagd om dat voor elkaar te krijgen. En die zien hoe wij met klanten echt echte real oplossingen gaan maken voor de toekomst. En dat is wat wij van engineers horen, wat zij graag willen, is zelf impact maken. Zelf zien wat zij doen, hoe dat impact heeft bij klanten of bij onszelf. Nou, je kunt je voorstellen, als je bij een heel groot softwarebedrijf zit, dan werk je vaak aan kleinere onderdelen. Dus ik denk dat wij ook nog best wel een heel goed verhaal hebben om ze naar ons toe te lokken.
7: Mooi, dankjewel voor dit gesprek. Patrick Gabriels, topman van EY Nederland. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Dan kun je je abonneren op De Top van Nederland.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
1: Our beats. Business Beats.
2: Yes, sir.
3: Yeah.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn.

0: Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
3: En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland. Ja. En als wij dat zelf vertellen, ja, dat wordt niet altijd geaccepteerd.
4: Je hoort Art Beuting, Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Art Beuting, de Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Tijdens het overstapseizoen in november en december focust VGZ in de communicatie volledig op prijs. Ja, om consumenten te verleiden om voor een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Maar in de rest van het jaar heeft die prijsgedreven communicatiestrategie geen zin en heeft de marketingafdeling vrij spel om eens goed en lekker aan het merk te bouwen. Hoe probeert de zorgverzekeraar zich te onderscheiden in een toch overvolle markt? En Nederlanders worden gemiddeld genomen steeds ouder, maar daardoor reizen de zorgkosten de pan uit. Volgens VGZ is preventie dé oplossing voor dat probleem. Dat en meer bespreek ik in deze aflevering met Art de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Art, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel Klaas. Erg leuk om hier te zijn.
4: We zijn halverwege 2026. Ja, het duurt nog maanden voordat dat hele prijzencarousel weer op gang komt. Het overstapseizoen in de zorgverzekeringswereld. Is het voor jou daarmee nu ook een beetje komkommertijd?
3: Nee, dat is het niet. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Al hebben wij natuurlijk een campagnetijd. En dat is anders dan in andere markten. Ja, best wel een vaste periode. Vanaf 12 november is het een aantal weken erin. En dat draait zeker om premie, maar het gaat ook om meer dingen, Klaas.
4: Nou, vertel, wat naast de premie was nog meer belangrijk?
3: Ja, nou ja, kijk, allereerst, ik ben een member officer. Dus wij zijn een coöperatie voor leden. En dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Ja. Ik heb wel commerciële doelen op marktendeel, zeker.
4: Dus een member officer misschien even wat vereist wat toelichtingen.
3: Wij zijn een coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. Ja. Wij hebben leden. Ik zal het hierna over verzekerden hebben. Dat is makkelijker voor de meeste mensen. Maar dat betekent dat ik commerciële doelen heb. Maar dat heel erg kijken van hoe kunnen we ook de belangen van de leden behartigen.
4: Ja.
3: Wat zoeken ze eigenlijk? En uiteindelijk dat in een scherpe premie terugbrengen. Of anders, als we dat niet doen, weer investeren in de zorg. Want dat is ook een hele belangrijke, de toegankelijkheid uiteindelijk van de zorg. Dus dat houdt mij wel bezig. Ja.
4: Ja, want als je het vergelijkt met bijvoorbeeld supermarkten, daar bereiden de grote super zich natuurlijk al maandenlang voor op die feestdagen, een belangrijk seizoen.
3: Ja.
4: En voor jullie moet je daar misschien nog een beetje aan beginnen, denk ik, zo halverwege het jaar.
3: Ja, nou, het
4: was dat te naïef?
3: Het is een jaar rond proces. We hebben de campagne gehad, dan start de evaluatie en dan kijken we al wel weer vooruit.
4: Ja.
3: Enerzijds hoe de marketingcampagne is gegaan, maar ook hoe is de groei geweest.
4: Ja.
3: En waar willen we voor komend jaar ook al wel weer op focussen. Ja.
4: En wat wordt dat? Ik ben benieuwd.
3: Nou, wij hebben afgelopen jaar een hele mooie campagne gemaakt. We hebben behoorlijke groei, zo'n 250.000 nieuwe leden binnengehaald. Voor komend jaar willen we die zeker ook vasthouden en kijken of we nog weer een licht groei kunnen binnenhalen.
4: Ja. En op welk onderwerp ga je je focussen? Want volgens mij is het elk jaar zet je premies belangrijk. Volgens mij had je vorig jaar als onderscheidend vermogen op prijs dat jullie niet omhoog gingen, maar volgens mij ruim €3 de basisverzekering omlaag hebben gehaald. Nou, dat is ook een manier om aandacht te krijgen.
3: Zeker.
4: Wordt dat weer het instrument of ga je iets anders doen?
3: Nou, dat laatste dat moeten we nog echt bekijken. Hier zijn we ook wel afhankelijk van. We zitten in een publiek-private markt. Dus de zorgkosten, die blijven wel stijgen.
4: Ja.
3: En uiteindelijk wordt de inhoud deels ook bepaald door de overheid. Ja, dus als de zorgkosten stijgen, dan kunnen we dat niet altijd naar ja, een verlaging van de premie. Maar afgelopen jaar was dat een kans. En dan kun je ook laten zien dat je coöperatie brengt. En we dan ook op dat moment de premie verlagen. Dus dat was mooi. En daarnaast focussen we ook heel veel op de vernieuwing van de zorg. Want in onze missie kijken we heel erg hoe houden we de zorg ook betaalbaar en toegankelijk naar de toekomst. En wij zitten heel erg duidelijk in op het vooropgaan in de vernieuwing van de zorg. Ja. Dus daar zitten we jaar rond. En dat komt ook in onze campagne terug. Ja. Naast prijs.
4: Ja, want dat verbaast me eigenlijk altijd. In het verleden heb ik ook nog eens wat vanuit het reclamebureau, wat ik ooit heb gehad, voor zorgverzekeraars mogen werken. En het verbaast me eigenlijk altijd dat accent, maar ook qua budgetten, altijd lag op dat najaar. Aan de ene kant zeggen, maar dat is het moment dat natuurlijk die premies weer bekend worden gemaakt. Dat is het moment om tot conversie over te gaan. Ja. Maar ik hoor bij jou toch een beetje een andere strategie, want je hebt het over een jaarronde aanpak. Wat maakt het nou anders wat jullie doen ten opzichte van jullie concurrentie?
3: Nou, een deel van de concurrent is ook wel een jaar rond aanwezig, maar het meeste is echt in het najaar. Maar het gaat echt om merkbekendheid opbouwen en merkvoorkeur, zodat je uiteindelijk in de campagne, dan gaat het naar conversie uiteindelijk. Ja. En wat we echt wel met jaar rond doen, is ons merk laden. Echt op vooruitstrevendheid, voorop gaan in de zorgvernieuwing. En daar willen we de bekendheid mee opbouwen, maar ook de merkvoorkeur. En dat is waar we ons jaar rond ook echt op richten.
4: Oké. Op het moment dat je dus niet die prijsgedreven boodschap kunt verkondigen, dan hou je dus wat meer middelen over om andere vormen van communicatie toe te passen. Jullie zitten dus sterk op preventie. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, preventie is een belangrijk, uiteindelijk ook in kader van die toegankelijkheid. En wij zetten daar in op, met name ook op de mensen die al wel bepaalde zorg gebruiken, een indicatie hebben.
4: Ja.
3: En daar kijken we hoe we die mensen kunnen helpen om verdere zorg te voorkomen. Dat het niet verergert en dat we ze zoveel mogelijk zelf kunnen helpen. Dus dat is een belangrijke waar we naar kijken. Omdat we wel naar soorten van preventie zoeken die ook bij onze merk en onze rol past. Ja. En als het te ver van algemene, universele preventie is, dan past het niet bij ons merk. Ja. Dus we zoeken echt een aantal gerichte dingen die daarbij passen. Dus als er een indicatie bijvoorbeeld is, iemand heeft diabetes, hoe zorg je dat middels leefstijl of een diëtist dat het niet erger wordt? Zo hebben we het ook bijvoorbeeld met financiële schulden. We zien vaak als mensen in de schulden raken, dan levert het wat veel stress op. Ja. Gaan ze zorg mijden en dat leidt later tot meer zorg. Dus daar zetten we op in.
4: Dat zijn al signalen die jullie gewoon kunnen opvangen op basis van data?
3: Mensen betalen hun premie maandelijks.
4: Betalen
3: ze niet meer. Ja. Dus dat kun je heel goed oppakken.
4: Ja, die is makkelijk.
3: En je ziet het met name bij jeugd op dit moment, zie je het ook vaak voorkomen. En daar doen we ook veel aan mensen vooraf informeren wat er allemaal aan mogelijkheden zijn qua gespreid betalen of andere mogelijkheden die we daaraan bieden. Daar hebben we ook aparte callcentra voor die mensen ook helpen.
4: Is dat een toenemend probleem dat mensen hun zorg... Alles wordt duurder, zegt iedereen ook wel.
3: Ja.
4: Armoede neemt weer toe in Nederland. Zie je dat bij jullie ook, dat een stijgend probleem is?
3: Het blijft redelijk stabiel daarin. Maar je ziet onder de jeugd op dit moment wel een toename erin. En dat zit met name na de 18 jaar, als ze zelf voor die premie gaan betalen. Op de pof betalen, wat er ook is. Ja, dat is vaak wel een probleem. Want dan komen ze op een gegeven moment aan het einde van de maand komen ze geld tekort. Daar proberen we nu wel heel gericht op in te zetten. Ja. En voor de rest blijft het wel redelijk stabiel.
4: Even dan over jullie merkbouw. Want jullie werken samen al een wat langere tijd met programmamaker en schrijver Eva Eickhout.
3: Ja.
4: Wie haar niet kent, kan je vertellen wie zij is? En ik ben wel benieuwd hoe die samenwerking tot stand is gekomen.
3: Ja, Eva is onze ambassadeur voor zorgvernieuwing. En zij is een heel optimistisch en zeer energiek persoon. Het is echt geweldig om met haar samen te werken. En wij vonden het belangrijk om ons merk, vanuit onze missie om voorop te gaan in toekomstbestendige zorg. Daar zetten we in op zorgvernieuwingen. Dus als wij bij zorgaanbieders nieuwe dingen vinden die beter voor leden zijn, of bijdragen aan betere toegankelijkheid en betaalbaarheid, dat noemen wij een good practice of een zorgvernieuwing. En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland. Ja. En als wij dat zelf vertellen, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Dus we zochten een ambassadeur.
4: Ja.
3: En daar zijn we op zoek gegaan die daar naar een persoon die de beste bij passen. En Eva is een persoon die zelf bepaalde beperkingen heeft en heel goed weet hoe daarmee om te gaan.
4: Mm.
3: En vanuit daaruit ook een goede spokesperson is, maar ook dat optimisme heeft wat wij ook willen uitstralen. En daardoor passen heel goed goed bij ons. Ja. En wat zij met name weten te doen, is goed uitleggen wat zo'n zorgvernieuwing inhoudt, wat dat voor mensen kan betekenen, welke voordelen, zodat als ze dat zien, dat meer mensen dat ook gaan gebruiken.
4: Ja, inmiddels is zij ook een beetje een ster geworden, hè? Want ze zitten in reality-programma's zoals Ranking the Stars. Ja. Zit daar ook niet een beetje een risico voor jullie in, dat zij bekender wordt dan het merk VGZ zelf?
3: Nou, tot nu toe merken we met name dat het elkaar versterkt. Hè. Zij wordt bekender en daarmee valt ze ook meer op in al onze uitingen. En dat is wel heel duidelijk gekoppeld aan het VGZ. Dus op dit moment is het allemaal nog goed. Ja, en dat zullen we elk jaar weer evalueren. Ja.
4: Als we kijken naar de markt, hè, want jullie zijn met Achmea nummer 1, jullie nummer 2. Hè, ja. Dan heb je op de voeten gevolgd door... Wil je hem vertellen?
3: Ja hoor, CZ is CZ? De derde zorgverzekeraar. Dan hebben we nog mensen. Dus en de mensen. Vier grote zorgverzekeraars.
4: Precies, en jullie pakken bij elkaar zo'n slordige 85% van de markt. Ja. Maar als we kijken naar de afgelopen jaar, zit daar wel een ontwikkeling in. Want jullie kwamen ongeveer van 90-91%. En dan denk je, waar gaat dat markt? Wie eet dat op? En dat zijn die kleinere concerns. Hè? Het zijn zo'n 8 concerns die heel Zorg Nederland een beetje bestieren. Is dat een zorgelijke ontwikkeling voor de boardroom bij VGZ? Je zegt, die kleine spelers die pakken steeds meer marktaandeel. Een ASR bijvoorbeeld, 3,8%.
3: Nou, ik denk dat de marktwerking is belangrijker in de zorg. Want dat houdt elkaar scherp en dat zorgt ook voor innovatie. En als je kijkt hoe de zorg in Nederland is... We zeuren er soms om, maar eigenlijk doen we het internationaal hartstikke goed. En dat komt ook door die marktwerker in. Dus ik ben daar positief over. En zoals ik al zei, afgelopen jaar zijn wij flink gegroeid. We hebben daar geen zorgen over. Wat je wel ziet... Het is voor kleinere partijen wordt het wel moeilijker om ook
4: goed
3: in te kopen, maar ook de verandering in de zorg bij te houden. Hè. Toegankelijkheid wordt belangrijker. Ja. En daarvoor wil je met zorgaanbieders samenwerken. En dan helpt het wel als jij ook groot bent in die regio. Want zij kunnen niet met alle 8 tegelijk samenwerken. Ja. Dus dan werken ze vaak met de grootste partijen samen. Ja. En dat is wel een voordeel dat wij in ieder geval hebben als de tweede grote zorgverzekeraar.
4: Als je nou kijkt naar die merken, ik zou er eens een paar noemen. Nee, Interpolis, Zilveren Kruis, CZ, ASR, ORA, Nationale Nederlanden, Menses, Unive, VGZ. Ik kan bijna niet meer ademen. En dan heb ik nog heel veel niet genoemd. Ja. Is het niet een lappendeek? Zijn er niet veel te veel merken die proberen die verzekeraar aan zich te binden?
3: Wij zijn de coöperatie VGZ, hè, dus wij voeren ook het merk VGZ. Ja. Maar daarnaast hebben we ook een aantal merken gericht op doelgroepen. Ja. Wij richten bijvoorbeeld ons ook op ambtenaren. Daar hebben we het merk ISA voor. En samen met IZZ werken wij voor de zorgmedewerkers. Dus we hebben een aantal merken met ook specifieke producten en voordelen en services voor specifieke doelgroepen. Dus die richten zich ook niet op de andere doelgroepen. En daarmee hebben ze wel een heel goed aansluitend aanbod erin zitten. Maar het kan verwarrend zijn, zeker erin. Maar dat probeer in ieder geval mijn teams... proberen dat wel heel erg op die doelgroep te richten. En daarmee ook overzichtelijk te houden.
4: Want als je nou even kijkt, er gaan bij mij nu 2 lampjes aan. De 2 analogieën die in mijn hoofd doorflitsen. Je hebt 1 binnen de bankaire sector. En dan hebben we onlangs ook, een beter jaartje geleden... in de studio gehad, Angela Eilander van ASN Bank. Mm-hmm. Natuurlijk BLG wonen, je had Regiobank, je had SNS Bank. Zij hebben ervoor gekozen en we gaan naar single brand. En het is ASN geworden. Als je dan kijkt naar de telecommarkt... We hebben natuurlijk KPN met HAI, we hebben ook Odido natuurlijk de grote naamswijziging gezien... waarbij ze ook terug zijn gegaan naar minder merken uiteindelijk... Als je nou een beetje in die telescoop kijkt naar de toekomst... en je kan de toekomst kijken... voorspel je dan dat er misschien een consolidatie gaat aankomen? Dat wat minder, want het is eigenlijk heel duur, toch, al die merken in de lucht?
3: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er minder merken gaan komen. Ja.
4: Want de zorg wordt duurder, dus het moet toch ergens bespaard worden?
3: Ja, zeker. Al zijn de kosten van marketing in vergelijking met alle zorgkosten... is dat echt maar een heel klein deel.
4: Hoeveel procent ongeveer?
3: Nou, er gaat maximaal 2% van alle kosten gaan naar eigenlijk de uitvoering... Hè, zoals we doen. En daarvan is maar een heel klein gedeelte marketingkosten. En dat doen we heel bewust. Want voor de rest willen we gewoon een lage premie doen. Ja. Maar je hebt wel een aantal merken die zich heel erg richten op een specifieke doelgroep. Zoals ik net al aangaf. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Unive, een van onze merken. Ja. Ja, en dat is die bieden meerdere producten aan. Dat doen wij niet als VGZ. Dat richt zich op een doelgroep die zegt van ik zoek ook een fietsverzekering of een autoverzekering. En daar richt Unive zich heel erg op. Ja. Dus dat blijft een specifiek segment.
4: Ja. Dus dat blijft blijft nog wel even zo.
3: Dat blijft afgelopen jaar hebben we strategische samenwerking juist met OMVZ. Ja. Dat is ook een hele specifieke doelgroep. En zolang dat een hele specifieke doelgroep en een meerwaarde heeft, denk ik dat die blijven. Ja, en anderen zullen mogelijk wel gaan verdwijnen.
4: Nou, maar je bent ook een beetje ondernemer. Je bent commercieel. Je bent chief member officer. Zeker. Je wilt natuurlijk altijd groeien. Achmea is nummer 1. Maar misschien zou mensen ook wel een lekker hapje zijn om te zeggen, nou, die pakken we erbij.
3: Ja, dat ga ik hier niet zo uitspreken.
4: Dat is jammer.
3: En daar, het is ook wel van belang dat er een bepaalde concurrentie in de markt blijft. En hier kijkt ook de ACM zeker in mee, want dan wordt het te groot erin. Wij kijken heel specifiek naar doelgroepen waar we ook mee kunnen groeien. En marktaandeel is niet aan zich een doelstelling. Het is ook met name hoe kan bepaalde grote bijdragen aan een goede zorginkoop en transformatie erin. Dus dat is het allerbelangrijkste. Helder. Belangrijker dan nummer 1 worden.
4: Helder. Ik wil met jou naar de dilemma's.
3: Ja.
4: En je moet er steeds één kiezen. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
4: Let's go. VGZ is de bekendste zorgverzekeraar van Nederland. Of we komen niet voor in de top 3?
3: Wij komen wel voor in de top 3.
4: De verhoging van het eigen risico is onontkoombaar. Of met focus op preventie kunnen we dat voorkomen?
3: Ik denk dat het onontkoombaar is.
4: De zorgsector moet afslankmedicatie omarmen. Of dat kost de samenleving meer geld dan het oplevert?
3: Ik denk dat we het moeten omarmen.
4: De overstapperiode is de leukste tijd van het jaar. Of ik ben blij dat hij weer voorbij is.
3: Nee, is de leukste tijd van het jaar.
4: AI maakt de patiëntenreis hypergepersonaliseerd of door privacy absoluut niet haalbaar?
3: Is het eerste. Hypergepersonaliseerd.
4: De opkomst van private equity in de zorg. Een goede zaak of dat moeten we aan banden leggen?
3: Ja, dat is een zeer moeilijke. Dus daar zijn wel bepaalde banden nodig.
4: Zelf je zorgverlener mogen uitkiezen is enorm belangrijk of lang niet altijd haalbaar?
3: Dat is erg belangrijk.
4: De gast is Aart Beuting, commercieel directeur of chief member officer bij zorgverzekeraar VGZ. Aart, volgens mij was er eentje die je extra pijn deed, maar je mag zelf één kiezen. Ik ga het niet voor jou invullen. Dilemma die lastig was.
3: Die private equity, ja. dat is wel een lastige.
4: En, ik hoopte al dat je die eruit
3: zet. Zeker. Enerzijds is het goed, want private equity brengt ook voor vernieuwing. En dat is belangrijk dat we dat in de zorg houden. Mm-hmm. Wij zijn van zorgvernieuwing, dus wij vinden dat ook erg van belangrijk. Sommige private equity partijen die doen het echt beter voor onze verzekerden. Veel makkelijker, efficiënter. In één keer op één dag in plaats van een paar keer terugkomen. Dus dat brengen ze teweeg. En tegelijkertijd is het wel van belang dat we gezamenlijk de zorgkosten in de hand houden.
4: Ja.
3: En als daar te grote marges naartoe gaan, of uiteindelijk gaan ze niet zinnige zorg leveren, dan is het wel een probleem, want dan lopen de maatschappelijke kosten op.
4: Ja, en die verhalen die hoor je, een beetje spookverhalen, als je een beetje kijkt op internet, dat ze bij die privéklinieken, dat ze vrij snel zeggen, nou, we gaan er toch maar het mes in zetten, terwijl het misschien niet altijd nodig is.
3: Nee, en dat is de discussie die we nu ook hebben over passende zorg. Je moet echt goed kijken, is het nu passend om een operatie te doen, of zou je bijvoorbeeld eerst wat met je leefstijl moeten doen?
4: Ja.
3: Of is het gewoon goed om even te wachten? Ja, daar moet wel een goede balans in gevonden worden, want we kunnen die euro maar één keer uitgeven. En dan kan die niet naar onderwijs.
4: Nee, zeker. En wat me dan ook wel weer verbaast, als je zegt, van, nou, je hebt wat, je hebt een aandoening of je moet geholpen worden, dat je dan bij een kliniek belt en dan kan je morgen vaak terecht, of volgende week. Maar in de reguliere zorg kan dan dat je maanden moet wachten. Er zit ook zo'n enorm verschil in.
3: Ja, dat verschilt wel heel erg. Hè. Dus inzicht in die wachttijden, dat is een hele belangrijke daarin. Ja. Misschien is dat later nog een onderwerp in ieder geval. Maar dat zie je soms wel. Ja. Kijk, wat wel van belang is, we zien ook personeel vanuit de ziekenhuizen overgaan naar de zelfstandige behandelklinieken daarin. Ja, en dat kan betekenen dat het tekort aan personeel is in de ziekenhuizen. Ja, dan kan dat tot een probleem leiden. Maar als je wel goed inzicht krijgt, dan kan het best zijn dat er een ziekenhuis op 25 kilometer afstand is waar je ook goed terecht kan. En dan is dat ook een prima alternatief.
4: Mooi. Het komt in Nederland gelukkig een stuk minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Maar ook hier worden sommige experimentele en dure behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars.
3: Ja.
4: De mogelijke baten wegen in die gevallen niet op tegen de kosten. Dat lijkt me pijnlijk voor een chief member officer die het belang van de coöperatie en de leden hoog in het vaandel heeft.
3: Ja, nou, dat is ook een moeilijke. Ja. En hier gaat het vaak tussen de afweging tussen een individu die daar best baat mee zou kunnen hebben, en ik zeg ook nadruk op kunnen, versus uiteindelijk het maatschappelijk belang van uiteindelijk een betaalde zorgpremie. Want je had het er ook over, de campagnetijd is echt een van de leukste tijden die er is. Hè. Er is een enorme vibe in het bedrijf, maar mensen vinden het altijd heel vervelend als die premie stijgt. Ja. En hoe meer van die experimentele medicijnen we erin stoppen, ja, dat is een belangrijke oorzaak voor die stijgende premie. Dus vandaar dat wij in Nederland een instituut hebben die daarnaar kijkt. En echt kijkt of het bewezen effectief is. En pas als het dat is, die afweging maakt om het wel in de basisverzekering te stoppen.
4: Ja, helder. Eind december introduceerden jullie in samenwerking met Zorgdomein het zogenaamde herverwijzen. Ja. Daarmee krijgt de patiënt meer controle over het zorgtraject. Bij lange wachttijden kan het bijvoorbeeld van zorgaanbieder worden gewisseld. Ja, waarom is dat eigenlijk een wenselijke ontwikkeling?
3: Nou, wij vinden dat onze verzekerden in ieder geval een eigen regie moeten kunnen hebben hierover. En dat is belangrijk dat leden in ieder geval dat zelf zien of ze ergens sneller terecht kunnen. Ja. Wij gaan daarbij niet op de stoel van de dokter zitten. Hè, dus die bepaalt uiteindelijk, nou, moet jij een operatie hebben voor je knie. Maar als dan bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat je daar 10 weken moet wachten, ja, dan maken wij graag inzichtelijk dat het misschien ergens anders, vlakbij je in de buurt, op basis van je postcode, dat je binnen 4 weken terecht kan.
4: Bij de privékliniek. Misschien.
3: Nou, dat zou dan kunnen. Hè. Maar dat is zeker een optie, die nemen we daar ook in mee. En dat willen we makkelijker inzichtelijk maken. En dat is wat we met het herverwijzen of heradresseren inzichtelijk maken. Jij krijgt die verwijzing en dan bieden wij de optie. Kijk of er bij jou in de buurt andere alternatieven zijn. En dan maken we het nu zo makkelijk dat je dan eigenlijk met een druk op de knop die verwijzing kunt aanpassen dus naar een andere kliniek of ziekenhuis. En dat je daar dus naartoe kan.
4: Zijn jullie daar uniek in? Of doen andere zorgverzekeraars?
3: Nou, op dit moment zijn we daar nog uniek in. Wij werken al een paar jaar samen met Zorgdomein, omdat wij dit van belang vinden. Ook om bijvoorbeeld zorgvernieuwingen onder de aandacht te brengen en dan te vertellen van ja, als je die vernieuwing gebruikt, dan kun je veel sneller terecht. En daarmee helpen we die transformatie op gang. Maar wij vinden wel van belang dat heel Nederland dit krijgt. Dus in de komende maanden zullen ook andere zorgverzekeraars dit gaan toepassen.
4: Ja, dan wil ik graag naar de estafette vraag. Want in de vorige aflevering was hier Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company te gast. Met hem sprak ik over de afsplitsing van Unilever. Maar hij had ook uiteraard een vraag voor jou. Luister even mee.
5: En ik ben onwijs benieuwd naar hoe zij de ontwikkeling zien rondom de zorgkosten. En ook levensstijl is natuurlijk heel erg gelinkt daaraan. Of zij op korte termijn ook daarin plannen hebben om middels welk beleid dan ook gezonder leefstijl te stimuleren, waardoor we ook zorgkosten beter onder controle kunnen krijgen met elkaar.
3: Ja, dat is een mooie vraag. En daar hebben we het deels natuurlijk al over gehad. En wij maken ons natuurlijk ook wel zorgen over de kosten daarin. Allereerst, ik denk dat het iets is wat wij in Nederland breed moeten oppakken. Dus dat noemen ze ook wel health in all policies. Hè. Dus de overheid moet ook kijken waar we dat allemaal terug kunnen laten komen. In belastingen, in het onderwijs, maar ook in woningbouw. Als je goed woont, ja, dan helpt het ook echt om bijvoorbeeld als er minder vocht is in het huis, om daar problemen mee voor te komen. Dus het moet op veel verschillende plekken terugkomen. Maar wij kijken er dus zelf ook naar. Maar wij kijken echt wel naar iets wat bij ons past. Hè. Dus wat ik al zei, mensen dus bijvoorbeeld die al een indicatie hebben voorkomen dat ze verder in zorg komen, schulden. Wij kijken ook samen met Albert Heijn naar bijvoorbeeld een groot iets als een klachten met buikklachten erin. Ja. Maar ook hoe wij mensen kunnen voorkomen dat ze in zorg komen. En bijvoorbeeld als jij in jouw netwerk, in je buurt mensen hebben die, je bent eenzaam, waar je wat mee kunt afspreken, dat voorkomt misschien dat je de zorg ingaat. Dus we kijken ook heel erg, hoe kunnen we bij jou in de buurt het netwerk versterken, waardoor we voorkomen dat je de zorg ingaat. En dat zijn specifieke punten waar we op inzetten in ons beleid.
4: Ja, en wat jullie ook doen, jullie waren althans volgens mij al 5 jaar geleden al vroeg bij thuismonitoring, hè, dus met de smartwatch, vitale functies als bloeddruk, hartslag meten. Je kan natuurlijk ook je levensstijl actief gaan meten en belonen. Ja. Zou dat een interessante propositie zijn voor verzekeraars?
3: Ja, ja en nee. Kijk, het thuismonitoren is inderdaad een hele mooie om zorgkosten te besparen. Als je daarmee niet elke keer naar het ziekenhuis toe hoeft, dan maken we daar ook handjes vrij in het ziekenhuis. Dus dan kun je het thuis doen. Het scheelt ook dat je het niet elke keer met de auto naartoe hoeft. Dus het scheelt tegenwoordig benzinekosten. Ja. Dus in dat soort zaken dan helpt het wel. Dat geeft mensen zekerheid. Ja. En pas als het echt nodig is, dan ga je naar het ziekenhuis toe.
4: Ja.
3: Algemene leefstijl bijhouden en dat belonen. Ja, dat is iets wat minder sterk bij ons merk past. Dat hebben we ook getoetst met leden. En dan zeggen ze van nou, blijf maar bij jouw rol als zorgverzekeraar erin. En uiteindelijk...
4: Misschien een nieuw label? Voor de hele sportieve, fitte verzekeraars.
3: Ja, ik.
4: Verzekerden, moet ik zeggen.
3: Ik zie dat op de korte termijn nog niet komen.
4: Oké. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk aflevering. Ik wil jou danken voor je komst. Art Beuting, commercieel directeur, zeg ik dan toch maar even zo, bij zorgverzekeraar VGZ. Ja, de tijd voor radio zit er dus alweer op. Maar ik ga natuurlijk uitgebreid verder in gesprek met Art over preventie in de zorg. We raakten het net al even aan. Wil je die aflevering luisteren? Dan kan je natuurlijk naar bnr.nl, cmotalk.nl of natuurlijk je vertrouwde podcast-app. En daar vind je het interview ook. Over 2 weken ga ik in gesprek met Laurens Jan Divigneux. En hij is algemeen directeur Benelux bij Unilever van de divisies Beauty en Wellbeing. Hoop dat je dan weer luistert. Voor nu, dank voor het luisteren.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook twee schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Vandaag in BNR at Work. Wat is het regenboogplafond? Wat zijn feiten en cijfers en wat betekent het voor de werkvloer? Pim Blom schreef er een boek over door het regenboogplafond en ging hiervoor in gesprek met mensen uit de LHBTI-gemeenschap die wel in de top zitten. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij zoals iedere week en altijd de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Pim, jij bent voormalige data-analyst bij Vinted, journalist bij de Volkskrant, bij Wink en auteur van het regenboogplafond. Waarom moest dit boek er komen?
5: Ja, eigenlijk omdat ik zelf vroeger vooral voorbeelden had in de media en de mode. Homoseksuele voorbeelden. En ik merkte dat ik voorbeelden in het bedrijfsleven miste. Eigenlijk de homoseksuele CEO. En daar wilde ik graag naar op zoek gaan en vragen wat ik van hun, maar ook wat andere mensen daarvan kunnen leren.
4: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het kabinet wil 75.000, let op, 75.000 extra nieuwkomers naar werk begeleiden. Ja, Arjan, dat lijkt me het meest logische wat er is en wat je moet doen, maar ze brengen het als nieuws.
6: Ja, dat is minister Aartsen van Werk en Participatie inderdaad naar de Kamer aan het brengen. Laten we eigenlijk voornamelijk wat versnellen. Op 75.000 statushouders en asielzoekers die naar verwachting mogen blijven werken, dus die een verblijfsvergunning krijgen. En dat wil hij doen eigenlijk op 2 manieren. Door het onderwerp werk veel sneller naar de inburgering te brengen voor de nieuwkomers, maar tegelijkertijd ook het bewustzijn van werkgevers te vergroten. Dus werkgevers en werkgeversverenigingen te gaan helpen met de drempels te verlagen om ervoor te zorgen dat deze mensen sneller in kunnen stromen.
4: Maar ieder bedrijf in Nederland onboard zijn mensen altijd zo snel mogelijk, want dan leveren ze snel rendement. Dat zouden wij als natie dan toch al 10 kabinetten geleden hebben moeten doen.
6: Ja, daar ben ik gewoon met jou eens.
4: Waarom nu pas?
6: Ja, dat is een hele goede vraag.
4: En als je kijkt naar het aantal mensen die nu nog geen status hebben, kunnen ze die ook alvast gaan opleiden? Want je weet dat een bepaald percentage uiteindelijk blijft. Dan kunnen we daar al op voorsorteren.
6: Nou, Aartsen geeft nu in zijn plannen aan dat ze voornamelijk naar asielzoekers, de statushouders, sneller naar werk begeleiden. Maar asielzoekers die naar verwachting in Nederland mogen blijven eigenlijk ook al mee gaan nemen. Maar het zou voor hun inderdaad ook een beleidskeuze kunnen zijn om te zeggen, we gaan alle asielzoekers.
4: Dan is er ook een uniek en nieuw soort statushouders. Arjan. Dat zijn de familievloggers.
6: Oeh, ja. Moeten we het ook even over hebben. Man, waar heb ik een hekel aan familievloggers.
4: Ja, jij bent gewoon jaloers omdat jij geen rode rotcent aan je kinderen verdient.
6: Ja, ik heb het vaak geprobeerd, maar helaas. Ik vind het volkomen terecht wat dezelfde minister Aartsen, als die we zojuist bespraken, eigenlijk zegt tegen de Kamer. We moeten strengere regels in gaan voeren voor familievloggers.
4: Maar meneer Aartsen heeft dus een dossier over asielzoekers. Dat is, gaat het over 0,5%. En dit gaat over een aantal families. Die meneer behandelt hele grote dossiers dan.
6: Ja, dit gaat gewoon over de familie Bellinga, denk ik. Ja. Maar laten we het daarbij houden. Het is een iets kleinere doelgroep, maar evengoed belangrijk. Ja. Stop met familievloggers. En het gaat niet alleen over het welzijn en zelfbeeld van die kids. Maar het gaat ook gewoon over het verdienvermogen. Mag jij als ouders geld verdienen over de rug van je eigen kinderen? Is dit kinderarbeid? Dat is eigenlijk de vraag.
4: Maar over het welzijn, ja, het kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Ik bedoel, anders zouden pak de bellingaatjes en zouden die kinderen wat rondhangen en een beetje vapen bij een winkelcentrum.
6: Ja.
4: En nu kunnen ze door het geld dat hun ouders opbouwen voor hen misschien een hele fijne, leuke toekomst tegemoet zien.
6: Dus en een fijne psycholoog betalen.
4: Wat zijn de negatieve punten dan?
6: Ja, dat weten we nog niet. Moet zichzelf uitwerken. Die YouTube-generatie is nog veel te jong.
4: Dan gisteren in Bussum, in het Spand, de Werf en Awards. Arjan.
6: Ja, de jaarlijkse Werf en Award is weer uitgereikt. De awards zijn vakprijzen voor organisaties, werkgevers en bureaus die opvallende resultaten behalen op het gebied van werving, recruitment marketing, employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. En de grote winnaar gisteren was Young Capital.
4: Aan de lijn Madelon Blokker van Young Capital. Hallo Madelon.
7: Hi, hallo, goedemiddag.
4: Wauw, gefeliciteerd zeg. Hoe zijn jullie deze ochtend onthaald in Hoofddorp?
7: Nou, dat was niet alleen vanochtend hoor. Dat begon gisteren al in alle groepsapps, telefoontjes. Heel veel positieve en leuke support vanuit al onze collega's. Dus we zijn ontzettend blij en trots.
4: Ah, wat mooi. Hey, en even zodat we het goed begrijpen. Jullie hebben twee keer gewonnen. Twee awards. Begin eens bij de eerste.
7: Ja, wij hebben twee awards gewonnen. We hebben de award voor Employer Brand van het jaar 2026 gewonnen. En we hebben de award voor Employer Content van 2026 gewonnen. En dat is de juryprijs. Het was een publieksprijs en een juryprijs. En wij hebben de juryprijs in ontvangst mogen nemen voor Employer Content van het jaar.
4: Hey, en die eerste als Employer Brand, het fundament. Vertel daar eens wat over. Waarom hebben jullie daar zo'n belangrijke award voor gewonnen?
7: Nou ja, ik heb op basis van de feedback van de jury begrepen dat het volledig klopt. En daar zijn we gewoon heel trots op. En wat klopt dan? Nou, het klopt dat wat wij van binnen pretenderen en wat wij van binnen voelen en uitdragen, dat ook echt buiten gevoeld wordt. Onze employer brand is ook echt vanuit intern opgebouwd. Onze eigen mensen staan aan de basis. Dat komt over van buiten. En dat resoneert.
4: Wat is dan de kern van wat jullie van binnen voelen? Wat is dat element wat jullie van binnen naar buiten hebben doen laten groeien en wat nu paf zomaar een award oplevert?
7: Ja, nou ik denk dat de basis is waar ons employee brand op is gebouwd. En dat zijn de drie building blocks van HR, zoals wij die noemen. Wij gaan uit van de piramide van Maslow. Onze gedragingen, onze values. Dus hoe gaan we met elkaar om? En alles vanuit de positieve psychologie. En dat leidt uiteindelijk tot een bepaald merkvizier waaraan wij al onze marketinguitingen eigenlijk koppelen. En daarom resoneert het echt van intern naar extern.
4: Wat betekent dit voor jou en voor Young Capital?
7: Ja, dit is toch wel echt de kroon op de belofte die we doen aan onze potentiële en onze huidige werknemers. Wat ik zeg, ons employer brand is echt van binnen uitgebouwd. Onze medewerkers zijn onze allerbelangrijkste ambassadeurs. En als we dan deze award krijgen, dan is dat toch wel kroon op het werk.
4: Hey, mogen we nog meer acties verwachten? Want jullie hebben ook een award gewonnen voor de content, hè? Dus de employer brand content. Zit er nog iets nieuws, iets innovatiefs in de pijplijn? Gaan jullie weer verrassen?
7: Nou, we hebben recent de flinke...
4: Ik wil een scoop. Ik wil een scoop.
7: Dat hoor ik. Ja, we hebben de markt recent flink opgeschud met ook het solliciteren via DM op Instagram. Dat was onze meest recente launch. En ik kan er niet te veel vrijgeven, maar ik wil wel tegen jullie zeggen, stay tuned.
4: Oké, we'll stay tuned. Dankjewel, Madelon Blokker van Young Capital.
2: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
4: Homoseksuele, transgenders, non-binaire mensen, kortom LHBTI'ers, halen veel minder de top van het bedrijfsleven. En dat komt door het regenboogplafond. Daar schrijft journalist Pim Blom in zijn boek over. Hoe kan het en waarom is het zo erg? Dat gaan we bespreken met Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond, en Ingrid Tapin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Even, want ik heb inderdaad ook al wat podcasts geluisterd waar jullie in naar voren komen. Kunnen we ook queer zeggen? Dat is voor mij makkelijker dan al die letters.
5: Voor mij wel.
4: Super. Wat is het regenboogplafond, Pim?
5: Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het glazen plafond. Dus er zijn een aantal obstakels die het een bepaalde groep moeilijker maken, in dit geval de LHBTI-gemeenschap, om door te stromen tot de top. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. Dus 18% van de Nederlandse bevolking identificeert zich als LHBTI+. En in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is dat minder dan 1% van de bestuurders die openlijk LHBTI zijn. En daar wilde ik dus door middel van mijn boek naar op zoek gaan. Dus eigenlijk identificeren wat een aantal van die obstakels zijn, door in gesprek te gaan met 15 LHBTI-CEO's, topondernemers, bestuurders, topambtenaren. En dat dus verder uitzoeken.
4: Hey, en wat hebben we eraan dat het regenboogplafond doorbroken wordt? Dus wat is het doel?
5: Nou, het doel is denk ik tweeledig. Ten eerste dat er nu een aantal mensen, of een aantal best wel veel mensen, want 42% in Nederland die verbergt zijn LHBTI-identiteit op de werkvloer, die dus niet helemaal zichzelf kunnen zijn. En dat betekent voor die mensen dat ze niet volledig op hun werk kunnen focussen, maar eigenlijk ook voor organisaties, dat zij dus kostbare tijd verliezen, creativiteit verliezen, omdat mensen zich niet durven uitspreken.
4: Waarom verliezen ze dat dan? Want dan je komt naar je werk en dan is het eigenlijk niet logisch dat je vertelt wat je geaardheid is of wat je identiteit is. Je komt naar je werk om je werk te doen. In hoeverre verliezen ze dan toch kostbare creativiteit? En
5: heb jij een vrouw of vriendin?
4: Nee.
5: Oké. Okay. Nou, stel iemand
8: een man
5: heeft het wel.
8: Of een vriend?
4: Nee.
5: Nee, maar ik wilde in dit geval het voorbeeld maken van, ik denk dat het vaak mensen zien, dus het voorbeeld als een soort openbaring. Ik ga op het podium staan en vertellen dat ik gay ben. Het gaat veel meer over bijvoorbeeld vertellen wat ik in het weekend doe. En ik denk dat ik wel heb ervaren dat ik dus bij sommige mensen die afweging moet maken, ga ik wel over mijn vriend vertellen of niet. En dat zijn bepaalde beslissingen die heteroseksuele personen niet hoeven te maken. En die dus ervoor zorgen dat, zo verwoorden CEO Sander van Noord en de Van Randstad het mooi, je als LHBTI-persoon eigenlijk altijd een beetje op eieren loopt. En dat kost dus terugkomend op dat antwoord, ja, vervelend voor dat individu, maar ook zeker voor de organisatie in bredere zin.
4: Ja, maar dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch?
5: Wat bedoel je daarmee?
4: Nou, dat op het moment dat jij afweegt wat je wel en niet gaat zeggen, omdat je dus rekening houdt met de reactie van een ander, dan ligt het probleem eigenlijk bij die ander, maar jij leidt daaronder.
5: Nou, kijk, dit komt natuurlijk voort uit dus een aantal van die obstakels die ik heb onderzocht. Eentje is minderheidsstress. Dus dat vertelde de psychiater die ik sprak voor mijn boek. En dat is eigenlijk een soort stress die je ervaart doordat je je anders of buitengesloten voelt. En dat ontstaat niet vanzelf. Dus mensen absorberen wat ze in de maatschappij zien en horen. Ik kende eerder het woord homo als ik wist dat het slecht was dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat gebeurt ook op de werkvloer, zij het vaak subtieler. Soms ook wel expliciet. Een van de leiders uit mijn boek kreeg ooit te horen tijdens de sollicitatie, ik ben normaal niet zo van de homo's, maar jij bent wel een goede. Dus ik denk in dat geval dat het heel vaak wel eigenlijk aanwezig is op de werkvloer, dat dus mensen jou als een soort outsider zien en dat je dus harder je best moet doen om op hetzelfde niveau gezien te worden.
4: Hoe kijk jij daarnaar, Ingrid? Want jij bent CEO. Jij hebt dus geen last van het regenboogplafond.
8: Ja, het is grappig. Door de gesprekken met Pim, die we hebben gehad voor zijn boek, ben ik er eigenlijk achtergekomen dat je onbewust die drempels wel ervaart, maar daar, ja, omdat je ambitieus bent, denkt, ja, en zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, ga ik me niet zoveel van aantrekken. Maar die drempels, die zijn er wel degelijk. Als je kijkt naar het feit dat ik vrouw ben, van kleur, queer, en dat ik, nou ja, minderheidsstress, dat woord kende ik helemaal niet, maar dat je altijd op zoek bent naar een plek waar je thuis voelt, waar je bij kan horen, dat het best moeilijk is op de werkvloer. En in mijn geval dus heel vaak mezelf in een positie heb gezet dat ik zelf die top maar ging creëren of die diversiteit ging creëren, zodat ik me thuis zou kunnen voelen. En en dat inzicht heeft me wel het inzicht gegeven dat het voor organisaties belangrijk is dat ze die verantwoordelijkheid nemen om die diversiteit te creëren, zodat je als minderheid eigenlijk altijd bij de meerderheid hoort.
4: Heb jij net zoals Pim dan ook afwegingen gemaakt van wat zeg ik wel of wat zeg ik niet? Hoe?
8: Nou, in het geval van mijn...
4: Ben jij veel obstakels tegengekomen onderweg naar het CEO-schap wat je nu bekleedt?
8: Ik ben heel laat erachter gekomen dat ik queer ben. Dus ik had eigenlijk al een positie bereikt. Toen ik bij Accenture aan de slag ging als senior manager. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen. Want toen was ik net getrouwd met mijn vrouw. Heel bewust voor gekozen om er direct open over te zijn. Omdat ik snel leerde dat ik in mijn positie dan de gelegenheid voor anderen creëer dat zij dat ook kunnen zijn. Dus in elke meeting, ik bedoel, het is niet dat ik dan uit de kast kom, maar als je een meeting hebt met nieuwe mensen, dan stel je altijd even voor. Nou, ik ben Ingrid, ik kom uit Haarlem, ik ben getrouwd met Sabine en wij hebben twee tienerdochters. En ik heb later, dat werd gewoon een gewoonte van mij, ooit een mail van een oud collega ontvangen, jaren later. Dat het feit dat ik dat in een meeting deed, en zij was een jongere consultant van Surinaamse achtergrond, en dat ze zei, ik had nog nooit iemand op jouw positie gezien, vrouw van kleur en queer, en ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen bereiken als ik open zou zijn. En die ene meeting waarin ik me voor heb gesteld heeft ervoor gezorgd dat ik nu en aan mijn familie en aan mijn vrienden en op de werkvloer durf te zeggen dat ik op vrouw val.
4: Maar Pim, je hebt onderzoek gedaan. Hè? En hoeverre is het dus belangrijk dat iemand op je lijkt die aan de top zit? Want we hebben het over raden van bestuur en C-level. Waarom moet iemand per se qua identiteit, qua uiterlijk op je lijken om daardoor geïnspireerd te worden?
5: Ja, dus ik denk dat dat voor mensen die uit een minderheid komen heel vanzelfsprekend is. Omdat je dus, wat jij zegt, eigenlijk als je jezelf niet vertegenwoordigd ziet, het heel moeilijk is om jezelf daarvoor te stellen. Het was ook bijvoorbeeld ook het geval toen Obama president werd in de Verenigde Staten. Dat er toen onderzoek is gedaan dat er veel meer toename was in de aanmeldingen van zwarte studenten bij universiteiten. Dus ik denk dat het, en dat geldt dus ook voor LHBTI-personen. Ikzelf, toen ik bij een bedrijf kwam te werken waar iemand in de top zat die gay was, pas toen merkte ik eigenlijk dat ik dacht, oh, als hij daar zit, ja, dan kan ik dat ook. En dat is dus heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat... Of ik wist eigenlijk niet...
4: Dat is eigenlijk supergek, want ik ken dat voorbeeld van Obama. Dan denk ik van, ja, je moet altijd tegen je kind... Er werd ook gezegd van, nu Obama president is, kan ik dus tegen mijn zwarte kind zeggen, jij kunt ook president worden. Maar ik denk, je moet tegen ieder kind altijd zeggen, je kunt altijd president worden.
5: Klopt, maar dat wordt dus wel moeilijker gemaakt als jij van jongs af aan, in mijn geval, wordt uitgescholden, wordt gepest en dus eigenlijk leert dat wat jij bent iets slechts is. En ik denk dat daarom die positieve rolmodellen zo belangrijk zijn om mensen die hebben getwijfeld aan zichzelf te laten zien dat ze juist dat zij dat wel kunnen bereiken. En ook, dat hebben die leiders ook benoemd, daar vind ik Ingrid een heel mooi voorbeeld van, dat juist het feit dat ze hebben geworsteld hun ook heel veel kracht heeft gegeven. Die 15 leiders benoemden allemaal dat juist dat alert zijn of zich aanpassen hun ook veel empathischer, creatiever, communicatief vaardiger heeft gemaakt. En dus nog een reden voor mij om waarom het belangrijk is om ook deze doelgroep te begrijpen en te zien als talent dat je toe kan voegen aan je organisatie.
4: Ingrid, nu bepleit jullie allebei zichtbaarheid als sleutel tot doorbraak. Maar waarom moet dus een queer zijn privéleven inzetten als instrument voor organisatieverandering? Het is verder toch ook gewoon privé en het gaat toch niemand te snars aan. Je moet gewoon geaccepteerd worden wie je bent en hoe je bent, zonder dat je dan je hele identiteit in de strijd moet gooien.
8: Maar wat is je hele identiteit in de strijd gooien? Want in principe op de werkvloer gaat iedereen ervan uit, jij eigenlijk met je vraag ook, dat iedereen hetero is.
4: Ik ga nergens vanuit.
8: Nee, maar met de vraag van waarom zou ik mijn privé moeten delen. De norm als je op de werkvloer bent, is zeg maar heteroseksueel. Wat is jouw term daar ook alweer voor?
5: Heteroprofessionalisme.
8: Ja, heteroprofessionalisme. Ja. En het gaat er niet over dat je iets moet delen over je seksleven. Het gaat over dat je een onderdeel van je identiteit, namelijk je seksuele voorkeur of met wie je getrouwd bent of hoe je gezinssamenstelling eruit ziet, dat dat normaal is, gedeeld kan worden en dat er gek naar je wordt gekeken. Dat het ook betekent dat je niet bang hoeft te zijn dat je bepaalde carrièrekansen zal mislopen en dat je je op je gemak kan voelen met dingen te uiten waar de meerderheid van denkt, oh, ik wist niet dat je dat deed op een zaterdagavond.
4: Arjan, hoe kijk jij daarna? En ik ben ook benieuwd naar de poll die je hebt uitgezet.
6: Ja, ik vind de term vooral heel goed, het regenboogplafond. Want ik had er nog nooit van gehoord totdat Pim met het boek aankwam. En ik ken natuurlijk al 100 jaar kennen we het glazen plafond. Altijd de eeuwige discussie. Heb ik ook met topvrouwen vaak mogen voeren, die discussie. Sommige topvrouwen die geven aan van, ja joh, ik wil gekozen worden om wie ik ben. En zeker niet omdat ik een vrouw ben. Dus die kant van de medaille is er ook. En ik denk ook niet dat er een goede fout is. Dat als ik queer zou zijn, dan zou ik niet alleen gekozen willen worden. Juist om als queer voorbeeld te willen zijn. Maar juist ook om wie ik ben en wat ik kan. Maar goed, van de andere kant, je wil die representatie wil je natuurlijk zien. Dus...
8: Maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten?
6: Nee, zeker niet.
8: Ja, ik denk je wil sowieso per definitie worden aangenomen voor een rol omdat je capabel bent. Per definitie.
6: Nee, maar
8: het is ook mooi om te kunnen zeggen, ik neem ook de verantwoordelijkheid om zichtbaar te zijn en open te zijn over onderdelen van mijn identiteit.
6: Als rolmodel.
8: Als rolmodel.
6: Ja, ben ik met je eens.
8: En ook erkent dat het feit dat je een minderheid bent aan de top bepaalde worstelingen met zich mee heeft gebracht. En dat je daar ook leiderschapskwaliteiten door hebt ontwikkeld. En daarmee vind ik het helemaal niet raar dat je zegt, ik wil jou ook door je levenservaring en de intelligentie die je daardoor hebt ontwikkeld.
6: Kan ik je helemaal in volgen? Nou, kan ik meenemen? Dankjewel. Wij vroegen op onze LinkedIn-pagina eerder deze week, LHBTI'ers zijn bij ons in de top als volgt vertegenwoordigd. 0% zegt volledig vertegenwoordigd. Helemaal niemand. Dus dat sluit goed aan bij jouw conclusie, Pim. Gemiddeld vertegenwoordigd is 25% en 75% zegt gewoon, ja, is eigenlijk totaal niet vertegenwoordigd.
4: Mm-hmm. In hoeverre klopt de data? Als in, jij zegt 20%.
5: 18%.
4: Oh, sorry.
5: De Nederlandse bevolking.
4: 18%. Maar dat is de hele bevolking. En moet je niet kijken naar het percentage wat ook geschikt is, zeg maar, aan de top te komen. Dus raad van bestuur, C-level. Je hebt ook vanaf 15 jaar reken je. Dus je hebt er ook bejaarden tussen zitten. Mensen vanaf 15 tot 18. Waar kom je op uit als je hem zuiverder zou peilen?
5: Ja, ik denk dat dat een heel detailvraag is. Ik denk dat het erover gaat. Ik denk dat per generatie verschilt het inderdaad iets. Maar het gaat volgens mij erover dat het dus een hele grote groep in de bevolking is. Die volgens mij in principe, wat jij ook zei, gewoon, het zijn niet andere mensen. Het zijn, ja, ik denk dat je dat ook ziet en hoort. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. En hartstikke geschikt. Dus dat het gewoon gek is dat daar zo'n groot de kloof zit tussen de top en in de maatschappij. En dat zal nooit inderdaad wellicht helemaal die 18% worden. Of voor vrouwen net zo goed. Misschien is dat nooit precies 50%. Maar ik denk dat je wel zoveel mogelijk wil nastreven om die kloof te dichten. Omdat het gewoon oneerlijk is, maar dus ook slecht voor bedrijven. Als jij als bedrijf of als overheid vertegenwoordig je een hele samenleving. Dus je wil ook beslissingen maken voor een groep die jij vertegenwoordigt. En dat kan alleen als die groep ook goed vertegenwoordigd is in de top van dat bedrijf.
4: Wat betekent Rob Jetten in dit verhaal?
5: Ja, dus voor mij betekent hij, geeft hij me heel veel hoop. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat ik net zei met Obama. Dat je dus ziet iemand die homoseksueel is op die plek. Dat inspireert mij heel erg en ik denk heel veel personen met mij. Tegelijkertijd is hij nog steeds wel een homoseksuele man. Cisgender, dus tegenovergestelde van transgender. Dus hij heeft ook nog steeds bepaalde privileges. Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen in de LHBTI-gemeenschap zich gezien voelt door die plek. Maar voor mij is hij wel een heel erg mooi voorbeeld. En hoop ik dat hij dingen in de samenleving ook kan gaan veranderen.
4: Pim Blom, schrijver van Door het regenboogplafond. En Ingrid Tappin, CEO van Diverse Leaders in Tech. Dankjewel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze LinkedIn-pagina BNR at Work en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrièremoment van Ed Nijpels. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 80 toen hij fractievoorzitter en partijleider was van de VVD. In functie die hij helemaal niet leuk vond. En dus was het verliezen van de verkiezingen voor hem een perfecte escape.
9: Als je verkiezingen verliest, dan moet je ook verantwoordelijkheid afleggen. Dus daar heb ik niks op tegen. Dus ik vind het ook, ik moet eerlijk zeggen dat ik was het wel zo spuug. Want ook spuug zat.
4: Ja. Dan is het heerlijk als je dan verliest.
9: Geen haar omhoog niet over de dag om fractievoorzitter terug te worden. Ik was er echt klaar mee. Waar het toen om ging was, hoe handel je dat af? En daarvan heeft Bolkestein dat op een onverstandige manier. Want ik wilde helemaal niet terugkomen. Er was ook helemaal geen zin in de discussie. Maar het rare was, uiteindelijk, als ik had laten stemmen in zo'n fractievergadering, nou de meerderheid had gezegd, nee, het moet weer fractievoorzitter worden. Zei jongens, je hoeft niet te stemmen, want ik wil geen fractievoorzitter worden. Maar hij zei, je gaat wel de onderhandelingen doen. Dus je is tevreden dat ik 6 weken lang dat kabinet Lubbers II in elkaar heb getimmerd, waarin ik vervolgens zelf ook minister ben geworden.
4: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt?

0: en of waarom?
1: In de BNR-app.
0: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 10 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Verdere escalatie tussen de VS en Iran om mee te beginnen, waar formeel natuurlijk nog steeds een bestand geldt. Maar maandag stortte een Amerikaanse Apache-helikopter neer in de straat van Hormuz. Volgens de VS door toedoen van Iran. De twee bemanningsleden werden gered. Ter vergelding bombardeerde de VS gisteravond doelen in Iran. In elk geval luchtafweer- en radarinstallaties, ook bij de straat van Hormuz. Iran bestookte daarna weer buurlanden die Amerikaanse bases herbergen. Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daar heb ik geen berichten gezien over schade. Maar echt goed gaat het dus niet met dat zogenaamde bestand.
3: Nee, en wat er gebeurt is op zich wel interessant. Eigenlijk moet je teruggaan naar de jaren 60 en de boeken die toen geschreven zijn uit de kast rukken. Want dit is gewoon coercive diplomacy, dwangdiplomacy. En beide partijen die willen dus niet dat er een grote oorlog weer ontstaat. Dus ze willen de boel een beetje beperkt houden. Dus ze mikken het zo, letterlijk en figuurlijk, dat de escalatie beperkt kan blijven. Er wordt ook openlijk over gesproken op deze manier.
2: Ja.
3: Als je kijkt wat Ghalibaf, de parlementsvoorzitter, heeft gezegd. Die zegt, ja, hoor eens, wij moeten proberen om de diplomatie en militaire acties op elkaar af te stemmen. Nou, dat is precies wat dwangdiplomatie, coercive diplomatie zegt.
2: Ja, ja.
3: Dus wat je daarbij doet, is je hebt bepaalde diplomatieke doelstellingen die je wil bereiken. En dan ga je geweld toepassen. Je zet je militairen in om de tegenstander toe te bewegen om die kant op te gaan. Nou, dat doet Iran. Omdat ze ook weten dat de Amerikanen absoluut niet willen dat de boel compleet escaleert. Want dan zijn ze helemaal weg. En uiteindelijk moet die straat van Hormuz een keer open gaan. Dus ze weten dat Trump op dit ogenblik tot concessie bereidheid heeft, is. Nou, en dat is precies wat we hier zien. Ook de revolutionaire garde heeft zich hierover uitgelaten. En ik moet zeggen, ja, dit is wel echt volgens het boekje hoor, wat hier gebeurt.
2: Interessant. Dwangdiplomatie is dus eigenlijk praten en schieten tegelijkertijd.
3: Nou ja, kijk, het is eigenlijk begint met dreigen, met schieten en praten. En als dat niet werkt, dan kan je altijd nog beperkte militaire geweld toepassen. En dat is precies wat er nu gebeurt. Hè. Dat schrijft de theorie van de dwangdiplomatie hiervoor. Nou, een hele serie boek, ik zou er nou niet diep op ingaan. Maar dat is op zich is dat dus wel interessant. Dat komt niet vaak voor. Ik kan me niet echt herinneren dat we recente gevallen hier hebben, hiervan hebben gezien. Maar ja, goed, het lijkt net alsof die Iraniërs de literatuur wat dat betreft goed beheersen.
2: En hoe gaat het met het praten ondertussen? Hebben we daar een beeld van?
3: Nou, dat wordt goed volgens mij, Jan.
4: Er wordt totaal niet gepraat. En,
3: nou ja, dat is niet waar. Er wordt wel gepraat.
4: Maar niet tot
3: maar het levert niet veel op. Maar er wordt wel gesproken. En volgens mij zijn die gesprekken, wat ik ervan begrijp, nu afgebroken door de militaire slagenwisselingen die er zijn geweest.
4: Ja, en wat ik daar, weet je, ik ben helemaal eens hoor, met die dwangdiplomatie. Maar wat ik zo grappig vind is dat Trump het niet helemaal beheerst. Want hij doet twee dingen. Hij zegt, er is een deal om de hoek, die is er helemaal niet. En hij zegt ook, ik ga er nu weer, net ook weer een tweet. Hè? Ik ga er weer flink op losslaan, want Iran luistert niet. Ja, en als je dat dan allemaal niet doet, en want beide kanten beheersen zich eigenlijk, dan lijkt mij dat een recept voor dat het gewoon allemaal nog even gaat duren.
3: Ja, maar beide kanten beheersen zichzelf wel.
4: Ja, exact.
3: Dat is wat je ziet. Maar dan kan het, ja, dat kan ook snel afgelopen zijn, maar het kan ook nog tijden duren.
4: Exact.
3: Je had toch nog iets gezien van Vance, ja.
4: Ja, die zegt dus van, nou ja, die ging dus was op de tv en zei van, het kan nog wel, het kan heel snel gaan, want Trump is heel goed bezig, maar het kan ook nog wel een maanden duren. Nou, dat laatste, dat denk ik dat hij daar wel gelijk in heeft. En dat vindt Trump natuurlijk niet leuk dat hij dat zegt, want Trump zit voortdurend de druk op te voeren, maar het leidt tot niks.
3: Hmm. Nou ja, is dus achter de schermen dus wel degelijk gesproken. Zelfs ook over de nucleaire issues.
4: Ja.
3: Dat is interessant hoor. Er zijn vier punten die zijn op tafel gelegd. En door die schietpartijen zijn die punten van Iran door Iran kennelijk van tafel gehaald. We weten natuurlijk ook niet alles. Je hebt te maken met snippetjes informatie. En dan moet je maar gewoon kijken of het later klopt. Maar wat we ervan begrijpen is dat er 4 punten op tafel lagen. Dat is het opschorten van de verrijking met 20 jaar. Ja. Als Trump dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij iets bereikt wat inderdaad beter is dan Obama. Want dat zou rond 2030 aflopen. En nu praat je over 2045. Ik moet nog echt zien of het gaat gebeuren. Maar goed. Dan wordt er gesproken over de mogelijke ontmanteling van de nucleaire installaties. Natans, Fordov en Esfahan. Ik weet niet of hem dat lukt. Dan wordt er gesproken over zogenaamde snap inspections. Dat zijn eigenlijk controles, inspecties van het internationaal atoomenergieagentschap. Die dan plotseling kunnen plaatsvinden. Nou, ik denk dat dat iets wat mogelijkerwijs best nog wel eens een keer door zou kunnen gaan. En er wordt gesproken over het verdunnen van het bestaande hoogverrijkte uranium. Ik heb zelfs gezien dat in de Verenigde Staten al wordt nagedacht hoe je dat het beste zou kunnen doen. En dat daar ook faciliteiten voor zijn aangewezen.
2: Je noemt nu allemaal concessies die Iran zou moeten doen. Wat zou er dan tegenover staan?
3: Ja, dan gaat de Straat van Hormuz open.
2: Ja. Maar dat is ook een concessie van Iran.
3: Exact. Nee, dat is een grootste concessie van de Verenigde Staten. Want Iran die weet natuurlijk ook wel dat gedoe rond die Straat van Hormuz, dat gewoon internationaal juridisch geen hout snijdt. Dat alle landen ter wereld, inclusief China, daarop tegen zijn. Nee, maar het is natuurlijk een ideaal drukmiddel om eigenlijk iets wat toch al van voorbijgaande aard is, denk ik, op Amerika toe te passen om ervoor te zorgen dat ze op een ander aantal punten geen concessies hoeven doen. Ja, dus je creëert iets wat een concessie lijkt, maar uiteindelijk helemaal geen concessie is. En exact. Dat is denk ik wat ze doen. Heel Russisch trouwens om dat te doen. Maar het is een Iraniërs.
4: Dit komt uit een artikel in de New York Times van gisteren. Van de grote meneer Sanger. Weet je wel, dat is de grote New York Times
3: journalist. Wat komt uit de New York Times?
4: Die punten die je net zegt. Hè?
3: Die zijn algemeen bekend. Ja.
4: Jawel. Maar ik ben daar dus heel sceptisch eigenlijk over. Want de Iraniërs willen 10 jaar een stop op verrijking. En Amerika wil 20 jaar. En Trump hoopt dat ze op 15 jaar eindigen. Hè? Ik denk dat Sanger gesproken heeft met zijn Amerikaanse diplomaat of zoiets. Het is toch helemaal de vraag of dit dus gaat lukken.
3: Hè? Ja, dat is
4: helemaal
3: waar.
4: De vraag. En we krijgen het allemaal te horen. Ik moet eerst maar eens zien wat er gebeurt. Vooralsnog zie ik gewoon Iran kicking the can down the road. En dat is heel verstandig voor Iran, want Trump zit in de problemen.
3: Ja.
2: Hoe zit ondertussen Israël en Netanyahu specifiek in de zaak?
4: Nou ja, Netanyahu zit aan alle kanten vast. En met name ook, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat ook in de Israëlische politiek. Want ook de linkse oppositie vindt nu van, ja, in Iran zitten we nou gewoon in een soort vacuüm. Laten we daar nou maar op losbarsten. Dus ook IJsenkot en zo bijvoorbeeld zegt nu van, je laat je nu piepelen door Trump. We moeten gewoon het werk afmaken in Iran, anders blijft dat een gevaar. Dus Trump's Netanyahu zit echt aan alle kanten vast. Hij moet dus radicaliseren van zijn eigen politieke omgeving in het land Israël. Maar Trump wil natuurlijk een deal. Hè? En daarnaast nog het grote probleem dat het in Libanon de zaak gewoon helemaal niet goed gaat.
3: Wat mij iedere keer weer opvalt, jongens, is dat die discussies over wat Netanyahu wel en wat hij niet moet doen, of Trump wat hij wel of wat hij niet moet doen. En je moet erop losrammen, want dan kan je alsnog je doelstellingen behalen. Ja, dat heel vaak gewoon totaal los staat van de militaire realiteit.
4: Hoe zou
3: in godsnaam Israël nou de klussen willen afmaken die Amerika niet kon afmaken? Hoe zou je dat willen doen? Het enige wat je zou kunnen doen is een paar atoombommen dan op Iran gooien. Maar als Israël nou helemaal zijn positie wil verpesten in de hele wereld, dan moet hij dat vooral doen. He, dus dat gaat hem ook niet worden. Ik vind dat echt heel erg opmerkelijk. Die retoriek is er een van absolute oorlog. En tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk helemaal niet kan. Ik vind daar wel wat van, hoe langzamerhand. Ik vind dat zo ongelooflijk merkwaardig. En dan zeker zo'n IJsenkot, dat is een oud CDS, dus een commandant der strijdkrachten, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Ja, die moet toch beter weten.
4: overschatting van wat je met krijgsmacht vermag. Hè?
3: Ja, maar dat is ook merkwaardig, Arend-Jan. Want als je gewoon ziet wat er op dit ogenblik gebeurt in Libanon tegen Hezbollah, dan komen ze ook niet veel verder. Exact. En Israël heeft het echt heel zwaar met de drones die door Hezbollah worden ingezet tegen Israëlische doelen. Daar hebben ze niet heel goed een antwoord op. Dus ik bedoel, die oorlog die verandert ook in moordentempo qua aard. Ja, en ze blijven gewoon bij de oude retoriek blijven. Ik vind het raar.
4: Ik ook. Ze zijn zo getraumatiseerd door 7 oktober. Ze kunnen gewoon niemand meer vertrouwen. Dus rammen ze erop los. Heb je een alternatief, Arend-Jan, zeggen ze dan?
3: Uiteindelijk. Ja. Maar uiteindelijk kan je eigen graf daardoor graven.
4: Exact.
3: Dat is natuurlijk wel een groot. Het is echt een risico, hoor. Het begint een steeds groter risico te worden.
4: Vind ik ook.
3: Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan wel.
2: Door naar Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft de afgelopen nacht een fabriek geraakt die elektronica produceert voor raketten en drones in een stad genaamd Cheboksary. Dat ligt 500-600 kilometer ten oosten van Moskou en volgens mij zo'n 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Op filmbeeld zijn grote branden te zien. En ook een mooi zo voorbijvliegende Flamingo-kruisraket onderweg naar die fabriek. Werd gezegd dat die misschien door 2 van die Flamingo's werd geraakt. Die dragen meer dan 1000 kilo explosieven bij zich. Dus die schade zal groter zijn dan de eerdere keer toen diezelfde fabriek alleen door drones werd geraakt. Volgens mij na die Flamingo's kwam ook nog een lading propeller drones eroverheen richting die fabriek. Dus dat is wat. Verder. In de regio Samara werd een olieraffinaderij geraakt. En in Vladimir een oliepompstation. De haven van bezet Mariupol werd bestookt. Daar zou forse schade zijn door drones. In de Zwarte Zee werd een tanker van de Russische schaduwvloot geraakt. Een brug tussen de Krim en het noorden, de rest van Oekraïne, die vorige week ook al werd getroffen, is opnieuw geraakt door Russische aanvallen in Oekraïne, Kharkiv, zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 10 verwond. Op verschillende plaatsen in de Dnipropetrovsk vielen gewonden. In 6 regio's werd energieinfrastructuur geraakt. Ik vergeet nog te zeggen, in Moskou werd, dat was een kolonel of een generaal, de hoofd van de artillerieafdeling van het ministerie van Defensie, opgeblazen door een bom in zijn auto. En op de grond weer de zwaarste gevechten gemeld in Donetsk. En dan is vooral interessant wat er gebeurt bij Konstantinivka. Dat is het zuiden van het vrije deel van Donetsk. Daar is zowel wat Oekraïnse terreinwinst gerapporteerd, maar ook de Russen zitten daar eigenlijk al in de stad vanuit het zuidoosten. En berichten dat de Oekraïners zich daar eigenlijk geleidelijk aan het terugtrekken zijn om in elk geval omsingeling te voorkomen. En ja, dat het eigenlijk, het zal niet van vandaag of morgen zijn, maar dat het misschien wel een aflopende zaak daar is. Zware gevechten ook in de stad. Waarschijnlijk veel slachtoffers aan beide zijden.
3: Ja, Konstantinivka, je moet trouwens even op de kaart moeten kijken. Want als je gewoon kijkt naar waar de Russen op dit ogenblik zitten, dan is er eigenlijk, zeg maar, vanuit het centrum een doorgang naar het noorden. Daar kunnen de Oekraïners dan nog uit. Dus je moet inderdaad wel snel zijn. Want we zien dat de infiltratieoperaties van de Russen doorgaan. Dus ik denk dat die stad eerder daar zoals zal vallen. Maar dat laat onverlet dat Oekraïne aan de andere kant van Konstantinivka weer aan het oprukken is. Ja, dus het is ook wel moeilijk om te bepalen van wie nu eigenlijk daar de overhand heeft. Als je even wat verder naar het noorden gaat, dan heb je Liman. Dat is ook interessant wat daar gebeurd is. Daar gooit Rusland natuurlijk meer infanterie in de strijd. Alleen het punt is dat die infanteriesoldaten geen infanteriesoldaten zijn, maar dat zijn bijvoorbeeld mechaniciens. Dat zijn logistieke medewerkers. En dat duidt erop, en dat is echt het interessante hier, dat die Russen dus gewoon met een probleem zitten. Dat ze dus eigenlijk hun doden en gewonden niet meer kunnen vervangen. En moeten zich dus verlaten tot dit soort oplossingen. En wat we ook weten in dat gebied, maar dat, volgens mij, ik heb dat echt overal langs het front wel gezien, hoor, en gehoord, dat die doden en gewonden, die worden helemaal niet meer opgehaald. Hè. Ja. Die laten ze gewoon liggen. Dus die creperen daar. Dat geldt natuurlijk voor de gewonden. Omdat je er ook niet bij kunt komen. En dat is echt groot, echt problematisch. Oekraïners doen dan tenminste nog pogingen om ze met onbemande karretjes van slagveld te halen. Maar de Russen doen niet eens moeite meer. Nou ja, dan zie je dus gewoon dat die killzone, die wordt iedere keer groter. Hij is nu, laten we zeggen, aan beide zijden 15 kilometer bij Pokrovsk. Dus totaal 30. Maar ik heb ook al getallen gezien van 50 kilometer.
2: Ja, aan Russische zijde is het inmiddels zelfs zo dat er meer doden dan gewonden vallen. Hè? Wat ongebruikelijk is. Normaal heb je natuurlijk meer gewonden dan doden.
3: Ja, maar dat komt ook in belangrijke mate, Hugo, omdat die gewonden niet meer van slagveld worden gehaald.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
3: Dat is eigenlijk een verklaring.
2: Dan krijg je dat.
3: Ja, dan krijg je dat. Ja.
2: Ik zag nog wat kleine dingetjes. Zelensky, die had geloof ik met Letland nu weer een drone deal. Hij wil dat Charles komt.
3: Ja, dat wil hij.
2: Iedereen wil dat Charles komt. Trump wil ook dat Charles komt.
3: Ja, ze zijn nogal dol op elkaar, Zelensky en Charles. En hij is daar net weer op bezoek geweest. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn voor hem als er gewoon een officieel staatsbezoek van de koning zou komen. Dat is natuurlijk helemaal opgestoken middelvinger naar het Kremlin toe.
2: Ja, ja.
4: En jongens, in Rusland zelf, in de Krasnodar-regio, beginnen Russen nu dus allemaal olie te hamsteren. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat lees.
3: Dat is al gebeurd ook op de Krim, hè?
4: Ja, op de Krim is dat gebeurd.
2: Ja, maar dus dit is dan echt in Rusland zelf dan, Krasnodar.
4: Ja. Ja. En als dat zich doorzet, jongens, dat is toch heel vet. Peskov heeft het ook erkend, gezegd van ja, we hebben daar wel wat probleempjes, zegt hij dan, weet je wel. Nou, reken maar dat echt een serieus probleem is.
3: Ja.
4: Wat ook belangrijk is dat Zelensky heeft gezegd dat hij een hele positieve conversatie heeft gehad met Witkoff en Jared Kushner. Ja, je gelooft het niet, maar dat schijnt dus gebeld te zijn. Ja. En ze gaan dus bij de komende G7-top in Frankrijk, Evian, gaan ze verder praten. Hè? En hij is heel, heel dankbaar voor de positieve Amerikaanse evaluatie van de Oekraïnse positie. Hij bedoelt dat ze zeggen dat het vrij goed met Oekraïne gaat. Ja, kennelijk is het ook zo dat Kushner en Witkoff ook wel zien dat het vrij goed met Oekraïne gaat en niet zo goed met Rusland. En dat hebben ze gewoon gezegd, telefonisch. Hmm. Denk je niet?
2: Hmm. Volgens mij zijn ze er nog nooit geweest, hè? In Oekraïne zelf.
3: Nee.
2: Kushner en Witkoff.
4: Nee.
2: Misschien moeten ze toch eens overwegen om een kijkje te gaan nemen.
3: Ik denk dat ze daar geen zin in hebben.
2: Nee. Ik denk dat het tijd is voor het Arjons Amerika-blokje.
4: Ja, even een aantal dingetjes. Het is zeer onrustig in de Verenigde Staten. En,
3: echt waar?
4: Trump is dus voortdurend bezig in allerlei tv-programma's om te zeggen dat wat er in Californië tijdens de primaries allemaal gebeurt, dat het allemaal fraude is en zo. Ja, dus hij is eindeloos bezig met zijn strategie van electorale fraude. Hè? Terwijl er eigenlijk helemaal niet zo vreselijk veel aan de hand is. Ik zag wel trouwens dat de Wall Street Journal ook wel zegt dat er in Californië wel wat problemen zijn met de tellen van de stemmen voor de burgemeesterschap. Dus dat steunt Trump een beetje. Maar goed, ik denk zelf dan van hij is toch wel een meester in het benoemen van fraude. Want dat komt hem goed uit. Hè? Nou, wat heel belangrijk is een poll gehouden in 15 Europese landen, waaronder Nederland. En nu zegt slechts 1 uit 10 Europeanen ziet Amerika nog als een bondgenoot.
2: Ja.
4: Dus jongens, het is wel zo, mensen luisteren veel te veel naar onze podcast.
2: Ja.
4: We hebben een enorme schade aangericht.
2: Ja. Het komt nooit meer goed.
4: Het komt nooit meer goed. Maar als je ziet, jongen, slechts 11% van de respondenten zegt dat Amerika onze waarden en belangen deelt. Hè. Dat was vroeger 16%, half jaar geleden. In november 2020 22%. Dus dat daalt enorm.
3: Hmm.
4: En dit vind ik, dit leg ik dus 's nachts wakker van. Hè? In landen met grote radicaal-rechtse partijen, zoals Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden, daar zijn ook mensen die geloven dat Europese landen ons gaan helpen als het misgaat. Dus kennelijk zijn er voren mensen en zo, hè. En de PVV-mensen hebben ook niet zoveel vertrouwen in Amerika. Dat vind ik wel interessant. Dus die luisteren naar MAGA, weet je wel, die ook problemen met Trump krijgen. Dat is heel interessant wat er allemaal gebeurt.
3: Ik vind eerlijk gezegd de cijfers die je zag bijvoorbeeld over Estland, vond ik ook heel interessant. Daar is het echt op een dieptepunt.
4: Ja.
3: En dat is natuurlijk grappig, want dat zijn natuurlijk altijd landen, de politici die om het hart lopen te roepen dat Amerika's commitment ten aanzien van artikel 5, de collectieve verdedigingsclausule, keihard is. Ja. Dat gelooft dus niemand meer. Dus ja. ik moet inderdaad ook constateren, wij zijn absoluut geen buitenbeentjes meer. Wij passen echt helemaal binnen in dit beeld als podcast.
4: Wij zijn een mainstream podcast.
3: We moeten nodig wat anders gaan bedenken.
5: Ja, dat lijkt me ook.
3: Er niks aan doen. Ik bedoel, wij roepen het al een hele tijd. Maar je ziet dus dat dat nu gewoon niet wordt overgenomen. Maar dat gevoel, en het is ook volstrekt logisch, hè, dat gevoel algemeen gedeeld wordt. Gewoon door 90% van de mensen. Nou, ja. Mag ik nog wat iets over Trump zeggen dan? Want nu mogen we echt alles over hem zeggen.
5: Dat mag in dit blokje. Yep.
3: Nou, je ziet steeds meer berichten dat nu erkend wordt in de Verenigde Staten dat Trump niet meer de machtigste man van de wereld is. Maar dat hij minimaal die plek moet delen met Xi. En maximaal dat hij nummer 2 is geworden. Ik denk dat hij nummer 2 is geworden. Ik heb die opmerking al eerder gemaakt naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Xi. Dat was dramatisch. Als je eerst dus een bezoek moet afgelasten en uit moet stellen, omdat je denkt van nou, dan kan ik nog even orde op zaken stellen in Iran, en dat lukt niet, en je gaat alsnog, dan heb je echt een probleem. Ik roep iedere keer, er is een Amerika voor en na de Iran-oorlog, en dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Nu wordt dat ook zelfs door Rubio erkend, die was in India. Het wordt door Hexet erkend in Singapore. Het feit dat Trump zo onwaarschijnlijk aardig is voor Xi bewijst dit. Je ziet dus dat er continu erkend wordt dat dus die versnelling van de mondiale orde, dat die dus heel erg hard gaat. En dat is, is ook wat wij natuurlijk ook al hele tijd geleden hebben geconstateerd. Dat heeft ook een nieuwe term opgeleverd in de relatie tussen Amerika en China. Constructieve strategische stabiliteit.
5: Oh ja.
3: Dus constructief, dus je moet een beetje aardig voor elkaar zijn. En strategische stabiliteit betekent dat je elkaar niet op de bek slaat. Ik bedoel, gewoon even heel simpel gezegd, maar daar komt het feitelijk wel op neer. Dus je ziet dat er echt iets aan het veranderen is op dit ogenblik in de wereld. En dat betekent dus dat China een steeds grotere invloed gaat krijgen op die wereldorde. Nou, precies zoals voorspeld door een hele hoop experts en ook in deze podcast.
4: En wat je dus ook ziet is dat de populariteitspolls, de peilingen van Donald Trump, die zijn nu gedaald tussen de 35 en de 40%. En dat is niet hoog.
3: Ik vind het nog steeds hoog.
4: Ja, maar het is wel echt 63% afkeuring. Hè? Ja. Dicht bij zijn laagste niveau sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. En wat je ook ziet, even een korte opmerking, van dat dus die generaals die door Hexet ontslagen waren, soms omdat zij vrouw waren of een kleur hadden, die gaan nu de politiek in. Bijvoorbeeld mevrouw Lacour is daar een voorbeeld van. En die mensen hebben ook een achterban, hè? Die hebben een achterban. Dus dat lijkt me ook geen goed nieuws voor de Republikeinen. We zullen zien hoe dat uitpakt.
5: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel. Morgen meer.
3: Ja,
4: morgen.
3: Morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 16:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
6: De beursweek is weer doormiddag. Goed dat je erbij bent op deze woensdag 10 juni. De dag dat de beursgang van SpaceX steeds buitenaards wordt.
7: Sources have told Reuters it's drawn more than $250 billion of investor demand, dwarfing the $75 billion the firm is seeking to raise.
6: Particulieren willen bizar veel geld in SpaceX stoppen. Of dat slim is, hoor je zo. Hebben we het ook over Aalberts. Dat Hollandse bedrijf keert terug in de AEX-index.
8: Na 6 jaar afwezigheid is Aalberts weer terug in de AEX. Het technologiebedrijf moest er in coronatijd uit, maar mag nu weer terugkeren. Aalberts neemt het plekje in van GDE Peet's dat van de beurs is vertrokken.
6: Deze aflevering kijken we naar Aalberts, dit nieuwe AEX-aandeel. Hoor je ook over de enorme inflatie in de Verenigde Staten. De Amsterdamse beurs sloot in het groen. De AEX kreeg 0,5% bij, sloot net onder de 1052 punten. De grootste stijger is Unilever met een plus van 2,7%. En in de VS zitten ze weer er minder goed in. Daar staan de beurzen in de min. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Thomas Pellegom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er bent.
9: Ja, dankjewel Jelle.
6: Goed je weer zo snel terug te hebben. Ja, laten we beginnen in het Midden-Oosten, in Iran. Inmiddels een traditie om daarmee te beginnen als Thomas hier te gast is. We moeten het weer over dat conflict hebben, want het ging vannacht helemaal los tussen de kemphanen.
10: The US attacking Iran. Iran now retaliating. A dangerous escalation in the war that's now on day 102. Tehran claiming it's firing missiles and drones towards US targets. An attack after CENTCOM confirms the U.S. hit a number of targets in Iran. So this has been a back and forth. Multiple explosions reported now along the Strait of Hormuz. And it all started, Trump says, when Iran shot down a U.S. Apache helicopter as it patrolled the crucial waterway.
6: Ja, grote vraag is of de VS en Iran überhaupt nog met elkaar gaan onderhandelen over een vredesakkoord, nu ze zo druk zijn met elkaar te bestoken met raketten. En wat ook niet helpt is de dreigende taal van president Trump. Hij zegt dat de Iran meer gaat aanvallen. We gaan ze hard raken, zegt hij net. Denk jij dat dit nog goed komt tussen die twee?
9: Ja, in die zin is het eigenlijk niet zo heel veel nieuws dat er dit soort grote praat vanuit Trump komt. Die blijft dat al de hele tijd zeggen. Het schieten over en weer. Het laait de hele tijd weer op. Dan gaat het weer wat minder. Het gaat weer naar een wapenstilstand. Het gaat het weer niet. wij gaan er nog steeds vanuit dat er een wapenstilstand ergens in de loop van de zomer komt. Mm-hmm. Maar op dit moment lijkt het er nog niet om de hoek.
6: Nee. Gaan we door naar een Shakespeareaans dilemma. Kwartaalcijfers of geen kwartaalcijfers? Dat is de vraag waar de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, nu namelijk mee worstelt. De SEC wil bedrijven in de VS niet langer verplichten om ieder kwartaal hun boeken te openen. Het zou voor te veel administratie zorgen, zeggen ze. Maar het afschaffen van die kwartaalrapportage is volgens Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam, een slecht idee. Hij zegt tegen het FD dat meer rapporteren aandeelhouders en het management van een bedrijf juist dichter bij elkaar brengt. Het wordt voor aandeelhouders juist makkelijker om de voortgang van een bedrijf te volgen en de risico's in te schatten, zegt hij. Nou, Amerikaanse beleggers lijken het met Bouwens eens te zijn. De SEC ontving afgelopen maand namelijk 866 brieven in reactie op het voorstel, waarvan 829 tegen waren. Thomas, de SEC wil van die administratieve rompslomp af, maar stuit dus op veel tegenstand. Aan welke kant sta jij eigenlijk?
9: Ik ben wel voor het kwartaallijks rapporteren. Overigens, in Europa doen we het ook één keer per half jaar, volgens, ja. volgens de wetgeving. Maar veel bedrijven kiezen er wel voor om het gewoon één keer per kwartaal te doen. Dus ik denk ook dat zelfs al komt dit erdoor in de VS, ja, dat er toch veel bedrijven zijn die het
6: gewoon gaan doen. Ja.
9: Die het gewoon per kwartaal gaan blijven doen. Want je ziet ook dat het ook echt wat oplevert. Ik heb het artikel inderdaad ook gelezen. En die beleggers die willen gecompenseerd worden voor de grotere onzekerheid, de minder informatie die ze krijgen. Dus dan willen ze ook een hoger rendement en dat hoort bij een lagere waardering.
6: Ja, hij zegt ook van breng het in Europa terug tot een kwartaalrapportage, maar dat kan je dus alleen maar toejuichen.
9: Ik zou dat best onderstrepen. Op dit moment veel bedrijven doen het al, maar het zou een mooie toevoeging zijn, denk ik.
6: Ik ook. Als nieuwsjunkie vind ik het juist leuk dat ze elke kwartaal komen. En in Amerika is het dus discussie over kwartaalrapportages, maar het kan nog erger. In Taiwan moet dit verplicht iedere maand. Zo ook door chipreus TSMC, dat vandaag weer met cijfers kwam. Dat zag de omzet vorige maand met 30% stijgen. Het verkoopt heel veel chips vanwege de vraag naar AI. De groei is groter dan de maand daarvoor. TSMC kan de vraag bijna niet aan. Zoveel bedrijven willen de chips hebben. En toch ging de beurskoers naar beneden, ondanks al die jubelberichten. En dat komt door een gerucht dat gaat over nieuwe exportrestricties. Volgens persbureau Bloomberg wil Taiwan namelijk strengere exportregels invoeren naar China.
11: And what we understand from our sources is that the Taiwanese government is now weighing these restrictions on making it a crime to export advanced AI chips to China. It gives them a few more tools to be able to enforce these restrictions. It's a sign that President Lai there in Taiwan is taking a much harder line against China.
6: Heb ik nog wat nieuws over een Nederlands beursbedrijf, ING om precies te zijn. De Oranjebank is ja een beetje een streamer geworden. Want net als bij een Netflix komt het met verschillende pakketten. Abonnementen waarbij je meer krijgt, ook als je meer betaalt. Dat begint bij ING Go. Dat is het pakket voor dagelijkse bankzaken. Kost je €4 per maand. En eindigt bij ING Max, waar je €45 per maand moet betalen aan ING. Maar met dat laatste krijg je dan onder meer een hoge spaarrente, reisbescherming, een creditcard tegen vaste kosten, airport lounge toegang, jawel, en een abonnement op streamingsdienst, in dit geval Disney+. Straks hebben we het over de krankzinnige beursgang van SpaceX. Dat wil $75 miljard ophalen, maar het kan $250 miljard krijgen.
12: I do also think that that 4x oversubscribed number, a lot of that has been driven by the hype that has been driven by the book runners, by Elon himself.
6: Hoe die hype eindigt, dat hoor je zo. Maar eerst naar Aalbert. Dat keert over 2 weken terug in de AEX-index. Technologiebedrijf was daar jaren te vinden, maar verdween tijdens de coronapandemie om nu dus weer zijn comeback te maken. Het neemt het plekje in van koffieboer GDE Peet's, dat juist van de Amsterdamse beurs vertrekt. Ja, Aalbert, Thomas, is dat nou wel of niet een toevoeging voor de AEX?
9: Ik denk het wel. Als in, het is een bedrijf dat eigenlijk uit zichzelf al best wel gediversifieerd is. Ze hebben 3 bedrijfsonderdelen. Dus ze maken speciale onderdelen voor de bouw, voor industrie en de semiconductorsector.
6: Ja.
9: Dus je hebt daar maar eigenlijk al een mooie balans die je ook in een index wil. Maar zeker het bedrijf zelf. En ook als je kijkt naar is het nou een goed of een degelijk bedrijf. Dan denk ik van wel. Ze hebben een tijdje wat gekwakkeld. Maar hebben ze de weg weer omhoog gevonden. Dus de resultaten in het eerste kwartaal waren ook echt beter dan verwacht. Waarbij vooral die semiconductors, die hebben een tijdje, vorig jaar hadden ze toch wat lagere vragen hadden ze mee te maken.
6: Ja.
9: Maar die is nu met de rest van de markt in semiconductors toch ook weer aan het aantrekken. Dus verwachten dat het gewoon goed blijft presteren. Met ook een kleine margeverbetering in de komende jaren. Dus al met al echt een prima bedrijf, prima toevoeging.
6: Ja, prima toevoeging. Ze waren jarenlang dus te vinden in de midcap. Nu gaan ze naar de AEX. Wat betekent dat voor het aandeel?
9: Ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Je kan op hele korte termijn kun je een klein sprongetje ervan van zien. Maar dat gaat echt om een heel klein, klein percentage. Zeker de AEX is gewoon een, zeker op de grote schaal, echt een kleine index. Er wordt niet heel veel geld zit er in indexfondsen die het volgen. Mm-hmm. Dus normaal gesproken kun je zeggen, als iets in de S&P 500 of zo wordt opgenomen,
13: ja, dan krijgt het vleugels.
9: Precies, dan krijgt het vleugels. Maar hier zal dat echt wel meevallen. Dat wordt niet in één keer de vraag veel groter.
6: Het is wel een bedrijf met een historie. Ging in 1987 naar de beurs. Niet echt een lekker jaar om naar de beurs te gaan. Maar was in die tijd minder dan 6 jaar lang AEX-lid. Gaan ze dit keer langer blijven, denk jij? Dus gaan ze langer dan 6 jaar in de AEX blijven?
9: Ik denk het nu wel. Als in, ik zie dat ze op korte termijn zie ik niet zo heel veel beren op de weg. Ik denk ook niet dat ze gigantisch koerspotentieel hebben. Mm-hmm. Maar ook als ik naar de andere bedrijven in zowel de AEX als de AMX kijk, dan denk ik niet dat er heel veel geschommeld daarin gaat worden. Dus ja, ik denk dat ze prima blijven plakken.
6: Jij legde net al goed uit dat het uit 3 onderdelen bestaan. Ik kende het vroeger nog echt als een soort van industriebedrijf. Ze willen zelf nu meer gezien worden als een technologiebedrijf. Wat vind jij van die sector waar ze in zitten?
9: Ik denk dat ze daar best goed zitten. Zeker met die spreiding. Maar je ziet ook dat eigenlijk met de bouw en de industrie, dan pakken ze bijvoorbeeld de datacenter investeringen, pakken ze echt de bouw daarvan, pakken ze mee. Daar profiteren ze van. De semiconductors die spreken voor zich. Dus dat zijn wel de hoeken waar op dit moment ook de investeringen zitten vanuit de maatschappij, mm-hmm, en vanuit de economie. En dat kan ze dus, daar kunnen ze van profiteren.
6: Dat aandeel is echt gigantisch gestegen. In een half jaar tijd bijna 40%. Hebben ze dat op eigen kracht voor elkaar gekregen? Of komt dat omdat ze dus de wind mee hebben, omdat ze met die semiconductor sector te maken hebben?
9: Nou, op eigen kracht. Ze hebben ook gewoon hele goede kwartaalcijfers laten zien. Dus ja, ze hebben de wind mee en het sentiment mee. Maar ze hebben het ook gewoon goed gedaan onder de streep.
6: Zit er nog groei in dat aandeel? Dat is de lastigste vraag.
9: Ik denk op de korte termijn dat er niet enorm potentieel in zit, hoor. Maar gewoon wel echt een prima aandeel waarvan ik zeg, die marges die kunnen nog wat verder omhoog. En als de groei gewoon doorzet, dan kan het aandeel echt nog wel een paar procentjes omhoog. Ja.
6: Zal er in Amerika genoteerd moeten zijn? Want als ze dan bijvoorbeeld op waren genomen in de S&P 500... dan zou je kunnen zeggen, dan zit er heel veel groei.
9: Precies, ik denk dat er dan een grotere sprong zou komen.
6: Wil ik het ook nog met jou even hebben over defensiebedrijf CSG, de Czechoslovak Group. Dat was een lokaal aandeel, maar promoveert nu ook, maar dan in dit geval naar de midcap. Ja, aandeel waar we het veel over hebben gehad. Ik weet niet of we het vorige keer met jou er ook over hadden. Toen hadden we het erover dat shortsellers het onder vuur namen. Snap jij deze promotie?
9: Ja, ik snap de promotie. Vorige keer was ik er overigens niet toen het hierover ging. Maar het is een bedrijf dat qua market cap zou het eigenlijk zo in de AEX passen. Maar want ze zijn iets van 14 miljard of zo waard. Een stuk groter dan Alberts als nu is toegevoegd. Ja. Maar de free float, zoals dat heet, dus welke aandelen vrij verhandelbaar zijn, dat is wel een eis die de AEX stelt. Van er moet genoeg aandelen vrij verhandelbaar zijn. Ook aan de management eisen die ze stellen. Mm-hmm. Daar kunnen dingen zijn waarmee ze dus bedrijven uitsluiten uit de AEX. Maar de AMX, daar denk ik dat echt een prima toevoeging is. Het is gewoon een bedrijf dat in de industriesector of in de defensiesector zit. Ja. Daar liggen echt op dit moment wel kansen nog.
6: Nou, er zijn dus kansen ook om voor hun naar de AEX te komen. En dan moeten ze dus nog wat gaan veranderen aan de vrij verhandelbare aandelen.
9: Ja, eventueel in de toekomst. Ja. Maar dan heb je het echt wel over een stuk verder. Ik heb niks van een indicatie gekregen dat ze daar nou op zoek zijn.
6: Wat vind je van die defensieaandelen eigenlijk?
9: De defensiesector in het algemeen ben ik en is ABN AMRO best wel enthousiast over. Daar zijn we ook overwogen in op dit moment. Dus we zien daar echt wel kansen liggen. En daar herhaal ik weer wat ik net zei. We willen gewoon op dit moment zitten in de plekken waar de investeringen vallen. En de defensiesector, zeker binnen Europa, is dat wel echt een hoek waar veel wordt geïnvesteerd.
14: BNR Beurs.
6: Tellen we af naar de beursgang van SpaceX.
15: 3, 2, 1, liftoff.
6: Ja, nog een 2 dagen om precies te zijn, dan is dit die liftoff. Dan gaat het ruimtebedrijf naar Wall Street. En dat kan krankzinnig veel geld ophalen. $250 miljard volgens persbureau Reuters. Bijna 4 keer zoveel als het doel is. Geld dat dan weer vanuit alle hoeken van de wereld komt. Om te beginnen met dat bedrag, Thomas, die $250 miljard. Begrijp jij die immense belangstelling die dus bijna 4 keer zo groot is als gedacht?
9: Ja, je merkt heel erg dat de Elon-factor, wil ik het een beetje noemen. Ja. Mensen willen in hem investeren. Er is een enorme hype gebouwd rondom het aandeel. Je hebt natuurlijk ook verschillende bedrijfsonderdelen. Je hebt XAI voor de AI-exposure. Je hebt raketten. Ja, wat spreekt er nog meer voor tot de verbeelding dan dat? En je hebt het Het netwerk van satellieten.
6: Starlink, ja.
9: Waarmee hij...
6: Het oude Twitter ook nog, maar ik denk niet dat hij heel veel interesse
9: heeft. Die vergeet ik dan eigenlijk nog een beetje erbij. Maar het is gewoon echt een echte bedrijf met enorm veel takken. En hij weet het ook wel te verkopen als zijnde enorm marktpotentieel. Ja. En de toekomstige groei vooral, die verkoopt hij als enorm.
6: Je hebt ook nog altijd die zogeheten green shoe. Dus als het op een gegeven moment succesvol is, dan kunnen ze nog wat extra geld ophalen. Dat lijkt me bijna wel een zekerheidje als je dit zo hoort.
9: Ja, ik heb wel het vermoeden dat ze daar nog wel wat aan toe gaan voegen. Maar sowieso was al hoe ze het nu gaan doen, is al ietsje sneller dan normaal. Dus ze beginnen met maar een paar procent van de totale aandelen. Mm-hmm. Maar dan eind van de maand, wanneer de cijfers over het tweede kwartaal worden gerapporteerd, daarna mag ook alweer 20% vrijkomen. En als dan de koers het goed doet, weer 10%. Ja. Dus zo zie je dat er gewoon eigenlijk al komende maand Kan er eigenlijk al meer dan 30% vrijkomen onder de juiste omstandigheden.
6: Mijn collega Donner die keek naar de afgelopen 6 jaar. Toen is er 400 miljard opgehaald met IPO's door verschillende bedrijven. En nu voor eentje zou in dit beste geval er gewoon 250 miljard opgehaald kunnen worden.
9: Ja, bizar.
6: Ja, verder geen vragen over, maar het is gewoon absurd, toch?
9: Ja, het is echt absurd. Maar ik zag ook dat als OpenAI en Anthropic, als die ook nog naar de beurs gaan, dan zou dat zelfs voor inflatie gecorrigeerd, zou dat meer zijn dan... Die drie samen zou meer zijn dan in de periode vlak voor de dotcom-bubbel 1999-2000.
6: Ja, wat zegt dat?
9: Ja, er zit een hoop enthousiasme in de markt.
6: Ja, dat zeg je heel netjes. Waar komen al die centen vandaan? Want ik las ook allemaal verhalen van analisten, ik weet niet of je daarmee eens bent, die zeggen, je ziet nu allemaal aandelen naar beneden gaan, ook tech-aandelen. Mensen zijn hun aandelen aan het verkopen, of hun bitcoins, of hun goud wat mij betreft. Of zou dat gewoon echt geld zijn wat nog netjes ergens in een sok of in een spaarpot...
9: Ik denk dat er hier en daar wel wat verkocht wordt, hoor. Dat sowieso. Maar of de dalingen van bijvoorbeeld de bitcoin of die aandelen daarmee te maken hebben, dat denk ik niet. Ik bedoel, 250 miljard is natuurlijk een enorm bedrag, maar over de hele wereld verspreid, over alle aandelenmarkten, ja, dat ga je een heel klein beetje zien, maar niet gigantisch.
6: 30% is dus beschikbaar voor particulieren. Heel veel particulieren willen ook heel graag hun geld hierin stoppen. Zou je ook kunnen zeggen, er wordt er best wel een volatiel aandeel van?
9: Ik denk dat sowieso met IPO's is dat al wel het geval. Ja. En ik denk dat dit er zeker eentje gaat zijn. De hype rond het aandeel, de hoeveelheid particulieren inderdaad die vanaf minuut 1 al wil instappen. Maar ook het feit dat het eigenlijk een aandeel is wat heel lang buiten de beurs is gebleven. Ja. Veel, veel langer dan veel andere aandelen. Dus heel veel beleggers zitten er al lang in. En dan is het niet gek als die wat willen gaan verkopen om wat winst te nemen. Ja. En dan kan zeker als die aandelen bijvoorbeeld eind juni dan vrijkomen, kan dat echt wel voor koersschommelingen gaan zorgen, ja.
6: Alles lijkt erop te wijzen dat het een succes wordt aanstaande vrijdag. Maar stel dat het toch geen succes wordt, dat het tegenvalt, dat die prijs aan het einde van de dag minder wordt dan waarvoor het naar de beurs ging. Wat doet dat dan met de rest van de beurs? Gaat dat de rest een tik geven, denk jij?
9: Echt aannemend dat het inderdaad dan omlaag gaat. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar kan in een situatie dat sowieso de brede markt omlaag gaat. Ja. En of dat dan welke dan het kip of het ei is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat dan de rest van de markt ook in het rood staat. Ja.
6: Ik las een geniaal verhaal, een vond ik grappig verhaal in de Financial Times, dat Chinezen de regels van de eigen overheid omzeilen en via tokens in de beursgang willen beleggen. Ja, waarom willen ze dat zo graag?
9: Ja, bizar. Ja, het heeft gewoon echt mee te maken dat de Chinese overheid, die heeft dus allemaal regels die het moeilijker maakt voor Chinezen om in het buitenland te investeren. Ja. Maar je merkt hier ook wel echt aan dat die hype die is er. En Chinezen die houden ook van investeren. Maar ja, die binnenlandse markt is ook maar zo. Dus die willen graag naar buiten kijken. En wat is dan beter dan het meest gehypte aandeel op dit moment?
6: Ja. Hoe gevaarlijk is dat?
9: Nou, zeker voor die Chinezen. Ik zag dat die tokens, een heel groot deel daarvan, is ook niet eens verzekerd voor ze of iets dergelijks. Dus zij lopen zeker een gevaar daarmee. Dat ze misschien scams of andere dingen, en dan ben ik puur aan het speculeren, hoor. Maar dat soort gevaren, die lopen ze wel.
6: Lijkt me voor de Chinese economie ook niet lekker. Want Chinese particulieren gingen al nat met dat vastgoed. Als ze dan ook nog geld gaan verliezen aan dit soort risicovolle beleggingen.
9: Ja, ik denk dat op de grote schaal van de Chinese economie dat het een druppeltje is. Maar inderdaad.
6: Overal, de conclusie, zitten we hier nu naar een succes te kijken van SpaceX of naar een bubbel die klapt?
9: Nou, dat ga ik even heel voorzichtig verwoorden. Maar ik wil wel zeggen dat het tegen een hele hoge waardering naar de beurs gaat. De price to sales is 107. En dan heb ik een voorbeeldje van Google, Meta en andere bedrijven in die hoek. Nou, Meta ging voor 28 keer. Google ging voor ongeveer 10 keer. En die hadden hun omzetgroei een jaar daarvoor was meer dan 100%. Mm-hmm. En SpaceX zit rond de 30% omzetgroei. Dus de toekomst moet heel veel beter worden voor SpaceX, willen ze dit geld waard gaan zijn.
13: Dat zeg je heel netjes.
9: Alsjeblieft.
14: BNR Beurs.
6: Rondje over de Amerikaanse handelsvloer dan. We zijn op Wall Street aanbeland. Nou, dat ziet er niet zo gezellig uit. De Dow Jones staat 1,3% in de min. De S&P 500 verliest 1%. De Nasdaq gaat bijna 1,5% naar beneden. Laten we dan maar gelijk beginnen met ander slecht nieuws. Met de Amerikaanse inflatie.
15: 4.2 is the year over year. 4.2 expected, that's what we received. However, that's not necessarily good news. It matched expectations. 4.2 would be the warmest since April of 23.
6: 4,2%, je hoort het de beste man van CNBC vaak zeggen. Dat is het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Trump liet net op Truth Social weten, het is supermooi. Maar word jij al zenuwachtig van die Amerikaanse inflatie?
9: Nou, supermooi zou ik het niet noemen, nee. Maar ik word er nog niet direct heel zenuwachtig van. Dit was inderdaad, het werd al gezegd in het fragment, een beetje rond consensus.
6: Ja. Wij
9: dachten ook dat het zoiets zou zijn. En daardoor schrikt de market er ook niet direct heel erg van. Maar de hoop en de verwachting is natuurlijk wel dat het conflict in Iran binnen nu en een paar maanden echt wel gestopt is. Dat die straat van Hormuz weer open is. Ja. En dat dan ook die inflatie weer een beetje naar beneden komt. Dus nee, ik schrik er op van dit cijfer niet. Maar stel het gaat de rest van het jaar rond de 4% liggen, dan zou het een ander verhaal zijn.
6: En dan wordt het ook een ander verhaal voor de Fed. Voor nieuw bakken voorzitter Kevin Warsh.
9: Ja, hij heeft wel een mooie vuurdoop op dit
6: moment. Ja.
9: Want Powell die werd al zijn hele termijn gepusht door Trump om de rente te verlagen. En nu lijkt het met zowel de arbeidsmarktcijfers als van vorige week als nu de inflatiecijfers, lijkt de markt juist meer naar renteverhogingen te kijken. Dus hij zit een beetje in een spagaat tussen de verwachting aan de ene kant en de verwachting aan de andere kant. Maar ik denk voorlopig zal hij hem gewoon nog gelijk houden.
6: Wordt niet gezellig dat overleg met Trump. Door wie die is aangesteld.
9: Ik denk dat Trump heel snel wat negatiever over Wars gaat praten, inderdaad.
6: Ja. Ja, door naar de tech-aandelen, die vallen op. Negatief, net als gisteren. Nvidia staat op dit moment 2,5% in de min. Gaan we naar Micron Technology, staat 3,8% lager. Ook Microsoft, Marvel verliezen. Maar Super Micro Computer spant de kroon. Dat wil $7 miljard ophalen met nieuwe aandelen. Geld dat ze willen investeren. Maar beleggers puren op dat idee. Het aandeel staat 18,5% lager. Ja, we hebben het nu elke dag met analisten over die uitslagen van die tech-aandelen. Maar dat gaat echt op en neer. Daar is niet echt een pijl op te trekken meer. Hè?
9: Ja, en zeker door de enorme uptrend die we de afgelopen maanden hebben gehad. Dan merk je ook dat er gewoon wat meer. Ja, aan de ene kant zit er dat optimisme en dat sentiment is er aan de bovenkant. En aan de andere kant begin je ook te zien dat mensen gaan twijfelen, wat winst willen nemen. En bij ieder negatief nieuws ook meteen de verkeerde kant op schieten. En zeggen van oké, dan verkoop ik maar, want dan heb ik in ieder geval mijn winsten.
6: Ja.
9: Maar ja, dan de dag erna kan het zomaar weer met allemaal dip buyers, kan het weer een paar procent in de plus schieten inderdaad. Dus er is nu heel leuk om te volgen, maar soms geen touw aan vast te knopen.
6: Gaan we door naar OpenAI, het bedrijf waar jij het net over had. Dat wil binnenkort naar de beurs. Reden voor een feestje daar, maar bij het Japanse SoftBank zorgt het vooral voor hoofdpijn. Bloomberg meldt namelijk dat SoftBank een lening van $6 miljard... met OpenAI als onderpand niet rond weet te krijgen. Dat is pijnlijk, want de Japanse investeerder verlaagt het bedrag juist al van 10 naar 6 miljard. Nou, SoftBank onderzoekt nu andere mogelijkheden om geld op te halen, maar sluit niet uit dat ze de lening binnenkort nog een keer proberen af te sluiten. Reden tot zorg voor beleggers, want blijkbaar hebben kredietverstrekkers ja, toch weinig vertrouwen in aandelen OpenAI. Het aandeel SoftBank sloot eerder ruim 8% in de min. Nou, genoeg zorgen voor nu. De beursdag is weer ten einde. Op naar die van morgen. Collega Donne Bakker neemt de agenda vast met je door.
16: Het wordt een dag in het teken van Elon Musk. Hij spreekt namelijk op een besloten conferentie van ASML. Musk zal zijn visie op AI, robotica, ruimtevaart en het maken van chips delen met iedereen die aanwezig is. En er is nogal wat over te doen, want medewerkers zijn kritisch en een aantal van hen dreigt het evenement zelfs te boycotten. We weten dat Musk plannen heeft om 2 enorme chipfabrieken op te tuigen, dus wie weet laat hij nog wat vallen over het aanschaffen van ASML-machines, wat weer goed nieuws kan zijn voor de chipmachinemaker en dus ook voor de beleggers. De bijdrage zal trouwens virtueel zijn, want even naar Nederland vliegen een dag voor de beursgang van je ruimtevaartbedrijf is toch wat te veel gevraagd. Over SpaceX gesproken, de uitgifteprijs van de aandelen wordt officieel bekendgemaakt. Naar verluidt zal dit $135 gaan worden, maar we gaan horen of dit ook echt het geval gaat zijn. En dan eindigen we even met de cijfers van Adobe. Het softwarebedrijf staat dit jaar 30% in de min. En beleggers vragen zich hardop af of de maker van onder meer Photoshop, Audition en Premiere niet wat overbodig wordt door de stormachtige ontwikkeling van AI. Het medicijn tegen die onzekerheid is goede cijfers in combinatie met een sterke outlook. Of dat bij Adobe het geval is, zal dus moeten blijken.
6: Ik dank Donne Bakker voor dit mooie overzicht. Dit was de BNR Beurs van woensdag 10 juni. Maar ik dank vooral Thomas Pellegon van ABN AMRO Mees Pierson, die als een raket ging.
9: Ja, graag gedaan.
6: Over raketten gesproken. Goed, heer Wasman. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook. Doe dat vooral op YouTube. Daar hebben onze videocollega's iets heel moois gemaakt. We zijn zelfs tegenwoordig live daar te zien. Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger, omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool, waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden, zoals Engeland en Nederland, zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waar we jarenlang natuurlijk achterloos opgroeiden. Het was er gewoon, maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid op dit moment tussen het kabinet, werkgevers en bonden. De vraag is, wat voor samenleving willen we nou met elkaar, wetende dat

0: Nederland gebouwd is op een sterke verzorgingsstaat en wie betaalt de prijs daarvoor? Daarvoor praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag is dat Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, voormalig burgemeester, voormalig senator. Daarnaast is ze op dit moment ook dijkgraaf voor Amstel, Gooi en Vecht. Joyce, van harte welkom terug bij de Big Five.
1: Dank je wel.
0: We hebben afgesproken om te tutoyeren, zoals we dat altijd doen. Ik wil straks heel uitgebreid met je praten over de gevolgen van structureel racisme, discriminatie, want daar gaat het eindrapport over dat je deze week hebt gepresenteerd. Maar eerst maar even, hoe was het voor jou ook deze week met de presentatie na 4 jaar hard werken aan dat rapport namens de Staatscommissie?
1: Nou, laat ik vooropstellen dat de afgelopen 4 jaar voorbij zijn gevlogen. Ik weet nog dat ik door voormalig minister Kajsa Ollengren werd gevraagd om deze staatscommissie te leiden. Ik had een baan en heb eigenlijk geen moment getwijfeld, want dit is een heel belangrijk onderwerp. Ja, en ik heb eigenlijk ook wel heel veel geluk gehad. Goede commissie, goed secretariaat. Dus we hebben heel goed ons werk kunnen doen. En afgelopen maandag ons eindrapport overhandigd aan 2 Kamervoorzitters en aan de minister van Binnenlandse Zaken.
0: En is het goed ontvangen?
1: Het is goed ontvangen. We hebben heel erg nagedacht van hoe gaan we ons werk inrichten, hoe gaan we terugrapporteren aan de samenleving. Wat we gedaan hebben is dat we niet de afgelopen 4 jaar muisstil zijn geweest. We hebben steeds tussenrapportages uitgebracht. En eigenlijk is dit eindrapport een soort samenvatting van alles wat we gedaan hebben. En wat heel belangrijk is, we hebben ervoor gekozen om Nederland op te pakken als Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. En daarnaast hebben we gezegd, we gaan kijken naar discriminatie in Nederland breed. Mm-hmm. Alle gronden, artikel 1... namelijk ook geslacht, geloof, seksuele geaardheid en ook natuurlijk alles wat te maken heeft met handicap.
0: Oké, dus echt heel breed is er gekeken naar dit onderwerp. We gaan straks wel naar de belangrijkste conclusies en de achtergronden daarbij. Maar wat heeft jezelf nou het meest verrast aan al die 4 jaar waarvan je zegt, ik ben al heel lang met dit onderwerp bezig, maar dit wist ik toch nog niet?
1: Nou, wat mijzelf wel heeft geschokt, is dat wij hebben moeten constateren dat de overheid zelf discrimineert. En dat vind ik echt iets wat zo indruist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. De overheid die er is, juist om alle burgers rechtsbescherming te bieden, die blijkt ook te discrimineren. Het is diep verankerd, wijdverbreid in de Nederlandse samenleving. Maar ook de overheid discrimineert. Dus dat is nog wel wat, hoor.
0: Zeker, als je bedenkt dat we artikel 1 van de grondwet hebben, waarin staat dat we dat niet mogen doen. En dan doet de overheid het dus zelf.
1: En daarom roepen wij ook in ons rapport op. Overheid, het zit in systemen, in besluitvorming, in wetgeving. Je kunt het ook terugvinden bij uitvoeringsorganisaties, of het nou gaat om gemeenten, provincies, departementen. Nou, en wij hebben gezegd, eigenlijk zou je als overheid niet alleen moeten zeggen, je mag in Nederland niet discrimineren, maar de overheid moet zich ook echt gaan inspannen, net zoals in andere landen ook al gebeurt, om discriminatie te voorkomen. Dus aan de voorkant eraan werken, ja, dat je als overheid discriminatie niet laat plaatsvinden.
0: We hebben deze week natuurlijk de Big Five over de verzorgingsstaat. Misschien toch goed om ook even de koppeling te maken. Waar zie je de koppeling tussen deze 2 onderwerpen?
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over verzorgingsstaat, brede welvaart, dan denk ik dat we het hebben over alle mensen die in Nederland wonen. Ik denk op het moment dat je het hebt over discriminatie en racisme, dat grote groepen mensen worden uitgesloten. Een van onze conclusies is ook dat iedereen in Nederland te maken heeft met discriminatie. Direct, dan word je zelf gediscrimineerd. Of indirect, zelfs de zevenvinker, de blanke man die denkt, ik heb een goede baan en ik heb hier allemaal niets mee te maken, die heeft er misschien toch ook wel mee te maken.
0: Hoezo
1: want
0: dan?
1: Een moeder in een rolstoel, een dochter die 20% minder verdient op haar werk dan haar mannelijke collega. Het is zo diep verankerd en wijdverbreid dat wij tot de conclusie zijn gekomen, We hebben er allemaal mee te maken, direct of indirect. Ja, en dat raakt natuurlijk wel brede welvaart en de verzorgingsstaat.
0: Oké, dus dat is de relatie. Dus daarom is het belangrijk om eraan te werken. Je hebt al gezegd wat je het meest verrast heeft of geschokt eigenlijk. Hè? En ik ben geschokt samen met jou. De aanleiding ook voor de overheid om te vragen deze staatscommissie in te richten en dit te onderzoeken is natuurlijk ook de toeslagenaffaire geweest. Waar we ook hebben gezien dat de overheid discrimineert.
1: Ja, maar toen dachten we nog van nou, dit komt nu aan het licht. Het is een incident. Maar het blijkt dus geen incident te zijn. Het gebeurt structureel. En die conclusie, ja, ik vind dat daar moeten we echt iets mee in Nederland. Want als je dat realiseert, hè, dat de overheid discrimineert. Nogmaals, dat is echt iets wat totale tegenovergestelde is waarvoor de overheid er is.
0: Ja, je zegt het is dus heel structureel, het zit diep. Is dat dan ook de kernboodschap van deze staatscommissie die je 4 jaar hebt voorgezeten?
1: Nou, de kernboodschap zit in feite in de fundamentele koerswijziging die moet plaatsvinden. Want wij zeggen eigenlijk de aanpak tot nu toe van discriminatie en racisme in Nederland is te reactief. Wat wij willen is dat de overheid aan de voorkant bij de ontwikkeling van beleid, bij ontwikkeling van besluitvorming, meer stemmigheid inbouwt. Neem mensen mee als je al ideeën krijgt die gediscrimineerd worden. Wees niet te reactief. Overheid, zorg ervoor dat je regie voert op dit onderwerp. En dat zijn allemaal oproepen die zitten aan de voorkant en niet aan de achterkant wanneer discriminatie al heeft plaatsgevonden.
0: En eigenlijk zeg je, er wordt dus achteraf gereageerd, maar ook wordt er meer gekeken, ach, dat is een, nou ja, zoals de toeslagenaffaire, het is heel erg dat dit gebeurt, maar ja, het is een incident.
1: Nou ja, en dan kom je op het terrein dat wij ook hebben geconstateerd dat politici en de overheid te passief zijn op dit onderwerp. Er wordt inderdaad gedacht, het is een incident. Mensen die discriminatie en racisme ervaren, nou, het ligt misschien ook wel aan de mensen zelf, of het is incidenteel. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk door nu dit rapport neer te leggen, dat iedereen ervan doordrongen is dat we er iets mee moeten. Want op het moment dat je grote groepen mensen op deze manier structureel uitsluit, sluit je ook talenten uit, raakt ook de economie. En ja, wat wij ook hebben gezegd is, discriminatie en racisme verwoest ook levens van mensen. We hebben gezien dat mensen die dit meemaken, dat niet eenmalig meemaken. Hè? Je schooladvies is niet zoals dat behoort te zijn, te laag. Vervolgens vind je geen stageplek. Op de woningmarkt krijg je geen woning. In de zorg wordt er gediscrimineerd. Dus discriminatie stapelt zich in mensenleven. En dat zorgt ervoor dat mensen afhaken, niet meer mee willen doen. En ik dacht dat nou juist de kern van een verzorgingsstaat, brede welvaart is, dat iedereen kan meedoen. En vergis je niet dat ook de kosten van discriminatie in deze samenleving enorm oplopen.
0: Oh?
1: Alleen de toeslagenaffaire kost aan herstelbetalingen tot nu toe alleen al meer dan 10 miljard. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler.
0: Dus om allerlei redenen zou het goed zijn dat we er echt iets in doen. Je noemt discriminatie en racisme, hè, allebei. En ik merk dat je bij je uitleg heel erg zit op het stuk discriminatie. Kan je nog iets over het stuk racisme vertellen?
1: Ja, wat we gedaan hebben is dat wij ook rapporten hebben geschreven waarin racisme aan de orde komt.
0: Mm-hmm.
1: Zo hebben we bijvoorbeeld toen wij ons werk aanvingen gekeken naar de invloed van het slavernijverleden, dan krijg je natuurlijk ook te maken met rassentheorieën, rassenleer. En dan blijkt het ook, ja, helaas zo te zijn dat de mensen vanuit dat verleden beelden hebben en dat koppelen ook aan superioriteit. En ook op die manier hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen racisme.
0: Beide zaken zijn dus aan de orde van de dag. Daar moeten we iets mee. Heb je nou het idee dat er echt iets gaat veranderen? Want ik moet je eerlijk zeggen, toen ik het las, ik ben ook veel met dit onderwerp bezig geweest, net als jij, denk ik, oké. Ik wist niet hoe diep en structureel het zat, maar ik had wel mijn vermoedens. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere onderzoeken en rapporten geschreven die dit al benoemen. En ja, hoe verdwijnt dit niet in een la?
1: Nou ja, wat wij gezegd hebben is, er moet een fundamentele koerswijziging komen. Dus niet een maatregel hier of een maatregel daar, maar echt fundamenteel veranderen. Wat wij ook gezegd hebben is, overheid, pak discriminatie proactief aan. We hebben zelf heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Die toets wordt nu ook uitgevoerd door zo'n 50 overheidsorganisaties die zeggen, ik wil gewoon weten, hoe zit het met mijn dienstverlening? Loop ik risico op discriminatie? En kan ik dat dan vooraf al veranderen, voordat mensen daar last van krijgen? Dus wat ik merk is dat de tijd ook wel rijp is en dat overheidsorganisaties zelf willen weten, loop ik risico op discriminatie? En daarmee aan de slag gaan.
0: Dus eigenlijk ben je best wel hoopvol?
1: Ik ben hoopvol, ook omdat wij, toen wij de discriminatietoets hebben ontwikkeld, eigenlijk geen moeite hadden om organisaties te vinden van de overheid die een pilot wilden doen. Mm-hmm. De gemeente Arnhem, Duo, Douane. En naar aanleiding van de pilot hebben ze eigenlijk allemaal hun beleid aangepast.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en nog zoveel meer. He, want je hebt al die functies met elkaar gecombineerd, ook als dijkgraaf. Je zit hier natuurlijk als voorzitter van die Staatscommissie. Was dat nog pittig ergens om dat allemaal met elkaar te combineren? Want dat lijkt me pittige banen.
1: Nou ja, kijk, mijn hoofdfunctie is dijkgraaf Amstelgooi en Vecht. Er werken bij ons ruim 1000 mensen. En zoals je weet zijn wij verantwoordelijk voor het op orde houden van de dijken. Die moeten sterk zijn, want anders kan je in dit beheergebied niet wonen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van het afvalwater. Iedereen trekt per dag toiletten door. Dat moet allemaal verwerkt worden. En we zorgen voor genoeg water en voor schoon water. Dat doen we voor 1,4 miljoen mensen. Dus dat is een drukke baan. Toch heb ik dit erbij kunnen doen, zoals ik dat maar zeg. En dat kan alleen maar omdat er een commissie was. Ik was niet in mijn eentje. Hè. Die bestond uit 7 andere personen. Ja, ja. En we hebben een heel goed secretariaat waarin onderzoekers werken. En die doen eigenlijk het werk. Dus eigenlijk geef je dan als commissie richting. En in die hoedanigheid was het wel te combineren.
0: Ja, en je vindt het ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dat weet ik. We hebben vaker ook over dit onderwerp gesproken. Ook trouwens bij de Big Five. Als we het hebben over de verzorgingsstaat, hè, want daar gaat deze Big Five over. Misschien ook even een vraag aan jou. We hebben eerder ook gesproken over jouw moeder, die verantwoordelijk was voor het huis van de burgemeester van Amsterdam. Hoe noem je die functie ook weer?
1: Destijds heette de functie huismeester. Mijn moeder was huismeester van de burgemeesters van Tijn, Patijn en Cohen. En de burgemeester woont op de Herengracht 502 op de 3e verdieping. En de huismeester woonde destijds met haar gezin op de 2e verdieping. Ja, en dat was echt een dag- en nachtfunctie.
0: Ja, leefde daar de verzorgingsstaat ook op een bepaalde manier? Want ik probeer ook een beetje te peilen wat de verzorgingsstaat persoonlijk voor jou betekent en wat je ouders je daarover hebben bijgebracht.
1: Nou ja, kijk, wat daar natuurlijk gebeurde is dat dag en nacht werd gewerkt door de burgemeester aan het welzijn van burgers in deze stad Amsterdam. Ik kan me heel goed herinneren hoe burgemeester Van Tijn, uiteindelijk mijn politieke vader geworden, omging met inbewaringstellingen. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, dan heb je het ook over de rechtsbescherming van burgers, hè, dat op orde is. En zoals je weet, bij een inbewaringstelling is iemand heel erg in de war en wordt iemand psychiatrisch opgenomen zonder dat de patiënt daar zelf toestemming voor geeft. En mij heeft altijd gefascineerd hoe burgemeester Van Tijn de inbewaringstellingen grondig doornam. 'S Nachts kwam de rijdende psychiater aan de deur. Mijn moeder ging met haar pinoir naar beneden om de stukken aan te nemen. Bracht ze naar de burgemeester. Die bleef soms wel 1,5 uur lezen, bellen. Moet ik deze persoon in bewaring stellen of niet? Nou, daar heb ik allemaal wel wat van meegekregen. Ja. En dat heeft bij mij wel heel erg ervoor gezorgd dat het heel belangrijk is dat er een verzorgingsstaat is die eigenlijk ook past binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat. Namelijk rechtsgelijkheid voor iedereen. En ook de betekenis dat iedereen kan meedoen aan deze verzorgingsstaat.
0: Ja, en dan zie je dat de verzorgingsstaat, tenminste dat is een beetje de stelling die wij hebben ingenomen, onder druk staat. Je ziet dat nu ook heel duidelijk aan de discussie rond de sociale zekerheid. Als ik een beetje kijk naar de gasten in deze week, praten er veel over die sociale zekerheid, omdat ze ook via de polder bij dit onderwerp betrokken zijn. En de polder deze zomer echt flink aan de slag moet rond dit onderwerp. Dan heb je het over de WWE, de WIA, maar ook de verhoogde leeftijd als het gaat om de AOW, wat nu intussen wel weer van de baan is. Maar als jij breed naar verzorgingsstaat kijkt, waar natuurlijk nog veel meer elementen zoals onderwijs, bijstandsuitkeringen, gezondheidszorg. Nou ja, er zit heel veel. Die verzorgingsstaat is heel breed. Heb je dan het gevoel dat die onder druk staat?
1: Nou ja, kijk, we hebben in ons werk als staatscommissie onderzoek gedaan naar discriminatie en racisme op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. En we komen eigenlijk dan toch tot de conclusie dat op alle sectoren waar we naar gekeken hebben discriminatie en racisme plaatsvindt. Als je het hebt over de verzorgingsstaat, heb je het ook met name over sociale zekerheid. Nou, we hebben ook onderzoek gedaan, dat heb ik ook aangegeven in het begin van ons gesprek. Nederland is voor ons niet alleen Europees Nederland, maar ook Caribisch Nederland. Nou, als je ziet hoe de sociale zekerheid uitwerkt op Caribisch Nederland, één op de drie gezinnen leeft daar in armoede, terwijl het in Europees Nederland 1 op 17 is. Dus dat geeft ook aan dat de sociale zekerheid niet goed functioneert zoals we dat hier bedacht hebben op de eilanden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, als het om sociale zekerheid gaat, te maken met fraudebestrijding. En in die fraudebestrijding wordt helaas gebruik gemaakt van discriminerende algoritmen. Waardoor wij zeggen, stop met het gebruik van die discriminerende algoritmen. Want mensen zijn verdacht zonder dat ze iets gedaan hebben.
0: Ja, dit hebben jullie trouwens ook al in tussenrapportage. Want dit is het eindrapport, maar jullie hebben al een aantal zaken natuurlijk tussentijds benoemd. En jij zegt dus, je ziet dus dat die verzorgingsstaat er niet voor iedereen is. Heb je nou een idee, we gaan straks wat meer over de oplossingen praten, hè? En je hebt al een paar dingen laten vallen, daar kunnen we wat uitgebreid op ingaan. Maar heb je het idee welke mechanismen er nou achter zitten dat dit, nou ja, toch al zo lang gebeurt. We praten hier met alle respect toch al heel lang over.
1: Ja. Ik denk dat het dat er heel veel onbekendheid, onbewustheid heerst. En dat heus, ja, kijk, als je kijkt naar de overheid, ambtenaren gaan 's ochtends heus niet de deur uit met de gedachte, ik ga vandaag eens even lekker discrimineren.
0: Nee.
1: Dat is niet zo, maar uiteindelijk als je de optelsom maakt, vindt in het beleid, in de besluitvorming, wel discriminatie plaats. En dat komt gewoon omdat de overheid zelf geen afspiegeling is van de samenleving. Dat mechanisme zit erachter. Je wil toch meer stemmigheid. Je wil dat als het sprake is van wetten, regels, besluitvorming, dan zouden daar eigenlijk veel meer diversiteit moeten zijn. De mensen die die wetten maken moeten er vanuit diverse brillen naar kunnen kijken. Diverse mensen moeten input geven. Nou ja, dat zit erachter. Wat er ook achter zit, is dat hele afzijdige. Dat is ook, houdt ook in stand dat er discriminatie is door de overheid. Het afdoen als een incident en niet als een structureel fenomeen. Dus het zijn allemaal radars die in elkaar grijpen.
0: Is het ook schaamte ergens dat we dat afzijdig houden? Of is het gewoon de beperkte blik omdat we het eigenlijk gewoon niet zien, omdat de mensen die daar zitten, overkomt het misschien niet?
1: Nou ja, dat, hè. Het is die de mensen die er last van hebben, die doen het werk niet, dus dat is heel ver van elkaar. Voor de een is het een baan, voor de ander is het een busstaan. Dat is een heel groot verschil, hè? Als je 's ochtends om 9 uur naar je werk gaat en je gaat om 4 uur naar huis en dan is het voor jou klaar. Iemand die gediscrimineerd wordt, die ervaart het gewoon, ja, eigenlijk, daar kan je geen tijd aan binden. Dat is gewoon 24 uur per dag, bij wijze van spreken. Dus daar zit al heel groot verschil in. En ja, ik denk dat het ook misschien bij sommige mensen ook wel een stukje desinteresse is. Mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
0: Nee, als ik er geen last van heb, waarom zou ik er mee bezig zijn? Dat
1: precies.
0: Is natuurlijk ook, nou ja, misschien zijn er ook wel mensen die nu naar dit gesprek luisteren en denken, ja, ik luister even een andere keer boeien. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Nou ja, die mensen die moeten, denk ik, niet alleen naar zichzelf kijken, maar wat breder om zich heen. Als je zelf niet met discriminatie te maken hebt, kijk eens om je heen, je kind, tante, een oom, je familielid of een buurvrouw. En dan merk je dat je er indirect wel degelijk wat mee te maken hebt. En op die manier kan je veel meer proberen te begrijpen wat er aan de hand is. En kan je er ook voor zorgen dat het wordt uitgebannen. Want ook jij kan je mond open doen, want uiteindelijk zijn we als samenleving allemaal is iedereen verantwoordelijk voor het uitbannen van discriminatie. Omdat we er ook iets van moeten zeggen als het gebeurt.
0: Ja, en wat ik ook een mooi punt vond, wat je maakte, is ook de win economisch die er voor iedereen in zit. Ik zal nooit vergeten dat ik een congres heb voorgezeten voor de arena, het stadion. En daar kwam een vrouw spreken die zelf in een rolstoel zit. En zij is dan de directeur toegankelijkheid. Ik weet even haar naam niet meer. Maar die heeft op ons allemaal zoveel indruk gemaakt. En zij vertelde ook dat mensen met een beperking een heel groot deel vormen van het BBP. En als die dus niet bij je langs kunnen komen, omdat je gewoon niet toegankelijk bent, ja, dan mis je gewoon inkomsten. Hè? Dus zo kan je er op die manier ook naar kijken.
1: Nou ja, het is gewoon een business case. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn met elkaar. Kijk, ik heb net even uitgelegd op het moment dat er discriminatie plaatsvindt en je moet herstelbetalingen gaan betalen. Hè? Dus bijvoorbeeld die meer dan 10 miljard alleen al voor de toeslagen. Maar wat dacht je van de studenten die door Duo gecompenseerd moeten worden? Hè? Duo heeft toch ook wel. Ze heeft een bepaalde omgang gehad met studenten, waardoor er sprake was van discriminatie. Met name studenten werden gecontroleerd met een mbo-achtergrond. En studenten die ook specifieke etniciteit hadden. Dat heeft Duo moeten toegeven. Dat onderzoek doen kost allemaal geld. Vervolgens moeten die studenten weer gecompenseerd worden. Ja, hoe slim kan je zijn? Misschien beter gewoon voorkomen.
0: Ja, precies. Nou, laten we dan zo meteen verder praten over dat voorkomen. Want het probleem is duidelijk. Straks praat ik verder met Joyce Sylvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die deze week dus haar eindrapport presenteerde. En de conclusie is: de overheid discrimineert. Dat was een zaak die als geschokt ook bij de voorzitter van de Staatscommissie is binnengekomen. Maar daarnaast is het gewoon de hele maatschappij. Het is structureel. Het is we reageren er reactief op. En dus moeten we kijken, hoe gaan we dit grote probleem aanpakken. Blijf luisteren zometeen naar tweede half uur.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman. Hij is de voorzitter van vakbond FNV. En met hem ga ik met name praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Ze zitten heel scherp in de discussie. De eerste staking is al aangekondigd en mogelijk volgen er meer. En dat heeft alles te maken met de bezuinigingen die het kabinet daarop wil doorvoeren. En de polder moeten er hele zomer mee aan de slag. Vandaag is mijn gast Joyce Sylvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar wij kennen haar ook als voormalig burgemeester, voormalig senator. En op dit moment is ze dijkgraaf van Amstel, Gooi en Vecht. En dat combineert ze dus met haar rol als voorzitter van de Staatscommissie. Komend half uur, Joyce, we hebben afgesproken om te tutoyeren. In ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Werken aan een toekomst zonder discriminatie en racisme. En ook wat de overheid daarin kan doen. Want dat is een heel belangrijk punt wat bij jullie naar voren is gekomen. Dit alles ook vanwege dat eindrapport wat jullie deze week... Wij praten woensdag met elkaar maandag. Afgelopen maandag is dat eindrapport na 4 jaar onderzoek gepresenteerd. En daar hebben we een kettingvraag bij. Want gisteren sprak ik met mijn collega eigenlijk van het FD... van de zusterkrant Martine Wolzak. Zij is daar politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En zij is ook naar die presentatie gegaan van dat eindrapport van de Staatscommissie. En zij had deze vraag voor jou.
6: Wat mij opviel was dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd... Ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
7: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dankjewel, Martine. We waren bij die bijeenkomst waarin wij ons rapport presenteerden aan de Kamervoorzitters, Eerste en Tweede Kamer, en ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, zo'n 200 mensen. Daar waren een aantal politici, een aantal waren er ook niet. Kijk, we hebben de afgelopen 4 jaar heel nauw gewerkt met de politiek. We zijn opgericht vanwege een motie in de Tweede Kamer. En we hebben ook regelmatig contact gehad afgelopen 4 jaar... met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Je verwees naar achterin het rapport. Daar staan ook de moties die zijn aangenomen, die ons werk versterken, waaronder regering. Pak nou die discriminatietoets aan. Dus ja, wij hebben echt heel veel contact gehad met politici afgelopen jaren. Ze zijn niet allemaal gekomen bij de bijeenkomst, maar dat doet er niet aan af dat we ons gesteund voelen in ons werk. En dat op dit moment ook een onderwerp van gesprek is met de Kamervoorzitter. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat politici die uitspraken doen in de Tweede Kamer zich realiseren dat ze daarmee bijdragen aan discriminatie en racisme?
5: Want dat is ook, je hebt net al de belangrijkste conclusies in het eerste halfuur van jullie eindrapport benoemd. Maar dit is nog eentje die daarbij komt. Dat je eigenlijk ziet dat de discriminatie op sociale media toeneemt door dit soort opmerkingen van politici.
7: Klopt. Wat wij in ons onderzoek hebben gezien is dat wij hebben samen ook met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar uitspraken van Kamerleden. We hebben gezien dat op het moment dat een uitspraak in de Kamer wordt gedaan, dat opgepakt wordt door kranten en ook weer opgepakt wordt door online media. Betekent bijvoorbeeld de bekende uitspraak van Geert Wilders, Sigrid Kaag is een heks. Nou, vervolgens zie je dat zo'n opmerking over wordt genomen in kranten, online media, en in ene zijn alle vrouwelijke politici een heks geworden. Dus het werkt gewoon door en het zorgt ervoor dat discriminatie wordt verspreid.
5: Als je nou alles bij elkaar neemt, hè, hoe moeilijk is dit nu om op te lossen? Want je zegt het zit heel diep, het is structureel, hè, discriminatie en racisme. De overheid discrimineert zelfs, we hebben het gezien bij de toeslagenaffaire, maar dat doen ze veel vaker. Duo noemde je net als voorbeeld, hè, maar het zit nog veel dieper dan dat. Hoe moeilijk is dit nou om op te lossen?
7: Kijk, wij stellen niet voor niets een fundamentele koerswijziging voor. Wat wij voorstellen is dat de overheid in haar dienstverlening, maar ook in haar beleid, niet na afloop constateert dat er discriminatie is geweest. Dan zijn we eigenlijk te laat. De overheid moet vooraf aan de slag bij het ontwerpen van wetten, regels, ontwikkelen van beleid en nadenken. Als wij dit zo doen, kan dit tot discriminatie leiden? Nou, de staatscommissie heeft afgelopen 4 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een discriminatietoets. Er zijn al zo'n 40 tot 50 organisaties bij de overheid die deze toetsen doen of gedaan hebben. Een aantal van deze organisaties heeft ook echt na aanleiding van het doen van de toets hun beleid gewijzigd. Bijvoorbeeld als we denken aan de douane. Die hebben te maken met afhandeling van bij bagage. Zij hebben gezien dat er toch een discriminatierisico insluit. En hebben zij bijvoorbeeld besloten om hun teams veel diverser te maken, om de kans op discriminatie te verkleinen. Nou, zo zijn er allerlei organisaties en die meegedaan hebben met die toets, die toch hebben gezien van, hey, we lopen risico en dat kunnen we veranderen.
5: Ja, wat doet dat met mensen als ze dat inzien? Hè? Want het is denk ik best een stap om dat dan te gaan doen. Hè? Was daar nog veel weerstand eigenlijk?
7: Nou ja, wat je ziet is dat organisaties zeggen, op het moment dat het gebeurt, hebben er eigenlijk veel meer last van. Dus dan kunnen we het maar beter van tevoren gaan onderzoeken en daar iets aan doen. Want dan kunnen we er nog echt wat van leren. Die discriminatietoets is een leerinstrument. Het is niet een beoordeelinstrument, maar het is een leerinstrument waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen. Het is het bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je organisatie als het ware je processen doorlicht en met elkaar in gesprek gaat waar die risico's liggen. En dan kan je er, als je een risico aantreft, ook actief iets mee gaan doen. En dat is wat wij bedoelen. Overheid, wees niet reactief. Beleid ontwikkelen. Mm-hmm. Mensen hebben er last van. Mensen krijgen last van discriminatie door ons beleid. Nee, van tevoren nadenken. En ja, we kunnen ook heel veel leren van het buitenland. Groot-Brittannië, Ierland, die hebben al eigenlijk een soort van gelijkheidsplicht, waardoor de overheid zich ook echt uitspreekt haar burgers gelijk te willen behandelen. En die toetsen ook veel meer vooraf bij wetten en regelgeving of er mogelijkheden zijn tot op discriminatoire effecten.
5: Dus jullie stellen ook voor dat er een wettelijke invoering van een gelijkheidsplicht publieke sector moet komen?
7: Zeker.
5: Zoals in het VK?
7: Zoals in het Verenigd Koninkrijk en zoals in Ierland al is. En dat zorgt voor een veel groter bewustzijn van allerlei discriminatierisico's, waardoor discriminatie voorkomen kan worden. En we hebben het hier over een verzorgingsstaat, we hebben het hier over brede welvaart. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat het principe brede welvaart, verzorgingsstaat ook voor veel meer mensen kan gaan gelden. En niet alleen voor een selecte groep.
5: Nee. De verantwoordelijkheid van het aankaarten van discriminatie en racisme ligt nu vaak nog bij het individu. Hè. Je kan het melden ergens. Ook dat kan beter?
7: Nou ja, kijk, het individu heeft ook last van schaamte. Tot nu toe als we het over discriminatie hebben, wordt er ook de indruk gewekt dat het aan mensen zelf ligt. Hè? Je wordt gediscrimineerd. Ja, jij had het anders moeten doen. Ik hoop dat dit rapport mensen ook in die zin lucht geeft en dat mensen zich realiseren van, ik zit er niet alleen mee. Het is structureel diep verankerd en ik moet dit melden. Want kijk, als we meer zicht krijgen op dat topje van de ijsberg, wat het nu in feite is, hè, omdat veel mensen het niet melden. We moeten juist naartoe dat mensen het wel melden. Dan kunnen we het probleem nog veel breder onder ogen zien.
5: Ja, er is ook nog iets waar jullie voor pleiten. Een nationaal programma tegen discriminatie en racisme. Hoe moet dat er concreet uitzien?
7: Nou, wat wij zeggen is dat nationaal programma, dat zou ontwikkeld moeten worden door de NCDR, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik heb begrepen dat dat nu ontwikkeld gaat worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en wij geven daarvoor echt aanbevelingen. En dat zit hem in het feit dat discriminatie proactief moet worden bestreden, meerstemmigheid inclusief moet worden, dat we niet afzijdig moeten zijn. Hanteer nou die discriminatietoets, voer die gelijkheidsplicht in. Dus we hebben echt een actieplan opgesteld. En we doen bewust geen aanbevelingen, maar we hebben echt een actieplan opgesteld waar het ministerie van Binnenlandse Zaken mee verder kan. Het ministerie dat echt regie moet gaan voeren, nu te weinig mensen, te weinig middelen heeft gekregen om discriminatie goed aan te pakken. En ook daar zeggen wij van, er moet veel meer structureel geld naar discriminatie en racismebestrijding.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Eerder deze week sprak ik al over dit thema met Koen van Oostrum. Dat is het nieuwe boegbeeld van VNO-NCW, de werkgeversvereniging. En hij zit nu midden in een polderdiscussie over sociale zekerheid. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. En alles gaat erover wat voor Nederland willen we nou uiteindelijk ook in de toekomst zijn. Mijn gast vandaag is Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Uiteindelijk ligt er dus nu een actieplan. Jullie werkzaamheden zijn afgerond, hè, na 4 jaar. De minister heeft het in ontvangst genomen, hè, de minister van Binnenlandse
7: Klopt.
5: Zaken, bij de presentatie
7: Klopt.
5: Van dat eindrapport deze week. Maar hij zei ook van, ik ga het even bestuderen. Ik ga het even grondig lezen. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niet wat de follow-up gaat zijn. Is er nog iets, heeft hij iets gezegd waardoor je het vertrouwen hebt dat dit doorgaat?
7: Jazeker, er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, de zogenaamde motie van Nispe, waarin staat, overheid, minister van Binnenlandse Zaken, pak de regie en zorg er nou voor dat die discriminatietoets breed uitrolt over de overheid. Daarvan heeft de minister gezegd, ik wil hem niet verplicht stellen, want veel organisaties zijn op hun manier ook al bezig met discriminatiebestrijding, maar ik ga het wel bevorderen. Dus dat vind ik hoopgevend, dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, ik ga ervoor zorgen dat die discriminatietoets verder wordt verspreid binnen de overheid en dat overheden die dat willen hem ook kunnen gebruiken.
5: Ja, maar waarom niet verplichten? Als we weten dat dit al zo lang een probleem is, verplichten geeft toch wel meer dat je er echt aan moet houden, toch?
7: We wonen in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je tegen de Nederlanders zegt iets is verplicht, dan krijgen we hier allemaal pukkels en dan ontstaat er een grote weerstand. Ik denk dat het nog niet zo gek is om te zeggen van de toets is beschikbaar. Eigenlijk is het zo dat je overheidsorganisaties kunnen er niet meer omheen. Je ziet ook dat er steeds meer overheidsorganisaties zich melden. De minister heeft mensen beschikbaar gesteld, middelen, zodat je die discriminatietoets ook kan doen als je je meldt als gemeente of als je je meldt als provincie of als waterschap. Want ook waterschappen doen de discriminatietoets. Dus het wordt goed gefaciliteerd.
5: Ja.
7: En ik denk dus dat er nu een soort van beweging op gang komt, dat als je de toets niet doet, dat eigenlijk gevraagd zal worden van jij doet de toets
5: niet. En ik wil helemaal niet pessimistisch
7: niet doet,
5: zijn.
7: Hè? Als je de toets niet doet en je krijgt dus wel te maken met discriminatie in je organisatie, nou, dan heb je wel even wat uit te leggen.
5: Ja, dat dat snap ik allemaal. En ik wil ook helemaal niet cynisch zijn. Ik wil hoopvol zijn met jou. De mensen die mij kennen, die weten dat het thema hoop voor mij ook ontzettend belangrijk is. Toch heb ik ook gezien met excuses voor het slavernijverleden, toen onze premier destijds, Rutte, zei, we zetten geen punt, maar een komma. Hè. De excuses van de koning en van het kabinet, dat is nog maar het begin. We gaan allemaal programma's doen en eigenlijk sterft er dan een stille dood.
7: Ja, ik weet niet voor dat dossier, dat kan ik niet goed beoordelen. Maar want daar ben ik ook niet mee bezig geweest. Daar ben ik ook niet echt in gespecialiseerd. Maar voor dit dossier kan ik alleen maar zien dat die discriminatietoets er is. Dat overheidsorganisaties zich melden, ermee aan de slag gaan. Dat het ministerie geld beschikbaar heeft gesteld. Dat er mensen zijn die die toets kunnen begeleiden. En ik denk dat die toets wel verder gaat uitrollen. En dat naarmate je die toets ook hanteert en bekender en bekender en bekender wordt, dat als je last hebt van een discriminatieincident en je de toets niet gebruikt, heb je ook echt wel wat uit te leggen. Dus het is niet meer zo vrijblijvend. En we leggen ook echt een actieplan neer, concrete zaken waarmee overheden aan de slag kunnen gaan. Dus het idee van we wisten het niet, we konden het niet. Mm-hmm. Dat is echt een gepasseerd station.
5: Ja.
7: Er is echt behoefte aan een fundamentele koerswijziging. En wij leggen met dit rapport eigenlijk de aanpak neer hoe je tot die fundamentele koerswijziging kunt komen.
5: En dit nogmaals gaat dus heel breed. Gaat niet alleen over kleur. Hè, want dat is dan meer met het slavernijverleden. Misschien de relatie die mensen leggen. Maar dit gaat ook over mensen met een beperking. Dit gaat over man-vrouw. Dit gaat echt heel breed. Ja. Hoe jullie ernaar gekeken hebben.
7: Wij hebben echt als staatscommissie tegen discriminatie en racisme breed gekeken naar alle gronden van artikel 1. Dat gaat over godsdienst.
5: Ja, ook nog,
7: gender.
5: Ja.
7: We hebben het over seksuele geaardheid, handicap, geloof. Dus het is echt heel breed. En dan, als je dan constateert dat discriminatie diep verankerd is en wijdverbreid, dan raakt het echt heel veel mensen. En dan moet je komen tot een fundamentele koerswijziging, mm-hmm, als overheid om dat begrip brede welvaart en verzorgingsstaat echt nog serieus te nemen. Want als je zoveel mensen aan de kant zet, dan kan daar geen sprake van zijn.
5: Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar je noemt al een aantal keer brede welvaart. En degene die echt bekend staat, ook om dat woord, dat is mijn gast morgen. Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER, die ook natuurlijk nauw betrokken is bij de polderdiscussie rondom de sociale zekerheid. Maar hij zit zich ook altijd in voor brede welvaart. Wat zou je aan hem willen vragen?
7: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart. Want brede welvaart houdt in dat iedereen moet kunnen deelnemen. Dat kan niet als je wordt gediscrimineerd of racisme ervaart. Mijn vraag concreet aan Kim Putters is, hoe ziet hij nou de uitkomsten van dit rapport in relatie tot het begrip brede welvaart? En wat gaan we doen, Kim?
5: Ja, want ik kan me voorstellen dat de SER hier ook iets aan zou kunnen betekenen.
7: absoluut.
5: In kunnen betekenen.
7: De SER is ook op dit onderwerp heel actief. Onder andere reikt de SER ook certificaten uit aan organisaties die inclusief zijn. Dus het thema discriminatiebestrijding, racismebestrijding is ook een thema van de SER. Dus is mijn vraag ook, hoe kunnen we de handen in elkaar slaan, SER, om te komen tot die brede welvaart. Nu blijkt dat discriminatie en racisme zo diep verankerd en wijdverbreid zijn in de Nederlandse samenleving. En zelfs ook de overheid discrimineert.
5: Ja, want dat blijft toch wel het meest schokkende gegeven. Wat ik heel bewust het hele uur niet heb benoemd, is dat hier twee vrouwen zitten met een kleur, die allebei met discriminatie en racisme helaas te maken hebben gehad. En ik weet ook dat ik dit met jou kan bespreken, want je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Bent u de burgemeester? Dat was in jouw tijd als burgemeester dat diegene zich niet kon voorstellen dat een vrouw met een kleur burgemeester zou kunnen zijn. Dat was ook een heel mooi verhaal, omdat die man uiteindelijk ook tot inzicht kwam en inkeer kwam dat hij dat anders had moeten doen. Dus dat was ook eigenlijk, liep dat heel mooi af. Is het voor jou op een bepaalde manier ook nog persoonlijk zwaar geweest, wetende dat je zoveel functies voor de overheid hebt vervuld, hè? Als senator noemde ik eerder al, als burgemeester, nu als dijkgraaf, dat ook de overheid discrimineert. Is dat voor jou nog pittig geweest op een bepaald moment?
7: Nou, het is natuurlijk heel serieus, hè? Als we met elkaar moeten constateren dat de overheid discrimineert, dan is er wel echt iets mis. Ik vond dat zelf persoonlijk wel een dieptepunt, hè, toen we die conclusie moesten trekken als staatscommissie. Aan de andere kant denk ik ook, het is goed dat het op tafel ligt. Want dan kunnen we er nu aan gaan werken. Dus mijn karakter is ook altijd zo ingesteld om me niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar juist om met elkaar te constateren, wat gaan we nou doen?
5: Ja.
7: En daarvoor heeft de staatscommissie een aanpak neergelegd met 10 punten. Nou, en volgens mij kunnen we aan de slag.
5: Ja, en dat vind ik altijd het mooie van jou, dat je altijd weer vooruitkijkt, niet in de slachtofferrol gaat. Is dat iets voor de mensen die nu luisteren, die met wat voor discriminatie dan ook of racisme te maken hebben, een belangrijk advies voor jou, wat jou persoonlijk ook altijd helpt?
7: Nou, ik denk dat discriminatie en racisme ons allemaal aangaat. Niet alleen de mensen die het ervaren, maar ook de mensen die bewust of onbewust gedrag vertonen dat tot discriminatie leidt. Het is iets voor ons allemaal. En ik denk dat als we ons meer gaan realiseren, dat het ook echt de verhouding in de samenleving zal doen verbeteren. En dat we er daar allemaal sterker uitkomen. En ook weer beter met begrippen als brede welvaart en de verzorgingsstaat kunnen omgaan.
5: Ja, terwijl als je naar Amerika kijkt en wat er daar allemaal gebeurt, en wij hebben altijd de neiging om een beetje over te nemen wat er in Amerika gebeurt, dan schept dat niet echt veel vertrouwen.
7: Nou kijk, ik denk dat het goed is om de samenleving bij elkaar te houden en om talenten van mensen in te zetten. Het is ook een economisch verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Als iedereen mee kan doen, talenten inzet, dat is voor ons allemaal beter. Dus laten we de samenleving bij elkaar houden en discriminatie en racisme verder uitbannen. Dit eindrapport heeft daartoe een bijdrage geleverd.
5: We hebben ook veel ondernemers die natuurlijk naar ons luisteren. De grote bedrijven, die hebben natuurlijk ook een rol. Want dit komt ook op de werkvloer natuurlijk niet alleen bij de overheid voor, maar ook bij het bedrijfsleven. Wat zouden die daaraan kunnen doen? Misschien ook heel persoonlijk iemand nu ook aanspreken die misschien in de auto zit te luisteren, een CEO die dit gesprek hoort. Wat zou je tegen die willen zeggen?
7: Nou kijk, wat ik heel mooi vind is, wij hebben de discriminatietoets ontwikkeld voor de overheid en voor overheidsorganisaties. Maar er zijn ook banken die zich gemeld hebben. En die hebben gezegd, wij willen ook graag die toets doen, want wij hebben te maken met toezichtwetgeving vanuit Europa. En wij merken dat wij dan, als wij toezicht houden, steeds bepaalde groepen eruit pakken en controleren. Wij willen ook graag die toets doen om aan de voorkant te kijken hoe wij ons toezichtsbeleid kunnen verbeteren. Universiteiten hebben zich gemeld. Dus eigenlijk brede dienstverleners, of ze nou in het publieke of private domein werken, hebben zich gemeld en doen hun voordeel met bijvoorbeeld die discriminatietoets.
5: Ja, maar als je het heel klein maakt, echt op de persoon, is het dan van Spreek je uit als je het ziet gebeuren?
7: Ik vind dat het moreel leiderschap aangeboord moet worden. En dat je dus zelf ook discriminatie kunt helpen bestrijden... door op te staan als je het ziet. En er iets van te zeggen en ook grenzen te stellen. En ook, ja, als je CEO bent van een organisatie... dan is het helemaal makkelijk. Want we kennen allemaal nog het voorbeeld van de CEO van Bing Bank... die tijdens een personeelsbijeenkomst de grap maakte... Zwarte vrouwen zien er heel lekker uit. Maar in feite rijden ze lekker. Je wilt er niet mee gezien worden. Ja, als dat het leiderschap wordt, dan zijn we reddeloos verloren.
5: Ja.
7: Dus CEO's, mensen die een voorbeeld kunnen stellen... neem positie, spreek je uit, want het helpt wel degelijk.
5: Ik denk dat dit een hele mooie is om even over na te denken. Dat je hem nog een keer terugspoelt nu... en dit nog een keer laat horen, nog een keer terugluistert... wat jij net hebt gezegd, want dat is afschuwelijk eigenlijk... als je dat hoort, ja.
7: Het is gebeurd.
5: Het is gebeurd. Ik wil je ontzettend bedanken dat je weer bij de Big Five te gast wilde zijn. En ook voor jouw belangrijke werk de afgelopen 4 jaar. Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar natuurlijk ga je verder als dijkgraaf van Amstelgooi en Vecht. Waar je ook wel eens voor ons bij in de uitzending bent geweest. Dus we spreken elkaar vast weer. Dankjewel.
7: Tot ziens. Dankjewel.
5: Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, dat is de beste plek. Maar ik zeg het altijd, blijf vooral live de hele dag op deze zender. Zometeen om 11 uur krijgen we BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht 2 knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. Een dag voor in Mexico de openingsceremonie van het WK voetbal is, zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze zaten werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Die zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, vannacht weer aanvallen in het Midden-Oosten na de argumenten van Trump. Hebben de Amerikanen opnieuw...

0: Nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran en Teheran reageerde snel met tegenaanvallen. En hebben de straat van Hormuz, zeggen ze, potdicht afgesloten. Zometeen de laatste ontwikkeling in onze podcast Ochtendnieuws.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En zo werd het donderdag 11 juni 2026. Hele goedemorgen, Iwan. Wat gaan we doen?
6: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over een waarschuwing van de Rotterdamse haven. Want al in 2028, over 2 jaar, dreigen er stroomtekorten. En blijft ingrijpen uit, dan dreigt op termijn zelfs sluiting van energiebedrijven. Nou, wat moet er dan gebeuren? Zometeen spreken we met een van die energiebedrijven. En het WK voetbal gaat beginnen vandaag. Het wordt het meest inclusieve WK ooit, zei FIFA-baas Gianni Infantino gisteren op een persconferentie aan de vooravond van het toernooi. Maar allerlei echt ingewikkelde en kritische vragen die werden vakkundig ontweken. En hij zei ook, ja, weet je, 8 mensen die zich zorgen maken om die scheidsrechter die geweigerd is, they need to chill. Nou, vanavond in Mexico de openingswedstrijd. Zorgen om de veiligheid, bijvoorbeeld ook van drugsgangs. Zometeen meer met BNR sportverslaggever Jaap de Groot.
0: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, de rest van de wereld en het voetbalveld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag echt in het Midden-Oosten. Want Amerika heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En die gingen wat dieper het binnenland in, zegt ook Jan Posma.
7: Nou, het zijn 49 Tomahawks die de Amerikanen hebben afgeschoten. Er zijn Amerikaanse straaljagers bij betrokken geweest. En inderdaad aanvallen die veel dieper Iran in gingen dan gisteren. Toen was het vooral rond de straat van Hormuz.
0: Ja, en die aanvallen kwamen nadat Trump waarschuwde dat het land de prijs zou betalen voor het niet onderhandelen. Nou, Iran reageerde op zijn beurt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse troepen in de Golfregio en kondigde ook aan de straat van Hormuz volledig af te sluiten. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis. Tarek, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, eerst even naar die Amerikaanse aanvallen met Tomahawks. Dieper het land in dan we tot nu toe zagen. Wat hebben de Amerikanen getracht te raken? Wat hebben ze geraakt?
8: Ja, dat weten we eigenlijk niet zeker. Op Fox News zeggen ze dat het gaat omdat de Amerikaanse luchtmacht over heel Iran vliegt om radar- en luchtafweersystemen te bombarderen en uit te schakelen. Mm-hmm. Dat is op zich al interessant, want Trump heeft eerder al gezegd dat alle Iraanse en luchtafweer al uitgeschakeld was. Wat we weten is dat explosies gehoord zijn geweest in het zuiden, in Bandar Abbas, Kesh en Kish Eiland, in verschillende steden in het zuiden van Iran, maar dus ook dieper Iran in, bijvoorbeeld in de regio van centraal gelegen Isfahan. En ten westen van Teheran in de stad Karaj zijn ook meerdere explosies gehoord.
0: En waren dat aanvallen op militaire doelen of weten we dat ook niet?
8: Dat lijkt er wel op, ja. Maar bijvoorbeeld zoals gisteren zijn er ook weer waterinstallaties geraakt. En in Karaj weten we nog niet wat er precies geraakt is, maar dat is in de vorige uitbarsting bijvoorbeeld zijn daar veel bruggen geraakt. Dus het zou ook kunnen gaan om civiele infrastructuur.
0: Ja. Nou, zegt Trump in een interview met Fox News vanuit de Situation Room notabene dat Iraanse functionarissen net zouden hebben gebeld om Amerika te vragen te stoppen met de bombardementen. Nou, dat zal Iran niet hebben bevestigd, maar dat zou betekenen dat het dus een directe dialoog is. Is er iets over gezegd?
8: Nou ja, Iran heeft dat inderdaad ontkend. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden. En ze zien dat dit denk ik vooral als een daad van agressie van een hele wisselvallige tegenstander. Mm-hmm. En ze roepen op tot reactie op die agressie, maar ik zie ze nog niet meteen bellen om te stoppen.
0: Nee. Trouwens, ze hebben meteen militair gereageerd. Hè? Het Iraanse leger sloeg terug met tegenaanvallen. Waar waren die op gericht? Weer op buitenlandse doelen, dus niet noodzakelijkerwijs op Amerikaanse doelen?
8: Ja, op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten vooral. Ja, in Jordanië, in de Azraq luchtmachtbasis. Of daar enige schade is onbevestigd. Maar op hangars met fighterjets, zegt Iran. En ook in Kuwait en Bahrein op Amerikaanse troepen. En daarnaast natuurlijk weer volledig de straat van Hormuz dichtgegooid. En ze claimen bovendien al 2 schepen te hebben aangevallen die door de blokkade gingen.
0: Ja, nou zeggen ze inderdaad, we hebben de straat van Hormuz helemaal op slot gedaan. Trump zei ook nog in de zijlijn ergens dat wat niemand weet, dat hij allemaal illegaal schepen met olie uit Iran heeft weg weten te halen. Wat weten we daarover? Is dat weer een Trump-claim of zou dat waar kunnen zijn?
8: Voorlopig lijkt het een Trump-claim. Alle observeerders die kijken naar de straat van Hormuz, die hebben het over zo'n 34 kilometer of mijlen eigenlijk wat ze moeten bekijken. Dat kan je met een verrekijker goed bekijken. Dus dat je daar meerdere schepen ongezien door kan krijgen, lijkt onwaarschijnlijk. Mm-hmm. We weten wel dat er bijvoorbeeld 1 schip nu onderweg is naar Rotterdam. Die ligt op het moment geloof ik ergens bij Madagaskar. Die is er doorgekomen. Ja. Maar dat het echt maar heel, heel, heel mondjesmaat door de straat van Hormuz komt. Ja. En het lijkt eigenlijk vooral op dat de Amerikanen hun frustratie met het diplomatieke proces uiten met deze militaire aanvallen. En het is natuurlijk maar de vraag of dat gaat werken met de Iraniërs, die eigenlijk veel geduldiger zijn met het diplomatieke proces dan Trump is. En die bovendien tot nu toe altijd hebben gezegd dat ze de Amerikaanse inzet in het diplomatieke proces niet vertrouwen. En dat ze garanties zoeken dat er geen hernieuwde aanvallen komen na een deal. En daarin is Trump niets te moed gekomen en maakt dit eigenlijk nu alleen maar erger.
0: Dankjewel. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Ja, als je niet voor 1 gat te vangen bent, ja, maak je gewoon een nieuwe. En dat deden de Canadezen dus ook in een oude bibliotheek. Nou, hoe dat nou zo zit, dat hoor je over een minuut of 12.
5: Ochtendnieuws.
9: Eerst naar Rotterdam, want het risico op stroomtekorten moet snel worden afgewend, zeggen ondernemers in de Rotterdamse haven. Als dat niet gebeurt, komen vitale processen en ketens mogelijk in gevaar. Gisteren hoorden we al van Tennet dat we vanaf 2028 mogelijk al kans hebben op stroomtekorten. En volgens bijvoorbeeld energiebedrijf Uniper moeten er nu keuzes worden gemaakt, want anders dreigen energiebedrijven zelfs te verdwijnen. Dionne Rietveld is managing director bij Uniper Benelux. Zij is ook aangesloten met haar bedrijf bij Deltalinx. En nu bij ons, mevrouw Rietveld, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Nou, eerst nog even luisteren naar Joost Gunsen van Tennet. Want die zei dus, ja, vanaf 2030 kunnen we in ieder geval de stroomvraag niet meer aan.
11: Als we inderdaad verder geen maatregelen zouden treffen en het systeem zich zou ontwikkelen als wij nu hebben aangenomen, dan zou het kunnen dat we inderdaad niet genoeg hebben om iedereen in Nederland altijd van stroom te voorzien. Dat betekent niet dat heel Nederland dan in een blackout zou komen, dat nergens stroom is, maar dat er misschien ergens een dorp of een paar dorpen op dat moment misschien geen elektriciteit hebben en onvrijwillig zouden moeten worden afgeschakeld.
9: Ja, dit was gistermiddag hier in de avondspits. 2030 noemt Tennet. U zegt nu, nou, 2028 is misschien reëler. Dat is al over 2 jaar. Waarom is dat probleem met de haven zoveel groter?
10: Ja, en het is inderdaad een heel terechte opmerking. Kijk, het monitorrapport eigenlijk, of het rapport van Tennet, dat zegt vanaf 2030 is het wel evident nu dat we dan in de problemen komen. Maar wat een van de redenen is dat we dan in de problemen komen, is dat er dan een aantal grote centrales, de kolencentrales, dat die vanaf dat moment naar alle verwachting uitgaan, omdat er een verbod op elektriciteitsproductie met kolen op dat moment van start gaat. En dat betekent eigenlijk dat je de jaren daarvoor al moet nadenken hoe je dat gaat oplossen. En dat zijn vraagstukken die wachten niet tot december 29. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we dat de vraag voor elektriciteit toch echt toeneemt. En die combinatie maakt dat we zo zeker vanaf, misschien zelfs al 27, maar zeker vanaf 28 keuzes moeten maken hoe we dat systeem na 2030 nog stabiel kunnen houden.
9: Ja, want kunt u schetsen hoe belangrijk elektriciteit voor die haven is? We weten, in die haven gaat natuurlijk veel olie rond, gaat veel gas rond, maar voor het opereren van de haven is het met name elektra?
10: Ja, is heel veel elektriciteit nodig. En waar het eigenlijk om gaat, zo'n haven, dat kun je een beetje zien als een biotoop. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, er is heel veel bedrijvigheid, industrie. Die hebben allerlei uitstoot en allerlei afvalstromen, zeg maar. Die worden vervolgens weer verwerkt in de elektriciteitscentrales. En daar wordt dan inderdaad vervolgens de elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook stoom van gemaakt, die bedrijven vervolgens weer nodig hebben voor hun productieprocessen. Eigenlijk is het een soort van gesloten systeem wat 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgaat. Als je daar schakels tussen uithaalt, dan functioneert dat systeem niet meer. Ja. Dus op het moment, en dat is eigenlijk ook de boodschap die Tennet gisteren geeft, hè, op het moment dat dat niet meer betrouwbaar is, dat je niet meer als bedrijf weet, op welk moment van de dag heb ik dan voldoende energievoorziening, ja, dan stagneren dat soort processen. En dus niet bij één bedrijf, maar bij een heel cluster, in dit geval de haven van Rotterdam.
9: Ja, het lijkt me ook een domino-effect hebben voor het hele land. Want als je daar de problemen hebt in de haven, dan druppelt door naar het hele land natuurlijk.
10: Uiteindelijk is het een welvaartsprobleem. Ja. Dus op het moment dat energievoorziening onzeker is, dan gaat dat niet alleen betekenen dat je dus niet helemaal zeker weet wanneer er energie- en elektriciteitsproductie is. Mm-hmm. Maar het betekent ook dat daarmee de prijspieken, namelijk op het moment dat er veel vraag is, dat die prijspieken steeds extremer worden. En daarmee is niet alleen de betrouwbaarheid van de levering, zeg maar, een uitdaging, maar is het ook een probleem van betaalbaarheid.
9: Ja. Ligt de oplossing niet ook deels in die haven? Want ja, ik zei het al, daar gaat zoveel energie rond, wordt ook opgewekt in die haven. Je zou denken, die kan voor een deel ook wel zelfvoorzienend zijn.
10: Nou, we hebben gelukkig ook hele goede plannen om na te denken hoe we dat kunnen doen. Er is natuurlijk heel veel aan duurzame energieopwek waar erg in wordt geïnvesteerd. Maar wat belangrijk is, is dat we ook in Nederland regelbaar vermogen houden. Regelbaar vermogen zijn centrales die ook ingezet kunnen worden op het moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Daar zijn goede plannen voor, waaronder bijvoorbeeld ombouw van kolencentrales naar biomassa. Want dan ben je niet alleen afhankelijk van weersomstandigheden. Wij zeggen, maak beleidskeuzes dat ook de ombouw van dat soort centrales mogelijk is. En dan hebben we denk ik echt een goede oplossing. Wat we daarvoor heel hard nodig hebben is een duidelijkheid over een capaciteitsmechanisme. Mm-hmm. Daar komt volgende week een Kamerbrief. Daarin moet duidelijk worden wat voor soort beleidskeuzes worden gemaakt, hoe zo'n capaciteitsmarkt gaat functioneren. En wij zeggen, ombouw van kolencentrales naar biomassa is daarmee echt een hele belangrijke schakel.
9: Ja, en nu ziet dus problemen over, misschien 2, misschien wel zelfs volgend jaar al. Mist u urgentie en leiderschap op dit dossier? Want ja, het klinkt alsof we een beetje vooruit sukkelen met elkaar.
10: Nou, ik denk wel dat de urgentie steeds zichtbaarder wordt. Maar voor mij gaat het zeker niet snel genoeg. En waarom is dat zo? Omdat ik eigenlijk vind dat er een aantal beleidskeuzes, hè, we zijn het inmiddels wel over eens, er moet de capaciteitsmarkt komen. En toch hebben we nog heel veel discussies over hoe die transitie eruit moet komen te zien en wat dat dan betekent, voor welke technologie kiezen wij. Een voorbeeld, als je ombouwt naar biomassa en je hebt een capaciteitsmarkt, dan heb je daarnaast ook nog eens negatieve CO2-emissies. Volgende week lanceren we vanuit de industrie daar een pact voor om te zeggen, zorg nou dat je alle beleidskeuzes, inclusief het verwijderen van CO2, dat je dat allemaal in beleid zo snel mogelijk keuzes daarin maakt. Dan weten partijen wat voor technologieën, wat voor oplossingen we op korte termijn met elkaar kunnen afspreken. En dan hebben we zowel het stuk leveringszekerheid als het stuk betaalbaarheid, maar zeker ook het voortbestaan van industrie, juist ook in de haven van Rotterdam, hebben we dan echt wel een oplossing voor. Dus de urgentie wordt wel gevoerd, maar keuzes worden nog niet gemaakt. En daar wil ik echt een oproep voor doen om dat te versnellen.
9: Dank, Dianne Rietveld, Managing Director bij Uniper Benelux. Dat is aangesloten bij de ondernemersorganisatie van bedrijven in de haven Delta Links.
0: Nieuwe beursdag, Donderbakker van BNR Beurs.
12: Het wordt een dag in het teken van Elon Musk. Hij spreekt namelijk op een besloten conferentie van ASML. Musk zal zijn visie op AI, robotica, ruimtevaart en het maken van chips delen met iedereen die aanwezig is. En er is nogal wat over te doen, want medewerkers zijn kritisch en een aantal van hen dreigt het evenement zelfs te boycotten. We weten dat Musk plannen heeft om 2 enorme chipfabrieken op te tuigen, dus wie weet laat hij nog wat vallen over het aanschaffen van ASML-machines, wat weer goed nieuws kan zijn voor de chipmachinemaker en dus ook voor de beleggers. De bijdrage zal trouwens virtueel zijn, want even naar Nederland vliegen een dag voor de beursgang van je ruimtevaartbedrijf is toch wat te veel gevraagd. Over SpaceX gesproken, de uitgifteprijs van de aandelen wordt officieel bekendgemaakt. Naar verluidt zal dit $135 gaan worden, maar we gaan horen of dit ook echt het geval gaat zijn. En dan eindigen we even met de cijfers van Adobe. Het softwarebedrijf staat dit jaar 30% in de min. En beleggers vragen zich hardop af of de maker van onder meer Photoshop, Audition en Premiere niet wat overbodig wordt door de stormachtige ontwikkeling van AI. Het medicijn tegen die onzekerheid is goede cijfers in combinatie met een sterke outlook. Of dat bij Adobe het geval is, zal dus moeten blijken.
0: We gaan het zien. 6:30 vanavond, aan het eind van de werkdag, kun je dat horen hier op BNR. Want dan is BNR Beurs. Of daarna te beluisteren als podcast in de BNR-app.
9: Een ander bedrijvennieuws. De staat overweegt om aandelen te nemen in Damen Naval, onderdeel van Damen Shipyards. Er zijn gesprekken tussen het bedrijf en de staat, melden bronnen aan Nieuwsuur. Damen maakt onder andere fregatten en wordt daarmee gezien als een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Strategisch van nationaal belang. Dat de staat daadwerkelijk in Damen stapt, staat nog niet vast. Zo wordt er onder meer gesproken over een zogeheten gouden aandeel. Daar is het weer, waarbij de staat vetorecht krijgt over strategische besluiten. En ook ligt er een optie op tafel waarbij de staat 100% van de aandelen van Damen Naval overneemt. Maar dat lijkt wat minder waarschijnlijk. Nou, dat gouden aandeel hebben we recent gehoord in de BNR-podcast In het Defensief. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie, die zei ook al dat als het aan hem ligt dat de staat vaker zo'n gouden aandeel gaat nemen, in veelbelovende defensiebedrijven, veiligheidsbedrijven ook. Dat zou dus kunnen. En dat heeft als doel dat het meer zekerheid oplevert voor het concern dat hoge investeringen moet doen. En voor de overheid levert het meer zekerheid op, omdat de fregatten die Defensie heeft besteld er dan ook daadwerkelijk komen. Daarmee heeft het niet makkelijk. Ze zat vorig jaar nog in acute financiële problemen, waardoor de staat nog met een kwart miljard moest bijspringen. Een order van 7 miljard dreigde niet door te gaan. Er was vertraging bij de productie van 6 Duitse fregatten. Er waren allerlei juridische problemen.
0: Yeah, nope.
9: Nou, wat zeggen ze in Den Haag over dit verhaal van Nieuwsuur? Ze bevestigen niet dat er gesproken wordt over een staatsdeelneming. Damen wil niet reageren, het ministerie wil niet reageren. Damen zegt wel dat er zeer goed overleg is met Defensie over toekomstige projecten. En ook Defensie zegt dat ze over de concrete invulling van een strategische samenwerking vanwege de commerciële vertrouwelijkheid en operationele veiligheid geen nadere uitspraken kan doen. Maar nou, die gesprekken die hangen dus wel degelijk in de lucht. Dat de staat instapt bij Damen Naval.
0: En dan gaan we kijken waar Politiek Den Haag zich vandaag mee bezighoudt. En dat vertelt ons politiek verslaggever Leendert Beekman.
13: Ekaterina Zearieva, eurocommissaris van Startups, Onderzoek en Innovatie, brengt een tweedaags bezoek aan Nederland. En dan ontmoet ze ook ministers, zoals de minister van Economische Zaken en Klimaat Helene Herbert en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert. Verder brengt ze op vrijdag een bezoek aan het Bioscience Park in Leiden. In Den Haag presenteert de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, een nieuw politiek programma. In het programma zet de jongerenorganisatie in op een liberaal Nederland in 2050. En zo willen ze af van de AOW. Moet volledig verdwijnen in 2050. Wat krijgen we daar dan voor terug? Lagere inkomstenbelasting. Maar verder willen ze ook af van een heikel punt bij de moederpartij, de VVD, de hypotheekrenteaftrek. Nou, of dat gaat gebeuren, dat moeten we nog zien. Maar het wordt in ieder geval gepresenteerd in bijzijn van VVD-prominenten, zoals de fractievoorzitter Brekelmans. Nou, wat gebeurt er verder dan nog in Den Haag? Er is een commissiedebat over vreemdelingen en asielbeleid. Ook nog een commissiedebat over gezondheid en veilig werken. En in de plenaire zaal wordt er gedebatteerd over de staat van de Europese Unie. Dan nog twee opvallende ronde tafelgesprekken, zoals we dat in Den Haag noemen. Dan wordt de Kamer bijgepraat door deskundigen. Eén over de groeiende invloed van de manosfeer online en offline. En er is nog een ronde tafelgesprek over belastingmaatregelen ter ondersteuning van de start- en skill-ups. Dat en meer vandaag in Den Haag.
0: Nou, genoeg te doen. Politiek verslaggever Leendert Beekman, hoor je. En je hoort het al, we gaan naar het belangrijkste uit de kranten.
9: Ja, want we hadden aangekondigd met Jaap de Groot te gaan praten vanuit Kansas City, maar we krijgen de verbinding niet. Dus dat hou je nog van ons te goed. Ja. Inderdaad, we gaan naar de kranten. In het FD. Overheid steekt 360 miljoen extra in een fonds voor deep tech. De staat stelt opnieuw geld beschikbaar voor investeringen in deep tech technologie. Denk aan chiptechnologie, kwantumtechnologie. Nog eens 360 miljoen dus in het deep tech fonds. Een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en InvestNL. En daarmee groeit de omvang van het fonds naar 610 miljoen.
0: En dan in één dag stapten alle wethouders van het Gelderse stadje Tiel op, nadat de krant dit weekend een artikel publiceerde over ernstige aantijgingen. Zo zouden wethouders betrokken zijn bij mogelijke criminele en ondermijnende zaak. Oftewel straf- en bestuursrechtelijke zaak. Zo claimde de ex-burgemeester. En gisterochtend stapten al twee wethouders op. Omdat er geen onafhankelijk integriteitsonderzoek zou worden gesteund. En later gisteren volgden alle andere wethouders. Dus het college bestaat nu uit de burgemeester.
9: Ja, in de Volkskrant dan. De Canadese regering overweegt een minimumleeftijd van 16 jaar voor sociale media. De regering van het land wil een minimumleeftijd invoeren voor het aanmaken van een account op. Denk aan Instagram, Facebook, TikTok, dat soort zaken. Uit een wetsvoorstel van de minister van Cultuur blijkt dat die grens dus op 16 jaar zou komen te liggen. Andere landen doen het ook al. Canada zou zich willen aansluiten.
0: En dan onderzoek naar giftige werkcultuur bij UWV na signalen van jonge artsen. Zo kopt het AD vandaag. UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam, die trokken eerder dit jaar aan de bel vanwege de hoge werkdruk en de onveilige werkomgeving bij de uitkeringsinstantie. UWV bevestigt dat adviesbureau KPMG nu onderzoek doet naar de werkcultuur.
9: En tot slot, een krantenoverzicht zonder Donald Trump kan dat? Nee, natuurlijk niet. In de Financial Times, Trump suggereert dat hij de handelsovereenkomst met Mexico en Canada mogelijk niet zal verlengen. Die deal die in 2020 is gesloten gaat dus mogelijk van tafel. Naar eigen zeggen vindt hij het de slechtste deal die hij ooit heeft gesloten. En heeft hij niks nodig uit die landen. Voor 1 juli moeten de drie landen bevestigen of ze die overeenkomst willen verlengen. Met 16 jaar dan gelijk. Of dat ze een periode van jaarlijkse evaluaties in laten gaan. Nou, zo denken zo'n WK, dat lijmt wel een beetje.
0: Nee.
9: Maar voor Trump dus niet. En die zegt, ik wil er vanaf. Dat is de grootste fout uit mijn leven, deze deal.
0: Ja, en over grote fouten in je leven gesproken, we gaan het even hebben over de Haskell Free Library and Opera House. Ja, wat is dat dan nou?
9: Van Horst.
0: Heel mooi oud gebouw uit 1904, dat zowel een bibliotheek als een operagebouw is. En het bijzondere, het is in 1904 precies op de grens tussen Canada en Amerika gebouwd.
14: This is the library door on the US side. So we go through here and if you look here, you will see the US-Canadian border.
0: Ja, herkenbaar aan een zwarte streep op de vloer van het gebouw. Die loopt er echt recht doorheen, ik zag de beelden. En dan zie je inderdaad gewoon dat gebouw midden doorgesneden, eigenlijk door de grens. Maar ja, het is één gebouw. En de reden waarom dat gebouw in 1904 precies over de grens werd gebouwd was om de broederschapsbanden tussen Amerika en Canada te markeren. Want buurtbewoners uit beide landen konden gewoon over en weer boeken en voorstellingen met elkaar delen. Je liep erin, je haalde een boekje en of je nou daar over de bibliotheekvloer in Amerika stond of in Canada, dat maakte niks uit. Alleen in 2025 werd de hoofdingang aan de Amerikaanse kant gesloten. Omdat de Amerikanen de veiligheidsvoorschriften voor grensverkeer aanscherpten. En Canadezen dus de facto geen toegang meer hadden tot ook hun gebouw. Want het was ook hun bibliotheek. Heel kinderachtig. Ja, één deur. Dus ja, klaar, mocht alleen nog maar Amerikanen komen. Maar letterlijk niet voor één gat te vangen schraapten de Canadezen financiering bij elkaar. En wat hebben ze gedaan? Een nieuwe deur gemaakt. Een eigen deur aan de Canadese kant. En dat is heel mooi. Als je die twee deuren ziet ook. De Amerikaanse deur is helemaal met goud en met kristal en met dingen. De Canadese deur, 3 graden, is van hout.
9: Ja, gewoon heel simpel.
0: Heel simpel, ja. Met een krukje. Maar het mooiste is, iedereen loopt nu weer lekker door elkaar. En de Canadezen zijn helemaal blij dat ze gewoon hun piep en hun Opera House weer in kunnen. Ja, en dit soort pesterijen, ik zei al even, de Canadezen zijn niet voor één gat te vangen. Die maken gewoon een nieuwe. Vliegtuigen aan de grond, geschrapte vluchten, zelfs geluiden over mogelijke staatssteun. Ja, de luchtvaart, die maakt zich op voor een zware winter. Hoe zwaar? Hoor je zo meteen de BNR's ochtendspits.
15: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
17: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen?
18: Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Nina van den Dungen.
20: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Adyen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
25: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
24: Zo geregeld, 123inkt.nl.
26: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
27: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
26: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
27: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
28: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
29: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
30: BNR Verkeer.
31: Ik ben Helene Geest van de ANWB. Er beginnen wat korte files te ontstaan hier en daar, maar over het algemeen is de vertraging niet meer dan een minuut of vijf. Er zijn twee uitzonderingen op dit moment. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de aansluiting met de A9 ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
33: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. Een dag voor in Mexico de openingsceremonie van het WK voetbal is, zijn vijf politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze zaten werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Die zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
34: Ja, ze hoort, de luchtvaart maakt zich op voor een zware winter die gaat komen. Want er worden vliegtuigen aan de grond gehouden, vluchten geschrapt. Er zijn zelfs geluiden over mogelijke staatssteun. Hoe zwaar het weer wordt voor de luchtvaartmaatschappijen. Zometeen met Joris Melkert in de ochtendspit.
35: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
36: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
4: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
5: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
6: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
7: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
5: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
8: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
6: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
5: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
10: Goedemorgen, het is bijna 6:55. En dat betekent dat wij aan het begin staan van een nieuwe, verse nieuwsdag. Jazeker, het is vandaag donderdag 11 juni 2026. We hebben er zin in. Wat gaan we doen het komende half uur?
11: Zometeen gaan we bellen met de Orgel Joke over haar mogelijke gang naar het WK. Nee, dat is een grapje. We gaan het niet hebben.
10: Oh,
11: we gaan het niet hebben over Orgel Joke. Wat een leven dat we daarover hebben in de nieuwsupdate.
10: Ja.
11: Goed, we gaan het zo meteen hebben over verhuizen. Want dat blijkt, mensen verhuizen steeds verder van eigen huis. 10 jaar geleden was het nog gemiddeld 11 kilometer. En inmiddels is dat 13,5 kilometer. En dat zie je met name in het westen van het land. Nou, hoe zou dat nou komen?
10: Nou.
11: Dat gaan we zo meteen bespreken met het kadaster. En waarom hebben dieren zich 500 miljoen jaar geleden zo langzaam ontwikkeld? Nou, onderzoekers van de Cambridge University die hebben daar nu een verklaring voor gevonden. Het heeft te maken met de manier waarop ze zich voortplanten. Ja, ongeslachtelijk. Dus het werden allemaal kopietjes. En niet een seksuele voortplanting. En dat is dus eigenlijk negatief geweest voor die ontwikkeling. Dus eigenlijk ze hadden meer moeten seksen. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben.
10: Ja, dan gaan we eerst naar dit. Luchtvaartmaatschappijen bereiden zich voor op een zware winter, schrijft de Financial Times. Door de explosief gestegen brandstofprijzen dreigen vliegtuigen aan de grond te blijven en zouden er ook nog eens mogelijk tienduizenden vluchten kunnen worden geschrapt. Dat zou betekenen dat er inderdaad turbulente tijden aankomen. Binnen een paar weken moeten luchtvaartmaatschappijen al beslissen hoe ze die laatste maanden van dit jaar gaan doorkomen. Want ja, nu handelen betekent straks niet met de gebakken peer zitten, hopelijk. We gaan naar Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Is dit een doemscenario wat de Financial Times schetst, of is het mogelijk getuigen van realisme?
12: Ik denk het laatste. De aanleiding is eigenlijk dat luchtvaartmaatschappijen allemaal op punt staan ongeveer de winterdienstroosters te gaan publiceren, zodat mensen tickets kunnen gaan boeken. En vorige week zat eigenlijk de hele sector bij elkaar in de jaarvergadering in Rio de Janeiro. En daar heeft de Financial Times gewoon iedereen eens gevraagd, hoe staat het er nou voor? En dat schetst toch wel een somber beeld.
10: Ja, want inderdaad, we horen tienduizenden geschrapte vluchten. Dat is nogal wat. Maar ja, wacht eventjes, door de hele wereld neem ik aan.
12: Ja, we praten natuurlijk over de hele wereld over vele miljoenen vluchten.
10: Ja.
12: Dus je moet het altijd een beetje zien als percentage. Degene die het meest negatief was wel de baas van ITA, de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Die hadden zelfs over mogelijk schrappen van 20% van de vluchten.
10: Zo.
12: En dat is dan echt wel serieus.
10: Ja.
12: Nu praten we ook al over geschrapte vluchten, maar praten we 1-2% of zo. Maar dit gaat echt wel een stap verder.
10: Maar ITA, daar gaat het al niet zo geweldig mee volgens mij, die Italiaanse maatschappij. Dat is, als je 80% van je capaciteit draait, kan je dan nog een euro verdienen.
12: Nou, dat is dus het grote probleem. De baas van de IATA, dus de Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen zelf, en we zien gewoon dat dit jaar de winst in de hele sector halveert. Het gaat echt dan om verschillende tientallen miljarden euro die er minder verdiend gaan worden. Mm-hmm. En dan hebben we ook te maken met het feit dat eigenlijk het geld verdiend wordt in de lente en de zomer.
10: Ja.
12: En dat de herfst en de winter is altijd het karige seizoen.
10: Mm-hmm.
12: En als je winst wil maken, moeten die vliegtuigen wel vol zitten. Als je dan verwacht minder klanten te hebben vanwege de hoge kosten. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar vluchten schrappen.
10: Ja. Zullen we dit even vertalen naar Nederland? Wat gaan we zien bij de KLM's van deze wereld en de Corendonnen?
12: Nou ja, dat zie je eigenlijk nu al op plekken waar er meerdere vluchten per dag op een route worden aangeboden, wordt er af en toe eentje weggehaald. En dan heb je iets geboekt, dan krijg je een bericht van sorry, vlucht is gecanceld, maar je moet een vlucht eerder of een vlucht later nemen.
10: Mm-hmm.
12: Nu wordt er zelfs door sommige maatschappijen in de wereld afgesproken, ja, we gaan misschien zelfs hele routes schrappen, omdat we gewoon verwachten dat er te weinig conditie is.
10: Mm.
12: Aan de andere kant, er zijn ook wel luchtvaartmaatschappijen die zeggen, nou, het valt eigenlijk helemaal niet tegen, gezien de hoge kosten van de brandstoffen. Mm. Wij zijn nog redelijk optimistisch.
10: Ja, nee, toch, hè, als je dit zo beschouwt, als er nu al met de planning voor de winter dit soort doemscenario's worden geschetst, dan denken die luchtvaartmaatschappijen dus dat die hoge brandstofprijzen here to stay zijn. Dat dat lange tijd gaat aanhouden. En het zijn over het algemeen niet partijen die gek zijn. Die weten een beetje in de toekomst te kijken vaak, toch?
12: Ja, nee, daarom is dat misschien eigenlijk wel de belangrijke boodschap achter al dit gerommel. Van ja, wij gaan ons voorbereiden op iets dat lang gaat duren.
10: Ja.
12: Je ziet ook dat de prijs van kerosine, dat is dan de belangrijkste factor in dit geheel. Eind februari, begin maart, opeens met een factor 100% omhoog sprong. Die brandstof verdubbelde in prijs. Nou, die is langzaam aan het dalen, maar zit nog steeds op 50% meer. En dan heb je te maken met het feit dat veel maatschappijen, onder andere in Europa, die hebben een brandstof van tevoren ingekocht voor het jaar. Dus die zeggen van, nou ja, tot en met het eind van het jaar zingen we het nog wel uit. Maar ja, we moeten nu gaan beslissen, gaan wij nu brandstof vooraf vast inslaan of reserveren, mm-hmm, tegen een hogere prijs.
10: Ja.
12: En gaat die prijs misschien omlaag? Ja, dan moeten we het sowieso betalen. Dus die moeten nu hele lastige beslissingen gaan nemen.
10: Ja, zeker. En die reiziger, nou, die zal waarschijnlijk inderdaad er de gevolgen van gaan zien en dus minder gaan reizen. Dat is een beetje het verhaal, hè?
12: Dat is het verhaal, juist. En het winterseizoen is al wat kariger.
10: Ja.
12: Dus nou ja, men ziet de buien hangen.
10: Dankjewel. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
13: Radio, de ochtendspits.
11: Nederlanders kiezen er steeds vaker voor om een huis buiten de eigen gemeente te kopen. Met name voor randstedelingen geldt dat. Die trekken meer richting regio's zoals de Veluwe en Zeeland. Vorig jaar was ruim 58% van de woningkopers afkomstig uit de eigen gemeente. Ja, daarvoor was dat nog 64%, blijkt uit onderzoek van het kadaster. Maar ja, we trekken dus steeds iets verder weg langzamerhand. Ik praat erover met Joost Zuidberg van het kadaster. Hij heeft het onderzoek uitgevoerd. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
11: Ja, in corona piekte het helemaal. Hè. Toen trokken we helemaal ver weg. Maar als we even iets langer termijn kijken, dan zien we dat dus langzamerhand oplopen. Is dat vrijwillig? Willen we weg uit de plek waar we wonen? Of is dat gedreven door andere factoren?
14: Nou, inderdaad, je ziet dat er gemiddeld genomen zijn er steeds minder woningen beschikbaar gekomen, eigenlijk wat dichter bij huis. Dus een deel van de kopers heeft hun zoekgebied denk ik uitgebreid. En zijn wat verder van eigenlijk de ideale woonplek gaan kijken of daar een huis te vinden is.
11: Ja, dus het is niet zozeer ingesteld door het feit dat we weg willen waar we wonen, maar meer gewoon praktisch huizenprijzen en dergelijke.
14: Prijzen, beschikbaarheid en meerdere kopers voor een woning. Of eigenlijk één koper, maar meerdere mensen die woning willen kopen. Dan moet je uiteindelijk ben je genoodzaakt om wat verder van de gewenste plek te kijken.
11: Ja, en dan was het voor u ook vast niet verrassend dat dit met name in het westen van het land speelt, hè?
14: Daar zijn de prijzen natuurlijk sterk gestegen. Daar liggen de woningprijzen al wat hoger. Dus daar ligt het voor de hand dat je daar nog meer druk op die woningmarkt hebt.
11: Ja, voordat we misschien een verkeerd beeld krijgen, de meeste mensen die blijven dus wel gewoon in de eigen gemeente wonen als ze verhuizen?
14: Ja, nee, dat is een goed punt. We zien wel dat het aandeel ietsjes afneemt, maar nog steeds ongeveer 3 op de 5 van de woningkopers komt uit de eigen gemeente. Dus dat is nog steeds een best groot aandeel.
11: Ja. Leuk, opvallend in een onderzoek is Culemborg in Gelderland. Wat gebeurt daar?
14: We zien dat daar heel veel mensen uit de stad Utrecht naar die stad toe trekken, naar dat stadje. De achterliggende redenen bij die cijfers die kennen we natuurlijk niet. Maar dat was inderdaad een opvallende ontwikkeling.
11: Ja, ja dus dat lijkt dus mensen aan te trekken die uit de stad weg willen. Misschien iets meer rust willen?
14: Ja, dat is uw interpretatie. Mm. En dat zou best goed kunnen hoor. Dat je op een gegeven moment misschien ook in een levensfase zit. Waarin je de faciliteiten van een hele grote stad minder gaat waarderen. Of de rust inderdaad van een wat kleinere stad of kleinere gemeente juist wat meer gaat waarderen. Dus dat is misschien ook een logische stap in je wooncarrière. Ja.
11: Ook opvallend, ouderen die verhuizen of heel dichtbij, bij wijze van spreken om de hoek, of heel ver weg. Ja. Hoe komt dat?
14: Ja, dat is ook lastig te zeggen hoor. En het gaat over de 75-plussers. Dus dat zijn mensen die echt wel aan het eind van hun wooncarrière staan. En er zijn er waarschijnlijk nog een aantal van die wat verder nog van huis willen verhuizen. Of in rust en ruimte. We zien dat in de groep van 55 tot 75, wat we dan even de jongere ouderen noemen. Zien we dat eigenlijk nog extremer voor die grotere afstand. Dat is misschien een groep die wellicht op een gegeven moment wat minder gebonden is aan een specifieke plek. Omdat de kinderen het huis uit zijn. Of ze met pensioen zijn of wat minder zijn gaan werken. En dan misschien juist wat meer behoefte hebben aan een wat rustigere omgeving, een woonomgeving. Dat is wat we wel zien.
11: Ja, verwacht u dat die verhuisafstand blijft toenemen of niet per se? Want op zich, nu dus 13,5 kilometer gemiddeld, is ook weer niet mega veel.
14: Nee. Ik ben met je eens. Dat klinkt inderdaad niet veel, maar het is hemelsbreed. Ja. Heel veel mensen verhuizen binnen de eigen gemeente. En dan is 13,5 is gemiddeld toch best wel een afstand. Wat we verwachten, we doen op zich niet aan verwachtingen, maar wat we de laatste jaren al hebben gezien is dat vanaf corona het al iets is afgenomen. En met een wat meer normaliserende woningmarkt, dus stabilisering van prijzen en aantallen, ligt het op zich niet in de lijn der verwachting dat die gemiddelde verhuisafstand weer gaat toenemen.
11: Dank, Joost Zuidberg van het Kadaster.
13: En dat brengt ons om bijna 6:45, uiteraard bij de AWB. En daar zit Helene de Geest achter de schermen. En Helene, is wel iets te melden?
15: Nou ja, er staan genoeg files, maar ze zijn allemaal nog kort en er zijn ook helemaal geen bijzonderheden. De meeste vertraging is er nu op eigenlijk een vertrouwde plek op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer file. De vertraging is daar ook nog maar 10 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A15 Europoort Rotterdam bij 37,7.
16: Luister vandaag, begrijp morgen.
17: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
18: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
19: AI chip sales are expected to grow 180%.
16: Blijf scherp.
13: Ja, je hoort het wel. Het is vandaag donderdag 11 juli en dus begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En het wordt het grootste evenement in de mensheid. Het bestaan van de mensheid, neem ik aan. Dit WK voetbal zei FIFA-baas Gianni Infantino gisteren tijdens zijn persconferentie.
20: We can host the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
13: Ja, dat is het, hè? The history of mankind. Nou, na die uitspraak ontweek meneer Infantino vakkundig alle vragen. Moeilijke vragen over visa, hoge ticketprijzen. Ineens scheidsrechters die het land niet in mogen. En over zijn grote vriend Donald Trump. Vanavond wordt er afgetrapt tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico City. En vanuit Kansas City, standplaats van het Oranje Elftal, is bij ons BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedenavond voor jou. Goedemorgen voor ons.
21: Ja, precies. En ik ga me niet nog een keer vergissen dat ik 24 uur terug in de tijd ga.
11: Woensdag is het. Ja.
21: Het is nu de woensdag.
13: Het is woensdag, ja. Ja, in Mexico vanavond, in Mexico City, de openingswedstrijd. Maar we hoorden al verontrustende verhalen over politieagenten in een pick-up truck die doodgeschoten zijn door drugskartels. Hoe is het met de veiligheid gesteld daar? Zijn ze bang?
21: Nou, Mexico City gaat nog wel, maar daar zijn ze meer beducht voor. Voor tienduizenden demonstranten, met name ook uit het onderwijs. Maar morgen is in Guadalajara de wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. Ja, en dat is gewoon helemaal groen van het leger. Want daar zijn ze wel heel beducht voor acties van de kartels. Dus Mexico relatief rustig. met gewoon demonstrerende mensen die het fanfest terrein willen bezetten. Mm. Waardoor het feest in ieder geval buiten het stadion niet doorgaat. Maar morgen in Guadalajara wordt het serious business of dat inderdaad of de kartels zich rustig houden.
13: Ja, en de grote vraag is FIFA. Infantino die heeft dat allemaal gedodged, deze vragen. Wat doet de voetbalorganisatie om de veiligheid van iedereen te waarborgen? Hebben zij daar nog een actieve rol in?
21: Zij kunnen hoogstens adviezen geven. Dit is nou ja, echt in handen van de landen aan zich. Mm. En nou ja, goed, dat was ook zo'n argument richting wat jij net aankaart, met die Somalische scheidsrechter, ja, die het visum kreeg. Dat hij zegt, ja, ik kan me niet met de politiek van een land bemoeien. Mm. En ja, daar verschuilt hij zich dus achter. Dat, ja. Dat politiek is politiek. En als Amerika bijvoorbeeld inreis verboden heeft voor landen als Haiti, Somalië, Iran, ja, daar heeft de FIFA zich bij neer te leggen, zegt hij. Ja. Maar wij kunnen ook zeggen dat in de BITS staat gewoon expliciet dat je gewoon iedere deelnemer, iedere participant gewoon het land in moet laten.
13: Ja, ja. Hij zei dit over dat incident met die Somalische scheidsrechter.
0: But again, everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
13: Ja, eigenlijk zegt hij een beetje van, joh, laat ons daar even ons werk doen. Je moet niet meteen gaan lopen gillen. Chill out. Ik vond het een beetje een makkelijke reactie, Jaap.
21: Ja, maar wat zou die Somalië ervan vinden?
13: Ja.
21: Dat is zo geregeld. Die is gekozen tot beste scheidsrechter van Afrika. Ja. En die krijgt dit voor ze kiezen. En dan de baas van zijn organisatie, die zegt, ga jij maar lekker thuis zitten. We gaan met z'n allen hier chillen en zoek het even zelf uit.
13: Ja.
21: Nee,
13: niet mooi.
21: Maar ja, dat is hem te voet uit. Hè. Het is wegwerpen en ook gewoon heel subtiel, ook vandaag in de persconferentie. De heikele onderwerpen mijden. Mm. En dan beginnen over kaartverkoop en dergelijke.
13: Ja.
21: En hij komt ermee weg.
13: Ja, zeker. Nou, laten we hem maar even lekker laten rusten, meneer Infantino. Vanavond is die openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika, waarin we nieuwe dingen gaan zien. En dat heeft dan weer te maken met de commercie, begrijp ik.
21: Ja, kijk, er wordt een omzet verwacht van 10 miljard euro. En bijna de helft is tv-gelden. Mm-hmm. Nou, als je 104 wedstrijden hebt, ja, dan moet het spektakel, amusementswaarde moet omhoog. Dus wat is er gebeurd? Ze hebben dus echt er alles aan gedaan met 4 nieuwe spelregels, waardoor de wedstrijden sneller gaan worden. Bijvoorbeeld, er komt een 5-seconden regel voor een inworp. Als je niet binnen 5 seconden ingooit, dan gaat de bal naar de tegenpartij. Mm. Wat we de laatste tijd veel gezien hebben, tijdrekken bij een doeltrap. Ja. Als dat te lang duurt, dan krijgt het andere team een corner. Een wissel moet binnen 10 seconden nu gebeuren. Anders krijg je 1 minuut tijdstraf.
13: Kijk.
21: En als er een blessure gesimuleerd wordt, mm-hmm, en ze komen erachter, kan je ook een minuut aan de kant blijven.
13: Kijk dan.
21: Dus we proberen op die manier de snelheid van de wedstrijden gewoon op te voeren. Ja, alles in belang van de betalende tv-zenders.
13: Mooi zo. Ja. En zo wordt dus in 1-2 keer knipperen. Je mist een Schwalbe. Dat is toch wel weer jammer.
21: Ja, precies.
13: Dankjewel. BNR Sportverslaggever Jaap de Groot vanuit Kansas City.
11: En dan moeten we het even hebben over de hele andere dingen in het leven. Misschien als de kinderen op de achterbank zitten. Nou, eventjes de oren de andere kant op draaien. We gaan het hebben over de bloemetjes en de bijtjes. Onderzoekers van Cambridge University denken dat ze een eeuwenoud raadsel uit de evolutie hebben opgelost. Waarom stond de ontwikkeling van het leven van dieren op aarde miljoenen jaren lang eigenlijk praktisch stil? Nou, dat weten we nu. Volgens de onderzoekers komt dat doordat veel van die vroege dieren zich niet voortplanten via seksuele voortplanting, maar via ongeslachtelijke voortplanting. En daardoor was er maar weinig concurrentie tussen verschillende diergroepen. Dat is de conclusie dus van die onderzoekers. En wij gaan erover praten met Maurijn van der Zee, evolutiebioloog aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
11: Ja, we hebben het hier over 574 miljoen jaar geleden. Nou, ik was er toen nog niet, u ook niet. Over wat voor dieren hebben we het dan? Het gaat denk ik om hele primitieve dieren.
1: Ja, precies. Dat gaat eigenlijk over alle over dieren die er nu helemaal niet meer zijn. Die op een bepaald moment daarna zijn, tijdens de zogenaamde Cambriese explosie, zijn alle dieren ontstaan, alle diergroepen die we nu ook kennen. Maar daarvoor, dan spreken we over de Ediacara-dieren. En dat waren eigenlijk grote, soort wuivende, bladachtige beesten die op de zeebodem stonden. Hè? Vaak ook op een stokje, inderdaad. En ja, als je er niet zoveel van zou weten, zou je het inderdaad misschien een plant of zo vinden. Maar ja, biologen die vinden gewoon alles wat niet groen is en wat niet met behulp van zonlicht energie kan vastleggen, dat vinden de dieren. Ja, die moeten dus altijd altijd een plant eten om aan energie te komen. Mm-hmm. En je moet sla of worteltjes eten om aan energie te komen.
11: Ja, en dit zijn dus ook al, waren dus ook dieren. En nu blijkt dus ongeslachtelijke voortplanting. Dat kennen we nu ook nog. Dat is eigenlijk een kloontje van jezelf maken.
1: Ja. Ja, precies. Ja, kijk, de meeste dieren tegenwoordig die planten zich inderdaad seksueel voort. Daar weten mensen natuurlijk alles van. Maar ja, er zijn heel veel organismen op aarde die doen dat niet. Hè. Een bacterie die deelt zich ook gewoon in tweeën. Of er zijn ook trouwens dieren waarbij dat kan. Hè. Een platworm of zo, die kan je ook in tweeën snijden. En dan groeit aan elke helft gewoon weer de andere helft aan. Ja. Maar inderdaad, er zijn heel veel planten. Een stekje van een plant nemen of zo. Ja, dat is aseksuele voortplanting. Ja. En er zijn ook heel veel planten inderdaad die met behulp van een wortelstokje ondergronds of bovengronds, dan groeit die even verder. En dan komt er even verderop weer een plantje. Ja. Kun je misschien wel in de tuin of zo van zevenblad.
11: En waarom was dat nou een nadeel voor die ontwikkeling van die beesten? Wat was het nadeel daarvan?
1: Nou ja, kijk, evolutie werkt natuurlijk heel erg. De dieren die moeten verschillend zijn. Hè. Je hebt giraffen met lange nekken en korte nekken of zo. En als die dan met die lange nekken meer nakomelingen krijgen. En die eigenschap is erfelijk. Ja, dan komen het in de volgende generatie komen er meer lange nekken. Maar ja, als je aseksueel voortplant, dan zijn dus al je nakomelingen, die zijn genetisch volkomen identiek.
2: Ja,
1: zijn allemaal precies hetzelfde. Dus ja, dan heeft evolutie niet zoveel te doen, zeg maar. Ja. En wat ook nog zo is, hè, die Ediacara-dieren, vooral die diergroepen die ze hebben bekeken in dat artikel, die gaan net als die planten ze zich een soort voort met van die wortelstokjes. Ze zeggen stolonen heten die dingen. En het is ook dus nog eens zo dat alle dieren die een beetje, dus ze zitten ook nog in de ruimte heel dicht bij elkaar. Dus het is ook niet zo dat er zomaar even een zaadje van een ander dier tussendoor waait om ze weg te concurreren. Dus het moet allemaal van de randjes komen. Ja. En dat maakt evolutie en competitie gewoon heel erg lastig. Ja.
11: Na een tijdje is het veranderd. Toen ging het ook, geloof ik, best snel, die ontwikkeling. Wat heeft daartoe bijgedragen?
1: Ja, uiteindelijk zie je dat als de omgeving heel variabel is en heel erg snel verandert, ja, dan heeft aseksuele voortplanting altijd een voordeel. Seksuele voortplanting altijd een voordeel. Ja, sorry. Ja. Precies. En het is je ziet ook, zeg maar, dat als seksuele voortplanting heeft ook een nadeel, want het kost tijd, hè. Je moet een partner zoeken, voortplanting, of als je een plant bent, dan moet een bijtje, moet dat stuifmeel ergens anders heen brengen. Dus kost heel veel tijd en energie. Aseksuele voortplanting gaat veel sneller. Dus soms, hè, als je kent misschien wel van een bouwterreintje, dan ligt een heleboel zand, dan komt er een paardenbloem en die planten zich aseksueel voort. Uit die zaadjes van die paardenbloem kan gewoon een nieuw paardenbloem komen zonder dat die bevrucht hoeft te worden. Nou, dan gaat het als een tierenlier. Maar ja, ze zijn wel allemaal hetzelfde. Ja. Dus ja, dat weegt soms een beetje. Dus als de omgeving heel flexibel wordt, ja, dan heeft seksuele voortplanting altijd de voorkeur.
11: Nou, dan blijven we daar nog voorlopig maar weer doorgaan.
2: Ja, laat maar doen. Ik, hè?
11: Heel verstandig.
2: Daarbij, ons klonen is ook niet zo leuk.
11: Nee. Bij sommige mensen.
2: Nog meer. Nee, sommige mensen moet je dat niet willen.
11: Goed, dank. Maar even van der Zee voor de toelichting op dit zeer ingewikkelde onderzoek van de Cambridge University, maar wel dus duidelijk gebracht door Maureen van der Zee, evolutiebioloog aan de Universiteit Leiden.
2: Ja, zometeen spreken we met onze man in Amerika, Jan Posma. Want het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. Ging ook dieper het land in. En Donald Trump, die verbaasde vriend en vijand met een opmerking over inflatie. Waar hij van houdt, zegt hij. Ja, moet je morgen aan de pomp staan in Amerika? Nou, dan hou je niet er zo van. Je hoort er zometeen meer over in de ochtendspits op BNR.
4: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt.
6: Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: Nu in de BNR-app.
4: Amerikanen treffen doelen dieper in Iran. De straat van Hormuz zou weer gesloten zijn. Staat overweegt om aandeel te worden in Damen-Nevel. En de overheid investeert nog eens 360 miljoen euro extra in een deep tech fonds. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: En wij gaan aan Helene de Geest van de ANWB. Met de vraag, Helene, hoe staat het erbij op de weg vanmorgen?
6: Ja, het valt mee. 90 kilometer file op dit moment. Wat minder dan anders op donderdagochtend. Wat opvalt nu is een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk. Vanaf Epe is de vertraging een kwartier. En in Brabant staat een wat langere file op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Daar sta je nu 10 minuten in de file. Flitsmeister meldt op dit moment nog geen flitsers.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Dat zou zijn gebeurd in Frankrijk, Zwitserland en België. Hij werd maandag al aangehouden en er zouden 13 slachtoffers zijn. Bruel zegt dat hij onschuldig is. De Franse justitie heeft hem onder voorwaarden vrijgelaten. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: En dan gaan we naar de beurzen toe. De Amerikaanse beurzen die sloten in het rood. Dow Jones 2% lager, S&P 1,6 lager. De Nasdaq verloor 2%. Azië, daar zien we voorzichtige winstjes. Die Nikkei 0,2% hoger. Hang Seng verliest daarentegen een procent. En de Kospi staat 0,7% erbij. Alles heeft te maken uiteraard met de onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten. Opnieuw oplaaiende gevechten tussen de partijen. We zien dat ook terug in de Brent Crude. The future is een procentje hoger. $94.09 op dit moment. Ja, het Amerikaanse leger heeft dus opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En de Iraniërs die sloegen weer terug. En daarnaast in een persconferentie zei Trump ook nog iets over inflatie. Daar houdt hij van. Zometeen meer in de ochtendspits.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
9: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen.

0: keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
0: Vijfhart, dat klopt voor jou.
3: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: En zo werd het 5:05 op donderdag 11 juni 2026. De zon schijnt, maar ook dat is een facultatief gegeven in deze tijd, zo blijkt. Maar wat niet facultatief is, namelijk bij BNR Nieuwsradio, is dat je nieuws krijgt het komende half uur. Dat is er namelijk gewoon, ja. Iwan.
7: Bijvoorbeeld uit de wereld van de zakelijke dienstverlening, CBS-cijfers. Dat gaat best goed daar in die sector, bij de zakelijke dienstverlening. En toch zijn ondernemers in die sector niet per se positief. Die zijn minder positief geworden. Nou, hoe dat met elkaar te rijmen is, bespreken we zo meteen. En we hebben het nog eventjes over de marketingmachine van het WK voetbal. Die draait overuren met allerlei acties en juichshirts en jasjes en dingen, ja. En troepjes. En er is één supermarkt, die doet er helemaal niks aan. Dirk, die vindt het allemaal onzin. Ja. Nou, is dat nou een slimme strategie of niet? Dat gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het toch even over kwallen. Want de hele wereld zit vol met kwallen. Maar de zee ook. En daar is nu een Spaanse vinding tegen. Tegen die kwallen. Hoor je zo meteen.
6: Eerst gaan we naar Amerika. Want het Amerikaanse leger heeft vannacht Iran gebombardeerd. En die aanvallen die gingen nu ver het binnenland in dan gisteravond. Trump zou Iran opnieuw een ultimatum hebben gesteld. En hij verbaasde vriend en vijand vervolgens ook nog door te zeggen dat hij van inflatie houdt. En dus is bij ons Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Bas.
6: Wat zegt hij allereerst over die aanvallen, Jan?
8: Nou, het zijn 49 Tomahawks die de Amerikanen hebben afgeschoten. Er zijn Amerikaanse straaljagers bij betrokken geweest. En inderdaad aanvallen die veel dieper Iran in gingen dan gisteren. Toen was het vooral rond de straat van Hormuz. En als we naar CENTCOM luisteren, het Amerikaanse Central Command, zeg maar de militaire top, die zeggen van ja, die aanvallen waren wel vooral weer gericht op Iraanse militaire surveillance middelen, communicatiesystemen, dat soort dingen, luchtafweer ook. En ja, Fox News sprak met Donald Trump toen die aanval op zijn einde liep. Hij zat nog in de Situation Room. En toen vertelde Trump dat Iran hem gebeld heeft met de vraag, stop alsjeblieft met bombarderen. Trump zou toen tegen Iran hebben gezegd, ja, als jullie niet snel toegeven en een akkoord ondertekenen, dan gaan we morgen wel gewoon weer verder met jullie helemaal kapot bombarderen. Dus een nieuw dreigement, nieuw ultimatum. Nou, dat hebben we wel vaker gehoord natuurlijk, ja, van Trump. Maar ook wel heel opvallend, Trump heeft dus blijkbaar, als we hem moeten geloven, rechtstreeks contact met leiders in Iran gesproken. Ja. Nou, dat had ik nog niet eerder op deze manier gehoord.
6: Nee. Dan eventjes naar het andere, want we zagen gisteren het inflatiecijfer in Amerika uitkomen. Nou, die inflatie is fijn doorgestegen naar boven de 4%. Onder meer door de hoge energieprijzen. En daar zei Trump dit over.
9: You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
6: Ja, het is weer bizar.
8: Ja, maar eerst te beginnen, hè?
6: Ja, eerst even die inflatie. Hij zegt, ik vind het geweldig, die inflatie. Waarom?
8: Ja, dit is... Dit is echt een idiote uitspraak voor een president. Helemaal in een verkiezingsjaar. En ik geloof er ook helemaal niks van dat hij dit meent. Hij maakt hier echt meteen een verkiezingsspotje mee voor de Democraten. Dat ene zinnetje alleen al. Wat ik denk dat hij bedoelde is... hoe meer het nu omhoog gaat, hoe meer het straks naar beneden gaat. En dat zit hem vooral in die energieprijzen en die olieprijzen. Dus ja. In Trumps redenatie, als die oorlog straks heel snel voorbij is... wat hij blijft beloven, dan gaat die olieprijs snel naar beneden. En dan is die inflatie straks ook ineens weer verder terug. Zelf zei hij later, dit is helemaal uit de context gehaald. Wat ik eigenlijk bedoelde was, het is een stuk lager dan verwacht. En dat is goed nieuws, maar dat heeft hij dan wel heel raar gezegd. En ik moet wel... Ja, het is de idioot.
6: Er wel grottig uit.
8: Ja, en dat is de laatste tijd wel vaker zo. Want hij had een paar weken geleden nog een uitspraak. Toen zei hij, oh, de economie kan me niks schelen. En toen zei hij van, ja, want het belangrijkste doel is... geen kernwapens voor Iran. En nou, jij had het net al over die inflatie. Ik zag net weer een peiling van NBC. Amerikaanse zender die zegt 68% van de Amerikanen ontevreden over hoe Trump met inflatie omgaat. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, ik hou eigenlijk wel van inflatie. Ja, dat is niet uit te leggen.
6: Nee, geen goede boodschap. En dan het tweede, waarbij die inderdaad even zegt, jongens, ja, niemand weet dat, maar weet je, ik jat olie van Iran. Hoe zit dat nou?
8: Ja, hij doet hier alsof dit zelfs voor Iran een verrassing is. Ja. Hey, ik vertel dit aan jullie en in Iran zullen ze nu ook even de oren spitsen. Maar wederom, CENTCOM, de Amerikaanse militairen... Die daar in de regio de boel in de gaten houden, die zeggen... ja, dit was eigenlijk een actie waarbij tientallen schepen... door de straat van Hormuz zijn geleid, 70 in totaal. Dit is algemeen bekend. Daar is ook inderdaad, ik heb het even opgezocht... daar is toen ook gewoon over geschreven in de media. Dus Trumps eigen militaire top zegt eigenlijk... dit is helemaal niet zo spannend als Trump het vertelt. Maar het lijkt er een beetje op dat Trump iets wil construeren... waarin Amerika dus heel veel vaten olie krijgt van Iran... eigenlijk neemt van Iran. Ja. En ja, als je dat dan als hoort als luisteraar en als kiezer... dat je dan misschien wel denkt... oh, dan gaat die olieprijs vast wel snel naar beneden... want wij hebben al die olie binnengehaald. Ja. Maar het zit dus net even wat anders.
6: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. Nou, we hoorden het zeggen. Trump zegt, Iran heeft hem gevraagd... alsjeblieft te stoppen met bombarderen. Dat betekent dus, hè, wat ik al zei... dat er direct contact zou zijn tussen Amerika en Iran. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenka zegt... nou, dat is behoorlijk onwaarschijnlijk.
10: Nou ja, Iran heeft dat inderdaad ontkend. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk... want het Iraanse regime zit haar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden. En ze zien dat dit denk ik vooral als een daad van agressie... van een hele wisselvallige tegenstander. En ze roepen op tot reactie op die agressie. Maar ik zie ze nog niet meteen bellen om te stoppen.
6: Nou, zijn Midden-Oosten-correspondent Tara Kenka. Ook dat kan een Trump-fabel zijn.
7: Ja, wat een wereld. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening in ons land... die hebben in het afgelopen kwartaal 5% meer omzet behaald. Maar het vertrouwen ligt op het laagste niveau sinds 2022. 4 jaar tijd dus, blijkt uit de CBS-cijfers. Daarover, en zometeen ook nog over de aanstaande renteverhoging door de ECB... gaan we praten met BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
7: Eerst maar even naar die sector van de zakelijke dienstverlening. Ja, het gaat dus wel goed daar, maar het vertrouwen is vrij laag.
11: Ja, dat klopt. Nou ja, dit gaat dus over het eerste kwartaal. Ja, we weten allemaal dat in het eerste kwartaal is die oorlog uitgebroken. Weet je, zo'n enquête van het CBS, ja, dat geeft geen antwoord op de vraag waardoor daalt het vertrouwen. Maar je moet toch vermoeden dat het alles te maken heeft... met het uitbreken van die oorlog in Iran.
7: Ja. En die sector, die zakelijke dienstverlening, is heel breed. Hè? Zien we die stijging van omzet over de hele breedte?
11: Nou, wel in alle sectoren. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk aanzienlijke verschillen. Hè? In het persbericht schrijft het CBS zelf dat diensten van... rechtskundige diensten, daar steeg de omzet het meest, 6,3%. Maar als je dan verder leest, dan zie je dat binnen die rechtskundige dienstverlening... is de omzet bij notarissen wel met bijna 8% gestegen. En onderaan het lijstje bij het CBS staat dan managementadvies. Daar was de omzetstijging slechts 2,3%, Dus de verschillen zijn groot, maar over de hele breedte is wel sprake van omzetstijging.
7: Ja, en dat gaat met name door gestegen prijzen, hè?
11: Ja, dat klopt. Ja. Als je dus bijvoorbeeld naar die notarissen kijkt... ja, die hebben kennelijk hun prijzen in het eerste kwartaal... althans het CBS specificeert dat nog verder... de prijzen voor of tarieven voor familiezaken... die zijn met 8,2% gestegen. Dat is natuurlijk best wel opvallend. Dat was de hoogste prijsstijging... sinds het CBS die cijfers verzamelt. En dat is 2007. En ja, hun totale omzet is dan met 7,7% gestegen. Nou, je begrijpt wel, als je de prijzen met meer dan 8% omhoog doet en je totale omzet stijgt met minder dan 8%, ja, dan neemt het volume eigenlijk af.
7: Ja. Ik zei al, dit is een vrij brede sector. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat dit staat voor de Nederlandse economie? Of in hoeverre zegt dit iets over de Nederlandse economie?
11: Nou ja, het is natuurlijk wel een belangrijke sector. Maakt een kleine, laten we zeggen, 15% van onze economie uit. Dus het is niet doorslaggevend, maar het is wel een stevig gewicht natuurlijk.
7: Ja. Dan naar de ECB, want dat is misschien wel spannender. Vanmiddag een rentebesluit. Jij verwacht, en ik geloof dat de markt dat ook verwacht, dat voor het eerst in 3 jaar de rente verhoogd zal worden. Reuters noemt het een verzekeringsverhoging, insurance hike. Een beetje voor de zekerheid dus maar een kwartje erbij?
11: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Hè. De inflatie is natuurlijk opgelopen, vooral door die oorlog in Iran. De inflatie ligt met 3,2% in de eurozone, toch meer dan 1% boven de doelstelling. En het zit er best in dat de komende maanden misschien toch nog wat verder zal oplopen. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden een enorme inflatiegolf meegemaakt. Hè. Dat was in 2021, 2022. Toen heeft de ECB heel lang gewacht met renteverhogingen. En toen riepen ze maar, ja, dat is allemaal tijdelijk. En als die logistieke verstoringen ophouden, dan zakt het vanzelf weer terug. Dus wij hoeven hier niets aan te doen. Achteraf gezien denk ik dat zij toch ook wel hebben geconcludeerd dat ze toen te lang hebben gewacht. Dat willen ze nu anders doen. En ik zou zeggen, kijk, in het vorige item hadden jullie het over Trump. En als Trump gelijk heeft dat die olieprijs weer heel snel fors daalt als die oorlog is afgelopen, en als dat dus snel zou zijn, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, dan hoef je nou niet de rente te verhogen. Maar goed, ze doen dat dus nu wel, met in het achterhoofd de ervaringen van een paar jaar geleden. En je kunt dat inderdaad zien als een soort verzekeringspremie.
7: Ja, voor de zekerheid. Is dat onomstreden of zijn er ook wel vraagtekens bij te stellen?
11: Nou, wat mij betreft zijn er wel wat vraagtekens bij te stellen. Als je naar de historie van de ECB kijkt, dan moet je constateren dat er een aantal periodes zijn geweest waarin de inflatie toch duidelijk boven de doelstelling kwam. Dat was in 2008 bijvoorbeeld. Toen verhoogden ze de rente, maar heel snel daarna moesten ze in rap tempo de rente weer enorm verlagen, omdat de economie een enorme klap kreeg. Dat kwam niet door die renteverhoging, maar de kredietcrisis brak uit. Destijds vond ik die renteverhoging heel raar, want je kon dat wel zien aankomen, leek mij. In 2011 precies hetzelfde. Toen hebben ze 2 keer de rente verhoogd, maar moesten weer heel snel daarna de andere kant op, omdat de eurocrisis in hevigheid toenam. En in 2021-2022 hebben ze juist veel te lang gewacht. Dus ja, ik zou zeggen, we hebben nu 3 keer in de afgelopen 20 jaar of zo meegemaakt dat de inflatie duidelijk boven de doelstelling kwam. En eigenlijk 3 keer heeft de ECB in mijn ogen net het verkeerde gedaan. Dus 4 keer is scheepsrecht.
7: Besluit en persconferentie van Christine Lagarde volgen vanmiddag. En die gaan we uiteraard met jou volgen. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
6: Brengt ons bij Helene Geest van de ABB. Het is 16 over 7 alleen. Er is een ongeluk gebeurd bij Harderwijk. Waar precies?
12: Ja, dat is gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En dat levert tussen het Harde en Harderwijk nu een file van 7 kilometer op. De vertraging is een half uur. De rest van de files levert eigenlijk nog weinig vertraging op. Niet veel meer dan 1 minuut of 5. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
5: BNR Nieuwsradio. De ochtendspit.
7: Nou Bas, we hadden het er nog geen 24 uur geleden met Nout over. En prompt was er gisteravond nieuws.
6: Ja.
7: Tesla mag full self-driving supervised uit gaan rollen op de Belgische wegen.
6: Oh, er is 1 mevrouw, is daar verantwoordelijk voor. Daar hadden we het gisteren over.
7: Exact, dat is die mevrouw De Ridder. Annick De Ridder, de Vlaamse minister van Mobiliteit, die heeft groen licht gegeven. Meldt ze zelf op X. Heel blij en trots, want ze is daar een groot voorstander van. En ik geloof ook dat ze daarmee een beetje in het gevlei probeert te komen bij Elon Musk. Die wordt ook regelmatig getagd door haar in allerlei berichten. Nou, het gaat dus om dat systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook blijft en van zijn rijstrook kan wisselen. Maar de bestuurder blijft wel verantwoordelijk, moet dus opletten en moet ook kunnen ingrijpen. Volgens de Ridder zijn de tests in België succesvol verlopen. Dat ging allemaal vrij snel, want die proefperiode begon pas vorige maand. Maar het kon allemaal vrij snel, omdat België gebruik kon maken van inderdaad testgegevens uit Nederland. En volgens de minister hoeft de Vlaanderen daarom niet helemaal opnieuw te beginnen met de beoordeling. En dus is er geloof ik maar 5000 kilometer aan proeven gedraaid in België zelf. Nou, Van der Ridder had ook haast met de toelating. Vorige maand betoonden ze zich in het Vlaams parlement nog een groot voorstander van dit soort innovatie.
13: Wij zijn een regio die wil pionieren in innovatie. Een regio die ook verkeersveiligheid zeer belangrijk vindt. En dat verplicht ons ook nu om leiderschap te tonen. Niet af te wachten, niet te wachten op Europa. En ook zelf alvast die ruimte te geven aan innovatie. Stilstaan is achteruitgaan en dat geldt ook voor mobiliteit in onze regio.
7: Ja, nou, zij zegt dit kan allemaal bijdragen aan verkeersveiligheid. Het systeem reageert in sommige situaties sneller en consistenter dan menselijke bestuurders, maar die goedkeuring komt wel met voorwaarden. Er zijn nog wat aandachtspunten rond de Belgische verkeerssituatie, best wel relevant zou ik denken, en ook de samenwerking tussen bestuurder en systeem. En dus zegt ze ook overleg tussen Tesla en de RDW, die hier in Europa dus de eerste keer goedkeuring heeft gegeven, moet worden voortgezet. En dan gaat het bijvoorbeeld om de stapsgewijze uitrol van de technologie en het blijvend volgen van de effecten op de verkeersveiligheid. Maar daarvan legt zij de verantwoordelijkheid dus vooral neer bij de RDW. En het fijne is wel voor gebruikers daarvan dat als je de België de grens overrijdt, dat je dus gebruik kan blijven maken van, en dat het niet in één keer uitvalt. Want dat is wat nu het geval is. Ja. Dan stopt FSD er volledig mee.
6: Maar in Vlaanderen is het afgegeven?
7: Ja.
6: In Wallonië gaat het dan uit of niet?
7: Nee, het geldt voor heel België. Heel België. Dat is op zich fijn. En daarmee wordt België dus het derde EU-land na Nederland en Litouwen. Dan moet je nog wel wat landen door waarbij je zelf moet sturen. Waarbij je dus gebruik kan maken van FSD Supervised in een geschikte Tesla.
6: Ja, en met die dus.
14: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Mensen die daaromheen rijden, zou ik zeggen, u bent gewaarschuwd.
7: Ja, ik zag laatst wel een filmpje bijvoorbeeld van dat zo'n ding dan een hert zag. Wat een mens nog niet had gezien. Ja, nou ja, ook wel mooi op zich. Gaaf, kan die op tijd stoppen. Ja, nou ja, oké. Ja.
6: Nederland kleurt oranje, want vanavond begint het WK voetbal. En ook de marketingmachine van allerlei merken draait op volle toeren. Even een bloemlezingje.
15: Die kaartjes kosten $1000.
16: Dat is best duur.
17: Dan kijken we toch gewoon in detail. Hey!
14: Waar je ook gaat kijken, juich mee met oranje. Met het Jumbo juichje.
18: Komt die voorzet? Hij valt goed. Ja! Dat kunnen voorspellen!
19: Iedereen kan voorspellen met hetzelfde voorspelshirt.
20: Scoor nu jouw WK-kamerjas met speciale juichsjaal. Slechts €9,99 met een volle spaarkaart.
6: De WK-kamerjas.
7: Tot zover dit reclameblok.
6: Ja, inderdaad. Reclames van Jumbo met de snolle bolletjes. Die beuken er lekker op los bij de Jumbo. En dan ook nog Stelz. Dat is zo'n frisdrankje met een heel klein beetje alcohol, geloof ik. Goorder dan voor.
7: Water met alcohol. Heel duur. Alcohol. Ja.
6: En Albert Heijn met een WK-jas met een aangehechte sjaal. We gaan naar Robin Pas, creatief reclamemaker en medepresentator van de BNR-podcast. CMO Talk. Robin, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
6: Ja, er wordt weer ingespeeld door allerlei kledingitems. We hadden vroeger die wuppies die je overal op kon plakken, die je nog jaren later op dashboards van dubieuze auto's tegenkwam. Maar ook de grote Vuvuzela trompet van Heineken. Dat waren toch allemaal wel creatieve dingen. Nu hebben we een pilsjama, een WK-kamerjas en juichen met Jumbo.
21: Een juichjek. Ja, een juichjek en een voorspelshirt.
6: Het zijn allemaal kledingstukken.
21: Allemaal wearables, ja. We kiezen allemaal voor wearables. Dus,
6: waarom?
21: Nederland kleurt oranje. Ja, ik ken die keuze of ik weet die keuze ook niet. En natuurlijk is een wearable of iets je zichtbaar, je merk zichtbaar maken binnen de massa is natuurlijk heel fijn.
6: Ja.
21: En je weet nooit waar je gaat kijken. Dus ga je naar de kroeg, blijf je thuis, ben je bij je vrienden. Je kleurt oranje en dan in het merk van, of in een oranje van een merk.
6: Ja, maar jij gaat toch, zou toch niet denken dat iemand is die zijn pilsjama aantrekt naar de kroeg, Robin, of wel?
21: Ik zelf niet.
6: Nee, ik ook niet.
21: Maar er zal markt voor zijn, of er is markt voor.
6: Ja.
21: Maar dus toch, als je ziet hoe snel die sixpacks of eightpacks de supermarkt uitvliegen,
6: Ja. Ja, zeker. Ik heb even naar die wuppies. Hè. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Dat was iets totaal anders. Een soort harig poppetje, een balletje met daar op twee plakvoetjes. En die kon je overal oplijmen. Dat was echt een enorme hype. Dat was echt iets wat was ontstaan uit het creatieve brein van iemand die dacht van ja, je moet iets doen. En dan maar dit. En nu krijgen we allemaal jackies. En denk ik altijd, ja, jeetje jongens, waar is het nou gebleven, marketeers? Kom eens met een leuk plan. Weet ik veel. Maak iets geks. Maar dat gebeurt niet meer.
21: Nee, dat gebeurt niet meer. Nee. Ik denk dat ze allemaal hebben gekozen voor het voorspelbare, het om veilige. Het maar zo te zeggen. Het veilige, ja. We kennen natuurlijk de klassieker van de Bavaria Dutch Dress. Of hoe heet het? De Dutchie Dress.
6: Ja, precies.
21: Waar volgens mij de wearable echt zijn marktaandeel heeft kunnen pakken.
6: Ja,
21: dus in die zin, ja, ik vind het ook zonde hoor. Want die Wuppie was leuk. Ik kijk ook terug in de tijd naar een McDonald's die op een gegeven moment een sociaal had, een sjaal met een bewust foute tekst van land, hup, hup, hol. En als je hem dan aan elkaar ritste, dan kreeg je hup, holland, hup. Ja, simpel, creatief en tegelijkertijd inzetten op het samen zijn, zeg maar.
6: Ja.
21: Dat mis ik een beetje.
6: Is dat inderdaad, want dat is een hele mooie wat je zo even een tussenzinnetje noemt, het samen zijn, wat ons verbindt, is dat waar een goede WK-actie of commercial moet voldoen?
21: Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uiteindelijk kijk je met z'n allen en in je kamerjassie of in je pyjama is maar thuis en alleen.
6: Ja.
21: En als je dan kijkt en als ik dan kijk naar alle items die er zijn, dan zeg ik, dat stelt dat het beste heeft begrepen. Dus die maakt een shirt waarin je kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Dus er zit al interactie in. Mm-hmm. En volgens mij was het tijdens de uitzwaaiwedstrijd dat er een groep op de tribune stond met een 06-nummer. Die hadden van die voorspelling een 06-nummer gegeven. Om het als een dating iets in te zetten. Dus daarin zie je dat er interactie is met een item.
6: Hey, nou doen bijna alle supermarkten mee met een eigen actie. Alleen Dirk, de supermarkt, Dirk van den Broek, die doet het niks. Die vinden het allemaal onzin.
21: Ja.
6: Ja,
21: ja, die zeggen we investeren liever die euro's die we normaal in een incentive steken in het beter of goedkoper maken van je boodschap.
6: Ja.
21: Dat is natuurlijk ook een mooi bericht. Ja, prachtig mooi. Maar ik denk dat op dit moment Nederland helemaal door een roze bril aan het kijken of een oranje bril aan het kijken is.
6: Ja.
21: Dus dat we toch wel voor die items kiezen.
6: Ja, maar toch, Stelz heeft dus de meest geslaagde actie wat jou betreft.
21: Ja, wat mij betreft wel, ja. Want ik denk dat je daarin... Ze zetten er niet de meeste media-euro's achter. Maar ze doen iets slims. Waardoor je mensen laat interacteren met je item, om het maar zo te zeggen.
6: Ja,
21: dus de weekkamerjas is slim. De juichjurk is leuk. De pilsjama, die is mooi. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. Je trekt hem aan, je kijkt de wedstrijd en je hangt hem straks weer in de kast.
6: Ja,
21: en dat heeft dat... Voorspelshirt dus niet.
6: Nee.
21: Daar doe je iets mee.
6: Ja, net als de Wuppies die dus inderdaad jarenlang terechtkwam bij sportsoft. Foto's. Dankjewel, Robin Pas, creatief reclamemaker, presentator van de BNR-podcast. Zie je hem ook toch? De noordelijke provincies zijn woedend nu Rijkswaterstaat het onderhoud aan diverse wegen op de lange baan schuift. Gewoon ja, vanwege geldgebrek. Zometeen een van de gedupeerden hier, boos in de ochtendspits.
1: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
2: De afscheiding van Friesland.
22: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
2: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
1: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
23: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
24: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
27: Iedereen rent.
0: rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
4: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
8: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
26: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
27: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
28: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. De meeste vertraging is er nu in het midden van het land. Onder andere op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein is de vertraging ruim 10 minuten. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Harderwijk gebeurde een ongeluk. Daar is juist de linkerrijstrook dicht. En dat kost je vanaf het harde ongeveer 35 minuten. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
30: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. De Franse zanger Patrick Bruel is aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Dat zou zijn gebeurd in Frankrijk, Zwitserland en België. Hij werd maandag al aangehouden en er zouden 13 slachtoffers zijn. Bruel zegt dat hij onschuldig is. De Franse justitie heeft hem onder voorwaarden vrijgelaten. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Noord-provincies, waaronder Friesland, zijn woedend op Rijkswaterstaat. Nu het onderhoud aan diverse wegen op de lange baan wordt geschoven. We gaan zo met een van de gedupeerden praten hier in de ochtendspits.
5: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
15: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
18: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Het is 4:08. Welkom. En op donderdag 11 juni 2026 kijken we naar buiten en zien de zon die schijnt. En dat is best prettig, Iwan. We gaan een paar leuke dingen doen. Het komende half uur wat.
7: Zeker. We hebben zo meteen contact met Otto Frieke. Die kennen we nog als parlementariër voor de FDP. In Duitsland is die inmiddels al, nou, ik geloof een jaartje niet meer. Maar mocht nog wel mee op het staatsbezoek van de bondspresident naar Nederland. Dus is nu hier. En geeft ons zo meteen een exclusief kijkje achter de schermen van zo'n staatsbezoek. Hoe gaat dat eraan toe? Ik zag een beetje een venijnige kop bij AT5. Die schreef, goh, leuk dat de koning op de Dam is. Maar wie is die man die ernaast staat? Want ja, Frank-Walter Steinmeier, veel Nederlanders kennen die man natuurlijk überhaupt niet. Ja. Dat hebben we zo meteen. En het update.
6: Maar we gaan eerst naar het noorden van het land. Want de noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland zijn verbijsterd door het besluit van Rijkswaterstaat om onderhoud van bepaalde rijkswegen, met name in het noorden, voorlopig stil te leggen. En ook zeggen ze niet te accepteren dat het kabinet verdere bezuinigingen op infrastructuur overweegt. Want, zegt Rijkswaterstaat, ja, we hebben gewoon geen geld.
20: Er is wel geld extra beschikbaar voor infrastructuur, maar er is vooral een heel groot tekort de komende 10, 15 jaar van, nou ja, er wordt gezegd 80 miljard en misschien nog wel veel meer. Hè.
6: Ja, en dus moet je keuzes maken, zegt het kabinet. Mobiliteitsexpert Nout Broekhoff zei dat in de Avondspits gisteren. We gaan naar Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Friesland. Of moet ik zeggen, gedupeerde in de provincie Friesland, meneer de Vries. Goedemorgen.
31: Ja, goedemorgen. Nou, het voelt af en toe wel alsof we gedupeerden zijn, maar in die zin zijn wij ook hele trotse mensen op onze regio en zijn we gewoon gedeputeerden.
6: Ja, maar u zegt eigenlijk iets waarvoor u al eerder waarschuwde, hè? Dat er wel mogelijk bezuinigd zou worden door Rijkswaterstaat en dat dat ook gevolgen heeft voor u als provincie. Wat vreest u?
31: Nou, kijk, wij zien al jarenlang dat er eigenlijk te weinig financiële middelen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn. En als je niet gaat investeren in je reguliere onderhoud, want we hebben het hier over groot onderhoud van de rijkswegen in noordelijk Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je daar nu voor 2027 en 2028 gewoon mee stopt, en dan gaan we gewoon zien dat we straks meer stremmingen krijgen. Ja. Dat de doorstroom wordt minder. We gaan straks zien dat de toenemende slijtage ervoor gaat zorgen dat we afsluitingen krijgen. En dat betekent voor de bereikbaarheid, maar ook voor de economie in het noorden, heel veel.
6: Ja, nou zijn dit met name de noordprovincies die getroffen worden. Is dat niet toch een beetje willekeur? Ik kan me voorstellen, u zegt, ja, dat is ook willekeur. Wacht even, we zijn er misschien wat minder dicht bevolkt dan de Randstad, maar economisch zijn we niet niks.
31: Nou, we zijn zeker niet niks. We hebben een hele goede en bloeiende economie in het noorden van Nederland. We zien ondertussen ook eerlijkheidshalve, dat we ook op andere plekken in Nederland al gezegd wordt door Rijkswaterstaat, we hebben de middelen niet meer, dus we stellen groot onderhoud uit.
6: Ja.
31: Maar om nu de keuze te maken, om nu te zeggen, al het groot onderhoud op alle Rijkswegen in Groningen, Friesland en Drenthe, dat zetten we op on hold. Dat voelt wel alsof we daar in het noorden meer ruimte blijkbaar voor is. Want als we deze beslissing nemen in de Randstad, denk ik dat daar een hele andere discussie ontstaat.
6: Ja, anderzijds, het kabinet heeft nogal wat dossiers die allemaal veel geld kosten. Ja, die zeggen ook een beetje, iedereen moet wat bezuinigen. Ik neem aan dat u daar wel voor te poren bent. Maar dat je dan zou moeten zeggen, dat moet proportioneel behorend bij een provincie en dus over heel Nederland worden verspreid. Of moeten we gewoon een keus maken en zeggen, nou, weet je wat, het hele stikstofdossier, laat maar gaan. De bereikbaarheid is belangrijker.
31: Nou, over het laatste, het stikstofdossier is zeker heel erg belangrijk. Ja. Dus daar zult u mij niet over horen. En dat er investeringen moeten gebeuren op de tal van dossiers is ook waar.
6: Ja.
31: Maar we hebben het hier niet over dat we gaan investeren in nieuwe projecten of grootschalige nieuwe projecten in het land. We hebben het hier over regulier groot onderhoud van de Rijkswegen. Mm-hmm. En op het moment dat de keuze wordt gemaakt om daarmee te stoppen, is dat een politieke keuze naar mijn mening. En zou je moeten zeggen dat je dit niet wil. En ik denk dat dat ook het politieke debat in Den Haag zou moeten zijn. Is dit wat men wil? Is dit wat je gaat doen op het moment dat je echt zo gaat afschalen? Tuurlijk kan je bepaalde keuzes maken. En de minister heeft ook aangegeven, ik kom met een herprioritering bereikbaarheid van Nederland. Maar nog voordat het afwegingskader besproken wordt met de Kamer, gaan we al zeggen, we stoppen met onderhoud. Ja. Dat is volgens mij niet de juiste weg.
6: En nu? Wat wordt de juiste weg voordat die afgesloten wordt?
31: Nou, wij hebben zeker ook aangekondigd als noordelijke provincies dat we met Rijkswaterstaat en met de minister om tafel willen om hierover te spreken. Tegelijkertijd horen wij ook vanuit Den Haag dat meerdere fracties zich hier ook over verbazen wat hier gebeurt. Dus wij gaan absoluut het gesprek aan. En we willen hem ook wel breder trekken, want het gaat over de bereikbaarheid van heel Nederland. Want het is nu de drie noordelijke provincies.
6: Ja.
31: Maar morgen is het de volgende andere provincie.
6: Ja, duidelijk. Dus u bent ook al een team met andere gedeputeerden, neem ik aan.
31: Zeker, en we hebben ook gesprekken met het kabinet, ja, met de minister over die herprioritering. Maar op het moment dat je die gesprekken hebt en ondertussen gaan we al afschalen, ik denk dat dat volledig de verkeerde route is.
6: Dank, Matthijs de Vries is gedeputeerde in de provincie Friesland.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: En dan is het vandaag de derde dag van het driedaagse staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hier aan Nederland. Nou, we hebben de afgelopen dagen gezien, het staatsbanket en dergelijke. Bezoek aan het Holocaustmuseum. Vandaag nog een bezoek aan ASML. En vanmiddag wordt het bezoek afgesloten bij de NAVO in Brunsum. Er zijn inmiddels ook wat deals gesloten. Bijvoorbeeld als het gaat om offshore opslagfaciliteiten van CO2 in het Aramis-project in het Nederlandse deel van de Noordzee. Daar wordt dus Duits CO2 wordt daar afgevangen, er wordt een leidingnetwerk en dergelijke gemaakt. Veel gesprekken over handel, defensie, klimaat, technologie. Maar wat gebeurt er achter de schermen? Dat gaan we vragen aan Otto Frieke. Die kennen we nog als voormalige bondsdaglid voor de FDP. Inmiddels al een jaartje dat niet meer. Maar wel aanwezig, meereizend met de Duitse delegatie. Meneer Frieke, goedemorgen.
0: Een goedemorgen vanuit Amsterdam.
7: Ja, in welke hoedanigheid bent u dan mee?
0: Nou, ik ben nu al voorzitter van het Duitse Olympisch Sportsbond. Dat is een mixtuur van het Nationale Olympisch Comité en alle sportsbonden in Duitsland. En het andere is, men herinnert nog dat die meneer Frikke daar heel vaak in Nederland is. Dat nemen we maar mee. En daar gaat het om ook te zeggen, als daar een vriend van Nederland is, is het goed voor ons als we vrienden van Nederland zijn zo iemand mee te nemen.
7: Ja, nou,
0: en dat is dat wat de bondspresident ook met anderen dan doet.
7: Zijn wij ook blij mee, want u bent ook een vriend van BNR, dus dat komt goed uit. Daarom spreken wij u nu. Hoe is het staatsbezoek tot nu toe? Want ja, u zit natuurlijk niet bij dat hele programma. Wat doet u wel, wat doet u niet?
0: Nou, ik ben bij een groot deel van het programma bij. Natuurlijk niet bij de gesprekken die bijvoorbeeld de president met de koning en de koningin heeft. Maar ik was gisteren bij het internationaal staatsgerechtshof. We hebben natuurlijk ook het grote idee gehad ook naar de Phoenix en Rotterdam te gaan. Het is om te laten zien, we snappen dat daar een westelijke vriend, een westelijke buur is, die in het geheel een land is waar nog veel te ontdekken is. En waar, dat zeg ik altijd, we Duitsers moeten realiseren dat hoewel we er heel veel buurlanden hebben, daar één is waar we ook vaak vergeten hoeveel we het doen. Niet alleen maar op economisch terrein. Mm. En dat was gisteren dan ook de vraag om naar de Rotterdamse pot te gaan.
7: Ja, is er bijvoorbeeld zo'n deal die dan getekend wordt rondom CO2-opslag in Rotterdam, of althans in de Noordzee, maar in Nederland en met CO2 uit Noord-Rijn-Westfalen. Is dat belangrijk, zo'n deal?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Kijk eens, daar zit een probleem. Ons stil nog economisch powerhouse. Hoewel we problemen met de economie in Duitsland hebben, met de vraag waar gaan we naartoe. Een beetje iets wat in de geschiedenis in de laatste jaren in Nederland ook een discussie was. Weten we in Noord-Westfalen speciaal, maar in het Roergebied dan op top. Zonder Rotterdam, zonder Nederland gaat het niet. Want het is niet alleen maar de CO2. Aan de andere kant zullen we dan ook in de komende jaren heel veel horen van waterstof die langs het Delta-Rijn-corridor naar ons toe komt. Dus ja, daar weet je dan. Ik heb daar een vriend met wie ik zoiets kan doen. En dat zie je ook bij deze bezoek. Het is voor mij de, ik geloof, 15e of zoiets met een bondspresident of kanselier. Ja. En het gevoel is, hey, nee, daar is een vriend.
1: Ja. En is het eigenlijk hetzelfde verhaal met ASML? Wij, de Nederlandse economie, hebben ASML hard nodig. Maar ja, misschien hebben jullie ook ASML wel hard nodig.
0: Ja. Ja, helemaal eens. En Europa heeft zoiets nodig. Want de vraag, hoe gaat het verder met technologie? Gaan dan dingen vanuit China gebeuren waar we dan aan het eind niet meer on top zijn? En ook met dat wat in Amerika gebeurt. En als je dan zoiets als ASML, ter herinnering, voormalig Philips heeft, waar een ontwikkeling is in een richting die nodig is om in toekomst ook handel te doen. En dan zegt ASML, ja, maar we weten ook, we produceren ons dingen niet zonder Duitse bedrijven. Ja. Ja, dan weet je, samenwerken is daar het. En dan is het niet belangrijk of de top, zeg ik dan, in de ASML, of misschien dan toch een Duits autobedrijf is.
1: Ja, maar echt een wederzijds afhankelijkheid dus. Vandaag, ik zei het al op het programma, ook bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Welke boodschap wordt daar uitgestraald? Ja, want NAVO, daar is veel onrust, met name als het gaat om de rol van de Amerikanen in de NAVO. Zien we hier een soort eenheid van Europese NAVO-landen? Gaan we dat vandaag zien?
0: Ja, ik geloof dat het wordt steeds mooi. Ja, we hebben aan de andere kant nog steeds discussie hoe gaat het verder met de Oekraïne. Maar daar is de samenwerking sterk. En je moet zien, tussen Duitsland en Nederland niet alleen maar Hilversum, daar heb je ook het Duits-Nederlandse koor in Münster. Mm-hmm. En zelfs ik was lang geleden in Budelen, in de buurt van Weert. En was daar Duitse soldaat voor 3 maanden. Dit samenwerking te realiseren, we zijn daar Europa. En we moeten zien dat de wereld niet gaat kijken wat Europa gaat doen. Maar wij moeten ook kijken wat wij gaan doen. Ja. En daar is dan, als het over militair gaat, wees steeds, het militaire Duitsland met onze geschiedenis is steeds nog niet zo eenvoudig te argumenteren. Ja,
1: dat begrijp ik. Wanneer is dit staatsbezoek voor de Duitsers een succes?
0: Ik geloof, het is al een succes, maar het kan nog een beter worden als we in de Duitse pers heel veel dingen daarover lezen of horen. En dat gebeurt. Normaal heb je zo'n staatsbezoek. Ja, de bondspresident is in Nederland gaat met de koning, of vroeger dan met de koningin. Bla bla bla bla. Maar nu is het, ze spreken daarover, daar zijn we, daar hebben we relaties, daar doen we iets. En zelfs als we over voetbal spreken, kunnen we dat op een vriendelijke manier.
1: Dank. Dat is Otto Frieker, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP. Lid van de Duitse delegatie dus nu, net als ons, in Amsterdam.
6: Helene Geest is bij ons van de ANWB. Helene, ja, het is een ochtendspits met vele gebreken en ongelukken, begrijp ik.
2: Ja, inmiddels zijn er flink wat ongelukken gebeurd, inderdaad. De meeste vertraging daardoor nu in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Ook op de A1 gebeurde een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden, en daar zijn nu een kwartier in de file. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij 7,0.
29: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
6: Ja, en dan gaan we naar de Nederlandse staat. Want die overweegt een Golden Share aan te kopen in Damen. Of misschien zelfs de hele tent over te nemen. Althans, het gaat om Damen Nevel. Onderdeel van scheepsbouwer Damen Shipyards. Zijn gesprekken tussen bedrijven en staat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur. Damen maakt onder meer machinefregatten. Of dat moet dus zijn, uiteraard marinefregatten, denk ik. Daar heeft iemand een klein typfoutje gemaakt. En wordt daarmee gezien als een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Vooral van strategisch nationaal belang. Nou, de vorm van die staatsdeelname staat nog niet vast. Zo wordt er onder meer gesproken inderdaad over zo'n Golden Share, waarin de staat een vetorecht krijgt over strategische besluiten. Maar inderdaad zou ook een optie liggen om de hele zaak over te nemen. Althans, Damen Nevel. Maar dat lijkt minder waarschijnlijk. In de BNR-podcast in de Defensief zei staatssecretaris Dirk Boswijk eerder al dat als het aan hem ligt, de Nederlandse overheid veel vaker zo'n Golden Share moet hebben in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven van eigen bodem. Want dat is handig. Dan houden we een beetje de vinger aan de pols. En bovendien, we kunnen dan als grote klant en aandeelhouder ook bepalen wat er gebeurt. Maar ja, nogmaals, die 100% belang, die deelname in Damen lijkt wat minder waarschijnlijk. Ja, als de staat aandeelhouder wordt, dan moet dat meer zekerheid opleveren voor het concern, omdat ze hoge investeringen moeten doen. Ja, en die vergatten, voor de overheid levert het meer zekerheid op dat die er dan ook wat daadwerkelijk gaan komen als ze besteld worden. Ministerie en dame Shipyard willen niet bevestigen dat er gesproken wordt. Dame wil niet reageren, zegt dat er wel goed overleg is met Defensie over toekomstige projecten. En Defensie zegt ook, ja, we praten heel goed, maar over allerlei zaken, over commerciële en operationele zaken, kunnen we geen verdere uitspraken doen.
1: En dan, je kent de weerwaarschuwing van het KNMI. Code geel, code oranje of zelfs code rood.
6: Ja.
1: Maar het KNMI gaat stoppen met die weerswaarschuwing. Althans, voor hele provincies. In plaats daarvan worden de waarschuwingen nu specifieker per gebied. Het Weersinstituut start waarschijnlijk vanaf eind dit jaar, begin volgend jaar, met een nieuw systeem. Met regionale weerswaarschuwingen en niet meer provinciaal. Binnenkort worden die meldingen voor hevig weer dus niet meer voor een hele provincie afgegeven. Maar ja, voor een deel van een provincie, voor een bepaalde regio. Bijvoorbeeld een melding vanwege zware regenval. Het kan soms gebeuren dat het in een gemeente
6: in de Betuwe bijvoorbeeld
1: snoeihard regent. Ja. En 10 kilometer verderop niks te zien is. Nou, dat gaan ze dus invoeren. Best handig misschien. Door een wetswijziging kan het KNMI sinds een maand plaatselijke weerswaarschuwingen afgeven. Daarvoor mocht het wettelijk gezien alleen maar gelden voor een hele provincie. Nou, dat gaat dus wel eens fout. Inderdaad, wat jij zegt, een snoeiharde regen op een bepaalde plek of hagel. Verderop helemaal niks. Terwijl mensen zich in de hele provincie dan wel zorgen maken. Hoe werkt dat nieuwe systeem nou? Nou, ze gaan werken met polygonen. Cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. En dat moet ervoor zorgen dat het nauwkeuriger wordt. En de waarschuwing wordt nauwkeuriger. Waarschuwing voor heftig of gevaarlijk weer.
6: Dus het wordt een soort polygoonjournaal eigenlijk, maar dan voor het weer.
1: Maar dan anders inderdaad.
6: Inderdaad.
1: En niet meer per provincie, maar per regio. Dus dan kunnen we gaan waarschuwen voor, Groot Amsterdam, daar storm of iets dergelijks. Of inderdaad in de Betuwe of in het...
3: Heel Groot Amsterdam liep uit om te kijken naar de Twente. Bijzondere regenval van gisteravond.
1: Maar het klinkt wel logisch.
6: Ja. Tech-update. Gelukkig gaan we gewoon ineens naar Stijn Goossens. Stijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen voor het lokale technieuws.
6: Dat is heel fijn. We beginnen in eigen land met een nieuwe pot geld voor deep tech bedrijven vanuit de Nederlandse overheid. Dat lezen we althans in het Financieel Dagblad vanmorgen. Wacht even, deep tech. En waar gaat het dan om en om wat voor bedrag gaat het?
4: Het gaat over 360 miljoen euro voor dus het Deep Tech Fonds. Dat is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en van InvestNL. En dat geld is dan bedoeld voor bedrijven die aan technologische innovaties werken, die eigenlijk pas over langere tijd op de markt kunnen komen. En dan ook pas geld zullen gaan opleveren. Dus ja, er moet gewoon heel lang heel veel geld in
6: geïnvesteerd worden. De kosten gaan voor de baat uit, volgens
4: mij. Ja, aan kwantumtechnologie bijvoorbeeld. Okay. Of ontwikkeling van speciale chips om AI efficiënter te maken. We hebben bedrijven in Nederland die daaraan werken.
6: Ja.
4: 4 jaar geleden begon dat fonds al met 250 miljoen euro aan durfkapitaal. Het ging onder meer naar bedrijven afgelopen jaren zoals Accelera AI, Nearfield Instruments, die werken dus aan chiptechnologie. En bijvoorbeeld ook Quantware, die dus in kwantumtechnologie zit.
6: Mm-hmm.
4: En al die bedrijven zitten natuurlijk ook weer bij de grote techshow, dus daar hoor je er meer weer over. Nu komt daar dus 360 miljoen euro aan extra investeringsgeld bij voor zowel nieuwe bedrijven als de partijen die al geld gekregen hebben. En dat werd gisteren bekendgemaakt door minister Herbert van Economische Zaken op een congres in Amsterdam dat ook over technologie ging. En die deep tech ontwikkelingen, ja, die hebben dus vaak forse investeringen nodig. Probleem is alleen dat er in Nederland vaak te weinig durfinvesteerders zijn die extra geld hiervoor over hebben. Waardoor concurrentie in de VS vaak veel harder kan groeien met veel meer geld. Ter vergelijking, in Nederland werd afgelopen jaar 1 miljard geïnvesteerd in deep tech. Maar in de VS ligt dat gemiddeld bijna 4 keer hoger dan in Europa.
6: Ja.
4: Dus dat gaat om flink wat meer bedragen. Nou, partijen zoals TechLeap die pleiten daarom ook voor grotere investeringsfondsen en belastingvoordeel ook voor investeringen in deep tech startups. Nou, voor dat eerste deel is nu in ieder geval meer geld.
6: Nou, dat is fijn voor ze. Dan naar OpenAI. Dat zou overwegen om zijn AI-modellen goedkoper te maken om zo de strijd met een ander fonds wat naar de beurs wil, Anthropic, te kunnen winnen.
4: Ja, dat is wat concurrentie doet, hè. Het maakt producten beter en het houdt de prijzen lager.
6: Ja.
4: En precies die concurrentiestrijd is er dus flink gaande tussen Anthropic en OpenAI. Allebei willen ze het liefst dit jaar nog naar de beurs gaan, hebben in ieder geval daar al een aanvraag voor gedaan. Nou, door die hype rond Anthropic en de recente lancering van alweer een krachtiger AI-model voor hun chatbot Claude, die zelfs ook begrensd moest worden, hoorden we gisteren ook al door Joe. show. Begint het bij OpenAI toch al een beetje heet onder de voeten te worden. En dus zou de strategie zijn om gebruikers te gaan lokken met lagere prijzen. Mm-hmm. Terwijl ze toch nog wel flinke verliezen draaien bij OpenAI. Dat is ook niet handig als je naar de beurs gaat. Er wordt intern gekeken naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kosten per token te verlagen. Dus dat is eigenlijk het gebruik van AI wordt dan lager.
6: Ja.
4: De verwachting is dat
6: bij Anthropic
4: wordt goedkoper.
6: Ja,
4: de verwachting bij OpenAI intern is namelijk dat Anthropic dit binnenkort ook gaat doen. Dus ze willen dat eigenlijk voor zijn.
6: De race to the bottom is begonnen, Stijn.
4: Exact. Ja. En of de abonnementsprijzen dan ook naar beneden gaan, dat is onbekend. Nu is het bijvoorbeeld het goedkoopste abonnement $8 bij OpenAI voor ChatGPT, oplopend naar $20 en $100. Met Anthropic begin je bij $17. Dus ja, ook daar zit al wel wat prijsconcurrentie in.
6: Kijk dan. Nou gaan we nog even naar Instagram. Want gebruikers kunnen er binnenkort zelf bepalen wat het algoritme ze gaat voorschotelen. He, zijn ze geswicht bij Instagram?
4: Ze zijn in ieder geval
6: Meta is dat, onderdeel van.
4: Ja, van Meta. En het zijn een beetje filosofisch geworden daar. Want Adam Mosseri, dat is de baas van Instagram bij Meta, die heeft er een hele post aangeweid op Instagram natuurlijk, over hoe het algoritme een technisch hoogstandje is. Oh. Maar dat de interactie te eendimensionaal geworden is. En dat ook mogelijk de oorzaak is voor alle negatieve gevoelens die gebruikers bij sociale media hebben. Nou, wat dat betreft toch een soort van gezicht. Want niet alleen hier in Nederland zijn er rechtszaken gevoerd, maar ook in de VS groeit dus de kritiek op het platform. Vanaf nu zouden gebruikers kunnen gaan zien wat het algoritme denkt dat het hiervoor zou moeten schotelen. Dus wat jij leuk vindt, op basis van thema's, dus in jouw geval auto's denk ik Bas. Mm-hmm. Maar je kan het ook gaan aanpassen. Dus stel, er staat Bas van auto's, dus ik ga hem allemaal autofilmpjes voorschotelen, maar je hebt vandaag ineens zin om kattenfilmpjes te gaan kijken. Dan kan je zeggen tegen het algoritme, nee, ik wil kattenfilmpjes zien. En dan krijg je dat te zien. Ja, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat heb ik nog niet helemaal kunnen zien, want hier in Nederland heb ik de functie nog niet aan kunnen zetten. Maar we hebben hier in Nederland wel een soort gelijk alternatief, want door allemaal rechtszaken die hier in Nederland gevoerd zijn, heeft Instagram alleen in Nederland een speciale functie moeten toevoegen, dat we een chronologische tijdlijn hebben. Zonder algoritme, met alleen maar voorgeschoteld wat je gewoon volgt. Ja. Dus eigenlijk hebben we hier al gebruik van. Ja.
6: En ik
4: ben wel heel benieuwd, want ze gaan hier ook AI voor gebruiken. Dus een soort large language model, een AI-model waar je tegen kan praten. En dan kan je dus gaan zeggen, ja, ik wil graag kattenfilmpjes zien de hele dag door.
6: Ik wil Autokat. Dankjewel, Stijn Goossens.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: En dan wordt het weer dat je denkt, ah, lekker het strand.
4: Ja.
6: Lekker, ja. Bijna zomervakantie, dan gaan we naar allerlei kustplaatsen uiteraard. Hè.
4: Zeker.
6: Ja, lekker een beetje zwemmen in zee. Ja.
4: In het buitenland.
6: Ja, lekker Italië. Heerlijk, naar Frans bakplaat.
4: Heerlijk. Maar ik heb toch altijd het gevoel van, zwemmen in zee, fijn, maar wat zwemt er allemaal rond? Kwallen, steken en dergelijke. Het weer houdt mij er altijd een beetje van. Maar misschien is dat niet meer nodig, want onderzoekers in Spanje, die hebben een drijvende boei ontwikkeld die zwemmers moet beschermen tegen kwallen. Hoe werkt dat? Die boei die werkt elektromagnetische velden op, waardoor die kwallen tijdelijk minder goed kunnen bewegen en uit de buurt van die zwemgebieden blijven. Het is een techniek die is ontwikkeld door de Polytechnische Universiteit van Valencia en de Universiteit van Alicante. En je weet, kwallen die bewegen zich voort door hun lichaam ritmisch samen te trekken. Een soort, ziet er altijd een beetje raar uit, maar ze trekken zich een beetje voort. En die elektromagnetische velden, die verstoren die bewegingen, waardoor die dieren dus minder mobiel worden en soms zelfs tijdelijk verlamd raken. Maar dat zou niet erg zijn, want als die kwal dan buiten het bereik van die boei komt, dan kan die weer verder trekken. Volgens de onderzoekers is de methode onschadelijk voor de dieren. Laat het geen schadelijke stoffen in zee achter. En je kan ook allerlei andere dingen bedenken. Netten en andere fysieke barrières, allemaal niet zo handig. En dit heeft ook alleen invloed op kwallen. Andere zeedieren zouden er geen last van hebben. Ook zou het goedkoper zijn en minder onderhoud vergen dan bestaande oplossingen. Dus ik zou zeggen, overal langs de kust installeren. Kwallenboeien of iets dergelijks gaan we het dan noemen. Dan kunnen we gewoon deze zomer weer heerlijk zorgeloos zwemmen met z'n allen in zee.
6: En misschien eentje neerzetten in de Oval Office. Het was vannacht Irak in het Midden-Oosten. Na dreigementen van Trump hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Teheran reageerde meteen snel met tegenaanvallen. Ze hebben de straat van Hormuz, zeggen ze, potdicht gesloten. Zometeen krijg je al het nieuws over de laatste ontwikkelingen hier in de ochtendspiet.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
22: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
23: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Smit.com. Kenneth Smit. Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
2: Nu in de BNR-app.
3: Amerikaanse en Iraanse aanvallen over en weer. De straat van Hormuz is mogelijk weer dicht. De staat overweegt aandeelhouder te worden van Damen Nevel. En de ECB gaat waarschijnlijk vandaag de rente verhogen. Reuters noemt het een insurance hike, een verhoging voor de zekerheid. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: En dan gaan wij naar Helene Geest van de AWB. Helene, waar staat het op dit moment meest vast?
5: De meeste files staan op dit moment in het midden en zuiden van het land. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A1 bijvoorbeeld ging het mis, van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum. De linkerrijstrook is dicht, vanaf Baren is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Zoetermeer een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Roermond is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen is het druk. Daar 8 kilometer file en ruim een kwartier op onthoud. Flitsmeister meldt op dit moment geen flitsers.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nou, zie je, we kijken naar de beurzen. Nou, wisselende sluitingen in de Nikkei. Eigenlijk onveranderd 007 naar beneden. 007. De Hang Seng Index staat op een verlies van min 1,2%. Althans, een verlies van 1,2% moet ik zeggen. En de Kospi wint 0,1%. Ja, het is niet veel. Heel veel stress uiteraard. Spanningen in het Midden-Oosten. Aanvallen weer over en weer tussen Iran en Amerika. En dat zorgt nooit voor hele goede stemmingen op de beurzen. We kijken ook even naar de Brent Crude. Daar zien we een lichte stijging. 93,65 in de future voor Brent Oil. Op dit moment gewoon vatolie. En dat is in dollars uiteraard. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over die aanvallen gesproken, het was dus inderdaad weer raak. Na dreigementen van Trump hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd, dieper het binnenland in. En Teheran reageerde heel snel met tegenaanvallen en zei meteen, weet je wat, die straat van Hormuz, die is gewoon weer dicht. Zometeen de laatste ontwikkelingen in de ochtendspits.
7: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.

0: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
4: Banky, dat is toch geen woord?
3: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
5: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
6: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
5: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
11: En daarmee zijn we over de helft van deze ontspits. Het is namelijk 6 minuten over 8 geworden op donderdag 11 juni 2026. De zon houdt bestendig vol, moet gezegd zijn. Misschien vanmiddag nog wat buitjes, maar verder gaat het wel goed. En wij hebben uiteraard, zoals altijd, gewoon alleen maar nieuws. Geen plaatjes, niks, alleen maar nieuws. Relevante dingen, op weg naar je werk. Lekker even werken gaan vandaag, hè? Kom op, je kan het. Iwan, wat gaan we doen?
12: Ja, zometeen hebben we het over stroomtekorten. TenneT waarschuwde gisteren voor stroomproblemen in 2030. Dan kan de netbeheerder de stroomvraag niet aan. In de Rotterdamse haven zeggen ze, daar hebben wij veel eerder mee te maken. Over 2 jaar al, of misschien zelfs volgend jaar al. Nou, we spreken zometeen met een van de bedrijven die is aangesloten bij DeltaLinks, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de haven. En we gaan zometeen nog even de tijd terugdraaien met ongeveer 500 miljard jaar. De dieren die toen leefden, heel andere dieren dan nu uiteraard, die deden ook aan voortplanting. Maar op een iets andere manier. En dat zorgde ervoor dat de ontwikkeling van die beesten eigenlijk heel lang stilstond en heel erg langzaam ging. Is uitgezocht door onderzoekers. En wij praten er zo meteen over met een evolutiebioloog.
11: Maar we gaan eerst even naar het conflict in het Midden-Oosten. Want de Verenigde Staten hebben afgelopen nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Aanvallen die kwamen nadat Trump waarschuwde dat Iran de prijs zou betalen voor vastgelopen onderhandelingen. En, zo zegt Jan Posma, onze man in Amerika, die aanvallen van de Amerikanen gingen een stapje verder dan eerdere aanvallen van de Amerikanen deze week.
13: Nou, het zijn 49 Tomahawks die de Amerikanen hebben afgeschoten. Er zijn Amerikaanse straaljagers bij betrokken geweest. En inderdaad aanvallen die veel dieper Iran in gingen dan gisteren. Toen was het vooral rond de straat van Hormuz.
11: En dat zei Jan Posma. Iran reageerde op zijn beurt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio, uiteraard op luchtmachtbasis en dergelijke. En kondigde ook aan dat ze de straat van Hormuz nu helemaal gaan afsluiten. Nou, volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis is nog onduidelijk welke doelen er in Iran zijn geraakt.
14: Op Fox News zeggen ze dat het gaat omdat de Amerikaanse luchtmacht over heel Iran vliegt om radar- en luchtafweersystemen te bombarderen en uit te schakelen. Mm-hmm. Dat is op zich al interessant, want Trump heeft eerder al gezegd dat alle Iraanse en luchtafweer al uitgeschakeld was. Wat we weten is dat explosies gehoord zijn geweest in het zuiden, in Bandar Abbas, Kesh en Kish Island, in verschillende steden in het zuiden van Iran, maar dus ook dieper Iran in, bijvoorbeeld in de regio van centraal gelegen Isfahan. En ten westen van Teheran in de stad Karaj zijn ook meerdere explosies gehoord.
11: En waren dat aanvallen op militaire doelen, of weten we dat ook niet?
14: dat lijkt er wel op. Ja. Maar bijvoorbeeld zoals gisteren zijn er ook weer waterinstallaties geraakt. En in Karaj weten we nog niet wat er precies geraakt is. Maar dat is in de vorige uitbarsting. Bijvoorbeeld zijn daar veel bruggen geraakt. Dus het zou ook kunnen gaan om civiele infrastructuur.
11: Ja, duidelijk. Nou zegt Trump in een interview met Fox News vanuit de Situation Room notabene dat Iraanse functionarissen hem net zouden hebben gebeld om Amerika te vragen te stoppen met de bombardementen. Nou, dat zal Iran niet hebben bevestigd, maar dat zou betekenen dat het dus een directe dialoog is. Is er iets over gezegd?
14: Nou ja, Iran heeft dat inderdaad ontkend. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit haarzelf eigenlijk tot nu toe steeds standhouden. En ze zien dat dit denk ik vooral als een daad van agressie van een hele wisselvallige tegenstander. Mm-hmm. En ze roepen op tot reactie op die agressie. Maar ik zie ze nog niet meteen bellen om te stoppen.
11: Trouwens, ze hebben meteen militair gereageerd. Hè? Het Iraanse leger sloeg terug met tegenaanvallen. Waar waren die op gericht? Weer op buitenlandse doelen, dus niet noodzakelijkerwijs op Amerikaanse doelen.
14: Ja, op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten vooral. In Jordanië, in de Al-Azraq luchtmachtbasis. Of daar enige schade is, is onbevestigd. Maar op hangars met fighterjets, zegt Iran. En ook in Kuwait en Bahrein op Amerikaanse troepen. En daarnaast natuurlijk weer volledig de straat van Hormuz dichtgegooid. En ze claimen bovendien al 2 schepen te hebben aangevallen die door de blokkade gingen.
11: Ja, nou zeggen ze inderdaad, we hebben de straat van Hormuz helemaal op slot gedaan. Trump zei ook nog in de zijlijn ergens dat wat niemand weet, dat hij allemaal illegaal schepen met olie uit Iran heeft weg weten te halen. Wat weten we daarover? Is dat weer een Trump-claim of zou dat waar kunnen zijn?
14: Voorlopig lijkt het een Trump-claim. Alle observeerders die kijken naar de straat van Hormuz, die hebben het over zo'n 34 kilometer of mijlen eigenlijk wat ze moeten bekijken. Dat kan je met een verrekijker goed bekijken. Dus dat je daar meerdere schepen ongezien door kan krijgen, lijkt onwaarschijnlijk. Mm-hmm. We weten wel dat er bijvoorbeeld 1 schip nu onderweg is naar Rotterdam. Die ligt op het moment geloof ik ergens bij Madagaskar. Die is er doorgekomen. Ja. Maar dat het echt maar heel, heel, heel mondjesmaat door de straat van Hormuz komt. Ja. En het lijkt eigenlijk vooral op dat de Amerikanen hun frustratie met het diplomatieke proces uiten met deze militaire aanvallen. En het is natuurlijk maar de vraag of dat gaat werken met de Iraniërs, die eigenlijk veel geduldiger zijn met het diplomatieke proces dan Trump is. En die bovendien tot nu toe altijd hebben gezegd dat ze de Amerikaanse inzet in het diplomatieke proces niet vertrouwen. En dat ze garanties zoeken dat er geen hernieuwde aanvallen komen na een deal. En daarin is Trump niet te moed gekomen en maakt dit eigenlijk nu alleen maar erger.
11: En dat zei onze Midden-Oosten correspondent, moet ik zeggen, Tara Kenkhuis.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Dat is een heel andere regio.
12: Zuidoosten.
11: Zuidoost-Europa, nee, heel raar. Het was dus Midden-Oosten.
12: Ja, we gaan naar de Rotterdamse haven in het westen van het land. Want het risico op stroomtekorten, daar moet snel worden afgewend, zeggen ondernemers in de haven. Als dat niet gebeurt, dan komen vitale processen en vitale ketens mogelijk in gevaar. Nou, gisteren hoorden we van Tennet dat ze daar in 2030 de stroomvraag niet meer aankunnen. En dat betekent dat we dus rekening moeten houden met stroomuitval, zei Joost Grunsven van Tennet.
15: Als we inderdaad verder geen maatregelen zouden treffen en het systeem zich zou ontwikkelen als wij nu hebben aangenomen, dan zou het kunnen dat we inderdaad niet genoeg hebben om iedereen in Nederland altijd van stroom te voorzien. Dat betekent niet dat heel Nederland dan in een blackout zou komen, dat nergens stroom is, maar dat er misschien ergens een dorp of een paar dorpen op dat moment misschien geen elektriciteit hebben en onvrijwillig zouden moeten worden afgeschakeld.
12: Volgens Dionne Rietveld, managing director van Uniper Benelux, ook aangesloten bij Deltalinks, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de haven, is het inderdaad reëler dat we dus in de Rotterdamse haven niet in 2030, maar over 2 jaar al stroomtekort hebben.
16: Het monitorrapport eigenlijk, of het rapport van Tennet, dat zegt vanaf 2030 is het wel evident nu dat we dan in de problemen komen. Maar wat een van de redenen is dat we dan in de problemen komen, is dat er dan een aantal grote centrales, de kolencentrales, dat die vanaf dat moment naar alle verwachting uitgaan, omdat er een verbod op elektriciteitsproductie met kolen op dat moment van start gaat. En dat betekent eigenlijk dat je de jaren daarvoor al moet nadenken hoe je dat gaat oplossen. En dat zijn vraagstukken die wachten niet tot december 29. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we dat de vraag voor elektriciteit toch echt toeneemt. En die combinatie maakt dat we zo zeker vanaf, misschien zelfs al 27, maar zeker vanaf 28 keuzes moeten maken hoe we dat systeem na 2030 nog stabiel kunnen houden.
12: Ja, want kunt u schetsen hoe belangrijk elektriciteit voor die haven is? We weten, in die haven gaat natuurlijk veel olie rond, gaat veel gas rond, maar voor het opereren van de haven is het met name elektra?
16: Ja, is heel veel elektriciteit nodig. En waar het eigenlijk om gaat, zo'n haven, dat kun je een beetje zien als een biotoop. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, er is heel veel bedrijvigheid, industrie. Die hebben allerlei uitstoot en allerlei afvalstromen, zeg maar. Die worden vervolgens weer verwerkt in de elektriciteitscentrales. En daar wordt dan inderdaad vervolgens de elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook stoom van gemaakt, die bedrijven vervolgens weer nodig hebben voor hun productieprocessen. Eigenlijk is het een soort van gesloten systeem wat 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgaat. Als je daar schakels tussen uithaalt, dan functioneert dat systeem niet meer. Ja. Dus op het moment, en dat is eigenlijk de boodschap die Tennet gisteren geeft, op het moment dat dat niet meer betrouwbaar is, dat je niet meer als bedrijf weet op welk moment van de dag heb ik dan voldoende energievoorziening, ja, dan stagneren dat soort processen. En dus niet bij één bedrijf, maar bij een heel cluster, in dit geval de haven van Rotterdam.
12: Ja, het lijkt me ook een domino-effect hebben voor het hele land. Want als je daar de problemen hebt in de haven, dat druppelt door naar het hele land natuurlijk.
16: Uiteindelijk is het een welvaartsprobleem. Ja. Dus op het moment dat energievoorziening onzeker is, dan gaat dat niet alleen betekenen dat je dus niet helemaal zeker weet wanneer er energie- en elektriciteitsproductie is. Mm-hmm. Maar het betekent ook dat daarmee de prijs pieken, namelijk op het moment dat er veel vraag is, dat die prijs pieken steeds extremer worden. En daarmee is niet alleen de betrouwbaarheid van de levering, zeg maar, een uitdaging, maar is het ook een probleem van betaalbaarheid.
12: Ja. Ligt de oplossing niet ook deels in die haven? Want ja, ik zei het al, daar gaat zoveel energie rond, wordt ook opgewekt in die haven. Je zou denken, die kan voor een deel ook wel zelfvoorzienend zijn.
16: Nou, we hebben gelukkig ook hele goede plannen om na te denken hoe we dat kunnen doen. Er is natuurlijk heel veel aan duurzame energieopwek waar erg in wordt geïnvesteerd. Maar wat belangrijk is, is dat we ook in Nederland regelbaar vermogen houden. Regelbaar vermogen zijn centrales die ook ingezet kunnen worden op het moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Daar zijn goede plannen voor, waaronder bijvoorbeeld ombouw van kolencentrales naar biomassa. Want dan ben je niet alleen afhankelijk van weersomstandigheden. Wij zeggen, maak beleidskeuzes dat ook de ombouw van dat soort centrales mogelijk is. En dan hebben we denk ik echt een goede oplossing. Wat we daarvoor heel hard nodig hebben is een duidelijkheid over een capaciteitsmechanisme. Mm-hmm. Daar komt volgende week een Kamerbrief. Daarin moet duidelijk worden wat voor soort beleidskeuzes worden gemaakt, hoe zo'n capaciteitsmarkt gaat functioneren. En wij zeggen, ombouw van kolencentrales naar biomassa is daarmee echt een hele belangrijke schakel.
12: Ja, en nu ziet dus problemen over, nou, misschien twee, misschien wel zelfs volgend jaar al. Mist u urgentie en leiderschap op dit dossier? Want ja, het klinkt alsof we een beetje vooruit sukkelen met elkaar.
16: Nou, ik denk wel dat de urgentie steeds zichtbaarder wordt. Maar voor mij gaat het zeker niet snel genoeg. En waarom is dat zo? Omdat ik eigenlijk vind dat er een aantal beleidskeuzes, hè, we zijn het inmiddels wel over eens, er moet de capaciteitsmarkt komen. En toch hebben we nog heel veel discussies over hoe die transitie eruit moet komen te zien en wat dat dan betekent voor welke technologie kiezen wij. Een voorbeeld, als je ombouwt naar biomassa en je hebt een capaciteitsmarkt, dan heb je daarnaast ook nog eens negatieve CO2-emissies. Volgende week lanceren we vanuit de industrie daar een pact voor om te zeggen, zorg nou dat je alle beleidskeuzes, inclusief het verwijderen van CO2, dat je dat allemaal in beleid zo snel mogelijk keuzes daarin maakt. Dan weten partijen wat voor technologieën, wat voor oplossingen we op korte termijn met elkaar kunnen afspreken. En dan hebben we zowel het stuk leveringszekerheid als het stuk betaalbaarheid, maar zeker ook het voortbestaan van industrie, juist ook in de haven van Rotterdam, hebben we dan echt wel een oplossing voor. Dus de urgentie wordt wel gevoerd, maar keuzes worden nog niet gemaakt. En daar wil ik echt een oproep voor doen om dat te versnellen.
12: En dat zei Dionne Rietveld, managing director van Uniper Benelux.
11: 17 over 8, we zijn een beetje laat, maar toch gaan we naar Helene Geest van de ANWB. Helene, bij Roermond zijn problemen ontstaan.
17: Ja, klopt. Daar is een ongeluk gebeurd met een auto met aanhanger op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. De Roertunnel is daardoor nu helemaal dicht, dus je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook op de A73 de andere kant op een lange file van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen ook 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de hulpdienstvoertuigen die daar doorheen moeten. Flitsmeister meldt een flits op de A10 bij 7,4, op de A20 bij 46,1 en op de A37 bij 0,9.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
18: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
14: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
19: AI chip sales are expected to grow 180%.
11: Autogigant Renault gaat zijn activiteit in de defensiesector afschalen, schrijft de Financial Times. Het concern wil het imago van autofabrikant behouden en zorgen dat de toezegging op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur nakomt. Nou, begin dit jaar sloot de directie van Renault nog een overeenkomst met een Franse defensiegroep voor de productie van drones. Renault kan namelijk maandag zo'n 600 drones produceren in zijn fabriek in Le Mans. Maar voor het eind van het jaar gaat het bedrijf beginnen met de massaproductie van drones voor het Franse leger. Toch zeggen ze, we willen geen belangrijke speler worden in de defensiesector. Volgens de Financial Times wil Renault de inkomsten uit productie van drones beperken tot totaal 5% van de omzet. In die limiet zouden ze hebben vastgesteld om niet af te wijken van de status van autobedrijf voor het grote publiek. Dat levert ze wel kritiek op, want Europa wil zich op grote schaal, zoals we weten, herbewapenen. Moet dat ook als NAVO-partner om militair onafhankelijk te worden. Maar dat een bedrijf als Renault er voorzichtig mee is, dat is volgens het Franse financieel platform Fineco totalement idiotie. Dus idiotie. Dus volledig absurd. De autofabrikant zou zich niet durven te verbinden aan defensieproductie uit angst dat investeerders dat als een problematische sector kunnen zien. Renault is volgens Fineco daarom te veel gericht op de korte termijn en niet op de veiligheid van Europa.
12: En dan moeten we het even hebben over de bloemetjes en de bijtjes en alles wat onder de lakens gebeurt. Onderzoekers van Cambridge University die denken dat ze een letterlijk eeuwenoud raadsel hebben opgelost uit de evolutie. Want waarom stond het dierenleven op aarde miljoenen jaren, nou zeg maar ongeveer een half miljard jaar geleden, praktisch stil? Nou, volgens die onderzoekers komt dat omdat veel van die vroege dieren zich niet voortplanten via seks zoals wij het nu kunnen kennen, maar via... Sorry?
11: En kunnen,
12: ook ja, zeker. Maar via ongeslachtelijke voortplanting. Het gaat dus, ik zei het wel, om 574 miljoen jaar geleden. Het is een tijdje terug. Marijn van der Zee is evolutiebioloog aan de Universiteit Leiden. En die vertelt, ja, 574 miljoen jaar geleden, welke dieren er toen überhaupt leefden.
20: Dan spreken we over de Ediacara-dieren. En dat waren eigenlijk grote, soort wuivende, bladachtige beesten die op de zeebodem stond, hè? Vaak ook op een stokje inderdaad. En ja, als je er niet zoveel van zou weten, zou je het inderdaad misschien een plant of zo vinden. Maar ja, biologen die vinden gewoon alles wat niet groen is en wat niet met behulp van zonlicht energie kan vastleggen, dat vinden
11: dat
20: de dieren. Ja. Ja, die moeten dus altijd een plant eten om aan energie te komen. Mm-hmm. En je moet sla of worteltjes eten om aan energie te komen.
12: Ja, en dit zijn dus ook al, waren dus ook dieren. En nu blijkt dus ongeslachtelijke voortplanting. Dat kennen we nu ook nog. Dat is eigenlijk een kloontje van jezelf maken.
20: Ja. Ja, precies. Ja, kijk, de meeste dieren tegenwoordig die planten zich inderdaad seksueel voort. Daar weten mensen natuurlijk alles van. Maar ja, er zijn heel veel organismen op aarde die doen dat niet. Hè. Een bacterie die deelt zich ook gewoon in tweeën. Of er zijn ook trouwens dieren waarbij dat kan. Hè. Een platworm of zo, die kan je ook in tweeën snijden. En dan groeit aan elke helft gewoon weer de andere helft aan. Maar inderdaad, er zijn heel veel planten. Een stekje van een plant nemen of zo. Ja, dat is aseksuele voortplanting. Ja. En er zijn ook heel veel planten inderdaad die met behulp van een wortelstokje ondergronds of bovengronds, dan groeit die even verder. En dan komt er even verderop weer een plantje. Ja. Kun je misschien wel in de tuin of zo van zeven plat.
12: Waarom was dat nou een nadeel voor die ontwikkeling van die beesten? Wat was het nadeel daarvan?
20: Nou ja, kijk, evolutie werkt natuurlijk heel erg. De dieren die moeten verschillend zijn. Hè. Je hebt giraffen met lange nekken en korte nekken of zo. En als die dan met die lange nekken meer nakomelingen krijgen. En die eigenschap is erfelijk. Ja, dan komen er in de volgende generatie komen er meer lange nekken. Maar ja, als je je aseksueel voortplant, dan zijn dus al je nakomelingen, die zijn genetisch volkomen
11: hetzelfde,
20: identiek.
11: Ja.
20: Ja, zijn allemaal precies hetzelfde. Dus ja, dan heeft evolutie niet zoveel te doen, zeg maar. Ja. En wat ook nog zo is, hè, die Ediacara-dieren, vooral die diergroepen die ze hebben bekeken in dat artikel, die gaan net als die planten ze zich een soort voort met van die wortelstokjes. Ze zeggen stolonen heten die dingen. En het is ook dus nog eens zo dat alle dieren die een beetje... Dus ze zitten ook nog in de ruimte heel dicht bij elkaar. Dus het is ook niet zo dat er zomaar even een zaadje van een ander dier tussendoor waait om ze weg te concurreren. Dus het moet ook wel van de randjes komen. Ja. En dat maakt evolutie en competitie gewoon heel erg lastig.
12: Ja. Na een tijdje is het veranderd. Toen ging het ook, geloof ik, best snel, die ontwikkeling. Wat heeft daartoe bijgedragen?
20: Ja, uiteindelijk zie je dat als de omgeving heel variabel is en heel erg snel verandert, ja, dan heeft aseksuele voortplanting altijd een voordeel. Seksuele voortplanting altijd een voordeel. Ja, sorry, ja. Precies. En het is je ziet ook, zeg maar, dat als seksuele voortplanting heeft ook een nadeel, want het kost tijd, hè. Je moet een partner zoeken, voortplanting, of als je een plant bent, dan moet een bijtje, moet dat stuifmeel ergens anders heen brengen. Dus kost heel veel tijd en energie. Aseksuele voortplanting gaat veel sneller. Dus soms, hè, als je, je kent misschien wel van een bouwterreintje, er ligt een heleboel zand, dan komt er een paardenbloem en die planten zich aseksueel voort. Uit die zaadjes van die paardenbloem kan gewoon een nieuw paardenbloem komen zonder dat die bevrucht hoeft te worden. Nou, dat gaat als een tierenlier. Maar ja, ze zijn wel allemaal hetzelfde. Ja. Dus ja, dat weegt soms een beetje. Dus als de omgeving heel flexibel wordt, ja, dan heeft seksuele voortplanting altijd de voorkeur.
11: Zijn Marijn van der Zee, evolutiebioloog aan de Universiteit Leiden. Ja, en dan slecht nieuws voor de komende winter. Want vliegtuigen aan de grond, geschrapte vluchten, tienduizenden wereldwijd geluiden over mogelijke staatssteun. Het gaat niet goed daar met de luchtvaart. Ze moeten zich nu al gaan voorbereiden op een zwaar seizoen. Hoe zwaar hoor je zometeen in de ochtendspit.
0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
21: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
22: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
23: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
24: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
25: Kenneth Smit.
23: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
27: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
28: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
27: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
29: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
30: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
29: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies. 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: BNR Verkeer.
6: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan gebruikelijk op donderdag, maar er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Onder andere een ongeluk op de A7 Groningen-Afsluitdijk bij knooppunt Heerenveen. De vertraging vanaf Tijnje is ongeveer 20 minuten. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Alfred Numansdorp gebeurde ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, kost je ook 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dichter. Daar sta je ook een kwartier in de file. En problemen zijn er ook, grote problemen zelfs op de A73. Van Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Linnen is de vertraging 35 minuten. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail op de A73 richting het zuiden bij de Roertunnel. Die is ook helemaal dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Grubbevorst is ook een ongeluk gebeurd. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat kost je vanaf Venraai ook een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 26,6.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Ja, de luchtvaart maakt zich op voor een zwart seizoen, een zwarte winter. Vliegtuigen aan de grond, heel veel geschrapte vluchten, geluiden over mogelijke staatssteun. Nou, waar het allemaal aan ligt, dat kan je raden. Maar we gaan het zo wel bespreken in de ochtendspit.
29: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
29: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society.
4: Expand your perspective.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
15: Nina van den Dungen.
16: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Arjen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
11: Goedemorgen, het is 8:45. Wat gaan we doen het komende half uur, Iwan?
19: Zometeen hebben we nog cijfers van Oracle. Dat waren goede cijfers. En toch ging het aandeel na beurs bijna 10% omlaag. Nou, wat daar gebeurd is, hoor je over een minuut of vijf. En verder hebben we een blik op de aankomende beursdag hier aan het Damrak met Stan Westerterp en de crypto-update met Bart Mol.
11: Maar we gaan eerst naar... Dit is de luchtvaartmaatschappij. Want die bereiden zich voor op een zware winter, schrijft de Financial Times. Door de explosief gestegen brandstofprijzen dreigen er vliegtuigen aan de grond te worden gehouden. En kunnen er dus mogelijk 10.000 vluchten worden geschrapt wereldwijd. Binnen een paar weken moeten die luchtvaartmaatschappijen beslissen hoe ze de laatste maanden van dit nu al turbulente jaar moeten gaan doorkomen. Volgens Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, een flinke puzzel.
20: De aanleiding is eigenlijk dat luchtvaartmaatschappij allemaal punt staan ongeveer de winterdienstroosters te gaan publiceren, zodat mensen tickets kunnen gaan boeken. En vorige week zat eigenlijk de hele sector bij elkaar in de jaarvergadering in Rio de Janeiro. En daar heeft de Financial Times gewoon iedereen eens gevraagd, ja, hoe staat het er nou voor? Hmm. En dat schetst toch wel een somber beeld.
11: Ja, want inderdaad, we horen tienduizenden geschrapte vluchten. Dat is nogal wat. Maar ja, wacht eventjes, door de hele wereld neem ik aan. Hè?
20: Ja, we praten natuurlijk over de hele wereld over vele miljoenen vluchten. Ja. Dus je moet het altijd een beetje zien als percentage. Degene die het meest negatief was, was wel de baas van ITA, de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Die hadden zelfs over mogelijk schrappen van 20% van de vluchten.
11: Zo.
20: En dat is dan echt wel serieus.
11: Ja.
20: Nu praten we ook al over geschrapte vluchten, maar praten we 1-2% of zo. Maar dit gaat echt wel een stap verder.
11: Maar ITA, daar gaat het al niet zo geweldig mee volgens mij, die Italiaanse maatschappij. Dat is, als je 80% van je capaciteit draait, kan je dan nog een euro verdienen.
20: Nou, dat is dus het grote probleem. De baas van de IATA, dus de Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen zelf. En we zien gewoon dat dit jaar de winst in de hele sector halveert. Het gaat echt dan om verschillende tientallen miljarden euro die er minder verdiend gaan worden.
11: Mm-hmm.
20: En dan hebben we ook te maken met het feit dat eigenlijk het geld verdiend wordt in de lente en de zomer.
11: Ja.
20: En dat de herfst en de winter is altijd het karige seizoen.
11: Mm-hmm.
20: En als je winst wil maken, moeten die vliegtuigen wel vol zitten. Als je dan verwacht minder klanten te hebben vanwege de hoge kosten. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar vluchten schrappen.
11: Ja. Zullen we dit even vertalen naar Nederland? Wat gaan we zien bij de KLM's van deze wereld en de Corendonnen?
20: Nou ja, dat zie je eigenlijk nu al. Op plekken waar er meerdere vluchten per dag op een route worden aangeboden, wordt er af en toe eentje weggehaald. En dan heb je iets geboekt, dan krijg je een bericht van, sorry, vlucht is gecanceld, maar je moet een vlucht eerder of een vlucht later nemen.
11: Mm-hmm.
20: Nu wordt er zelfs door sommige maatschappijen in de wereld afgesproken, ja, we gaan misschien zelfs hele routes schrappen, omdat we gewoon verwachten dat er te weinig conditie is.
11: Mm.
20: Aan de andere kant, er zijn ook wel luchtvaartmaatschappijen die zeggen, nou, het valt eigenlijk helemaal niet tegen gezien de hoge kosten van de brandstoffen. Mm. Wij zijn nog redelijk optimistisch.
11: Ja, nee, toch, hè, als je dit zo beschouwt, als er nu al met de planning voor de winter dit soort doemscenario's worden geschetst, dan denken die luchtvaartmaatschappijen dus dat die hoge brandstofprijzen here to stay zijn. Dat het lange tijd gaat aanhouden. En het zijn over het algemeen niet partijen die gek zijn. Die weten een beetje in de toekomst te kijken vaak, toch?
20: Ja, nee, daarom is dat misschien eigenlijk wel de belangrijke boodschap achter al dit gerommel. Van ja, wij gaan ons voorbereiden op iets dat lang gaat duren.
11: Ja.
20: Je ziet ook dat de prijs van kerosine, dat is dan de belangrijkste factor in dit geheel. Eind februari, begin maart, opeens met een factor 100% omhoog sprong. Die brandstof verdubbelde in prijs. Nou, die is langzaam aan het dalen, maar zit nog steeds op 50% meer. En dan heb je te maken met het feit dat veel maatschappijen, onder andere in Europa, Die hebben een brandstof van tevoren ingekocht voor het jaar. Dus die zeggen van, nou ja, tot en met het eind van het jaar zingen we er nog wel uit. Maar ja, we moeten nu gaan beslissen. Gaan wij nu brandstof vooraf vast inslaan of reserveren tegen een hogere prijs?
11: Ja.
20: En gaat die prijs misschien omlaag? Ja, dan moeten we het sowieso betalen. Dus die moeten nu hele lastige beslissingen gaan nemen.
11: Ja, zeker. En die reiziger, nou, die zal waarschijnlijk inderdaad daar de gevolgen van gaan zien en dus minder gaan reizen. Dat is een beetje het verhaal, hè?
20: Dat is het verhaal, ja. En het winterseizoen is al wat kariger.
11: Ja.
20: Dus men ziet de buien hangen.
11: Ja, en het vliegtuig niet vliegen. Dat zei Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: 9 minuten over 8:30.
19: Naar Oracle, dat bedrijf presteerde betere cijfers dan verwacht. Totale omzet was meer dan $19 miljard. Opbrengsten uit de cloud-infrastructuur die zijn met 93% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En ook de winst van het bedrijf was hoger dan verwacht. En toch zijn beleggers ontevreden. Na beurs ging het aandeel 10% onderuit. Wat gaat er mis? We gaan het vragen aan Nico Inberg, beursanalist bij deaandeelhouder.nl. Nico, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
19: Nou, allemaal mooie cijfers. En toch die belegger ontevreden. Hoe kan dat?
0: Ik denk dat het... de stemming op de beurs is een beetje omgeslagen de laatste tijd. En dat is eigenlijk begonnen met het bericht dat Alphabet aandelen ging uitgeven. Nou, we krijgen nu natuurlijk de IPO van SpaceX. Hè, die komt morgen, dat kan niemand gemist hebben. De komende weken komen waarschijnlijk ook die andere jongens, OpenAI en Anthropic.
19: Ja.
0: En iedereen zit nu een beetje te kijken van, ja, dat AI, dat is allemaal best leuk en aardig allemaal, maar wie gaat er eigenlijk betalen, die uitbouw?
19: Mm-hmm.
0: En je ziet nu dat ook met die cijfers van Oracle, die waren, wat je net zegt, hartstikke mooi. Allemaal bovenkant verwachting, maar er zat ook een berichtje bij. Dat zei van, nou, we gaan weer wat extra aandelen uitgeven. Niet heel veel,
19: ja.
0: 40 miljard, maar toch weer een bedrijf wat aandelen gaat uitgeven om werkkapitaal te verzamelen voor de uitbouw van AI. En dat zat hier ook in. En Oracle zit al behoorlijk in de schulden, wat zeg ik. Die hebben een leverage van 5 à 6.
19: Mm-hmm.
0: Dus dan wordt men een beetje zenuwachtig.
19: Ja, en ze verwachten komend boekjaar geloof ik 70 miljard uit te geven aan eigen middelen, aan uitbreiding en dergelijke. Is dan inderdaad dus de vrees dat je dat gewoon niet meer terugverdiend krijgt en dat de bubbel dus nog een keer gaat knappen?
0: Ja, dat valt bij Oracle denk ik nog wel mee. Maar de achterliggende partij bij Oracle, de grotere opdrachtgever, dus OpenAI, die hebben net... Volgens mij die zijn vandaag in het nieuws dat zij de prijzen gaan verlagen.
19: Ja.
0: Dus het probleem zit niet zozeer bij Oracle, maar bij de bedrijven die erachter zitten en die al die modellen aanbieden. En of die wel voldoende geld daarvoor kunnen ophalen. Maar goed, voor Oracle geldt dat zij inderdaad, ze blijven doorinvesteren. En ze hebben enorme backlog, enorme opdrachten gekregen. Ze hebben nu ook wat nieuws bedacht en dat heet Bring Your Own Hardware. Ja. Dus als je nu een opdracht plaatst bij Oracle, dan moet je zelf je chips meenemen van Nvidia, want die zijn rete duur.
19: Ja.
0: Dus op die manier proberen ze werkkapitaal te besparen. Maar ze moeten toch, net als al die andere bedrijven, heel veel eerst voor investeren. Voordat ze uiteindelijk het factuurtje kunnen sturen naar OpenAI.
19: Ja, ik zag dat de helft van Oracle's toekomstige portefeuille samenhangt met OpenAI. Dat lijkt me nog best een ingewikkelde positie. Want als OpenAI zich bedenkt, dan heb je opeens een gigantische klap te pakken.
0: Ja, nee, precies. Dat is, je slaat de spijker op de kop. Ze hebben een backlog nu, die was opgelopen van 550 naar volgens mij nu 680 miljard. Ja. Dat zijn enorme hoeveelheden orders, want ze hebben een omzet per jaar. Dat gaat nu naar van 67 naar 90 miljard. Dus ze hebben heel veel werk. Alleen, volgens mij was daarvan 350 miljard van OpenAI. Ja, en als die jongens niet afkomen, die moeten ook nog even langs de kassa straks.
19: Ja.
0: Dan hebben ze een probleem. Maar goed, het zal allemaal wel goed komen. Maar dat geeft toch wel veel onzekerheid nu. En dat zie je terug in die aandelenkoers.
19: Ja, en wat betekent dit? Wat is dan de opdracht nu aan Oracle? In de zin van, ja, je moet dus toch die belegger gaan overtuigen dat je dat allemaal terug gaat verdienen. Ja, hoe kan je dat doen?
0: Ja, dat kost een beetje tijd. En ze moeten geld ophalen. Dus ze moeten zorgen dat ze voor al die andere partijen aan zijn. En dat ze voldoende kapitaal hebben om al die opdrachten uit te voeren. En voor de rest is het een beetje afwachten hoe het met OpenAI gaat. Want morgen hebben we SpaceX. Nou, als dat mislukt, dan hebben we echt een probleem. Maar dat zal wel goed gaan, denk ik. Maar er wordt toch wel heel veel kapitaal uit de markt gehaald door al die partijen. En die moeten aantonen dat zij inderdaad uiteindelijk dat er rendement gemaakt kan worden op hun kapitaal. En dat is nu nog steeds onduidelijk.
19: Duidelijk, Oracle moet mee in de race. Dankjewel, Nico Inberg, beursanalist bij deaandeelhouder.nl.
11: Ja, er gaan we naar Helene Geest van de ANWB. Er is een stremming op de A29 bij Numansdorp, begrijp ik?
2: Ja, klopt, daar is een ongeluk gebeurd. En dat veroorzaakt op dit moment de meeste vertraging. Op de A29 stad van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp is de weg zojuist weer vrijgegeven. Maar vanaf knooppunt Sabina is de vertraging nog wel 35 minuten. Verder ook redelijk wat ongelukken vanochtend. Maar de meeste wegen zijn weer vrij inmiddels. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers. Onder andere op de A9 bij 27,1. Op de A15 bij 46,1. En op de A59 bij 88,5.
18: Blik op de beurs.
11: Ja, en dus gaan we kijken met naar de opening van de beurs. En dat doen we uiteraard met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Vaak op donderdag. Stan, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Bas. Hoi.
11: De future, hoe staat die erbij? Waar kijken we naar?
21: Ja, we zaten eerder vanochtend naar een kleine negatieve opening te kijken. Maar het is zelfs wat gedraaid. Dus de verwachting is dat we 0,2% hoog gaan openen. Op zoek naar nieuwe records. En dat is toch wel opvallend. Zeker als we kijken dat Nasdaq gisteren wel wat terrein verloor. Ja. En inderdaad namen als Oracle naar beurs 10% onderuit gingen. Maar ook bijvoorbeeld Nvidia en TSMC 3-4% verloren. Maar we staan er goed op. Zoals de futures dat in ieder geval nu aangeeft.
11: En waar komt dan met name de lucht vandaan? Toch uit die halfgeleiderindustrie of ook over de oliemarkt, want ja, we weten allebei, vannacht was het weer onrustig Midden-Oosten.
21: Ja, het was weer raak inderdaad. Je ziet de olieprijs Brent op dit moment rond $94 per vat. Dus dat zal betekenen, vreemd genoeg voor Shell, dat goed nieuws is.
11: Ja.
21: Dus als die koers oploopt, is natuurlijk een zwaar gewicht, dan trekt dat ook de AEX mee omhoog. Maar inderdaad, dat andere paard waar we op rijden de laatste jaren, of de laatste periode, is natuurlijk inderdaad AI-groei. En als je dan kijkt naar die cijfers van Oracle, kijk, voor ons is dat eigenlijk heel goed nieuws. En dat bedoel ik met name onze chipfondsen. Want Oracle zegt gewoon, ja, de kapitaalsinvesteringen worden geen 67 miljard, maar inderdaad bijna 30 miljard hoger. Mm. Waar gaat dat geld allemaal terechtkomen? Dat is natuurlijk bij de chip-enablers, zoals ASML en ASMI. Ja. Dus uiteindelijk laat Oracle ook weer zien dat de vraag naar AI enorm is. Maar het is geen gratis groeiverhaal. De rekening voor dit soort bedrijven komt via kapitaalsinvesteringen en inderdaad schuld ophalen en eventueel aandelen uitgeven. En ja, dat maakt beleggers wel een beetje nerveus.
11: Ja.
21: Want de omzet groeit is er, maar de vraag is inderdaad, wat Nico net ook al zei, of het rendement op het geïnvesteerd kapitaal hoog genoeg zal zijn in de toekomst. Precies.
11: Ja. Ja, we weten allebei eens dan, de kosten gaan voor de baat uit.
21: Juist, zo is het.
11: Het was een oud verhaal, maar ja, toch. Even naar het macro verhaal. De ECB komt vandaag waarschijnlijk met die renteverhoging. Volgende week de Fed. We zagen gisteren inflatiecijfers uit Amerika. Ja, nou, maken we maar chocoladevla van, wat moeten we van maken?
21: Ja, wat ze dan zo mooi noemen een insurance hike. Dus eigenlijk gewoon even een verzekering tegen de hogere inflatie. Kijk, het gaat er met name om de toelichting. Dus die 25 basispunten die erbij gaan komen vanmiddag, dat lijkt wel een voldongen feit. Maar het gaat er met name om de toelichting van Lagarde. Als ze zegt dat dit vooral preventief is vanwege de hoge olieprijs en inflatie, dan zou de markt opgelucht kunnen reageren. Als ze aan de andere kant erop zou hinten dat we in september alweer een volgende stap kunnen verwachten, dan wordt het een wat meer hawkish verhaal. En dan kan je ervan uitgaan dat de markt daar wat negatiever op gaat reageren.
11: Ja.
21: Dus niet zozeer de renteverhoging zelf, maar meer de toelichting. Zoals altijd. Precies. Van de centrale bank. Die is heel relevant. Ja.
11: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
19: Het UWV laat onderzoek doen naar de werkcultuur binnen de eigen organisatie, bevestigt UWV aan het AD en Eén Vandaag. Eerder dit jaar trokken jonge artsen in de opleiding bij het UWV in regio Amsterdam aan de bel. Die artsen die spraken van een te hoge werkdruk en een onveilige en zelfs giftige werkomgeving. En dat beeld wordt ook bevestigd door de beroepsvereniging van UWV Verzekeringsartsen. Door de enorme achterstanden bij die organisatie ligt er veel druk op die artsen die aanvragen moeten beoordelen van mensen die al dan niet arbeidsongeschikt zijn. En daardoor is er dus een angstcultuur ontstaan, met name bij artsen die nog in opleiding zijn. Die kunnen ook niet zomaar weg bij UWV. Daar staat namelijk een boete op. Die kan oplopen tot tienduizenden euro's.
11: Hallo.
19: Minister Velbrief van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid die uitte eerder al zijn zorgen over de werkcultuur bij het UWV. Het ministerie heeft er ook contact over gezocht met die instantie. En het UWV zegt, ja, we gaan die signalen serieus nemen. We gaan KPMG-onderzoek laten doen. En daarbij worden medewerkers uit de regio Amsterdam en een aantal andere regio's gehoord. Wanneer dat klaar moet zijn, is niet bekend. Maar het blijft toch wel ironisch dat bij een overheidsbedrijf dat allemaal draait om werk en dergelijke.
11: En zorg. Ja,
19: en zorg inderdaad dat daar dus een giftige werkcultuur zou zijn. In de tussentijd blijft het UWV onder verscherpt toezicht staan. Al zeker een jaar wordt de artsenopleiding in de gaten gehouden door de registratiecommissie geneeskundige specialisten, die de opleiding zelfs zou kunnen opschorten als de situatie niet verbetert of verslechtert. Dat is nog maar even de vraag. Maar ik zei het al, een pijnlijk verhaal. en nu dus een onafhankelijk onderzoek van KPMG.
1: Crypto-update.
11: Ja, want het is donderdag en iets voor negenen, dus gaan we naar Bart Mol. Presentator van de Satoshi Radio, Nijlstage podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
11: Ja, de cryptomarkt. Nou, zeg maar eventjes, hoe staat hij erbij nu?
3: Nou ja, vorige week zat de klad er een beetje in, vertelde ik je. Dat werd deze week eigenlijk nog erger. Afgelopen vrijdag zakten we tot onder de $60,000. Het laagste niveau sinds 2024. En dat werd daarmee ook meteen de slechtste crypto-week sinds de val van FTX eind 2022. Verdampt in totaal zo'n $390 miljard aan marktwaarde. Inmiddels hebben we wel wat herstel richting de $62,000, $63,000. Maar het is nog niet fantastisch. Ja, en waarom? Ja, het achterliggende verhaal is eigenlijk hetzelfde als de voorgaande weken. Ook wat de vorige sprekers die je aan de lijn had ook vertelden. Er gaat gewoon heel veel geld op dit moment. En aandacht, oogballen, naar AI.
11: Ja.
3: En dan natuurlijk morgen het voorlopige hoogtepunt. Of dieptepunt, dat moeten we natuurlijk gaan zien. Maar spannend wordt het wel met die beursgang van SpaceX, inderdaad. Ja. En dan gaan natuurlijk andere bedrijven zoals Anthropic en OpenAI volgen. En wat de analisten zeggen is dat wel liquiditeit uit de cryptomarkt trekt. Ja, en daarnaast natuurlijk het andere topic wat ook net besproken is. Ja, die renteverhogingen en hoeveel het er dan gaan worden. Dat heeft ook gewoon zijn impact op de
11: cryptomarkt. Ja, absoluut. En wat dat betreft, crypto waarvan we altijd dachten van dat is een technisch ding. Nee, het volgt gewoon wat dat betreft alle fundamentele ontwikkelingen die er zijn.
3: Met al die ETF's, Bas, zeker inderdaad. Het is zo diep in Wall Street inmiddels dat gewoon meegaat. Ja, zeker. Ja.
11: Verhaal dat de cryptowereld flink bezig hield is een foutje in cryptomunt Zcash. Wat is dat en wat is daar gebeurd?
3: Nou ja, Zcash, het is een privacy munt, eigenlijk een soort bitcoin. Alleen dan worden transacties afgeschermd. Hè. Niemand kan zien wie wat naar wie stuurt. Mm-hmm. Hè. Nou, dat is natuurlijk iets wat veel privacy liefhebbers graag willen. En het was ook een van de best presterende munten van dit jaar. Het bestaat al langer hoor, sinds 2019 of zo. Maar afgelopen jaar bijna 600% in de plus. Mm. Maar deze week onthulde Shielded Labs, dat is de non-profit die het netwerk ontwikkelt, dat er 4 jaar lang een fout in deze afgeschermde transactielaag zat.
11: Oh.
3: En een aanvaller had ermee onbeperkt Zcash kunnen bijprinten zonder dat iemand dat kon zien. Ja, het probleem is, het is gerepareerd inmiddels, maar het probleem is, het valt niet te bewijzen dat het niet misbruikt is.
11: Oh jee.
3: Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil horen als je die munt hebt. Dus die kelderde 40% van $675 naar onder de 300. Ja, sommige bekende investeerders die munt ook flink hebben aangeprezen de afgelopen tijd, hebben hem nu openlijk verkocht. Dus dat zorgde voor wat
11: druk.
3: Voor wat poeha, inderdaad. Nou. Ja, wat druk in de cryptowereld.
11: Hebben ze die fout Shielded Labs zelf ontdekt? Hoe is die ontdekt? Hoe moet het verder met Zcash?
3: Nou, dat is nogal interessant, ook in het kader van de hele AI-hype.
11: Ja.
3: Ze hadden iemand ingehuurd, Taylor Hornby, een beveiligingsonderzoeker. En die moest op zoek naar fouten in het protocol. Dus die heeft zijn geld dubbel en dwars waargemaakt. Nou. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een AI gebruikt, in dit geval een AI van Anthropic, Claude Opus.
11: Hmm.
3: En daarmee heeft hij die bug gevonden. En let wel, dit is dus niet dat nieuwe supermodel wat ze deze week geïntroduceerd hebben.
11: Maar het gewone klot.
3: Zo. Ja. Precies, de gewone klot. Die gewone stervelingen zoals jij en ik, Bas, ook gewoon kunnen gebruiken voor 2 tientjes per maand. En die heeft dat dus gevonden. Nou, uiteindelijk hebben ze de code wel dus weten te repareren. Zelfs met een bepaald plan om ook enigszins aan te kunnen tonen dat er geen misbruik van is gemaakt de afgelopen jaren. En daar reageerde de koers goed op. Maar toch nog altijd zo'n 35% in de min deze week. Zcash. Ja.
11: Oh, nieuws nog uit Japan. Daar stappen de 3 grootste banken in de stablecoin. Ja, dat is dus de volgende clubs, hè?
3: Nou ja, dat leek me wel eens leuk. Ik zag het langskomen. We hebben het elke week natuurlijk over Amerika en wat er daar allemaal gebeurt. Dus ik dacht, weet je wat, laten we onze Aziatische vrienden ook eens een plekje in de schijnwerpers geven. En het gaat ook niet om zomaar wat banken. Het gaat over MUFG, Mizuho moet ik zeggen, sorry. En SMBC, de 3 megabanken van Japan. En die hebben een gezamenlijke raad opgericht en willen uiterlijk maart 2027 samen een stablecoin uitgeven.
11: Mm-hmm.
3: Wat vermoedelijk natuurlijk een stablecoin voor de yen gaat worden.
11: Ja.
3: Ja, en ze pakken het daar de Japanners pakken het iets anders aan dan Amerika. Want ze hebben al sinds 2023 een wet die dit mogelijk maakt. Ja, terwijl bij de Amerikanen, zoals natuurlijk wel vaker, de wet de markt heeft gevolgd. Dus ja, die hebben dat precies anders opgepakt. Dus leuk om in de gaten te houden. Zeker ook omdat we natuurlijk in Europa ook bezig zijn met stablecoins, waar het Nederlandse, althans in Nederland gevestigde, Kivalis de leiding neemt. Waar bijvoorbeeld ING, Rabobank en ABN AMRO bij zitten. Dus grappig om te zien dat vanuit verschillende continenten er toch aan stablecoins gewerkt wordt.
11: Ja, dan, we hebben het al heel even genoemd hier in deze uitzending. Sam Bankman-Fried die heeft Trump gevraagd om gratie. Maar krijgen, dat doet hij het waarschijnlijk niet, hè?
3: Nee, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Hij zit natuurlijk 25 jaar vast. Hè. Ja. Inmiddels heeft hij daar een jaartje of twee, drie al ervan op zitten. Hij was de CEO en oprichter van FTX, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Maar dat stortte allemaal als een kaarthuis in elkaar. In 2022 toen bleek dat SBF er met de klantengoeden aan het handelen was. Ja. Nou ja, hij heeft wel in Anthropic geïnvesteerd voor 500
11: dat
3: miljoen.
11: Dat,
3: ja, was inmiddels 18 miljard waard geweest. Maar goed, wel met klantengoeden. Hè. Dus dat is altijd crimineel. Hoeveel winst je ermee ook maakt uiteindelijk. Ja, ja. Maar ja, waarom doet hij dit? Omdat natuurlijk bijvoorbeeld Changpeng Zhao van Binance, maar bijvoorbeeld ook Ross Ulbricht, de oprichter van Silk Road, die hebben alle twee al een pardon van Trump in de pocket. Dus die lopen weer vrij rond, terwijl ze natuurlijk eerst vastzaten of een strafblad hadden. SBF is met een charme-offensief begonnen, dus hij tweet zo nu en dan over het fantastische beleid van Trump. Nu mee, ook zo'n pardon in de wacht te slepen. Het gaat waarschijnlijk niet. Trump heeft dat al op een gegeven moment gezegd. Ja. Dat waarschijnlijk
11: nooit gaat gebeuren.
3: Met Trump weet je het nooit natuurlijk.
11: Zeker
3: dat
11: niet.
3: Kan elke week veranderen.
11: Precies, afhankelijk van de hoeveelheid cash je naar hem toe komt. Dankjewel Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
1: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
11: De Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran vannacht. En Iran sloeg weer terug. Bovendien wist Donald Trump ook nog vriend en vijand te verbazen met een opmerking over inflatie. Want I love inflation. Waarom je dat zei, hoor je zo meteen in de ochtendspit.
5: Je kent ons van het nieuws.
6: Van duiding.
5: Feiten en context.
6: En soms is er
5: naast het nieuws
6: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
22: Hit it up the wall.
5: Zo klinkt werken beter.
6: BNR Business Beat.
5: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
6: Luister in de BNR.
5: Op bnr.nl/bb
6: en via
23: DAB+. Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
24: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
23: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
25: 52 min 40.
26: 12 natuurlijk.
25: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Be Frank, pensioenalert.
28: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
25: In 12 weken leren rekenen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
30: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
31: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
30: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
32: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
33: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
32: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt.
12: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
13: En dat is wel een zorg voor de toekomst.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Staat er nog wel 200 kilometer, maar veel bijzonderheden zijn er eigenlijk niet meer. De meeste vertraging onder andere nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, tussen Bokstel en Den Bosch-West. Daar is het oponthoud nu 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Valburg staat een auto met pech. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de weg nog altijd dicht bij Roermond door een ongeluk met een aanhangwagen. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Flitsmeister meldt nog een flitser op de A1 bij 21,2, op de A12 bij 142,3 en op de A59 bij 88,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. De overheid maakt meer geld vrij voor deep tech. Dat zijn bedrijven die bezig zijn met chip- of kwantumtechnologie. Er gaat nog eens 360 miljoen naar een speciaal fonds, meldt het FD. Tot nu toe hebben 14 bedrijven geld gekregen uit het fonds, waaronder eentje gespecialiseerd in AI. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: AX stijgt 0,4% bij opening, 1056,5 punten. Kijken we naar de belangrijkste stijgers en dalers. Nou, we zagen het gisteren al een beetje. De techfondsen die pakken een beetje op. Besi 3,2% hoger. ASMI komt 2,9% bij. ASML 2% erbij. En aan de andere kant zien we dalers. UMG 1,5% lager. Axo 1,3%. Magnum 1,1% lager. Shell bungelt nog helemaal aan het onderste rijtje van winstpakkers. 0,1% erbij door de iets stijgende olieprijzen, door de aanhoudende ellende in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank staat op het punt de rente te verhogen. Dat zou voor het eerst zijn sinds 2023. De bank is van mening dat ze de inflatiestijging als gevolg van de oorlog met Iran niet langer kan negeren. Dat is één, maar daarna komt er een andere toelichting. En dan krijgen we ook een beetje de bias, wat gaan we verder in het jaar zien. En dat gaat veel beleggers natuurlijk wel een bepaalde richting doen kiezen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Dan even terug naar vannacht, want het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat lokte weer tegenaanvallen uit. En Donald Trump die kwam ook nog in een persconferentie voor vriend en vijand met een wat opmerkelijke opmerking over de inflatie. Wat hij zei, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
9: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam, Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht

0: met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Het is het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto, de batterij. Maar wat weten we over de levensduur? Leasemaatschappij Arval deed onderzoek en de resultaten die hoor je morgen. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: En daarmee is het 6:09. Het laatste uurtje van deze Ochtendspits begint. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen? We hebben het onder meer over seks en dieren.
8: Nee, dat hebben we al gehad, geloof ik.
7: Oh, gaat hebben over nog niet.
8: Weer.
7: Weer?
8: Ja, alweer, ja. Weerswaarschuwingen met name. Want het KNMI gaat binnenkort niet meer per provincie. Zitten wij nou in het verkeerde... Ik zit om 9 uur, of niet?
7: Ja, ik ook. Maar dat zag ik net dat we nog iets over seks met dieren hadden.
8: Ja, maar dat hebben we net, geloof ik, al
7: weggehaald. Ja,
8: ja, dat hebben we al.
7: Oké,
8: we gaan zo meteen praten over het weer. Het KNMI dat gaat niet voortaan meer waarschuwen per provincie, maar gaat waarschuwen per gebied, per regio, als er bijvoorbeeld een code geel of rood moet worden uitgevaardigd. Nou, klinkt logisch, maar er was wel een wetswijziging voor nodig. Daarover hebben we het, denk ik, zo meteen over een minuut of 5.
7: Zit er dik in. We gaan het eerst hebben over het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iran gebombardeerd. En die aanvallen gingen verder het binnenland in dan gisteravond, dan de avond ervoor. Trump zou opnieuw een ultimatum hebben gesteld. En die heeft gewoon gezegd, je moet zorgen dat je aan de onderhandelingstafel komt, zo niet bombarderen je. Nou, bij die aanval is een hoop munitie gebruikt, zegt ook Amerika-correspondent Jan Postma.
9: Nou, het zijn 49 Tomahawks die de Amerikanen hebben afgeschoten. Er zijn Amerikaanse straaljagers bij betrokken geweest. En inderdaad aanvallen die veel dieper Iran in gingen dan gisteren. Toen was het vooral rond de straat van Hormuz. En als we naar CENTCOM luisteren, het Amerikaanse Central Command, zeg maar de militaire top, die zeggen van ja, die aanvallen waren wel vooral weer gericht op Iraanse militaire surveillance middelen, communicatiesystemen, dat soort dingen, luchtafweer ook. En ja, Fox News sprak met Donald Trump toen die aanval op zijn einde liep. Uh-huh. Hij zat nog in de Situation Room. En toen vertelde Trump dat Iran hem gebeld heeft met de vraag, stop alsjeblieft met bombarderen. Trump zou toen tegen Iran hebben gezegd, ja, als jullie niet snel toegeven en een akkoord ondertekenen, dan gaan we morgen wel gewoon weer verder met jullie helemaal kapot bombarderen. Dus een nieuw dreigement, nieuw ultimatum. Nou, dat hebben we wel vaker gehoord natuurlijk, ja, van Trump. Maar ook wel heel opvallend. Trump heeft dus blijkbaar, als we hem moeten geloven, rechtstreeks contact met leiders in Iran gesproken. Ja. Nou, dat had ik nog niet eerder op deze manier gehoord.
7: Nee. Dan eventjes naar de andere, want we zagen gisteren het inflatiecijfer in Amerika uitkomen. Nou, die inflatie is fijn doorgestegen naar boven de 4%. Onder meer door de hoge energieprijzen. En daar zei Trump dit over.
10: You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taken out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
7: Ja, het is weer bizar.
9: Ja, maar eerst te beginnen, hè?
7: Ja, eerst even die inflatie. Hij zegt, ik vind het geweldig, die inflatie. Waarom?
9: Ja, dit is echt een idiote uitspraak voor een president. Helemaal in een verkiezingsjaar. En ik geloof er ook helemaal niks van dat hij dit meent. Hij maakt hier echt meteen een verkiezingspotje mee voor de Democraten. Hè? Dat ene zinnetje alleen al. Wat ik denk dat hij bedoelde is, hoe meer het nu omhoog gaat, hoe meer het straks naar beneden gaat. En dat zit hem vooral in die energieprijzen en die olieprijzen. Dus ja, in Trumps redenatie, als die oorlog straks heel snel voorbij is, wat hij blijft beloven, dan gaat die olieprijs snel naar beneden. En dan is die inflatie straks ook in ineens weer verder terug. Zelf zei hij later, dit is helemaal uit de context gehaald. Wat ik eigenlijk bedoelde was, het is een stuk lager dan verwacht. En dat is goed nieuws, maar dat heeft hij dan wel heel raar gezegd. En ik moet wel... Ja, het is de idioot.
7: Er wordt rottig uit.
9: Ja, en dat is de laatste tijd wel vaker zo. Want hij had een paar weken geleden nog een uitspraak. Toen zei hij, de economie kan me niks schelen. En toen zei hij van, ja, want het belangrijkste doel is geen kernwapens voor Iran. En je had het net al over die inflatie. Ik zag net weer een peiling van NBC, Amerikaanse zender, die zegt 68% van de Amerikanen ontevreden over hoe Trump met inflatie omgaat. Mm-hmm. En dan zeg je, ja, ik hou eigenlijk wel van inflatie. Ja, dat is niet uit te leggen.
7: Nee, geen goede boodschap. En dan het tweede, waarbij hij inderdaad even zegt, jongens, ja, niemand weet dat, maar weet je, ik jat olie van Iran. Hoe zit dat nou?
9: Ja, hij doet hier alsof dit zelfs voor Iran een verrassing is. Ja. Ik vertel dit aan jullie en in Iran zullen ze nu ook even de oren spitsen. Maar wederom, CENTCOM, de Amerikaanse militairen... Die daar in de regio de boel in de gaten houden, die zeggen... ja, dit was eigenlijk een actie waarbij tientallen schepen... door de straat van Hormuz zijn geleid, 70 in totaal. Dit is algemeen bekend. Daar is ook inderdaad, ik heb het even opgezocht... daar is toen ook gewoon over geschreven in de media. Dus Trumps eigen militaire top zegt eigenlijk, dit is helemaal niet zo spannend als Trump het vertelt. Maar het lijkt er een beetje op dat Trump iets wil construeren waarin Amerika dus heel veel vaten olie krijgt van Iran. Eigenlijk neemt van Iran. Ja. En als je dat dan als hoort, als luisteraar en als kiezer, dat je dan misschien wel denkt, dan gaat die olieprijs vast wel snel naar beneden. Want wij hebben al die olie binnengehaald. Ja. Maar het zit dus net even wat anders.
7: Ik kon zijn het Jan Posma. Trump zegt dus dat Iran hem heeft gevraagd om meteen te stoppen met de bombardementen. Wat betekent dus, wat we al zeiden, dat er direct contact zou zijn tussen de legerleiding in Iran en Amerika. Maar volgens Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuizen is dat laatste toch wel redelijk onwaarschijnlijk.
11: Nou ja, Iran heeft dat inderdaad ontkend. En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit daar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden. En ze zien dat dit denk ik vooral als een daad van agressie van een hele wisselvallige tegenstander. En ze roepen op tot reactie op die agressie, maar ik zie ze nog niet meteen bellen om te stoppen.
7: Zij, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: En dan is het 12 minuten over 9 geworden.
8: Ja, we hebben de afgelopen dagen een paar keer gezien dat er code geel was in het oosten van het land, in Gelderland, Overijssel, Friesland, Drenthe, vanwege Groningen, vanwege onweer. Nou, dat gaat wellicht stoppen in de toekomst, want het KNMI wil niet langer weerswaarschuwingen per provincie gaan afgeven, maar dat veel lokaler gaan doen. Zo krijgen mensen een kwartier van tevoren een pushbericht, gewoon via de smartphone, in gebieden waar bijvoorbeeld zware buien aankomen. Kan misschien op gemeenteniveau of iets dergelijks. En later kunnen ook nog waarschuwingscodes volgen. Code rood voor Groningen, zeg maar wat. Maar dus niet meer voor een hele provincie. Nou, is dat een goed idee? En waarom was daar een wetswijziging voor nodig? Gaan we allemaal bespreken met Reinhard van den Born, meteoroloog van Weerverteller.nl. Onze vaste weerman. Reinhard, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ivan.
8: Ja, is dit inderdaad slim? Want tot nu toe hadden we dus eigenlijk 12 of misschien 14 gebieden waar het werd afgegeven. We hadden het Waddengebied nog, geloof ik. En nu zegt het KNMI, we gaan dat veel regionaler doen. Verstandig?
13: Veel gerichter, ja, ik denk het wel. Tot nu toe werden echt steeds veel te veel mensen gewaarschuwd. En dat deed natuurlijk afbreuk aan de kracht van de waarschuwing. Want ja, heel veel van die mensen zagen helemaal niet het weer waarvoor gewaarschuwd werd komen. Vroeger was het zelfs voor het hele land. Als er ergens in het land extreem weer was, dan werd het hele land gewaarschuwd. Dat is later teruggebracht naar provincieniveau. Maar eigenlijk werkt dat ook nog niet naar tevredenheid. Er wordt ook altijd volop gediscussieerd over de waarde van codes geel, oranje en rood. Ja. En nu wil het KNMI het dus terugbrengen tot de gebieden waar daadwerkelijk extreem verwacht. Ja, en dat zal een hele verbetering zijn als dat lukt.
8: En dat staat bijvoorbeeld op gemeenteniveau of iets dergelijks, waarschijnlijk.
13: Ja, als het weerverschijnsel liggen, als je het over een onweersbui hebt, dan zou je inderdaad op gemeenteniveau kunnen waarschuwen. Maar heb je het over een grote, brede sneeuwzone die het hele land treft, dan zal er ook weer op landelijk niveau worden gewaarschuwd. Dus dat hangt een beetje af van het weer, de weerfactor waarvoor gewaarschuwd wordt.
7: Nou, heb ik een praktisch probleem. Ik heb een smartphone, dat is één oplossing. Ja. Maar ik werk in Amsterdam en ik woon in de Betuwe. Als het nou slecht weer wordt in de Betuwe en ik word in Amsterdam gewaarschuwd, heb ik er nog niks aan. Hoe gaan we onderscheiden wie waar is?
13: Ja, dat is natuurlijk lastig. Als jij met je smartphone in Amsterdam zit, krijg je voor je woonplaats waarschijnlijk geen waarschuwing, maar wel voor Amsterdam.
7: Okay, okay.
13: Dus dat kunnen ze dan nog wel koppelen aan de palen. Maar misschien ben je wel geïnteresseerd in het feit dat er in je woonplaats ook iets staat te gebeuren.
7: Precies.
13: Ja, dan zul je de site van het KNMI of de app in de gaten moeten houden, want daar kun je het op de kaart natuurlijk nog wel zien.
8: Oké, dit is buiten de app om. Ik dacht dat het een pushbericht in de app is, maar dit is iets buiten de app om van KNMI.
13: Ik kan me voorstellen dat het buiten de app om is. Want dat is in andere landen ook zo. Dan koppel je het aan de plek waar je je bevindt. Ja. Dat gebeurt nu natuurlijk al met de NL-alerts. Maar ja, ze zijn het nog precies aan het invullen. Ja. Het is ook iets wat nog niet meteen van start gaat. Hè. Dat gebeurt pas in de loop van volgend jaar. Mm-hmm. En dat heeft er ook weer mee te maken dat, en dat zegt het KNMI ook zelf, het best ingewikkeld is om het op te zetten.
8: Ja. En hoe nauwkeurig kunnen we al die weersfenomenen voorspellen? Want ik kan me nog uit mijn kindertijd herinneren dat je dan naar school ging fietsen, dat je naar boven keek, dat je dacht van nou, het zal wel droog blijven. Nou, dan was je zeiknat, kwam je aan op school. Dat hoeft eigenlijk niet meer tegenwoordig. Dus hoe nauwkeurig kan dat?
13: Nou, heel veel mensen vergeten naar boven te kijken tegenwoordig. Het kan toch echt wel helpen. Maar er wordt gekeken naar andere landen. Bijvoorbeeld Duitsland. Daar is het waarschuwingssysteem sterk gekoppeld aan de radar. En met radarbeelden kun je toch een vrij nauwkeurige waarschuwing afgeven als je dat technisch goed inregelt. En in andere landen, bijvoorbeeld in Spanje, wordt net zoals in Nederland wat verder van tevoren gewaarschuwd. Maar dan inderdaad wel voor de gebieden waar het specifiek wordt verwacht. Dus ik denk ook dat het KNMI wel degelijk naar andere landen kijkt waar er al flink mee geëxperimenteerd is. En het moet mogelijk zijn om voor toch heel veel extreem weer wel gericht te kunnen waarschuwen. Daar ben ik wel van overtuigd.
8: Tot slot, er waren allerlei commerciële partijen die waren boos op het KNMI, omdat ze vonden dat het KNMI eigenlijk te veel doet. Het KNMI is gebonden aan wetgeving, aan wat ze mogen doen. Die wetgeving lijkt nu een beetje verruimd te zijn. Is het goed dat het KNMI een beetje wordt ingeperkt in wat ze wel en niet kunnen doen door wetgeving? Of zou je zeggen, nou ja, geef het maar vrij en hoe meer informatie, hoe beter?
13: Nou ja, het is een beetje als de strijd tussen commerciële radiostations en de publieke omroep. Je moet natuurlijk een duidelijke grens hebben tussen wat je van de markt verwacht en wat je van de overheid verwacht. De andere kant van het verhaal is dat we allemaal, denk ik, baat hebben bij een goed waarschuwingssysteem als het om extreem weer gaat, dat heel gericht werkt en dat ook betrouwbaar is en aanzien heeft in het land. Ja. Dus in die zin denk ik dat deze ontwikkeling toe te juichen is.
8: Dankjewel, Reinhard van den Born van Weerverteller.nl.
7: We gaan naar Helene de Geest van de ANWB. Het is bijna 17 minuten over 9. Zijn er nog files of nieuwe ongelukken gebeurd?
14: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Een vrachtwagen verloor daar een stalen plaat bij de afrit Zwifterband. Daar zijn een paar auto's overheen gereden en die hebben ook elkaar geraakt nog. Dus daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Emmeloord is de vertraging ruim 20 minuten. De rest van de files wordt eigenlijk heel snel korter. Flitsmeister meldt nog wel een flitser op de A1 bijvoorbeeld, van Hengelo naar Apeldoorn bij 92,8. Op de A13, daarna Rotterdam bij 6,8. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee bij 88,6.
12: Blik op de beurs.
7: Ja, we gaan eens even kijken hoe het erbij staat op de beurs. Nou, wat al voorspeld was, Stan Westerterf zei van ja, je moet een paar fondsen in de gaten houden. Bijvoorbeeld de techfondsen, klopt, Besi 4,1% hoger, ASML, 2,5% en ASMI staat 3,5% hoger. Aan de andere kant dalers, Wolters Kluwer staat 2,3% lager, Relix 1,6% en Prozis verliest 1,2%. Maar een ander fonds is Shell, ook in de gaten houden. En Stan Westerterf van Bond Capital Partners, die zei dit over de Koninklijke.
15: Het ziet de olieprijs Brent op dit moment rond $94 per vat. Dus dat zal betekenen, vreemd genoeg voor Shell, dat goed nieuws is. Als die koers oploopt, is natuurlijk een zwaar gewicht, dan trekt dat ook de AIX mee omhoog.
7: Ja, nou, naast dus de halfgeleiders ook de olies omhoog. Shell pakt 0,6% winst. En SBM Offshore zit op 1,1% winst. En dan de olie tenslotte. Nou, dat zei hij al eventjes. $93,29 voor een vat Brent in het future gebeuren.
8: En dan feest in Brussel. We hadden het er gisteren met Nout nog over. En prompt was er nieuws. Tesla mag zijn full self-driving supervised gaan uitrollen op de Belgische snelwegen. De Vlaamse minister voor mobiliteit, Aniek de Ridder, heeft daarvoor groen licht gegeven. Meldt ze zelf op X. We hebben mevrouw de Ridder vaak besproken, omdat zij na de Nederlandse goedkeuring zeer enthousiast reageerde en allemaal vaart wilde maken. En nou, dat lijkt dus gelukt te zijn. FSD supervised, hè, waarbij je dus wel zelf verantwoordelijk blijft, zelf moet blijven opletten, maar de auto kan sturen terwijl jij met je handen op je benen ligt. Want dat is een beetje de bedoeling, geloof ik. Volgens de Ridder zijn de tests in België succesvol verlopen. Dat is allemaal vrij snel gegaan, want de proefperiode begon pas vorige maand. Ze hebben geloof ik ook maar 5000 kilometer gereden. En nu mag het systeem daar dus aangezet worden. Ook omdat er gebruik kon worden gemaakt van de uitgebreide testgegevens uit Nederland uiteraard. Want de RDW hier was als eerste met die goedkeuring voor FSD Supervised. Nou, de Ridder had dus haast met die toelating. Vorige maand stond ze nog in het Vlaams parlement en betoonde ze zich een groot voorstander van innovatie.
16: Wij zijn een regio die wil pionieren in innovatie. Een regio die ook verkeersveiligheid zeer belangrijk vindt. En dat verplicht ons ook nu om leiderschap te tonen. Niet af te wachten, niet te wachten op Europa. En ook zelf alvast die ruimte te geven aan innovatie. Stilstaan is achteruitgaan. En dat geldt ook voor mobiliteit in onze regio.
8: Nou, zij denkt dat die technologie kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Er zitten nog wel wat haakjes en oogjes aan. Er zijn wat aandachtspunten rondom de Belgische verkeerssituatie. Je zou denken, dat moet je misschien eerst even fixen, maar dat kan blijkbaar ook wel terwijl het systeem al loopt. En ook is er wat aandacht nodig voor de samenwerking tussen bestuurder en systeem, hoe dat werkt. En dus zegt zij, overleg tussen Tesla en de RDW die hier in Europa optreedt, dat moet allemaal voortzetten. En de goedkeuring die is dus in Vlaanderen afgegeven, maar geldt voor heel België. Dus op de grens bij Roosendaal valt niet meer het systeem uit en kan je gewoon doorrijden. Dat is op zich fijn. En daarmee wordt België het derde EU-land dat toestemming geeft voor het systeem. Even nog een fijn Belgisch woord, want de ridder heeft nu een brief gestuurd met een voorstel om dat goed te keuren. En dat gaat nu door voor de homologatie, oftewel de goedkeuring.
7: Ja, Nederland kleurt oranje. Vanavond begint het WK voetbal in Mexico, Amerika en in Canada. En ook de marketingmachine van Merck draait op volle turen.
17: Die kaartjes kosten $1000.
18: Dat is best duur.
19: Dan krijgen we toch gewoon een detail.
20: Gaat kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo-juichje.
21: Daar komt die voorzet. Hij valt goed. Ja! Nee, dat kunnen voorspellen.
22: Iedereen kan voorspellen met het zelfvoorspelshirt.
23: Scoor nu jouw WK-kamerjas met speciale juichsjaal. Slechts €9,99 met een volle spaarkaart.
7: Ja, juichjes, t-shirts en WK-kamerjassen. Nou, lekker creatief. Robin Pas, creatief reclamemaker, presentator van de BNR-podcast CMO Talk, zegt ja, inderdaad, het zijn met name kledingdingetjes.
24: Natuurlijk is een wearable of iets je zichtbaar, je merk zichtbaar maken binnen de massa is natuurlijk heel fijn.
7: Ja.
24: En je weet nooit waar je gaat kijken, dus ga je naar de kroeg, blijf je thuis, ben je bij je vrienden. Je kleurt oranje en dan in het merk van, of in een oranje van een merk.
7: Ja, maar jij gaat toch, zou toch niet denken dat iemand is die zijn pyjama aantrekt naar de kroeg, Robin, of wel?
24: Ik zelf niet.
7: Nee, ik ook niet.
24: Maar er zal markt voor zijn, of er is markt voor.
7: Ja.
24: Maar dus toch, als je ziet hoe snel die sixpacks of eightpacks de supermarkt uitvliegen, dat,
7: ja. Ja. Ja, zeker. Ik heb even naar die wuppies. Dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. Dat was iets totaal anders. Een soort harig poppetje, een balletje met daarop twee plakvoetjes. En die kon je overal oplijmen. Dat was echt een enorme hype. Dat was echt iets wat was ontstaan uit het creatieve brein van iemand die dacht van ja, je moet iets doen. En dan maar dit. En nu krijgen we allemaal jackies. En denk ik altijd, ja jeetje jongens, waar is het nou gebleven, marketeers? Kom eens met een leuk plan, weet ik veel. Maak iets geks, maar dat gebeurt niet meer.
24: Nee, dat gebeurt niet meer. Nee. Ik denk dat ze allemaal hebben gekozen voor het voorspelbare, het om het maar zo te zeggen. Het veilige, ja. We kennen natuurlijk de klassieker van de Bavaria Dutch Dress. Of hoe heet het? De Dutchy Dress.
7: Ja, precies.
24: Waar volgens mij de wearable echt zijn marktaandeel heeft kunnen pakken.
7: Ja, zeker.
24: Dus in die zin, ja, ik vind het ook zonde hoor. Want die Wuppie was leuk. Ik kijk ook terug in de tijd naar een McDonald's die op een gegeven moment een sociaal had, een sjaal met een bewust foute tekst van land hup hup hol. En als je hem dan aan elkaar ritste, dan kreeg je hup holland hup. Simpel, creatief en tegelijkertijd inzetten op het samen zijn, zeg maar.
7: Ja.
24: Dat mis ik een beetje.
7: Is dat inderdaad het, want dat is een hele mooie wat je zo even in het tussenzinnetje noemt. Het samen zijn, het wat ons verbindt. Is dat waar een goede WK-actie of commercial moet voldoen?
24: Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uiteindelijk kijk je met z'n allen. En in je kamerjassie of in je pyjama is maar thuis en alleen.
7: Ja.
24: En als je dan kijkt en als ik dan kijk naar alle items die er zijn, dan zeg ik, dat stelt dat het beste heeft begrepen. Dus die maakt een shirt waarin je kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus er zit al interactie in. En volgens mij was het tijdens de uitzwaaiwedstrijd dat er een groep op de tribune stond met een 06-nummer. Die hadden van die voorspellingen 06-nummer gegeven. Om het als een dating iets in te zetten. Dus daarin zie je dat er interactie is met een item.
7: Hey, nou doen bijna
24: alles.
7: Dat is leuk. Nou doen bijna alle supermarkten mee met een eigen actie. Alleen Dirk, de supermarkt, Dirk van den Broek, die doet niks. Die vinden het allemaal onzin.
24: Ja.
7: Ja.
0: Ja, die zeggen we investeren liever die euro's die we normaal in een incentive steken, ja, in het beter of goedkoper maken van jouw boodschap. Ja. Dat is natuurlijk ook een mooi bericht. Ja, ja, prachtig mooi. Maar ik denk dat op dit moment Nederland helemaal door een roze bril aan het kijken, of een oranje bril aan het kijken is. Ja. Dus dat we toch wel voor die items kiezen.
7: Ja, maar toch, Stelz heeft dus de meest geslaagde actie wat jou betreft.
0: Ja, wat mij betreft wel, ja. Want ik denk dat je daarin... Ze zetten er niet de meeste media-euro's achter. Maar ze doen iets slims. Waardoor je mensen laat interacteren met je, ja, met je item, om het maar zo te zeggen. Ja, dus de WK-kamerjas is slim. De juichjak is leuk. De pilsjama, die is mooi. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. Je trekt hem aan, je kijkt de wedstrijd en je hangt hem straks weer in de kast. Ja, en dat heeft dat... Voorspelshirt dus niet. Nee. Daar doe je iets mee.
7: Robin Pas, creatief reclamemaker, presentator van de BNR-podcast CMO Talk. De noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe zijn woedend op Rijkswaterstaat. Want ja, Rijkswaterstaat heeft besloten om het onderhoud aan diverse wegen op de lange baan te schuiven. Doen we even niet. Te weinig geld. Jammer. Zometeen een van de gedupeerden, namelijk de provincie Friesland. En een gedeputeerde die zich gedupeerd voelt in de ochtendspits.
1: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
28: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
29: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
28: En naar wat er o zo fout is gegaan.
30: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
28: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
31: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
27: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
32: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
33: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
34: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
35: BNR Verkeer.
36: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog in het midden van het land. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bijvoorbeeld een hele lange file tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug. De vertraging is daar een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein is ook een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Kost je 10 minuten. En op de A27 de andere kant op van Utrecht naar Gorkum gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En daardoor is de file vanaf Hagestein 20 minuten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 138,6. Op de A15 bij 113,9. En op de A37 bij 10,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. De overheid maakt meer geld vrij voor deep tech. Dat zijn bedrijven die bezig zijn met chip- of kwantumtechnologie. Er gaat nog eens 360 miljoen naar een speciaal fonds, meldt het FD. Tot nu toe hebben 14 bedrijven geld gekregen uit het fonds, waaronder eentje gespecialiseerd in AI. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nou, voor één ding kunnen we stellen, de donkere wolken pakken zich samen boven de noordelijke provincies. En dat zijn donderwolken, want iedereen is daar boos, woest op Rijkswaterstaat. Omdat het onderhoud aan diverse wegen op de lange baan is geschoven door RWS. We gaan zo praten met een van de gedupeerden hier in de ochtendspit.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
11: Nina van den Dungen.
12: Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over de koersschommelingen van Adyen. Daarna spreek ik met Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. En ik vraag haar onder meer naar discriminatie in de internationale scheepvaart. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, 3 minuten over 9:30. Het laatste half uurtje begint alweer op deze donderdag, de 11 juni 2026. En dan zijn we er alweer doorheen. Gaan we straks vertellen wie er te gast is vandaag bij Diana Matroos in de Big Five. Over de verzorging staat onder druk. Maar Iwan, wat doen we nog meer?
14: We hebben veel wetenschapsverhalen vandaag over hoe je kwallen weghoudt bij het strand. En waarom dieren 500 miljoen jaar geleden zo slecht voortplanten. En zometeen nog een bijzonder verhaal. Het grootste en oudste walvissenkerkhof ooit is ontdekt door een wetenschapper in de Indische Oceaan. Jij kwam hem tegen vanochtend.
7: Ja.
14: En er zijn ook allerlei onbekende, maar wel reeds uitgestorven soorten aangetroffen. Nou, wat voor soorten dan? Wat leren we van zo'n kerkhof? En wat kunnen we ermee? Gaan we zo meteen bespreken met een marinebioloog over 5 minuten.
7: Maar we gaan eerst naar Friesland, want de noordelijke provincies, niet alleen Friesland, dus ook Groningen en Drenthe, zijn verbijsterd door het besluit van Rijkswaterstaat om het onderhoud van de Rijkswegen daar in het noorden even stil te leggen. En ook zeggen ze dat ze niet accepteren dat het kabinet nog verdere bezuinigingen op infrastructuur overweegt. RWS stelt het onderhoud uit vanwege geldgebrek.
0: Er is wel geld extra beschikbaar voor infrastructuur, maar er is vooral een heel groot tekort de komende 10, 15 jaar van, nou ja, er wordt gezegd 80 miljard en misschien nog wel veel meer, hè.
7: Al dus Nout Broekhoff, onze mobiliteitsexpert, gisteravond in de avondspits. Maar een van de gedupeerden is gedeputeerde voor de provincie Friesland. Matthijs de Vries, die is niet verbaasd, want hij zegt, ja, ik waarschuw er al tijden voor.
1: Wij zien al jarenlang dat er eigenlijk te weinig financiële middelen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn. En als je niet gaat investeren in je reguliere onderhoud, want we hebben het hier over groot onderhoud van de rijkswegen in noordelijk Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat je daar nu voor 2027 en 2028 gewoon mee stopt. En dan gaan we gewoon zien dat we straks meer stremmingen krijgen. Ja. Dat de doorstroom wordt minder. We gaan straks zien dat de toenemende slijtage ervoor gaat zorgen dat we afsluitingen krijgen. En dat betekent voor de bereikbaarheid, maar ook voor de economie in het noorden, ja, heel veel.
7: Ja, zijn dit met name de noordprovincies die getroffen worden. Is dat niet toch een beetje willekeur? Ik kan me voorstellen, u zegt, ja, dat is ook willekeur. Wacht even, we zijn er misschien wat minder dicht bevolkt dan de Randstad, maar economisch zijn we niet niks.
1: Nou, we zijn zeker niet niks. We hebben een hele goede en bloeiende economie in het noorden van Nederland. We zien ondertussen ook, eerlijkheidshalve, dat we ook op andere plekken in Nederland al gezegd wordt door Rijkswaterstaat, we hebben de middelen niet meer, dus we stellen groot onderhoud uit.
7: Ja.
1: Maar om nu de keuze te maken, om nu te zeggen, al het groot onderhoud op alle rijkswegen in Groningen, Friesland en Drenthe, dat zetten we op on hold. Dat voelt wel alsof we daar in het noorden meer ruimte blijkbaar voor is. Want als we deze beslissing nemen in de Randstad, denk ik dat daar een hele andere discussie ontstaat.
7: Ja, anderzijds, het kabinet heeft nogal wat dossiers die allemaal veel geld kosten. Ja, die zijn ook een beetje, iedereen moet wat bezuinigen. Ik neem aan dat u daar wel voor te porren bent. Maar dat je dan zou moeten zeggen, dat moet proportioneel behorend bij een provincie en dus over heel Nederland worden verspreid. Of moeten we gewoon een keus maken en zeggen, nou, weet je wat, het hele stikstofdossier, laat maar gaan. De bereikbaarheid is belangrijker.
1: Nou, over het laatste, het stikstofdossier is zeker heel erg belangrijk. Ja. Dus daar zult u mij niet over horen. En dat er investeringen moeten gebeuren op de tal van dossiers is ook waar.
7: Ja.
1: Maar we hebben het hier niet over dat we gaan investeren in nieuwe projecten of grootschalige nieuwe projecten in het land. We hebben het hier over regulier groot onderhoud van de rijkswegen. Mm-hmm. En op het moment dat de keuze wordt gemaakt om daarmee te stoppen, is dat een politieke keuze naar mijn mening. En zou je moeten zeggen dat je dit niet wil. En ik denk dat dat ook het politieke debat in Den Haag zou moeten zijn. Is dit wat men wil? Is dit wat je gaat doen op het moment dat je echt zo gaat afschalen? Tuurlijk kan je bepaalde keuzes maken. En de minister heeft ook aangegeven, ik kom met een herprioritering bereikbaarheid van Nederland. Maar nog voordat het afwegingskader besproken wordt met de Kamer, gaan we al zeggen, we stoppen met onderhoud. Ja. Dat is volgens mij niet de juiste weg.
7: En nu? Wat wordt de juiste weg voordat die afgesloten wordt?
1: Nou, wij hebben zeker ook aangekondigd als noordelijke provincies dat we met Rijkswaterstaat en met de minister om tafel willen om hierover te spreken. Tegelijkertijd horen wij ook vanuit Den Haag dat meerdere fracties zich hier ook over verbazen wat hier gebeurt. Dus wij gaan absoluut het gesprek aan. En we willen hem ook wel breder trekken, want het gaat over de bereikbaarheid van heel Nederland. Want het is nu de drie noordelijke provincies.
7: Ja.
1: Maar morgen is het de volgende andere provincie.
7: Ja, duidelijk. Dus u bent ook al een team met andere gedeputeerden, neem ik aan.
1: Zeker, en we hebben ook gesprekken met het kabinet, ja, met de minister over die herprioritering. Maar op het moment dat je die gesprekken hebt en ondertussen gaan we al afschalen, ik denk dat dat volledig de verkeerde route is.
7: Zijn Matthijs de Vries, gedeputeerde voor de provincie Friesland.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Ja, en dan toch een spannend verhaal, want hoe vaak kom je dat tegen? Wetenschappers hebben op 7 kilometer diepte in de Indische Oceaan het grootste en oudste walvissenkerkhof ooit ontdekt. En over een enorme afstand, daar liggen honderden karkassen en fossielen van walvissen. Sommige zijn daarbij miljoenen jaren oud. Sterker nog, er liggen fossielen tussen van walvissoorten die we niet kennen of die uitgestorven zijn. Bij ons marinebioloog Bartek Leopold. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
7: Hoe bijzonder is die ontdekking, meneer Leopold?
4: Nou, ja en nee. Dit is wel een heel groot gebied waar ze walvissen op de zeebodem hebben gevonden. Of op de oceaanbodem, moet je zeggen.
7: Ja, ja.
4: Het is heel diep. Het is een nauwe geul, zeg maar, tussen twee tektonische platen in die heel diep is. En waar heel veel walvissen ingerold zijn in de loop van miljoenen jaren.
7: Mm-hmm.
4: En ja, processen gaan daar erg langzaam. Dat betekent dat als een walvis er eenmaal ligt, dan blijft hij ook heel lang min of meer intact. Er zijn allerlei organismen die ervan beginnen Maar alles gaat daar zo langzaam.
7: Ja.
4: Die stapeling krijgt van steeds weer een nieuwe walvis die erbij komt. Dus uiteindelijk heb je er honderden liggen.
7: Jeetje, en over een enorme lengte ook. Hè? Het is niet een kerkhofje van een paar meter.
4: Nee. Het is 1200 kilometer lang, die geul. Dus het is echt een flink end.
7: Ja. En u zegt, ze rollen er allemaal in. Inderdaad, die beesten die sterven ergens en die worden eigenlijk erin ingefunneld. Het is niet zo dat ze daar naartoe gaan om te sterven. Of zou je dat ook nog kunnen?
4: Nee. Het woord kerkhof is een beetje verwarrend wat dat betreft. Ja. Het hoor je van olifanten die dan bewust
7: ergens heen gaan...
4: Om daar gezellig dood te gaan met z'n allen.
7: Ja.
4: Maar die walvissen die zwemmen natuurlijk in het water veel hoger. Ja. En op het moment dat zo'n beest doodgaat... ja, kijk, alles wat geboren wordt gaat een keer dood. En als je daar doodgaat, dan zink je naar de bodem.
7: Ja. Ja.
4: En dat is, ja, het is een soort diep gat met een beetje een V-vorm. Dus het diepste punt is vrij nauw. Maar het is een soort trechter waar die beesten dan langzaam in rollen.
7: Ja. Hoe hebben ze dit ontdekt? Want daar moet je daar bewust naar zoeken. Want 7 kilometer diepte is nou niet iets waar je als sportduiker komt.
4: Nee. Dit is werk voor een onderzoeksschip met een kleine onderzeeboot die ze daarbij hebben.
7: Ja.
4: Die zo diep kan. Hè. Die kan tot meer dan 10 kilometer diepte. Dus die 7 kilometer kunnen ze aan. Hm. En de geografie van dat gebied laat natuurlijk zien dat daar een goede kans is op... ja, zaken die daarin gerold zijn.
7: Ja.
4: Dus ze zijn natuurlijk wel bewust op zoek geweest op die plek van... daar zou het best
7: daar zou wat kunnen liggen.
4: Ja.
7: Juist, precies. Nou hebben we ook daar, hè, althans nieuwe, uitgestorven soorten aangetroffen. Weten we daar al iets meer over? En kan je dat soort skeletten ook weer intact naar boven halen?
4: Nou, intact niet.
7: Okay.
4: Die zijn oud, hè. Beesten zijn natuurlijk uitgestorven. Dus dat zegt al dat die skeletten oud zijn. Dus dat zijn fragmenten. En wat daar vaak overblijft is een deel van de schedel. Daar zitten hele harde botten in die heel moeilijk vergaan. En dat soort schedelstukken vinden ze dan. En dan daarvan kunnen ze reconstrueren dat een soort is die de wetenschap nog niet kent.
7: Ja, ja.
4: Wat overigens vaker voorkomt bij deze groep. Zelfs in Nederland. We hebben in Nederland ook zo'n kerkhof in de Westerschelde.
7: Hey.
4: En daar zijn van diezelfde groep zijn ook allerlei beesten recent gevonden. Dus het is niet zo uniek als ze denkt.
7: Nee.
4: Het kan in Nederland ook.
7: Nou, wat ik wel intrigerend vind, is dat we dus kennelijk vroeger... maar correct me if I'm wrong, een veel grotere walvispopulatie hadden... dan we nu hebben. Nou, we weten, dat is bevist jarenlang. Maar voor die tijd, als ik het zo hoor, met honderden fossielen... dan moet het zeeleven nog wat rijker zijn geweest dan we het nu kennen.
4: Nou, dat kan, dat hoeft niet per se.
7: Nee.
4: Kijk, vroeger er zijn soorten uitgestorven, maar er zijn ook in de evolutie soorten bijgekomen.
7: Ja.
4: Dat wisselt elkaar natuurlijk af.
7: Ja.
4: Maar het is wel een groep, dat zijn spitsnuidelfijnen, die erg breed uitgewaaierd is als het gaat om een aantal soorten.
7: Mm-hmm.
4: Dus er zijn heel veel soorten, waaronder een aantal uitgestorven soorten, maar ook weer nieuwe. Dus dat of het toen heel veel rijker was, dat kun je
7: niet afzijden.
4: Nee.
7: Maar nogmaals, die schedels, voor zover nog intact en heel hard wat u zei, kan je daar wat mee? Kan je dat in een museum tentoonstellen of dondert het uit elkaar als je het mee naar boven neemt?
4: Nou, dit zijn wel hele harde botten. Dus ik denk dat daar die schedels die ze hebben, die kunnen ze wel naar boven halen. Het zijn stukken schedels, hè. Het zijn geen hele schedels.
7: Nee, precies.
4: Stukken. De kern, zeg maar.
7: Ja.
4: En er zijn stukken naar boven gehaald. Ze hebben ze ook gedateerd door allerlei bepalingen eraan te doen. Dus ze hebben stukken naar boven gehaald. Dus dat kan zeker.
7: Ja, best een beetje spannend, hè?
4: Ja, absoluut. Dus, dat is een leuke ontdekking. Ja.
7: Dank u wel. Marinebioloog Bardik Leopold.
14: En dan moeten we toch even naar de zeewezens van vandaag de dag. Want binnenkort is het weer zomervakantie. Nou, maar weer lekker naar de kust.
7: Ja, lekker.
14: Oh. In Italië of in Frankrijk.
7: Lekker met je voetjes in het zand. Zo.
14: Ja, of misschien wat verder.
7: Het goor trouwens, zwemmen. Tussen je tenen, maar oké.
14: Ja, maar ja. En dan oppassen op de stroming natuurlijk.
7: Ja,
14: en op kwallen. Dat is altijd de reden dat ik denk van ja, zee, ja, ik hou er wel van, maar...
7: Meestal in speedo-broekjes hebben ze.
14: Ik?
7: Kwallen in Frankrijk.
14: Nee, ja, dat zijn de inwoners. Maar ik bedoel de beesten die in het water zwemmen.
7: Oh, die!
14: Ja, want wat als je door een of andere kwal wordt gestoken? Ja, ik zei het al, het weer houdt mij er toch altijd een beetje van. Misschien niet meer nodig, want onderzoekers in Spanje, ook zo'n kwallenland... Die hebben een drijvende boei ontwikkeld die zwemmers moet beschermen tegen kwallen. Hoe werkt dat ding?
7: Ja.
14: Die boei die wekt een soort elektromagnetisch veld op, waardoor die kwallen tijdelijk minder goed kunnen bewegen. Ze worden eigenlijk een beetje verlamd. En daardoor blijven ze uit de buurt van zwemgebieden. Daar kunnen ze niet naartoe. Het is een techniek ontwikkeld door de Polytechnische Universiteit Valencia en de Universiteit van Alicante. Nieuws van Alicante.
7: Kwalicante.
14: Ja, precies.
7: Ja.
14: Oh ja, nog beter. En je weet, kwallen die bewegen zich voort door hun lichaam ritmisch samen te trekken. Je kent die beelden wel, of plaatjes van internetfilmpjes. En die elektromagnetische velden, die verstoren die beweging, waardoor ze dus eigenlijk, ik zei het al, even tijdelijk verlamd raken. Klinkt een beetje zielig, maar het zou onschadelijk zijn voor de dieren zelf, zou ik ook zeggen. En het laat ook geen schadelijke stoffen in zee achter. En als de kwal weer buiten het bereik van die boei komt, dan kan die weer...
7: Als hij niet beweegt, dan komt hij dan nooit meer buiten het bereik van die boei.
14: Ja, dan drijft hij vanzelf weer weg.
7: Oh, dat is het.
14: Denk ik. Volgens de onderzoekers is de methode onschadelijk dus voor de dieren. En je hebt ook nog allerlei andere oplossingen. Bijvoorbeeld echt netten aanleggen en andere fysieke barrières. Nou, allemaal niet ideaal. En dit zou je zo kunnen inrichten dat het alleen invloed heeft op die rotkwallen. En dat andere zeedieren er geen last van hebben. Dus wat mij betreft, overal langs de kust installeren de kwallenboei. Nou, weer een woord ontdekt met elkaar.
7: We gaan naar Helene Geest van de ABB. Helene, hoe staat het er nu nog bij op de weg? Want ja, nog steeds zien we Flevoland stremming, geloof ik, hè?
5: Ja, daar heb je nog wel veel vertraging. De rest van de files is zo goed als opgelost in de rest van het land. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad dus nog wel een lange file tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar is het oponthoud nog een half uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is ook nog altijd dicht. En verder, ja, vanmiddag verwachten we natuurlijk wel een drukke spits, omdat het gaat regenen. Wel weer lokaal, dus we weten niet precies waar het heel erg druk wordt. Maar de donderdagavondspits is natuurlijk sowieso al de drukste van de week. De meeste files zullen dan weer in de Randstad staan en ook Noord-Brabant zal weer druk worden. Geflitst wordt er op dit moment ook nog op een aantal plaatsen, zoals op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Op de A12 Duitse grenzen Arnhem bij 142,2. En verder staan ze op de A58 Breda-Tilburg bij 55,7.
11: Luister vandaag, begrijp morgen.
15: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
16: De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren.
17: AI chip sales are expected to grow 180%.
7: Zo, het is tijd voor BNR's Big Five. Om 10 uur, dan begint Big Five over de verzorgingsstaat onder druk deze week. Dat is het thema. Diana Matroos, die staat al naast me. En die heeft vandaag de meest invloedrijke man van Nederland.
18: Ja, hij staat al heel lang op die lijstjes.
7: Ja.
18: Het is Kim Putters, precies, de voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad. En zij zijn...
7: Hij is directeur.
18: Sorry?
7: Toch, hij is toch directeur van het SCP?
14: Dat zei, ja.
18: Voorzitter.
14: Oh, nou ja.
7: Ja, nee, ja, toch.
14: Ik zoek het even op.
18: Nee. Ja, zoek jij het even op. Ja. Dat zou wel heel erg zijn als ik nu al een fout maak. Hè? Maar zij geven natuurlijk ook advies aan het parlement, aan de regering. Zijn een heel belangrijk adviesorgaan om te kijken hoe we met elkaar een beter, welvarender Nederland ook kunnen krijgen. En brede welvaart is daarbij ook een belangrijk onderwerp. Hij heeft ook een leerstoel rond de verzorgingsstaat bekleed. Dus hij weet veel van dat onderwerp. En hij is nu natuurlijk ook betrokken bij de polder rond de discussie sociale zekerheid.
14: In ons scherm stond het achterhaalde informatie. Hij is voorzitter van de SER. Hij was
7: directeur van de SCP.
14: Van de SCP, maar
7: ja, precies.
18: Oké, okay, dus ik heb het toch goed gedaan.
14: Jij hebt het goed gedaan. Nee, jij hebt het goed voorbereid, gelukkig.
7: Ja.
14: Dat is het belangrijkste. En hier staat iets wat een beetje verouderd is.
7: Ja, dat is een beetje raar. Okay. Maar die is er dus, Kim Putters.
18: Ja, Kim Putters. Nou, ja. De meest invloedrijke man al jaren.
7: Ja. Nou, heel benieuwd.
14: Van de SER dus.
7: Ja,
14: van de voorzitter.
7: Dankjewel.
18: Ja, de voorzitter.
7: Uur in BNR's Big Five.
18: De voorzitter.
7: Ja. Directeur.
14: Nee.
7: Voorzitter. Ja. Gemeente Tiel is binnen één dag een stad zonder wethouders geworden. Gistermorgen stapten de eerste twee wethouders van... Ja, is het nou GroenLinks PvdA of Pro?
14: Weet ik niet.
7: Ik weet het niet. Die wilden een onderzoek naar het gemeentebestuur van Tiel. Naar aanleiding van een publicatie in het NRC... waarin de oud-burgemeester van de Meijden van Tiel... een paar wethouders zegt betrokken te hebben gezien... bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Wat er nou precies speelt om wie het gaat, dat wordt niet gezegd in het verhaal. Maar wel dus dat ze dus iets crimineels deden. Verzoek van GroenLinks PvdA-wethouders werd door de rest van het college afgewezen. Voor zo'n onderzoek zou het namelijk duidelijk moeten zijn waarop die beschuldiging van de oud-burgemeester is gebaseerd, zeggen de lokale fracties van de VVD en de Partij voor de Burgers. Niet de Partij van de Burger, tegen de burger. Later op de dag escaleerde het conflict verder en ook de laatste drie wethouders, eentje van de VVD en twee van de Partij van de Burgers, die stapten op, alle vijf dus weg. Die drie wethouders zijn alleen maar weinig kwijt over hun vertrek. Er is een onveilige werksituatie ontstaan, zeggen die twee van de PVDB. En ook de VVD wil niet langer deelnemen aan coalitieonderhandelingen. En zo blijft het college bestaan uit de burgemeester. En die zegt dat hij nu contact heeft met de commissaris van de Koning over deze ontstaande bestuurscrisis. Volgens provincie Gelderland kan de burgemeester wettelijk gezien de gemeente in haar eentje leiden, zolang dat maar voor een korte periode is. Fractievoorzitters van de partij in Tiel die zijn gevraagd zo snel mogelijk weer met elkaar om tafel te gaan.
14: Nog even de vraag of het dossier, of het nou GroenLinks, PvdA of Pro is. Ook de website van de gemeente Tiel weet dat niet op te helderen, want in het college zaten de partijen PVDB, maar ook PVDA en GroenLinks, los van elkaar, en ProTiel. Het is het allemaal. Het is maar goed dat er een grote schoonmaak is geweest, want het was onbegrijpelijk.
7: Het wordt tijd voor Prozac.
19: Tech-update.
7: Nou, dat zijn Goossens. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, man.
7: Donald Trump gaat binnenkort met de grote Amerikaanse AI-bedrijven om tafel. En dan is de grote vraag, wat wil hij met ze bespreken?
20: Hij wil dat het Amerikaanse volk meer gaat profiteren van het succes dat al die AI-bedrijven in de VS hebben. En dus zal dat gesprek gaan over hoe die bedrijven iets kunnen teruggeven aan de maatschappij. Dat zei hij tegen journalisten in de Oval Office.
21: It's an amazing industry. It's bigger than any industry anyone's ever seen. And I'm going to have meetings with the top 12 or 15 executives very shortly. And we're talking about giving back something to the public. And if we do that, the public will become very rich. The people in our country, because that's the kind of money we're talking about. And I think they'll do that. And I think it'll make it very popular.
20: Het volk wordt rijk,
7: ja.
20: En de bedrijven worden populair. Hij gaat dus met 12 tot 15 CEO's van AI-bedrijven om tafel. En die moeten dus op de knieën voor Trump. Teruggeven aan de maatschappij. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Nou, het zou kunnen dat de overheid een belang wil in die bedrijven. En daar dan aan gaat verdienen. Maar waar dat geld dan uiteindelijk precies belandt, of dat ook echt bij het volk belandt, dat is nog onbekend. OpenAI kwam in april al met een voorstel voor een speciaal publiek fonds dat in AI kan investeren en ook kan profiteren van al die AI-successen. En dit plan voor zo'n publieke investering, dat heeft ook steun gekregen van zelfs senator Bernie Sanders. En die is niet bepaald Trump-gezinde, maar Trump en Bernie zijn daar dus een beetje, die liggen daar wel redelijk op één lijn over.
7: Oké. Even naar Xbox, de game-divisie van Microsoft, want dat gaat binnenkort. Het is geen spelletje, een flink aantal banen schrappen.
20: Nee, volgende maand moet dat naar buiten komen, volgens Bloomberg. Die ontslagen vallen mogelijk onder meer bij de marketingafdeling. En andere nieuwsmedia in de VS die schrijven dat er dan ook game studios zelf zouden moeten gaan sluiten. Sinds kort heeft Xbox een nieuwe CEO, Asha Sharma. En zij moeten die dalende omzet voor het gamemerk zien in te dammen. Want dat gaat al een tijdje zo. En dat ook een periode waarin gaming het sowieso erg zwaar heeft, met ook hoge kosten voor alle RAM-chips, de geheugenchips. Het is de zoveelste ontslagronde, ook bij Microsoft en bij Xbox. Afgelopen jaar zijn er al duizenden werknemers op straat gezet daar. En dat kort nadat Microsoft juist hele grote overnames van game studios deed, zoals Activision Blizzard. De komende ontslagronde is nog niet helemaal bevestigd door het bedrijf, maar er is wel een interne memo rondgestuurd vanuit de CEO van het bedrijf. En daarin is ze toch best wel somber over de stand van zaken van Xbox. Ze noemt dat er meer dan $20 miljard is uitgegeven aan investeringen de afgelopen tijd, nog los van die overname van Activision Blizzard. Maar dat de omzet in diezelfde periode met bijna een half miljard gedaald is. Ja, dat onder de streep komt niet helemaal goed uit. En dat kan ook niet langer doorgaan, zegt ze. Dus de verwachting is dat dat dan in een ontslaggolf zal leiden. En volgende maand wordt daar dus nieuws over bekendgemaakt waarschijnlijk.
7: En nou, tot slot even kort naar de AI-talk van Microsoft. Want medewerkers daar mogen intern even niet werken met het nieuwste krachtige model van Anthropic, AI's Fable 5. Ja. Waarom niet?
20: Nou, dat komt omdat Microsoft zich zorgen maakt over de nieuwe regels rond dataopslag die Anthropic bij dat AI-model gelanceerd heeft. Fable 5, dan moet dat mythos-achtige kwaliteit hebben. Mythos is nog niet voor het grote publiek, maar Fable 5 in afgeslankte versie wel. Want het heeft een begrenzing om te voorkomen dat het niet misbruikt kan worden voor cyberaanvallen of zelfs wetenschappelijk onderzoek waarmee je verkeerde dingen kan doen op scheikundig gebied. Anthropic heeft daarbij ook aangegeven dat het gegevens van chats niet zomaar direct verwijdert, wat het voorheen wel deed, maar dat het pas na 30 dagen verwijderd wordt. Dus alles wat je erin stopt blijft 30 dagen bewaard. En in sommige gevallen zelfs tot 2 jaar wordt het bewaard als de prompts of de output van het AI-model gemarkeerd worden als risicovol. Daarmee kunnen ze een beetje gaan analyseren wat er allemaal mee gebeurt en dus ook dingen gaan aanpakken. Microsoft heeft dus de toegang tot Fable 5 voor medewerkers tijdelijk geschrapt.
7: Ja.
20: En onderzoekt wat die opslag van informatie betekent voor ook klantgegevens en geheime documenten die erin gestopt worden. Microsoft werkt namelijk altijd met de regel dat er geen data opgeslagen mag worden door AI-modellen. Het bedrijf moet dus eerst onderzoeken wat er juridisch mogelijk is voordat Fable 5 weer gebruikt mag worden door de medewerkers daar.
7: Dankjewel, Stijn Goossens.
22: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Nog even naar dit, want voluit heette de Haskell Free Library in the Opera House. Een oud gebouw, 1904, zowel bibliotheek als operagebouw. En het meest bijzondere, hij staat precies op de grens, echt bewust op de grens van Amerika en Canada.
6: This is the library door on the US side. So we go through here, and if you look here, you will see the US-Canadian border.
7: Ja,
14: een mooi gebouwtje met een soort kasteeltje.
7: Het is een mooi oud gebouw, ja. Herkenbaar op de vloer van het gebouw is inderdaad ook dan de echte fysieke grens, een zwarte streep. Ja. En de reden waarom dat gebouw precies over de grens werd gebouwd in 1904 was om de broederschapsbanden tussen Amerika en Canada te markeren. Dat is lang geleden. Buurtbewoners uit beide landen konden dan boeken en voorstellingen met elkaar delen. Maar ja, je moest wel altijd door de voordeur van de Amerikanen. En die werd in 2025 pesterig gesloten voor Canadezen, omdat de Amerikanen de veiligheidsvoorschriften voor grensverkeer aanscherpten en de Canadezen dus geen toegang meer hadden tot hun eigen gebouw.
14: Je paspoortje laten zien, moest je weg.
7: Ja, nou ja, heel kinderachtig. Nou, letterlijk niet voor één gat te vangen. Wat hebben de Canadezen gedaan? Die hebben gezegd, weet je wat? We vegen wat financiering bij elkaar en we maken een eigen deur. Aan onze kant. Dus je kan nu van twee kanten het gebouw in. Van de Amerikaanse kant door de Amerikanen en van de Canadese kant met hun eigen deur. Dat is op zich wel interessant, want als je kijkt naar de deuren, ook daar zit een licht verschil. Moet je raden hoe de deur van de Amerikanen eruit ziet?
14: Met marmer.
7: Goud, kristal, alles erop en eraan. En die van de Canadezen?
14: Simpel.
7: Hout. Gewoon bruin hout. Ja. Maar het mooiste is, je mag dus allebei weer van twee kanten erin. Ik weet alleen niet of daar misschien ICE op de grens gaat controleren als je daar een boek uit de Amerikaanse kant komt halen als Canadees.
14: Oppassen.
7: Dat was link.
14: Straks overleef je het niet.
7: Nou. Dit was het weer voor vandaag. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Wanneer Diana Matroos spreekt met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dat dan maar wel. En morgen, Iwan, we zijn er gewoon om 6:00.
14: Ja, ik ook.
7: Ik ook. Oh ja?
14: Ja.
7: En ik ook.
14: Ja, Lina doet zaken doen deze week.
7: En Stijn is er ook.
14: En Stijn ook. Nou, dan zijn we met z'n drieën.
7: We zijn er met z'n drieën.
14: Tot morgen.
7: Tot morgen.
8: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
19: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
25: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
29: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ook alle rijstroken weer vrij, daar sta je nog 10 minuten vast. En door wegwerkzaamheden de meeste vertraging nog op de N260... Baarle-Nassau richting Tilburg voor de aansluiting met de N261. Daar moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Onder andere ook eentje op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 6,8... en op de A59 bij 88,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne krijgt geen stroom meer van buitenaf. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de energievoorziening geraakt bij een aanval. Er zouden explosies zijn gehoord. Afgelopen weekend was er nog een tijdelijk bestand om eerdere schade aan de stroomvoorziening te repareren. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Polarisatie is misschien wel de grootste vijand van onze verzorgingsstaat. Hoe creëer je daar dan toch draagvlak voor in de samenleving? Dat en meer ga ik zo meteen bespreken met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: De Friday Move zendt vrijdag uit vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summer Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering.

0: in het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five.
1: Goedemorgen.
0: We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
1: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
0: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
1: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook het iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie, zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
0: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week. Hè, want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend. We hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
1: Nou, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
0: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden? Of werkt hij uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
1: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Maar ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben ook een aantal gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
0: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
1: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen. Oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er gevangen gezeten. Ja, ik kan nog even doorgaan. Door de jaren heen, dus niet allemaal tegelijkertijd, hebben daar zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezeten. En daar moeten we ons toch door laten inspireren voor deze tijd. Het is een tijdsgevricht waarin de vraagstukken groot zijn. Vraagstukken van ongelijkheid, bedrijvigheid die op het spel staat, onze welvaart. Ja, we zullen er echt samen de schouders onder moeten zetten in ons land.
0: En dan is het mooi om daar lessen te leren uit die tijd. En je noemde ergens ook dat daar afscheid werd genomen van polarisatie eigenlijk. Hè? Zo'n woord wat nu ook weer ontzettend levend is. Is dat, als we het hebben over de verzorgingsstaat, misschien ook wel de grootste dreiging van die verzorgingsstaat, dat we polarisatie hebben?
1: Ja, want ook destijds begonnen ze met hun verschillen. Het was natuurlijk de tijd van de verzuiling en ook gepolariseerde standpunten over hoe het leven eruit moest zien. Maar wat ze daar ontdekten, dat was dat er eigenlijk meer was dat hen verbond aan elkaar. Namelijk sociale rechtvaardigheid. Dat iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort, ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op aan te gaan.
0: Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
1: Wat we wel eens zeggen is van, als je een world-class industry wil zijn, hè, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig, met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
0: En maak je je daar zorgen over? Als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
1: Nou, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is. Dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen, of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land, maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, en daar roep ik ook het kabinet toe op, deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
0: Ja, is het moeilijk om draagvlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
1: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat het goed geregeld is, en niet onbelangrijk, als je kijkt naar de afgelopen periode, een overheid die stabiel beleid voert, die niet iedere 2-3 jaar andere regels stelt, die op een weer steeds weer anders met jojo-beleid omgaat. Kijk, dat weerhoudt bedrijven van investeren.
0: Nou ja, en natuurlijk dus ook een overheid die niet polariseert. Hè? Want we begonnen net met die fantastische, ja, ook pijnlijke begingeschiedenis van de SER, maar er zat ook weer dat positivisme in van, we gaan het anders doen, we gaan die polarisatie overbruggen. En die heb je dus wel nodig. Dat moet je kunnen doorbreken om dit ook voor elkaar te krijgen en ook nieuwsgierig te zijn naar de ander en het andere perspectief. Is dat ook nu, ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid, maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
1: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen, is de partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemersvoorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen samen op de komende jaren, ook als het moeilijk wordt en ook met de politiek samen.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij, de meest invloedrijke Nederlander. Omdat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
1: Ja, dat lijstje dat blijft jou volgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
0: Nee,
1: volgens mij
0: is gestopt.
1: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja, maar het klopt.
0: Nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje de link gelegd, ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. Letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt, of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat, die geven mensen kansen in het leven.
0: Ja.
1: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
0: Ja,
1: of ZZP'er.
0: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen op het moment dat er iets met je gezondheid is. Hè, dat hoort er allemaal. Het is heel breed, goed onderwijs. Heb je daar zelf kansen door gekregen die jou naar die belangrijke posities allemaal hebben gebracht?
1: Zeker. Ja, wat ik me goed herinner is dat ik kom uit de schippersfamilie, dat misschien wel vaker over gehad. En in ieder geval een familie waarin het niet vanzelfsprekend was om te gaan studeren aan de universiteit. Maar ik wist wel dat ik wilde iets anders. Overigens vind ik het varen prachtig. Hè, dus ik heb mijn hart bij de binnenvaart liggen, maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was en ik in combinatie met een baantje daarbij dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat die mij ook heeft geholpen door een goed systeem van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten.
0: Ja,
1: en dat is ook de verzorgingsstaat.
0: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
1: In deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wennink gehad. Daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan, we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst. Mm-hmm. Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, ja, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel. Als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is, en waarin mensen het nog steeds kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of opleiding.
0: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren, nou, die hebben het over het algemeen best goed, hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
1: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna iedereen het werk veranderen zal.
0: Ja.
1: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt, de plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken, wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig? Want niet iedereen kan vanzelfsprekend met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde, het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 2022 bent. Nee, dit is ook van belang als je 50 bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt, je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties voor waar investeren bedrijven in, maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
0: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
1: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk. Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie vooral gaat over de systemen en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
0: Ja, en zijn er dan ideeën? Hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, hè? Want er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
1: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar wij hebben ook bij wet een aantal uitvoerende taken waar het bedrijfsleven bij ondersteund wordt. Dus om een voorbeeld te geven, ik noemde leven lang ontwikkelen. Wij zijn letterlijk ook in regio's met bedrijven en onderwijsinstellingen aan het kijken hoe we bijvoorbeeld die skillsgerichte aanpak, zoals we dat noemen, dus die vaardigheden, hoe we die echt een plek kunnen geven op de werkvloer en in opleidingsmodules. Dat is een voorbeeld. Maar we helpen bedrijven ook bij diversiteit en inclusie op de werkvloer. Want hier gaat het ook over de vraag, wie bereik je wel en niet, en ben je echt een inclusieve werkgever? Mm-hmm. En hoe kan je dat nou beter doen? Daar helpen we ook bij. Dus ja, wij proberen ook echt letterlijk met bedrijven samen te kijken, hoe kunnen we dit stap verder
0: brengen? Ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor als onderdeel van de verzorgingsstaat hebben natuurlijk het onderwijs, dat ook het onderwijs moet meebewegen met deze ontwikkeling. Dat we ook onze jongeren op een andere manier, onze kinderen, jongeren op een andere manier scholing moeten gaan geven. Klopt dat?
1: Absoluut. En daar laat ik ook een compliment en een waardering aan het mbo uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren. En dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
0: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op we moeten steeds meer een beter cv hebben. En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt, precies, liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
1: Ja, we moeten dat beeld moeten we. Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende, dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd moeten zijn. God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een bestuur van een andere club? Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op, die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
0: dus
1: te zijn?
0: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is eendimensionaal.
1: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreed het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
0: Straks ga ik verder praten met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vanwege een gebrek aan durfkapitaal. En hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is om daar aan te werken. Blijf luisteren.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal, voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
6: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
10: Benki, dat is toch geen woord?
9: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
11: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Benkei, Benki, steengoed in vermogen.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig.
7: Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
10: BNR Verkeer.
20: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files, onder andere een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Eindhoven-Tilburg is bij Moergestel de rechte rijstrook dicht door een auto met pech. Vanaf Best is de vertraging 20 minuten. En op de N325 Duitse grens Nijmegen tussen Beek en Ubbergen ook bijna 20 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij 139,4. En op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 10,4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne krijgt geen stroom meer van buitenaf. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de energievoorziening geraakt bij een aanval. Er zouden explosies zijn gehoord. Afgelopen weekend was er nog een tijdelijk bestand om eerdere schade aan de stroomvoorziening te repareren. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nederland staat hoog in de ranglijsten van gelukkigste inwoners. Beste zorg en gelijke rechten. Dat is ook wel eens mooi om te zeggen. Maar wat is er voor nodig dat dit over 20 jaar nog steeds zo is? Dat ga ik zo meteen bespreken met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad in BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
25: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
26: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
25: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
26: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen. En dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Natuurlijk ook onderdeel van die polder.
2: Zeker.
0: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan. Maar spelen jullie echt een regierenrol hierin? Of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan? Ja.
2: Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk dus met werkgevers en werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten. Om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt. Hoe de industrie kan verduurzamen. Leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek op de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
0: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
2: Nou, dan kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
0: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit half uur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wenning. Hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven. Welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei. Hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen. Waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen. En hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen. En eigenlijk heb je in het eerste half uur uitgelegd. Die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
2: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, dat is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
0: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
2: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
0: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
2: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen, maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
0: Echt al heel erg lang. En ben je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
2: Ja, ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus mm-hmm. Het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
0: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
2: met elkaar benoemen. Op een gegeven moment raakt de rek eruit, hè?
0: Ja.
2: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus En wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want dat is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en in instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
0: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind. Hè, echt een nieuw kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
2: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar, daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
0: Ja, maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
2: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk, of reïntegratie naar ziekte, of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben, dat zijn allemaal onderdelen van hoe je sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs samen op moet laten lopen, dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is, is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
0: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
2: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming. Maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
0: Nee.
2: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
0: We gaan nu een paar luisteraars heel blij worden dat je dit zegt.
2: Ja, want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal-Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland, wij kunnen natuurlijk wel helpen, platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je dan op een regeling waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig en dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
0: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt, je ziet ontzettend veel mensen. Je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
2: Ja, nou, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag...
0: Je hebt het druk, hè?
2: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen, dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is. Wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof? Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
0: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
2: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
0: Zometeen praat ik verder met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Maar eerst Nina van der Dungen, je bent weer gezellig bij mij in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren wat was dat? Eergisteren op locatie?
1: Ja, op locatie, toen op Provada. Maar nu, ik moet zeggen, dit is toch altijd gewoon net weer wat prettiger. Ja. Al die ruis weg, weet je wel, om je heen.
0: Ja.
1: Maar het was wel heel gezellig daar,
0: mooi.
1: Dus dat scheelt.
0: Mooi. Wat ga je doen om 11 uur?
1: Nou, ik heb het Boardroom Panel te gast. En dat leek me wel een mooie reden om nog even de koers van Adyen tegen het licht te houden. Want afgelopen vrijdag kwam er een rapport, kritisch rapport van een partij waarvan bijna niemand nog had gehoord. Cleveland Research was ook helemaal niet te vinden, dat rapport online. Maar toch, bam, deed die koers 14% naar beneden.
0: Heftig, hè?
1: Ja, en dan denk ik dus, je zal maar dan op dat moment het bestuur van Adyen zijn en in je boardroom zitten en denken, wat gebeurt hier? Ja. Wat moeten we doen? Dus het leek me leuk om met het boardroompanel onder andere dit te gaan bespreken.
0: Leuk.
1: Verder komt de voorzitter van de Internationale Vakbond voor de Zeevarenden langs. Dat heet Nautilus International. Nou ja, Straat van Hormuz liggen vet veel mensen natuurlijk vast.
0: Dit vindt Kim leuk.
1: Ja, ik zie hem heel erg glunderen. Ja.
0: Ja, hij is een schipperskind, hè?
1: Ben je schipperskind?
2: Zeker, ja.
1: Oh, nou dan is het wel een
2: extra binnenvaart, maar wat met de water- en de zeevaart te maken heeft, dat interesseert me.
1: Nou, dat is leuk, want Nautilus die representeert ook de binnenvaart. En dus ook de zeevarenden. Het is eigenlijk iedereen alles op zee en op de binnenvaart. Dus dat zijn ook allemaal zeevarenden die natuurlijk vastliggen in de Straat van Hormuz of daar vlakbij.
0: Ja.
1: Wat kan je nou eigenlijk voor die club doen? Want dat is echt natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. En misschien ook wel interessant voor Kim Putters. De ECB natuurlijk vanmiddag met de beleidsrente. Dat gaan wij uiteraard ook allemaal in de gaten houden.
0: Goed. Nina van der Dungen vanaf 11 uur.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kersverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de kettingvraag. graag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
2: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
0: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar noest werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
4: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving en dat ze zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
2: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. En dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
0: Ja, en ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
2: Ja, ik zou eigenlijk 2 dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de economie gewonnen, waaronder Acemoglu, stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm, mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
0: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
2: Ja, volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, mm-hmm. of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de scheef gaan. Wij hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruik gevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet mm-hmm. volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
0: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de Staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie, het gaat over religie, het gaat over seksuele geaardheid, al die zaken. Ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die mannersfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van Terwijl we zijn echt opgeschoten. Ja. Hè? Als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
2: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie en in ieder geval de Nederlandse economie moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
0: Ja, maar wat is nou de. Hè, want ook, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het allemaal een discriminatietoets kan je invoeren, ook bij de overheid. Maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd. Niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het.
2: Nou ja, kijk, ik weet niet zo goed wat je zeg maar precies aan maatregelen, bijvoorbeeld van bovenaf zou moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder, hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen, hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken, hoe kunnen we dat beter maken?
0: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakt, hè, van heb wat meer het gesprek ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
2: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars straks het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn, zodat je dit ook kunt doen. Ja. Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
0: Ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maten. Ja, dat hoor ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter van vakbond FNV, een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuiniging en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
2: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
0: En je blijft heel diplomatiek weg, hè? Van die sociale zekerheid.
2: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt. Want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie, ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
0: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging eventjes een koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
2: Graag gedaan.
0: En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Dat is de beste plek. En blijf live. Zometeen Nina van der Dungen met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
5: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
27: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
28: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
14: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: Nu in de BNR-app.
1: Techbedrijf Oracle voedt verdere onzekerheid rondom AI-investeringen met kwartaalcijfers. Amerikaanse en Iraanse aanvallen over en weer. De straat van Hormuz is mogelijk weer dicht. En de Rotterdamse haven vreest voor stroomtekorten. Dit en veel meer vind je nu in de BNR-app.
30: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De nieuwsupdate van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. Jordanië zegt 20 raketten uit Iran te hebben onderschept. Die zouden zijn afgevuurd als reactie van Iran op Amerikaanse aanvallen. Ook doelen in Bahrein en Kuwait, waar Amerikanen zitten, werden onder vuur genomen. Ondanks de escalatie gaat het vredesoverleg volgens bemiddelaar Pakistan gewoon door. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een relatief onbekend Amerikaans onderzoeksbureau liet het aandeel Adyen met dubbele cijfers dalen op de beurs. Nou, moeten bestuurders van beursgenoteerde bedrijven zich tegenwoordig meer zorgen maken over analisten dan over concurrenten? Dat bespreek ik onder meer zometeen in het boardroom panel van BNR Zaken doen.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Van harte welkom bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je hoe bestuurders om moeten gaan met kritische rapporten van analisten. Dat doen we in het boardroom panel. Vanaf 12 uur bespreek ik natuurlijk macro-economisch nieuws met Edin Mujagic vandaag. En om 12:30 is Sascha Meijer te gast. Zij is hoofd van de maritieme vakbond Nautilus International over de malaise onder de zeevaarders. Maar we gaan eerst naar het economische nieuws van de dag. Luchtvaartmaatschappijen die bereiden zich namelijk voor op een zware winter als gevolg van de explosief gestegen brandstofprijzen. Vliegtuigen dreigen aan de grond te moeten blijven. Mogelijk worden er tienduizenden vluchten geschrapt. Dat schrijft de Financial Times. En luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft die zei er vanochtend op BNR het volgende over.
11: De aanleiding is eigenlijk dat luchtvaartmaatschappijen allemaal op het punt staan ongeveer de winterdienstrood.

0: posters te gaan publiceren, zodat mensen tickets kunnen gaan boeken. En vorige week zat eigenlijk de hele sector bij elkaar in de jaarvergadering in Rio de Janeiro. En daar heeft de Financial Times gewoon iedereen eens gevraagd, ja, hoe staat het er nou voor? En dat schetst toch wel een somber beeld.
1: Nou, en het meest negatief is de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA. Die sprak over het mogelijk moeten schrappen van 20% van zijn vluchten. Maar ook Nederlandse maatschappijen krijgen hiermee te maken.
0: Plekken waar er meerdere vluchten per dag op een route worden aangeboden, wordt er af en toe eentje weggehaald. En dan heb je iets geboekt, dan krijg je een bericht van, sorry, vlucht is gecanceld, maar je moet een vlucht eerder of een vlucht later nemen. Mm-hmm. Nu wordt er zelfs door sommige maatschappijen in de wereld afgesproken, ja, we gaan misschien zelfs hele routes schrappen, omdat we gewoon verwachten dat dat te weinig conditie is.
1: Volgens Joris Melkert moet de sector zich door de hogere kerosineprijzen voorbereiden op iets dat lang kan gaan aanhouden. Nou, de stemming op de beurs in Amsterdam, die is positief. De AEX staat 0,9% hoger op 1061 punten. En om 1 uur dan krijg je een uitgebreide update van onze beursnerd. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, grijpt hard in en verbiedt een relatief kleine overname van een glasvezelnetwerk door KPN. Is dit een noodzakelijke rem op de marktmacht van KPN of slaat de toezichthouder een beetje door? En één kritisch rapport van Cleveland Research kost Adyen op één dag miljarden aan beurswaarde. Nou, als board zit je je dan natuurlijk te verbijten. Ga ik allemaal bespreken in het Boardroom Panel. Tanja Nagel is er, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Dutch Security Institute, de DSI. En commissaris bij Achmea Bank. Welkom, Tanja.
2: Dankjewel.
1: En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en commissaris bij verschillende bedrijven. Leen, ben jij er al? Bijna, hoor ik. Nou, dat komt goed. Goed, we gaan beginnen. Een kritisch rapport van het Amerikaanse bureau Cleveland Research. Die zette het aandeel Adyen vrijdag zwaar onder druk. Dat verloor op het dieptepunt 14%, waarna de handel zelfs tijdelijk werd stilgelegd. En het gekke was, Cleveland is voor velen toch een relatief onbekende partij. En dat rapport, dat was online lange tijd niet vindbaar. Dus ja, waar reageer je dan eigenlijk op als belegger? Nou, Tanja, hoe heb jij zitten kijken hiernaar? En hoe denk je dat de board van Adyen naar deze paniekzaaierij keek?
2: Nee, het geeft maar aan dat je niet in de hand hebt hoe beleggers reageren op wat er gebeurt met de koers van je aandeel. En daar heb je dus ook gewoon geen grip op. Mm. De vraag is dan, want die vraag stelde je er net ook al bij je inleiding, wat moet je dan eigenlijk doen als board?
1: Ja.
2: Stilzitten en wachten tot je geschoren bent en overgaan tot de orde van de dag is heel vaak de methode. Het kwam hier ook nog eens een keer bij. De CFO gaat weg. Mm. Maar CFO heeft heel lang gezeten. Dus ja, kan een CFO dan nooit weg? Is ook een beetje gek.
1: Ja.
2: Dus ik snap wel dat ze toch gereageerd hebben, omdat kennelijk op sommige onderdelen, toen het rapport wel eenmaal vindbaar was, het niet klopte wat ze daarin gezegd hebben. Maar voor je het weet komt er dan weer een reactie en nog een reactie en weet je ook niet helemaal waar je mee bezig bent.
1: Nee.
2: Dus het is heel lastig om te bepalen wat je nou moet doen in zo'n situatie.
1: Ja.
2: En er waren ook geluiden die zeiden, ja, ze moeten gewoon waarmaken wat ze hebben aangegeven, dat het uitzicht is. Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het is lastig in de hele sector, maar dat zit er met name op technologische ontwikkelingen en investeringen daarin en niet zozeer in de volumes.
1: Nee.
2: Wat dan ook uit dat researchrapport naar voren zou komen.
1: Ja, precies. Leen Papen, wij hoorden op de achtergrond wat geluid. Ik neem aan dat jij, maar dan wel op afstand, bij ons bent.
3: Ja, Nina, ik had me zeer verheugd om in de uitzending te zijn, maar vergist in de tijd, althans, het was veranderd. Excuus voor dat feit. Maar ik hoor jullie en ik ben hopelijk ook te horen.
1: Nou, je bent fantastisch te horen en je bent er toch echt bij, al is het op afstand. Je doet gewoon mee. Jij hebt natuurlijk ook gekeken naar dat aandeel Adyen, dat 14% kelderde. Hoe denk jij dat een bestuur van Adyen op dat moment, op zo'n dag dat dat gebeurt, in de boardroom zit?
3: Nou, niet ontspannen. Dat is natuurlijk even, denk ik, nou, paniek is een groot woord. Maar dit helpt natuurlijk niet om de rust te bewaren. En ja, weet je, Tanja zei al het nodige over zo'n rapport. Ja, dit zijn maar die dingen die gebeuren. En je mag hopen dat ze in de, nou ja, in de scenario's ook met dit soort dingen rekening houden. Het is al eerder gebeurd, hè, dat Adyen in het nieuws kwam en dat het aandeel flink kelderde. Mm-hmm. Dus ze zullen daar in die zin ook wel op zijn voorbereid. En ook wel hebben nagedacht wat we dan zouden kunnen en moeten communiceren. Maar goed, elke keer is weer anders. En dan ja, is altijd weer de vraag, hoe reageer je en wat zeg je dan? Maar niet reageren is in ieder geval geen optie.
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt inderdaad. Want Tanja, jij zei ook al stilzitten en geschoren. Hè? Als je geschoren wordt, moet je gewoon stilzitten. Ze zijn toch aan het einde van die handelsdag wel met een persverklaring gekomen. Dat was volgens analisten ook best bijzonder. Want vaak houden boards dan zich toch een beetje stil op zo'n dag. Had jij dit ook gedaan, Tanja, als jij de board van Adyen was geweest? Toch aan het einde iets ergens mee komen?
2: Ik vind dat heel lastig om dat in te vullen, omdat ik geen boardmember ben. Maar het is een beetje wat ik er net al zei. En wat jij trouwens zelf ook zei. Het was een beetje een rare partij die met deze informatie kwam. En het klopte niet. Dus in die zin kan ik me dan wel voorstellen dat je wel reageert.
1: Ja, en dan doe je dat dus aan het einde van de handelsdag, Leen. Zodat, hè, want je wil niet op live de koers beïnvloeden. Want dan krijg je weer met andere partijen te maken. Is dat inderdaad dan wat je zou moeten doen? Gewoon weer leggen en rustig blijven. Hoofd koel houden en kijken of je het sentiment een beetje kan beïnvloeden?
3: Zeker. En op het moment dat je aantoonbaar kan aangeven dat datgene wat wordt geschreven niet klopt, ja, dan moet je dat ook met enige kracht proberen te weerleggen. Want alweer anders gaan dit soort dingen ook een eigen leven leiden. En je weet met dit soort partijen nooit. Ja, zit er een shortseller achter die jouw koers naar beneden wil duwen? Of is het reëel? En ja, wat ik lees, ook uit de reactie van Adyen, dan lijkt het erop dat het toch much ado about nothing is. Maar alweer, je hebt er wel een hoop en last van. Dat is het wel. En ja, dan moet je reageren. En dat hebben ze terecht ook gedaan.
1: Ja, precies. Nou, maandag klom de koers weer een beetje omhoog. Klein beetje herstel. Wat ik wel gek vind, Tanja, is natuurlijk dat eigenlijk niemand in eerste instantie dit rapport kon vinden. Dus ja, de koers reageert wel. Mensen gaan in paniek een beetje het aandeel verkopen. Is dat een gezonde situatie voor de financiële markten?
2: Nee, dat is het natuurlijk niet. Dat is een makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar als je volgende vraag zou zijn, en hoe kan je dat dan voorkomen naar de toekomst toe?
1: Geen idee.
2: Nee.
1: Nee.
2: En ik denk dat we er nog wel vaker mee te maken zullen krijgen. En dan heb je toch weer de situatie dat je er dan toch maar gewoon mee te dealen hebt.
1: Ja, want het is gewoon beleggerssentiment. Beleggen is ook een stukje emotie. En als je ziet dat er een soort verkoopgolf komt, dan komt er misschien een angstreactie bij mensen die dat rapport nooit hebben gezien of niet eens weten waar het over gaat. En die denken, hup, er is iets, ik moet er ook vanaf.
2: Nou ja, misschien moet er iets komen waarbij de analisten onder toezicht komen te staan. Maar we hebben genoeg organisaties die onder toezicht staan. En iets wat uit het buitenland komt, kun je ook niet helemaal weerhouden. Maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er zo'n rapport, wat dan kennelijk feitelijk inhoudelijk niet klopt, zo'n dit teweeg kan brengen.
1: Ja, ja. Leen, daar zegt dan jij iets heel interessants. De analisten misschien wel onder toezicht stellen. Hoe denk jij daarover?
3: Nou ja, dat is misschien een leuk idee, maar dat gaat niet werken. Zeker niet omdat
2: het was ook niet serieus bedoeld, Leen.
3: Nee, begrijp ik dan, ja. Dus dat lukt natuurlijk niet. Het enige wat je zou kunnen overwegen, maar dat is ook wel ingewikkeld. Ja, je kunt ook iemand aanspreken in rechten. Maar dan moet je wel die partij ook inderdaad kunnen aanspreken in een jurisdictie. Dat is al ingewikkeld. Het is een hoop gedoe, negatieve publiciteit. Dus dat is ook weer ingewikkeld. Maar ja, nogmaals, schade berokkenen in dit geval aan je bedrijf. Ja, je zou daar natuurlijk ook toch wel wellicht iets aan kunnen en willen doen via zo'n weg. Maar alweer, ik snap dat meestal niet gebeurt. Want het kost tijd, energie, geld en ook negatieve aandacht.
1: Ja, ik vraag me dat dan af, hè, of zo'n Adyen dan toch achter de schermen wel contact zoekt met die Cleveland Research. Wat zou jij dat doen, Tanja? Zou je gaan bellen en zou je zeggen, jongens, waar zijn jullie mee bezig als woordvoerder van Adyen, als je dat was?
2: Ja, ik weet niet eens of het mogelijk is. Als het rapport dan niet te vinden was, ja.
1: Ja, dat is een ingewikkelde, ja. Ja, ik zou het denk ik wel proberen als ik woordvoerder was. Kijken of ik met die lui in contact kan komen. Checken, wie zijn jullie eigenlijk?
2: Ja.
1: Wat is uiteindelijk, denk je, het grootste risico voor Adyen? Meer concurrentie, want de fintechmarkt is natuurlijk een steeds drukkere markt ook aan het worden. Of is het dan toch die analistenrapporten die toch wel veel teweeg kunnen brengen en dus ook schade kunnen berokkenen?
2: Nee, ik denk dat je toch vanuit de economie moet blijven redeneren op het moment dat jij in staat bent om datgene wat je hebt geprojecteerd waar te maken. Dan moet je ook die analistenrapporten kunnen overleven.
1: Leen, wat denk jij?
3: Ja, een kleine disclaimer. Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van P. En dat is een klein broertje van Adyen. Maar uit die hoofde weet ik wel datgene wat Adyen als antwoord heeft gegeven. Ja, dat klopt wel. Natuurlijk is er altijd prijsdruk. Natuurlijk zijn er concurrenten. En natuurlijk heeft dat ook een effect. Dus in die zin denk ik dat hun antwoord ook wel klopt. En ja, contact opzoeken met Cleveland. Ja, als je die club niet eens kent, ja, dan is dat wel ingewikkeld waarschijnlijk. En helpt het waarschijnlijk ook niet. Maar ja, goed, niets geschoten is altijd mis. Dus de poging zou je zeker kunnen wagen.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Nou, vandaag zonder Thomas van Zijl, maar met Nina van den Dungen. Thomas heeft lekker een weekje vakantie, maar die is volgende week weer terug. We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Dutch Security Institute en commissaris bij de Achmea Bank. En Leen Papen bij ons op afstand, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en commissaris bij verschillende bedrijven. We gaan het even hebben over de overnamestrijd in de Italiaanse bankensector. Want daar woedt inderdaad een strijd tussen verschillende banken. Intesa San Paolo die heeft een vijandig bod gedaan van ruim 30 miljard euro. Hebben ze gedaan op de oudste bank ter wereld. Een van de oudste banken ter wereld, namelijk Monte dei Paschi di Siena. Dat bod dat komt precies op het moment dat er plannen zijn voor een fusie tussen Monte dei Paschi en Banco BPM. Nou, die strijd die is ook Europees gezien interessant. Want het draait niet alleen om schaalgrootte, maar ook om politieke invloed en de toekomst van de Europese bankensector. Nou, in Italië zie je al anderhalf jaar een overnamegolf in het bankenlandschap. Leen, wat is daar aan de hand?
3: Nou ja, het Italiaanse landschap is wat versnipperd. Niet altijd even robuust. En dus wordt ook daar gezocht naar schaal. Dus dat traject dat loopt al jaren. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook wel op zijn Italiaans. Daar zit natuurlijk ook de politiek vaak wel weer met een vinger in de pap. En het gaat ook niet altijd even snel. Maar goed, ja, weet je, dat in Europa er ook gezocht wordt naar toch weer sterkere spelers. En ook met name in Italië. Dat is op zich niet nieuw. En ja, dan komt in dit geval natuurlijk er iets op gang. En dan is er altijd wel weer een andere partij die denkt, nou moet ik ook even inspringen, anders mis ik de boot. Ja. Dus dat is wat je ziet gebeuren.
1: Ja, precies. Dus daar nu gaat het om Monte dei Paschi, die eigenlijk de rol krijgt van overnamekandidaat. Tanja, is dit uiteindelijk goed nieuws voor de Italiaanse consument? Of dreigt er te veel macht bij een paar grote spelers terecht te komen?
2: Nou, wat ik in dit geval ook wel interessant vind, is als je uitzoomt, dat de politiek hier eigenlijk een hele grote rol in speelt.
1: De regering Meloni.
2: Ja, want wij zijn natuurlijk gewend dat de centrale bank en de ECB dan van dit soort dingen iets vindt en daar wel of niet de goedkeuring aan verleent. Mm-hmm. Maar het blijkt hier dat er ook nog een strijd woedt in die zin dat de twee grootste banken in Noord-Italië zitten en dat mevrouw Meloni kennelijk, of de regering Meloni, op zoek was naar een manier om te zorgen dat we ook wat meer kracht in het zuiden van Italië kregen.
1: Het klinkt op zich niet heel gek.
2: Ja, is dat aan de premier? Ja. Ik weet het niet. Maar goed, als je kijkt naar wat er nu gaande is, is dat Intesa van de 1300 filialen of zoiets die die bank heeft die ze zouden overnemen, daar willen ze meteen de helft van afstoten.
1: Ja.
2: Omdat de andere helft, inclusief alle andere diensten, 80% van de winst oplevert.
1: Ja.
2: Ja, daar zie je natuurlijk ook iets gaan. Weet je, een bank die nog 1300 filialen heeft, dat is ook niet meer helemaal
1: dat
2: van deze tijd.
1: Dat kennen wij niet. Nee,
2: nou is Italië natuurlijk veel groter anders dan Nederland, maar toch. Dus ik denk dat als je kijkt naar efficiëntie en de manier waarop je naar die markt zou moeten kijken, die stappen best logisch zijn. Maar dat er dan een politieke invloed is die dit zou kunnen of willen voorkomen, ja, ik vind dat heel bijzonder.
1: Ja, wat denk jij, Leen? En zie je dit ook behalve Italië misschien in andere meer Zuid-Europese landen?
3: Nou, in eerlijkheid gebied te zeggen dat ik denk dat je dat in meer landen ziet. En dat is natuurlijk niet altijd zo obvious als het in Italië gebeurt. Dat is wel de realiteit. Maar er is natuurlijk altijd wel een zekere invloed van politiek op dit soort processen. Het gaat om niet niks. Het gaat om een paar grote banken en ja, toch ook grote belangen. Dus dat snap ik wel. Maar ja, je zou willen dat die dominante politiek wat minder op de voorgrond zou treden. Maar goed, dat is Italië.
1: Hmm.
3: En verder, ja, weet je, is het goed voor de consument? Ja, nee. Hè. Dus aan de ene kant denk je dat het ook een robuustere bank oplevert die ook efficiënter is. Want daar worden wat filialen gesloten. De andere kant van die medaille is natuurlijk dat ja, als je groter wordt, heb je meer macht. En dat aan zich hoeft weer niet goed te zijn voor de consument. Dus ja, hoe het uiteindelijk uitpakt, dat valt altijd weer maar af te wachten.
1: Ja, Marleen, je hoort natuurlijk ook wel geregeld van Europese banken dat ze zelf vinden dat ze eigenlijk te klein zijn, te weinig macht hebben ten opzichte van Amerikaanse grootbanken. Is dat dan misschien wel een hele goede zet dat we toch wat meer gaan consolideren en dat we wat meer macht gezamenlijk krijgen?
3: Nou, wat je ziet in Europa is dat we helaas om verkeerde redenen wellicht, maar ons bewust zijn geworden van het mondiale spel, de geopolitiek en de macht van in dit geval een land als Amerika onder een maloot, excusez-moi, als Trump. Dan hebben we ook nog te maken met China. Dus in Europa is het sentiment rondom fusies, overnames en concentratie toch een beetje aan het veranderen. En realiseren we ons dat we toch misschien wat meer grote, sterke partijen nodig hebben. Dus daar waar in het verleden dit soort dingen ook snel werden afgeblazen, zie je dat sentiment veranderen. En ja, ik heb er begrip voor, omdat ik denk dat we anders als Europa toch ook in het geweld wereldwijd ook een achterstand oplopen. En ja, dan heb je helaas weinig keus om dit soort dingen ook goed te vinden.
1: Wat denk jij, Tanja?
2: Nou, ik zou het dan wat liever zien gebeuren in een Europese samenwerking dan dat het puur in Italië gebeurt. Ja. Maar op dat gebied gebeurt er natuurlijk nog veel te weinig.
1: Ja, dus je denkt, dit is meer een nationale kampioen die je dan creëert. Een nationale grootbank in plaats van een Europese grootbank. Ja. Nou, dan zouden wij eigenlijk gewoon een van die Italiaanse banken over moeten nemen.
2: Wij als
1: Nederland?
2: Ja.
1: ING of ABN AMRO? Of,
2: ja.
1: Nou, twijfel?
2: Ja, nee, dat is natuurlijk niet aan de orde.
1: Nee, maar je zegt wel iets interessants, hè? Als je meer Europees gaat samenwerken.
2: Ja, maar dan zou je dat ook moeten zien vanuit een Europees beleid. Vanuit datgene wat we dan besloten hebben, wat we met z'n allen willen bereiken. Waar dit een invulling van zou kunnen zijn.
1: Ja. Dus dan zitten we nog wel weer een paar stappen verder. Oké, nou, we blijven natuurlijk die consolidatieslag in Italië echt wel volgen. Maar nu gaan we toch weer even terug naar eigen land. De Autoriteit Consument en Markt heeft namelijk een streep gezet door een relatief kleine glasvezeldeal tussen KPN en Delta Fiber. De ACM ziet te veel marktmacht ontstaan bij KPN. Ze zeggen, nou, KPN die heeft een steeds bredere strategie, waarbij ze meerdere kleinere deals eigenlijk steeds aan elkaar gaan rijgen en daarmee een soort marktmacht gaan opbouwen. Daar zetten wij nu een rem op. Leen, is dit een krachtig signaal dat de toezichthouder uiteindelijk nu gewoon hard optreedt? Of slaat de ACM door zo'n relatief kleine deal eigenlijk te verbieden?
3: Ja, goede vraag. Hè. Dus kralen rijgen is natuurlijk een manier om een beetje onder de radar te blijven als KPN. En uiteindelijk daarmee toch een grote speler te worden. Dus die strijd om de glasvezelmarkt met name, die is natuurlijk ook al een aantal jaren gaande. En ja, elke keer weer als je een kleine kraal toevoegt, dan komt er een moment waarop het totaal zo groot is dat je als ACM ook wel zorgen gaat maken. En ja, dan kun je zeggen, deze casus is dan weer eigenlijk futiel. Het is een kleine overname, 200.000 aansluitingen, dus waar heb je het over? Maar goed, als je dat in het totale plaatje beschouwt en ook uiteindelijk een patroon ziet, ja, dan is er een moment waarop je als ACM denkt, ja, nu moeten we misschien toch een keer ho zeggen. En dat is denk ik wat er nu gebeurt.
1: Ja, Tanja, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, er wordt de hele tijd van 200.000 gesproken, maar Delta Fiber heeft in totaal wel bijna 2 miljoen aan aansluitingen.
1: Ja.
2: Dus dit is inderdaad een klein gedeelte waarbij, ik heb begrepen, als je wat meer stukken leest, KPN ook best vervelend is naar Delta Fiber toe om te zorgen dat ze hun eigen netwerk niet kunnen gebruiken als ze niet gaan samenwerken met KPN. Dus het kan ook nog eens zijn dat dit het begin is van, want de ACM, sorry, een beetje gedeformeerd.
1: Snap ik,
2: door mijn achtergrond. Die zegt van, ze kunnen gewoon samenwerken, ze hoeven helemaal niet over te nemen. Want als ze afspraken maken, kan dat ook gewoon.
1: Ja.
2: Je ziet dat KPN, zowel als Vodafone, die ze ongeveer, Ziggo Vodafone, die ze ongeveer de hele markt verdeeld hebben, eigenlijk in marktaandeel zakken. En dat weet KPN te compenseren door alsmaar die kralen te rijgen. En Ziggo heeft dat nu zo'n beetje gestabiliseerd. En ik snap wel dat de ACM dan nu zegt, ja, weet je, als we dit dan door laten gaan, dan hou je eigenlijk, je hebt nu nog Odido en deze partij, en dan hou je niks meer over. En bovendien, KPN wil van koper af, die moet een glasvezel.
1: Ja.
2: En daar hebben ze dan deze partij eigenlijk, zou wel fijn zijn als ze deze erbij krijgen. Maar dan heb je dus nog maar twee partijen en een beetje Odido.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, sommige kenners zeggen ook dat als de ACM, dat de ACM nu streng optreedt, omdat er eigenlijk eerder niet adequaat werd ingegrepen toen ze al bezig waren met kralen rijgen. Dus dat ze het nu een beetje een soort fout van eerder rechtzetten. En als jij zegt, ik heb stukken gelezen, ik proef wel een beetje invloed van KPN die een bepaalde druk zet op Delta Fiber, dan zou je kunnen zeggen, misschien wel goed dat de ACM nu gewoon er, bam, er een rem op zet.
2: Nou, en ik vind het nooit zo interessant om te kijken wat er in het verleden misschien anders gebeurd had kunnen worden. Mijn vader zei altijd, as is verbrande turf. Wij doen er niks meer aan.
1: Nee, dus je kan alleen doen wat je nu kan doen. En dan proberen toch nog een beetje bij te sturen als dat nodig is. Ja, ja. Leen, betekent deze rem door de ACM nu dat het klaar is voor KPN wat betreft overnames in de glasvezel?
3: Dat denk ik niet. Het zal even een kleine hiccup zijn, maar ja, die strijd gaat natuurlijk door. Maar wat Vanja ook zei, kijk, dit probleem kun je natuurlijk makkelijk oplossen. En dat is in het verleden ook gebeurd natuurlijk door af te dwingen dat je gebruik kunt maken van het netwerk wat er ligt aan glasvezel. En daarmee dus ook concurrentie ook mogelijk maakt. Nou, dat is in het verleden gebeurd. Dat zou in dit geval ook weer kunnen gebeuren. Maar ook hier weer, ja, weet je, het is natuurlijk wat je vaak ziet gebeuren, is dat de straat 4 keer opengebroken wordt om 4 keer een glasvezel neer te leggen. En dat is natuurlijk niet handig. Het is inefficiënt, het is duur, het leidt tot overlast. En alweer, dat probleem is eigenlijk makkelijk op te lossen. Maar ja, dan moet je als ACM, of eigenlijk als politiek, moet je natuurlijk afdwingen dat men op die manier de netwerken voor elkaar openzet. En ja, eigenlijk wil geen van die partijen dat. Dus het is een ingewikkelde, maar het is wel makkelijk op te lossen als de politiek daarin doortastender zou zijn.
1: Ja, en Tanja, ik neem aan dat ze in de boardroom bij KPN flink gevloekt hebben toen dit nieuws van ACM kwam.
2: Ja, ik denk het.
1: Doe toch wel met je strategie?
2: Ja, ja, ja, zeker.
1: Dank jullie wel. Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI. Commissaris ook bij Achmea Bank. En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. En commissaris bij verschillende bedrijven. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaan wij het over van alles en nog wat hebben. Bijvoorbeeld over... Nou, dat hou je nog even van me te goed. Tot zo!
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
8: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
13: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A7, Duitse grens Groningen. De weg is daar nu even helemaal dicht bij de afrit Westerbroek door een ongeluk. Er moet daar een traumahelikopter landen. Vanaf Foxhol is de vertraging nu ruim een kwartier. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zevenhuizen moet ik zeggen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Zoetermeer kost je dat 3 kwartier. Je kunt omrijden via Rotterdam over de A4, de A13 en de A20. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier door grenscontrole. En op de A15 Europoort Rotterdam bij Rozenburg is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht en dat kost je ook 20 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 92,7. Op de A10 bij 25,1 en op de A20 bij 25,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. Jordanië zegt 20 raketten uit Iran te hebben onderschept. Die zouden zijn afgevuurd als reactie van Iran op Amerikaanse aanvallen. Ook doelen in Bahrein en Kuwait, waar Amerikanen zitten, werden onder vuur genomen. Ondanks de escalatie gaat het vredesoverleg volgens bemiddelaar Pakistan gewoon door. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De stichting Consumenten Competition Claims eist een schadevergoeding omdat gamers volgens hen te veel hebben betaald voor games die ze hebben gekocht op platform Steam. Maar volgens onze tech-redacteur Niels Koloos heeft die claim wel heel weinig kans van slagen. En leerlingen van de middelbare school die horen nou eigenlijk as we speak of ze geslaagd zijn of niet. Wat doe je dan als je dat verlossende telefoontje krijgt? Daarna ga je lekker de kroeg in. Hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
20: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
21: Benki, dat is toch geen woord?
20: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
22: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
24: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
23: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
25: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
28: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
25: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
26: Yes!
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. verzekerd van betaling.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Nederlandse Stichting Consumenten Competition Claims die eist een schadevergoeding van gameplatform Steam. Zij stellen namelijk dat spelers onterecht extra hoge prijzen zouden hebben betaald voor de spellen die ze via dat platform kochten. In totaal zouden Nederlandse gamers 220 miljoen euro te veel hebben betaald. Lekker dan, zeg je. Nou, even kijken of het klopt en wat onze game- en tech-redacteur Niels Koloos hiervan vindt. Goedemorgen Niels.
0: Goedemorgen Nina.
1: Fanatiek gamer,
0: dat kan je
1: we.
0: Wel zeggen. Fanatiek PC-gamer.
1: Precies, dus ook, jij gebruikt Steam.
0: Ja, al meer dan 10 jaar inderdaad.
1: Voor de mensen die het niet kennen, wat is Steam?
0: Nou, als je een PC-gamer bent en je wilt digitaal games spelen, dan is eigenlijk een van de eerste dingen die jij op je computer installeert Steam. Want dat is het winkelplatform waar je een account kan aanmaken. En dan digitaal alle games die je kan kopen, die je had je maar begeerd. En dan kan je ze gelijk downloaden
1: dus
0: en spelen
1: wat
0: via Steam.
1: Vroeger deed namelijk gewoon naar de winkel en een game kopen. Ja. Rollercoaster Tycoon, The Sims, dat doe jij niet meer.
0: Nee,
1: je koopt
0: dat
1: dit
0: doe je
1: allemaal
0: gewoon via
1: op
0: Steam.
1: Je PC.
0: Of natuurlijk via een andere store. Je hebt ook nog Epic Games, GOG, nou, et cetera. Maar Steam is veruit de grootste met een marktaandeel van 75%.
1: Oké, en het is een Amerikaanse partij, neem ik dan maar aan?
0: Ja, het is Valve is het bedrijf dat erachter zit. Dat
1: Valve?
0: Is de eigenaar van Steam, Valve inderdaad.
1: Ja, ja.
0: En zij hebben dus een enorme markt hiermee.
1: Oké, en nou zegt Steam, die stichting Consumenten Competition Claims, die zegt Niels, jij bent een van die sukkels die veel te veel heeft betaald voor een game op Steam.
0: Ja, ik denk dat dus niet. Want wat die stichting inderdaad zegt, Steam vraagt commissies over elke verkochte game. Want ja, zij bieden immers het platform aan ontwikkelaars. Dus zeggen ze, daar willen we ook voor betaald krijgen.
1: Ja.
0: Want jij kan je game uitgeven, we doen wat marketing voor je, je game wordt vindbaar, et cetera. En die commissie is 30%, is te hoog en daardoor zouden gamers dus te veel betalen.
1: Ja, want ik wou zeggen, want dan de fabrikanten die rekenen dat gewoon door aan jou. Dus die commissie, die droppen ze bij jou erbovenop?
0: Ja, in principe wel, hoewel het niet helemaal erbovenop is. Kijk, de gemiddelde gameprijs tegenwoordig is 60, 70 euro.
1: Ja.
0: En eigenlijk zie je dat die op elk platform, ook buiten Steam, hetzelfde is. Dus fabrikanten of ontwikkelaars, moet je eigenlijk zeggen, die eten die commissie gewoon op en die nemen het voor lief. Omdat ze, wat ik denk, ook gewoon denken, Steam is een tof platform, hier kunnen wij het gewoon op verkopen. Dus ja, dit zijn gewoon kosten die erbij horen. Distributiekosten zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En wat de stichting zegt, die zegt, ja, die commissie is te hoog, oneerlijk. En dan denk ik, ja, maar er zijn dus wel heel veel andere outlets waar je als ontwikkelaar gewoon naartoe kan. En dan kan je gewoon daar je game uitgeven als het daar wel goedkoper of makkelijker en beter zou kunnen.
1: Ja.
0: Maar dat zien we gewoon niet gebeuren, terwijl die keuze er wel is.
1: Ja, oké, maar dan zeg je dus wel, de stichting, althans de stichting zegt, er is gewoon te veel betaald, links of rechts, maar 220 miljoen, dat is een flinke som. Waar baseren ze dat op, dat bedrag?
0: Dat vraag ik me ook af, hoewel we dit soort claims ook in meer landen zien. Hè. In het VK begin dit jaar had de rechter ook al toestemming gegeven voor zo'n massaclaim. Daar vragen ze bijna 600 miljoen Britse pond.
1: Ja, ze hebben ook wel meer gebruikers dan in Nederland.
0: Dat inderdaad, maar hoe ze dan precies op dat aantal komen, waarschijnlijk pakken ze die commissie erbij en dan het gemiddelde aantal wat een gebruiker uitgeeft aan games, dat ze misschien daarvan pakken. En dan zeggen ze, ja, dat is te veel, dat moet dus terugbetaald worden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik snap het gewoon niet, Nina.
1: Jij gaat je hier dus niet bij aansluiten.
0: Nee, vooral omdat Steam ook in veel gevallen een van de goedkopere platforms is, omdat ze één keer in de zoveel tijd, eigenlijk best wel vaak in het jaar, gewoon een enorme uitverkoop hebben met kortingen die 70%, 80%, 90%
1: kunnen
0: zijn.
1: Oh, en dan sla jij je slag.
0: Dan slaan de meeste Steam-gebruikers toe en dan kopen ze echt 10 games die ze nooit meer gaan spelen. Maar dan hebben ze in ieder geval die games gekocht.
1: Ja, oké. Dus jij bent het er niet mee eens. Jij zegt Steam heeft een goed product en dit klopt gewoon niet.
0: Ja, wat veel van deze claimclubs doen is ze pakken het een beetje aan alsof Steam Apple is. En wat Apple heeft gedaan met de App Store, daar is wel heel veel over te zeggen. Want zij zeiden, ontwikkelaars die op de App Store hun apps verkopen, daar moeten ze commissie over betalen.
1: Mm-hmm.
0: En alternatieve App Stores, die zijn niet welkom op de iPhone. En je moet gewoon ons betaalsysteem gebruiken.
1: Ja.
0: Nou, daar is in de Europese Unie.
1: Er zijn hier dus wel alternatieve.
0: Die alternatieven zijn er wel. Bij Apple zijn er nu eindelijk alternatieven omdat de Europese Unie het afgedwongen heeft, maar ja, op andere plekken in de wereld nog niet. Maar bij Steam is dat helemaal gewoon niet het geval. Je kan gewoon, als jij een Windows PC hebt of een ander besturingssysteem, kan je Steam downloaden, maar ik kan net zo goed zeggen, nee, ik download GOG of Epic Games of een ander platform.
1: Ja, ja,
0: en dan
1: dus
0: is er geen haan die ernaar kwijt. Het is echt je eigen keuze.
1: Oké, maar jij zei al, je refereerde aan het VK, die zaak die daar speelt. Hoe staat het daarmee?
0: Nou, daarvan heeft alleen de rechter nog gezegd dat de zaak door mag gaan, maar verder inhoudelijk of ze nou gelijk hebben of niet, dat moet nog echt allemaal volgen.
1: Oké, want het lijkt me voor Steam wel een serieuze kostenpost als dit toch wel tegen ze gaat werken. Als er in elk land een paar 100 miljoen moet worden afgetikt.
0: Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren, denk ik. Puur omdat er dus wel gewoon heel veel keuzevrijheid is voor consumenten en ontwikkelaars. En wat ik ook heel opvallend vind aan al deze zaken, in geen enkele rechtszaal staat een ontwikkelaar die zegt, ik voel me benadeeld beeld. Ik vind inderdaad dat ik te veel moet afdragen.
1: Oh,
0: het zijn altijd advocaten die zeggen, ik kom voor jou op, consument. Terwijl de
1: ontwikkelaars die advocaten gaan het toch niet zomaar doen als ze echt denken, dit gaat nooit wat worden, dit is geen zaak.
0: Er zit toch wel een wereldje achter claimclubs en mensen die denken dat ze overal een slaatje uit kunnen slaan.
1: Ja, oké. Dus jij gaat dit met interesse volgen, neem
0: zeker,
1: ik aan.
0: Zeker, ja. Ik vind het wel heel interessant om te bekijken.
1: Je sluit je er niet bij aan.
0: Nou ja, ze hebben misschien een puntje over één klein dingetje. Ja. Want je hebt, als je een game koopt, heel vaak tegenwoordig ook in-game aankopen. Ja. En die transacties, als je dat via Steam doet, dan moeten ze ook via het betaalsysteem van Steam. En ook daar wordt weer 30% commissie over gegeven. We kunnen natuurlijk wel even eerlijk onder de loep nemen. Is die 30% inderdaad eerlijk? Mag dat misschien wat lager? Kunnen we daar misschien op een andere manier mee omgaan? Maar dat je zegt, de consument heeft geen keuze, er zijn lock-ins, dat is gewoon niet waar.
1: Dankjewel, jurist. Ik bedoel, tech-redacteur. Niels
0: nou, alsjeblieft niet.
1: Niels Koolhoos.
2: Ongevraagd advies.
1: Grapje natuurlijk. Goed, het gaat al een tijdje niet zo goed met Heineken. Sinds 1 juni is er geen CEO meer en het aandeel floreert al tijden niet meer. En over opvolging van de CEO lijkt de Raad van Commissarissen het maar niet eens te worden. Daarom is er nu de CFO, Harold van den Broek. En dat is op dit moment de enige bestuurder binnen Heineken. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de Raad van Commissarissen van Heineken. En dat krijgen we vandaag van Robert de Boek van Antea Participaties. Robert, welkom.
3: Dag Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog. Nou, advies dus richting Heineken. Eerst even, het WK begint natuurlijk vandaag. Draag jij een beetje bij aan de omzet van Heineken?
3: Nee, ik drink geen alcohol. Dus,
1: Echt niet?
3: Nee.
1: Gestopt of echt al heel
3: nou,
1: lang
3: gestopt,
1: niet?
3: Een jaar of 50 geleden gestopt, denk ik.
1: Sorry, hoe oud ben je ook alweer?
3: 63.
1: Nee, 50.
3: Nou, nee, ik begon op mijn 17 en na een maand of drie dacht ik, nee, het is niet lekker. En iedereen zei, nee, moet je door blijven drinken. En alles geprobeerd, Bacardi, wijn, bier. Nee. Sindsdien dus water.
1: Alle sociale druk heb jij al die jaren weerstaan.
3: Ja,
1: dus vind het gewoon letterlijk niet te zuipen.
3: Die onzin van wees gezellig, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. En ja, het vreemde is ook, ik moet altijd uitleggen waarom ik niet drink.
1: Ja,
3: en dan
1: dus,
3: zeg ik, ja, vraag ik aan jou waarom je wel drinkt. Ja, ja, dat is een beetje de norm blijkbaar.
1: Ja, dat is echt
3: land.
1: Een ding. En met jou heb je dus wel altijd een bob erbij. Ook
3: ja,
1: heel
3: prettig.
1: Ja,
3: zeker. Mijn vrouw vond dat altijd heel prettig.
1: Dat snap ik. Jij wilt toch advies geven hier aan deze bierbrouwer. Misschien ook wel nodig, want er is dus niet eens meer een CEO. Voor de mensen die dit niet hebben meegekregen, leg even in een notendop uit wat daar is gebeurd.
3: Nou, daar had de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Peter Wennink, rond de jaarwisseling een gesprek met de CEO Dolf van der Brink om over verlenging van zijn contract te praten. En volkomen onverwacht maakte van der Brink daar om privéomstandigheden bekend, ik ga niet verlengen.
1: Nee.
3: Nou, dat was echt onverwacht. En ja, blijkbaar, we zijn nu 5 maanden verder. En ja, ik vind het wel echt beschamend. Want de belangrijkste taak van een raad van commissarissen, vind ik, zorgen voor continuïteit van de leiding.
1: Precies.
3: En ja, nu is Van der Brink 31 mei vertrokken en er is geen CEO. Dus de CFO Harold van den Broek is interim geworden.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en blijkbaar, er is behoorlijke verdeeldheid, lezen we in de krant. En ik sprak ook een insider betrokken bij het proces. Ja, er is binnen de Raad van Commissarissen grote verdeeldheid over de vraag, moeten we een interne kandidaat of een externe kandidaat hebben?
1: Ja.
3: Traditie bij Heineken is, en dat wil de familie Heineken-Cavallo ook, bijna altijd is het een interne kandidaat geweest.
1: Nederlander, als het even kan, hè?
3: Ja, Nederlander, klopt. Ja, en je ziet binnen die Raad van Commissarissen, zie je nu een verdeeldheid tussen de Nederlandse commissarissen en de buitenlandse. En laten we wel zijn, Heineken is geen Nederlands bedrijf. Heineken is gewoon een heel internationaal bedrijf. Geen klein bedrijf, 34 miljard omzet, 87.000 werknemers. Dus dat Nederlanderschap, joh, dat is de spruitjeslucht uit de jaren 50. en ja, er zijn 4 interne kandidaten, waaronder Van den Broek.
1: Ja.
3: Maar die zijn blijkbaar ja, toch al gewogen en te licht bevonden. Want anders had je die in 5 maanden wel gevonden.
1: Mm-hmm.
3: Dus als het desondanks toch een van die 4 gaat worden, ja, dan kan je toch zeggen, ja, die is op voorhand al beschadigd. Want
1: ja.
3: Ja, blijkbaar is daar twijfel over. Dus dat alleen al noopt om toch naar die buitenlandse kandidaat te zoeken. Wat zowel een aantal Amerikaanse aandeelhouders willen.
1: Ja, die zeiden in de Financial Times, zei een van die Amerikaanse aandeelhouders, vond ik vrij pijnlijk. Het is een Nederlandse familieonderneming. Dus ze zullen iemand moeten aannemen die Nederlands is. En ze zullen niet het salaris betalen dat nodig is voor een echt getalenteerde en exceptionele bestuurder. Wij zullen onvermijdelijk iemand krijgen die vrij middelmatig is. En dat is altijd al zo geweest bij dit bedrijf. Auw!
3: Ja, dat is heel pijnlijk. En ja, als je naar. En ik begrijp die ontevredenheid van die aandeelhouders wel. Want als je naar het aandeel Heineken kijkt.
1: Ja, er gebeurt helemaal niks.
3: De afgelopen 5 jaar daalde met 26%. Ja. Veel slechter dan concurrenten als AB InBev, die steeg met 20%. En Carlsberg steeg met 10%.
1: Ja.
3: Om nog maar te zwijgen van de MSCI World Index. Die steeg met 70%. Maar goed, dat is niet helemaal een reële vergelijking. Maar een vergelijking met die concurrenten is op zijn plaats. Ja, daar blijven ze achter. Van de Brink heeft het redelijk gedaan, zegt iedereen. Alleen, wat hem wel verweten wordt, op de thuismarkt Nederland, en ik zeg het is een internationaal bedrijf, maar toch, als van origine Nederlands bedrijf, is het wel van belang om op je thuismarkt de nummer 1 positie te behouden. Die heeft hij verloren de afgelopen jaren.
1: Oké, dus dat wordt hem wel nagedragen.
3: En er komt een zware reorganisatie aan, want ze zitten met veel te veel kleine productielocaties, dus daar moet fors in gesneden worden. Er gaan 5.000 tot 6.000 banen verdwijnen.
1: Ja.
3: Dus er is veel werk aan de winkel.
1: Nou, en dus ook een hoog tijd voor jouw ongevraagd advies aan de Raad van Commissarissen van Heineken.
3: Ja, mijn ongevraagd advies is een topper te vinden op de internationale arbeidsmarkt. En ja, dat zie je meer in de Nederlandse cultuur. Ja, beloning is dan belangrijk. Pennywise, pound foolish, niet doen. Het gaat om een topper, whatever die kost. En als je een Amerikaanse topper kan krijgen die zegt, ik wil in Amerika blijven wonen en ik vlieg wel heen en weer met een privéjet.
1: Lekker doen?
3: Lekker doen, joh. Gewoon doen. Je moet de beste. Het gaat hier om kwaliteit. Het gaat om een grote onderneming. Dus zoek gewoon die internationale topper. En Nederlanderschap is irrelevant. Wat Heineken nodig heeft, is een frisse wind van buiten die de boel behoorlijk opschudt en een cultuuromslag realiseert. En de onderneming moet de opgelopen achterstand op de concurrentie inlopen. En de beloning is dan irrelevant. Kies de beste man of vrouw, wat die ook kost.
1: Mooi. En een lekker biertje erbij. Dankjewel voor jouw advies, Robert de Boek van Antea Participaties. Wil je meer ongevraagde, maar steengoede adviezen? Dan kun je je abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
2: Beursnerd XL.
1: Elke donderdag praten we op dit tijdstip over beleggen. Uiteraard met Jochem Visser, redacteur van Zaken Doen, presentator bij BNR Beurs. En nu onze beursnerd XL. Je bent ook XL. Ik ben 3 koppen groter dan ik. Maar goed, ik ben dan ook 2.
5: Deze tafel staat altijd zo laag als jij klaar bent met presenteren.
1: Klopt, ja. En dan heb ik dan ook nog hakken aan. Hè. Dat is helemaal belachelijk. Ja, ik ben, beste mensen, maar 1,58. Maar goed, groots in daden, zeggen we dan altijd. Jochem, kunnen wij het nog ergens anders over hebben dan SpaceX morgen?
5: Nee, schijnt historisch te zijn, hè, dat beursgangetje. Maar dan kan je 3 dingen doen. Hè? Je kan zeuren over de waardering, je kan zeuren over de opname in de index en je kan een beetje voorspellen en dat soort dingen. Dus laten we die 3 snel aan de kant doen, want dan kun je nog wat leuks over Musk vertellen. Want A, die waardering, dat maakt helemaal niet uit. Want je koopt de call-optie op het zoveelste konijn uit de hoed van Elon Musk. Mm-hmm. En dat konijn komt wel of niet en komt op tijd of niet. Meestal later dan die beloofd overigens. Maar die call-optie is zo geprijsd om een reden. Daar zit ook wat onder. Hè? Bijvoorbeeld het feit dat Oekraïne het begin van die oorlog niet had overleefd zonder de enige satellieten die Rusland niet kon hacken. Dat staat ook gewoon in het boek. En misschien had men ook wat minder elektrisch gereden en dat soort zaken. Sommige dingen lukte wel, sommige niet. Konijn, daar betaal je voor.
1: Aha.
5: Dan heb je die indexopname. Als dit klaar is morgen, en we houden het voor de vorm even op een opgehaald kapitaal van 75 miljard.
1: Ja, gewoon het doel, hè?
5: Nou, dan kom je binnen op ongeveer 0,5% van de Nasdaq 100. De S&P wacht nog een jaar, dan zijn er nog de indexen van Russell. Nou, dat is echt 0,1-0,2% bij de Russell-index. Ik ga je er niet mee vervelen. Er zijn nog wat andere indexfondsen die mogen kopen. Daar houdt het dan wel een keertje op. En Tesla is nu 2,3% van de S&P 500.
1: Ja.
5: Klaagt niemand meer over.
1: Nee.
5: Nvidia is rond de 8. Klagen we ook weinig over. Dus eigenlijk wordt er vooral gediversificeerd in je index. En wat is een Nasdaq zonder SpaceX nou eigenlijk? Een rare Nasdaq eigenlijk. En netto heeft elk pensioenfonds in Nederland natuurlijk een gigantisch mooi ritje op Tesla gemaakt. Zo is het nou eenmaal. Voor ze verkochten bij ABP overigens. Omdat ze het niet eens waren met zijn politieke overtuiging. Dus je kan op je kop gaan staan vanwege de waardering of de index. Of dat jij exit liquidity wordt gemaakt als jij een indexbelegger bent. Maar ja, kijk, netto ga je er waarschijnlijk van profiteren. En als het misgaat, nou, dan is het aandeel in je index nog minder.
1: Ja.
5: En dan is je call-optie op een Elon Musk-konijn nog goedkoper. Zo simpel
1: zo
5: is het helemaal.
1: Het ook zien.
5: En ja, als dat overigens mislukt, dan is het ook de hele markt voorlopig even stuk. Zoals Corné en Martijn al vertelden in het beleggerspanel.
1: Want dan durven OpenAI en Anthropic niet meer?
5: Exact. En dan zegt dat heel veel over de wil van retailbeleggers om in te stappen bij allerlei van dit soort moonshots, letterlijk en figuurlijk.
1: Oké. En als je moet voorspellen, gaan we dan aan het einde van de dag hoger of lager openen dan de $135 instaptarief?
5: Ja, het is koffiedik kijken, maar Polymarket geeft een totale waardering van het hele bedrijf.
1: Ga je dan weer Polymarket kijken?
5: Ja, 92% boven de $1,6 biljoen en 83% op $1,8 biljoen. Daar zit de range dus.
1: Oké, dus iedereen denkt meer.
5: Ja, maar nou ongeveer de beursgang net iets meer. Dat is een beetje het verhaal.
1: Oké, maar dat is wel meer. Ja.
5: Zeker, maar pistool op mijn kop. Het is 4 of nog veel vaker overtekend, deze IPO. De prijs is al bekend. De institutionele intekening is gisteravond gesloten. Mm-hmm. Retail gaat vandaag nog door. Dan gaan ze het orderboek samenstellen morgen. Dat gaat dus best wel smooth. Het is wel heel groot, techniek. Ik geef het ze te doen, die 23 banken.
1: Ja.
5: Maar men weet dat allerlei prijsongevoelige kopers dit gaan halen. Fanboys, gokkende idioten, leveraged ETF's, een heleboel indexfondsen.
1: Al die particulieren die willen dit.
5: Iedereen. En BNP Paribas becijfert dat je al die indexen bij elkaar, die gaan 16,2 miljard van de 75 die aangeboden wordt, als we het daarop houden. Dat gaan ze kopen in de eerste 15 dagen. Dat is dus al nummer 1. Dan komen nog alle fondsmanagers die niet SpaceX functioneel short willen zijn. Want dat ben je als jij tegen een index moet vechten waar SpaceX in zit. Die willen misschien ook wat kopen. Dan hebben we de gigantische rij leveraged single stock ETF's, oftewel de hefboom doosjes. Die bestaan enkel om SpaceX in een doosje te stoppen en keer 2, keer 3 de koersbeweging te versterken.
1: En dan snel uit te stappen. Ja.
5: Exact. Tegenover dit alles staan dan weer de mensen die verkopen tijdens de vele verschillende lock-up-periodes. Dat zijn allemaal trapjes van mensen die 70, 90, 105, 180 dagen mogen verkopen. Dus de vraag is dan, hoe komt het tussen die partijen en prijs? Maar er zijn dus heel veel kopers, heel veel prijsongevoelige kopers.
1: Mm-hmm.
5: Nou, dan is een scenario wat ik normaal vind. Hij knalt vast dik boven die 135 per aandeel uit aanvankelijk. Misschien wel tot het hele bedrijf iets belachelijks als 2,5 biljoen of 3 biljoen dollar waard is.
1: Ja.
5: Dan gaat hij natuurlijk weer vallen. En dan val je langzaam vrijdag al of de komende weken richting zo'n range van, weet ik veel, 1,5 tot 1,8 biljoen dollar, zoals Polymarket ook zegt.
1: Mm-hmm.
5: Overigens, je kan aan mijn glazen bol net zoveel rechten ontlenen als hij je kost, namelijk 0 euro.
1: Ik wou zeggen, dat is een goede disclaimer die maakt. Elon Musk, gaat hij echt met popcorn zitten? Of denk jij dat het hem... Ja?
5: Ja, enorm. En kijk, hij zou dit niet doen als hij, nog dik 75 miljard dollar uit de private markten kon trekken om dat xAI van brandstof te voorzien. Want hij wil gewoon infrastructuur, datacenters bouwen. Daar wil hij het geld voor gebruiken.
1: Hij heeft het gewoon zelf op zijn eigen rekening staan, toch?
5: Nou, eerst gaat het naar SpaceX en die eigen rekening, die is totaal betekenisloos. Want ik heb ook in de aanloop hier naartoe nog die paar biografietjes nog even gelezen. En ik vind echt best wat dat dit getraumatiseerde Zuid-Afrikaans ventje, dat echt door zijn diep narcistisch en nare vader werd uitgescholden en vertelde dat zijn bebloede kop van de Zuid-Afrikaanse veldschool toch echt zijn eigen schuld was, weet je wel, nu de eerste biljonair op aarde wordt. Dat is echt heel raar, want Obama schreef ooit, ja, iemand zei dat elke vent de verwachtingen van zijn pa probeert te overtreffen of de zonde probeert goed te maken.
1: Ja.
5: En dat vond ik een tikkeltje mancentrisch, maar er is wel een scorekaart van die uitspraak. Hè? Want laten we nou eens op een rijtje zetten. Kettingzaagzwaaier, technokoning, ketamine-fan. Reden dat er kinderen in Afrika sneller verhongeren vanwege USAID. Dat is opgekort in de Trump-periode. Deel van de reden dat de aarde sneller aan de groene energie gaat dan verwacht en meer elektrisch rijdt dan ooit gedacht. Politiek, grootste donateur naast de cryptosector bij de Amerikaanse verkiezingen de vorige keer. De eerste man die commerciële ruimtevaart mogelijk heeft gemaakt. Politopia-speler, verzieker van Twitter, dat mag ik wel zeggen. Met Grok, de grootste leverancier van naaktplaatjes van bestaande mensen op aarde. De man zonder wie Oekraïne tijdens de invasie geen satellieten had gehad. En überhaupt een vent die meer satellieten de lucht in heeft geschoten dan alle overheden bij elkaar in de laatste 100 jaar. Nou, dat is dus de echte reden dat die hele bizarre waardering geen bal uitmaakt. Het is helemaal geen rekenwerk, het is gewoon mythevorming. En soms leveren mythes heel veel geld op.
1: Ja, en ik wou zeggen, met alles wat jij net hebt opgesomd, kun je nog 100 biografieën over Elon Musk vullen.
5: Ja, zeker, die heb ik ook allemaal in mijn kast staan.
1: Ga jij morgen met popcorn ook kijken?
5: Ja, ik ben morgen de hele dag
1: hier. Je zit er niet in, toch? Stap jij er wel in?
5: Dat mag ik helemaal niet, dat weet je best.
1: Oh ja, mag je niet, je bent in dienst, hè?
5: Maar met die indexen zit ik er natuurlijk functioneel op een gegeven moment wel in. Alleen S&P en dat soort dingen komen later.
1: Nou, popcorn, we gaan het horen morgen. Dankjewel voor nu, Jochem Visser, Beursnerd Extra Large.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: Ja, en de Beursnerd XL is met alle andere updates natuurlijk ook te vinden in de BNR-app.
6: Het MKB praat mee.
1: Leerlingen van middelbare scholen in heel Nederland die horen vandaag of ze geslaagd zijn. Ja, voor de een natuurlijk nog spannender dan voor de ander. En volgens deze ondernemer des te meer reden om vanavond gezamenlijk het café op te zoeken en wat stoom af te blazen. Nou, ik praat erover met Michiel Kraandijk, eigenaar van Café de Koperen Kraan in Bussum. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ben je al open? Stroomt het eerste volk al binnen?
7: Nee, nog niet. De telefoontjes moeten nog binnenkomen, dus ik geloof dat ze over een half uurtje, 10 minuten allemaal gebeld worden.
1: Oh, oké, dus dit is wel het spannende moment. Even een impertinente vraag. Hoe lang is het geleden dat jij geslaagd bent?
7: Ja, dat is een hele goeie. Ik ben nu 40 en ik was 18, dus maar.
1: Tel maar uit, 2005 of zo.
7: Ja, 22 jaar geleden.
1: Ja, en staat dat momentje nog helder voor de geest?
7: Zeker weten. Dat was een hele ontluchting, zeg maar.
1: Ja, als in jij had gedacht, het kantje boord, ik weet niet of het goed of slecht is.
7: Ja, het was eerste half jaar natuurlijk as usual helemaal geen reet gedaan. En dan het tweede half jaar keihard werken om toch maar voldoendes te halen. En dat is uiteindelijk gelukt.
1: Ja, oké, dus in één keer geslaagd, vlag uithangen, opgetogen, rondjes fietsen door de straten en lachen om die ene sukkel die nog een herkansing moet doen.
7: Klopt, en zo snel mogelijk naar de kroeg toe en bier drinken.
1: Ja, stond jij toen zelf ook in de kraan? Ik neem aan dat je ook uit Bussum komt.
7: Ja, klopt. We zijn meteen na school zijn we naar de kraan gegaan. Ja.
1: Oh, wat goed. Ja, ik moet zeggen, ook in Bussum opgegroeid, dus ik herken het. Maar wat mij dan nog helder voor de geest staat, zijn die examenfeestjes. Want die waren bij mensen in de tuin.
7: Ja, klopt. En of als je inderdaad van een leuke papa en mama hebt die zeggen van dat willen wij niet, dan huur je de koperen kraan af. Of de boemel.
1: En papa en mama betalen natuurlijk voor het afhuren van.
7: Ja, dat is weer iets een breder budget, zeg maar.
1: Ja, precies. Want hoe gaat dat bij jou nu? Want dit is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen. De kraan is ook wel een fenomeen in Bussum. Staat het stampvol zometeen?
7: Ja, uitslagfeestje, zeg maar. Dat begint bij ons om 9:00. Dus om 9:30 staat de kroeg vol en dat duurt tot 1:00.
1: Ja.
7: En dan betalen ze €20 entree en daar krijgen ze 6 muntjes voor.
1: Oh joh, okay.
7: En dat is eigenlijk onze standaard juniorenbol. En dat hebben we vanavond dan in het thema voor de uitslagen.
1: Ja, precies, want dat is dan een thema. Dus je hangt ook een vlag uit of zo.
7: Ja, we hangen vanavond, althans vanavond zometeen al. Ik ben onderweg nu om inderdaad even de vlag uit te hangen met een paar neprugzakken eraan. En we hebben een leuke DJ vanavond, dus komt helemaal goed.
1: Ja, wat leuk. Oké, dus je doet het op die manier. Dus entree betaal je, maar dan heb je wel meteen 6 drankjes. Hoe streng ben jij op de niks onder de 18 regel?
7: Dat is leuk om op de radio te zeggen. Je mag bij ons naar binnen vanaf 17:30.
1: Ja.
7: En daar controleren wij ook op. De 18-jarigen hebben een bandje en die mogen ook al halen.
1: Ja.
7: Ik loop zelf ertussendoor en nog een portier ook om af en toe even te zeggen, jongens, niet doen. En als het echt uit de spuug gaat uitloopt, halen we ze eruit.
1: Oh ja, ja, want dat is natuurlijk een probleem, hè? Dat de mensen met de bandjes, die halen wel even bier. En die van 17,5, die krijgt er ook eentje.
7: Ja, maar die willen ook weer zo graag binnen zijn dat ze het eigenlijk ook niet riskeren om het. Ja, om er dan uitgezet te worden.
1: Nee, dus, oké. Ja, ja, in elk geval 1 waarschuwing, hè, en dan kap je er zeker mee.
7: Ja, dan is wel klaar.
1: Ja. Ja. En jij zei ook, het is ook af te huren, papa en mama betalen, want dat kost wel wat, of niet?
7: Afhankelijk van wat ze inderdaad doen. De meeste ouders zeggen van, ja, laat ze gewoon lekker losgaan. Dan ben je wel tussen de 4.000 en de €7.000 kwijt voor een leuk avondje.
1: Ja.
7: Ik heb ook feestjes gehad die hoger eindigen. Maar ik heb ook mensen gehad die zeggen, doe maar hetzelfde als met de junioren, 6 muntjes voor €20. Uh-huh. En iedereen krijgt die 6 muntjes en daarna moeten ze zelf betalen.
1: Ja, nou ja, ik snap wel wat voor jou natuurlijk het meest interessant is. Als je gewoon toch wel tussen die 4 en die €7.000 kan draaien of hoger.
7: Ja, dat zeker. Maar ja, dat heb je dus nu uiteindelijk ook met die muntjes. Dus dat is helemaal prima. Het is gewoon een soort. Hoe doen we dat? Je weet gewoon zeker dat je die omzet behaalt. En ik denk dat dat gewoon voor heel veel uitbaters ook gewoon een uitkomst is. Omdat anders staan ze een beetje voor zich uit te staren en drinken ze in.
1: Ja, ja, dat is waar. Dus wat dat betreft zeg jij, alle junioren, welkom in de kroeg vandaag.
7: Ja, dat zeker weten, ja.
1: Heel veel plezier daarmee. Dankjewel, Michiel Kraandijk, eigenaar van Café de Koperen Kraan in Bussum. En ben jij MKB-ondernemer, wil je ook meepraten over de actualiteit? Dan kan je mailen, zaken@bnr.nl.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek kun je natuurlijk altijd terugvinden als podcast of in de BNR-app. Zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Edin Mujagic vandaag. En we kijken even naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. Blijf bij ons.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Je kent ons van het nieuws.
11: Van duiding.
10: Feiten en context. En soms is er
11: naast het nieuws
10: ruimte voor goede muziek.
11: Zoals deze.
10: Klinkt werken beter.
11: BNR Business Beat.
10: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
11: Luister in de BNR-app.
10: Op bnr.nl/bb.
11: En via DAB+.
12: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
13: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
12: Obli. Meer rust, meer rendement.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
12: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
0: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
15: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Nu in de BNR-app.
1: Techbedrijf Oracle voedt verdere onzekerheid rondom AI-investeringen met kwartaalcijfers. EU-akkoord over strengere regels voor nieuw

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. Op de laatste avond voor het begin van het WK voetbal is geprotesteerd in Mexico stad. Daar wordt vandaag de openingswedstrijd gespeeld. Duizenden mensen vroegen aandacht voor vermisten die misschien zijn gedood door drugsbendes. Een vrouw vertelde dat ze al jaren zoekt naar haar zoon. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Laat ineens de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Straks een leven als werknemer op een vrachtschip op zee. Dat gaat zeker niet altijd over rozen. En iedereen verwacht een renteverhoging van de ECB. Wat denkt Edin Mujagic? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: De hete zomer, crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Verderop in deze uitzending dan duik ik uitgebreid in het leven van een zeeman of een zeevrouw. Want dat daar nog vaak wel wat in te verbeteren valt, dat staat wel vast. Maar eerst.
12: Macro met Mujagic.
3: Neem ik uiteraard het economisch nieuws door met Edin Mujagic. Fijn dat je er weer bent, Edin.
13: Dag Nina, goedemiddag.
3: Nou, gisteren hadden wij het over Oostenrijk, hè, dat zijn AAA-status verliest. Ja. Betekent dus dat het duurder wordt voor Oostenrijk om ook geld te lenen. Klopt. En ja, enigszins in het verlengde daarvan wil jij het hebben over staatsobligaties. Want ja, door wie worden die nou eigenlijk gekocht?
13: Ja, dat is de vraag die je heel weinig gesteld ziet worden. Maar het heeft wel grote implicaties. En het gaat mij vooral om niet zozeer wie de nieuwe staatsobligaties koopt. Ook een interessante vraag. Maar vooral als je naar alle uitstaande schulden kijkt van landen zoals Nederland. Bij wie liggen die dan? En als ik naar de wat grotere landen kijk, dat geldt ook voor Nederland, in de eurozone, dan geldt dat ongeveer de helft, tot iets meer dan de helft daarvan, is in handen wat dan in de bureaus voor de statistiek zo mooi heet, niet.

0: ingezetenen. Ofwel ja. mensen buiten je eigen land. Mm-hmm. Dat is om minstens één reden interessant. Want als ik bijvoorbeeld naar de Nederlandse overheid kijk. Wij geven nu tussen de 8 en 9 miljard euro per jaar uit aan rente over onze staatsschuld.
1: Alleen rente.
0: Alleen rente dus.
1: Ja.
0: Als je probeert wat naar voren te kijken. Men schat in dat we tegen 2030 ruim 16 miljard euro aan rente gaan betalen. Mm-hmm. Over onze schuld. Nou, als de helft van je uitstaande schuld in handen is van niet ingezeten, dus van buitenlanders, dan betekent dat heel simpel dat straks van die ruim 16 miljard euro vloeit 8 miljard euro per jaar gewoon weg.
1: Ja.
0: Kijk, als de Nederlandse pensioenfondsen die staatsobligaties in handen hebben, dan betaalt de Nederlandse overheid, maar dan blijft het ook in Nederland.
1: Ja.
0: Maar het is nu al zo, maar straks nog meer, gaan we miljarden met z'n allen in de hele eurozone gaat naar andere landen toe. En ja. dat is het geld dat we heel goed zouden kunnen gebruiken om investeringen hier te doen.
1: Ja, maar goed, dan moet je dus eigenlijk Nederlandse investeerders warm kunnen maken om die Nederlandse schulden op te kopen.
0: Ja, kijk, op het moment dat je het hebt over Nederlandse investeerders warm maken, dan het laatste wat je wilt is dat de overheid achter de schermen een beetje druk uitoefent, zodat zij meer staatsobligaties
1: gaan verleiden.
0: Je moet het interessant maken voor beleggers in Nederland.
1: Ja.
0: Je kunt je voorstellen dat de recente aanpassingen van box 3 niet bepaald rijmen met interessanter maken om te beleggen in de Nederlandse
1: ja.
0: staatsschuld.
1: Ja, okay.
0: Maar goed, op Europees niveau gezien dus geven nu al en straks heel veel geld weg. Nou, ik had naar aanleiding van de uitzending van gisteren had ik iemand die via LinkedIn een vraag instuurde. Zei, de schuld van de eurozone is ja, toch wel behoorlijk lager dan de Amerikaanse staatsschuld. Betekent dat dat wij er beter voor staan?
1: Ja.
0: Een heel interessante vraag. En inderdaad, als je de hele eurozone als één land neemt, dan ligt de staatsschuld van die regio net iets onder de 90%. In Amerika hebben we het over 100% en meer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit cijfer is hier eigenlijk misleidend.
1: Waarom?
0: Want de eurozone is geen land. En dat betekent dat het gemiddelde van de eurozone ja, zegt eigenlijk niet veel. Omdat je geen land bent, omdat je muntunie bent, ben je net zo sterk als de zwakste schakels.
1: Ja.
0: Dus wat veel relevanter voor de eurozone is, is het gemiddelde van de grote vier. Dus dan hebben we het over Duitsland over Frankrijk, Italië en Spanje. Ja. Ja, als je die samen neemt, dan zit je al gauw op 130%. Zitten we dus ver boven het Amerikaans niveau. En om het nog erger te maken, onze economieën groeien aanmerkelijk minder dan de Amerikaanse. Dus het verdienvermogen is veel kleiner. En de rekeningen die op alle Europese landen afkomen, denk aan defensieuitgaven, pensioenverplichtingen, et cetera, die zijn vaker veel hoger dan de verplichtingen die de Amerikanen op zich afzien komen. Dus
1: ja.
0: met betrekking tot de eurozone, gemiddeldes moet je altijd mee oppassen. Maar zeker als het over gemiddeldes van de eurozone gaat, moet je eigenlijk geen aandacht aan besteden, maar kijken naar gemiddelde van in dit geval de grote vier landen.
1: Tot zover de luisteraarsvraag van de dag.
0: Inderdaad.
1: Wij kijken nog heel even vooruit naar vanmiddag. 14:15, het Europese rentebesluit.
0: As we speak, zijn ze bij elkaar, hè?
1: Ze zijn nu bij elkaar. Weet je, iedereen is er inmiddels gewoon vergif aan het, innemen, omdat het gewoon omhoog gaat, toch? Ik bedoel,
0: En je hoort dan heel vaak, de rente van de ECB gaat omhoog en dat zullen de landen in de eurozone met die hoge schulden zullen het niet leuk vinden. Ja, dat is eigenlijk veel te simpel. Daar moet je een kanttekening bij plaatsen. Eigenlijk zou de renteverhoging van de ECB vandaag en misschien wel meer in de toekomst, ik hoop persoonlijk van wel, want dat zou de inflatie bestrijden. Eigenlijk zou een serie renteverhogingen heel goed nieuws zijn voor Frankrijk, voor Spanje, voor Italië.
1: Hoezo dan?
0: Waarom? Van alle staatsschulden van zo'n Frankrijk of Italië of Spanje is ongeveer 10% kortlopend. Dus 10% betreft de leningen met de looptijd van minder dan een jaar. 90% is gefinancierd met leningen die lopen 5 jaar, 10, 15 jaar of nog langer zelfs. Mm-hmm. En dat betekent als de ECB nu stevig zou optreden tegen de inflatie, dan gaat de inflatie en gaan de inflatieverwachtingen in de toekomst omlaag. En als de inflatieverwachtingen in de toekomst omlaag gaan, gaan ook de lange rentes omlaag.
1: Aha.
0: En daar hebben die landen op termijn veel meer aan dan nu even de korte rente gelijk houden. Want dat is het gevaar daarvan is dat die inflatie een eigen leven gaat leiden, dat die dat die als het ware een soort normale stand van zaken wordt. En dat de lange rentes, waar al die eurolanden mee te maken hebben, structureel op een veel hoger niveau komen te staan. Dus als ik in één boodschap naar Parijs, Rome en Madrid zou mogen sturen, wees blij als je straks hoort dat de ECB de rente heeft verhoogd.
1: Omdenken, dat is een kunst die jij beheerst. Dankjewel, Edin Mujagic, tot volgende week weer. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, dan kun je je abonneren op de podcast Macro met Boot en Mujagic.
2: Blik op de wereld.
1: Nou, vandaag een blik die komt van BNR-redacteur Mick Fruitier. Mick, welkom.
3: Goedemiddag.
1: Opnieuw een heftig nachtje in de Golfregio. Voor de tweede nacht op rij voerden het Amerikaanse leger aanvallen uit op Iran.
4: Welcome to the News Hour. As we come on the air tonight, the US is again striking targets in Iran. After President Trump and Defense Secretary Hegseth both said today that the US would hit Iran hard.
1: Nou, het werd wekenlang werd er gezegd, nou, dat akkoord zo dichtbij, het gaat nu echt komen. Inmiddels kunnen we wel stellen, dit is echt voorlopig niet aan de orde.
3: Nee, funest voor die vrede. Ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran heeft gezegd dat staakt het vuren vrijwel betekenisloos, hebben ze zojuist gezegd. Gisteravond, 10:15 Nederlandse tijd, nieuwe aanvallen op Iran van de Amerikanen. De VS noemde dat een reactie op de ongegronde en voortdurende agressie van het land. Het Amerikaanse leger heeft geprobeerd meerdere radar- en luchtafweersystemen uit te schakelen. De Iraanse media melden dat er explosies zijn geweest in het zuiden van het land, ook bij de straat van Hormuz en in Karaj, een voorstad van de hoofdstad Teheran. Over de schade is nog niet zo heel veel bekend, maar volgens Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-correspondent, valt niet uit te sluiten dat ook civiele infrastructuur daarbij is geraakt.
5: Maar bijvoorbeeld zoals gisteren zijn er ook weer waterinstallaties geraakt. En in Karaj weten we nog niet wat er precies geraakt is, maar dat is in de vorige uitbarsting bijvoorbeeld zijn daar veel bruggen geraakt. Dus het zou ook kunnen gaan om civiele infrastructuur.
3: Nou, inmiddels heeft het Amerikaanse leger wel laten weten dat de precisieaanvallen op doelen verspreid over heel Iran zijn afgerond.
1: Ja, maar daarna volgden weer Iraanse tegenaanvallen. Die waren, neem ik aan, opnieuw gericht op Amerikaanse legerbasis gewoon in de Golfstaten.
3: Ja, klopt. Gevolgd inderdaad op die Amerikaanse aanvallen nam Iran verschillende bases onder vuur, onder andere in Bahrein, Kuwait en Jordanië. De revolutionaire garde van Iran die zegt ook een grote hoeveelheid Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in Jordanië te hebben geraakt en vernietigd. Het leger van Kuwait heeft via X laten weten dat hun luchtafweersysteem meerdere keren in actie is gekomen om luchtdoelen te onderscheppen. En Bahrein heeft ook laten weten dat er brokstukken zijn neergekomen in het land van Iraanse drones die zijn onderschept. Ja. En daardoor is ook nodige schade ontstaan, onder andere ook in de hoofdstad Manama.
1: Ja. Nou, het geweld is dus opgeleid, ook in de Golfregio. Terwijl, we weten ook wat daar vanavond gaat beginnen. 9:00, het WK in Mexico, Canada en de VS. Het is een eigenlijk een soort bizarre samenloop van omstandigheden dan.
3: Het is wel een bizarre start van het wereldkampioenschap. Na het WK in Rusland 2018 en Qatar 2022, daar stonden natuurlijk de mensenrechten enorm ter discussie, hoopten ze denk ik bij de FIFA dit keer een onomstreden toernooi. Maar ja, dat gaat niet lukken met twee deelnemende landen, waarvan één dus het gastland, die ook met elkaar in oorlog zijn. Maar FIFA-baas Gianni Infantino, die leek daar gisteren tijdens de persconferentie in eerste instantie toch wel weinig aandacht voor te hebben.
6: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup. So it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness. And I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time.
3: Het is een moment van geluk en van blijdschap, hoor je de FIFA-baas hier zeggen. Nou ja, Iran speelt twee van de drie groepswedstrijden in Los Angeles, eentje in Seattle. De selectie van Iran kreeg slechts 10 dagen voor een eerste wedstrijd de nodige papieren om het land binnen te komen.
1: Jeetje,
3: maar dat geldt niet voor alle vertegenwoordigers van Iran, want de ondersteunende staf, daarvan zouden 15 mensen worden geweigerd.
1: Oh ja?
3: Ja. 15 Iraniërs, waaronder ook de baas van de Iraanse voetbalbond zelf, ook diens plaatsvervanger. En verder mag Iran ook niet in de VS verblijven.
1: Het voetbalelftal niet.
3: Het elftal mag daar niet verblijven. Het uitvalsbasis ligt in Mexico. Het team gaat dan voor iedere wedstrijd op en neer en moet dan nadat de 90 minuten voorbij zijn gewoon drone direct het land weer verlaten.
1: Dit heeft allemaal te maken gewoon met de oorlog tussen Iran en de VS. Dus gewoon, wij willen jullie zo min mogelijk faciliteren.
3: Ja, ze willen inderdaad dat Iran daar zo min mogelijk aanwezig is.
1: Ja, jij zegt, Infantino heeft daar niks over gezegd. Maar ik neem aan dat er wel vragen werden gesteld, misschien door de pers?
3: Uiteraard, aanwezige pers heeft daar vragen over gesteld. En dus moest de FIFA-baas er toch wat over zeggen.
6: I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. This is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team.
3: Ja, goud natuurlijk dat Infantino hier zichzelf weer eventjes op de schouders klopt. Hè. Ik weet niet wie er anders in staat zou zijn geweest om ervoor te zorgen dat Iran toch nog kan meedoen aan het toernooi. Daarna hoor je natuurlijk ook nog zeggen, dit is voetbal. Mensen moeten even uit de dagelijkse realiteit kunnen stappen en opgaan in het spel en het team. Nou ja, dat kan dan vanaf vanavond 9:00.
1: Ja, precies. En goed, Iran heeft het dus niet makkelijk met aanwezigheid op het WK.
3: Nee.
1: Een Somalische scheidsrechter had het nog moeilijker.
3: Zeker, inderdaad. Ja, de beste scheidsrechter van het Afrikaanse continent, daar gaat het om, kreeg die prijs in 2025. Omar Artan uit Somalië heeft geen toegang gekregen tot de Verenigde Staten. Die arbiter die kon bij aankomst in de VS gewoon weer rechtsomkeerd maken. En volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had die scheidsrechter banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties.
1: Oh, ja.
3: Ja, nou, inmiddels is Artan door de FIFA uit het rooster gehaald. En ook hier kreeg Infantino vragen over. En dit keer van een journalist van de BBC.
6: The Women's World Cup will be in the UK, right? Would you find it normal that FIFA would dictate to the British government who to let in the country and who not to let in the country?
3: Ja, verschilden zich dus echt achter het feit dat de FIFA geen invloed heeft op wie of wel.
1: Amerikaanse keus.
3: Ja, Amerikaanse keus. Ja. Vroeg ze dus ook hardop af hoe die situatie dan zou zijn in het Verenigd Koninkrijk in 2035. Als daar dan vermoedelijk het WK voor vrouwen gaat plaatsvinden. Hij zegt daarnaast wel van, ja, we zijn een sportorganisatie. We doen ons best met de middelen die we hebben.
1: Ja.
3: Maar ja, hij had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik ben het oneens met het
1: besluit. Ik vind dit raar, ik vind dit gek. Ja, je kan hier een standpunt over innemen.
3: Ja.
1: Maar misschien is dat niet zo handig op dit moment in deze geopolitieke spanningen in Amerika.
3: Doet hij niet. Maar ja, dus niet alleen de officials van Iran en deze scheidsrechter hebben moeite om de VS in te komen. Geldt ook voor fans en journalisten uit andere landen.
1: Ja.
3: Maar ja, wie straks het toernooi ook wint, het immigratiebeleid van Trump drukt zeker een stempel op deze editie van het wereldkampioenschap.
1: Dankjewel. BNR-redacteur Mick Fruitier. Wil je terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen als podcast in de BNR-app.
2: De Zakenlunch.
1: Ja, hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. Bij mij daarvoor Sascha Meijer, General Secretary, oftewel algemeen secretaris van de vakbond Nautilus International. Welkom, Sascha.
7: Dankjewel, Nina.
1: En Stan Westerterp op afstand bij ons, Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag al.
8: Goedemiddag, Nina. Hoi.
1: Nou, om met jou te beginnen, vanmiddag neemt de ECB natuurlijk een rentebesluit. De markt verwacht dat de bank voor het eerst in 3 jaar de rente weer gaat ophogen. Is dat inderdaad, nou ja, iedereen zegt het, hè, dit moet gewoon gebeuren, dit is onoverkomelijk, gaan we gewoon zien vanmiddag.
8: Ja, dat gaan we zeker zien. En wat ik zelf wel opvallend vind, even als een side note, is dat een dag waarin de centrale bank voor het eerst in 3 jaar, zoals je zegt, de rente gaat verhogen, tegelijkertijd de raketten in het Midden-Oosten weer worden afgevuurd, dat we dan zien dat de AIX toch ruim een % hoger staat. Mm-hmm. Dat heb ik toch zelden meegemaakt.
1: Hoe verklaar je
8: in
1: dat?
8: In mijn lange... Nou ja, dat is onder andere, als we naar dat is meer een tweede onderwerp, als we kijken naar wat er gebeurt in AI-land en de investeringen die daarin plaatsvinden, dan zien we dus ook dat die AIX vandaag weer getrokken wordt, met name door onze chip-enablers, zoals we dat zo mooi noemen.
1: Mm-hmm.
8: He, dus de machinefabrikanten zoals ASML en BESI en ASMI, die staan allemaal 3-5% hoger, zelfs voor BESI. BESI zelfs boven de €300.
1: Ja.
8: En dat heeft dan maar te maken om daarmee door te gaan met de cijfers onder andere van Oracle, die gisteravond naar buiten kwamen. Die werden absoluut niet positief ontvangen, omdat er werd gezegd dat ze voor 2027 verwachten dat ze niet zo'n 65 miljard, maar eerder 95 miljard extra moeten gaan investeren aan AI-infrastructuur.
1: Mm-hmm.
8: En beleggers vragen zich natuurlijk af, ja, al die extra investeringen, gaan we dat ooit wel terugverdienen? Tegelijkertijd is het voor dit soort bedrijven natuurlijk goed nieuws, omdat dat betekent dat die AI supercycle waar we in zitten en die investeringsdrift die gaande is in de wereld, dat die gewoon verder gaat. Sterker nog, dat die aan het versnellen is op dit moment.
1: Ja.
8: En daardoor zie je dit soort koersen natuurlijk tot recordniveaus komen. En ook de AIX dus op dit moment op een recordstand doen belanden.
1: Dus wat dat betreft positief sentiment. Aan de andere kant kunnen we ook zeggen dat hogere rentes natuurlijk de economie afremmen. Het helpt om de inflatie te bestrijden. Ja. Maar qua afremmen van de economie, wij zien nu al dat het vertrouwen van ondernemers op een laag pitje staat. Zelfs nu het laagste niveau sinds 2022. Ook bij de consument is het best wel een beetje somber, omdat je weet niet wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. De energiecrisis die slaat ons om de oren. Is er risico op een stagnerende economie en stagflatie dus eigenlijk?
8: Nou ja, dat is bijzonder, hè. Je geeft het zelf wel een beetje aan. Het voelt natuurlijk ontzettend duaal als je ziet wat er gebeurt op de financiële markten en dat afzet dus naar wat er gebeurt in de reële economie. Ook de inflatiecijfers zijn natuurlijk fors toegenomen door die hogere energieprijzen. Vandaar dat de centrale bank, hè, dat is eigenlijk een fait accompli, die rente gaat verhogen vandaag met een kwartje. Maar het gaat daarom ook meer over de toelichting die Christine Lagarde zal geven, de grote vriendin van Edin Mujagic. En waar het dan met name om gaat, als zij aangeeft dat dit vooral preventief is vanwege die hoge olieprijs en vanwege die inflatie door die energieschok, dan kan de markt eventueel opgelucht reageren, want dat zou betekenen dat ze niet harder op die rem gaan trappen, hè, vanuit financiële marktperspectief.
1: Ja.
8: Als ze erop hint dat september toch een volgende stap zou gaan komen, dan wordt het meer een hawkish tone en dan zou je zien ook dat de markt daar negatief op gaat reageren.
1: Ja, precies. Sascha, toen wij jou vroegen wat vind jij het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment, toen refereerde jij aan de eindexamenuitslagen, want dat betekent dat er weer tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Nederlandse jongeren op de markt komen voor zometeen het echte werk. Althans, misschien gaan ze ook eerst studeren. Misschien nemen ze een tussenjaar. Misschien een mooi tussenjaar op zee.
9: Nou, liefst geen tussenjaar, maar een carrière op zee. Of een carrière in de mooie maritieme sector. En heel veel gezinnen hebben vandaag de spanning, hè, van die uitslag.
1: Ze worden volgens mij nu al een beetje gebeld. Ja,
9: iedereen wordt nu gebeld. Ja. Om mij heen, om jou heen, overal, denk ik. Wij vanuit Nautilus, waar ik werk, de vakbond voor maritieme professionals, willen wij mensen die eindexamen doen aanraden. Vergeet niet dat er carrières op zee of in de sector zijn die hartstikke mooi zijn. Ga naar de zeevaartscholen. Mijn collega Richard Motti, voorzitter van Nautilus in Nederland, lanceert binnenkort ook een deltaplan voor die banen, voor die instroom op de scholen.
1: Dat is slim. En om toch weer wat meer dat vak aantrekkelijker te maken.
9: Precies.
1: Dan gaan we zo meteen uitgebreid over praten na 12:30. Stan, nog even, die chipfondsen die trekken dus de car. Ik zie Besi 5,5% erbij, joh.
8: Ja, ongelooflijk. Ja, nogmaals, wat ik net zei, boven de €300.
1: Ja, vanwege het Oracle.
8: Ja, onder andere, maar stond 5-6 jaar geleden rond de €20. Dus om even aan te geven hoe hard de groei is geweest. En ook voor dit jaar al een plus van 127%.
1: Mm-hmm.
8: Ja, dat is fenomenaal. En dat is wat mij betreft binnen de AIX echt symptomatisch voor die feeding frenzy die we in AI zien plaatsvinden.
1: Ja, precies. Wil ik nog even naar Damen Shipyards. De Nederlandse staat overweegt namelijk om aandelen te kopen in Damen Naval. Dat is onderdeel, hè, van Damen Shipyards, de scheepsbouwer, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Ja, wat denk jij daarvan?
8: Stan? Die vraag is aan mij gericht.
1: Ja, sorry, die is aan jou gericht.
8: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat dit ook redelijk kritisch is voor de Nederlandse overheid. Zeker als we kijken naar potentiële defensiecontracten ook naar de toekomst toe. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen dat je daar dan ook potentieel misschien bemoeienis in wil hebben. We zien natuurlijk al vaker dat er bij bedrijven waar het nationaal belang dreigt, dat vind ik altijd een mooie term, dat je daar ook zelf invloed op wil uit kunnen oefenen. En dat kan onder andere natuurlijk door een aandeelhouderschap daarin te nemen.
1: Ja, Sascha, hoe kijk jij hiernaar?
9: Wij zijn heel erg voor het steunen van de maritieme sector. De scheepsbouw is daar een deel van. En dat leidt tot banen, dat leidt tot betere weerbaarheid van Nederland, hè, in dit concrete voorstel waar we van horen. Waar ik wel de aandacht heel nadrukkelijk voor vraag van de overheid, en daar zal ik ook over in gesprek gaan, is let ook op de sociale voorwaarden bij dat soort steun. Zorg dat het goede banen zijn, Nederlandse werkgelegenheid. onzekerheid dat er niet met goedkope arbeid aan dit soort bijgedragen wordt, maar dat het echt kwaliteitswerk is.
1: Ja, want dat is wel een gevaar, hè, wat zeker ook in de maritieme sector op de loer ligt, waarbij toch heel veel mensen uit lage lonenlanden worden ingezet om dit soort werk dan maar te doen.
9: Ja, en er is een verschil, en daar hebben we het straks nog uitgebreider over, denk ik, tussen varen internationaal op zee.
1: Ja, of tussen op het land werken.
9: En het invliegen van arbeid om bijvoorbeeld grote verbouwingen aan schepen te doen. Mm-hmm. Dat is gewoon Nederlands tapijt leggen of Nederlands metaalwerk of Nederlands schilderwerk, waar je ook gewoon minimaal het Nederlandse minimumloon moet betalen.
1: Ja, precies. Stan, jij kijkt zo meteen, denk ik, ook met interesse naar 14:15 het rentebesluit van de ECB.
8: Ja, en dan met name de toelichting uiteraard. Inderdaad. Hè? Wat gaat Christine Lagarde zeggen?
1: Ja, waar gaat ze op hinten? Hoeveel renteverhogingen komen er nog aan? Als jij een gokje mag wagen?
8: Ja, ik vermoed toch dat het niet bij die ene gaat blijven dit jaar. Maar de vraag is, worden het er 2 of worden het er 3? Of misschien zelfs nog wel meer. Ja, nogmaals, als dat zo is, ondanks dat Eden pleitbezorger is voor hoge rentes, dan vermoed ik toch dat de financiële markten daar negatief op zullen gaan reageren later vandaag.
1: Nou, dan gaan we zien. Op dit moment dus nog 1,1% in de plus voor de AEX op 1063 punten. Stan Westerterp van Bond Capital Partners, dankjewel voor je komst. En om 1:00 krijg je nog een uitgebreide update van onze beursnerd. Zometeen praat ik verder met Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International, voor de maritieme sector over actievoeren op een enorm vrachtschip. Blijf luisteren.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
12: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht na een ongeluk bij Zevenhuizen. 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht en de politie doet onderzoek naar de toedracht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, de A13 en dan verder over de A20. Verder ook file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer 10 minuten vertraging door controles. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Alfred Voorst bij 92.9. Op de A6 Joure-Lelystad controle bij Band bij 292.5. En op de A12 Duitse grens Arnhem wordt gecontroleerd bij knooppunt Ouddijk. Dat is bij hectometerpaal 142.3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. Op de laatste avond voor het begin van het WK voetbal is geprotesteerd in Mexico stad. Daar wordt vandaag de openingswedstrijd gespeeld. Duizenden mensen vroegen aandacht voor vermisten die misschien zijn gedood door drugsbendes. Een vrouw vertelde dat ze al jaren zoekt naar haar zoon. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Laat ineens de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Waarom blijven gelijke beloningen voor gelijk werk uit in de internationale scheepvaart? Dat bespreek ik zo met Sascha Meijer, General Secretary van vakbond Nautilus International. Blijf luisteren, straks BNR Zaken doen.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
23: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
24: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
1: De internationale scheepvaart is essentieel voor de groei van de wereldeconomie, maar is daardoor ook extra kwetsbaar voor internationale crises. Tijdens corona mochten zeevaarders in veel landen niet meer aanmeren. Vervolgens lag het Suezkanaal plat, brak er een oorlog uit in Oekraïne. En nu liggen boten vast in de Perzische Golf bij de straat van Hormuz. Ja, waarom zou je dan überhaupt nog kiezen voor zo'n baan, zou je kunnen denken als je jong bent en aan het begin staat van een carrière. Bij mij is Sascha Meijer, General Secretary, oftewel algemeen secretaris van de vakbond Nautilus International. Sascha, welkom. Je moet je microfoon, die is een beetje naar beneden gezakt. Moet je even wat omhoog trekken, anders hoort niemand je. Ja. Ik zet hem wel wat hoger voor je. Ja. Zeg maar wat, dan kan iedereen je horen. Voor, ja.
9: Ja, goedemiddag Nina. Dank je wel om mij uit te nodigen hier in de studio. De microfoon wil niet helemaal.
1: Nee, nou, anders hou je hem zo vast. Dan komt iemand het even repareren. Dat zou fijn zijn.
9: Ja, we zijn heel blij om hier te zijn. Met name om de stem te laten horen van varenden. Onder andere van de mensen die inderdaad in de straat van Hormuz zitten.
1: Ja, want dat is inderdaad iets voor wie jij ook opkomt. Nautilus International, een internationale vakbond. Het is natuurlijk ook een internationaal beroep als je op zo'n schip zit. Jij bent een echte vakbondsvrouw. Je zit al heel lang bij de FNV, CV van bijna 30 jaar, zie ik. Nu ben je dus voorvrouw van vakbond Nautilus International. Heb jij zeebenen?
9: Ik heb inmiddels wel zeebenen, maar ik ben meer een landgod die de afgelopen 11 jaar maritiem is geworden.
1: Ja.
9: Ik praat dag en nacht met leden op schepen in de zee, maar ook in de binnenvaart en in de waterbouw. Ik heb inmiddels wel wat zeebenen, maar helaas word ik ook nog wel een zeeziek als ik op de Ierse Zee bijvoorbeeld oversteek.
1: Zo, ja, want je vaart wel eens mee. Je staat dan niet op de brug, want je zegt zelf, ik heb daar niet de diploma's voor. Hoe rol je daarin? Want dat is natuurlijk een hele andere wereld, ook als vakbondsvrouw.
9: Ja, ik sta wel aan de brug als vakbondsbestuurder, maar niet als maritiem bestuurder. Niet als stuurman, zeg maar.
1: Nee.
9: Hoe rol je daarin? Ik ben van oorsprong jurist. Ik heb heel lang bij de FNV gewerkt, je zei het al. Op een gegeven moment in internationale rollen. En Nautilus is in Nederland een deel van de FNV. Nautilus is ook een gefuseerde internationale vakbond in Engeland, Nederland en Zwitserland.
1: Oh ja.
9: En deel van een grotere vakbondsfamilie. Mm. Ik was op een gegeven moment toe aan niet meer alleen juridisch werk, internationaal werk, maar bestuurswerk te doen binnen de vakbeweging, maar wel graag internationaal. Nou, Nautilus is ook een vakbond in Nederland, waar ik internationaal werk kon doen vanuit Nederland, in de prachtige sector vol uitdagingen. Mm. En daar ben ik sindsdien de afgelopen 11 jaar met hart en ziel voor bezig.
1: Ja, nou, er is inderdaad behoorlijk wat aan uitdagingen wat je allemaal meemaakt daar. Als we naar de actualiteit kijken bijvoorbeeld. Je bent natuurlijk net begonnen als algemeen secretaris. Hiervoor was je dus leider van de Nederlandse tak. Nu dus internationaal. En dan begin je eigenlijk met een grote maritieme crisis rondom de Straat van Hormuz. Is dat een taai begin ook?
9: Ja, het is al jaren taai. En ik was natuurlijk inderdaad al voorzitter in Nederland van Nautilus. En nu leid ik de 3 afdelingen Nederland, Zwitserland, Engeland. Het is al jaren taai. Je vatte het net al samen. Hè? De pandemie was heel heftig voor mensen op schepen.
1: Mm-hmm. Ja, ze mochten niet aanmeren in verschillende landen. Uit angst voor het coronavirus.
9: Exact, ja. Exact. En dat maakte dat ik bijvoorbeeld een lid had die met kiespijn 3 weken in Azië op een schip moest blijven voordat hij in Korea uiteindelijk naar de tandarts mocht.
1: Ja,
9: zulke extreme
1: bizar,
9: dingen gebeurden er. Nou, vervolgens gebeuren er oorlogen. Onze leden kiezen voor een maritieme carrière, maar niet voor een militaire carrière.
1: Nee, maar ze zitten dus er dan wel middenin.
9: Ja, dan ben je gewoon je werk aan het doen. Aan het baggeren bij Dubai of op een vrachtschip of op een tanker aan het varen. Mm. En dan kom je midden in een oorlog die niet de jouwe is.
1: Nee.
9: En we hebben allemaal de berichten van vannacht en vanmorgen gezien. Dan vliegen gewoon de bommen en de drones om je oren.
1: Ja.
9: Dus dat is gigantisch.
1: Precies. En neem ons eens mee in de werkzaamheden van een gemiddeld zeeschip. Hoe groot is die bemanning daarop en wat moeten die zoal doen?
9: Ja, dat is heel verschillend, want je hebt cruiseschepen, je hebt jachten. Maar ik vanuit Nederland, in Nederland hebben wij veel handelsvaart. Dat zijn schepen die vracht vervoeren, ofwel in containers, ofwel andere vracht.
1: Ja, kan ook over de binnenvaart, hè?
9: Ja, dat kan inderdaad. We hebben ook heel veel binnenvaart in Nederland.
1: Mm-hmm.
9: Daarom zitten we in Rotterdam en in Basel, zodat we de hele Rijn bestrijken als maritieme vakbond. Maar als je het hebt over zeeschepen en dan niet over ferries of cruiseschepen, maar over handelsvaartschepen, dan zit daar vaak een kleine bemanning, ongeveer 7 mensen, op relatief kleine handelsvaartschepen.
1: Ja, precies. En als we nu bijvoorbeeld dat even vergelijken met wat er zoal vast ligt bij de Straat van Hormuz, dat zijn, neem ik aan, grote schepen, olieschepen, zeecontainerschepen, moet ik dat zo zien?
9: Maar ook van alles. Er liggen ook jachten van particulieren of bedrijven die gewoon in die omgeving vastgelopen zijn toen de oorlog begon. En Nederland kent ook heel veel waterbouw. Er zijn Nederlandse bedrijven die baggeren in de bredere Persische Golf en Golf van Oman.
1: Mm-hmm.
9: En daar zitten heel veel van mijn leden.
1: Ja, hoeveel zijn dat er die daar nu vast liggen?
9: Nou, wereldwijd zijn er 20.000 zeevarenden op schepen in de Straat van Hormuz. Wij zijn in contact met ongeveer 100 Nederlandse zeevarenden in de bredere omgeving.
1: Ja.
9: En het gaat mij natuurlijk niet alleen om de Nederlandse zeevarenden.
1: Nee, je bent van internationaal.
9: Maar om alle zeevarenden.
1: Ja, en onder wat voor omstandigheden liggen zij vast?
9: Ja, dat wisselt een beetje waar je bent en op wat voor soort schip. En of het bij wat voor bedrijf. Eén nuancering, de schepen liggen vast in de straat van Hormuz. Maar er zijn zeevarenden die wel afgelost zijn. Omdat er na de allereerste aanvallen en het staakt het vuren... wel vliegvelden weer open gegaan zijn.
1: Ja, dus dat
9: met
1: kon
9: vallen
1: dan...
9: en opstaan. Ja, ja. Dat betekent dat sommige mensen wel van de schepen af zijn... met vallen en opstaan. Hele dure vluchten, weinig vluchten, maar er zijn vluchten. Mm-hmm. Maar er zijn ook zeevarenden die echt al 100 dagen vastzitten.
1: Ja.
9: De mentale stress is een grote factor. Niet wetend, dit zijn gewoon vrouwen en mannen... die voor een civiele carrière hebben gekozen. Die normaal al bruiloften missen en geboortes. Maar die nu geen idee hebben wanneer ze thuis
1: naar huis kunnen.
9: Komen.
1: Nee, dus dat is intens
9: dat
1: natuurlijk.
9: Is echt heel intens,
1: Wat kun jij als vakbond voor die mensen doen?
9: Ja, wij zijn heel. Wij en de andere vakbonden binnen onze internationale koepels geven informatie, bemiddelen. En zijn in heel. We hebben contact met familie vaak. En zijn in heel nauw contact ook met de internationale scheepvaartorganisatie binnen de VN, de IMO. En de IMO is eigenlijk voor ons de leidende partij. Om ook aan diplomatie te doen tussen de landen waar dit allemaal speelt.
1: Ja.
9: En om heel hard te werken, want dat willen wij... aan veilige corridors voor schepen en zeevarenden.
1: Ja, dus je probeert waar mogelijk om mensen weg te krijgen... die weg willen
9: of
1: weg moeten.
9: Ja.
1: Dus daar kun je ook echt persoonlijk ook een steentje aan bijdragen?
9: Ja, ik zit in die internationale organisaties.
1: Ja, ja.
9: En dat zijn natuurlijk grote tripartite organisaties. Mm. Maar ik zit wel op een plek met impact in die organisaties. En dat gezegd hebbende zijn het natuurlijk complexe...
1: Je hebt geen toverstafje. Je kan niet zeggen van ik regel hier een vlucht.
9: Nee.
1: Ik zorg dat jij met een heli wordt opgehaald en jullie kunnen afgewisseld... Uiteindelijk is dat natuurlijk niet waar je, neem ik aan, de macht toe hebt. Je kunt alleen maar de hele tijd aandacht blijven vragen voor die groep. En kijken of er met diplomatie wat te regelen valt.
9: Ja, of er met diplomatie corridors komen zodat die schepen eruit kunnen.
1: Ja. Is daar zicht op? Dat lukt? Dat er toch schepen weggaan? Of dat daar... meer mensen vrijkomen binnenkort?
9: Nou, ik zie het niet als een quick fix. En zeker niet met wat er vannacht dan weer gebeurt.
1: Nee.
9: En met alle onduidelijkheid. Ook als er openingen zijn, is er ook de vraag... zijn er mijnen, wat moeten we daarmee? Het is een complexe zaak.
1: Ja, dus je hebt ook echt, je kan ze ook geen duidelijkheid geven, je leden. Want er is nog geen uitzicht op een uitweg.
9: Dat klopt, ja.
1: Lijkt me heel pittig ook om die boodschap over te moeten brengen.
9: Ja. Zeevarenden en onze leden zijn robuuste mensen. Als je dat niet bent, kies je niet voor een vak op zee. Het is altijd een pittig vak. Je moet ook heel veel problemen oplossen met een klein team... in de machinekamer en op de brug. Mm. Want dat zijn eigenlijk de twee hoofdtaken van veel van onze leden. Of je doet de techniek van het schip... of je doet de navigatie van het schip.
1: Ja.
9: Als er iets gebeurt, moet je dat ter plekke oplossen. Dat betekent dat dit mensen zijn die stressbestendig zijn... die zich niet gek laten maken. Je ziet ook nu best wel veel veerkracht... dat er mensen ook zijn die het er beste van maken. Baggerschepen of vastgelopen handelsvaartschepen... waar mensen een zwembad bouwen. Waar mensen viswedstrijden doen en die visbarbecuen.
1: Je moet iets. Ja.
9: Maar dat is, daar moeten we niet te licht over denken. Want intussen is de stress enorm.
1: Ja, dat is uiteraard heel logisch. Als je dan inderdaad kijkt naar zo'n bemanning op zo'n schip... je noemt al een paar functies die daar zijn. Hè, van letterlijk de kapitein tot de matroos en alles ertussenin.
9: Ja.
1: Dat gaat inderdaad van hoger tot lager opgeleide beroepen.
9: Ja.
1: Er zitten vaak allerlei nationaliteiten op een schip. Een schip vaart onder een vlag van een land. Kun je het beroep van een zeevarende gewoon per definitie als een hoog risicoberoep definiëren?
9: Ik met wat we de afgelopen jaren leren. Denk ik van wel, ja. Wij zeggen sowieso, of we zijn het ook eens met elkaar in de sector, dat het een zwaar beroep is. Het zijn beroepen met die fysiek en mentaal zwaar zijn. Je werkt dag en nacht op bewegende objecten met herrie. Je werkt vaak in de hitte. Machinekamers zijn soms 45 graden Celsius aan warmte.
1: En lange werkweken. En je maakt ook vaak geen dag vrij. En als je vrij bent, ja, je kan nergens heen. Je zit op een schip.
9: Ja, nou, dat is wel een belangrijk punt wat ik ook graag wil noemen. Ik heb heel veel leden, Nederlandse kapiteins, maar ook mensen van andere nationaliteiten die we kennen, die zeggen, ik moet regelmatig tegen de slaap vechten als ik wachtloop.
1: Ja, dat is
9: ik
1: wel
9: heb soms hard rechtop staan slapen.
1: Ja.
9: De arbeidstijden op zee wereldwijd zijn onverantwoordelijk lang.
1: Ja.
9: Er zijn binnen wettelijke regels mogen zeevarende 91-urige werkweken draaien. 91-urige werkweken.
1: Dat is gestoord.
9: De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN heeft al heel lang geleden onderzocht. Alles boven 50 uur per week is ongezond. Alles boven 60 uur is heel erg ongezond. Ja. En leidt ook tot hartaanvallen en zo.
1: Maar Sascha, als ik dit hoor, dan denk ik, dit is toch gewoon uitbuiting?
9: Ik denk dat dit, ik noem dit geen uitbuiting, maar wel systemische zaken in de zeevaart die we moeten verbeteren.
1: Maar waarom noem je het geen uitbuiting?
9: Omdat ik uitbuiting associeer met onderbetaling. Maar dit heeft met arbeidsomstandigheden te maken. Die eigenlijk in de hele wereld als normaal nog worden gezien.
1: In deze sector?
9: In deze sector, terwijl die uren, die werkuren in andere sectoren aan de wal waar wij werken.
1: Dat is echt niet ondenkbaar.
9: Ja, want de arbowet in Nederland gaat uit van 48 uur. Hè. Daar zijn wel wat nuances op en uitzonderingen op. Maar toch 48 uur.
1: Ja.
9: En zeevarenden werken gemiddeld meer dan 70 uur wereldwijd.
1: Ja, en dan hebben ze het erover. Ja, maar je zit dan, laten we zeggen, 6 weken op. En dan werk je inderdaad helemaal uit de naad, letterlijk. En daarna ben je 6 weken af. En dan, ik bedoel, is dat nog een excuus wat je van deze tijd zou kunnen zeggen? Nou, snijd wel hout. Wat vind jij daarvan als vakbond?
9: Ongezond is ongezond. He, dus, en wat we ooit normaal vonden, als we weten dat het ongezond is, moeten we er wat mee. De World Maritime University heeft hier recent onderzoek naar gedaan, een gezaghebbende universiteit in Zweden. Wij hebben de kennis van hoe ongezond lange uren zijn. Dit moeten we gewoon gaan oppakken.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk contact nodig met de reders. Want de reders die gaan hierover. Die hebben die mensen in dienst, die betalen ze, die maken de contracten. Hoe staan die reders hier tegenover?
9: Het onderwerp arbeidstijden is, daar hebben we, om het zacht te zeggen, de handen wereldwijd nog niet voor op elkaar.
1: Nee.
9: We hebben het in de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, geagendeerd en in de IMO, de Internationale Scheepvaartorganisatie. Ik denk dat het goed is om even te vertellen dat de internationale reders, de internationale vakbonden in de zeevaart en de internationale overheden een maritiem in de ILO, in de Internationale Arbeidsorganisatie, als enige sector wereldwijd een arbeidsverdrag kennen.
1: Ja.
9: Daar zijn we heel trots op, want dat legt fundamenten van bescherming voor zeevarenden uit alle landen, onder alle vlaggen.
1: Ja.
9: Dan heb je het echt over basisrechten.
1: Ja, ik wou zeggen, want
9: gezond eten.
1: Daar ontbrak het dus aan.
9: Ja, en dat arbeidsverdrag willen wij dus als vakbonden voortdurend. Wij willen die bodems van bescherming voortdurend ophogen. Dat noemen we continuous improvement.
1: Ja, ja.
9: En arbeidstijden is een onderwerp wat wij daar hoog op de agenda hebben staan.
1: Ja, precies.
9: Maar we zijn het nog niet eens.
1: Nee, dat blijkt. Want als je nog steeds spreekt van 91-urige werkweken, dan heb je nog een lange weg te gaan als vakbond, denk
9: precies.
1: ik. Zeker als je het naar misschien wel meer Europese standaarden zou willen brengen. Is dat wel het doel, dat je het gewoon zegt van, nou, wij vinden ook dat het gewoon max 48 uur zou moeten zijn? in een week?
9: Max 48. Je moet het ook bekijken in relatie tot die verlofperiodes. Ja. Hè? Jij zei net 6
1: wat
9: weken.
1: Wat vind jij dan redelijk? Hoeveel urige werkweken streef je naar?
9: Nou ja, ik denk als je het ook uitmiddelt met rusttijden, dat je in ieder geval aan voldoende rust moet komen. Aan 70 uur rust in een werkweek. De ILO zegt 50 uur. Boven 50 uur is ongezond. Boven 60 uur is extreem.
1: Ja, dus jij
9: dus
1: zegt,
9: je moet eigenlijk niet voorbij die 50 uur willen.
1: Jij wilt eigenlijk streven naar 50 uur voor een werkweek, voor iemand op zee.
9: Het zou op zich, mensen op zee zijn mensen net zoals wij. Mensen zoals, net zoals mensen aan de wal. Mm-hmm. Die gewoon gezonde banen verdienen.
1: Ja. Ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, achteraf mag je nu al zeggen.
2: Het dilemma.
1: Het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op dezelfde boot is goed te verklaren. Of als internationale vakbond moeten wij ons harder inzetten voor gelijk loon bij gelijk werk?
9: Het eerste.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. Jij zegt het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op één en dezelfde boot kunnen we uitleggen. Want dat moeten we ook even uitleggen. Er werken vaak inderdaad verschillende nationaliteiten. Veel mensen van de Filipijnen bijvoorbeeld, of Indonesië of India. Die krijgen vaak de helft minder betaald dan een Westerse Europese persoon op de boot die hetzelfde werk doet. Ja, dat is echt iets wat als ik dat nu bedenk, dan denk ik serieus, het is 2026. Dat kan toch niet dat je op dezelfde boot dat meemaakt. Maar jij zegt, dat is uit te leggen. Vertel.
9: Ja, bedankt voor de vraag. Het is een belangrijke vraag en een moeilijke. Het antwoord is genuanceerd. En ik ben blij dat we het mogen vertellen. Mm-hmm. Want het is gewoon belangrijk, dit. Allereerst moet ik wel twee dingen vooraf. Als vakbond zijn wij uiteraard voor gelijkheid en voor sociale vooruitgang.
1: Ja.
9: En dat geldt voor alle zeevarenden wereldwijd.
1: Ongeacht nationaliteit.
9: Ja, daar kom ik iedere dag mijn bed voor uit. Ja. Dat is ook waarom we dat arbeidsverdrag hebben gesloten in de ILO. En ik onderhandel over lonen voor zeevarenden wereldwijd.
1: Mm-hmm. Maar
9: ik wil die bodems omhoog.
1: Ja.
9: Het tweede wat ik vooraf wil zeggen is, we hebben een wet minimumloon in Nederland. Die geldt ook in de zeevaart. Als je in Nederland vaart of om Nederland heen vaart of vanuit Nederlandse havens, thuishavens noemen we dat, moet je gewoon het Nederlands minimumloon betalen. Mm-hmm. Ook aan buitenlandse zeevaren.
1: Ook aan Filipino's.
9: Ja. En landen om ons heen lopen voor op ons qua op dit gebied. Het wordt echt tijd dat we als Nederlandse overheid ook de wet minimumloon wat verbeteren. Dat is een lang technisch verhaal, zal ik je niet mee vermoeien.
1: Nee, daar hebben we geen tijd meer voor.
9: Maar in Engeland, in Frankrijk, in Noorwegen geldt het minimumloon wat ruimer dan in Nederland.
1: Okay.
9: Dat is één ding.
1: Ja.
9: Maar de internationale zeevaart is een mondiale sector, niet een Nederlandse sector, waar al eeuwenlang mensen uit allerlei landen op één schip werken.
1: Mm-hmm.
9: Omdat dat zo is, is er een internationale business case, om het zo te zeggen, in dit programma.
1: Mm-hmm.
9: Die door landen wereldwijd ook geaccepteerd wordt. Die neerkomt op de verschillende categorieën mensen aan boord van schepen worden grofweg naar het loonniveau van hun woonland betaald.
1: Ja, dus
9: dat verklaart die verschillen.
1: Ja.
9: En dat betekent dat Nederland daarin niet alleen staat. En dat we.
1: Het is wereldwijd zo geregeld.
9: Het is een wereldwijde.
1: Ja, dus waar je woont, daar heb je natuurlijk, daar maak je kosten.
9: Precies.
1: Het levensonderhoud heeft een gemiddelde bepaalde prijs en daar wordt iemand naar betaald.
9: Ja.
1: Maakt dus niet uit of je op een schip onder Nederlandse vlag vaart en je bent dus, een paar maanden van huis, terwijl je op de Filipijnen woont. Je krijgt gewoon naar Filipijnse maatstaven betaald. En jij zegt, dat vind ik verdedigbaar.
9: Omdat het een wereldwijde business case is, hebben we er in Nederland mee te dealen. En dat betekent dat wij als vakbond ook in die realiteit onderhandelen.
1: Hmm.
9: Ik heb al gezegd, ik onderhandel om de bodems van bescherming en de lonen voor iedereen omhoog te krijgen. Dat doe ik overal in Nederland, in Europa en in de wereld.
1: Mm-hmm.
9: Maar de Nederlandse vlag en de Nederlandse vloot zijn heel belangrijk voor de veiligheid van Nederland, voor al het voedsel, alle goederen die we in Nederland nodig hebben. die vlag en die vloot bepaalt ook werkgelegenheid. Onder andere voor mijn leden.
1: Ja. En dus als je ze tegelijk zou betalen, die Nederlander.
9: Dat stort de vlag in.
1: Ja, want dan kan je niet meer concurreren met de dat is in elk geval. Ik zou zeggen, dat is een argument wat de rederijen gebruiken. Ja. Waar jij als vakbond vol tegen ageert, zou ik denken.
9: Ja, en dat is dus te simpel.
1: He, omdat jij ook ziet dat dat grote gevolgen zou hebben voor, voor de economie.
9: Ja.
1: Dat echt die rederijen instorten als je ineens Filipijnse medewerkers hetzelfde loon moet gaan geven.
9: Exact, want als je hier wat aan wil doen, dan moet je naar de wereldwijde tekentafel. En daar moet je sleutelen en niet in één land.
1: Ja, we hebben nog vrij kort en ik wil dat toch even gebruiken. Omdat we hebben nu echt wel een paar moeilijke aspecten aan het zeeleven benoemd.
9: Ja.
1: Het is een beroep met een hoog risico. Ja, er luisteren misschien wel jongeren die nu geslaagd zijn, die net hun eindexamen hebben gehaald. Waarom zouden ze in godesnaam die maritieme wereld ingaan?
9: Ja, het is toch ondanks alles een prachtig vak. Dat vertellen mijn leden mij ook iedere dag. Het is een
1: Je niet het laagste betaalde werk hoeft te doen, denk ik dan.
9: Ja, ook dat is een vraag waar nuance bij past. Want als je van school komt, dan
1: begin je gewoon als matroos.
9: Nee, en dat kan. Maar wereldwijd zijn de matrozenbanen vooral worden in Nederland niet veel meer ingevuld door de mensen die hier van school komen.
1: Ja,
9: die zitten meestal op officierenopleidingen.
1: Ja, precies.
9: Overigens, als je wel matroos bent in een ander land, dan verdien je meestal naar het niveau van dat land een erg goed salaris.
1: Hm.
9: En in Nederland kun je instromen op een behoorlijk goed salaris, soms 3500 euro. En dat is een basissalaris. Uiteindelijk heb je meer in je zak door al het overwerk dat je op die schepen doet. Maar je kunt bijvoorbeeld als stuurman, stuurvrouw in een jaar of 5 tot 10 kapitein worden als je het goed doet.
1: Ja, en dat is gewoon een mooi vooruitzicht.
9: Mooie salarissen verdienen, maar het is ook een mooi vak. Maar we hebben wel, het is een mooi vak waar je de wereld ziet, waar je technisch hoogstaande verantwoordelijkheden draagt. En we hebben wereldwijd uitdagingen. En daar zet ik me met hart en ziel voor in.
1: Dankjewel voor je openheid, Sascha Meijer, General Secretary van vakbond Nautilus International. En wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven? Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland. Zometeen, chipaandelen zetten de AEX flink in het groen. En ook de futures in de VS, die wijzen weer omhoog. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: Je kent ons van het nieuws.
3: Van duiding.
2: Feiten en context. En soms is er
3: naast het nieuws
2: ruimte voor goede muziek.
3: Zoals deze.
2: Zo klinkt werken beter.
3: BNR Business Beat.
2: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR-app.
2: Op bnr.nl/bb.
3: En via DAB+. Business
4: Beat. Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
7: En naar wat er o zo fout is gegaan.
27: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
7: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
28: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
29: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
11: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
13: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
12: Nigaio Wijnen
13: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
12: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Nu in de BNR-app.
1: Oracle voedt de verdere onzekerheid rondom AI-investeringen met kwartaalcijfers. EU akkoord over strengere regels voor een nieuw emissiehandelssysteem. En corporaties komen met een huurverhoging van 3,6% in de sociale sector. Dit en meer verhalen nu op de site en in de app. Gaan we naar de ANWB met Robert Vriezen. Robert, waar staat er nog file?
16: Nou, dat is op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Vanaf knooppunt Gorkum 3 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Want de rijbaan is dicht. Je moet er via de af- en oprit langs. Of omrijden via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Verder nog file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Nasleep van een ongeluk bij Zevenhuizen. 2 rijstroken zijn nog dicht. De vertraging is 20 minuten. En een kwartiertje vertraging aan de grens als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. Kom je bij Zevenaar in de file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Zevenaar bij 139,4. Op de A16 Belgische grens Breda bij de grenscontrole bij 72,1. En ze staan te flitsen als je te hard rijdt over de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Schaarsbergen.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. En eredivisieclub Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd twee keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerp. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Tipaandelen hebben de AEX weer voorbij het zoveelste record van het jaar geholpen. En ja, de voorspelmarkten in de VS, die mogen niet zomaar meer iedereen laten gokken op sport. Dat hoor je allemaal zo meteen in BNR Zaken doen.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl. En lees het prospectus.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Zaken doen over de grens. Ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen, jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is tijd voor een analyse van de financiële markten.
13: Beursnerd.
2: Jochem Visser, welkom.
14: Hi, goedemiddag.
2: Nou, de AEX die gaat lekker nog, hè?
14: Zeker, ja, we hebben weer een recordje aangetikt. En we zijn net weer ietsjes lager gegaan, maar staan nog steeds een dik procent in de plus op 1062,5 punt. Ja, het is een beetje schommelkapitalisme deze week. Want in een week waarin fondsmanagers soms kreunend voor hun scherm zitten, tikt de AEX maar weer een nieuw recordje aan. En dat begon dus vanochtend al, want die 1062, dat was een paar dagen geleden nog een record. Maar we hebben de 63,64 alweer aangetikt ook vandaag. Mm-hmm. Nou, we staan weer op 62,5. Er was gisteren nog een maffe dag waarop zowel chips als software vielen op Amerikaanse en Europese beurzen. Maar nou zijn we weer een beetje terug op dat inmiddels vertrouwde thema van dit jaar. Chips de lucht in en software pijn. Omdat retailbelegger Joep om de hoek pas stopt met de dip kopen zodra er een recessie ontstaat die meerdere kwartalen duurt, zeg maar. Mm-hmm. En dus zien we echt het klassieke beeld nu. BESI 5,5% erbij, ASM 3,3% erbij, ASML 2,8. Dat zijn allemaal rebounds, om het zo te zeggen. En dan zie je daar weer het treurige rijtje bovenaan de dalers. Wolters Kluwer 2% eraf. Relics. En ook Reed Elsevier Relics met 0,9% eraf. Waarbij je trouwens ook alweer ziet van, ja, Wolters Kluwer heeft daar echt de moeilijkste tijd van de twee, moet ik zeggen, van die twee software aandelen in de AEX. Want Wolters Kluwer heeft eigenlijk al

0: langer een beetje een communicatieprobleem, merk ik, als ik in het wereldje praat met mensen die erin beleggen. Want ik sprak vorige week nog met een hedgefondsbaas, ik mag zijn naam niet noemen, die zelfs op had gebeld om daarnaar te vragen bij hem.
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Dat doen ze dus gewoon.
0: Ja, want kijk, dat is ook niet zo heel gek, want na het vertrek van Nancy McKinstry, die sinds 2003 de scepter zwaaide daar, waren ze gewend geraakt waarschijnlijk aan het feit dat Wolters Kluwer gewoon elke 5 jaar ongeveer zijn aandeel verdubbelde. Want je ging lekker weer softwareabonnementjes aan de juridische, medische sector enzovoort slijten. En dan ging het weer goed. En dan hoefde je niet altijd heel erg veel te communiceren. Sterker nog, de meeste mensen op straat, als je vraagt, wat is Wolters Kluwer, jij iets met school?
1: Ja, nog steeds. Ja.
0: Exact, exact. Dus dat is een beetje hoe dat zat. En dan verschijnt er dus ook vorige week, naar ik meen, dag weet ik even niet meer, verschijnt er zo'n artikel van, ja, we werken wel echt samen met OpenAI. En dan meteen alle cynische reacties van de zakenbanken die daar wat van vinden, van de analisten die het aandeel volgen. En dan zie je dus dat die communicatieafdeling nu echt wel bezig is om er wat van te maken, maar dat het nog niet echt lukt.
1: Nee.
0: En dat software gewoon nog steeds het verdomhoekje staat op de markt. Dat is soms terecht, soms niet terecht. Bij Relix trouwens, bij Reed Elsevier, lukt het ze wat beter. Want die melden al maanden eerder, toen dit hele softwareverhaal kwam, van ja, LexisNexis, een van onze producten waar journalisten ook wel eens blij mee zijn. Hè, oude artikelen.
1: Allemaal krantenarchief, ja.
0: Heerlijk. Nou ja, dat voorzien wij nu van Anthropic's Claude, hoor. Wij gebruiken echt wel AI. Wij worden niet aan de kant gebeukt.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat gaat daar ietsjes beter.
1: Oké, we gaan even vooruitblikken naar vanmiddag. Want 2:15 komt het Europese rentebesluit.
0: Ja.
1: Met toelichting.
0: Ja, je zat met de rente van 2% kwartalenlang op een hele fijne plek voor centrale bankiers.
1: Ja, want
0: natuurlijk.
1: Dat was het doel.
0: Ja, je kan de hendel omhoog halen en omlaag halen als inflatie je niet bevalt. En nu is de ECB hoogstwaarschijnlijk overstag, want iedereen...
1: Moet wij heel gek zijn toch, als ze dat niet doen?
0: Precies, het wordt gewoon een kwartje erbij waarschijnlijk. 2,25%, daar komt die range terecht. En dat is de eerste renteverhoging sinds 2023. En de ECB is daar ook echt de eerste op aarde mee. Die direct reageert op 's werelds bekendste dichte rivierbochtje eigenlijk. De straat van Hormuz. Ook omdat Europa natuurlijk veel eerder dan de VS wat merkt van al die energie, inflatie en dergelijke. Hè. Dus in de VS moet men uiteindelijk ook wat voorbeeld gaan volgen van de ECB.
1: Ja,
0: ECB.
1: Door net 4,2% inflatie in de VS.
0: Ja, het wordt wat.
1: En Trump loves inflation ineens,
0: ja,
1: hè?
0: Ik vind het zo ironisch, Nina. Want Kevin Warsh, Trump loves inflation. Ja, foutje bedankt. Je ziet wel dat hij eigenlijk probeerde te doen alsof de cijfers hem niet zoveel uitmaakten, maar hij drukte zich weer onhandig uit als gebruikelijk.
1: Ja, dat deed hij wel eens vannacht inderdaad. Dat is fascinerend hoe dat ging.
0: Ik geef het Kevin Warsh, zijn net benoemde nieuwe Fed-baas, wel te doen, hoor. Want die heeft, zeker na die banencijfers van vrijdag, geen enkele reden meer over om het voorbeeld van de ECB niet te volgen. Dus ik blijf het ook een beetje herhalen. Sterkte, Kevin.
1: Ja.
0: De rentekansen staat...
1: Hij moet naar de White House en dan moet hij uitleggen dat echt de rente omhoog gaat.
0: Ja,
1: maar dan gaat Trump zeggen, oh Kevin, it's okay. I love inflation.
0: Ja, nou, ik denk dat hij het tegenovergestelde gaat doen. Ik denk dat je richting de midterms hele leuke berichtjes op Truth Social kan gaan lezen van get to work, Kevin. En op een gegeven moment gaat hij natuurlijk net als bij de vorige, die ook zelf had benoemd overigens.
1: Ja.
0: Gaat hij meneer Powell numbskull en dat soort, en stubborn mule, oftewel koppige ezel noemen. Ja, dat is het decorum van de president tegenwoordig. Maar goed.
1: Nog even kort, de futures, de voorspelmarkten.
0: Ja, is leuk. Ik noem Europa soms regelgeverijen en de VS Lamalopia.
1: Ja.
0: Dat zijn twee landen. Want Lamalopia exporteert de hele tijd leuke ideetjes onze kant op, omdat alles daar nu mag. Dat heeft allerlei redenen. Bijvoorbeeld stablecoins, waar onze centrale banken wat van moeten vinden, omdat ze de geldvoorraad veranderen, maar ook die voorspelmarkten.
1: Heb je het dan over Polymarket?
0: En Kelsey ook met name. En het idee was tot nu toe in ieder geval dat het allemaal commodities future beurzen zijn en dat daar op Kelsey swapcontracten worden verhandeld. En dan zei de Commodities Futures Trading Commission, de waakhond voor dit soort beurzen in ieder geval, die zei dan, jullie mogen eigenlijk alles doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam.
1: Ja, hilarisch.
0: En dan zei Kelsey officieel, ja, we vragen het aan de CFTC. En dan zei de CFTC iedere keer, oké, prima. Maar dat is nu geëindigd. Want opeens heeft de CFTC op zijn website een heel document geplaatst waarin ze gaan zeggen, allereerst, je mag niet meer voorspelmarkten openen op sportwedstrijden van mensen jonger dan universiteitsleeftijd. Want dat is een universiteitsvoetbal.
1: Nou, dat lijkt me heel gezond.
0: Heel gezond inderdaad, want die kunnen zich minder weren tegen voorkennis.
1: Precies.
0: En nou, dan mag je ook niet meer gokken op blessures. Dat mag ook binnenkort niet meer.
1: Nee.
0: En ook roulette wordt alvast, ja, dat je het weet, Nina.
1: Geen roulette meer?
0: Nee, het is bizar.
1: Nou.
0: En waar komt dat nou door? Dat vind ik zo geinig. Tot slot, dat is dat er was dus een maas in de wet eigenlijk. De CFTC reguleert die swaps helemaal niet en dat soort zaken. Maar want wij wij zijn een markt waar consumenten elkaar tegen elkaar... wij zijn geen sportgokbedrijf. Want 90% van de omzet komt daar gewoon uit. Maar wij zijn een markt. En nu zegt de CFTC, ja, maar als je een markt bent... en consumenten tegen elkaar gokken... dan moet ik wel ervoor zorgen dat die voorkennis tegen moet worden gegaan. Opeens.
1: Ja, precies.
0: Nou, zo wreekt een maas in de wet zich... en gaat de CFTC dus toch opeens iets doen met Kelsey.
1: Dankjewel voor deze nuttige informatie. Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
1: En je kan je natuurlijk ook abonneren op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
3: Macro met Mujagic.
1: Neem ik uiteraard het economisch nieuws door met Edin Mujagic. Fijn dat je er weer bent, Edin.
4: Dag Nina, goedemiddag.
1: Nou, gisteren hadden wij het over Oostenrijk, hè, dat zijn AAA-status verliest. Ja. Betekent dus dat het duurder wordt voor Oostenrijk om ook geld te lenen. Klopt. En ja, enigszins in het verlengde daarvan wil jij het hebben over staatsobligaties. Want door wie worden die nou eigenlijk gekocht?
4: Ja, dat is de vraag die je heel weinig gesteld ziet worden. Maar het heeft wel grote implicaties. En het gaat mij vooral om niet zozeer wie de nieuwe staatsobligaties koopt. Ook een interessante vraag. Maar vooral als je naar alle uitstaande schulden kijkt van landen zoals Nederland. Bij wie liggen die dan? En als ik naar de wat grotere landen kijk, dat geldt ook voor Nederland, in de eurozone, dan geldt dat ongeveer de helft, tot iets meer dan de helft daarvan, is in handen wat dan in de bureaus voor de statistiek zo mooi heet, niet ingezetenen. Ofwel mensen buiten je eigen land. Mm-hmm. Dat is om minstens één reden interessant. Want als ik bijvoorbeeld naar de Nederlandse overheid kijk... wij geven nu tussen de 8 en 9 miljard euro per jaar uit aan rente over onze staatsschuld.
1: Alleen rente?
4: Alleen rente dus.
1: Ja.
4: Als je probeert wat naar voren te kijken... men schat in dat we tegen 2030 ruim 16 miljard euro aan rente gaan betalen over onze schuld. Nou, als de helft van je uitstaande schuld... in handen is van niet ingezeten, dus van buitenlanders... dan betekent dat heel simpel dat straks van die ruim 16 miljard euro... vloeit 8 miljard euro per jaar gewoon weg. Ja. Kijk, als de Nederlandse pensioenfondsen die staatsobligaties in handen hebben... dan betaalt de Nederlandse overheid, maar dan blijft het ook in Nederland.
1: Ja.
4: Maar het is nu al zo, maar straks nog meer... gaan we miljarden met z'n allen in de hele eurozone... gaat naar andere landen toe. En dat is het geld dat we heel goed zouden kunnen gebruiken... om investeringen hier te doen.
1: Ja, maar goed, dan moet je dus eigenlijk Nederlandse investeerders warm kunnen maken... om die Nederlandse schulden op te kopen.
4: Ja, kijk, op het moment dat je het hebt over Nederlandse investeerders warm maken... dan het laatste wat je wilt is dat de overheid achter de schermen een beetje druk uitoefent. Zodat zij meer staatsobligaties...
1: Je verleiden, Edin.
4: Maar je moet het interessant maken voor beleggers in Nederland.
1: Ja.
4: Je kunt je voorstellen dat de recente aanpassingen van Box 3... niet bepaald rijmen met interessanter maken... om te beleggen in de Nederlandse staatsschuld.
1: Okay.
4: Maar goed, op Europees niveau gezien dus... geven we nu al en straks heel veel geld weg. Nou, ik had naar aanleiding van de uitzending van gisteren... had ik iemand die via LinkedIn een vraag instuurde, zei... De schuld van de eurozone is toch wel behoorlijk lager dan de Amerikaanse staatsschuld. Betekent dat dat wij er beter voor staan?
1: Ja.
4: Een heel interessante vraag. En inderdaad, als je de hele eurozone als één land neemt... dan ligt de staatsschuld van die regio net iets onder de 90%. In Amerika hebben we het over 100% en meer.
1: Mm-hmm.
4: Maar dit cijfer is hier... eigenlijk misleidend.
1: Waarom?
4: Want de eurozone is geen land. En dat betekent dat het gemiddelde van de eurozone... zegt eigenlijk niet veel. Omdat je geen land bent, omdat je muntunie bent... ben je net zo sterk als de zwakste schakels.
1: Ja.
4: Dus wat veel relevanter voor de eurozone is... is het gemiddelde van de grote vier. Dus dan hebben we het over Duitsland over Frankrijk, Italië en Spanje. Ja. Ja, als je die samen neemt, dan zit je al gauw op 130%.
1: Zitten
4: we dus ver boven het Amerikaanse niveau. En om het nog erger te maken... onze economieën groeien aanmerkelijk minder dan de Amerikaanse. Dus het verdienvermogen is veel kleiner. En de rekeningen die op alle Europese landen afkomen... denk aan defensieuitgaven, pensioenverplichtingen, etc., die zijn vaker veel hoger dan de verplichtingen... die de Amerikanen op zich af zien komen. Dus met betrekking tot de eurozone... gemiddeldes moet je altijd mee oppassen. Maar zeker als het over gemiddeldes van de eurozone gaat... moet je eigenlijk geen aandacht aan besteden... maar kijken naar gemiddelden van in dit geval de grote vier landen.
1: Tot zover de luisteraarsvraag van de dag.
4: Inderdaad.
1: Wij kijken nog heel even vooruit naar vanmiddag. 14:15, het Europese rentebesluit.
4: ECB. Zijn ze bij elkaar, hè?
1: Ze zijn nu bij elkaar. Nou ja, weet je, iedereen is er inmiddels gewoon vergif aan het innemen... omdat het gewoon omhoog gaat, toch?
4: En je hoort dan heel vaak, de rente van de ECB gaat omhoog... en dat zullen de landen in de eurozone met die hoge schulden zullen niet leuk vinden. Ja, dat is eigenlijk veel te simpel. Daar moet je een kanttekening bij plaatsen. Eigenlijk zou de renteverhoging van ECB vandaag... en misschien wel meer in de toekomst... ik hoop persoonlijk van wel, want dat zou de inflatie bestrijden... eigenlijk zou een serie renteverhogingen heel goed nieuws zijn... voor Frankrijk, voor Spanje, voor Italië.
1: Hoezo dan?
4: Waarom? Van alle staatsschulden van zo'n Frankrijk of Italië of Spanje... is ongeveer 10% kortlopen. Dus 10% betreft de leningen met de looptijd van minder dan een jaar. 90% is gefinancierd met leningen die lopen 5 jaar, 10, 15 jaar of nog langer zelfs. Mm-hmm. En dat betekent als de ECB nu stevig zou optreden tegen de inflatie, dan gaat de inflatie en gaan de inflatieverwachtingen in de toekomst omlaag. En als de inflatieverwachtingen in de toekomst omlaag gaan, gaan ook de lange rentes omlaag.
1: Aha.
4: En daar hebben die landen op termijn veel meer aan dan nu even de korte rente gelijk houden. Want dat is het gevaar daarvan is dat die inflatie een eigen leven gaat leiden, dat die als het ware een soort normale stand van zaken wordt. En dat de lange rentes, waar al die eurolanden mee te maken hebben, structureel op een veel hoger niveau komen te staan. Dus als ik in één boodschap naar Parijs, Rome en Madrid zou mogen sturen, wees blij als je straks hoort dat de ECB de rente heeft verhoogd.
1: Omdenken, dat is een kunst die jij beheerst. Dankjewel, Edin Mujagic. Tot volgende week weer.
3: Blik op de wereld.
1: Nou, vandaag een blik die komt van BNR-redacteur Mick Fruytier. Mick, welkom.
5: Goedemiddag.
1: Opnieuw een heftig nachtje in de Golfregio. Voor de tweede nacht op rij voerde het Amerikaanse leger aanvallen uit op Iran.
6: Welcome to the News Hour. As we come on the air tonight, the US is again striking targets in Iran. After President Trump and Defense Secretary Hegseth both said today that the US would hit Iran hard.
1: Nou, het werd wekenlang werd er gezegd, nou, dat akkoord zo dichtbij, het gaat nu echt komen. Inmiddels kunnen we wel stellen, dit is echt voorlopig niet aan de orde.
5: Nee, funest voor die vrede. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran heeft gezegd dat staakt het vuren vrijwel betekenisloos, hebben ze zojuist gezegd. Gisteravond, 10:45 Nederlandse tijd, nieuwe aanvallen op Iran van de Amerikanen. De VS noemde dat een reactie op de ongegronde en voortdurende agressie van het land. Het Amerikaanse leger heeft geprobeerd meerdere radar- en luchtafweersystemen uit te schakelen. De Iraanse media melden dat er explosies zijn geweest in het zuiden van het land, ook bij de straat van Hormuz en in Karaj, een voorstad van de hoofdstad Teheran. Over de schade is nog niet zo heel veel bekend, maar volgens Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-correspondent, valt niet uit te sluiten dat ook civiele infrastructuur daarbij is geraakt.
7: Maar bijvoorbeeld zoals gisteren zijn er ook weer waterinstallaties geraakt. En in Karaj weten we nog niet wat er precies geraakt is, maar dat is in de vorige uitbarsting bijvoorbeeld zijn daar veel bruggen geraakt. Dus het zou ook kunnen gaan om civiele infrastructuur.
5: Nou, inmiddels heeft het Amerikaanse leger wel laten weten dat de precisieaanvallen op doelen verspreid over heel Iran zijn afgerond.
1: Ja, maar daarna volgden weer Iraanse tegenaanvallen. Die waren, neem ik aan, opnieuw gericht op Amerikaanse legerbasis gewoon in de Golfstaten.
5: Ja, klopt. Gevolgd inderdaad op die Amerikaanse aanvallen nam Iran verschillende bases onder vuur, onder andere in Bahrein, Kuwait en Jordanië. De revolutionaire garde van Iran die zegt ook een grote hoeveelheid Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in Jordanië te hebben geraakt en vernietigd. Het leger van Kuwait heeft via X laten weten dat hun luchtafweersysteem meerdere keren in actie is gekomen om luchtdoelen te onderscheppen. En Bahrein heeft ook laten weten dat er brokstukken zijn neergekomen in het land van Iraanse drones die zijn onderschept.
1: Ja.
5: En daardoor is ook nodige schade ontstaan, onder andere ook in de hoofdstad Manama.
1: Ja. Nou, het geweld is dus opgeleid, ook in de Golfregio. Terwijl, ja, we weten ook wat daar vanavond gaat beginnen. 9:00, het WK in Mexico, Canada en de VS. Ja,
5: ja.
1: Het is een ja, eigenlijk een soort bizarre samenloop van omstandigheden dan.
5: Het is wel een bizarre start van het wereldkampioenschap. Na het WK in Rusland 2018 en Qatar 2022... daar stonden natuurlijk de mensenrechten enorm ter discussie. Hoopten ze denk ik bij de FIFA dit keer een onomstreden toernooi. Maar ja, dat gaat niet lukken met twee deelnemende landen... waarvan één dus het gastland, die ook met elkaar in oorlog zijn. Ja. Maar FIFA-baas Gianni Infantino... ja, die leek daar gisteren tijdens de persconferentie... in eerste instantie toch wel weinig aandacht voor te hebben.
8: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup. So it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness. And I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time.
5: Het is een moment van geluk en van blijdschap, hoor je de FIFA-baas hier zeggen. Nou ja, Iran speelt twee van de drie groepswedstrijden in Los Angeles. Eentje in Seattle. De selectie van Iran kreeg slechts 10 dagen voor een eerste wedstrijd... de nodige papieren om het land binnen te komen.
1: Jeetje, ja,
5: maar dat geldt niet voor alle vertegenwoordigers van Iran. Want de ondersteunende staf, daarvan zouden 15 mensen worden geweigerd.
1: Oh ja?
5: Ja. 15 Iraniërs, waaronder ook de baas van de Iraanse voetbalbond zelf. Ook diens plaatsvervanger. En verder mag Iran ook niet in de VS verblijven.
1: Het voetbalelftal niet.
5: Het elftal mag daar niet verblijven. Het uitvalsbasis ligt in Mexico. Het team gaat dan voor iedere wedstrijd op en neer. En moet dan nadat de 90 minuten voorbij zijn... gewoon direct het land weer verlaten.
1: Dit heeft allemaal te maken gewoon met de oorlog tussen Iran
5: zeker.
1: En de VS. Dus gewoon, wij willen jullie zo min mogelijk... faciliteren.
5: Ja, ze willen inderdaad dat Iran daar zo min mogelijk aanwezig is. Ja,
1: jij zegt, Infantino heeft daar niks over gezegd, maar ik neem aan dat er wel vragen werden gesteld, misschien door de pers?
5: Uiteraard, de aanwezige pers heeft daar vragen over gesteld en dus moest de FIFA-baas er toch wat over zeggen.
8: I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances, which we cannot influence, obviously, in these circumstances, Iran could come and play. This is football. This is about people forgetting for a moment their realities and being able to focus on a match and on a team.
5: Ja, goud natuurlijk dat Infantino hier zichzelf weer eventjes op de schouders klopt. Hè. Ik weet niet wie er anders in staat zou zijn geweest om ervoor te zorgen dat Iran toch nog kan meedoen aan het toernooi. Daarna hoor je hem natuurlijk ook nog zeggen, dit is voetbal. Mensen moeten even uit de dagelijkse realiteit kunnen stappen en opgaan in het spel en het team. Nou ja, dat kan dan vanaf vanavond 9:00.
1: Ja, precies. En goed, Iran heeft het dus niet makkelijk met aanwezigheid op het WK.
5: Nee.
1: De Somalische scheidsrechter had het nog moeilijker.
5: Zeker, inderdaad. Ja, de beste scheidsrechter van het Afrikaanse continent, daar gaat het om, kreeg die prijs in 2025. Omar Artan uit Somalië heeft geen toegang gekregen tot de Verenigde Staten. Die arbiter die kon bij aankomst in de VS Hub gewoon weer rechtsomkeerd maken. En volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had die scheidsrechter banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties.
1: Oh ja.
5: Ja, nou, inmiddels is Artan door de FIFA uit het rooster gehaald. En ook hier kreeg Infantino vragen over, en dit keer van een journalist van de BBC.
8: The Women's World Cup will be in the UK, right? Would you find it normal that FIFA would dictate to the British government who to let in the country and who not to let in the country?
5: Ja, verschilde zich dus echt achter het feit dat de FIFA geen invloed heeft op wie of wel...
1: Amerikaanse keus.
5: Ja, Amerikaanse keus. Ja. Vroeg zich dus ook hardop af hoe die situatie dan zou zijn in het Verenigd Koninkrijk in 2035, als daar dan vermoedelijk het WK voor vrouwen gaat plaatsvinden. Hij zegt daarnaast wel van, ja, we zijn een sportorganisatie, we doen ons best met de middelen die we hebben.
1: Ja.
5: Maar ja, hij had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik ben het oneens met het
1: besluit. Ik vind dit raar, ik vind dit gek. Ja, je kan hier een standpunt over innemen.
5: Ja.
1: Maar misschien is dat niet zo handig op dit moment in deze geopolitieke spanningingen in Amerika.
5: Doet hij niet. Maar ja, dus niet alleen de officials van Iran en deze scheidsrechter hebben moeite om de VS in te komen. Geldt ook voor fans en journalisten uit andere landen.
1: Ja.
5: Maar ja, wie straks het toernooi ook wint, het immigratiebeleid van Trump drukt zeker een stempel op deze editie van het wereldkampioenschap.
1: Nou, bij mij zijn Lisbeth Staats en Niels Heidhuis aangeschoven van de Avondspits vanaf 4:00. Waar gaan jullie het over hebben, Lisbeth?
9: Nou, ik hoorde net al een staartje over het WK vertellen.
1: Mm-hmm.
9: Wat ook begint vrijdag is het Europese Migratiepact.
1: Net zo boeiend.
9: Gaat in.
1: Net zo leuk als het WK.
9: Ik weet niet of het leuk is, Nina. Maar in ieder geval, wij gaan daarover praten. Wat zijn de praktische consequenties? En wat verandert er nou in de praktijk voor Nederland, waar die migratiediscussie natuurlijk al, nou, hoeveel jaar inmiddels politiek bepaalt?
1: Ja, heel erg lang. Inderdaad. Oké, dus dat?
10: Ja. En morgen natuurlijk de beursgang van SpaceX.
1: Oh, dat wist ik nog niet. Je vertelt me wat
10: niet,
1: nieuws.
10: Maar we moeten daar wel, nou, we gaan daar wel iets nieuws over vertellen met onder andere schrijver van het boek Musk Modus en onze eigen Jochem Visser, die je toch altijd wel enthousiast overkomt over die beursgang, althans. Het is natuurlijk heel spannend wat er allemaal gebeurt. Want SpaceX, is daar blijft het niet bij. Er komen nog meer van dat soort grote AI-bedrijven aan. Want dat zit ook in SpaceX. Dus 4 keer meer belangstelling dan er aandelen op de markt komen. Ja. Nou ja, goed, wat gaat er allemaal gekte achter schuil? Ja, is het gekte? Is het gekte? Dat is natuurlijk de vraag die we daar hebben.
1: 4 uur horen het. Dankjewel, Liesbeth Staats en Niels Heidhuis. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Bas ter Wild te gast, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Welke gevolgen heeft de oorlog in het Midden-Oosten voor de groei van de Nederlandse economie? En hoe gevaarlijk is Nederlandse blootstelling aan private credit? Na de nieuwsupdate kun je luisteren naar Boekenstein in de Wijk. En om 4 uur dus lekker luisteren naar De Avondspits. Tot morgen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
12: Het is ongekend wat hier gebeurt.
11: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
13: Wij willen niet weg, hè?
14: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
11: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
15: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
16: Hemingway board-evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
19: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
20: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
21: De Friday Move zendt vrijdag uit vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summer Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
20: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
3: BNR Verkeer.
24: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. De stad viel op de A7, Zaanstad Hoorn. 20 minuten vertraging bij afrit Avenhoorn. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. 4 kilometer file tot aan Zevenhuizen. 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht bij Zevenhuizen voor politieonderzoek nog. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens 10 minuten oponthoud. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, een pechgeval bij Moordrecht. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos na een ongeluk. Verkeer kan dan langs via de af- en oprit, maar ja, wel 40 minuten vertraging, dus omrijden loont. Dat gaat via knooppunt Del richting Utrecht over de A15 en de A2. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer. Hectometerpaaltje daar is 1.6. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Oud-Dijk controle bij 142.3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwste
0: update van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt er getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. En eredivisieclub Go Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Boel. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerp. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
26: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
25: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
26: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
25: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
26: Op BNR en als podcast.
27: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
29: Blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
31: Woensdag 10 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Verdere escalatie tussen de VS en Iran om mee te beginnen, waar formeel natuurlijk nog steeds een bestand geldt. Maar maandag stortte een Amerikaanse Apache-helikopter neer in de straat van Hormuz. Volgens de VS door toedoen van Iran. De 2 bemanningsleden werden gered. Ter vergelding bombardeerde de VS gisteravond doelen in Iran. In elk geval luchtafweer- en radarinstallaties, ook bij de straat van Hormuz. Iran bestookte daarna weer buurlanden die Amerikaanse bases herbergen. Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daar heb ik geen berichten gezien over schade. Maar echt goed gaat het dus niet met dat zogenaamde bestand.
32: Nee, en wat er gebeurt is op zich wel interessant. Eigenlijk moet je teruggaan naar de jaren 60 en de boeken die toen geschreven zijn uit de kast rukken. Want dit is gewoon coercive diplomacy, dwangdiplomacy. En beide partijen die willen dus niet dat er een grote oorlog weer ontstaat. Dus ze willen de boel een beetje beperkt houden. Dus ze mikken het zo, letterlijk en figuurlijk, dat de escalatie beperkt kan blijven. Er wordt ook openlijk over gesproken op deze manier.
31: Ja.
32: Als je kijkt wat Ghalib Baf, de parlementsvoorzitter, heeft gezegd. Die zegt, ja, hoor eens, wij moeten proberen om de diplomatie en militaire acties op elkaar af te stemmen. Nou, dat is precies wat dwangdiplomatie, coercive diplomatie zegt.
31: Ja, ja.
32: Dus wat je daarbij doet, is je hebt bepaalde diplomatieke doelstellingen die je wil bereiken. En dan ga je geweld toepassen. Je zet je militairen in om de tegenstander toe te bewegen om die kant op te gaan. Nou, dat doet Iran. Omdat ze ook weten dat de Amerikanen absoluut niet willen dat de boel compleet escaleert. Want dan zijn ze helemaal weg. En uiteindelijk moet die straat van Hormuz een keer open gaan. Dus ze weten dat Trump op dit ogenblik tot concessie bereidheid heeft, is. Nou, en dat is precies wat we hier zien. Ook de revolutionaire garde heeft zich hierover uitgelaten. En ik moet zeggen, ja, dit is wel echt volgens het boekje, hoor, wat hier gebeurt.
1: Interessant. Dwangdiplomatie is dus eigenlijk praten en schieten tegelijkertijd.
32: Nou ja, kijk, het is eigenlijk, het begint met dreigen, met schieten en praten. En als dat niet werkt, dan kan je altijd nog beperkte militaire geweld toepassen. En dat is precies wat er nu gebeurt. Hè. Dat schrijft de theorie van de dwangdiplomatie hiervoor. Nou, een hele serie boek, ik zal er nou niet diep op ingaan. Maar dat is op zich is dat dus wel interessant. Het komt niet vaak voor. Ik kan me niet echt herinneren dat we recente gevallen hier hebben, hiervan hebben gezien. Maar ja, goed, het lijkt net alsof die Iraniërs de literatuur wat dat betreft goed beheersen.
1: En hoe gaat het met het praten ondertussen? Hebben we daar een beeld van?
32: Nou, dat wordt goed volgens mij, Jan.
5: Er wordt totaal niet gepraat.
32: Nou ja, dat is niet waar. Er wordt wel gepraat.
5: Maar niet tot
32: maar het levert niet veel op. Maar er wordt wel gesproken. En volgens mij zijn die gesprekken, wat ik ervan begrijp, nu afgebroken door de militaire slagenwisselingen die er zijn geweest.
5: Ja, en wat ik daar, weet je, ik ben helemaal eens hoor met die dwangdiplomatie. Maar wat ik zo grappig vind is dat Trump het niet helemaal beheerst. Want hij doet twee dingen. Hij zegt, er is een deal om de hoek, die is er helemaal niet. En hij zegt ook, ik ga er nu weer, net ook weer een tweet. Hè? Ik ga er weer flink op losslaan, want Iran luistert niet. Ja, en als je dat dan allemaal niet doet, en want beide kanten beheersen zich eigenlijk, dan lijkt mij dat een recept voor dat het gewoon allemaal nog even gaat duren.
32: Ja, maar beide kanten beheersen zichzelf wel.
5: Ja, exact.
32: Dat is wat je ziet. Maar dan kan het, ja, dat kan ook snel afgelopen zijn, maar het kan ook nog tijden duren.
5: Exact.
32: Je had toch nog iets gezien van Vance, ja.
5: Ja, die zegt dus van, nou ja, die ging dus was op de tv en zei van, het kan nog wel, het kan heel snel gaan, want Trump is heel goed bezig, maar het kan ook nog wel een maanden duren. Nou, dat laatste, dat denk ik dat hij daar wel gelijk in heeft. En dat vindt Trump natuurlijk niet leuk dat hij dat zegt, want Trump zit voortdurend de druk op te voeren, maar het leidt tot niks.
32: Hmm. Nou ja, er is dus achter de schermen dus wel degelijk gesproken. Zelfs ook over de nucleaire issues.
5: Ja.
32: Dat is interessant hoor. Er zijn vier punten die zijn op tafel gelegd. En door die schietpartijen zijn die punten van Iran door Iran kennelijk van tafel gehaald. We weten natuurlijk ook niet alles van. Je hebt te maken met snippetjes informatie. En dan moet je maar gewoon kijken of het later klopt. Maar wat we ervan begrijpen is dat er vier punten op tafel lagen. Dat is het opschorten van de verrijking met 20 jaar. Ja. Als Trump dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij iets bereikt wat inderdaad beter is dan Obama. Want dat zou rond 2030 aflopen. En nu praat je over 2045. Ik moet nog echt zien of het gaat gebeuren. Maar goed. Dan wordt er gesproken over de mogelijke ontmanteling van de nucleaire installaties Natanz, Fordov en Esfahan. Ik weet niet of hem dat lukt. Dan wordt er gesproken over zogenaamde SNAP-inspections. Dat zijn eigenlijk controles, inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Die dan plotseling kunnen plaatsvinden. Nou, ik denk dat dat iets wat mogelijkerwijs best nog wel eens een keer door zou kunnen gaan. En er wordt gesproken over het verdunnen van het bestaande hoogverrijkte uranium. Ik heb zelfs gezien dat in de Verenigde Staten al wordt nagedacht hoe je dat het beste zou kunnen doen. En dat daar ook faciliteiten voor zijn aangewezen.
1: Je noemt nu allemaal concessies die Iran zou moeten doen. Wat zou er dan tegenover staan?
32: Ja, dan gaat de Straat van Hormuz open.
1: Ja. Maar dat is ook een concessie van Iran.
32: Exact. Nee, dat is een grootste concessie van de Verenigde Staten. Want Iran die weet natuurlijk ook wel dat gedoe rond die Straat van Hormuz, dat gewoon internationaal juridisch geen hout snijdt. Dat alle landen ter wereld, inclusief China, daarop tegen zijn. Maar het is natuurlijk een ideaal drukmiddel om eigenlijk iets wat toch al van voorbijgaande aard is, denk ik, ja, op Amerika toe te passen om ervoor te zorgen dat ze op een ander aantal punten geen concessies hoeven doen. En dus je creëert iets wat een concessie lijkt, maar uiteindelijk helemaal geen concessie is. En exact. Dat is denk ik wat ze doen. Heel Russisch trouwens om dat te doen. Maar het is een Iraniërs.
5: Dit komt uit een artikel in de New York Times van gisteren. Van de grote meneer Sanger. Weet je wel, dat is de grote New York Times.
32: Wat komt uit de New York Times?
5: Die punten die je net zegt. Hè?
32: Die zijn algemeen bekend. Ja.
5: Jawel. Maar ik ben daar dus heel sceptisch eigenlijk over. Want de Iraniërs willen 10 jaar een stop op verrijking. En Amerika wil 20 jaar. En Trump hoopt dat ze op 15 jaar eindigen. Hè? Ik denk dat Sanger gesproken heeft met zijn Amerikaanse diplomaat of zoiets. Het is toch helemaal de vraag of dit dus gaat lukken.
32: He? Ja, dat is
5: helemaal
32: waar.
5: De vraag. En we krijgen het allemaal te horen. Ik ben gewoon, ik moet eerst maar eens zien wat er gebeurt. Vooralsnog zie ik gewoon Iran kicking the can down the road. En dat is heel verstandig voor Iran, want Trump zit in de problemen.
32: Ja.
1: Hoe zit ondertussen Israël en Netanyahu specifiek in de zaak?
5: Nou ja, Netanyahu zit aan alle kanten vast. En met name ook, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat ook in de Israëlische politiek. Want ook de linkse oppositie vindt nu van, ja, in Iran zitten we nou gewoon in een soort vacuüm. Laten we daar nou maar op losbarsten. Dus ook IJsenkot en zo bijvoorbeeld zegt nu van, je laat je nu piepelen door Trump. We moeten gewoon het werk afmaken in Iran, anders blijft dat een gevaar. Dus Trump's Netanyahu zit echt aan alle kanten vast. Hij moet dus radicaliseren van zijn eigen politieke omgeving in het land Israël. Maar Trump wil natuurlijk een deal. Hè? En daarnaast nog het grote probleem dat het in Libanon de zaak gewoon helemaal niet goed gaat.
32: Wat mij iedere keer weer opvalt, jongens, is dat die discussies over wat Netanyahu wel en wat hij niet moet doen, of Trump wat hij wel of wat hij niet moet doen. En je moet erop losrammen, want dan kan je alsnog je doelstellingen behalen. Ja, dat heel vaak gewoon totaal los staat van de militaire realiteit.
5: Zo is het.
32: Hoe zou in godsnaam Israël nou de klussen willen afmaken die Amerika niet kon afmaken? Hoe zou je dat willen doen? Het enige wat je zou kunnen doen is een paar atoombommen dan op Iran gooien. Maar als Israël nou helemaal zijn positie wil verpesten in de hele wereld, dan moet hij dat vooral doen. He, dus dat gaat hem ook niet worden. Ik vind dat echt heel erg opmerkelijk. Die retoriek is er een van absolute oorlog. En tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk helemaal niet kan. Ik vind daar wel wat van, hoe langzamerhand. Ik vind dat zo ongelooflijk merkwaardig. En dan zeker zo'n IJsenkot, dat is een oud CDS, dus een commandant der strijdkrachten, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Ja, die moet toch beter weten.
5: Overschatting van wat je met de krijgsmacht vermag, hè?
32: Ja, maar dat is ook merkwaardig, Arend Jan. Want als je gewoon ziet wat er op dit ogenblik gebeurt in Libanon tegen Hezbollah, dan komen ze ook niet veel verder.
5: Exact.
32: En Israël heeft het echt heel zwaar met de drones die door Hezbollah worden ingezet tegen Israëlische doelen. Daar hebben ze niet heel goed een antwoord op. Dus ik bedoel, die oorlog die verandert ook in moordentempo qua aard. Ja, en ze blijven gewoon bij de oude retoriek blijven. Ik vind het raar.
5: Ik ook. Ze zijn zo getraumatiseerd door 7 oktober. Ze kunnen gewoon niemand meer vertrouwen. Dus rammen ze erop los. Heb je een alternatief, Arendt-Jan, zeggen ze dan?
32: Uiteindelijk. Ja. Maar uiteindelijk kan je eigen graf daardoor graven.
5: Exact.
32: Dat is natuurlijk wel een groot. Het is echt een risico, hoor. Het begint een steeds groter risico te worden.
5: Vind ik ook.
32: Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan wel.
1: Ja. Door naar Rusland en Oekraïne. Oekraïne heeft afgelopen nacht een fabriek geraakt die elektronica produceert voor raketten en drones in een stad genaamd Cheboksary. Dat ligt 500-600 kilometer ten oosten van Moskou en volgens mij zo'n 1000 kilometer van de Oekraïnse grens. Op filmbeeld zijn grote branden te zien. En ook een mooi zo voorbijvliegende Flamingo-kruisraket onderweg naar die fabriek. Werd gezegd dat die misschien door 2 van die Flamingo's werd geraakt. Die dragen meer dan 1000 kilo explosieven bij zich. Dus die schade zal groter zijn dan de eerdere keer toen diezelfde fabriek alleen door drones werd geraakt. Volgens mij na die Flamingo's kwam ook nog een lading propeller drones eroverheen richting die fabriek. Dus dat is wat. Verder. In de regio Samara werd een olieraffinaderij geraakt. En in Vladimir een oliepompstation. De haven van bezet Mariupol werd bestookt. Daar zou forse schade zijn door drones. In de Zwarte Zee werd een tanker van de Russische schaduwvloot geraakt. Een brug tussen de Krim en het noorden, de rest van Oekraïne, die vorige week ook al werd getroffen, is opnieuw geraakt door Russische aanvallen in Oekraïne, Kharkiv, zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 10 verwond. Op verschillende plaatsen in de Dnipropetrovsk vielen gewonden. In 6 regio's werd energieinfrastructuur geraakt. Ik vergeet nog te zeggen, in Moskou werd, dat was een kolonel of een generaal, het hoofd van de artillerieafdeling van het ministerie van Defensie, opgeblazen door een bom in zijn auto. En op de grond weer de zwaarste gevechten gemeld in Donetsk. En dan is vooral interessant wat er gebeurt bij Konstantinivka. Dat is het zuiden van het vrije deel van Donetsk. Daar is zowel wat Oekraïnse terreinwinst gerapporteerd, maar ook de Russen zitten daar eigenlijk al in de stad vanuit het zuidoosten. En berichten dat de Oekraïners zich daar eigenlijk geleidelijk aan het terugtrekken zijn om in elk geval omsingeling te voorkomen. En ja, dat het eigenlijk, het zal niet van vandaag of morgen zijn, maar dat het misschien wel een aflopende zaak daar is. Zware gevechten ook in de stad. Waarschijnlijk veel slachtoffers aan beide zijden.
32: Ja, Konstantinivka, je moet er zo eens even op de kaart moeten kijken. Want als je gewoon kijkt naar waar de Russen op dit ogenblik zitten, dan is er eigenlijk, zeg maar, vanuit het centrum een doorgang naar het noorden. Daar kunnen de Oekraïners dan nog uit. Dus je moet inderdaad wel snel zijn. Want we zien dat de infiltratieoperaties van de Russen doorgaan. Dus ik denk dat die stad eerder daar zoals zal vallen. Maar dat laat onverlet dat Oekraïne aan de andere kant van Konstantinivka weer aan het oprukken is. Ja, dus het is ook wel moeilijk om te bepalen van wie nu eigenlijk daar de overhand heeft. Als je even wat verder naar het noorden gaat, dan heb je Liman. Dat is ook interessant wat daar gebeurd is. Daar gooit Rusland natuurlijk meer infanterie in de strijd. Alleen het punt is dat die infanteriesoldaten geen infanteriesoldaten zijn, maar dat zijn bijvoorbeeld mechaniciens. Dat zijn logistieke medewerkers. En dat duidt erop, en dat is echt het interessante hier, dat die Russen dus gewoon met een probleem zitten. Dat ze dus eigenlijk hun doden en gewonden niet meer kunnen vervangen. En moeten zich dus verlaten tot dit soort oplossingen. En wat we ook weten in dat gebied, maar dat, volgens mij, ik heb dat echt overal langs het front wel gezien hoor en gehoord, dat die doden en gewonden, die worden helemaal niet meer opgehaald. Hè. Ja. Die laten ze gewoon liggen. Dus die creperen daar. Althans, dat geldt natuurlijk voor de gewonden. Omdat je er ook niet bij kunt komen. En dat is echt groot, echt problematisch. Oekraïners doen dan tenminste nog pogingen om ze met onbemande karretjes van het slagveld te halen. Maar de Russen doen niet eens moeite meer. Nou ja, dan zie je dus gewoon dat die killzone, die wordt iedere keer groter. Hij is nu, laten we zeggen, aan beide zijden 15 kilometer bij Pokrovsk. Dus totaal 30. Maar ik heb ook al getallen gezien van 50 kilometer.
1: Ja, aan Russische zijde is het inmiddels zelfs zo dat er meer doden dan gewonden vallen. Hè? Wat ongebruikelijk is. Normaal heb je natuurlijk meer gewonden dan doden.
32: Ja, maar dat komt ook in belangrijke mate, Hugo, omdat die gewonden niet meer van slagveld worden.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
32: Dat is eigenlijk een verklaring.
1: Dan krijg je dat.
32: Ja, dan krijg je dat. Ja.
1: Ik zag nog wat kleine dingetjes. Zelensky, die had geloof ik met Letland nu weer een drone deal. Hij wil dat Charles komt.
32: Ja, dat wil hij.
1: Iedereen wil dat Charles komt. Trump wil ook dat Charles komt.
32: Ja, ze zijn nogal dol op elkaar, Zelensky en Charles. En hij is daar net weer op bezoek geweest. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Het zou natuurlijk wel mooi zijn voor hem als er gewoon een officieel staatsbezoek van de koning zou komen. Dat is natuurlijk helemaal opgestoken middelvinger naar het Kremlin toe.
1: Ja, ja.
5: En jongens, in Rusland zelf, in de Krasnodar-regio, beginnen Russen nu dus allemaal olie te hamsteren. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat lees.
32: Dat is al gebeurd ook op de Krim, hè?
5: Ja, op de Krim is dat gebeurd.
1: Ja, maar dus dit is dan echt in Rusland zelf dan, Krasnodar.
5: Ja. Ja. En als dat zich doorzet, jongens, dat is toch heel vet. Peskov heeft het ook erkend, gezegd van ja, we hebben daar wel wat probleempjes, zegt hij dan, weet je wel. Nou, reken maar dat echt een serieus probleem is.
32: Ja.
5: Wat ook belangrijk is dat Zelensky heeft gezegd dat hij een hele positieve conversatie heeft gehad met Witkoff en Jared Kushner. Ja, je gelooft het niet, maar dat schijnt dus gebeld te zijn. Ja. En ze gaan dus bij de komende G7-top in Frankrijk, Evian, gaan ze verder praten. Hè? En hij is heel, heel dankbaar voor de positieve Amerikaanse evaluatie van de Oekraïnse positie. Hij bedoelt dat ze zeggen dat het vrij goed met Oekraïne gaat. Ja, kennelijk is het ook zo dat Kushner en Witkoff ook wel zien dat het vrij goed met Oekraïne gaat en niet zo goed met Rusland. En dat hebben ze gewoon gezegd, telefonisch. Denk je niet?
1: Volgens mij zijn ze er nog nooit geweest, hè? In Oekraïne zelf.
32: Nee.
1: Kushner en Witkoff.
5: Nee.
1: Misschien moeten ze toch eens overwegen om een kijkje te gaan nemen.
32: Ik denk dat ze daar geen zin in hebben.
1: Ik denk dat het tijd is voor het Arendtjans Amerika blokje.
5: Ja, even een aantal dingetjes. Het is zeer onrustig in de Verenigde Staten. En,
32: echt waar?
5: Trump is dus voortdurend bezig in allerlei tv-programma's om te zeggen dat wat er in Californië tijdens de primaries allemaal gebeurt, dat het allemaal fraude is en zo. Nee. Dus hij is eindeloos bezig met zijn strategie van electorale fraude. Hè? Terwijl er eigenlijk helemaal niet zo vreselijk veel aan de hand is. Ik zag wel trouwens dat de Wall Street Journal ook wel zegt dat er in Californië wel wat problemen zijn met de tellen van de stemmen voor de burgemeesterschap. Dus dat steunt Trump een beetje. Maar goed, ik denk zelf dan van hij is ook wel een meester in het benoemen van fraude. Want dat komt hem goed uit. Hè? Nou, wat heel belangrijk is een poll gehouden in 15 Europese landen, waaronder Nederland. En nu zegt slechts 1 uit 10 Europeanen ziet Amerika nog als een bondgenoot.
1: Ja.
5: Dus jongens, het is wel zo, mensen luisteren veel te veel naar onze podcast.
1: Ja.
5: We hebben een enorme schade aangericht.
1: Ja. Het komt nooit meer goed.
5: Het komt nooit meer goed. Maar als je ziet, jongen, slechts 11% van de respondenten zegt dat Amerika onze waarden en belangen deelt. Hè. Dat was vroeger 16%, half jaar geleden. In november 2020 22%. Dus het daalt enorm. En dit vind ik, dit leg ik er 's nachts wakker van. Hè? In landen met grote radicaal rechtse partijen, zoals Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden, daar zijn ook mensen die geloven dat Europese landen ons gaan helpen als het misgaat. Dus kennelijk zijn er voren mensen en zo. Hè? En de PVV-mensen hebben ook niet zoveel vertrouwen in Amerika. Dat vind ik wel interessant. Dus die luisteren naar MAGA, weet je wel, die ook problemen met Trump krijgen. Dat is heel interessant wat er allemaal gebeurt.
32: Ik vind eerlijk gezegd de cijfers die je zag bijvoorbeeld over Estland, vond ik ook heel interessant. Daar is het echt op een dieptepunt.
5: Ja.
32: Dat is natuurlijk grappig, want dat zijn natuurlijk altijd landen, de politici die om het hart lopen te roepen, dat Amerika's commitment ten aanzien van artikel 5, de collectieve verdedigingsclausule, keihard is. Ja. Dat gelooft dus niemand meer. Dus ik moet inderdaad ook constateren, wij zijn absoluut geen buitenbeentjes meer. Wij passen echt helemaal binnen in dit beeld als podcast.
5: Wij zijn een mainstream podcast.
32: We moeten nodig wat anders gaan bedenken.
1: Ja, dat lijkt me ook.
32: Ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, wij roepen het al een hele tijd. Maar je ziet dus dat dat nu gewoon niet wordt overgenomen. Maar dat gevoel, en het is ook volstrekt logisch, hè. Dat gevoel algemeen gedeeld wordt. Gewoon door 90% van de mensen. Nou, mag ik nog wel iets over Trump zeggen dan? Want nu mogen we echt alles over hem zeggen.
1: Dat mag in dit blokje. Yep.
32: Nou, je ziet steeds meer berichten dat nu erkend wordt in de Verenigde Staten dat Trump niet meer de machtigste man van de wereld is. Maar dat hij minimaal die plek moet delen met Xi. En maximaal dat hij nummer 2 is geworden. Ik denk dat hij nummer 2 is geworden. Ik heb die opmerking al eerder gemaakt naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Xi. Dat was dramatisch. Als je eerst dus een bezoek moet afgelasten en uit moet stellen, omdat je denkt van nou, dan kan ik nog even orde op zaken stellen in Iran, en dat lukt niet, en je gaat alsnog, dan heb je echt een probleem. Ik roep iedere keer, er is een Amerika voor en na de Iran-oorlog, en dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Nu wordt dat ook zelfs door Rubio erkend. Die was in India. Het wordt door Hexet erkend in Singapore. Het feit dat Trump zo onwaarschijnlijk aardig is voor Xi bewijst dit. Je ziet dus dat er continu erkend wordt dat dus die versnelling van de mondiale orde, dat die dus heel erg hard gaat. En dat is, nou ja, is ook wat wij natuurlijk ook al hele tijd geleden hebben geconstateerd. Dat heeft ook nieuwe termen opgeleverd in de relatie tussen Amerika en China. Constructieve strategische stabiliteit.
1: Oh ja.
32: Dus constructief, dus je moet een beetje aardig voor elkaar zijn. En strategische stabiliteit betekent dat je elkaar niet op de bek slaat. Ik bedoel, gewoon even heel simpel gezegd, maar daar komt het feitelijk wel op neer. Dus je ziet dat er echt iets aan het veranderen is op dit ogenblik in de wereld. En dat betekent dus dat China een steeds grotere invloed gaat krijgen op die wereldorde. Nou, precies zoals voorspeld door een hele hoop experts en ook in deze podcast.
5: En wat je dus ook ziet is dat de populariteitspolls, de peilingen van Donald Trump, die zijn nu gedaald tussen de 35 en de 40%. En dat is niet hoog.
32: Ik vind het nog steeds hoog.
5: Ja, maar het is wel echt 63% afkeuring, hè?
32: Ja.
1: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
30: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
7: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: BNR.
24: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Je hebt 3 kwartier vertraging als je over de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt. Want er staat 4 kilometer file tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. Doordat voor politieonderzoek 2 rijstroken dicht zijn na een ongeluk. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. De alternatieve route via Rotterdam. Daar kom je een kapotte auto tegen. Over de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda heb ik het dan. Bij Rotterdam Prins Alexander staat die kapotte auto 2 rijstroken te blokkeren. Kwartiertje vertraging daar. En nog een uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht na een ongeluk bij Lexmond. Rijdt het langzaam vanaf Werkendam over 9 kilometer. Maar het ongeluk is van de weg. Alle rijstroken zijn weer vrij. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A12 Duitsland-Arnhem bij Zevenaar bij 139.4. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijzehoort bij 163.1. En ook controle op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Zaarderheiken bij 67.4.
30: Dit is BNR Nieuwsradio.
0: blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. Bij de rellen gisteravond en vannacht in Noord-Ierland zijn 12 agenten gewond geraakt. Was voor de tweede avond op rij onrustig in verschillende steden, na de mesaanval maandag door een man uit Soedan. Rijlschoppers sloegen met hamers de stoep kapot om met stenen de politie te bekogelen. 16 verdachten zijn opgepakt. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
8: Dat er heel veel extra geld naar Defensie gaat, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan wordt dat geld besteed? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
9: Hey Michal, vandaag hebben we Nick Hageraads en Ludo O. van bureau Berendschot te gast. En we gaan het met hen hebben over het onderzoek dat zij gedaan hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de stand van de Nederlandse defensieindustrie. Mm-hmm. En dat doen ze iedere 2 jaar. En je verwacht het al, maar het gaat goed met de Nederlandse defensiebedrijven. Tegelijkertijd zeggen zij, het zou nog beter kunnen. En hoe dan, dat gaan we zo met ze bespreken.
8: Maar eerst even, Ria, waar ga jij deze week verder op letten? Of wat is je opgevallen?
9: Wat mij is opgevallen is het feit dat er een aantal landen in bespreking zijn met de Verenigde Staten over het uitbreiden van de Amerikaanse nucleaire capaciteit, of in gewoon Nederlands, over het uitbreiden van het kernwapenarsenaal in Europa van Amerika.
8: Ja, en dat gaat om Baltische Staten en Polen, toch?
9: Ja, voor zover bekend wel. Die hebben tenminste in elk geval openlijk gezegd van ja, wij zijn met ze in gesprek. Amerika zelf heeft nog niet gereageerd en andere landen ook niet. Maar er zijn natuurlijk nog veel andere Europese landen die misschien ook geïnteresseerd zouden zijn en die ook aan die oostgrens zitten en bang zijn voor Rusland. Dus het zou heel goed kunnen dat er nog meer zijn, maar dat weten we niet.
8: Dit weten we. En dit lazen we onder andere in de Financial Times. En dat ging dus onder andere over Polen. Polen, dat vond ik, tenminste dat dacht ik er gelijk bij. Die heeft natuurlijk te maken met dat geschuif met militairen. Eerst werden er wel militairen teruggetrokken, toen weer toch weer niet. Worden toch wel afgelost, want in Polen zitten ongeveer 10.000 Amerikaanse militairen. Dus die hebben een goede band met de Amerikanen. Die voelden ze zich misschien een beetje benadeeld door het gedoe van Trump. Ik dacht, is het toeval of is het een beetje een geste vanuit de Amerikanen naar Polen?
9: Ik denk dat dat ook wel meespeelt, want de Amerikanen hebben natuurlijk al een hele tijd, we hebben het vaak besproken hier, gezegd van goh, wij willen de conventionele capaciteit in Europa willen we verkleinen. Dus we willen minder soldaten, Amerikaanse soldaten op Europese bodem. Het zijn er nu nog ruim 80.000. Maar ze willen toch een aantal verplaatsen richting Azië, want ze zien China als een veel grotere bedreiging. Mm-hmm. Nou, Polen heeft daar dus last van, zoals je al zei. Ja, dit tegelijkertijd zegt de NAVO nee, maar Amerika blijft loyaal aan Europa. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dan denken, oké, de conventionele capaciteit gaat naar beneden, maar de nucleaire capaciteit gaat omhoog. Dat Amerikaanse kernwapen.
8: Oké, dat zou niet heel onlogisch zijn. Zijn er meer details bekend?
9: Nee, er zijn eigenlijk niet meer details bekend. Maar het moet wel zeggen dat mij niet echt verbaast, omdat Polen al langer zegt wij willen een kernwapen. Want het kernwapen is terug van weg geweest, lijkt het in de discussie. Het was natuurlijk heel lang taboe, het was hartstikke gevaarlijk. We konden elkaar en de mensheid vernietigen met die wapens. Is ook zo.
8: Ja.
9: Maar ja, tegelijkertijd zien we ook aan Iran dat als je een kernwapen hebt, dan kun je eigenlijk niet aangevallen worden, omdat ja, landen dan bang zijn van ja, dan krijgen we een kernwapen op onze kop. Kijk naar Noord-Korea. Hè, die is al relatief veilig, zou je kunnen zeggen. En Iran was op weg naar een kernwapen, maar

0: Ja, Amerika en Israël hebben gezegd, no way, dat gaan we niet doen.
1: Over 2 weken komen de ministers van Defensie van de NAVO bij elkaar in Brussel. Verwacht je dat dit op tafel gaat liggen?
0: Ik weet het niet. Ik denk dat het een bilaterale afspraak is. Want volgens mij is dat ook zo met die andere landen waar al Amerikaanse kernwapens zitten. En dat zijn natuurlijk Turkije, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
1: Het wordt dus even kijken wat het precies gaat worden, maar wel oren en ogen open. Ja. Het hoofdkwartier.
0: Denk dat het ook niet zomaar rond is, hoor. Want het schijnt dat in Nederland liggen ze dus in Volkel. Hè, naar verluid, maar naar we verluid, weten allemaal, ze liggen er. En dat schijnt helemaal in diepe bunkers onder dat vliegveld. Bewaakt door Amerikanen. Nou ja, dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. Nee. Dus echt heel erg geheim zal het niet blijven, zou ik zeggen, met al die satellieten die overvliegen. Maar ja, lijkt me hartstikke spannend, ook voor Rusland. Want die landen liggen echt heel dicht bij de Russische grens.
1: Laten we gaan naar onze gasten, Nick Hageraads en Ludo O. Welkom allebei.
2: Dank.
3: Dank je wel.
1: Goed dat jullie er zijn. En eerst maar even naar het goede nieuws, want het gaat dus goed met de Nederlandse defensieindustrie, concluderen jullie. De defensie- en veiligheidsgerelateerde omzet steeg tussen 2021 en 2025 van 4,7 miljard euro naar 10,2 miljard. Dat kwam vooral door Oekraïne.
2: Dat is de vraag of de stelling meteen.
1: Dat is mijn vraag en stelling. Ja. Is dat zo of niet?
2: De omzet is gestegen. Op Oekraïne aankomt, kom ik zo op terug. En misschien goed om een stukje context te schetsen. Hè. Dus die Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie, helemaal vol NLD-tip noemen wij het kortaf.
1: Onthoud dat, beste luisteraar.
2: Ja, de NLD-tip. Ik probeer de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie vast te houden. Dat is misschien overzichtelijk. Hè. Er zijn 1500 bedrijven actief in die sector. Dat waren de eerste ongeveer 1200. Er zijn 300 bedrijven de afgelopen 3 jaar ingestapt. Dat zijn er best wel veel. Nou, het merendeel van die 1500 bedrijven is MKB. En wat wel heel interessant is, die 1500 bedrijven leveren echt een heel divers palet aan producten, toepassingen, componenten. Dus het kan onderdeel van een vliegtuig zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook kleding zijn, of een tank of een onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld ook ICT of een aanhanger. Dat is echt onwijs breed. En wat je ziet is, die omzet is jarenlang, tot ongeveer 2021, rond de 5 miljard heeft hij eromheen gezeten. Ja, niet verrassend, oorlog in Oekraïne, gestegen defensiebudgetten, Nederland, Europa, NAVO en verder. En die omzet is doorgestegen naar 10 miljard, ruim 10 miljard vorig jaar.
0: Dus een verdubbeling dus?
2: Is een verdubbeling. Dus die omzet, of die stijging van die budgetten, die is ook zeker terug te zien. Maar er zit wel een hele grote maar aan vast. We zien ook echt nog voldoende belemmeringen. Die zien wij, die zien de bedrijven. Die ziet EZK, die ziet Defensie. Dus daar is ook zeker nog werk te doen.
1: Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben natuurlijk. Daar zijn we geïnteresseerd in, toch, Ria?
0: Zeker.
1: Maar ik ben ook wel benieuwd. Jullie zijn hier met z'n tweeën. Elke 2 jaar dus maken jullie zo'n rapport ongeveer. Hoe verdelen jullie de taken een beetje?
3: Nou, we hebben dat feitelijk samen gedaan. En we doen dat altijd als team. En Beerschot is natuurlijk een breed adviesbureau die alle goede ingang heeft bij de defensiebedrijven. En zo zijn we ook eigenlijk uiteindelijk uitgekozen.
1: En waar letten jullie op? Want jullie kijken dus naar die defensie- en veiligheidsindustrie als geheel in Nederland. Waar let je op?
3: Ja, je probeert het in ieder geval kwantitatief te onderbouwen, want het gaat eigenlijk om de feiten. Er moeten natuurlijk beleidskeuzes gemaakt worden. En belangrijk is dat de feiten gewoon kloppen. Er is niet een openbare informatie. Bijvoorbeeld CBS houdt niet standaard bij hoeveel bedrijven er zijn, omdat het best een ingewikkelde sector is. Want veel bedrijven doen een deel civiel en een deel defensie.
1: Ja.
3: Dus als je kijkt naar de bedrijven, doen ze ongeveer gemiddeld 10% van de omzet doen ze op het defensiedomein. Dus 90% gaat naar het civiele domein. En dat wordt dus niet geregistreerd op een bepaalde manier. Dus vandaar dat dit onderzoek ook nodig is. En dat doen we door medewerking en door de uitvraag bij de bedrijven. En de bedrijven hebben eigenlijk ook echt baat bij om natuurlijk ook zo zuiver mogelijk beeld te geven.
0: Ja, en jullie hebben dus een enquête uitgevoerd. Ja. Is dat het onderzoek?
3: We hebben een enquête uitgevoerd. En uiteindelijk hebben dus 500 bedrijven deelgenomen van die 1500 aan dit onderzoek om een zo zuiver mogelijk indicatie te geven van
1: hoe het eruit ziet, hoe het ervoor staat. Dus als ik het goed begrijp, is het voor het CBS lastig om dit zomaar te kunnen inzien, omdat er dus zoveel dual use is. Dus dat mensen.
3: Dat wordt niet officieel geregistreerd, dus zij zouden ook een enquête moeten uitvoeren.
1: Ja, nou, dat besteden ze. Tenminste, dat besteedt het ministerie dus uit. Je noemde al net even de getallen, hoeveel bedrijven er ongeveer zijn. Wat maken de defensie- en veiligheidsbedrijven in Nederland?
2: Ja, het is onwijs divers. Ik noem dat net al even. 1500 bedrijven, een deel daarvan is ook relatief nieuw, is afgelopen 3 jaar ingestapt. 88% van die 1500 bedrijven, dat is MKB. Dus ja. Dat is echt heel veel. Het zijn maar een beperkt aantal grote bedrijven. Nou, wat Ludo net al even kort noemde, gemiddeld doen die bedrijven dus maar 10% van de omzet voor defensie en veiligheid. Dus eigenlijk een merendeel van de bedrijven is gewoon met hele andere producten en markten bezig. En is die defensie- en veiligheidsmarkt, ja, is iets wat erbij komt. Er zit natuurlijk wel het verschil tussen. Hè. Er zijn een aantal partijen doen er veel meer op. Even op jouw vraag terug te komen. Wat doen die bedrijven dan? Nou, we kennen natuurlijk de Thalesen, we kennen de Damens.
1: Zeker.
2: We kennen de Robin Radar, zijn natuurlijk echt wel de bekende partijen. De OEM's, Original Equipment Manufacturers, zoals wij het noemen. Er zitten natuurlijk veel meer bedrijven achter die onderdelen maken, die componenten maken. Bedrijven of chemiebedrijven die grondstoffen maken. Maar voor partijen die kleding maken of aanhangers, software, ja, noem het maar op. Denk aan echt civiele spullen, bijvoorbeeld een aanhanger is echt civiel. Dual use, een drone, maar ook echt defensiespullen zoals een marineschip. Het is echt een heel breed palet aan materieel en toepassingen dat wordt geproduceerd en wordt geleverd binnen deze sector.
0: En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, je zei het zelf al, er zijn allerlei verschillende nieuwe bedrijven bijgekomen. Mm-hmm. Zit daar dan een veranderende trend in? Maken die wat anders?
2: Ja, hele goede vraag. Wat ik al noemde, 1 op de 5 bedrijven die is de afgelopen 3 jaar de sector ingestapt. Dat hebben we echt precies, zoals ik het ook noem, hebben we het op die manier uitgevraagd. Nou, en het merendeel van die bedrijven is actief in het land- en het luchtdomein. Dus we onderscheiden een aantal domeinen. Marine, land, lucht, ruimtevaart, cyber en veiligheid. Nou, merendeel land en lucht die nieuw is. En ook een merendeel van die nieuwe bedrijven. Die zitten in het intelligente en autonome systemen. Nou, lees drones, anti-drones domein. Dus het zijn, nou, dat verbaast natuurlijk niet heel erg. Heel veel partijen die in het drone segment actief zijn. Over het algemeen zijn die nieuwe bedrijven ook vooral hoogtechnologisch en investeren ze meer in research en development ten opzichte van de partijen die al actief zijn. Dus drones, hoogtechnologisch en lucht- en landdomein.
0: Nou zie je dat Defensie heel bewust een paar jaar geleden heeft gekozen voor een aantal terreinen waarvan zij zeggen, daar is Nederland sterk in, daar moeten we uitbouwen, dat is goed voor onze economie, dat is onder meer AI, dat is quantum, slimme materialen, maritiem staat erbij. Zien jullie ook dat die bedrijven inderdaad daadwerkelijk in die gebieden actief zijn?
2: Ja, dat zijn die welbekende NLD-gebieden, die focusgebieden. En dat zijn inderdaad 5, waaronder ook dus maritiem, sensor, radar, slimme materialen en quantum. En wat we zien, we hebben het ook zo uitgevraagd, in welk van deze gebieden ben je als bedrijf actief? Nou, iets meer dan 50% geeft aan dat ze actief zijn in 1 of meer van deze gebieden. Dus dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus het is natuurlijk een beetje een kip-ei verhaal, hè? Maar dus dat die NLD-gebieden lijken best wel goed gekozen. Ongeveer 50% is dus actief in 1 van deze gebieden. Nou, merendeel van die bedrijven is dan vooral actief op de slimme materialen en op de intelligente en autonome systemen. Ja, en natuurlijk maritiem, wat je ook noemt. Ja, en sensor en radar. En Nederland Radarland wordt natuurlijk al vaak genoemd. Er zijn ook heel veel bedrijven actief in.
0: En die andere 50% die dus niet in die 5 kerngebieden zitten, wat doen die dan? Hebben we dan een terrein gemist wat bedrijven dan wel zien en EZ en Defensie tot nu toe niet?
2: Nou, wat ik al eerder noemde, is een hele grote diversiteit aan bedrijven in die sector. Dus ik zou niet zeggen dat EZK of Defensie de plank hebben misgeslagen en niet de juiste gebieden hebben gekozen. Maar defensiematerieel is natuurlijk heel breed. En denk bijvoorbeeld, ik noem dat al, aanhangers, kleding. Nou, bijvoorbeeld kleding zou je ook onder slimme materialen kunnen zien, maar bijvoorbeeld aanhangers passen er niet bij. Maar het is nog steeds onwijs belangrijk. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel van die subsectoren ook zelfredzaam zijn in die zin. Dus niet altijd die specifieke steun nodig hebben, wat de gedachte is achter die 5 NLD gebieden.
0: En Ludo, wat betekent dit nou voor de werkgelegenheid? Kan de vlag uit in Nederland?
3: Nou, de werkgelegenheid die stijgt en de groeiverwachtingen stijgen. Anderzijds kunnen wij ook niet alles maken in Nederland. Als je kijkt naar het zwaardere materieel, vliegtuigen, die worden eigenlijk allemaal uit het buitenland geïmporteerd. Maar anderzijds zijn wel de bedrijven actief als toeleverancier.
0: Maar wat voor getal zit erop? Hoeveel banen zit er in deze sector?
3: Als je kijkt nog naar het aantal mensen die in deze sector werken, dan praat je over 30.000 mensen die in deze sector werken.
1: Hebben jullie ook gekeken naar of, want de werkgelegenheid in dit domein groeit, hebben jullie ook gekeken naar of die mensen dan ergens anders dus worden weggehaald? Of
3: ja, je hebt altijd natuurlijk een mogelijkheid tot verdringingseffect. Maar het verdringingseffect, het is juist zo dat het elkaar aanvult. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een sector als de automotive, daar gaat het nu iets minder. Dus bedrijven kunnen daardoor ander type werkgelegenheid oppakken. Dus het is niet zozeer dat er meteen verdringingseffect ontstaat. Maar ja, belangrijk is wel dat er goede toegevoegde waarde is. En als je kijkt naar de bedrijven die ontstaan, dan zit dat toch echt in het de hoogtechnologische deel. En dat is uiteindelijk ook goed voor Nederland. Dat heeft uiteindelijk ook effecten voor spillover-effecten en voor andere sectoren.
1: Ja, allemaal goed nieuws. Begon ook deze aflevering met dat er goed nieuws was, tenminste voor deze industrie. Er is ook minder goed nieuws, zeggen jullie. Nederland had nog veel harder kunnen opschalen. Maar dat lukt niet door structurele uitdagingen op het gebied van inkoop, capaciteit, financiering en infrastructuur. Nou, leg eens uit, wat is er aan de hand?
3: Ja, je ziet eigenlijk dat die bedrijven allemaal klaarstaan om te groeien. Maar uiteindelijk krijgen ze op dit moment niet de grote orders allemaal binnen. Dus wat bedrijven graag willen is lange termijn zekerheid. Dus de lange termijn orders.
1: We kunnen bijna een bingo kaart maken, Ria. Als wij lange termijn zekerheid horen, dat we dan
2: lange termijn processen.
3: Dat zijn toch wel de knelpunten die ze tegenkomen. Plus het hele inkoopverhaal, wat natuurlijk langdurig is. Daar wordt wel stappen in genomen. Het inkoopproces wordt op de schop genomen. Nou, er was laatst natuurlijk ook weer een kritische rapport van de Rekenkamer, die juist daarop gaan van, ja, je hebt niet precies de regels gevolgd. Nou, volgens mij heb je juist op het moment dat je gaat opschalen, moet je ook niet precies de regels gaan volgen, want je hebt gewoon die extra volumes nodig. En uiteindelijk, die Nederlandse bedrijven, die willen allemaal de sector gaan ondersteunen, maar die krijgen niet voldoende kansen. Dus we denken dat er veel meer voldoende kansen zijn voor die Nederlandse bedrijven. En anderzijds zien we ook dat de exportpositie achterblijft. We hadden veel meer verwacht dat de Nederlandse bedrijven zouden kunnen profiteren van de grote OEM'ers in Europa om mee te liften.
1: Nick, heb je een toevoeging?
2: Ja, heel terecht punt dat Ludo noemt. Hè. Dus ik wil zeker nog wat noemen over die belemmeringen, maar even door te gaan over die export. Ludo, wij hadden het voorafgaand nog even erover. Ja, wat zijn nou uitkomsten die ons verbazen? En dat was echt wel die export. Misschien even voor de achtergrond. Ja. Omzet is sterk doorgestegen. Een aantal jaren verdubbeld, wat je ook noemde. Maar die export is relatief gezien afgenomen. In absolute getallen ongeveer gelijk, maar relatief gezien is die afgenomen. En dat is op lange termijn, dat geven de bedrijven ook aan, daar gaan we natuurlijk ook mee in gesprek. Ja, is dat een risico? Ja, het kan op korte termijn ook een reactie zijn op de vraag. Dus de binnenlandse vraag groeit sterk. We zijn dus aan het toewerken naar 2%. We zijn weer inmiddels naar 3,5%. Dus ook die zin is wel begrijpelijk.
0: Defensieuitgaven heb je dan over, voor de duidelijkheid.
2: Ja, daar zijn we naartoe aan
0: het bruto binnenlands product, 3,5% moeten we naartoe werken.
2: Dank voor deze toevoeging. En dat is natuurlijk, vanuit die optiek is het heel begrijpelijk dat die bedrijven zich eerst op de binnenlandse vragen focussen. Ja. Maar op de lange termijn is het mogelijk een risico. Veel Nederlandse bedrijven zijn met name MKB-partijen die verder in die keten zitten, zoals wij het noemen. Dus die maken niet een schip of een voertuig, maar die maken onderdelen daarvan. Nou, een heel groot deel daarvan wordt geleverd aan het buitenland, komt daar in producten of toepassingen terecht, en dan komt het weer terug in Nederland of naar andere landen. Nou, het risico wat er bestaat is, als je niet goed vastzit in die internationale waardeketens, dan verlies je die positie en dan kom je er ook heel lastig weer in terug. Het is natuurlijk een sector met een beperkt aantal afnemers, de ministeries van Defensie nationaal, de spelen nationale industriebelangen, dus je komt vrij moeilijk weer die internationale ketens kom je in. Dus dat vinden wij wel en dat vinden de bedrijven ook een risico op lange termijn.
1: Wil je nog iets toevoegen over de belemmeringen? Dat zei je ook.
2: Ja, dus die belemmeringen, en een aantal kwamen er al voorbij. Hè? Dus jij noemde al de bingo-kaart, ja. Aanbestedingen, grootte van orders. En kijk, waar we voor willen waken is om de bingo verder aan te vullen. En misschien ook even goed om de andere kant te belichten. Kijk, vanuit Defensie weten niet hoe de oorlog van morgen of voor overmorgen eruit ziet. Dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Maar tegelijkertijd moet je die bedrijven wel een soort van zekerheid geven. Anders ga je niet een extra fabriekshal neerzetten. Of honderden of duizenden mensen er extra aannemen om aan die vraag te voldoen. Dus je ontkomt er niet aan als Defensie of als internationale partij om naar een andere manier van contracteren toe te gaan om hier ruimte voor te bieden.
1: Vorige week hadden wij hier staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. En hij zei, of hij herhaalde, dat Nederland 50% van zijn defensiebudget in Nederland of Europa gaat besteden. Dat is op zich goed voor de economie. Zien jullie dat terug in het rapport?
3: Ja, je ziet, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat de bestedingen van de Nederlandse defensieindustrie eigenlijk gelijk meegroeien met de uitgaven van Defensie. Dus dat is eigenlijk wat we één op één terugzien. Dus je ziet wel een vergelijkbare groei. Maar belangrijk is inderdaad dat de groei die er zo meteen komt, dat die uiteindelijk ook door Nederlandse bedrijven verricht kan worden. Het is de Nederlandse bedrijven kunnen niet alles. En dat moet je eigenlijk ook in samenwerking doen met de andere Europese bedrijven.
1: Ja, hoe zien jullie dat? Die afweging tussen, je wil natuurlijk dat de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk profiteren, maar je wil ook dat Europa als geheel groter en sterker wordt en ook samenwerkt. Hoe zien jullie die afweging, dat probleem?
3: Ja, als je kijkt naar de samenwerking is dat natuurlijk lastig. Als je dat kijkt naar vergelijkingen met Amerika, dan hebben ze natuurlijk veel minder systemen en veel minder diversiteit. En in Europa is het veel belangrijker om meer samen te gaan werken. En er is veel potentieel, waardoor er ook grotere orders kunnen gegeven worden. Belangrijk is ook dat je meer stabiliteit krijgt, meer omzet en langere termijn orders. En dat kan je alleen maar doen als je dat in Europa gaat doen.
1: Maar kan het dan allebei en dat de Nederlandse industrie maximaal profiteert en dat Europa sterker wordt ten opzichte van Amerika?
2: Nee, er zijn twee dingen belangrijk. Hè. Dus aan de ene kant het nationale industriebelang. Hè, dus dat we economisch bedrijven ook in positie brengen.
1: Ja.
2: Aan de andere kant natuurlijk het belang van Defensie. En Defensie die zegt natuurlijk ook, hè, vanuit een strategische autonome gedachte wil je ook hier industrie hebben. Maar tegelijkertijd wil Defensie een voorsprong in gevecht. En de beste spullen, die worden misschien niet altijd in Nederland gemaakt. Dus die twee zijn hierin belangrijk. Maar wat interessant is, wat Dirk Boswijk zegt, we moeten ongeveer, wat is het, 50%?
1: Ja, de helft.
2: De helft moet uit Nederland komen.
0: Ja, of Europa.
2: Europa.
0: Ja.
2: Ja, en wat hier wel interessant is dat we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal OEM's, Original Equipment Manufacturers, die echt eindproducten leveren. Dus het merendeel van het grote materieel komt uit het buitenland. Maar wat we daarin vergeten is dat heel veel producten, componenten of software die daarin zit, die komt uit Nederland. Ze produceren we hier, dat wordt geëxporteerd en dan komt dat via een andere weg weer terug. En overigens over Europa, als we het hebben over, Ludo noemde het al even, standaardisatie, dus meer naar eenzelfde standaard toe gaan, naar grotere aantallen, omdat je met meerdere landen samenwerkt en aanbesteding doet. Dus niet ieder land zelf voertuigen kopen, maar dat samen doet. Ja. Dat is de industrie ook bij gebaat. Grotere aantallen, dan kan je investeren, dan kan je mensen aannemen en dan kan je ook sneller opschalen.
1: Ja, dus specialiseren in die 5 gebieden, dat is een goed idee en dat is dus ook voldoende wat jullie betreft.
2: Nou, dat is een tweede vraag. Dus de vraag is, je hebt over Europa. Dat zeggen de bedrijven ook. Die NLD-gebieden, dat laat zien dat dat heel goed aansluit op wat de sector doet. Maar moet u niet vergeten dat de bedrijven die niet in die focusgebieden actief zijn, ook hele belangrijke dingen doen. Dus je moet ook zeker niet uit het oog verliezen.
0: En hoe zouden Defensie en Economische Zaken kunnen proberen om die Nederlandse bedrijven, zowel de focusgebieden als de andere toetreders en bedrijven die al actief zijn, om die te plaatsen in zo'n Europees ecosysteem? En dat we dus als Europa als geheel daarvan profiteren. En Nederland dus ook. En dat we minder afhankelijk worden van Amerika. Want we zien toch ook wel dat Amerika wel een beetje moeizamere bondgenoot aan het worden is.
2: Ja, we zien dat heel veel bedrijven die leveren en die kopen in bij de Verenigde Staten. Overigens hebben we ook uitgevraagd wat bedrijven verwachten ten aanzien van de relatie met Europese of internationale bedrijven. Lees de Verenigde Staten. En bedrijven verwachten dat die samenwerking af gaat nemen. En dat juist de samenwerking met Europese bedrijven gaat toenemen. Dus die is heel bekendbaar voor de sector. En misschien even over de vraag, hoe moet je dat dan precies gaan doen? Nou, we zien de laatste jaren natuurlijk vooral het initiatief met de Nordics landen, waar we veel mee samenwerken. De like-minded landen die op zoek zijn naar hetzelfde.
0: Dat zijn Scandinavië, de Baltische Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk vanuit de NAVO.
2: Ja, en dat zijn landen die vaak eenzelfde perceptie hebben ten aanzien van de veiligheid. Ook eenzelfde materieelbehoefte. Er zijn landen die aan zee liggen, die hebben behoefte aan marineschepen. Ja, en dat zijn landen waar we dan goed mee kunnen samenwerken. En je ziet dat in de eerste initiatieven daarop ook al ontstaan.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal, voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: Bij Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Is de rechterrijstrook dicht. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Politieonderzoek na een ongeluk bij Zevenhuizen. Vanaf Zoetermeer Centrum 5 kilometer file en 3 kwartier oponthoud. Je kan omrijden, dat kan je doen via Leiden over de A4 en de N11. Ook de zuidelijke route is weer beschikbaar via Rotterdam over de A4 en de A20. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens moet je rekening houden met een kwartier vertraging. En een kapotte vrachtauto op de A12. Op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. Klein kwartiertje vertraging daar. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Twello bij 92,9. Op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Zaandijk bij 11,0. En ook controle op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Zevenaar bij 139,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij een McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. Bij de rellen gisteravond en vannacht in Noord-Ierland zijn 12 agenten gewond geraakt. Was voor de tweede avond op rij onrustig in verschillende steden na de mesaanval maandag door een man uit Soedan. Relschoppers sloegen met hamers de stoep kapot om met stenen de politie te bekogelen. 16 verdachten zijn opgepakt. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
21: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
20: Yes!
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Dit is het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto, de batterij. Maar wat weten we over de levensduur? Leasemaatschappij Arval deed onderzoek en de resultaten die hoor je morgen. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
24: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
22: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
26: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Ook als je een doorgewinterd ondernemer bent, gaat het opzetten van een nieuw bedrijf weer met vallen en opstaan. Voor een zacht prijsje treinreizen aanbieden naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs, dat klinkt natuurlijk mooi, totdat geen enkele bank erin gelooft. Wat doe je dan als je wel je miljoenen nodig hebt? Welkom Maarten.
27: Dankjewel.
26: Wie ben je en wat doe je?
27: Ik ben Maarten Bastian, medeoprichter van GoVolta en wij maken internationaal treinreizen betaalbaar.
26: Waar heb jij het goed gedaan?
27: In het heel lang blijven volhouden en stoïcijns blijven doorgaan.
26: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
27: Ik denk in het te groots denken vanaf het begin. En we hadden misschien iets kleiner, voorzichtiger en Nederlandser moeten denken.
26: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Maarten, leuk je te zien in deze uitzending. GoVolta, je zei het al, hè, een internationale spoorvervoerder. Waar brengen jullie de reizigers zoal in?
27: We rijden vanaf 19 maart dit jaar tussen Amsterdam en Duitsland. En we gaan vanaf 14 december dit jaar uitbreiden met de route Amsterdam-Parijs.
26: Geweldig. En Duitsland is dan Berlijn, denk ik, uiteindelijk.
27: Ja, Berlijn, Amsterdam. Ja,
26: of zitten daar ook nog heel veel stationnetjes tussen?
27: Er zitten nog stationnetjes tussen, Osnabrück en Hannover. Ja. Maar de grote toeristentrekpleister is natuurlijk Berlijn.
26: Jullie worden ook wel de EasyJet van het spoor genoemd. Is dat een geuzennaam? Vind je dat een fijne benaming of niet?
27: Ik vind dat wel een compliment. Ja, de low-cost airlines in Europa die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben eigenlijk de hele markt binnen Europa wel een beetje overgenomen. En het staat voor een Europees netwerk wat niet per se aan één land gebonden is.
26: Ja, maar zijn jullie dan ook inderdaad een budget spoorvervoerder zoals EasyJet dat ook is?
27: Nou, waar wij op richten is grote volumes, veel capaciteit. En dat zorgt ervoor dat de ticketprijzen omlaag gaan. En we zorgen ervoor dat we niet met 20.000 mensen op kantoor zitten. Dus in die zin zijn wij wel heel kostenbewust. Ja.
26: Want wat kost het eigenlijk als ik naar Berlijn toe wil?
27: Een retourtje is gemiddeld €50.
26: Oké. En Parijs is dan ongeveer hetzelfde, kan ik me zo voorstellen.
27: Ja. Ja.
26: En de gemiddelde reiziger, hoe ziet die eruit?
27: Heel divers. Blijven Nederlanders, dus iedereen is uiteindelijk wel in voor een koopje. Maar wat er uitspringt zijn de mensen die wat jonger zijn. Dus een beetje de doelgroep 18 tot 25 jaar. Die maken vaak de keuze om met de trein te gaan vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Mm-hmm. En verder, ja, heel divers, maar veel gezinnen met kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk met meer personen. Dus dan is die lage prijs extra belangrijk.
26: Ja, precies. Want als ik met gezin naar Parijs zou willen met de Thalys, dan ben ik toch al snel €200 voor een retourtje wel kwijt.
27: Ja.
26: Dus in ons geval dan €1000. Dan denk je, nou, dan pak ik de auto wel.
27: Ja, daarom. En als de trein gemiddeld 50 euro retour is, ja, dan rekent het een stuk beter.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
27: Dus dat zijn mensen die uit de auto getrokken worden op deze manier. En misschien mensen die überhaupt het niet anders aan hadden gedurfd om naar Parijs te gaan.
0: Ja, maar je concurreert dus en met een vliegticket en met auto, misschien ook wel met een Flixbus. Dat,
27: Ja. Dus eigenlijk met een heel breed palet. En ja, de zakenreiziger die het niet uitmaakt, even tussen haakjes wat het kost, om met de trein te gaan, ja, die zal altijd de snelste en misschien wel de meest luxe verbinding kiezen. Maar verder hebben we eigenlijk een heel breed palet aan klanten.
0: Kun je iets zeggen over de financiën? Hoeveel omzet draaien ongeveer?
27: Nou ja, het gaat hard, want we rijden dagelijks treinen.
0: Okay.
27: Dus dit jaar verwachten we af te sluiten met een kleine 10 miljoen. En volgend jaar gaat dat al snel richting de 30 miljoen.
0: Wauw, oké. En schrijf je al zwarte cijfers of niet?
27: Nee, nog niet. Nee, we zijn 2 maanden bezig. Maar er zit wel een hele mooie stijgende lijn in. Dus onze bezettingsgraad die is al in de eerste maanden boven de 70% uitgekomen. Dus dat bewijst echt dat er heel veel mensen zitten te wachten op betaalbare treinverbindingen.
0: En wanneer verwacht je winstgevend te zijn?
27: Volgend jaar.
0: Oké, dat klinkt als iets stevigs, zeg maar. Laat ik zo zeggen, dit klinkt als iets dat een financierbaar bedrijf zou moeten zijn.
27: Ja, ja.
0: Want daar gaan we namelijk over praten.
27: Ja, je lacht al.
0: Want dat bleek het niet in het begin te zijn.
27: Nee, we hebben een hele lange aanlooptijd gehad.
0: Ja.
27: Dus dat ging niet vanzelf.
0: Waar stapten jullie heen?
27: Nou, het idee was in eerste instantie, laten we eens kijken of we een duurzaam alternatief tegenover die vliegreizen kunnen zetten. Alleen ja, dat was heel ingewikkeld, want mensen gaan graag naar bestemmingen als Venetië, Wenen, Praag. En dat zijn toch de verdere bestemmingen. En daar was op dat moment helemaal geen treinverbinding. En als je dat dan met de trein kon doen, was het peperduur en moest je 6 keer overstappen.
0: Mm-hmm.
27: Dus toen zijn wij een nachttrein gaan zoeken. Want we dachten, ja, dan is dat eigenlijk de enige optie om wel die steden te bereiken. Dus wij hebben in Duitsland hebben we toen een nachttrein gevonden. Het waren 16 rijtuigen, maximale lengte die je kan rijden. Een halve kilometer lang, 730 bedden. En we dachten, nou, als we nou die nachttrein nieuw leven inblazen, dat moet wel leuk worden eigenlijk. En dan kunnen mensen 's nachts reizen. Dan zijn ze 's ochtends alsnog op die bestemming waar ze naartoe wilden.
0: En hoe heette dat bedrijf?
27: Dat heette Green City Trip.
0: Ja.
27: Ja, dus we hebben dat vrij snel opgetuigd. We hadden ook niet zoveel te doen natuurlijk in die tijd. Dus alles lag stil. En toen zijn we in oktober 21 zijn we voor het eerst met die trein gaan rijden. Dat hebben we uiteindelijk 3,5 jaar gedaan. En dat was een tweewekelijkse trein met 730 passagiers naar uiteindelijk 16 verschillende bestemmingen in Europa.
0: Dat bedrijf heb je niet doorgezet, begrijp ik.
27: Nee, dat hebben we niet doorgezet. En dat had ermee te maken dat wij altijd op zoek zijn, ook van oudsher natuurlijk, naar grote volumes. Dus het moet schaalbaar zijn. En de nachttrein had eigenlijk een aantal issues voor ons. Eén was dat het heel lastig was om meer materieel te vinden. Dus als we wilden uitbreiden, was er eigenlijk geen andere trein meer beschikbaar. En het had ermee te maken dat mensen toch het een heel leuk product vonden. Ze vonden het fantastisch om het een keer te proberen.
0: Mm-hmm.
27: Maar ja, onze ervaring was wel dat de helft geen oog dicht deed in die trein. En als je dan helemaal gebroken aankomt 's ochtends om 7 uur ergens, dan moet je stedentrip nog beginnen, maar dan is het niet meer zo leuk.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk vond je het product gewoon niet goed genoeg?
27: Nee, het product was te complex. Het had verschillende facetten. Maar ja, je moet je ook voorstellen, als je 730 mensen, je bent uiteindelijk een soort enorm rijdend hotel. Dus je moet al die mensen voorzien van beddengoed. En ze hebben 100 vragen. En de tanden moeten gepoetst worden. En nou ja, maar het is veel te complex. En een normale trein die overdag rijdt, ja, je gaat zitten, je zet een podcast aan of je slaat een boek open. Maar het is niet zo ingewikkeld.
0: Nee, oké. En daar kwam dus GoVolta uit.
27: Ja, dus eigenlijk al vrij snel, ik denk een half jaar nadat we begonnen met die nachttrein, was al wel bij ons het idee ontstaan van nou, we moeten iets verbeteren waardoor het efficiënter wordt. En dat was best lastig, want ja, we moesten natuurlijk die mensen ook wel een beetje weghalen van die verdere bestemmingen. Want als je overdag gaat rijden met een trein, dan is het efficiënter. Maar ja, je zit wel een beetje
0: aan 7 uur te boemelen.
27: Uur. Ja. Ja, dat is wel een beetje de max zo.
0: Ja, ja. Oké, daar kwam GoVolta uit.
27: Ja.
0: Dus even voor mij, jij bent al sinds je 16e of 18e aan het ondernemen.
27: Ja.
0: Met een mede-compaan die ook door de wol geverfd is.
27: Ja.
0: Twee succesvolle bedrijven gehad.
27: Ja.
0: En je gaat nu, oké, we gaan overdag treinen voor elkaar krijgen. Dan moet je financiering ophalen, denk ik.
27: Ja, want het begon ermee dat we enorme hoeveelheid rijtuigen te koop zagen staan. 250 stuks.
0: Zo.
27: En we dachten, ja, laten we gewoon eens voor de grap groots denken. Stel nou dat het geld geen rol speelt en we kunnen al die rijtuigen kopen. Wat gaan we dan eigenlijk daarmee doen? Dus we hadden een netwerk uitgetekend en dat werd steeds verder geconcretiseerd. En op een gegeven moment dachten we, ja, dit is eigenlijk wel een enorm goed idee. Alleen toen gingen we rekenen wat dat dan ongeveer kostte. En toen liep het al snel in de honderden miljoenen.
0: Aan groot denken geen gebrek, begrijp ik bij jullie.
27: Nee, maar ja, we waren ook een beetje geïnspireerd natuurlijk door die low-cost airlines. En die hebben ook grote schaal, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je het voordeel ook uithaalt.
0: Ja.
27: Maar die zijn logischerwijs ook niet begonnen met honderden vliegtuigen tegelijk. Maar dat was wel een beetje waar de inspiratie vandaan kwam.
0: Oké, dus je zag ergens 250 rijtuigen klaarstaan. Die kon je niet kopen, want het kostte honderden miljoenen. Waar heb je op ingezet?
27: Nou, we zijn steeds een beetje gaan afschalen. Dus toen dachten we, nou, laten we dan beginnen met 70. Of laten we dan beginnen met 50. En dan wordt het wat behapbaarder. Dus daar zijn we mee verder gegaan. En dat hebben we uitgerekend. Nou, dan krijg je al die eindeloze financiële modellen. En alles is gebaseerd op een verwachting. Dus wij zeggen van, nou, we zien overal op het spoor monopolie nu. Het is peperduur. Iedereen klaagt daarover. Er valt sowieso los van de prijs ook nog van alles te verbeteren. En wij kunnen dat nu gaan regelen. En we kunnen de prijzen meer dan laten halveren. Dus hoezo is dit geen goed idee? Ja. Dat was een beetje ons eerste gevoel.
0: Wat had je nodig qua investering?
27: Nou ja, dat bedrag werd steeds geringer. Maar het is uiteindelijk toch duur. Dus het liep alsnog in de tientallen miljoenen.
0: Okay. Ik heb hier staan 15 miljoen. Klopt
27: ja,
0: dat ongeveer?
27: Ja, daar kwamen we uiteindelijk op uit. Ja. Ja. Toen hebben we het wat kleiner gemaakt. Dus bij 30 rijtuigen kwamen we uit. Nou, kwamen we ongeveer 15 miljoen uit. Dus dat was wat behapbaarder. Ja. Daar konden we nog een beetje mee.
0: Kun je wel wat doen zonder dat het een enorme investering is. Maar ja, nog steeds. We begonnen aan het begin een beetje te lachen. Je zegt volgend jaar draaien wij gewoon zwarte cijfers. Dus een investeerbaar bedrijf, kan me zo voorstellen. Maar wat hoorde je toen je met deze plannen naar een bank toe ging? Want dat was je eerste go-to, toch? Je gaat naar een bank toe.
27: Ja.
0: Vertel.
27: Nou ja, ons idee was, wij hebben track record. We verkopen al 15 jaar lang ongelooflijk veel stedentrips. Dus we weten echt wel een beetje wat we doen. We hebben ons enorm verdiept in het spoor. We rijden al 3,5 jaar nachttrein. Dus ja, we weten dan nog wel een klein beetje waar we het over hebben. Dus heb een klein beetje vertrouwen in ons. Dat was eigenlijk vooral ons gevoel van. Ja, tuurlijk, het zijn verwachtingen. Maar het is een heel logisch verhaal wat er gebeurt in de markt. Ja. En ons verhaal is ook logisch. Dus dat was een beetje ons misschien wel naïeve idee.
0: Ja, en je hebt natuurlijk de vibe wel een beetje mee. Zeker in die ook, tijd. Hè? Dus ja. We zeker een beetje uitkomend uit COVID. Van we moeten allemaal een stuk duurzamer gaan reizen.
27: Ja, ja.
0: Wat waren de reacties?
27: Ja, overweldigend positief. De banken vonden het ook fantastisch. Iedereen vond het fantastisch. Totdat er betaald moest worden.
0: Ja?
27: Ja, nee, dat was een beetje het punt. Want iedereen vond het fantastisch. Dus iedereen wilde ook heel graag in gesprek. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker met banken en grotere financiële instellingen eindeloos veel tijd zijn verloren. Want ze vonden het allemaal fantastisch. En allemaal begrepen ze wel dat er een klein beetje ondernemersgeest nodig was. Ook voor zo'n loggenbank. En nou ja, dat was de valkuil waar ik eigenlijk net al in de intro naar refereerde. Dat je dus heel makkelijk, heel lang in van die trajecten terechtkomt.
0: Met hoeveel banken heb je gepraat?
27: Nou, alle banken wel. En heel veel grotere investeerders. Tientallen in totaal, ja.
0: En dat zijn dus tientallen gesprekken?
27: Ja, en de een natuurlijk heb je een langer, intensiever traject mee dan met de ander. Alleen, daar gaat heel veel tijd en heel veel kosten in zitten. Want je moet dat ook allemaal uitwerken, die plannen. Daar heb je allerlei experts voor nodig. En op een gegeven moment begon dat wel echt te frustreren. Dat we dachten, ja, maar het is zo evident. Er is nog niemand. Wij zijn nu de first mover. Hoe kan het nou? En dan word je ook wel een beetje dat je af en toe naar Amerika of zo kijkt en denkt, ja, daar lijkt het allemaal toch wel wat makkelijker te gaan. En, en hier vragen we om een relatief gering bedrag. De kansen zijn enorm in de markt. Iedereen wil duurzaam, iedereen wil goedkoper.
0: Nou ja, op een gegeven moment heb je gezegd, dit is het laatste gesprek dat ik voer met een bank, toch?
27: Ja.
0: Ja, wat was dat laatste gesprek dat je denkt, nou kap ik ermee, vertel dat eens.
27: Ja, we zaten toen echt 9 maanden lang in een traject en alles was opgetuigd. Wij moesten een duurzaam kantoor, we waren verhuisd. We moesten een duurzame auto, we hadden een elektrische auto gekocht. De notaris was al ingeschakeld, had alle entiteiten opgericht. De bankrekeningen waren al geopend. En alle adviseurs die bij die bank werkten, hadden dit allemaal, die werkten er allemaal 20 jaar. Die zeiden, ja, dit is goed gewoon, want als we in deze fase zijn, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat dat nog verkeerd gaat. Nou, en toen kwam er opeens een droog telefoontje. Ja, nee, er is toch iemand van hoger hand die vindt sport toch een beetje onbekend. En nee, klaar. Het was echt opeens klaar. En
0: serieus? Dus je zit er maanden in gesprek en dan krijg je een telefoontje?
27: Ja. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel voorbereidingen. Want je bent ook klaar. Je moet er ook klaar voor zijn. Zeker in zo'n, als het in zo'n vergaande fase zit. En je moet zorgen dat de rijtuigen die je gaat kopen, we waren bezichtigd. Dus we hebben menig dag in storm en regen op troosteloze rangeerterreinen onder allerlei rijtuigen liggen kijken.
0: Ja, want je wilde dat geld hebben zodat je die rijtuigen kon kopen.
27: Exact,
0: en die zijn ook zomaar, want die zijn best gewilligd. Of die zijn best gewild.
27: Met rijtuigen, het is een beetje ingewikkeld. Maar om het heel simpel te maken, ze zijn toegelaten in bepaalde landen. En dat is van oudsher, dat wordt bij de aflevering wordt dat eigenlijk bepaald in welk land zo'n rijtuig is toegelaten. Maar heel veel nationale spoorwegmaatschappijen, die hebben die rijtuigen alleen maar nodig voor hun eigen land. Dus dan kun je er niks mee in Europa. Ja. Dus je moet een hele specifieke rijtuigen zoeken die in meerdere landen zijn toegelaten.
0: Maar dan krijg je dus zo'n telefoontje?
27: Ja.
0: Nee, het gaat toch niet door. Wat zeiden jullie tegen elkaar?
27: Ja, dat zal ik misschien niet herhalen.
0: Maar, afgezien van het gevloek, ja.
27: Ja, we hadden natuurlijk, het was niet de eerste afwijzing. Dus ergens went het, de teleurstelling. Maar het blijft super vervelend. En ja, wij zijn wel vrij nuchter ingesteld en pragmatisch. Dus dan gaat het al snel van, ja, wat nu? Wat gaan we dan doen? Wat wordt het plan B, C, D? Maar je baalt als een stekker natuurlijk, ja.
0: Waar heb je je geld uiteindelijk vandaan gehaald?
27: Nou, we waren uiteindelijk in al die trajecten al bezig met een onderhoudspartij. Die was de treinen met ons samen gaan keuren en bekijken. En die was ook heel enthousiast geworden eigenlijk van onze plannen. En die hadden die rijtuigen gezien en die zeiden, ja, dit wordt fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moet het nog kleiner worden. Dus laten we dan gewoon niet met 30 in één keer beginnen. Maar laten we dan die optie op 30 wel nemen, maar het in kleinere stukjes knippen. Dus we zijn uiteindelijk voor 11 rijtuigen gegaan. Gaan. Daar konden we in ieder geval de eerste route naar Berlijn mee rijden. En uiteindelijk hebben we samen geld op tafel geveegd. En het op die manier opgelost.
0: Dus de onderhoudspartij is eigenlijk bij jullie, heeft jullie een lening gegeven? Of zijn ze mede aandeelhouder geworden?
27: Die hebben ons daarmee geholpen. Ja. Dus ja. We hebben dat samen in een constructie hebben we dat gegoten. En op die manier zijn we toch van start gegaan. Ja.
0: Ja. Ja, ja.
27: Dus dat is wel een ding dat. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk schaal. En je moet dan het heel erg gaan opknippen in stukjes. En we hebben nu gezien dat er echt heel veel positieve reacties op komen.
0: Ja.
27: Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dat als je het dan helemaal voor elkaar krijgt. En dat hebben we dus nu gedaan. Dat we zeggen van ja, voor verdere financiering laten we voorlopig wegblijven van banken. Totdat we 20 jaar track record hebben. En alleen maar zwarte cijfers. En
0: ik bel al die mensen nu terug of niet? Jullie hebben nu. Jullie draaien nu. Ja. Je bezettingsgraad gaat de goede kant op.
27: Ja, we hebben nu een obligatielening uitgezet. En dan kunnen mensen vanaf 1000 euro investeren met een mooie rente.
0: Ah,
27: en
0: dat gewoon is, crowdfunding heb je gedaan.
27: Dat is uiteindelijk crowdfunding, ja. En het leuke daarvan is, wij waren daar nooit zo van. Omdat we zoiets hadden van ja, het voelde voor ons een beetje ongemakkelijk dat je dan zeg maar op die manier geld gaat ophalen. Maar het is eigenlijk wel fantastisch om te zien. Want we hebben dat van het weekend live gezet. En de eerste mensen die kwamen meteen. En die gingen allemaal geld overmaken. En dat zijn allemaal mensen die we helemaal niet kennen. En die vinden kennelijk het idee gewoon fantastisch. En die investeren daarin. Ja. En ook met kleine beetjes kom je er dan. Dus dat is een les die we geleerd hebben.
0: Hoeveel staat er nu uit? Wat wil je ophalen?
27: We zijn nu bezig met een ronde van 1,5 miljoen.
0: Ja.
27: En dat is bedoeld voor de route naar Parijs om die succesvol te kunnen opstarten. Een mooi restauratierijtuig wat in die trein komt. Zodat mensen ook kunnen ontbijten, lunchen, dineren terwijl ze onderweg zijn.
0: En die banken, die ga je voorlopig niet meer bellen, begrijp ik.
27: Nou ja, ik hoop dat er ooit wel een punt komt dat we weer 300 treinen alsnog willen aanschaffen. En dan zullen we wel weer banken nodig hebben. Dus ja, die optie. Maar dan zit je anders aan tafel, denk ik. En dan, ja.
0: Ik heb met jouw concurrent / collega ook in deze uitzending gesproken. Chris Engelsman, hij is van European Sleeper.
27: Ja.
0: Zij zitten nog wel, dus vooral in die nachttreinen. Hij zei wel tegen mij, het is ongelooflijk bureaucratisch.
27: Zeker.
0: Omdat je van land naar land wil. Het is beyond belief.
27: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, 's nachts is het niet zo druk, maar overdag natuurlijk wel. Komen jullie die bureaucratische rompslomp ook tegen?
27: Ja, zeker. En het grappige is dat mensen hier natuurlijk in Nederland wel eens commentaar hebben op ProRail en zo, dat dat logge, vervelende organisaties zijn. Nou, als je de Duitsers gewend bent, dan is ProRail een heel licht veertje.
0: Ja, ja, vertel.
27: Ja, nou ja, dat in Duitsland ben je ook. Je hebt in ieder land te maken met een infrabeheerder, dus degene die het spoor beheert. En in Duitsland is dat een monster van een organisatie met geloof ik 200.000 medewerkers. Nou, voor alles zit iemand en je moet overal nog verplicht een faxnummer invullen. Dus als je iets aanvraagt met een formuliertje, moet je een faxnummer. Ja, we hebben helemaal geen fax natuurlijk meer. Niemand heeft dat volgens mij nog in Nederland, maar in Duitsland wel. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je wordt er een beetje cynisch van op een gegeven moment. En je leert in ieder land mensen met hun eigen medicijn bestrijden.
0: Hoe doe je dat dan, met hun eigen medicijn bestrijden?
27: Nou, in Nederland werkt het als je zeg maar vriendelijk bent en je gaat een beetje goed met elkaar om. Dan is er vaak ook wel heel veel mogelijk. Hè? Dat is een beetje de cultuur hier. Maar in Duitsland, ja, regel is regel. En of iemand je nou leuk vindt of niet, dat maakt helemaal niets uit. Regel is regel, punt.
0: Heb je het al uitgevonden hoe het met de Fransen werkt?
27: Nou, we hebben een Franse dame op kantoor zitten. Die heeft meer dan 11 jaar lang bij de SNCF gewerkt. Dus als je het over eigen medicijn hebt, dan hebben we daar een heel goed middel voor.
0: Geweldig. Waar, je hebt nu Berlijn, je gaat Parijs. Tenminste, daar loopt de crowdfunding dus voor.
27: Ja.
0: Daar willen jullie vanaf wanneer gaan rijden?
27: 14 december aanstaande. Ja.
0: Waar staan jullie over 5 jaar?
27: Over 5 jaar staan wij in Europa bekend met een heel mooi netwerk. Dus ons eerste plan is voor uitbreiding is nu om vanaf Amsterdam de frequenties richting Berlijn en Parijs te verhogen. Om dan nog routes toe te voegen naar Kopenhagen, München, Basel. En dan willen we eigenlijk diezelfde bestemmingen ook vanaf Brussel en vanaf Parijs gaan rijden. Dan creëer je eigenlijk een heel mooi efficiënt spinnenweb van routes die allemaal maximaal 7-8 uur duren. En allemaal heel voordelig worden.
0: Ja, je zit volgend jaar hopelijk op 30 miljoen euro omzet, zei je.
27: Mm-hmm.
0: Over 5 jaar zit je.
27: Ja, dan loopt het in de paar honderden miljoenen omzet.
0: Dat klinkt als een mooie ambitie. Wij sluiten deze uitzending altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Geheel in gedachten van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Wat zou die moeten zijn?
27: Wat wij ons wel eens voorhouden is dat je ervan uit moet gaan dat 80% van de tijd alles tegen zit en niets wil en alleen maar achteruit lijkt te gaan. En dan 20% van de tijd heb je af en toe een succes. En als je je daarop voorbereidt, dan doe je heel goed aan verwachtingsmanagement als ondernemer.
0: Dankjewel, leuk dat je er was. Maarten Bastiaan, hij is medeoprichter van GoVolta. Volgende week, wat als je eigen medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie doorspelen en daardoor opeens een faillissement dreigt? Het overkomt ondernemer Ralf van Dam. En dat is niet eens de enige tegenslag die hij moest verwerken. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app. En graag tot volgende week. Dag.
25: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Jamaica Funk, that's what it is. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
20: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
29: Klopt, minstens 2 dagen per week.
28: En jij?
29: Ik meestal maar 1 keer per maand.
28: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
29: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
28: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
30: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
31: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
30: Welk bedrag gaan ze je geven?
31: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
30: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
32: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
30: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
33: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
34: Straks om 4 uur in de avondspits.
35: Voor het eerst sinds 2023 verhoogt de ECB de rente. We spreken staatssecretaris Dirk Boswijk over de nieuwe systemen voor elektronische oorlogsvoering die Defensie heeft aangeschaft. En een nieuw experiment bij muizen laat zien dat verloren geheugen teruggehaald kan worden. Dat en meer straks in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats, vanaf 4 uur. En nu al kun je voor het laatste nieuws naar bnr.nl en de BNR-app.
36: BNR Verkeer.
16: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 60 kilometer file in het land en het leeuwendeel staat op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Zeker voor wat betreft de vertraging. Bij Zevenhuizen 6 kilometer file vanaf Zoetermeer Centrum, een uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. De alternatieve route loopt via Leiden en Alphen aan de Rijn. De parkeers de A4 en de N11 naar het oosten. Op de A12 Arnhem-Duitsland, controles aan de grens vanaf 7 naar 1 kwartier vertraging. En de rechterrijstrook van de A27 is dicht vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Er staat namelijk een kapotte vrachtauto op 4 kilometer file en 10 minuten vertraging bij Eemnes. Op de A12 controleren ze de snelheid vanuit Utrecht naar Den Haag bij Reewijk bij 28.6. En ook een controle op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Zaarderheiken bij 67.4.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
38: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in jaren de rente om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Onder meer door de gestegen brandstofprijzen is de inflatie opgelopen tot 3,2%. Het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Daarom verhoogt de ECB de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,25%. En op de dag dat het WK voetbal begint, is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo dadelijk in BNR de Wereld 2 jaar lang slapen in een schuilkelder en proberen het land zo goed mogelijk te steunen. Dat is wat scheidend ambassadeur in Oekraïne Alek Dorhout deed. Ik spreek hem zo. En het Europese asiel- en migratiepact treedt morgen in werking. Maar zijn we daar wel klaar voor? Dat vraag ik aan CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars.
1: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst.

0: te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in...
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, vrijdag, treedt het Europese asiel- en migratiepact in werking. Maar zijn we daar wel klaar voor en wat betekent het? Dat vraag ik aan CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Maar nu eerst, de aanvallen van Oekraïne op vitale infrastructuur raken Rusland steeds dieper in eigen land.
7: Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго».
6: Volgens president Zelensky maken de Oekraïnse Flamingo-raketten doelen tot bijna 1000 kilometer in Rusland. Ik praat erover met Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. Welkom.
8: Ja, goedemiddag.
6: Ja, bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer Dorhout, de oorlog in Oekraïne duurt inmiddels langer dan de Eerste Wereldoorlog en langer dan de Sovjet-deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat Oekraïne er na zo'n lange tijd voor?
8: Ja, dat is niet eenduidig te beantwoorden. In Oekraïne spelen twee realiteiten. En die zijn de afgelopen 2 jaar, gedurende mijn periode in Kiev, niet enorm veranderd. Aan de ene kant probeert Kiev gewoon, en de mensen in Kiev proberen zo normaal mogelijk door te leven. En zich niet door de Russen te laten vertellen hoe ze dat moeten doen. En aan de andere kant zijn de aanvallen de afgelopen 2 jaar een beetje veranderd van karakter. Maar wel structureel doorgegaan. Dus dat leven van iedereen in Kiev wordt voortdurend onderbroken door luchtalarm, luchtverdediging en explosies.
6: Ja, even een beetje over hoe je dat zelf hebt meegemaakt. Ik ben 2 jaar ambassadeur in Oekraïne. Hoe is het om in oorlogstijd een ambassade te leiden?
8: Nou, dat is wat onwerkelijk, want het vergt andere vaardigheden. Het vergt een ander soort van aandacht, een andere focus. Het is heel belangrijk om het team, inclusief de Oekraïnse collega's, om het overeind te houden. En daar ben ik ook ontzettend trots op dat team, dat gelukt is, zeker na de winter, de afgelopen winter. Voor Nederland is het toch wel heel bijzonder om daar niet alleen ooggetuigen van de geschiedenis te zijn en daarover te verslaan, maar er ook in mee te spelen. En dat kan omdat dat Nederland zo'n grote supporter van Oekraïne is.
6: Ja, maar tegelijkertijd, dat is altijd een oorlogssituatie, maar dan zit u daar met uw staf te vergaderen, kopje koffie bij de hand en bom, daar is luchtalarm. Wat doet u dan op zulke momenten?
8: Nou, wij volgen altijd meteen het advies op van onze beveiligingsmanager. En die heeft meer informatie dan wij hebben. Wij hebben wel allemaal de alarm-app op de telefoon staan. Dus als er een alarm wordt gegeven, dan heeft iedereen hoort dat meteen. Maar de beveiligingsmanager die kijkt veel breder en heeft contact ook met collega's van andere ambassades. En die geeft op een gegeven moment een instructie. En dan doen we wat hij zegt. En vaak is dat gewoon de kelder in. En ik ben meerdere keren met gasten waarmee ik in gesprek was, ben ik de kelder in gedoken.
6: Ja, en dan doorpraten gewoon.
8: En dan doorpraten, want er staat ook een koffieapparaat.
9: Ja, meneer Dorhout, wij hebben ook wel eens contact gehad. En u heeft mij wel eens verteld dat uw leven als ambassadeur toch ook weer niet zo standaard is. Dat is logisch, omdat u in de Oekraïne zit. Maar ook dat u, als u 2 maanden bijvoorbeeld, als je die zou pakken, dat u 6 weken daarvan in Oekraïne bent en dan weer 3 weken terug naar Nederland moet. Dat is niet standaard voor een ambassadeur, toch?
8: Nee, zeker niet. Op een paar posten zitten we in een aangepast

0: ritme, zeg maar. Waarbij je wat tijd voor wat we noemen rest and recuperation. Hè, dus om een beetje weer bij te komen en afstand te nemen van het oorlogsgeweld. In Kiev is dat inderdaad 6 tot 8 weken daar. En dan 1,5 week ongeveer met reizen 2 weken in Nederland om een beetje bij te komen.
1: Ja, en om te praten met het departement, neem ik aan, wat uitvoeriger dan je normaal kunt doen.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen geïnteresseerd in wat daar gebeurt. Er zijn grote belangen. Dus eigenlijk is het totaal afschakelen is er dan in zo'n periode niet bij.
1: Ja, we willen graag even door uw ogen naar Oekraïne kijken. Als u dat goed vindt, uw standplaats was Kiev, maar u bent het hele land doorgereisd. Wat viel u daar nou op?
0: Nou, wat mij opviel eigenlijk overal is de grote veerkracht van de mensen. Het enorme voornemen niet toe te geven aan die Russische druk, de creativiteit en de innovatiekracht. En dat laatste, dat zien we natuurlijk enorm terug op het gebied van drones, waar de Oekraïense militairen aan het begin van de oorlog naar Nederland kwamen om te kijken hoe wij dat deden. En nu komen we met z'n allen naar Oekraïne om te kijken wat zij daar geleerd hebben in de afgelopen 4 jaar. En dat is ongelooflijk veel en heel indrukwekkend.
1: Ja. Waar bent u zo heen gereisd? Ik neem aan dat u niet uw dagen doorbracht aan het front, maar u hebt wel een hoop gezien. Waar zo'n beetje, wat voor indrukken hebt u daar opgelopen?
0: Ja, ik vond het altijd heel belangrijk om te kijken of ik uit Kiev weg kon komen. En er zijn genoeg goede aanleidingen voor. Want Nederland is nogmaals een grote sponsor van Oekraïne. Niet alleen op militair gebied, maar ook op niet-militair gebied. En dat gaf vaak aanleidingen om naar steden te gaan als Zaporizhia, Dnipro, ook Kharkiv, Odessa, Mykolaiv. Dus dat zijn steden die wat dichter bij de frontlinie liggen. En de rest van het land, daar was het makkelijker om naartoe te gaan. Maar ook dat was voor mij belangrijk. Om te praten met de lokale autoriteiten. Om te horen hoe zij de oorlog ervaren. Want in Kiev, dat is toch 1 kant van het verhaal. En dat zijn ook mensen die heel erg gewend zijn om met andere mensen uit de internationale gemeenschap te praten over de situatie. En het praten met mensen uit de provincies, de provinciehoofdsteden, mensen uit andere beroepen, geeft je vaak een veel vollediger beeld dan alleen met mensen uit Kiev praten.
2: Ja, meneer Doorhout, hoe zorgt u ervoor dat u ook een beetje creatief blijft en niet doet wat anderen al doen? Want om een voorbeeld te geven, na 1 jaar oorlog kwam ik in Irpin, stad boven Kiev, waar een gruwelijke bezetting heeft plaatsgevonden, daarbij ook Bucha. En dan kwam ik daar en ik sprak met de lokale burgemeester en die gaf aan, ja, in het eerste jaar als Europese politici hier naartoe kwamen, dan kiezen ze eigenlijk altijd voor stadjes in de buurt van Kiev. Irpin, daar waren al 150 vertegenwoordigers geweest. Tegelijkertijd merk ik dat ook als journalist, dat er af en toe regie is vanuit Oekraïne om je naar bepaalde plekken toe te sturen. Hoe zorgt u er nou voor dat u in uw eigen doen en laten ook uw eigen opvatting kunt vormen van wat zich afspeelt en dat dat niet is wat de rest al doet?
0: Ja, nou, ik herken heel goed wat u zegt. En Bucha en Irpin zijn natuurlijk 2 plekken die met name ook door de autoriteiten gebruikt worden om inkomende bezoeken naartoe te loodsen. Dat heeft soms ook te maken met de beschikbare tijd voor die bezoekers. Ik ben daar in het begin ook even geweest, gewoon om te kijken wat daar is gebeurd. En ja, in beide steden, die hebben zeg maar de klap opgevangen van de Russische invasie richting Kiev. En daar is heel veel verzet gepleegd. Er zijn ook heel veel echt verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd door de Russische troepen. Dus het zijn wel 2 plekken met een verhaal. Maar goed, het is inderdaad dicht bij Kiev. En ik heb zelf de vrijheid. En ik voel me misschien ook wat comfortabeler om te reizen in dat land. Om daarheen te gaan waar niet heel veel andere mensen komen. En zeker niet bezoekers. En dat helpt. En wij doen ook allerlei projecten in Oekraïne, bijvoorbeeld op het gebied van energiezekerheid. En dat is eigenlijk door het hele land heen. Dus dan probeer ik gewoon een aantal dingen te combineren. Een project te bezoeken dat we vanuit Nederland of de ambassade ondersteunen. Iets wat vanuit de EBRD, de Europese Ontwikkelingsbank, gebeurt. En het spreken van lokale zakenmensen en autoriteiten.
1: Ja, ja, je hebt in de journalistiek, ik heb nogal wat oorlogssituaties meegemaakt, heb je zogenaamde embedded verslaggeving en unembedded. Dat betekent dat je doet wat de autoriteiten van je willen, of die volgen, of je gaat je eigen weg. Ik heb altijd dat laatste gekozen. Kies je dat nou als ambassadeur ook? Zegt u gewoon, ik wil daarheen en ik maak zelf uit wat ik wil zien en wie ik wil spreken.
0: Jazeker. En die ruimte die krijg je ook van deze autoriteiten. Dus er is nooit enig bezwaar geweest als ik op eigen doft ergens heen wilde gaan. Sterker nog, dat is altijd ondersteund. Hetzij door de nationale of de provinciale of lokale autoriteiten. Dus mensen vinden het ook enorm prettig als je komt. Want ze ervaren het niet alleen als een hart onder de riem, wat ook een beetje zo is. Maar ze vinden het ook prettig om een verhaal te kunnen vertellen. Dus je krijgt ervoor alle ruimte. En natuurlijk gebeurt dat ook wel eens dat vanuit de autoriteiten een aantal ambassadeurs wordt uitgenodigd om een bepaalde plek te bezoeken, om een bepaald iets bij te wonen of om iets te doen. En in de goede samenwerking geef je daar ook wel eens gehoor aan. Maar er is geen enkele belemmering om daar te gaan waar je graag heen wil en waar je iets te halen hebt.
1: Ja, we zien dat Oekraïne doelen raakt die dieper in Rusland liggen. We hoorden straks ook heel kort al even Zelensky daarover spreken. Maar de Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn ook enorm. Welke verschuiving in de oorlog hebt u in die 2 jaar als ambassadeur meegemaakt?
0: Nou, eigenlijk als ik die twee situaties met elkaar vergelijk, dan is er wel heel veel hetzelfde gebleven. Maar er zijn wel wat nuances die belangrijk zijn. Het eerste is inderdaad de deep strike capability van Oekraïne. De mogelijkheid om met hun drones en raketten doelen diep in Rusland te raken. Dat vermogen is steeds groter geworden. Het tweede is dat vrij recent aan de frontlijn de dynamiek een beetje gekeerd is. Hè. De dynamiek was eigenlijk een hele tijd lang dat Rusland langzaam maar zeker elke dag een paar vierkante kilometer maar wat terrein won. Allemaal niet noemenswaardig, maar toch, de beweging was wel richting het westen. En nu lijkt de beweging omgedraaid te zijn. En nogmaals, het gaat om vierkante kilometers en die gaat naar het oosten. Tenslotte de Russische luchtaanvallen. Toen ik aankwam 2 jaar geleden, toen was het echt elke nacht raak. En vanaf december vorig jaar is de strategie van de Russen wat veranderd. Ze sparen hun middelen wat langer op. En dat betekent eigenlijk dat het om de 1-2 dagen dat er een luchtaanval is, maar dan met meer materiaal. En het idee erachter is om de luchtverdediging te verzadigen en dat er meer terechtkomt. En dat lukt ook.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne.
3: While the war in Iran is ongoing, the Russian attacks on Ukraine are also ongoing. And it is crucial that we have enough delivery of weapons and ammunition to the Ukrainian armed forces so that they can continue to protect the Ukrainian people.
1: Ja, dat was premier Jette tijdens een bezoek aan Zelensky eerder dit jaar. Als ambassadeur bereidt u dat soort bezoeken natuurlijk voor en u bent daarbij aanwezig. Hoe belangrijk zijn dit soort bezoeken van Jette, maar ook van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie?
0: Ja, die zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewindslieden zelf, om een eigen beeld te kunnen vormen van wat daar gebeurt. En ook gewoon met de directe hoofdrolspelers te praten. Het is ook belangrijk om aan het Oekraïnse volk te kunnen laten zien dat we er gewoon echt naast ze staan. Dus niet alleen vanuit onze hoofdsteden roepen dat we ze steunen, maar we komen daar naartoe, we staan daarnaast, we doen dat ook. En er valt altijd heel veel te bespreken. Dus die bezoeken, dat is een heel erg belangrijk onderdeel van het werk van de ambassade in Kiev.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook heel veel over de wensen die Oekraïne heeft. En daarbij ligt de nadruk nu in elk geval vooral op luchtafweer, toch?
0: Ja, luchtafweer is een van de grootste en belangrijkste dingen die Oekraïne graag in grotere getale wil hebben. En dat heeft onder andere te maken met alle aanvallen die de afgelopen winter zijn gepleegd op de energieinfrastructuur. Dus Rusland heeft eigenlijk 2 strategische hoofddoelen. Het eerste hoofddoel, dat zijn de militaire objecten en de militaire infrastructuur. Het tweede is de energieinfrastructuur. En afgelopen winter hebben we een enorme zware winter gehad, waarin echt iedereen ook te maken had met de uitval van elektriciteit, van verwarming, soms ook van water. Iedereen is eigenlijk een beetje op zijn tandvlees uit die winter gekomen. Mensen waren ook ontzettend blij toen de temperatuur weer boven de 0 graden kwam. En wat Oekraïne nu heel graag wil, is de energievoorziening wat meer decentraliseren. Maar daar hebben ze ook meer luchtafweer voor nodig.
2: Ja, toch even een vraag over de wens van Oekraïners. Want dat ze om meer luchtafweer vragen, dat snapt iedereen. Maar wat ik ook heb gemerkt en wat ik ook hoor van zowel politici als NGO's... is dat de Oekraïners soms maar blijven vragen om dingen. Dat is ook de rol van president Zelensky, die is daar ook steengoed in. Maar geef ze een javelin en een dag later staan ze op de stoep met de vraag... heb je ook een F-16? Geef ze een zonnepaneel en een dag later willen ze ook dat je de waterleiding fixt. Merkt u dat ook, dat het soms tot op het arrogante af is wat de Oekraïners van ons vragen? En heeft u het daar ook wel eens over met president Zelensky?
0: Nou, ik vind het absoluut niet arrogant. Het is een land wat onder hele grote druk staat en daar is aan alles tekort. Dus enerzijds lopen de Oekraïners ze lopen een beetje op een slap koord. Want enerzijds willen ze niet overvragen, anderzijds is er behoefte aan alles. En soms, en we weten allemaal dat de gebeurtenissen in de wereld niet allemaal voorspelbaar zijn. En soms gebeuren er dingen waardoor bijvoorbeeld luchtverdediging wat minder gangbaar is en moeilijker te krijgen is. Ik vind niet dat ze overvragen. Het is ook aan ons om eerlijk ja of nee te zeggen of we het wel of niet kunnen leveren. En wij vragen ook elke keer als we daar zijn... Of in gesprek zijn met president Zelensky... En dat heeft minister-president Jette ook gedaan... hoe kunnen we je het beste helpen? En Nederland is niet de enige die dat vraagt. Dat wordt door alle westerse donoren gevraagd. En daar krijg je dan gewoon een eerlijk antwoord op. Ik vind over het algemeen de communicatie met Oekraïners... Is open en direct en eerlijk. Het zijn wat dat betreft de Nederlanders.
1: Ja, we hadden het dan over de steun aan Oekraïne... waarom al die landen vragen en soms wel en soms niet meteen krijgen... of geld dat ze krijgen, wel of niet krijgen. Hoe kijken wij naar de Oekraïnse defensieindustrie?
0: Nou, de Oekraïnse defensieindustrie is voor ons een lichtend voorbeeld. Het is allereerst heel indrukwekkend hoe ze dat hebben opgebouwd in korte tijd, terwijl ze een oorlog aan het vechten waren. En ten tweede is de innovatieslag die ze gemaakt hebben, die is ongelooflijk. Je moet echt denken aan dat er mensen in garages zijn begonnen, zoals Bill Gates vroeger. Mensen die in garages begonnen te sleutelen met de gereedschapskist en wat onderdelen en een camera en een zender en een accu. En zo werd weer een nieuw soort drone geboren. En ze hebben dat niet alleen heel goed ontwikkeld, maar ze hebben het ook heel snel kunnen opschalen. Dus je zag ook toen de oorlog in de Golf van Hormuz uitbrak, dat de staten in het Midden-Oosten als een haas naar Kiev kwamen om te kijken hoe kunnen jullie ons helpen met interceptor drones. Dat zijn drones die drones aanvallen. En daar hebben ze ook enorm van geprofiteerd.
1: Ja, en die interceptor drones die zijn vooral heel nuttig in de strijd tegen die Shahids uit Iran.
0: Ja.
1: En er zijn nog andere dingen ook. Ik zag van de week een foto van... Ja, het zag eruit als een lange afstandsraket. Of misschien wel een ballistische raket. Ik weet niet, een enorm ding met Zelensky daarnaast. Ook dat ontwikkelen ze dus, hè?
0: Ja, misschien doelt u op de Flamingo. Maar er worden allerlei soorten, in allerlei soorten en maten worden raketten ontwikkeld. Maar vandaag of gisteren was in het nieuws dat ze de Flamingo-raket weer ingezet hebben op doelen diep in Rusland en ook op de Krim. En dat is een raket die inderdaad een bereik heeft wat eerdere raketten niet hadden. En wat ook de raketten die vanuit het Westen geleverd worden niet hebben. Ja. En die Flamingo, dat is wel een mooi verhaal. Want ze hadden die met een bepaald soort verf ingesmeerd. De bedoeling was dat die grijs zou worden. Maar kennelijk was er een chemische reactie met de grondverf waardoor die roze werd. En toen hebben ze hem maar Flamingo genoemd.
2: Ik heb ook nog nooit een grijze Flamingo gezien. Dus het lijkt me een prima combinatie. Maar meneer Dorhout, het is wel zo dat, hè, u heeft helemaal gelijk, dat die Oekraïnse defensieindustrie, hoe snel het uit de grond is gestampt, dat dat een voorbeeld voor ons kan zijn, ons bureaucratische Europa. Tegelijkertijd weet u ook dat er ongelooflijk veel Europese steun, financiële steun, richting Oekraïne is gegaan, waardoor dit mogelijk is gemaakt. Mogen wij daar soms ook niet wat meer mee te koop lopen? Want we verwijzen altijd naar Oekraïne, maar het is eigenlijk ook dankzij onze donaties.
0: Nou, dat klopt helemaal. Een deel van de financiering daarvan die komt uit Europa. Maar laten we niet vergeten dat ook het Nederlandse bedrijfsleven hier baat bij heeft. We zijn als ambassade en een goede samenwerking met het ministerie en RVO. Sinds voor ondernemers zijn we om te kijken de Nederlandse commerciële voedingen en de missies naar Oekraïne al 2 jaar geleden, die kwamen uit de defensieindustrie. En die hebben daar hele goede zaken gedaan. En dat doen we nog steeds. Ook in de samenwerking met de Oekraïnse defensieindustrie.
1: Ja.
0: Het zorgt dus ook voor banen in Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is wel mooi. Even, u bent daar nu gestopt. Er komt een opvolger voor u. Wat is uw boodschap aan uw opvolger?
0: Nou, mijn boodschap aan mijn opvolger, ik ga pas half juli ga ik terug. En dan heb ik gelukkig de kans om een dag met hem daar samen te zijn. Dus ook de tijd om samen nog het een en ander door te spreken. Wat er geen overbodige luxe is. Maar mijn boodschap is, ga door op de ingeslagen weg. Op dit moment heerst er een lichte euforie in Oekraïne in bepaalde kringen, omdat er successen zijn met die deep strike capability, omdat de dynamiek aan het front gekeerd is. Omdat het, laten we eerlijk zijn, ook lekker weer is. Vandaag is het 28 graden in Kiev. Laten we ons daar niet door afleiden. Want wat we moeten doen om dit tot een acceptabel einde te brengen, is doorgaan met steun aan Oekraïne. Meer steun aan Oekraïne en meer druk op Rusland. Alleen zo krijgen we de situatie een beetje in balans. En alleen zo creëren we ruimte voor vredesbesprekingen die enige kans van slagen hebben.
1: Ja, u wordt hierna ambassadeur in Turkije. Hele belangrijke post, grote post. Na Amerika het grootste NAVO-land en organisator van de NAVO-top volgende maand. Wat verwacht u daarvan?
0: Nou, ik kijk daar met heel veel energie naar uit. En u heeft helemaal gelijk. Het is een belangrijk land, een belangrijke partner, niet alleen binnen de NAVO, maar ook voor de EU. We hebben een Turkse gemeenschap van 500.000 mensen in Nederland. Of mensen die hun roots hebben in Turkije. Er worden in Turkije wereldwijd het meeste visa afgegeven door Nederland. Dus er is ontzettend veel te doen en daar kijk ik enorm naar uit.
2: En vergeet ook niet dat de Turken ook een hele goede droneproductie hebben. Dus er is zeker een link.
1: Ja, zo is dat. Oké. Okay. Dank Halle Doorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Straks om 4 uur in de avondspits.
5: Voor het eerst sinds 2023 verhoogt de ECB de rente. We spreken staatssecretaris Dirk Boswijk over de nieuwe systemen voor elektronische oorlogsvoering die Defensie heeft aangeschaft. En een nieuw experiment bij muizen laat zien dat verloren geheugen teruggehaald kan worden. Dat en meer straks in de avondspits met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats, vanaf 4 uur. En nu al kun je voor het laatste nieuws naar bnr.nl en de BNR-app.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Het is het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto, de batterij. Maar wat weten we over de levensduur? Leasemaatschappij Arval deed onderzoek en de resultaten die hoor je morgen. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt? Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
17: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Een beetje een rommelig begin zo aan de kop van de avondspits. 120 kilometer file al bij elkaar. Ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A2 dicht vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht Airport 20 minuten vertraging. 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Ketelplein. Er staat een kapotte auto op. Op de A12 Den Haag-Utrecht is de weg weer vrij bij Zevenhuizen. Nog wel 20 minuten vertraging. Dat is allemaal de nasleep van een ongeluk. En een aanrijding op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattem. Mijn broek. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Twello bij 92.9. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hofvliet. Controle bij 39.2. En ze staan ook te flitsen als je te hard rijdt over de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rijswijk bij 6.5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf, omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in jaren de rente om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Onder meer door de gestegen brandstofprijzen is de inflatie opgelopen tot 3,2%. Het hoogste niveau in bijna 3 jaar. Daarom verhoogt de ECB de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,25%. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het Europese asiel- en migratiepact gaat morgen in, maar er zijn grote zorgen over de uitvoerbaarheid. Wat kunnen we verwachten? Dat bespreek ik met CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars.
22: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
23: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het Europese asiel- en migratiepact treedt na jaren van onderhandelen eindelijk in werking. Het is nog maar de vraag of er daardoor daadwerkelijk minder vluchtelingen naar Europa zullen komen. Toch is asielminister Van den Brink optimistisch tegenover de Telegraaf.
3: De instroom, wat zij ook aangaf, is natuurlijk altijd afhankelijk van wat er buiten Europa gebeurt. En tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. En mensen kunnen vastgehouden worden als ze uit een land komen waar weinig kans van wordt verwacht, dat ze mogen blijven. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect. Alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
1: Ik praat erover met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij-fractie in dat Europese parlement. Meneer Leenaars, welkom.
4: Dank u wel.
1: Dank. U hebt namens het EVP onderhandeld over dit migratiepact, maar nog voor het ingaat is er al heel veel te doen over de uitvoerbaarheid. Er zijn nog lang niet alle landen up-to-date met hun systemen. Is het migratiepact dus gedoemd te mislukken?
4: Nee, absoluut niet. En kijk, natuurlijk, het is een enorme herziening van het Europese beleid rondom asiel en migratie. Het is een enorm goede herziening daarvan, maar vanzelfsprekend, zoals ook veel mensen voor mij al gezegd hebben, dat zal niet morgen in één klap perfect gaan lopen. Er zal ook een beetje tijd voor nodig zijn om dat helemaal op punt te krijgen. Zeker ook, en dat zeg ik ook altijd bij, omdat we natuurlijk niet met een schone lei beginnen morgen. We hebben in alle landen hebben we al uitdagingen met het huidige systeem. We hebben nog veel asielaanvragen liggen en die zijn niet plotsklaps morgen verdwenen. Maar op de lange termijn is dit een ontzettend belangrijke stap voor Nederland en ook voor Europa.
1: Als u zegt lange termijn, hoe lang is die lange termijn?
4: Nou, ik denk dat we gaan morgen beginnen. Dan zal er nog een periode nodig zijn om die achterstanden weg te werken die er al zijn. Maar dan, zeker als we het gaan combineren met strengere regels op terugkeer, betere afspraken met derde landen, dan verwacht ik binnen nu en een jaar al echt zichtbare tekenen van verbetering.
1: Dat is behoorlijk optimistisch als je naar anderen. Ik hoor heel veel mensen zeggen, het kan veel langer zijn, maar daar komen we direct nog wel even voor terug. Uit cijfers van het Europese asielagentschap blijkt dat er vorig jaar zo'n 800.000 asielverzoeken in de EU waren. Dat was het laagste aantal in 5 jaar tijd. Kortom, gaat het niet al de goede kant op? Misschien zelfs vanzelf al.
4: Nee, maar het gaat zeker de goede kant op. Zeker ook omdat je ziet dat de cijfers wat betreft de instroom in de Europese Unie nog significant lager zijn. En ook dit jaar weer 40% lager zijn dan vorig jaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat komt ook door beleid vanuit de Europese Unie, door afspraken die we met landen van vertrek, met landen van herkomst hebben gemaakt. En daar zit wel degelijk ook een strategie achter. En daarom is het ook goed, hè, want die 800.000 asielaanvragen, dat is ook een gevolg van achterstanden die er zijn. Dat is namelijk meer dan dat er ieder jaar opnieuw binnenkomt in de Europese Unie. Dus al die facetten die gaan ertoe bijdragen dat we dat pact straks op een goede manier kunnen uitvoeren.
1: Ja, heeft die daling misschien ook gewoon iets te maken met bijvoorbeeld de kentering in Syrië, waar de Assad-dictatuur is verdreven en een wat meer pro-westers en afval, laten we zeggen, een iets fatsoenlijker regime aan de macht is gekomen?
4: Nou, er zijn natuurlijk heel veel facetten die de instroom bepalen. Dat gaat van ontwikkelingen in de wereld, zoals in Syrië, maar ook in andere landen, tot aan de weersomstandigheden in bepaalde maanden van het jaar. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar je ziet wel nu al de afgelopen jaren echt een trend waarneembaar dat het aantal mensen dat Europa op illegale wijze bereikt gewoon minder wordt. En dat geeft ook, denk ik, goede moed. En daarom ben ik ook optimistisch dat we dat pact op een goede manier kunnen uitvoeren. En dat het pact daar zelfs nog nog sterker aan zal bijdragen.
1: Ja, niet elk land is even goed voorbereid. Hè. Dat zeiden we net ook al. Migratie is en blijft een thema dat in heel Europa een enorme rol speelt. De roep om maatregelen is enorm. Maar hoe kun je een pact in laten gaan als het nog niet helemaal goed voorbereid is?
4: Nou, ik denk uiteindelijk, zoals ik er ook naar kijk, we hebben nu al 10 jaar lang, misschien iets langer zelfs al, eigenlijk alleen maar chaos gehad in Europa als het gaat om asiel en migratie. Dus het pact wat morgen ingaat, ondanks dat nog niet ieder land er 100% klaar voor is, en ondanks dat er ongetwijfeld ook aan het begin nog misschien een aantal kinderziektes zullen zijn, maar het is in alle omstandigheden objectief een verbetering ten opzichte van de situatie die we in de afgelopen 10 jaar gehad hebben. Namelijk, lidstaten zijn weer bereid om met elkaar samen te werken in plaats van alleen maar naar zichzelf of naar elkaar te kijken. Ja. En dat is de grote winst. Ja. Ik zag vandaag ook het interview bijvoorbeeld met de Griekse minister van Migratie in Trouw, waarin hij ook heel duidelijk zegt, en dat zijn echt andere teksten dan we de afgelopen 10 jaar gehoord hebben, wij willen geen transitland zijn. Wij willen samen met Nederland deze uitdaging aangaan. En daar zit grote winst. En daarom ben ik ook optimistisch over de goede uitvoer van dit pact.
1: Ja, één dingetje. We hebben natuurlijk de Turkije-deal gehad destijds. Er zijn ontzettend veel migranten uiteindelijk in Turkije terechtgekomen. Turkije, voor zover ik begrijp, heeft iets handigs gedaan. Namelijk die mensen niet in kampen laten zitten of in andere verblijfplaatsen, maar ze zo snel mogelijk een werkvergunning verschaft. Zodat ze zeggen, jongens, ga maar aan het werk. Dan doe je iets nuttigs. Is dat niet iets wat we eigenlijk overal zouden moeten doen? In afwachting van die hele procedure. Joh, ga maar lekker wat verdienen. Dan kost je minder en dat is ook beter voor jezelf.
4: Kijk, ik denk dat de hele logica van het pact is dat mensen veel sneller weten waar ze aan toe zijn. Dus dat zijn korte procedures waarin mensen snel te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. En ook in het pact, maar dat zijn de regels waar bijna niemand het over heeft, dus het is goed dat u dat aandraagt. Er zitten ook een hoop regels rondom bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt voor asielverzoekers, tot mensen die grote kansen hebben op asiel. Maar juist de kracht van dit pact is dat in een vroeg stadium aan de buitengrenzen al een onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die grote kansen hebben op asiel en mensen die eigenlijk waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor asiel. En dat maakt het ook veel makkelijker bijvoorbeeld om toegang tot de arbeidsmarkt, om integratiemaatregelen op een goede en een snelle manier in te zetten.
1: Ja, u hebt het over die buitengrens. Daar worden migranten dus, als het goed gaat, al gescreend. Ja. En bij wijze van spreken, er wordt een selectie gemaakt tussen veilige landers en mensen uit andere landen. Hoe moet je dat uitvoeren en hoe moet dit de procedure vergemakkelijken?
4: Nou, wat het vooral doet, is ervoor te zorgen dat mensen die uit landen komen waar geen oorlog is, waar geen vervolging plaatsvindt, dat die geen toegang krijgen tot de Europese Unie en dus ook niet in de illegaliteit in Europa kunnen verblijven of van land naar land blijven asielshoppen, zoals we dat noemen. Die worden aan de buitengrens vastgehouden, die krijgen daar een versnelde procedure en als ze geen recht hebben op asiel, gaan ze ook van daaruit terug naar het land van herkomst. En ik denk dat dat een enorme verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, omdat het ook juist vaak die groep is van asielverzoekers die uit veilige landen komen, die in Europese landen voor overlast zorgen. En daarmee hou je dus ook meer ruimte en meer geld beschikbaar om die mensen te helpen die dat echt nodig hebben.
1: Ja, en even hoor, maar ik denk dan na over de definitie van veilig. En u zei zo even, het gaat niet alleen maar mensen die bijvoorbeeld in een burgeroorlog zitten of politiek gevaar lopen, maar het zijn ook vaak mensen die door andere omstandigheden, ik noem maar wat, klimaat op de vlucht slaan. Vallen die nou onder de categorie veilige landers of niet?
4: Er is een hele simpele rekensom voor gemaakt, dus dat is volstrekt duidelijk. Ieder land waarvan de nationaliteit in Europa in 20% of minder van de gevallen asiel krijgt, wordt als veilig land beschouwd.
1: Ja, maar dat is inclusief klimaat. Ik noem maar wat.
4: Nee, zeker. Maar klimaat is ook onder het vluchtelingenverdrag geen asielgrond. Nee. En ook onder de nieuwe Europese wetgeving is geen asielgrond.
1: Ik zeg het omdat u even een paar minuten geleden in het gesprek zelf zei, het is niet altijd een oorlogssituatie dat die mensen het land uitdrijft, maar het kunnen ook klimatologische of andere oorzaken zijn. Maar u zegt, dat valt er dan niet onder. Die hebben pech gehad, die moeten weer terug naar de woestijn.
4: Maar dus om het helemaal correct te zeggen, bij de screening, dus ook om aan te duiden wie uit een veilig land komt of wie niet, wordt niet gekeken naar de oorzaak waarvoor iemand zijn eigen grondgebied verlaten heeft en naar Europa is gekomen. Er wordt puur gekeken welke nationaliteit heeft iemand. Als die nationaliteit in meer dan 20% van de gevallen asiel krijgt, dan kun je niet spreken van een veilig land. Maar alles wat daaronder zit, valt daar wel onder.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Leenaars, als we kijken naar de uitwerking, dan zie je dat Zuid-Europese landen mensen moeten gaan screenen voordat die mensen worden doorgestuurd. Maar Polen en Hongarije weigeren mee te doen aan die afspraken en Nederland wil niet meer immigranten of migranten opvangen en gaat dat afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Is dat Europese solidariteit, of kun je zeggen, is een mens of een asielzoeker €20.000 waard?
4: Nee, ik denk dat je niet op die manier over mensen kan praten. Maar waar het om gaat is heel simpel. De Europese Commissie gaat vanaf nu ieder jaar een analyse maken van wat we voor het komende jaar kunnen verwachten. En dan wordt er een rekensom gemaakt. We hebben zoveel opvangplekken nodig, we hebben zoveel geld nodig, we hebben zoveel materiaal nodig, et cetera. Dan kunnen al die lidstaten samen vrijwillig aanbieden om dat pakket bij elkaar te brengen. En zolang dat pakket bij elkaar komt, is iedereen geholpen. En dan kun je ook echt spreken over Europese solidariteit. Want het belangrijkste is, ook voor landen als Nederland, dat Griekenland en Italië hun werk doen aan de buitengrenzen. En die landen moeten erop kunnen rekenen dat ze er niet alleen voor staan als het ook daar moeilijk wordt met bijvoorbeeld hele grote aantallen asielaanvragers.
1: Ja, maar goed, die €20.000 die ik, als je dat zo hoort, dan denk je dat heeft iets buitengewoon onbillijks of onrechtvaardigs. We hadden het destijds ook met emissierechten, handelden in emissierechten, waardoor je wel vervuilt, maar betaalt en er dan vanaf bent. Het heeft voor uw gevoel dit ook niet iets, nou, wrangs?
4: Ja, over emissierechten kunnen we nog een andere discussie voeren, maar kijk, wij maken die rekensom niet zo. Hè. Ook in het pact staat die rekensom niet zo. Wat er staat is, er moet gewoon ieder jaar een bepaald bedrag en een bepaald aantal plekken in Europa breed zijn om ervoor te zorgen dat we het probleem opgelost krijgen. En alle landen moeten bijdragen, maar de manier waarop mogen ze zelf bepalen zolang dat gehele pakket maar samengebracht wordt. Ja. En je ziet het ook in de interactie van Nederland met sommige landen. Sommige landen willen misschien graag dat we asielzoekers overnemen vanuit die landen. Andere landen zeggen tegen ons, nou, geef ons maar geld en wij lossen het hier wel op. Dus dat is ook iets wat je in de bilaterale relaties met die landen zult moeten afspreken.
1: Ja, en landen die traditioneel, laten we zeggen, Polen en Hongarije niet zoveel op hebben met migranten, die kunnen dan op een binnen dit pact, zou maar zeggen, fatsoenlijke wijze toch bijdragen. Is dat ongeveer een samenvatting?
4: Ja, en zo kan iedereen geholpen worden. En ja, uiteindelijk denk ik de asielzoekers ook. Want ik kan me ook voorstellen dat je als asielzoeker, als vluchteling, en je wordt verplicht herverdeeld, zoals ooit het idee was, en je komt in Hongarije of Polen terecht, dat ook niet per se je ideale bestemming is.
1: Nee, maar goed, de meeste mensen die weten waar ze heen willen, en dat is Duitsland of Nederland of België, maar in ieder geval West-Europa heeft hun voorkeur. En daar kun je niet altijd rekening mee houden.
4: Maar het fundamentele beginsel van het vluchtelingenuitdaging is natuurlijk dat wij hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die mensen veilig zijn. Ja. Maar Europa is ook geen à la carte menu waar iedereen zelf kan bepalen waar hij heen gaat.
1: Nee. Het is moeilijk om mensen uit te zetten die weg moeten, omdat landen ze vaak niet terug willen.
4: Klopt.
1: En daarom zijn er terugkeerhubs bedacht. Plekken buiten Europa, in derde landen, waar die mensen dan tijdelijk kunnen verblijven. Waar moeten die komen?
4: Nou, allereerst, die wetgeving die moet nog afgerond worden. Wij gaan daar volgende week in het Europees Parlement over stemmen. En als we dat gestemd hebben, dan is die wettelijke basis er om bijvoorbeeld terugkeerhubs als een van de instrumenten te gaan realiseren. En dan is het aan de landen van Europa om dat te gaan doen. Ik weet dat Nederland in een kopgroep zit, met onder andere Griekenland ook, om gesprekken te voeren met landen buiten Europa, om zo'n terugkeerhubs op te zetten. Maar er zijn nog geen specifieke details bekend van welke landen dat zouden zijn.
1: Nee. Nou, landen die dat hebben gedaan, het Verenigd Koninkrijk heeft dat gedaan. Ik ben even uit mijn hoofd, ik weet niet, misschien was het Kenia, maar dan van een Afrikaans land. En dat gaf
4: Dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Het Verenigd Koninkrijk had een afspraak met de Rwanda.
1: Ja, Rwanda.
4: Maar
1: ja.
4: Er zit een essentieel verschil in. Dat was namelijk, iedereen die in Engeland aankwam, werd naar Rwanda gestuurd, zonder dat er een procedure doorlopen werd.
1: Ja.
4: In dit geval hebben we het over mensen die in Europa geweest zijn, die een procedure gehad hebben, alle beroepsmogelijkheden hebben doorlopen, en waarvan het duidelijk is dat ze geen recht hebben om te blijven. En die mensen kunnen, als ze niet direct naar hun eigen land terug kunnen die bijvoorbeeld teruggestuurd worden naar een terugkeerhub in de regio.
1: Ja, maar in de regio, niet in een Afrikaans land? Of zou dat op zichzelf ook kunnen?
4: Dat zou op zichzelf ook kunnen, vanzelfsprekend, ja.
1: Ja, en daar hebt u dan geen moeite mee. Zeggen we, je komt uit, weet ik wat, ergens in het Midden-Oosten, laten we zeggen, uit Iran. Je bent niet welkom, want je voldoet niet helemaal aan de criteria, maar je mag wel naar Kenia of Rwanda.
4: Nou kijk, in een ideale situatie wordt dat natuurlijk op individuele basis bepaald. En zorg je ervoor dat mensen die uit een bepaalde regio komen ook naar een terugkeerhub gaan in die regio. Dat is de ideale situatie. Maar het is natuurlijk aan de ministers van de lidstaten om afspraken te maken met die landen. En nogmaals, dat is wel echt belangrijk. Het gaat hier om mensen die ook geen recht hebben om in Nederland te blijven. Dus het is in die zin net zo willekeurig om in Nederland te zijn dan in een ander land in de wereld.
1: Ja, en de landen waarmee dat gebeurt, dus daar moet je afspraak mee maken. Dat zijn niet altijd democratieën zoals wij ze kennen of willen. Kunnen we dat? Nee. Kunnen we dat met, laten we zeggen, autocraten of dictators dat soort afspraken maken?
4: Nou, niet helemaal zo democratisch als wij. Is nog wel iets anders dan autocraten of dictators. Wat ik denk vooral heel belangrijk is, dat je die afspraken op een goede manier maakt. Dat je daar ook bijvoorbeeld internationale organisaties, zoals UNHCR, zoals IOM, bij betrekt. Om ook ervoor te zorgen dat de rechten van die mensen ook in terugkeerhubs op een goede manier gewaarborgd worden. En dat kan ook gewoon. Dat zeggen die internationale organisaties ook. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat ook op een fatsoenlijke manier in andere landen kunnen doen.
1: Ja, u zei aan het begin, het gaat nog een tijdje duren. Was heel optimistisch. Een jaar, zei u. Dat vind ik, dat is goed nieuws.
4: Nou, ik kom over een jaar met alle plezier terug om te evalueren.
1: Ja, u bent van harte welkom, zeggen we nu al. Maar wat is uw definitie van succes? Wanneer is dit asiel- en migratiepact nou een succes?
4: Ik denk dat het een succes is op het moment dat die samenwerking tussen Europese landen, die balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, als die overeind blijft, zodat lidstaten weer met elkaar samenwerken. En dat we ook zien dat dat een impact heeft op bijvoorbeeld de instroom in Nederland. En dat we dus ook echt zien dat mensen uit veilige landen niet langer via allerlei routes binnen Europa nog uiteindelijk in Ter Apel belanden. En ik denk dat dat al voor Nederland de eerste twee grote successen zouden zijn.
1: Dank Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
20: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, president Trump is niet bij de openingswedstrijd van het Amerikaanse team op het WK voetbal. En dat roept dan al meteen vragen op.
5: Ja, want de verwachting is toch dat Trump dit podium van dit WK wel wil pakken. Hij ziet dit echt als zijn WK. Hè. De FIFA is ook een beetje van hem. Hij had een hoofdrol bij de loting. Die Infantino, die is regelmatig in de Oval Office. Nou, die Peace Prize. We weten nog het moment toen het WK voor clubteams in Amerika was. Vorige zomer toen bleef Trump lekker staan tijdens de prijzenuitreiking. Toen was hij ineens ook een van de winnaars geworden. Maar hij komt dus niet naar Amerika-Paraguay. Marco Rubio wordt gestuurd. En ja, dan ga ik een beetje kijken van, ja, waarom zou dat zijn? Trump zit natuurlijk in een lastig pakket. Hè? Amerika is in oorlog. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat een organiserend land in oorlog was met een deelnemend land. Dat is wel lastig. Ook al zegt Trump natuurlijk zelf dat het geen oorlog is. En het is ook even de vraag, ja, hoe zou hij ontvangen worden in een voetbalstadion? Want wordt hij dan niet uitgejouwd? En kan hem dat eigenlijk wat schelen? Nou, een voorproefje daarvan zagen we maandag. Toen was hij bij de New York Knicks in de NBA, basketbal dus, in zijn eigen stad. En toen werd het volkslied gezongen. En dan moet je even luisteren hoe de reactie was toen de president in beeld kwam. Who's

0: Ja, wordt mooi gezongen, maar je hoort toch vooral dat Trump hier wordt uitgejouwd. Het is heel veel boegeroep met een heel klein beetje gejuich, denk ik, toch ook wel erin. En dat was ook wel wat je op de meeste plekken teruglas, boegeroep. En ja, de vraag is dan, zou dat dan een reden zijn om wat minder naar WK-wedstrijden te komen?
1: Dat kan zijn, maar klaarblijkelijk heeft Trump het zo niet gehoord. Hè? Die hoorde geen boegeroep.
0: Nee, precies. Ja, dat is dan wel weer mooi. Want hij zegt, dit is vooral gejuich. En dat zegt denk ik iets over hoe hij hiermee omgaat. Want hier wordt het wel interessant. Eigenlijk elke keer als Trump in een stadion is en als hij uitgejouwd wordt, dan hoor je ook wel een klein beetje gejuich. Het is nooit alleen maar boegeroep. En ook als je in een bepaalde hoek zit, als het geluid wat scheller wordt gezet, de instellingen, dan klinkt het ook ineens anders over de televisie. Dus er ontstaat elke keer een discussie of dit nou uitjouwen of toch ook juichen was. En Trump, die hoort dus juichen.
2: It was certainly amazing. It was I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Ja, en wat zie je dan door pro-Trump opiniemakers? Wordt dit allemaal herhaald? En dan kantelt het verhaal ook een beetje. Op Fox News bijvoorbeeld wordt het later op de avond dit.
3: The reaction was mixed. Mm-hmm. I would say it was passionate. I did hear some boos, but I mean it's an NBA game. That's the fan base.
0: Ja, en dat laatste dat heeft Jesse Waters van Fox, die hoor je hier, heeft hij wel zeker gelijk in. Hè? Dit is ook niet Trump's fanbase. Hij is niet populair in New York, niet populair bij basketbalpubliek. Ga naar een NASCAR race in Alabama en je hoort heel wat anders. Maar some boos, je hoort al dat zijn collega's in de studio dat ook niet helemaal geloven.
1: Nee, het was uiteindelijk een ander fragment dat op de rechtse media meer werd gedeeld.
0: Ja, en dat helpt dan ook weer mee om dat narratief te bouwen, dat het allemaal wel meeviel, dat het eigenlijk meer gejuich was. Je zag niet dat volkslied veel terugkomen. Je zag een fragment van net eerder. Dat was bij veel pro-Trump-media en op sociale media ook te zien. Toen was Trump net binnen en toen was hij nog niet in beeld geweest. Ja, je hoort hier USA, USA. En dan zie je in beeld op televisie Trump staan met de vuisten in de lucht. En als je dit ziet, denk je populaire man. Dus of Trump nou niet veel bij die wedstrijden gaat staan bij het WK, ik weet het niet. Maar bang om uitgejouwd te worden, dat is hij denk ik niet. Als het gebeurt, dan maakt hij er wel wat anders van. En dat doen de influencers en de media om hem heen dus ook. Dat is echt een teamsport.
1: Ja. Jan, het Amerikaanse team heeft mogelijk liever niet dat de president komt, want er bestaat zoiets als de Trump curse, de vloek.
0: Ja, precies, de vloek van Trump. Als hij bij belangrijke wedstrijden is en hij spreekt zijn steun uit voor een team, dan verliest dat team nogal eens. Dat gebeurde dus ook afgelopen maandag toen de New York Knicks ineens verloren. En in het verleden, de New York Mets hebben dit al meegemaakt. Vorig jaar de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. Trump ging achter ze staan en toen verloren ze. De Trump curse, de vloek van Trump. Veel voorbijgekomen in de analyses bij het basketbal bij de Knicks deze week. Maar de eerste wedstrijd van de Amerikaanse vrijdag, daar komt dus Marco Rubio. Dus misschien brengt die meer geluk voor Team USA.
1: We spelen op safe. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land en ook over dat WK? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Hemmij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Je kent ons van het nieuws, van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via BNR Plus.
5: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Nina van den Dungen.
9: Morgen begin ik met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
12: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Nu in de BNR-app.
15: De ECB verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar vanwege de oplopende inflatie. Trump kondigt een grootscheepse Amerikaanse aanval op Iran aan. Een nieuwe crisis voor Starmer. De Britse defensieminister Healey stapt op uit onvrede over het defensiebudget. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
16: En voor de situatie op de weg gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, hoe is het daar op de weg?
17: Nou, het is een beetje een rommelig begin van de avondspits. Er gebeurden wat ongelukken, wat pechgevallen. We zitten nu weer in een dipje, maar toch al 250 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk is de A2 weer vrijgegeven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Kerensheide nog wel 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging door rommel op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel. Daar zijn 2 rijstroken dicht, 5 kilometer file daar. En 10 minuten oponthoud op de A58. Vanuit Eindhoven naar Tilburg kom je in 5 kilometer file tussen Best en Oorschot. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6. Jouren Lelystad bij Emmeloord bij 280.4. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Zuid, controle bij 11.0. En er wordt ook op je snelheid gelet. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord bij 6.7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Paus Leo is tijdens zijn bezoek aan Spanje op de Canarische eilanden en daar nam hij het op voor migranten. Daar moeten we niet onverschillig over doen, zei hij. In een haven op Gran Canaria sprak de paus met vluchtelingen en hulpverleners. Ook strooide hij bloemen uit op zee om verdronken migranten te herdenken. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De AEX dan, die staat 1,5% in de plus op 1068 punten. Grootste stijger is Besi, bijna 8% omhoog. En Wolters Kluwer is de grootste daler, 2,8% in het rood. De Dow Jones opent op 0,4% in de plus.
15: Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank de rente. En Defensie koopt nieuwe systemen om vijandelijk radioverkeer mee te kunnen verstoren. Dat en meer de komende uren op BNR.
19: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu?
8: Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Je tijdlijn op tias.edu.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: heb je ook altijd en overal breaking news.
3: Download de BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Het is donderdag 11 juni en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je luistert. Wij spreken zometeen staatssecretaris Dirk Boswijk over nieuwe systemen voor elektronische oorlogsvoering die het ministerie heeft aangeschaft. Voor het eerst in 3 jaar verhoogt de ECB de rente. En in het Europees Parlement wordt veel gepraat, maar ze verheugen zich daar ook op het WK voetbal. En er is weer slecht nieuws voor Keir Starmer. Zijn defensieminister is opgestapt. Maar we beginnen met de Nederlandse defensie.
5: Defensie koopt nieuwe systemen om vijandelijk radioverkeer mee te verstoren. Die systemen worden samen met andere Europese landen gekocht. Staatssecretaris Dirk Boswijk heeft de overeenkomst daarover zojuist ondertekend. En hij is nu aan de lijn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Het gaat om systemen voor zogenoemde elektronische oorlogsvoering om radioverkeer mee te verstoren. Moet ik dan inderdaad denken aan het mondelinge radioverkeer, of gaat het ook om het verstoren van de besturing van drones bijvoorbeeld?
6: Nou, vooral ook dat laatste. Je ziet natuurlijk in Oekraïne dat elektronische oorlogsvoering steeds belangrijker wordt. En wij hebben wel zulke systemen, alleen die zijn ontzettend oud. Die komen nog uit 1989, dus we hebben hier een nieuwe variant aangeschaft. Omdat je gewoon ziet dat die dreiging veel complexer en veel groter wordt als dat we hem ooit hadden kunnen voorstellen. Dus het is mooi dat we dit hebben kunnen doen. En ik denk dat het ook mooi is dat er in potentie ook een aantal landen mogelijk gaan aansluiten. En ik denk dat dat ook een model kan zijn hoe dat vaker zou moeten gaan werken in Europees verband.
5: U zegt hier, want u bent op een beurs in Duitsland, meen ik, hè?
6: Ik ben inderdaad op een beurs in Berlijn, dat klopt, ja.
5: Ja. En daar heeft u die
6: fantastisch weer en erg druk.
5: Ja, in het verkeer bedoelt u. U reist nu door Berlijn?
6: Nee, op de beurs zelf ook. Het is erg druk, ja.
5: Ja, veel belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen natuurlijk. En er is ook veel geld om uit te geven aan Defensie, hè?
6: Klopt. Kijk, het probleem is niet het geld, is ook niet de ambitie. Is eigenlijk vooral dat het nog onvoldoende lukt in Europa om samen te werken. Ik denk dat Nederland gelukkig een uitzondering op de regel is. Dat wij al veel samen kopen. En dit is denk ik ook alweer een voorbeeld daarvan.
5: Ja, het wordt gekocht bij het Duitse bedrijf Hensoldt. Zit er nog een Nederlands tintje aan? Of gaat het geld allemaal naar het buitenland nu?
6: Nou kijk, wij kijken natuurlijk wel bij alle aanschaffen die wij doen dat de Nederlandse industrie bij aangehaakt is. En de Nederlandse industrie is ook wel best wel goed aangehaakt in de Duitse supply lines. Dus wij kijken wel bij orders dat we de Nederlandse industrie daar het beste in kunnen positioneren. Tegelijkertijd wil ik er ook wel bij zeggen dat je ook wel moet accepteren als land zijnde dat natuurlijk ook het nodige door andere landen wordt geproduceerd. Omdat we met z'n allen op onze eigen postzegel gaan zitten, dan komt er van Europese samenwerking nooit iets terecht. Dus je kan niet altijd alles natuurlijk in je eigen land laten landen. Maar dat begrijpen we. Dat begrijpt denk ik iedereen ook wel.
4: Reed er nou net een voertuig op rupsbanden voorbij?
5: Ja, wou ik net zeggen.
6: Nee. Wij rijden van het ene deel van de beurs naar het andere deel van de beurs.
5: Een golfkarretje.
6: Het is allemaal tijdelijk.
4: Okay.
5: Ja. Nee, maar misschien binnenkort ook wat geld uitgeven aan nieuwe schokbrekers voor dat dingetje.
6: Aan de infrastructuur,
5: infrastructuur. Maar terug naar het onderwerp, de aanschaf van dit soort systemen. Hoe is nou bepaald dat Nederland dit nu nodig heeft? Hè? Want je moet toch, ook al, er is bijna geen schaarste meer aan geld, maar u heeft toch besloten dat dit nu is wat de Nederlandse Defensie nodig heeft. Hoe is die afweging gemaakt?
6: Ja, het is inderdaad goed om te zeggen, er gaat natuurlijk heel veel geld naar Defensie toe. Tegelijkertijd, als ik aan onze operationele commandanten vraag, wat heb je nodig om alle dreigingen die we nu zien, en dat zijn er veel, om die allemaal het hoofd te kunnen bieden, dan krijg ik een boodschappenlijst van 80 miljard. Hmm. En dan is 19 miljard heel veel geld, maar dan is het nog steeds delen in schaarste. Dus wat wij doen is dat onze National Arms Director en zijn team, die kijken, wat voor capaciteit hebben wij nodig, wat gaan andere landen doen. En dan kom je uiteindelijk tot een lijst en dan vallen heel veel dingen af en dan bepaalde dingen blijven over. En ik denk elektronische

0: Oorlogsvoering, ja, dat behoeft geen toelichting als je gewoon naar Oekraïne kijkt.
1: Ja.
0: Dat is een hele belangrijke capaciteit om enerzijds je te kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld drones. Dus de signalen van drones te kunnen verstoren. Maar zelf ook de offensieven te kunnen gebruiken. Dus ook zelf meer te gaan jammen. Dus ik denk dat dat een capaciteit die nodig is. Ja, heb je daar altijd genoeg aan? Dan is het antwoord nee, omdat het is altijd delen in schaarste.
1: Maar we opereren nu natuurlijk nog in NAVO-verband. U zegt misschien haken andere Europese landen nog aan bij deze aankoop. Ja, waardoor wordt dat bepaald? In hoeverre moet Nederland dit nu zelf dragen? En is het dan ook iets wat Nederland alleen inzet? Of zal het toch in NAVO-verband kunnen? En waar blijven die andere landen dan?
0: Ja, het is. Kijk, uiteindelijk moeten natuurlijk een paar landen de eerste stap zetten. En dat doet Nederland nu. En ik denk dat dat goed is. We weten tegelijkertijd natuurlijk uit gesprekken met andere landen dat die behoefte niet alleen bij Nederland is. Ik bedoel, alle landen kijken natuurlijk naar wat er in Oekraïne gebeurt en zien dat zij die capaciteiten zelf ook nodig hebben. En uit die verkennende gesprekken weten we dat ook andere landen die behoefte hebben. Ja, en dan werkt gewoon schaalgrootte, helpt gewoon dat je de prijs kan drukken.
1: Dus dat is nog mee bezig.
0: Ja, hoe meer landen zich. Ja. En hoe meer landen dit gaan gebruiken, hoe verder je de prijs natuurlijk drukt. Maar je kan het ook veel beter samenwerken, uitwisselen, samen oefenen. Nou, het heeft veel schaalvoordelen op die manier.
1: Eén ding, de Rekenkamer is kritisch over de manier waarop het ministerie materiaal aankoopt. Dat is niet allemaal volgens de aanbestedingsregels. In hoeverre is dat bij deze aankoop nou gebeurd? Is dit onderhands gegund of was hier sprake van een Europese aanbestedingsprocedure?
0: Nee, het is inderdaad zo dat wij. Kijk, Europa geeft ons ruimte om direct aanbestedingen te doen, om direct bedrijven aan te wijzen. En dat is een mogelijkheid die wij wel meer hebben gebruikt. Omdat we soms wil je bepaalde bedrijven in je supply chains hebben. Of je bepaalde bedrijven kunnen nu eenmaal sneller leveren. En dan kan je, als je goed onderbouwt, kan je daar gebruik van maken. Nou, de kritiek van de Rekenkamer is dat we die onderbouwing niet altijd goed hebben gedaan. Dus daar zullen wij hard aan moeten werken. Wij doen geen specifieke uitspraken op specifieke procedures. Dus dat
1: nee, maar dat is nou juist het intransparante waar de Rekenkamer natuurlijk ook op wijst.
0: Ja, en dat is dus een worsteling. Wij rapporteren natuurlijk alles naar ons controlerende orgaan, de Tweede Kamer. Alleen, ja, dat zal je steeds vaker vertrouwelijk moeten doen. Omdat je natuurlijk niet wil dat andere landen, en zekere landen die ons niet goed gezind zijn. Dat we die wijzer maken zoals we zouden willen. Dus vroeger communiceerde ik, als wij dit interview bij wijze van spreken 5 jaar geleden hadden gehad, dan had ik tegen u gezegd de exacte aantallen, de levertijden en de prijs. Dat gaat gewoon niet meer. En dat vind ik zelf ook waardeloos. Want het liefst zou je natuurlijk zoveel mogelijk willen communiceren. Ook richting de belastingbetaler.
1: Ja, en de Kamer uiteraard.
0: Maar goed, ingelekkerd dilemma waar je nu zit.
1: Die discussie lopen.
0: Ja, de Kamer informeren we overigens wel. Ja, ja. De Kamer informeren we wel. Alleen wel vertrouwelijk. En dat is, dat is jammer.
1: Ik laat het hierbij. Een goede reis verder op het golfkarretje in Berlijn. Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Meer over geld dan. Minister van Financiën Eelco Heijnen die is boos op de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Hij noemt die begroting zelfs onacceptabel. Bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Ha, Geert-Jan.
4: Hallo, Lisbeth.
3: Ja, dat is een reactie die net is binnengekomen.
4: Ja, en dat heeft te maken met een nieuw rondje onderhandelen. Je hebt een onderhandelingsdocument dat vandaag is gelanceerd. Een werkdocument van de EU-lidstaten. Dat heet MFK Negotiation Box. En Heijnen is niet blij met de tussenstand en zegt dit voorstel is voor Nederland niet acceptabel. Het is onbetaalbaar, niet in balans en kiest de verkeerde prioriteit. Het enige positieve aan dit voorstel is dat het laat zien hoe het niet moet.
3: Oh, oké. Okay. En die begroting die gaat dan over 2028 of dan moet hij ingaan?
4: Ja, en die loopt dan door tot met 2034. Volgende week wordt hier op de Europese top in Brussel over doorgepraat. Een totaalbedrag staat er nu op van 2000 miljard euro. Daar gaat Nederland sowieso niet mee akkoord. Dus dat wordt een nieuw rondje onderhandelen.
3: Dan is er ook nog nieuws over de Taliban die wel of niet naar Brussel komt. Dat was op zich al opmerkelijk nieuws.
4: Zeker, dat daar gesprekken over zouden worden gevoerd was al opmerkelijk. En volgende week zou die delegatie naar Brussel moeten komen. Dan gaan ambtenaren van de Europese Commissie met die Taliban-afvaardiging in gesprek over het weer opnemen in Afghanistan van uitgeprocedeerde Afghanen. Maar nu zegt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, dat de Taliban nog geen visa hebben aangevraagd. Ja, we weten dus niet wie er komt en dan kan het even duren, want een beetje ambtenaar die gaat gaat een Taliban-vertegenwoordiger toch wel even screenen. Ja. Kijken of die iets op zijn kerfstok heeft. Nou, België zegt dit kan weken duren. Dus ik verwacht niet dat volgende week die gesprekken plaatsvinden.
3: Nee, want ook als je Taliban bent, kom je niet zonder visum België binnen.
4: En je bent natuurlijk toch benieuwd of die man zonder baard in het echt een baard heeft. Want die foto moet wel corresponderen met natuurlijk met wat er voor je staat. Nee, tuurlijk. Er zit nog niet zoiets als diplomatieke onschendbaarheid in. Want we erkennen nog niet de Taliban als het officiële gezag van Afghanistan.
3: En dan, eindelijk. We hebben er jaren naartoe geleefd. Nederland doet mee. Eindelijk gaat het beginnen.
4: Ja. Het EU-migratiepact. Hebben jullie er ook zoveel zin in? Nee, nou ja, oké, dat gaat morgen ook in werking treden. Niels staat al helemaal. Heb je voorspelling gedaan? Gaat het lukken? Ja, nee?
1: Met dat pact?
4: Ja, poeltje ingevuld.
1: Nee.
4: Nou, morgen hoor je er alles over in onze vrijdagaflevering van Make Europe Great Again. En straks ook bij jullie in de uitzending. Maar nu moeten we het even hebben over het WK voetbal. Want dat gaat ook beginnen. Ik zag net al de aftelklok bij CNN. Nee? Oké. Ga je geen geld verdienen. Ik was afgelopen week in het Europees Parlement en daar leeft het WK. Ik liep dus door de gangen van de Europarlementariërs. Ik was op de F-vleugel, de vierde verdieping, en ineens zie ik daar volt Europarlementariër Reinier van Lanschot in zijn kantoor in een voetbalshirt. En ik neem je even mee met mijn mini-reportage naar het Europees Parlement.
5: Ik zit in een voetbalteam, Oranje in Brussel, en een Europese voetbalcompetitie hier in Brussel. Iedere week op dinsdag voetballen wij. En daarom had ik dit outfitje hier liggen, want dan voetballen we altijd in het Nederlandse tenue. En ik had het aan omdat het WK eraan komt en ik wat video's aan het opnemen was voor sociale media. En er is nog iets anders leuks, en dat is dat wij... of ik een voetbalpool ben gestart, waar alle Europarlementariërs en alle assistenten aan mee kunnen doen om een prijs te winnen. Namelijk, de prijs is dat je 2 jaar lang mag opscheppen dat je de beste bent in het voorspellen van voetbalwedstrijden.
4: En heb je in iemand vertrouwen?
5: Niet echt in mezelf, want meestal ben ik slecht in de poeltjes. En vaak valt mij op dat iemand die niks van voetbal af weet, de pools wint. Dus ik denk dat iemand die heel weinig met voetbal heeft, ook hier de pool kan gaan winnen.
4: Zelfs in de politiek, als je naam genoemd wordt, dan word je het niet.
5: Ja, misschien wel, misschien wel. Het zou ook wel grappig zijn als het hier wat luchtigheid brengt. Want we zijn over het algemeen met hele serieuze dingen bezig. En voor een democratie is het ook goed dat we als mensen elkaar onderling als mensen blijven zien. En af en toe een spelletje met elkaar spelen.
4: Maar je hebt net in dit oranje tenue een Finse generaal ontvangen. Hoe ging dat dan?
5: Ja, ik heb morgenochtend een belangrijke vergadering. Onderhandelingen over defensiewetgeving. Hij is de hoofdonderhandelaar. En hij kwam iets met mij voorbespreken. En liep toevallig langs mijn kantoor omdat hij graag iets met mij wilde delen. Wilde horen hoe ik daarover denk en of ik dat idee kan steunen. Maar ik was deze video aan het opnemen. Dus hij zat netjes in pak en das en ik in deze oranje outfit. Maar hij kon er ook wel om lachen.
4: Ja, belangrijk om nog even te zeggen, we zijn weer terug in Amsterdam, dat minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen ook lid was van dit Brusselse oranje. En Node wordt gemist.
3: Dat lijkt me echt een degelijke middenvelder.
4: Hij is ook fan van NAC Breda. Dat was niet zo'n fijne periode voor hem. Ja. Op het moment van opname doen er 600 mensen vanuit het Europees Parlement mee aan de WK-pool van Reinier van Lanschot. Dat is denk ik het 12-voudige van wat we bij BNR doen.
3: Ja, maar hier kun je dan ook de beste voorspeller winnen zijn als je wint. Dankjewel Gert-Jan. En wil je meer Europees nieuws volgen, ook over het WK? Luister dan naar de podcast Make Europe Great Again.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: De Europese Centrale Bank verhoogt, zoals eigenlijk wel verwacht, voor het eerst in 3 jaar de rente. Dat maakte president Christine Lagarde vanmiddag bekend.
6: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
1: De beleidsrente komt uit op 2,25%. Bert Colijn is hoofdeconoom bij ING Nederland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, veel economen hadden dit wel aanzien komen. Hoe is nou de onderbouwing eigenlijk voor die kleine verhoging?
7: Nou, daar moet ik zelf ook nog even op reflecteren. Want daar heeft ze een heleboel woorden aan gewijd. Maar eigenlijk heeft ze daar ook uiteindelijk niet heel veel echt concreets aan bij kunnen dragen. Komt omdat ze zegt, we hebben een aantal scenario's bekeken. En in alle scenario's was het een goed idee om dit te doen. Maar ze wilde dan eigenlijk niet per se heel veel context schetsen. Wat nu dan precies de reden is. Ja, natuurlijk, inflatie is omhoog. Maar of het nu een eenmalig geval is, of het een soort, zoals dat in jargon geldt, een verzekeringsverhoging is. Van nou, we doen het nu omdat het later misschien wel goed goed uit gaat komen. En dat hoeft er verder niks te komen. Of dat er meer gaan volgen. Daar wilden ze allemaal eigenlijk verder niet zoveel over kwijt. Dus de kaarten werden heel strak tegen de borst gehouden door mevrouw Lagarde.
1: Ja, uiteraard heeft het met de oplopende inflatie te maken. Maar die wordt veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. De grote vraag is natuurlijk wel of je met een renteverhoging, dus het, laat ik zeggen, het uitlenen van geld duurder maken, of het, en ook het lenen van geld dan dus, of je daarmee de economie helpt in een periode dat de prijzen alleen maar oplopen door die oorlog. Hè? Je verkort de oorlog er niet mee.
7: Nee, precies. En je krijgt er ook de straat van Hormuz niet mee open.
1: Nee.
7: En dat is natuurlijk iets wat de ECB heel goed weet. Hè. Dus ze kijken heel erg van, nou, wat zijn nu precies de negatieve impact die dit op de economie kan hebben? En eigenlijk gaf ze aan van, nou, de economie is sterk genoeg om deze kleine renteverhoging, om die te kunnen dragen. Maar ze ziet ook echt wel dat de economie niet in een bijzonder sterke fase is in Europa.
1: Nee, want tegelijkertijd kondigen ze aan dat de economie wat minder gaat groeien. Denk je,
7: precies,
1: ja,
7: precies.
1: Ja, als je de rente gaat verhogen,
7: ze zien die zorg zeker wel. Misschien was nog wel het interessantste wat ze in toch bijna een uur verteld heeft, is dat ze zei van, nou, het is geen hele krachtige verhoging, maar het is vooral een signaal wat we hiermee geven. En ik denk dat eigenlijk wel de kern raakt van wat de ECB hier probeert te doen. Ze proberen niet de impact van die oorlog, die directe impact, te sussen, maar ze proberen vooral te laten zien, kijk eens, wij zitten er direct bovenop. En als het erger wordt, dan kunnen we nog meer doen. En houdt u maar in gedachten dat wij de inflatie op middellange termijn toch sterk weer richting 2% kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Dat moet een centrale bank natuurlijk ook doen. Nog even over een eventuele volgende rentebesluit. Ze zei daarover dit.
6: We will be data dependent. There will be no preset rate path in our considerations. And as a result of that, it will be what it will be.
1: Que sera, sera. Het is niet zo dat omdat ze het nu verhoogd hebben, dat ze het volgende keer weer gaan verhogen. Of dat staat los van elkaar. Dat is eigenlijk wat ze zegt.
7: Precies. Dat is, en eigenlijk probeert ze hiermee dus zichzelf niet in een bepaalde hoek te zetten waar ze niet meer uit kan komen. Dat zie je natuurlijk bij centraal bankiers wel eens gebeuren, dat ze in hun communicatie al iets te voortvarend zijn en dat ze dan op hun schreden terug moeten komen of iets dergelijks. Dat probeert ze eigenlijk de koetkekoet te voorkomen hiermee. En dat klinkt dan inderdaad een beetje dat je denkt van ja, hadden we dan die persconferentie wel eigenlijk nodig gehad. Maar ja, je merkt natuurlijk, het is een hele onzekere situatie. Niemand weet precies hoe de oorlog in het Midden-Oosten af gaat lopen. En de ECB die probeert daar ook alle opties bij open te houden.
1: Dank, Bert Colijn, hoofdeconoom ING Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: En dan naar het Verenigd Koninkrijk, waar de geplaagde Britse premier Keir Starmer opnieuw een klap te verduren krijgt. Zijn minister van Defensie, John Healey, stapt op. En dat kondigt de minister zelf aan in een brief die hij publiceerde op platform X. Correspondent in het VK, Lia van Beckhoven, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Waarom stapt Healey op?
8: Hij stapt op omdat hij niet voldoende geld heeft losgekregen van de premier en van de minister van Financiën Rachel Reeves om de Britse defensie op poten te trekken. Kijk, de Britse defensie wordt al decennia lang uitgehold. De belofte van Keir Starmer was destijds om de defensiebegroting op te trekken naar 3,5% over 2 jaar. Die staat nu op 2,3% en die belofte is niet nagekomen. Ik zal even citeren, die John Healey schreef en die hij zojuist bekend maakte aan zijn nu ex-baas Keir Starmer, luidt letterlijk: in een tijd van stijgende dreigingen was jij niet in staat voldoende financiën vrij te maken die nodig zijn het land te verdedigen.
3: Daar staat geen woord Spaans bij, inderdaad. Want die defensiebegroting, ja, hij wil dus geld uitgeven. Dat heeft hij niet, dat krijgt hij niet. Starmer wil ook zijn belofte nakomen, maar is hij dan op zijn schreden teruggekeerd?
8: Nee, hij heeft het beloofd, maar, en dit is ook eigenlijk een tweede, wat zal ik zeggen, tik na die deze nu oud-minister van Defensie geeft aan Starmer. Hij laat duidelijk doorschemeren dat Starmer niet bij macht is en eigenlijk te laf was om zijn minister van Defensie, de minister van Financiën, die echt de knip op de beurs houdt, om tegen haar te zeggen, gooi die portemonnee open, als we ergens geld voor moeten uittrekken, dan is het toch op de eerste plaats om het land te verdedigen. Daar neem je geen risico's mee.
3: Nee.
8: Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Met andere woorden, de belofte om die defensie op te trekken, die komt hij niet na. Kijk, het grote probleem is dat de Britse strijdmachten al heel lang in het slop zitten. Als je luistert naar de kopstukken uit het leger, die zeggen, sinds eigenlijk het einde van de Koude Oorlog is de Britse strijdmacht uitgehold. Dat betekent dat we echt veel geld nodig hebben om dat weer een beetje op niveau te krijgen. Als we dat bedrag wat wij willen, wat wij zoeken, niet krijgen, dan betekent dat dat we gewoon doorgaan op hetzelfde niveau. Ja. En dat is onhoudbaar. Ja. Het hoofd van de marine, die zei, de Britse strijdmachten staan op de rand van een ramp vanwege het gebrek aan bereidwilligheid om daar geld tegenaan te gooien. En dat is eigenlijk het grote probleem.
3: En wat betekent dit nou voor Starmer? Want weer een Labour-minister die vertrekt en hem de schuld geeft.
8: Zoals je zegt, weer een Labour-minister die vertrekt. Dit is de tweede minister die aftreedt in een maand. Het voelt als de endgame. Hmm. Het voelt als het begin van het einde van het premierschap van Starmer, die dus nog geen 2 jaar geleden met zo'n gigantische meerderheid gekozen werd. Er zijn 100 Kamerleden uit zijn eigen fractie, dat is een kwart, die hebben duidelijk laten weten geen vertrouwen meer te hebben in Starmer. Een aantal mensen heeft dat vertrouwen opgezegd omdat ze zelf ambitieus genoeg waren om een poging te willen wagen naar het leiderschap van de partij. En eigenlijk dit zagen als een manier om Starmer te proberen af te zetten. Dat kun je niet zeggen van de oud-minister van Defensie. John Healey was heel erg loyaal. Mm. Hij was echt ook gerespecteerd in de strijd, in de Britse strijdmachten. Dus dat hij nu juist het bijltje bij neergooit, dat betekent dat je het politiek ook erg zwaar moet nemen.
3: Ja, en dan wordt de premier nog verder in de hoek geduwd, kan ik mij voorstellen. Jij gaat een vlucht halen, Lia. Je staat op het vliegveld. Goeie reis en dank je wel.
1: Voor het eerst in 20 jaar is het aantal internationale studenten in Nederland afgenomen. Terwijl dat aantal normaal gesproken met jaarlijks 5-10% groeit. Of dat goed nieuws is of slecht nieuws, dat hoor je zo meteen.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
13: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
14: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dat is import.nl.
16: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
20: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: Nina van den Dungen.
23: Morgen begin ik met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
25: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Rommelig begin van de avond. Spits verspreid over het land. Een aantal files en toch al bijna 500 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt twee rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp Zuid. 20 minuten vertraging. Aansluitend op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 6 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam doorrijdt. Bij Den Haag-Zuid 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer file. 40 minuten vertraging. Er ligt daar iets op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13, de A4 en de A12. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend-Zuid bij 11.0. En op de A12. Utrecht-Den Haag bij de Meren bij 50.2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
27: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Paus Leo is tijdens zijn bezoek aan Spanje op de Canarische eilanden en daar nam hij het op voor migranten. Daar moeten we niet onverschillig over doen, zei hij. In een haven op Gran Canaria sprak de paus met vluchtelingen en hulpverleners. Ook strooide hij bloemen uit op zee om verdronken migranten te herdenken. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Vanaf morgen gelden de nieuwe asielregels in de EU met als doel meer grip op migratie. Maar gaat dat ook gebeuren? Wat is de kans dat er grip op migratie komt met het Europese migratiepact? Gaan we zo bespreken.
29: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
30: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
0: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie? Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
26: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
6: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, zoals Gert-Jan Haan net al zei, we hebben er een poeltje op ingezet. Morgen gaat het Europese migratiepact in. Brussel en Europese lidstaten die verwachten er veel van. Grip op migratie is natuurlijk het codewoord. Snellere asielprocedures, een eerlijker verdeling van asielzoekers. Maar staan er niet te veel praktische bezwaren in de weg om dit tot een succes te maken? Daar praten we zo meteen uitgebreid over. We hebben natuurlijk de tech-update dit half uur, maar eerst. Minder buitenlandse studenten in Nederland.
7: Het aantal internationale studenten in Nederland is namelijk voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van NUFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Toch is er 1 sector voor wie dat niet geldt. De technische studies, ja, die trekken weer wel meer buitenlands talent aan. Casper van den Berg is voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, ik moest meteen denken aan Pieter Omtzigt. Die wilde eigenlijk minder internationale studenten in Nederland. Dat weet ik nog, een paar jaar terug. Is dit erfenis? Komt dit door zijn beleid?
8: Nou, ik denk de daling die we nu zien in de absolute aantallen van internationale studenten, die komen niet uit de lucht vallen, inderdaad. Het is ook echt wel mede het gevolg van een nieuwe aanpak die de universiteiten sinds 1 jaar of 2 volgen. Hè. Daarvoor was het heel erg internationalisering. Iedereen die kan komen studeren. En mm-hmm. dat leverde ook wel knelpunten op. Bijvoorbeeld als het gaat op de woningmarkt, hè, de kamernood voor studenten. Studenten of overvolle collegezalen. En we zijn de afgelopen paar jaar echt aan de slag gegaan met alle universiteiten samen om meer richting te geven aan die internationalisering. En ook te kijken welke type universitaire studenten willen we echt heel graag uit het buitenland hebben. En waar willen we ook een begrenzing daaraan aangeven. Daar hebben we onderling zelfregieafspraken over gemaakt. En het lijkt nu wel dat zijn vruchten begint af te werpen.
7: Ja, dus dat effect is zichtbaar. En wat betekent het voor de Nederlandse universiteiten? Het scheelt ook inkomsten, toch? Internationale studenten betalen meer dan Nederlandse.
8: Dat klopt. Internationalisering is gewoon heel erg belangrijk en ook nodig voor universiteiten. Wetenschap is internationaal en ook zijn universiteiten voor een deel ook wel afhankelijk van die internationale instroom. Dus minder studenten betekent ook minder geld. En we moeten daarom ook wel heel goed opletten dat we eigenlijk wel aantrekkelijk blijven voor dat internationale talent wat we graag naar Nederland willen halen. U refereerde net al even aan de politieke discussie van de afgelopen paar jaar, waarin eigenlijk een beetje de toonzetting was van, ja, dat internationale talent, hebben we dat wel zo nodig en is dat allemaal wel wenselijk? En ook die teneur, die heeft natuurlijk een impact, want mensen over de grens, die krijgen dat ook mee. Dus de kunst is is echt voor Nederland om met een hele uitgekiende strategie eigenlijk te zorgen van hoe ben je aantrekkelijk voor al die knappe koppen die je graag naar Nederland wil halen, maar ook hoe blijf je zelf aan het stuur, zodat het niet te veel wordt of in gebieden waar we eigenlijk geen tekorten hebben.
7: Maar goed, die technische studies die trekken nog steeds veel internationaal talent aan. Is dat ook het gevolg van beleid? Want we hebben heel veel mensen nodig die in al onze slimme start-ups en innovatiedomeinen gaan werken.
8: Ja, absoluut. We hebben een groot tekort aan technisch opgeleide mensen in Nederland. Op alle type onderwijs, maar zeker ook op het in het wetenschappelijk onderwijs. En is het een gevolg van beleid? Ja, ik denk het wel. Want wij zijn dus als universiteit een jaar of twee geleden gestopt met het actief werven van internationaal talent, behalve in de tekortsectoren. En je ziet dus dat in de tekortsector techniek die stijging nu plaatsvindt, terwijl het in sommige andere vakgebieden nu aan het dalen is.
7: Ja, tot slot, voor Nederlandse studenten geldt dat ze in aantal afnemen voor aankomend studiejaar althans. Wat heeft dat voor gevolgen?
8: Ja, we zien natuurlijk door de algemene demografische ontwikkelingen in Nederland dat er ook steeds minder Nederlandse 17, 18-jarigen vanuit de middelbare schoolbank komen die naar de universiteit kunnen gaan. En dat is natuurlijk best wel ook een ontwikkeling waar je lange termijn op moet plannen. En dat onderstreept eigenlijk het punt hoe belangrijk het is dat je een nationale talentstrategie hebt. Want waar dus de tekorten groter worden aan mensen die vanuit eigen bodem, zeg maar, komen, moeten we een heel stevig plan hebben hoe we die tekorten gaan aanvullen met de mensen van over de grens, dat internationale talent. En gelukkig is dit kabinet dus ook echt bezig. De bedoeling is dat er voor de zomer zo'n nationale talentstrategie ook echt naar buiten komt. En dat is denk ik een hele slimme zet, want we hebben in de vorige kabinetsperiode gezien wat er gebeurt als die teneur zo heel negatief is over internationale talent. En we kunnen dat voor onze samenleving en voor onze economie onszelf echt niet veroorloven, dat die tekorten op de arbeidsmarkt en die tekorten aan onderzoekstalent enzovoorts, dat die alleen maar verder oplopen.
7: Dank, Caspar van den Berg, voorzitter van de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland.
6: Komt er wat meer orde op de weg? Was een rommelig begin van de avondspits. Robert Vriezen bij de ANWB.
25: Nee, de rommel is nog steeds niet verdwenen. En die ligt met name op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Letterlijk op de rijbaan. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is dat het geval. Vanaf Rotterdam-Noord 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht daar. Omrijden kan via Den Haag over de A13. Klein stukje A4 en dan verder over de A12. En in regio Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File bij Hoofddorp is nu nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Want de weg is weer vrij. Maar daardoor is het ook vastgelopen op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Dorp. Daar staat bij knooppunt De Hoek nog 7 kilometer met ruim een kwartier vertraging door het ongeluk op de A4. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hoevelaken bij 42.0. En ook eentje op de A9 Amstelveen Alkmaar bij Amstelveen Stadshart bij 31.2.
26: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
10: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit haar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
11: Als zometeen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, ja. Toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
6: Het heeft jaren geduurd, maar vanaf morgen gelden nieuwe asielregels in de Europese Unie. Het doel: meer grip op migratie. Gaat die grip er ook komen? Dat vraag ik aan Viola Beks-Rijmert, universitair hoofddocent migratierecht aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom in de avondspits op BNR.
12: Dankjewel.
6: De regels even doornemen. In de notendop komen strengere controles. De asielprocedure moet korter worden. Asielzoekers mogen niet zomaar doorreizen naar een ander EU-land om daar asiel aan te vragen. Op welke manier gaat dat opleveren dat er grip op migratie komt?
12: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè? Grip op migratie. De vraag is of dat überhaupt wel kan. Maar wat de Europese Unie wil is inzetten op strengere regels aan de grens. Er is recentelijk ook een terugkeerverordening aangenomen, waarbij er ook ingezet wordt op snellere terugkeer. Mm-hmm. En zo probeert die Europese Unie daar grip op te krijgen.
6: Dus minder makkelijk de EU in kunnen komen. En ook sneller worden uitgezet als je geen recht hebt op verblijf.
12: Ja, ja, dat is eigenlijk het idee.
6: Maar dit migratiepact gaat in de eerste plaats over de afhandeling van vluchtelingen die aankomen, hè, en de eventuele verdelingen over Europa. Hè?
12: Ja.
6: Ja.
12: Ja, dus, wat ze hebben gedaan is dat ze een nieuwe verordening hebben gemaakt. En in die nieuwe verordening is eigenlijk het Dublin-systeem opgenomen, maar is ook een systeem opgenomen waarbij wordt bepaald hoe vluchtelingen over de verschillende landen worden verdeeld. Als je daar als lidstaat geen zin in hebt, dan kun je een bepaald bedrag per vluchteling betalen om dat af te kopen. Dus dat is het systeem.
6: Nou, daar zien we natuurlijk de eerste zwakte er al in zitten. Want dan, als je flink geld lapt, hoef je dus geen asielzoekers op te vangen?
12: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de uitkomst geweest van onderhandelingen tussen de lidstaten. In die zin is het ook geen volmaakt systeem, hè, want het idee was dat het een solidair systeem zou worden. Daar waar nu bijvoorbeeld Griekenland en Italië heel veel asielzoekers opvangen. Ja, dat is dus in die zin niet helemaal gelukt. Dat geld gaat naar een fonds en dat fonds is bedoeld om lidstaten, hè, die als het ware overspoeld worden aan de grens, om die dan te ondersteunen, zodat die daar financiële middelen voor hebben. Maar je kan bijvoorbeeld ook, dat is de derde optie, je kan ook mensen daarheen sturen om bijvoorbeeld te helpen met het afhandelen van die aanvraag.
6: Oh ja, ja, ja. Maar het doel is dus ook wel om minder instroom van migranten te krijgen. Dat wil zeggen minder migranten die dus opgevangen moeten worden. Gaan we dat dan merken? Is er straks minder plek nodig voor AZC's in Nederland?
12: Ja, dat is natuurlijk een beetje wonderlijk, hè? Want wat ik al zei, grip op migratie, dat is heel moeilijk om dat te krijgen. Kijk, vluchtelingen komen hierheen omdat er ergens anders in de wereld zich een situatie voordoet waardoor ze niet meer thuis kunnen zijn. Daar hebben wij natuurlijk geen invloed op. Ja, in het grote geheel wel, hè, met allerlei onderhandelingen.
6: Ja,
12: heel indirect, het migratierecht heeft daar geen invloed op. Dus het enige wat je dan zou kunnen zeggen is, doordat we een strenger systeem maken, dat men hoopt dat dat een soort afschrikwekkende effecten heeft. Hè? Dus dat je eigenlijk helemaal niet in Europa terechtkomt, maar in een of andere hub. En dat daardoor minder mensen naar Europa zouden reizen. Maar dat is zo indirect, dat kan je eigenlijk nooit bewijzen. Want er zijn zoveel factoren waardoor de instroom wordt bepaald. Dat is oningelijk.
6: Het onderdeel van dit pact is ook strengere regels, of eigenlijk een snellere procedure direct bij binnenkomst. Dus het sneller scheiden van de, ik zal maar oneerbiedig zeggen, de kansrijke van de kansloze gevallen. En maar er zitten natuurlijk ook wel veel mensen bij die willen wel weg uit hun Afrikaans land bijvoorbeeld, maar die hebben eigenlijk weinig kans op asiel in Europa, omdat ze niet vervolgd worden of echt uit een oorlogsgebied komen bijvoorbeeld. Zit er iets hierin dat het inderdaad ook praktisch gaat versnellen om die schiftingen, die procedure te versnellen?
12: Nou ja, wat ze gaan doen is een grensprocedure invoeren. En een van de groepen mensen die in die grensprocedure komt zijn bijvoorbeeld mensen uit landen waar het toekenningspercentage 20% of lager is. Daar zit heel veel problematisch aan, hè, want het is op zich niks over jouw individuele situatie.
6: Nee.
12: En in het asielrecht werken we met individuele situatie. Maar het idee is dat binnen 12 weken vanaf binnenkomst, dat je beoordeeld bent en dat je ook bij de rechter bent geweest, dat daar een besluit over is genomen, en dat je dan eventueel weer uitgezet wordt. Dus het hele idee is, we gaan aan de grens heel snel handelen. We gaan een soort grove selectie van groepen maken.
6: Mm-hmm.
12: En het andere idee is, noemen we dan niet ontvankelijk in het juridische. Dat als jij uit een veilig derde land komt, dan word je niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat je asielaanvraag niet inhoudelijk wordt beoordeeld.
6: Nee, dan kan je
12: meteen
6: terug. En dat
12: je naar dat derde land. Nou ja, niet naar je eigen land dus, hè, maar naar een derde land.
6: Ja, dat zijn die hubs waar dan nu ook sprake van is, hè?
12: Nou ja, kijk, nu is er nog het idee dat je een band moet hebben met dat land. Bijvoorbeeld, ik heb in Dubai gewerkt en ik heb daar een werkvisum gehad. Nou, dan zou ik eventueel naar Dubai uitgezet kunnen.
6: Oh ja.
12: Ja. Maar dat de Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan om dat idee eraf te halen. En dat zou betekenen dat je inderdaad ook overeenkomsten kunt sluiten. Niet alleen over terugkeerhubs, maar ook overeenkomsten met landen die dan bereid zijn om die mensen op te nemen. Ja. En,
6: Albanië, Rwanda, dat soort voorbeelden.
12: Ja, nou, je hoeft ze geen asiel te geven. Als je alleen maar zorgt dat die mensen in hun bestaan kunnen voorzien, is dat voldoende. Ja. Nou ja, ik denk dat iedereen wel snapt dat daar nog ook wel heel erg veel nadelen aan zitten.
6: En heel veel gerechtelijke procedures over kunnen komen.
7: Ik heb nog een vraag over die 12 weken. Ja. Het idee is dat binnen 12 weken een hele procedure wordt afgerond. Maar dat komt toch ook aan op personeel? Want de IND in Nederland heeft nu al heel veel dossiers op de plank liggen die ze wel willen afronden, maar gewoon niet genoeg mensen voor hebben.
12: Ja, dat klopt. Dus wat ze gaan doen is dat ze zeggen van, nou, iedereen die vanaf morgen een aanvraag indient wordt met voorrang behandeld. En dat betekent dus ook dat de groep mensen die nu nog wachten op een vergunning, en dat zijn er heel erg veel, dat die nog langer moeten wachten op een beslissing.
7: Die komen onderaan de stapel.
12: Ja, die komen feitelijk onderaan de stapel.
6: Toch zegt vandaag in BNR De Wereld was hij te gast, Europarlementariër Jeroen Leenaars van CDA, de Europese Volkspartij, dat hij toch binnen een jaar wel zichtbaar resultaten verwacht. Luister even.
13: We gaan morgen beginnen. Dan zal er nog een periode nodig zijn om die achterstanden weg te werken die er al zijn. Maar dan zeker als we het gaan combineren met strengere regels op terugkeer, betere afspraken met derde landen, dan verwacht ik binnen nu en een jaar al echt zichtbare tekenen van verbetering.
6: Dat klinkt heel anders.
12: Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik zie het helemaal niet, want kijk, die groep mensen die nu nog wachten op een verblijfsvergunning is echt heel erg groot. De prognose is dat het minimaal ongeveer 4 jaar gaat kosten om die groep weg te werken. Die zitten allemaal in een AZC te wachten op een besluit. Dus ik begrijp niet zo goed waar de termijn van een jaar vandaan komt. En met betrekking tot die terugkeer, ja, dat klopt dat die terugkeerverordening veel strenger is, maar je moet eigenlijk de vraag stellen, waarom keren mensen niet terug? Hè? Wat zijn de hindernissen en wat gaan we daartegen doen? En met betrekking tot die hubs, wat ik daar heel ingewikkeld aan vind, is dat wij mensen terugsturen naar een derde land. Die overeenkomsten worden niet met de Europese Unie gesloten. Hè? Dus hij kan er ook niks over zeggen in het Europese parlement. Die worden tussen een lidstaat gesloten en een derde land. Ja. En de vraag is even, hoe zorgen we ervoor dat als die mensen naar zo'n derde land gestuurd worden, dat ze fatsoenlijk opgevangen worden, dat hun mensenrechten gerespecteerd worden? En B, hoe lang blijven we dat eigenlijk volgen? Stel je voor, ik kom in de grensprocedure, ik word teruggestuurd, want dat bandencriterium, zoals we dat noemen, is eraf.
6: Ja. En kom in een inrichting, zeg maar, kamp in Rwanda te wonen, en een jaar lang kijkt dat land nog van, hoe gaat dat goed? En daarna verlies je die mensen uit het oog.
12: Nou ja, dan sturen ze ze misschien wel terug naar een land waar die mensen vervolgd worden. En dan is de vraag voor wie.
6: Wie is daar verantwoordelijk voor?
12: Wie is daar verantwoordelijk voor? Ja. En ik vind wel dat als je als Europese Unie die mensenrechtenwaarde hoog hebt, en je vent dat ook iedere keer uit, dan zou dat voor iedereen moeten gelden. Niet alleen voor je eigen burgers, maar ook voor de mensen die binnenkomen.
6: Ja.
12: En dat betekent niet dat ik vind dat het niet kan, maar ik vind dat het nu zo ontzettend vaag is. En daarom zeg ik, nou, ik ben het niet met hem eens, omdat dat een
6: dat ik zei, en dat is dan de afdronken eigenlijk van uw woorden. Dit klinkt op papier allemaal heel mooi. Praktisch ontbreekt het waarschijnlijk aan de capaciteit om het inderdaad te versnellen zoals iedereen wil. En dan heb je ook nog die juridische valkuilen. Je hebt ook de Europese regel dat iemand inderdaad niet mag worden teruggestuurd naar een land waar die voor mishandeling of slechte behandeling mag vrezen. Dus dat kan je dan toch aanvechten?
12: Ja, maar de vraag is hoe je dat aanvecht als je in een hub in Rwanda zit.
6: Daar heb je natuurlijk helemaal geen toegang.
12: Dat wordt heel erg moeilijk, ja.
6: Ik dank u wel voor uw duiding aan de vooravond van dit lang verwachte migratiepact. We gaan zien hoe het uitpakt. Niet zo bedoeld. Viola Beks-Rijmert, dank u wel. Universitair hoofddocent migratierecht, Universiteit Utrecht.
14: Tech Update.
7: China zou ChatGPT hebben misbruikt voor inmenging in het Amerikaanse debat over AI. Althans, dat zegt OpenAI in een nieuw rapport. Nou, klinkt allemaal heel cryptisch. Gaan we snel over praten met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hey,
15: hi,
7: Joe.
15: Liesbeth en Niels, hallo.
7: Wat is er aan de hand?
15: Ja, nou, dat hun ChatGPT-tool is misbruikt voor bepaalde posts op social media. Vooral X. En nou, is het idee dat mensen AI gebruiken om posts op social media te genereren niet nieuw. Zeker als daar desinformatie of zelfs misinformatie in staat. Maar in dit geval gaat het dus specifiek om Chinese gebruikers die daar ChatGPT voor hebben gebruikt. Die hebben dat bijvoorbeeld gevraagd om dat te delen op X en zo het debat te sturen. Dat ging specifiek met posts over AI en datacenters, over het handelsbeleid van Donald Trump. Maar laat vooral dat eerste nou een polariserend onderwerp zijn in de VS.
7: Die datacenters.
15: Ja, juist ook bij Trumps eigen achterban is nogal verdeeldheid of die AI-race wel zo'n goed idee is. Nou, dat misbruik heeft plaatsgevonden, beweert OpenAI dus zelf in een rapport dat ze net hebben uitgebracht. Gaat om eind 2025 en begin dit jaar, afgelopen winter dus. Chinese gebruikers hebben toen ChatGPT gebruikt volgens hun waarneming om uitspraken en cartoons te genereren die kritiek uiten op
7: die datacenters.
15: Ja, en op Trumps beleid.
6: Is het dan vergelijkbaar met het bericht wat we laatst hadden dat Iran ook heel slim gebruik maakt van AI?
15: Ja, klopt. Ja, dat was dan meer om een beetje mee te liften op de meme-cultuur. Dus hè, dat ze Lego-poppetjes...
6: De dingen die wij leuk vinden in het Westen.
15: Ja, zo van een bepaald soort stijltje wat zou aanspreken. Ja, dat rijmt er wel een beetje mee.
7: Mm-hmm. Maar dan zegt in dit geval, zegt OpenAI dus eigenlijk... Hey China, jullie gebruiken ons product te goed.
15: Ja. Eigenlijk wel. Het gekke is ook, je moet het bijna zien als een wapenhandelaar... wiens wapens worden gebruikt om hem zelf aan te vallen. Ja. Dus dat is ook wel een beetje vreemd. En ja, maar goed, het gaat wel om beïnvloeden van de publieke opinie over AI... zegt OpenAI dus zelf. En het rijmt inderdaad wel met andere dingen die hebben we gezien. Ook überhaupt, voor media schreef er laatst over... dat er dus anti-AI mensen zijn... die vervolgens posts met AI gaan genereren om een punt te maken. Dus het heeft meerdere lagen. En dan komt nu dus ook nog de Chinese geopolitiek erbij.
7: Ja, het is een beetje de pot vooruit de ketel. Maar goed, wat zegt China zelf?
15: Nou, je kan het al raden. Het wordt ontkend in alle toonaarden. De Chinese ambassade in Washington zegt volgens Reuters... ook niet bekend te zijn met wat er in het onderzoek staat. Maar, ik citeer, we zijn fel tegen ongefundeerde aanvallen... of laster jegens China. En Beijing wil juist AI voor het goede, benadrukken ze. Nou goed, OpenAI benadrukt wel... we hebben zelf gebruikers herleid. Ook tot een techbedrijf in China. Dat werkt voor de Chinese overheid. Zeggen alleen niet bij welke. Maar goed, dat is de beschuldiging. En het is niet de eerste keer dat OpenAI... met de beschuldigende vinger naar China wijst. Want toen DeepSeek kwam, ook weer bijna anderhalf jaar geleden... met hun indrukwekkende AI-model R1... zei OpenAI, ze hebben een heleboel data bij ons afgetapt. Dus ook deze onderhuidse versie van de AI-oorlog... zien we af en toe opduiken.
7: Dan is er nog nieuws vanuit Blue Sky. Een beetje de tegenhanger van het voormalige Twitter, oftewel platform... X, wat gaan ze daar doen?
15: Nou, ze gaan Reddit en Discord nadoen. En zo hebben we eigenlijk alle bekende online communicatieplatforms... in één adem wel genoemd. Ja. Zonder gekkigheid, dit is wat ze gaan doen. Ze gaan namelijk online communities introduceren bij Blue Sky. Dus plekken om uitgebreider over een onderwerp te praten... zoals je dat op een forum zou doen. Ja. Of op Reddit.
7: Stofzuigers of...
15: Gewoon lang doorpraten over die serie die je gezien hebt. In plaats van dat daar een heel draadje met reacties op Blue Sky... zoals vroeger op Twitter moet zijn. Nou, head of product van Blue Sky noemt het dan ook communities. Je kan ze publiekelijk beschikbaar maken, je kan ze afsluiten... je kan ze alleen op uitnodiging beschikbaar maken. Eigenlijk alles wat je kan doen met Discord of Reddit. Dus krijg dan ook een eigen internetadres, zo'n community, een eigen URL. En de bedoeling is dat je daar dan dus langer door kan gaan... over dat ene ding waar je over wil praten met andere mensen. Dus ik zie eigenlijk nog veel Blue Sky.
7: Ja, ja. Nou,
15: ik post toen best wel fanatiek mee toen Twitter net X was geworden.
7: Maar ik post bijna niks, maar ik zit lekker te doomscrollen.
15: Ja, en dan voelt het beter dan dat je dat op Instagram doet.
7: Misschien iets. Omdat ik haal er nog iets meer nieuws uit.
15: Ja, en het heeft geen winstoogmerk. Dat is ook fijn.
7: Oh, dat wist ik niet eens.
15: Blue Sky is een non-profit. Dus en ook dat is wel mooi, hè? Want Reddit is beursgenoteerd. Discord wil naar de beurs. Ook daar biedt Blue Sky nu dus een alternatief voor.
7: Ik ga meteen weer kijken. Dankjewel, tech-redacteur Joe van Buurik.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Amerika gaat mogelijk vanavond weer Iran aanvallen. Daarvoor waarschuwt Donald Trump. Ondertussen zeggen de Iraniërs bedrijven van Musk... in het Midden-Oosten te zullen aanvallen. Meer daarover zometeen over een paar minuten BNR.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
19: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
20: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
21: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
20: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
0: De Friday Move zendt vrijdag uit vanaf golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summer Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
26: In de BNR-app.
7: Trump kondigt een grootscheepse Amerikaanse aanval op Iran aan. Mercedes-Benz wil dieper in de defensieindustrie duiken. En de Ierse waakhond start een onderzoek naar Ryanair vanwege de verplichte familietoeslag. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
6: Donderdagmiddag 5 uur, dat is vaak niet het beste moment om op de weg te zitten. Hoe is dat nu, Robert Vriezen?
25: Ja, het is inderdaad wel een behoorlijk drukke spits. Ook onder invloed van de buitjes die er vallen. Verspreid over het land een aantal files en de meeste files in de Randstad. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Zo ook op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Aalsmeer na een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunette een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht, maar de vertraging is wel een kwartier. En veruit de meeste vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, want er liggen aardappels op de rijbaan bij Nieuwekerk aan den IJssel. 9 kilometer file, uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Den Haag over de A13, de A4 en de A12. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7, Zaanstad-Hoorn, bij Zaandijk bij 9,6. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen bij Zwolle-Zuid, controle bij 93,9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. De Europese Centrale Bank staat volledig achter de renteverhoging van vandaag. ECB-president Christine Lagarde zegt dat alle bestuurders unaniem voorstemden. Volgens haar is ingrijpen nodig omdat de inflatie met ruim 3% nog altijd hoog is. De rente ging daarom met een kwart procentpunt omhoog naar 2,25%.
4: En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Ajax staat 1,1% in de plus, 1064 punten. Grootste stijger is Bezi, 6,7% krijgt dat aandeel erbij. Ja, de olie is een beetje aan het fluctueren. Toch wat onzekerheid rond het Midden-Oosten. Zometeen daar meer over. New York Brent rond de $93. En de Dow Jones staat 0,7% in de plus.
7: En in Studio Den Haag gaan we praten over een zogenoemde schaduwdeal. Over het strafbaar stellen van verheerlijking van terrorisme. Minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking heeft daarmee te maken. Althans, die houdt vol dat dat niets te maken heeft met de hulp toekennen en de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Zometeen meer.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
3: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
2: Obli. Meer rust, meer rendement.
4: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
6: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Het deed de wenkbrauwen fronsen. Door een deal met Pro worden uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking naar voren gehaald. Tegelijkertijd werd bekend dat coalitiepartijen D66 en CDA de wens van de VVD honoreren om verheerlijking van geweld strafbaar te stellen. Waarom is dit in Den Haag zo'n heet hangijzer? Is er een verband überhaupt? En krijgt de rest van de Kamer daar ook meer over te horen? Daarover zometeen Studio Den Haag. Eerst, Trump kondigt nieuwe aanvallen op Iran aan.
8: Ja, dat deed hij op Truth Social, zoals we van hem gewend zijn. Hij zei daar ook dat het olieeiland Karg binnenkort zal worden ingenomen. Ik bespreek het laatste nieuws uit het Midden-Oosten met correspondent Tara Kenkhuis. Goedemiddag, Tara.
9: Goedemiddag.
8: Ja, over die aangekondigde aanval. Het is niet de eerste keer dat Trump dit soort uitlatingen doet. Wat verwacht jij? Volgt hier ook een aanval uit?
9: Ja, wie zal het zeggen? Aan de ene kant lijkt het me natuurlijk niet bepaald slim om je plannen zo expliciet aan te kondigen. Dus het is duidelijk vooral bedoeld als dreigement. En Trump laat zich natuurlijk niet altijd hinderen door precieze definities. Dus het zou ook kunnen dat er gewoon een kleine grondoperatie komt en dat hij dat dan een inname noemt. Okay. Nou heeft hij er net al aan toegevoegd in een telefoongesprek met journalisten in de VS dat hij niet zeker weet of de VS er eigenlijk wel zin in heeft, maar dat het dus wel zou kunnen.
8: Okay. Dan even naar Karg. Dat is een eiland bij Iran. Via dat eiland wordt 90% van de Iraanse olie geëxporteerd. Is een soort overslagplek.
9: Ja, precies.
8: Trump heeft al eerder gezegd, nou, we gaan Karg innemen, aanvallen. Maar Karg is natuurlijk een heel goed doelwit, want dat is heel belangrijk voor Iran. Hoe belangrijk?
9: Ja, het is dus inderdaad heel belangrijk als overslagplek. Omdat de olieuitvoer van Iran volledig afhankelijk is, of 90% afhankelijk is, van Karg. En dat komt omdat de diepte die nodig is voor de grote tankers die olie kunnen transporteren, die diepte is er niet aan de kust van Iran, maar die is er wel aan dat eiland. Dus wat er gebeurt is dat die olie die gaat eerst naar dat eiland en wordt daar opgeslagen. Dus niet geproduceerd, maar opgeslagen. En dan overgeheveld in die grote tankers die vervolgens dat naar de rest van de wereld kunnen brengen. Als je dat in zou nemen, dan raak je wel een behoorlijk financiële, economische ader van het Iraanse regime.
8: En is Amerika daar al in de buurt, rond dat eiland?
9: Nou, niet helemaal. Ze zijn wel al een paar keer daar hebben ze gebombardeerd. En ze zijn natuurlijk in de buurt in de zin dat ze in de straat van Hormuz zijn. Maar het is ook niet zomaar in te nemen. Er moeten behoorlijke afstanden op dat eiland zelf dan kunnen worden overgenomen. En Iran heeft al eerder aangegeven, bij vorige keren dat Trump Karg bedreigde, dat er behoorlijk veel booby traps gezet zijn. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het Amerikaanse leger veel sterker is. Maar omdat de oorlog zo onpopulair is in de VS, als er veel booby traps zijn en daar eventueel Amerikaanse soldaten omkomen bij een grondoperatie, dan zou dat wel eens behoorlijk kunnen doorwerken voor Trump's midterms.
8: En je zou het bijna vergeten, maar er lopen ook nog steeds officieel onderhandelingen. Tenminste, op de achtergrond zouden diplomaten nog steeds met elkaar praten. Hoe staat het daarmee?
9: Ja, inderdaad, behoorlijk op de achtergrond vandaag. De Qatarese delegatie die gisteren in Teheran was, is vandaag teruggekeerd. Heeft belangrijke meetings gehad, zeggen ze. En ondanks dat Iran, de minister van Buitenlandse Zaken, vandaag zei dat het bestand eigenlijk niets meer waard is, gaat de diplomatiek dus wel door. Er zijn meetings. China, Rusland en Pakistan roepen op tot de-escalatie. Maar of er daadwerkelijk

0: weer onderhandelingen komen en voorstellen heen en weer tussen Iran en de VS. Dat is op dit moment een beetje op de achtergrond.
1: En de straat van Hormuz, ja, een soort key element in deze oorlog. Wat gebeurt daar? Is die helemaal potdicht of komen er nog wel mondjesmaat enkele schepen doorheen?
0: Voorlopig lijkt die potdicht en er zijn ook enkele aanvallen geweest op schepen vandaag. Dus er komt voor zover ik weet op dit moment niks doorheen. Maar dat duurt altijd een paar dagen voordat we daar de echte spotters, de transponders van de schepen kunnen zien die daar eventueel wel doorheen zijn gekomen. Maar het lijkt erop dat die voorlopig potdicht zit.
1: En die aanvallen die je nu noemt, zijn die dan van Iran op Amerikaanse schepen of andersom?
0: Andersom tot nu toe.
1: Ja. Dankjewel, je houdt het in de gaten. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
2: Studio Den Haag.
3: Minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking blijft ontkennen dat er een verband is tussen de deal met Pro over zijn begroting en die over het strafbaar stellen van het verheerlijken van terrorisme. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer opnieuw met Sjoerdsma over zijn begroting. Vorige week leek die gered te zijn door de afspraak met Pro over een eenmalige investering van bijna 400 miljoen euro. Is dat nu nog steeds zo? Laten we even meeluisteren. Wordt nu in de Suze Groenewegzaal over gesproken. Suzanne Kreuger van GroenLinks PvdA Pro. Oké, ja, dat is duidelijk dat die de deal verdedigen. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, wat we hier horen.
4: Goedemiddag, Niels. Ja, het is inderdaad Suzanne Kreuger van Pro die we horen, die in principe blij is met de deal die gesloten was. Pro wilde nog dit jaar meer geld voor ontwikkelingssamenwerking. Dat kwam uit op die bijna 400 miljoen, 380 miljoen om precies te zijn, voor noodhulp, voor opvang, voor ebola-bestrijding, ook in Afrika bijvoorbeeld, maar ook niet-militaire hulp aan Oekraïne. Maar op het moment dat die deal gesloten werd, wist Pro dus niet van die andere deal waar we het nu ook nog over moeten gaan hebben.
3: Ja.
4: En Kreuger die krijgt nu van andere oppositiepartijen, net al even, dat was net voordat wij gingen praten, vanuit JA21, maar ook net, haar antwoord net was op Don Seder van de ChristenUnie, die ook tegen haar zei van ja, met de kennis van nu, hoe wordt hier dan nu naar gekeken?
3: Ja.
4: Nu u, mevrouw Kreuger, zonder medeweten ervoor gezorgd heeft, of zonder hetzelfde weten er misschien wel voor gezorgd heeft, dat die wet over het verheerlijken van terrorisme gesteund gaat worden.
3: Mm-hmm, want dat is omstreden, die wet, althans, daar is Pro niet voor dat verheerlijken van geweld, of van terrorisme, dat strafbaar wordt gesteld. Dus daar ligt een gevoeligheid, maar waarom vinden die andere partijen dat dan zo relevant?
4: Omdat er dus allerlei deals nu worden gesloten. In eerste instantie dus om die begroting van Sjoerdsma te redden. Het is ook gewoon politiek uiteindelijk. Dus het is voor Pro ongemakkelijk om hier nu in betrokken geraakt te zijn. Naast dat het voor D66, de partij van Sjoerdsma, ingewikkeld is. Omdat D66 ook tegen die wet van het strafbaar stellen van verheerlijken van terrorisme was.
3: Ja, precies. Dus dat maakt het politiek interessant, sappig, maar ook gevoelig voor de betrokken partijen.
4: Ja, zeker. Ja. Dat is wat we hier nu net hoorden. Het debat is net 10 minuten geleden begonnen. Dus bijvoorbeeld Sjoerdsma, die is nog niet aan het woord geweest. Het is nu weer een eerste termijn. Het is een debat dat vorige week niet afgemaakt kon worden. En er was de wens om weer iedereen spreektijd te laten hebben. Dus we zitten nu weer in de eerste termijn aan de zijde van de Kamer, zoals dat nu heet.
3: Ja.
4: Met dus alle partijen in de Kamer die hun licht hierop weer laten schijnen.
3: Maar staat op een of andere manier dan ook die positie van Sjoerdsma ter discussie?
4: Nou, nee, vandaag niet. Hij gaat vandaag, politiek gaat hij zeker overleven. Maar hij is zeker nog niet uit de problemen. De begroting waar dit allemaal mee begon, die van zijn ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, die wordt volgende week in de Eerste Kamer behandeld. En dan gaat er ook snel over gestemd worden. Die begroting heeft in de Tweede Kamer een meerderheid gehaald. Dat gebeurde een paar weken geleden. Maar zelfs met die deal met Pro, we kunnen de rekensom zo meteen nog wel even maken, maar zelfs met die deal met Pro is er nog steeds een tekort aan zetels in de Eerste Kamer om een meerderheid te hebben. Dus er is wel nog steeds onduidelijkheid. Het is geen gelopen race dat die begroting het gaat halen.
1: Oké. Maar nog heel even hoor, maar dit gaat dus om een deal achter de schermen. Dat is mij nog steeds niet helemaal helder. Wat zou daar dan gebeurd zijn?
4: Nou ja, wat er dus moest gebeuren was... En dan moeten we eigenlijk toch weer terug naar hoe die begroting voor ontwikkelingssamenwerking, hoe die door de Tweede Kamer heen ging. Dat gebeurde met steun van rechtse partijen op voorwaarden. Dat wilde onder andere JA21 en de SGP. Dat er niet extra geld naar UNRWA zou gaan. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Nou, die afspraak was gemaakt. Toen ging die begroting door de Tweede Kamer heen. Een paar dagen later maakte Sjoerdsma bekend, ook een gebaar richting links, dat er toch 9 miljoen extra naar UNRWA zou gaan.
1: Ja.
4: Daardoor dreigde zowel links als rechts in de Eerste Kamer tegen te gaan stemmen. En dus wilde Sjoerdsma iets doen richting Pro. Hij wilde die steun van Pro, wilde die verzekeren. Dat is die 380 miljoen voor die noodhulp, voor die opvang is dat geworden. Maar dat lag binnen de coalitie dan weer gevoelig. Oh, okay. Zeker bij de VVD, die partij is daar geen voorstander van. Veel extra geld naar ontwikkelingshulp. Je zag vorige week ook in de Tweede Kamer, nadat die eerste deal bekend was geworden, dat rechtse concurrenten van de VVD daar weer mee om de oren sloegen. En in dat licht, al wordt het door het kabinet ontkend, in dat licht lijkt er dus nog die deal te zijn waarbij D66 dan weer iets inlevert aan de VVD, waardoor er een meerderheid ontstaat voor die... Volgen jullie het nog?
1: Ja, sorry, nou ja, hoor. Voor die, dit voor is die, wel die, ja. Den Haag watching voor zeer hoog opgeleide, denk ik. Je moet er wel van houden.
4: Nou ja, het zegt het wel. En het werd net bijvoorbeeld ook toen het debat net begon door Susanne Kreuger gezegd. Die wil natuurlijk het liefst gewoon thuiskomen bij haar achterban met kijk eens wat wij van Pro geregeld hebben. Dit kabinet wilde het niet. Dankzij ons toch die bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingssamenwerking voor de allerarmsten in de wereld. Maar in plaats daarvan, in plaats van dat we het daarover hebben, over de inhoud, hebben we het over het politieke gekonkel wat hier nu de hele tijd plaatsvindt.
1: Maar hoort dit nou gewoon bij zo'n minderheidskabinet? Dat steun zoeken ook leidt tot dit soort deals achter de schermen de hele tijd?
4: Nou ja, Sjoerdsma heeft vorige week dus gezegd, nog voordat het nieuws over die schaduwdeal naar buiten kwam, van nou, dit is een voorbeeld van hoe het wel zou moeten. En op papier zal dat misschien zo zijn bij een minderheidskabinet. Dus dat je steun zal moeten zoeken buiten de coalitie, dat je dit soort deals sluit. Maar ja, dit hele debat gaat nu ook over hoe die deals vervolgens tot stand komen. En een heel debat nu over het vertrouwen. En kun je betrouwbaar zaken doen met dit minderheidskabinet? En dat hoor je partijen ook in dit debat nu weer zeggen. Bij iedere deal zullen oppositiepartijen zich afvragen, liggen alle kaarten wel op tafel? En dat was vorige week dus niet zo met die schaduwdeal.
3: Ja, inderdaad, je kunt je afvragen van is dit inderdaad, hoort dit nou bij een minderheidscoalitie? Maar het hoort ook wel heel erg bij de situatie dat dan oppositiepartijen die niet bij die deal betrokken zijn, de ander daar weer mee gaan plagen. Schoolpleinachtig zeggen.
4: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja.
3: Het gaat tijdens dit debat ook over de zogeheten terugkeerhubs. Hè? Dat is onderdeel van het Europese Migratiepact, of hoort daar in elk geval bij. We hadden het daar al even over, dat Migratiepact wordt morgen van kracht. Maar wat heeft dat met deze kwestie te maken, over dat extra geld voor ontwikkelingssamenwerking?
4: Ja, want dat is nog een puntje waar we het nu nog niet zo heel uitgebreid over gehad hebben. Namelijk de discussie die ook meteen ontstond na die deal met Pro. Wat gaat er dan precies met dat extra geld, met die 380 miljoen gebeuren? Waarop de VVD vorige week tijdens het debat met Sjoerdsma, dat dus op dit moment wordt voorgezet, vroeg en zei, zou je een deel van dit budget kunnen gebruiken om die op te gaan zetten? Die terugkeerhubs, die opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die in afwachting zijn van hun terugkeer. VVD zei dat zou kunnen passen binnen migratiebeleid en dus inderdaad het Europese Migratiepact. Maar dat is ook weer iets waar Pro heel moeilijk mee kan thuiskomen. Dat Pro middels deze deal die terugkeerhubs, waar Pro weer niet voor is, dat zij die mede mogelijk gemaakt hebben. Nou, vanochtend, rond bijna al voor, vanochtend is er een brief gekomen van minister Sjoerdsma aan de Tweede Kamer. Ook met antwoord op die vragen over die terugkeerhubs. Nou, daarin geeft hij aan, die zijn er nog niet. Dus dit geld, deze 380 miljoen, zal daar niet aan besteed gaan worden. Het zou volgend jaar nog kunnen gebeuren, maar dan moet er wel dit jaar nog een akkoord gesloten worden over die terugkeerhubs. Dus dat blijft allemaal boven de markt hangen.
3: Wanneer weten we hoe dit afloopt, Michiel?
4: Er komt aan deze kwestie bijna een einde. 16 juni, dat is volgende week. Dan is de behandeling van de begroting in de Eerste Kamer. Als we dan toch de rekensom kort maken. De coalitiepartijen komen daar 16 zetels tekort. Met pro dat mee zal stemmen, heb je er 14. Nou, dan heb je er nog 2 die je nodig zou hebben. Dan kun je kijken naar de ChristenUnie of naar Volt. Die kunnen die begroting aan een meerderheid helpen. Maar die geven vandaag ook alweer aan, wij gaan niet zomaar bij het kruisje tekenen. En dan is het nog zo dat er een aantal eenmansfracties zijn in de Eerste Kamer, waarvan er 1 heeft gezegd, nou, ik kan hier wel mee akkoord gaan. Dus dan zou zo'n route via 1 zo'n 1-pitter, dat zou ook nog kunnen. Het zou zo kunnen zijn dat er hoofdelijk gestemd gaat worden. Dan moet je er ook maar van uitgaan dat alle fractiediscipline, dat die heel gedisciplineerd gebezigd wordt. Dus het zal spannend worden tot aan de stemming. En wat ook nog speelt, dit is nu deze begroting. Maar er is dus discussie, dat geld, dat is voor een deel naar voren gehaald uit een latere begroting. VVD zegt daarover, dat zou dan betekenen dat in latere jaren dat niet bijgeplust gaat worden. Dat is naar voren gehaald en dat is eenmalig.
3: En hoorde Kreuzen terwijl net zeggen van nee, dat wat ons betreft niet.
4: Exact. Terwijl Pro natuurlijk het liefst zou zien dat er structureel meer geld naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Maar goed, om dit voor nu af te ronden. Ja. Volgende week die behandeling in de Eerste Kamer van deze begroting. En dan weten we meer.
3: Fijn dat je het geduid hebt, Michiel Jurjens vanuit Den Haag.
5: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. De New Apostolic Reformation. Of apostolic, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Weet ik eigenlijk niet. Nou, de nieuwe apostolische reformatie, de NAR genoemd. Dat is de snelst groeiende christelijk-extremistische beweging. En die NAR, die is ook heel groot in de Verenigde Staten, had een rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari, weet je wel. En bij de herverkiezing van Trump in zijn tweede termijn. En de NAR lijkt ook steeds meer invloed te hebben in het Witte Huis. Dat schrijft de correspondent vandaag. Bij ons is Rinke Verkerk, religie-expert, een van de schrijvers van het stuk op de correspondent. Goedemiddag.
6: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, ik kreeg een beetje rillingen toen ik dat artikel las. Want het is een hele grote beweging die er ook voor uitkomt dat ze eigenlijk uit zijn op een soort christelijke dictatuur.
6: Ja, en niet alleen in Amerika, maar het liefst wereldwijd.
1: Ja, christelijke world domination. Hoe zien zij de wereld?
6: Dat is ook, als een door demonen en Satan bezeten, verdorven plek die zij moeten zuiveren eigenlijk van al die duistere invloeden. Zodat God een soort hemelse invasie kan plegen op aarde en een nieuw koninkrijk kan bouwen. En zij zien zichzelf daarin als een soort heilig leger eigenlijk.
1: Ah, en zij zijn dan letterlijk de apostelen die dat dan moeten bewerkstelligen?
6: Ja, zij geloven eigenlijk van de afgelopen 2000 jaar hoe het christendom georganiseerd is. Dat is ook helemaal fout, dat is ook demonisch. Dus van het katholieke stelsel met een paus en een Vaticaan tot het protestantse stelsel met meer geloofsbelijdenissen natuurlijk en statuten en overkoepelende instanties en zo. Dat is allemaal van Satan. We gaan nu eigenlijk een tijdperk in waarop het christendom weer gaat lijken op het christendom uit de allereerste eeuw. Toen de apostelen, de vrienden van Jezus, natuurlijk het christendom vormgaven en ook van God konden horen en de kerk helemaal mochten vormen zoals zij wilden. Zij zeggen, nu komen er ook weer apostelen en profeten die van God horen en die gaan het christendom vormgeven. En dat is hoe nu het christendom eruit zou moeten zien. En alles wat anders is, is ook een vijand van deze christelijke extremistische beweging.
1: Ja, dat is inderdaad heel extremistisch. En hoe moet ik het zien? Is het een religieuze organisatie zoals je bijvoorbeeld ook de katholieken hebt of de protestanten?
6: Nee, ze zien zichzelf eigenlijk als de grootste reformatie sinds de protestanten de macht van de katholieke kerk hebben geknakt, 500 jaar geleden. Dus zij geloven, wij gaan eerst het christendom van binnenuit hervormen. Ze zien zichzelf niet als een nieuwe instantie, hoewel ze inmiddels natuurlijk wel een beetje zo georganiseerd raken, maar als een netwerk, door de Heilige Geest geïnspireerd. En als het christendom van binnenuit wordt hervormd, dan kunnen ze ook de wereld overnemen vanuit dat nieuwe christendom. En dat wordt dan een grote wederopleving van het christendom wereldwijd, een revival. En dan komt God terug. We zijn midden in de eindtijdoorlog eigenlijk in hun beleving op dit moment. Ja.
1: En dat je dat gelooft of dat je dat wil uitdragen, dat is 1 ding. Maar hoe kom je dan aan zulke invloed in het Witte Huis?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik moet ook even zeggen, kijk, wat je ik hoor het ook in jullie stem, en ik heb het zelf nog steeds, terwijl ik een schrijver van dit stuk ben samen met Rosanne Smits, dat het is zo krankzinnig dat je dus, wat ik allemaal zeg, klinkt zo, ja, alsof die mensen een tik van de molen hebben gehad, dat je natuurlijk daar bijna denkt dat je het niet serieus kan nemen. Maar de ernst zit hem juist in de krankzinnigheid, want ze zijn heel strategisch en goed georganiseerd, en dat beantwoordt ook aan jouw vraag nu. Hun strategie is eigenlijk, zij zien elke samenleving als een plek met 7 sferen van invloed. En zij dat zien zij als 7 bergen die zij moeten beklimmen en bedwingen. Dat is dan de staat, het educatiestelsel, de media, de wetenschap, kunst en cultuur, business en nog één die ik nu even vergeet, religie. Nou goed, zij moeten aan de top van al die bergen komen te staan. Dat moeten ze domineren. En ja, dat is ook hoe zij dus heel bedacht eigenlijk het Amerikaanse Witte Huis als een soort van doelwit hebben gezien. En zich zijn gaan organiseren om daar zoveel mogelijk macht te krijgen. En dat hebben ze lang geprobeerd, maar met Donald Trump kwam er een soort personality politicus eigenlijk. Die een soort perfect storm is geworden met deze beweging in Amerika. En ook heel erg veel potentie zag in de beweging. Ze konden elkaar gaan helpen.
1: Trump ziet dus ook wel degelijk de voordelen van deze NAR-beweging. Die komt Absoluut. Hem eigenlijk wel goed uit, of hij gelooft erin.
6: Hij gelooft het denk ik niet. Ik denk dat Trump gewoon een slimme opportunist is. Dat zeggen ook bronnen uit het Witte Huis tegen ons over hem. Die er dichterbij staan, anonieme bronnen. Maar wat hij eigenlijk... Kijk, hij is eigenlijk iemand die een fascistisch draaiboek gebruikt om autocratische macht te grijpen. Hè? Maar het fascisme heeft een soort bezieling nodig, een begeestering om een massa op te zwepen, om ze boven zichzelf uit te laten stijgen en tot grote daden te brengen. En dat had hij eigenlijk niet, maar dat heeft hij in deze beweging. Want op het moment dat je natuurlijk in een heilige eindtijdoorlog zit, in een strijd tussen licht en duister, tussen demonen en de kinderen van God, en dat is een fantastisch begeesterend verhaal. En deze beweging is groot genoeg om die bezieling voor hem te brengen, want ze hebben alleen al in Amerika tientallen miljoenen aanhangers.
1: Dat is ongelooflijk. Tientallen miljoenen. Maar nog even tot slot. Ze zijn inmiddels ook in Nederland.
6: Ja. Ze hebben.
1: Waar?
3: Hou er even rekening mee.
6: dat zal ik je vertellen. We hebben altijd al wel een paar kerken. Deze beweging bestaat sinds de jaren 80. En we hebben in Nederland een paar kerken die, zoals bijvoorbeeld House of Heroes in Nijkerk, wat heel lang onder Matthijs van der Steen viel, was al van deze beweging. Maar je ziet ze nu vrij offensief opkomen in Nederland. Dus bijvoorbeeld de Amerikaanse megakerk River Church heeft nu 3 vestigingen geopend in Nederland. Die vallen onder een Amerikaanse apostel die ook voor Trump heeft gebeden toen die werd beëdigd in 2017 in het Witte Huis. En zij zijn nu bijvoorbeeld Tent Revival aan het organiseren op de Bible Belt, Revival Nights. Ja. Ze werken samen met Tom de Wal, die laatst gearresteerd is voor het doen van een gebedsdienst op straat, waar hij geen vergunning voor had.
1: Oké, dus dat is gewoon infiltratie. Ze proberen hier ook hun tentakels uit te slaan. Nou ja, weg van de democratie en voor een christelijke dictatuur. Dank voor dit artikel. Het is een aanrader om te lezen. Het staat op De Correspondent. Rinke Verkerk.
3: We kijken nu allebei alsof we net een citroen hebben doorgeslikt. Dus dat... Maar goed, dat is even voor de liefhebber. President Trump die schudt de beurzen op met zijn dreigementen richting Iran. Toch valt de algehele schade mee. Hoe kan dat? Dat hoor je zo meteen in een paar minuten.
7: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit.
12: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: Be Frank, pensioenalert.
13: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
14: Buitenspel of het spel winnen. Is it illegal? Beslist beter.
15: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
21: Grote kans dat je ons ook kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
23: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
24: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
23: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
24: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
26: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
27: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
29: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
27: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: BNR Verkeer.
31: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Regenachtige spits, veel kilometers file, ruim 700. De meeste vertraging in de Randstad. Ongeluk op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. 8 kilometer file en een half uur vertraging doordat de rijstrook dicht is. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Aardappels op de rijbaan bij Nieuwekerk aan den IJssel. 10 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. Omrijden via Den Haag over de A13, de A4 en de A12. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam. Bij Maarsen bij 55,5. En er wordt ook gecontroleerd op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Zuid bij 11.0.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
33: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. De Europese Centrale Bank staat volledig achter de renteverhoging van vandaag. ECB-president Christine Lagarde zegt dat alle bestuurders unaniem voorstemden. Volgens haar is ingrijpen nodig omdat de inflatie met ruim 3% nog altijd hoog is. De rente ging daarom met een kwart procentpunt omhoog naar 2,25%. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: We gaan zo meteen praten over de beursgang van SpaceX. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Er is 4 keer zoveel belangstelling als dat er aandelen worden uitgegeven. Hans van der Loo is auteur van het boek Musk Modus. Die is in het gedrag van Elon Musk gedoken. Even om kort te gaan, we gaan er straks verder over praten. Is dit nou een hoop poeha om niks? Of is dit inderdaad een beursgang om heel blij mee te zijn?
1: Nou, eigenlijk alle twee. Maar het is een hoop geloof en weinig ratio.
0: Oh, dan moet je zeker blijven luisteren.
2: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
5: Vijvert, dat klopt voor jou. Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
9: Benkie, dat is toch geen woord?
8: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
10: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: B-E-N-K-E-Y, Benkie, steengoed in vermogen.
11: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
12: Goedemiddag, het is 6:07. Het kan de allergrootste beursgang ooit worden, die van SpaceX, waarover al maanden gesproken wordt. Doen wij ook vrolijk aan mee, trouwens. Elon Musk denkt, droomt in superlatieven. De grootste, de beste, de eerste. Maar onze gast, Hans van der Loo, auteur van het boek The Musk Modus, je hoorde net al eventjes, die ziet een aandeel in SpaceX niet als een aandeel in een ruimtevaartbedrijf, maar als een aandeel in een privéstaat. Nou, zo meteen een gesprek daarover. Eerst naar onze eigen beurs.
0: Ja, die beurzen die kleuren groen vandaag. Ondanks de dreigementen van Trump richting Iran. Dat is wel reden om te praten met Jorik Simonides van BNR Beurs. Jorik, betekent dit nou dat het weinig impact heeft wat Trump heeft gezegd? Of?
13: Nou, het is gering, de impact. De impact is er wel, hoor. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Zeker vergeleken met voorheen als Trump dreigementen uit richting Iran. In dit geval belangrijk het eiland Karg wat hij wil aanvallen, zegt hij. Zeer hard aanvallen was zo'n letterlijke quote. Dat eiland is natuurlijk belangrijk voor de olie en voor de energie hier. Dus Als daar dreigementen waren tot de maanden daarvoor, had dat veel effect. Nu valt het mee. Moet erbij zeggen dat het ook wel een beetje te maken heeft met de chipaandelen die de boel weer een beetje in balans houden. Dat zien we in Amsterdam en in Europa, maar ook wel wereldwijd. Die hadden een moeilijke week vorige week, maar dat trekt bij. En zeker ook aan de AIX. Grootste stijger op dit moment is ASM International. 7,4% in de plus. Gevolgd door BESI en ASML. Ook allemaal rond de 5% erbij of voorbij nog. En dat zie je in Amerika dus ook. Dus dat levelt de boel weer een beetje omhoog.
0: Maar Oracle gaat niet goed.
13: Nee, ook een AI-bedrijf. Maar daar is het tegenovergestelde aan de gang. Had met de cijfers te maken. Die kwamen gisteravond. En zoals gewoonlijk bij AI-bedrijven heeft het daar ook nu niet aan gelegen. De winst en de omzet waren eigenlijk hartstikke om over naar huis te schrijven. De omzet steeg met 21%. Winst ging ook omhoog. En bovendien rekent Oracle voor de rest van dit jaar op nog meer winst dan ze al verwacht hadden. Dus die winstverwachting lag al hoog. En die hebben ze nog een keer erboven bijgesteld.
0: Maar waarom zijn de aandeelhouders dan niet tevreden?
13: Ja, nou, het zijn de investeringen die beleggers toch weer schrik aanjagen. Dat is eigenlijk ook wel een beetje het verhaal wat je hier altijd zit te vertellen. Want ook Oracle steekt vele miljarden in AI. En dat worden er nog veel meer. Er lag al 43 miljard aan schulden alleen al dit jaar. En 5 miljard aan nieuwe aandelen die ze wilden uitgeven. Dus bijna 50 miljard aan extra kapitaal alleen dit jaar al voor nieuwe investeringen. Maar gisteravond kwam het bericht, weet je wat, we doen daar nog eens een keer 40 miljard bovenop. Dus voorbij de 80 miljard gaat het in totaal om. En dat gaat beleggers dus toch een beetje te ver.
0: Denk je dat ze bang zijn van, dan krijgen wij dus minder dividend uiteindelijk, als ze hun eigen winst weer in die investeringen steken? Of denken ze sowieso,
13: vooral ook zorgen dat die investeringen niet terugverdiend worden. Ja. Het is dat is wat we eigenlijk altijd bij die AI-aandelen zijn. Het gaat echt met vele miljarden, met emmers gaat het eruit daar. Maar goed, je moet natuurlijk nog maar afwachten of dat allemaal terugverdiend wordt. En bij Oracle zijn beleggers er toch een beetje onzeker over, blijkt. Want dat staat bijna 12% in de min op dit moment.
0: Ryanair, altijd leuk om over te praten, heeft een consumentenonderzoek aan zijn broek gekregen.
13: Ja.
0: Waar gaat dat over?
13: Nou ja, we weten natuurlijk van Ryanair dat die geld vragen voor zo'n beetje alles waar geld voor te vragen is. De CEO heeft
9: Adem,
13: wel eens...
9: alsjeblieft.
13: Ja, het scheelt niet veel. De CEO heeft wel eens gezegd dat hij overwoog om toiletbezoekjes ook, te gaan factureren. Zover kwam het niet. Maar wat ze dus wel doen, blijkt nu uit een onderzoek van de Britse Consumentenautoriteit. Als je met je kind wil vliegen in een Ryanair-toestel, een kind onder de 11, dan moet je daar als ouder verplicht bij zitten. Nou, misschien ook wel wenselijk dat je zo'n kind niet alleen in het vliegtuig laat zitten. Maar dat betekent wel dat je er een stoel voor moet reserveren. En dat kost geld bij Ryanair. Als je wil kiezen waar je wil zitten, dan moet je ervoor betalen.
9: Maar dat is wel vaker, toch?
13: Dat is wel vaker, maar meestal bij de andere maatschappijen wordt er voor kinderen dan vaak toch een uitzondering gemaakt, omdat het dus verplicht wordt. En Ryanair verplicht dat ook. Ryanair verplicht ouders, tenminste één ouder, om bij een kind te gaan zitten. Maar vraagt daar dus ook geld voor, waar je dus niet onderuit kan, want het is een verplichting. €11 kost dat ongeveer. Nou, volgens de Britse Consumentenautoriteit is Ryanair de enige Britse luchtvaartmaatschappij, in ieder geval de enige grote luchtvaartmaatschappij in het VK, die dit doet. En ze willen dus gaan onderzoeken of het ook volgens de regels is. Nou, daar gaan ze dus naar kijken.
0: Ik zou willen bepleiten dat de stoel überhaupt gratis moet zijn, tenzij je ook staanplaatsen aanbiedt.
13: Heeft hij ook wel eens overwogen, geloof ik.
0: Dat zou ook wel ideaal. Ja. Ja, het is wel creatief. Ja. De slotstand nog eventjes hoor.
13: Nou, de AIX is toch nog in de plus gesloten. Plusje kreeg het erbij. 1% in de plus kreeg het erbij. Grootste stijger, ik zei het al, ASM International, plus van 7,4%. Grootste daler is Wolters Kluwer met een min van 3,8%.
0: Dankjewel.
9: Robert Vriezen bij de ANWB. Er is een probleem met aardappels op de A2. Vertel.
31: Ja. Inderdaad, de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Die lagen bij Nieuwekerk aan den IJssel op de rijbaan. Ik zie dat de rijstroken net weer zijn vrijgegeven. Maar ja, er staat nog wel 10 kilometer file hoor. Vanaf knooppunt Kleinpolderplein doe je er een uur langer over als je de A20 pakt. Dus omrijden loont nog via Den Haag over de A13, de A4 en de A12. Verder een regenachtige spits met veel kilometers. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk in het zuiden van het land op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. 8 kilometer file vanaf de grens met België rijdt het al langzaam met een half uur vertraging. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 31 kilometer file. Langzaam rijden vanaf Roelof Arendsveen met 40 minuten vertraging daardoor. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hoevelaken bij 42.0 en op de A12 Arnhem-Utrecht controle bij Oosterbeek bij 108.8.
32: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
14: En een van de dingen die ons opviel in Europa is dat er heel vaak de veilige weg wordt gekozen.
15: En het lijkt me ook onwaarschijnlijk, want het Iraanse regime zit haar zelf eigenlijk tot nu toe steeds stand houden.
16: Als zo meteen komt, raakt iedereen in paniek. En dat hebben we eerder gezien in 2021. Ja, toen gingen de gasprijzen zelfs 10 keer zo hoog worden dan normaal.
32: BNR, blijf.
17: This is one of the biggest liquidity events ever. The SpaceX IPO likely creating the world's first trillionaire, but several new billionaires and countless millionaires. The expected share price of $135 will bring Elon Musk's net worth to over $1 trillion.
9: Ja, waarschijnlijk zijn er weinig beursgangen zo veel en vaak besproken als die van Elon Musk SpaceX. Morgen is het zover en als dat dan goed uitpakt voor Musk, dan kan het de grootste beursgang ooit worden. En behoort SpaceX in één klap tot een van de grootste bedrijven ter wereld. En dan is er ook nog Musk zelf. Die wordt dan waarschijnlijk biljardair. Dat is nog geen woord, maar in ieder geval heeft hij dan $1000 miljard. De voortekenen zijn in elk geval goed. De vraag naar de aandelen is 4 keer zo groot als het aanbod. En naar schatting haalt hij morgen op vrijdag gewoon even $75 miljard op. En dat allemaal voor een bedrijf dat, jawel, nog geen winst maakt. Waar gaan die SpaceX-beleggers dan precies in investeren? Dat ga ik vragen aan Jochem Visser van BNR Beurs. Hi Jochem.
18: Hey, goedemiddag.
9: En Hans van der Loobe is bij ons, schrijver van de boeken Muskmania en de Muskmodus. Welkom.
19: Goedemiddag.
9: Jochem, ja, even helemaal bij het begin. Deze beursgang, waar staat die in een schaal van 1 tot en met 10?
18: Nou, hij is dubbel zo groot als de grootste die er ooit is gedaan. Sowieso al, want dat was Saudi Aramco met $29 miljard en een klein beetje. Nou, dan kom je hier op 75 uit. En ja, dan is de waardering van het bedrijf zelf ook nog eens letterlijk en figuurlijk astronomisch natuurlijk. Als je naar $1.75 biljoen gaat, oftewel $1750 miljard. En daar wordt hij inderdaad biljonair mee. Dus het is een historische occasion, zoals men in het Engels zou zeggen. En ik heb er enorme zin in om te zien wat er morgen gebeurt als er eenmaal een prijs op die borden verschijnt.
9: Ja, hoe laat gaat dat gebeuren?
18: Nou, dat is niet met zekerheid te zeggen. Het is wel zo, normaal, je moet orderboek, dus orders, verkooporders en kooporders bij elkaar brengen. En dat gebeurt dus allemaal in dat eerste uur meestal. En dan zie je binnen een half uur, een uur, anderhalf uur iets verschijnen. Ik denk dat het dit keer ietsje sneller gaat, omdat, om de simpele reden dat er al een prijs bekend is. Want Musk heeft gewoon gezegd, het is 135 per aandeel en er worden 556 miljoen aandelen uitgegeven. Nu is het wel zo, dit is een enorme technologische uitdaging, dus dat zou weer mijn woorden tegen spreken. Ik geef die banken die dat moeten fixen te doen, moet ik zeggen. Het zijn er 23.
9: Maar groot, dat is wel zeker.
18: Ja, het
9: dat
18: is superlatieve komen tekort. En dat is natuurlijk het leven van Elon Musk tot nu toe ook wel geweest. Hè? Dus ja.
9: Maar goed, even SpaceX, ruimtevaartbedrijf. Starlink kennen we, maar er valt meer onder.
18: Je koopt ook eigenlijk Twitter. Dat is natuurlijk grappig voor iemand die door advocaten door de deur moest worden gesleept om Twitter nog te kopen nadat hij erop had geboden. Dat is overigens een leuk verhaal. Want je had dus Elizabeth Warren, democratische senator, die schreeuwde in de Senaat, ja, maar jij leent altijd op je aandelen, jij betaalt er geen belasting op, want jij bent zo'n miljardair die nooit belasting betaalt met trucjes en zo. En toen zei hij, nou oké, ik ga wat aandelen verkopen. Dus hij verzorgt voor zichzelf de grootste belastingaanslag die een Amerikaans burger ooit heeft overgemaakt aan de Amerikaanse staat. En dan zit je dus met een paar miljard op je rekening. Hè? Daar moet je wat mee. Nou, ondertussen heeft hij een fantastisch jaar gehad. En op een gegeven moment denkt hij, ja, laat ik Twitter dan maar kopen. Zo dom is het gewoon gegaan. En daar zijn nog wat redenen voor. Bijvoorbeeld een dochter waarvan hij vond dat het woke mindvirus haar over had genomen, zeg maar. Maar ja, dat is het leven van een miljardair. Soms doe je wat ludieke dingen, zoals Twitter kopen.
9: Hans, jij schreef 2 boeken over Elon Musk. Ja, deze man, wat hem in elk geval lukt, behalve heel rijk worden en hele technische dingen uitstrooien over de wereld, is de aandacht op zich te houden met wat hij ook doet.
1: Ja, het is één grote aandachtsmachine. Hij weet voortdurend, en dat heeft hij ergens rond 2016 heeft hij dat ontdekt. Heeft hij ontdekt, nou, ik moet over technologie gaan vertellen. Het verhaal is belangrijker dan de technologie zelf. En in ieder geval minstens zo belangrijk, maar waarschijnlijk belangrijker. En ik moet mezelf gaan verkopen. En dat is hij toen gaan doen door in de film te verschijnen over Iron Man en door bij Saturday Night Live op te gaan treden. En daarmee is hij eigenlijk een soort celebrity geworden. Dus we zien hem vaak als een soort ondernemer, een superheld en een uitvinder. Maar hij is veel meer een celebrity geworden in de loop der jaren.
18: Influencer.
1: Een culturele icoon, ja, een gigantische influencer die beurskoersen onder meer kan beïnvloeden. Ja. En dit is het mooiste voorbeeld wat er nou morgen gaat gebeuren.
9: Maar goed, je kunt een celebrity zijn, maar dan haal je nog geen 75 miljard op.
1: Nee, maar hij verkoopt geloof. En dat is iets, en hij heeft natuurlijk een track record. Het is niet zomaar de eerste beste guru die zomaar wat beweert. Nee. En geloof in mij. Maar hij heeft een track record. Maar wat hij verkoopt zijn toekomstverwachtingen. Als je die prospectus leest, en Jochem, je had hem ook gelezen. 277 pagina's. Ja. Ik heb ervan gesmuld. Want
18: het is fantastisch.
1: Waarom? Het is Musk op een top.
18: Op een top.
9: En waar smul je dan van?
1: Nou, ja, weet je, van die zinnen dat hij er is om het bewustzijn naar de sterren te brengen. Ik denk, ja, waar staat dan nog tegenwoordig in een beursgang zo'n prospectus? Die zijn meestal
18: bloedeloos. Maar als je daar rationeel naar kijkt als belegger.
0: krijgen, dan denk je toch, ja, die man is helemaal niet goed snik.
1: Nee, maar
0: ja, daar ga ik niet in beleggen.
18: Zo werkt het niet. Hoe het werkt met Elon Musk is dat je eigenlijk een soort call-optie koopt op alles wat er nog komen gaat. En wat er nog komen gaat,
9: de toekomst.
18: Mensen zitten heel erg te zeuren over datacenters in space en of de koeling wel of niet werkt. En dat zijn allemaal voor die technische verhaaltjes die men nu gaan houden. Hoeveel megawatt per zonnepaneel, whatever. Maar waar het om gaat is, hij trekt weer een konijn uit de hoge hoed. En dat heeft hij al een aantal keer gedaan. Men dacht ook nooit dat hij die Tesla-bonussen zou krijgen die hij wel heeft verkregen. Omdat dat bedrijf in beurswaarde letterlijk astronomisch is gegaan gewoon. Mm. En als je dat iedere keer blijft doen, zegt men op een gegeven moment, ja, of nou de datacenters in space is, of toch meer Starlink-satellieten, het enige winstgevende deel van space.
0: Hij slaagt erin.
18: Hij slaagt vast wel ergens in. En die call-optie op een konijn uit de hoed koop je. Daar gaat het om.
1: Ja. En dat en de fear of missing out. Weet je? Dus, ja. Het is nu het moment. En Johan, als ik er niet bij ben, dan ben ik later de domme oedlul geweest die het niet heeft gedaan.
9: En jij schrijft in Musk Modus, je nieuwe boek, quote, zoals de beursgang van Ford symbool stond voor het industriële tijdperk, kan de beursgang van SpaceX symbool worden voor het tijdperk van de private soeverein. En wat bedoel je met die laatste term? Private soeverein.
1: Nou, de man is machtiger dan machtig geworden. En wat hij doet, kijk, wij denken nog steeds dat hij producten verkoopt, maar dat doet hij al lang niet meer. Hij verkoopt systemen en hij verkoopt infrastructuren. En die infrastructuren, die controleert hij vervolgens. Dus de toegang tot de ruimte, die heeft hij praktisch gemonopoliseerd. Internetsatelliet, de satelliet...
0: Starlink.
9: Starlink.
1: Ja, die zijn ook Starlink. Dat is ook, dat is een monopolie wat hij daarop heeft, althans voorlopig. Dus hij heeft een gigantische macht, heeft hij opgebouwd. En dat is wat dat betreft, en dat symboliseert hij ook nu in Texas. Want als je ziet wat daar is aan het ontstaan, dat zijn steden. Hij bouwt daar company towns en één stad Starbase. Dat is gewoon een eigen stad met eigen regels, eigen politie en straks ook een eigen, waarschijnlijk, autonomie. Dus hij bouwt eigenlijk een soevereine staat. Dat is niet alleen maar een technologisch soeverein, maar straks ook nog een koning.
9: Dus je koopt, als je dan een SpaceX-aandeel koopt, dan koop je dus ook de macht.
1: Ja, je koopt een aandeel in zijn macht en hij noemt zich trouwens sinds 2021 officieel, heeft hij neergelegd bij de SEC, de beurswaakhond, de Amerikaanse beurswaakhond, is een techno-king. Dus hij is geen CEO, hij is een techno-king. En iedereen lachte daarover. Maar er zit wat dan betreft echt een ondertoon van ernst zit erachter. Want hij is echt wel iemand die controleert, die wil controleren, die wil heersen. En ook het feit met deze beursgang, dat hij het zo heeft gedraaid, dat hij met verschillende soorten aandelen, dat hij 85% van alle besluitvorming, van alle macht houdt in zijn bedrijf. Dus je mag betalen, je mag deelnemen aan zijn koninkrijk, maar je mag niks te vertellen hebben.
9: En Jochem, zie jij dat ook zo op de beurs, dat mensen dat zich realiseren?
18: Ja, ontzettend. Ja, er zijn altijd een paar beleggers, firma's, indexbeleggers die zeggen van ik ben helemaal niet eens met die macht van Musk. Er worden ook in de staat Delaware wel eens rechtszaken tegen hem gevoerd. En dan zegt de rechter ook daadwerkelijk, je hebt familieleden op de board zitten en jij controleert gewoon dit hele bedrijf. Dus niks, jou kan geen stroopbreed in de weg worden gelegd. Maar kijk, je kan bij Musk eigenlijk maar één keus maken. En dat is beleggen of niet beleggen, instappen of niet. Want als je na 15 jaar nog steeds niet doorhebt dat jij geen inspraak krijgt, maar dat je wel mee mag op de trein van Musk, dan snap je niet helemaal wat die vent nou eigenlijk aan het doen is geweest. Ja. Maar. En terwijl het wel zo is dat die macht zo groot is. Want als je nou ziet bij die inval van Oekraïne, de Russen hacken allerlei satellieten. De enige die ze niet kunnen hacken zijn die van Starlink op dat moment. Dat netwerk wordt ontzettend belangrijk voor beide zijden zelfs op een gegeven moment. En at some point zegt Musk, ik zet ze nu even uit, want ik vind het heel eng dat ze nu misschien wel de derde wereldoorlog gaan ontketen als de Oekraïne deze aanval uitvoert. En dan zegt de Pentagon, wow, wat hebben we hier nou? Want dit is dus niet zomaar een soort verkoper die een paar raketten staat te slingeren.
9: Nee,
18: het is
9: echt geopolitieke invloed.
18: Het Pentagon
9: direct
18: moest hem een paar satellietmachten afhandig maken. Dus.
9: En Hans, jij schrijft, dat is dus eigenlijk heel eng, dat iemand op wie je niet hebt kunnen stemmen, of hij is niet verkozen, maar de macht zo rond zich, zijn persoonlijkheid concentreert.
1: Ja, en waarbij nog steeds een hoop mensen zich dat niet realiseren. Want ik moet ook eerlijk zeggen, voordat ik aan het boek begon, dacht ik, het is een grootheid en hij is rijk en hij heeft wel veel macht en hij praat van tijd tot tijd met Poetin en Xi Jinping en ik weet het allemaal niet. Maar hij is niet zo invloedrijk, maar dat bleek wat dat betreft, bleek vele malen groter te zijn dan ik dacht. Ja. Dus zijn invloed is groot, dus je koopt ook een aandeel in zijn macht. En dat moet je altijd realiseren. En wat mij soms beklemt, en dat is het verhaal van Pinocchio, wat ik vaak keek toen mijn kindjes klein waren, waar de kindjes die worden gelokt naar een pretpark en komen lekker naar het pretpark en dat worden allemaal ezeltjes. Nou, dat beeld, dat krijg ik maar niet van mijn netvlies. Mm. Dat zie ik hier soms ook gebeuren, in mijn stoutste dromen. En nogmaals, het kan zijn dat de man van...
0: Dat wij verzallen worden van het grote Musk-imperium.
1: Dat is het, je wordt een onderdeel van. En nogmaals, het kan goed uitpakken. Misschien dat zullen we ook wat dan...
0: Maar maakt het wat dat betreft wat uit of je een aandeel koopt of niet?
1: Nou ja,
0: met deze ontwikkeling.
1: Ik vind, kijk, wat tot nu toe, hij is een grenzeloze man die zich grenzeloos gedraagt. En er zijn eigenlijk geen vangrails zijn er voor hem gemaakt. Hij kan doen en laten wat hij wil. En dat ontbreken van vangrails, dat is in feite, vind ik, gevaarlijk.
9: Ja, dat je weet niet democratisch
1: die,
9: ook.
1: Nou, nee. Het is niet democratisch. Je weet ook niet wat hij uitspookt. En je weet niet waar hij mee bezig is. Dus ik denk, ja, dan ben jij misschien je eigen vangrails door niet inderdaad mee te doen aan zo'n race. En daar niet volop in te stemmen. Dat is het enige wat je kunt doen.
9: Jochem, behalve heel succesvol zijn in die bedrijven en een visionair zijn over de toekomst en de toekomst van tech, bemoeit hij zich ook actief met de Europese politiek. Hè?
0: Oh ja.
9: En hij wordt beticht van antisemitisme, rechtsextremistische van
18: hij promoot aardig wat conspiracy-onzin op zijn eigen Twitter, ja.
9: Maar boeit dat beleggers iets?
18: Weinig, want die zijn uiteindelijk, kijk, waarom zijn conservatieven altijd de beste beleggers? Omdat die zeggen, ja, de wereld is nou eenmaal zo en die leggen op deze manier aan banden dat die ook een beetje zo kan blijven. En de progressief zegt altijd, ja, maar wat als die mooier zou kunnen zijn? Nou, de nobelere stand van de twee is dat je echt wel, als je een betere wereld wil, dan moet je hem ook je kunnen voorstellen. Dus de progressief heeft de nobelere modus van de twee, maar de conservatief, ja, die wordt uiteindelijk toch, die kijkt hem aan zoals hij is. En dat is nou eenmaal, ja, Musk heeft, is de grootste leverancier van naakte mensenplaatjes op aarde met Grok, maar ook de enige man die meer satellieten de lucht in heeft geschoten dan elke overheid in de vorige 100 jaar en al die overheden bij elkaar overgaan. De man die de elektrische rijden mogelijk maakte, maar ook de man enzovoort. Dit rijtje kan ik echt heel erg lang uitrollen. Er zitten hele lelijke en hele mooie dingen bij. En dat is ook het snijvlak van wat Hans nu zegt. Want die macht en die superlatieve van autonomie die de man heeft, die worden hem ook gegund, omdat NASA heel blij is dat iemand dat spul de ruimte in kan schieten. En het is niet zo alsof het geen nut heeft dus. En daar komt dus het moeilijke. Ja, jij hebt op een gegeven moment net als Alphabet de snelweg en de politieman en het billboard van het internet in handen. Ja, dan word je dus op bepaalde plekken monopolistisch. Ja. En dat is soms best eng. Ja.
9: Laten we nog één blik in de toekomst werpen, Hans. Denk je dat er na Musk, los van dat hij een unieke persoonlijkheid is, meer van dit soort grootmachten rond één persoon zich gaan vormen? Wordt dit de nieuwe machtsstructuur?
1: Nou, ik denk het wel. Kijk, dit is natuurlijk een voorbeeld wat navolging zal krijgen. Het is zo besmettelijk als wat. Het is niet uit te spreken dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren met hetzelfde succes. Want dat is vrij uniek. Maar er gaan mensen gaan om deze trein springen. Dat is duidelijk. Het is de way to success.
18: Ja, ik vraag me wel af of ze dat volhouden, hoor. Want het cruciale moment in het leven van Elon Musk vind ik in ieder geval dat hij $180 miljoen verdient door zijn aandeel in PayPal samen met Peter Thiel te verkopen aan eBay. En wat hij dan doet is niet zeggen, ik koop een eiland zoals de gemiddelde James Bond figuur. Nee, alle chips gaan direct door naar die raketten. En dat gaat allemaal mis in het begin met SpaceX. Dit is 2004 ongeveer. En er zijn maar heel weinig entrepreneurs die $180 miljoen verdienen en ze dan allemaal meteen weer riskeren. Dat zo vaak blijven doen totdat ze dus morgen waarschijnlijk biljonair worden.
1: Jochem, er is één maar. Hij heeft het helemaal in zijn eentje gedaan. Hij kan niet samenwerken. En dat is een zwakke punt. Hij kan niet zich met anderen verbinden. Hij maakt alleen maar ruzie met anderen. Dus het is een ruzie. En hij kan zich niet verbinden. Dus als er iemand komt die zich wel kan verbinden, en ze doen dat samen, dan zie ik daar wat
9: dan is dat
1: veel meer mogelijkheden. Ja. En dan mag ik hopen
18: dat we iets meer
1: van de inborst hebben van Taylor Swift. Een lieve aardig iemand dan van Elon Musk.
9: Eerst morgen die beursgang van SpaceX. Dank jullie wel. Hans van der Loo en Jochem Visser.
0: Ja, wat we net aan grootheid hebben voorbij horen komen, dan is het volgende eigenlijk wel een klein bier. Defensie gaat nieuwe systemen kopen om elektronische oorlogsvoering mee te kunnen plegen. We horen zo meteen meer van Defensiestaatssecretaris Dirk Boswijk.
3: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
19: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
20: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
19: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
23: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
32: Nu in de BNR-app.
0: Ook een iets lager EU-budget is voor financiënminister Eelco Heijnen niet acceptabel. Een nieuwe crisis voor Starmer. De Britse defensieminister Healey stapt op uit onvrede over de defensiebegroting. De wereldwijde alcoholconsumptie zal de komende jaren flink dalen, ondanks de bevolkingsgroei. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
9: Robert Vriezen bij de ANWB. Het einde van de donderdagmiddag. Is het nog te doen op de weg?
31: Een regenachtige spits. Het aantal kilometers neemt af. Maar wel te veel vertraging nog in de Randstad tussen de 400 kilometer die er nog staat. Naslip van een ongeluk op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid nog 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda nog 20 minuten oponthoud bij Rotterdam-Prins Alexander. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt niet voor de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein een ongeluk. Kwartiertje vertraging doordat de rechter rijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude bij 37,7 en op de A12 Arnhem-Utrecht bij Afrit Oosterbeek controle bij 108,8.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire-serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. Een deel van het Pentagon in Washington is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. In het Amerikaanse ministerie van Defensie is een probleem met de luchtkwaliteit ontdekt. Hulpdiensten onderzoeken wat er aan de hand is. Op beelden zijn mensen te zien in beschermingspakken en met gasmaskers. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De beurs, de AEX, is 1,1% in de plus gesloten vandaag op 1063 punten. Grootste stijger ASM International, een plus van 7,4%. Grootste daler Wolters Kluwer, 3,8% in de min. En de Dow Jones op dit moment 0,7% in het groen.
0: Het was niet heel verrassend. De ECB verhoogde vandaag voor het eerst in 3 jaar, dat wel, de rente. De onderbouwing van Lagarde voor die beslissing bespreken we zometeen met de ING-hoofdeconoom.
6: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn Kobi.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triathlon.nl.
3: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1. Samen neutraal wereldwijd.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app.
4: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
6: Goedenavond. We hebben nog een half uurtje Avondspits voor je. Met onder andere Dirk Boswijk, de staatssecretaris. Over de nieuwe systemen die Defensie heeft gekocht om vijandelijk radioverkeer mee te verstoren.
7: Hoofdeconoom Bert Colijn over de renteverhoging van de ECB. Die ging naar 2,25%.
6: En in de tech-update gaan we praten over het kabinet dat af wil van Microsoft. En daarom wil overstappen op het Europese alternatief. En dat heet Next Cloud.
7: Defensie koopt nieuwe systemen om vijandelijk radioverkeer mee te verstoren. Die systemen worden samen met andere Europese landen gekocht, is de bedoeling. Staatssecretaris Dirk Boswijk, waarom heeft het ministerie deze systemen aangeschaft?
8: Je ziet natuurlijk in Oekraïne dat elektronische oorlogsvoering steeds belangrijker wordt. En wij hebben wel zulke systemen, alleen die zijn ontzettend oud. Die komen nog uit 1989, dus we hebben hier een nieuwe variant aangeschaft. Omdat je gewoon ziet dat die dreiging veel complexer en veel groter wordt als dat we hem ooit hadden kunnen voorstellen. Dus het is mooi dat we dit hebben kunnen doen. En ik denk dat het ook mooi is dat er in potentie ook een aantal landen mogelijk gaan aansluiten. En ik denk dat dat ook een model kan zijn hoe dat vaker zou moeten gaan werken in Europees verband.
7: Veel belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen natuurlijk. En er is ook veel geld om uit te geven aan Defensie, hè?
8: Klopt. Kijk, het probleem is niet het geld, is ook niet de ambitie. Is eigenlijk vooral dat het nog onvoldoende lukt in Europa om samen te werken. Ik denk dat Nederland gelukkig een uitzondering op de regel is. Dat wij al veel samen kopen. En dit is denk ik ook alweer een voorbeeld daarvan.
7: Ja, het wordt gekocht bij het Duitse bedrijf Hensoldt. Zit er nog een Nederlands tintje aan? Of gaat het geld allemaal naar het buitenland nu?
8: Nou kijk, wij kijken natuurlijk wel bij alle aanschaffen die wij doen dat de Nederlandse industrie bij aangehaakt is. En de Nederlandse industrie is ook wel best wel goed aangehaakt in de Duitse supply lines. Dus wij kijken wel bij orders dat we de Nederlandse industrie daar het beste in kunnen positioneren. Tegelijkertijd wil ik daar ook wel bij zeggen dat je ook wel moet accepteren als land zijnde dat natuurlijk ook het nodige door andere landen wordt geproduceerd. Omdat we met z'n allen op onze eigen postzegel gaan zitten, dan komt er van Europese samenwerking nooit iets terecht. Dus je kan niet altijd alles natuurlijk in je eigen land laten landen. Maar dat begrijpen we. Dat begrijpt denk ik iedereen ook wel.
6: Reed er nou net een voertuig op rupsbanden voorbij?
7: Ja, wou ik net zeggen.
8: Nee. Wij rijden van het ene deel van de beurs naar het andere deel van de beurs.
7: Een golfkarretje.
8: Het is allemaal tijdelijk.
6: Oh,
7: ja. Okay. Ja. Nee, maar misschien binnenkort ook wat geld uitgeven aan nieuwe schokbrekers van dat dingetje.
8: Aan infrastructuur, ja.
7: Infrastructuur. Maar terug naar het onderwerp, de aanschaf van dit soort systemen. Hoe is nou bepaald dat Nederland dit nu nodig heeft? Hè? Want je moet toch, ook al, er is bijna geen schaarste meer aan geld, maar u heeft toch besloten dat dit nu is wat de Nederlandse Defensie nodig heeft. Hoe is die afweging gemaakt?
8: Ja, nou, het is inderdaad goed om te zeggen, er gaat natuurlijk heel veel geld naar Defensie toe. Tegelijkertijd, als ik aan onze operationele commandanten vraag, wat heb je nodig om alle dreigingen die we nu zien, en dat zijn er veel, om die allemaal het hoofd te kunnen bieden, dan krijg ik een boodschappenlijst van 80 miljard. Hmm. En dan is 19 miljard heel veel geld, maar dan is het nog steeds delen in schaarste. Dus wat wij doen is dat onze National Arms Director en zijn team, die kijken, joh, wat voor capaciteit hebben wij nodig, wat gaan andere landen doen. En dan kom je uiteindelijk tot

0: een lijst en dan vallen heel veel dingen af. En dan bepaalde dingen blijven over. En ik denk, elektronische oorlogsvoering, ja, dat behoeft geen toelichting als je gewoon naar Oekraïne kijkt.
1: Ja.
0: Dat is een hele belangrijke capaciteit om enerzijds je te kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld drones. Dus de signalen van drones te kunnen verstoren. Maar zelf ook offensieven te kunnen gebruiken. Dus ook zelf meer te gaan jammen. Dus ik denk dat dat een capaciteit die nodig is. Ja, heb je daar altijd genoeg aan? Dan is het antwoord nee, omdat het is altijd delen in schaarste.
1: Eén ding, de Rekenkamer is kritisch over de manier waarop het ministerie materiaal aankoopt. Dat is niet allemaal volgens de aanbestedingsregels. In hoeverre is dat bij deze aankoop nou gebeurd? Is dit onderhands gegund of was hier sprake van een Europese aanbestedingsprocedure?
0: Nee, het is inderdaad zo dat wij... Kijk, Europa geeft ons ruimte om direct aanbestedingen te doen, om direct bedrijven aan te wijzen. En dat is een mogelijkheid die wij wel meer hebben gebruikt, omdat we soms wil je bepaalde bedrijven in je supply chains hebben, of je bepaalde bedrijven kunnen nu eenmaal sneller leveren. En dan kan je, als je goed onderbouwt, kan je daar gebruik van maken. Nou, de kritiek van de Rekenkamer is dat we die onderbouwing niet altijd goed hebben gedaan. Dus daar zullen wij hard aan moeten werken.
1: Maar in dit geval?
0: Wij doen geen specifieke uitspraken of specifieke procedures. Dus dat
1: dat is nou juist het intransparante waar de Rekenkamer natuurlijk ook op wijst.
0: Ja, en dat is dus een worsteling. Wij rapporteren natuurlijk alles naar ons controlerende orgaan, de Tweede Kamer. Dat zou je steeds vaker vertrouwelijk moeten doen, omdat je natuurlijk niet wil dat andere landen, en zekere landen die ons niet goed gezind zijn, dat we die wijzer maken zoals we zouden willen. Dus vroeger communiceerde ik, als wij dit interview bij wijze van spreken 5 jaar geleden hadden gehad, dan had ik tegen u gezegd de exacte aantallen, de levertijden en de prijs. Dat gaat gewoon niet meer. En dat vind ik zelf ook waardeloos. Want het liefst zou je natuurlijk zoveel mogelijk willen communiceren, ook richting de belastingbetaler.
1: Ja, en de Kamer uiteraard.
0: Maar goed, dat is ingelekt het dilemma waar je nu zit.
1: Die discussie lopen.
0: De Kamer informeren we overigens wel. Ja, ja. De Kamer informeren we wel. Alleen wel vertrouwelijk. En dat is jammer.
1: Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
3: Minister van Financiën Eelco Heijnen is boos op de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Nou ja, hij is boos op de Europese Commissie en die een meerjarenbegroting uitgaf. Hij noemt de begroting zelfs onacceptabel, vertelt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: En dat heeft te maken met een nieuw rondje onderhandelen. Je hebt een onderhandelingsdocument dat vandaag is gelanceerd. Een werkdocument van de EU-lidstaten. Dat heet MFK Negotiation Box. En Heijnen is niet blij met de tussenstand en zegt: dit voorstel is voor Nederland niet acceptabel. Het is onbetaalbaar, niet in balans en kiest de verkeerde prioriteit. Het enige positieve aan dit voorstel is dat het laat zien hoe het niet moet.
3: Oh, oké. En die begroting die gaat dan over 2028, of dan moet hij ingaan?
4: Ja, en die loopt dan door tot met 2034. Volgende week wordt hier op de Europese top in Brussel over doorgepraat. Een totaalbedrag staat er nu op van 2000 miljard euro. Daar gaat Nederland sowieso niet mee akkoord. Dus dat wordt een nieuw rondje onderhandelen.
3: Dan is er ook nog nieuws over de Taliban die wel of niet naar Brussel komt. Dat was op zich al opmerkelijk nieuws.
4: Zeker, dat daar gesprekken over zouden worden gevoerd was al opmerkelijk. En volgende week zou die delegatie naar Brussel moeten komen. Dan gaan ambtenaren van de Europese Commissie met die Taliban-afvaardiging in gesprek over het weer opnemen in Afghanistan van uitgeprocedeerde Afghanen. Maar nu zegt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, dat de Taliban nog geen visa hebben aangevraagd. Ja, we weten dus niet wie er komt en dan kan het even duren, want een beetje ambtenaar die gaat de Taliban-vertegenwoordiger toch wel even screenen. Ja. Kijken of hij iets op zijn kerfstok heeft. Nou, België zegt dit kan weken duren. Dus ik verwacht niet dat volgende week die gesprekken plaatsvinden.
3: Nee, want ook als je Taliban bent, kom je niet zonder visum België binnen.
4: En je bent natuurlijk toch benieuwd of die man zonder baard in het echt een baard heeft. Want die foto moet wel corresponderen met natuurlijk met wat er voor je staat. Nee, tuurlijk. Er zit nog niet zoiets als diplomatiek onschendbaarheid in. Want we erkennen nog niet de Taliban als het officiële gezag van Afghanistan.
3: En dat zei Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En wil je meer Europa? Bijvoorbeeld over de WK-koorts in het Europees Parlement? Ga dan naar de podcast-app van BNR en download Make Europe Great Again.
1: Hoe staat het met een aardappelpuree, Robert Vriezen?
5: Ja, dat is denk ik inmiddels al een puree geworden. Maar die puree is ook opgeschept en de rijstroken zijn weer vrijgegeven van de A20. Dat was bij Nieuwekerk aan de IJssel richting Gouda. De file is ook nagenoeg opgelost. Waar het nog wel langzaam rijdt, op verschillende plaatsen. 250 kilometer is er nog over van de avondspits. Kwartiertje extra op de A2 Utrecht-Den Bosch. 9 kilometer file tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging nog op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. Is de nasleep van een ongeluk, nog 8 kilometer file. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Alfred den Dolder. Daar gebeurde ook een ongeluk, ook daar is de weg weer vrij. Staat nog 5 kilometer file met ongeveer een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Zoomland bij 235.7. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Daar wordt gecontroleerd tussen knooppunt Zaandam en IJmuiden bij hectometerpaal 14.4. En ook controle op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 6.8.
1: De Europese Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente. De beleidsrente komt daarmee uit op 2.25%. Dat maakte president Christine Lagarde vanmiddag bekend.
6: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
1: Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING Nederland. Hoe heeft Christine Lagarde die verhoging onderbouwd?
7: Daar heeft ze een heleboel woorden aan gewijd, maar eigenlijk heeft ze daar ook uiteindelijk niet heel veel echt concreet aan bij kunnen dragen. Omdat ze zegt, ja, we hebben een aantal scenario's bekeken. En in alle scenario's was het een goed idee om dit te doen. Hmm. Maar ze wilde dan eigenlijk niet per se heel veel context schetsen. Wat nu dan precies de reden is. Ja, natuurlijk, inflatie is omhoog. Maar of het nu een eenmalig geval is, of het een soort, zoals het in jargon geld een verzekeringsverhoging is. Van nou, we doen het nu omdat het later misschien wel goed uit gaat komen. En dat hoeft er verder niks te komen. Of dat er meer gaan volgen. Daar wilden ze allemaal eigenlijk verder niet zoveel over kwijt. Dus de kaarten werden heel strak tegen de borst gehouden door mevrouw Lagarde.
1: Ja, uiteraard heeft het met de oplopende inflatie te maken. Maar die wordt veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. De grote vraag is natuurlijk wel of je met een renteverhoging, dus het uitlenen van geld duurder maken. En ook het lenen van geld dan dus. Of je daarmee de economie helpt in een periode dat de prijzen alleen maar oplopen door die oorlog. Hè? Je verkort de oorlog er niet mee.
7: Nee, precies. En je krijgt er ook de straat van Hormuz niet mee open.
1: Nee.
7: En dat is natuurlijk iets wat de ECB heel goed weet. Hè. Dus ze kijken heel erg van, wat zijn nu precies de negatieve impact die dit op de economie kan hebben? En eigenlijk gaf ze aan van, de economie is sterk genoeg om deze kleine renteverhoging, om die te kunnen dragen. Maar ze ziet ook echt wel dat de economie niet in een bijzonder sterke fase is in Europa.
1: Nee, want tegelijkertijd kondigen ze aan dat de economie wat minder gaat groeien. Denk ik,
7: precies.
1: Ja, als je de rente gaat verhogen, dan...
7: Ze zien die zorg zeker wel. Misschien was het nog wel het interessantste wat ze in toch bijna een uur verteld heeft, is dat ze zei van, het is geen hele krachtige verhoging, maar het is vooral een signaal wat we hiermee geven. En ik denk dat eigenlijk wel de kern raakt van wat de ECB hier probeert te doen. Ze proberen niet de impact van die oorlog, die directe impact, te sussen, maar ze proberen vooral te laten zien, kijk eens, wij zitten er direct bovenop. En als het erger wordt, dan kunnen we nog meer doen. En houd u maar in gedachten dat wij de inflatie op middellange termijn toch sterk weer richting 2% kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Dat moet een centrale bank natuurlijk ook doen. Nog even over een eventuele volgende rentebesluit. Ze zei daarover dit.
6: We will be data dependent. There will be no preset rate path in our considerations. And as a result of that, it will be what it will be.
1: Que sera, sera. Het is niet zo dat omdat ze het nu verhoogd hebben, dat ze het de volgende keer weer gaan verhogen. Of dat staat los van elkaar. Dat is eigenlijk wat ze zegt.
7: Precies. Dat is, en eigenlijk probeert ze hiermee dus zichzelf niet in een bepaalde hoek te zetten waar ze niet meer uit kan komen. Dat zie je natuurlijk bij centraal bankiers wel eens gebeuren, dat ze in hun communicatie al iets te voortvarend zijn en dat ze dan op hun schreden terug moeten komen of iets dergelijks. Dat probeert ze eigenlijk de koetkoekoe te voorkomen hiermee. En dat klinkt dan inderdaad een beetje dat je denkt van hadden we dan die persconferentie wel eigenlijk nodig gehad. Je merkt natuurlijk, het is natuurlijk een hele onzekere situatie. Niemand weet precies hoe de oorlog in het Midden-Oosten af gaat lopen. En de ECB die probeert daar ook alle opties bij open te houden.
1: Bert Colijn, hoofdeconoom van ING Nederland.
2: Tech-update.
3: Laatste technieuws gaan we natuurlijk bespreken met Jo van Buurik van BNR's techredactie.
8: Hi Jo. Lisbeth en Niels, hallo.
3: Om te beginnen met de dienst die onze overheid gebruikt om te mailen, te vergaderen, documenten op te stellen, door te sturen, down te loaden, op te slaan. Vertel, Microsoft 365 is dat, maar er kan gekozen worden voor een Europees alternatief.
8: Ja, dat zou toch heel wat zijn voor Nextcloud, want daar hebben we het over. Het kleine open source alternatief voor de kantoorsoftware van in dit geval Microsoft dus.
3: Is dat Nederlands?
8: Nextcloud is Duits, moet ik zeggen, maar dus wel Europees. En dus, zoals we dan zo vaak zeggen, digitaal soeverein binnen Europese grenzen. En dat is interessant, want Rijksoverheid dus zou het kunnen gaan gebruiken, zeg ik zelf even in mijn woorden. Maar dat blijkt uit een reactie van minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Die had namelijk vragen gekregen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. En die hadden op hun beurt weer een rapport van de Algemene Rekenkamer gelezen, waarin toch wel min of meer gepleit werd voor Nextcloud. Daaruit konden we ook al opmaken uit dat rapport van de Algemene Rekenkamer dat er al onderzoek wordt gedaan door de ICT-leveranciers van de Rijksoverheid of Nextcloud een goed alternatief is. Is overigens niet de enige die daarvoor overwogen wordt. Weet niet precies welke anderen er zijn. Maar de twee leveranciers van digitale dienstverlening zijn dus nu een beetje aan het testen. Kunnen ze een, noem het, soevereine digitale werkplek inrichten?
3: Frankrijk stapt toch ook over?
8: Ja, Frankrijk is een tijdje geleden heeft zich al voorgenomen om minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse dienstverlening. Overigens gaat daar ook uitgevraagd worden, ervaringen in Frankrijk en ook Duitsland. Hoe is dat nou werken met Nextcloud, zal ik maar zeggen. Gaan ze dus ook in Nederland uitvragen. En wat ze dan willen ontwikkelen een containerplatform. Oftewel een plek waar alle applicaties die ambtenaren nodig hebben kunnen gebruiken.
3: Dus de roosters,
8: e-mail. Alles wat. Ja. En daar kunnen dan dus ook programma's van Nextcloud bij komen te staan.
3: Maar Nextcloud, ik ken het bedrijf niet, maar kan die zo'n enorme klant erbij aan?
8: Nou, dat is een beetje de grap. En het aardige is, het is open source. Dus in principe, zij ontwikkelen het, ze bieden het aan. Maar het is niet alsof je vervolgens per se vast zit in hele ingewikkelde, langlopende contracten. Het hele idee is dat er geen lock-in is. Hè. Dus hoe moeilijk het is om bij bijvoorbeeld een Microsoft of een Google of Amazon uit te stappen. Bij Nextcloud is dat niet per se de bedoeling. Maar het interessante is wel, vorig jaar hebben we wel eens met een van de medeoprichters een interview gedaan van Nextcloud in een grote techshow. En die zeiden ook, wij worden in Duitsland gezien als de hoop om een Europees alternatief van Microsoft. Wij hebben 120 mensen. Weet je wel? Om even aan te geven hoe groot van inmiddels.
1: Ze waarschuwen er wel een beetje van.
8: Precies. De, ik moet ook zeggen, Nextcloud zie ik de afgelopen maanden heel veel conferenties organiseren. Juist ook in Den Haag, juist ook in Nederland. Dus hun lobby zal enig effect hebben. Ja. Is denk ik ook hier waar te nemen.
3: Maar goed, dan moeten alle 120 medewerkers bij de klantenservice gaan werken.
8: Het punt is ook, zij ontwikkelen veel dingen. En het is out there, je kan het gebruiken. En zij bieden bijvoorbeeld ook geen cloud-opslag aan zelfs. Ze hebben wel
1: Precies. Andere. Ze heten wel Nextcloud, maar het is geen cloud.
8: Het is geen cloudbedrijf. Nee. Het is een digitaal kantoorsoftwarebedrijf. Dan verkennen ze weer andere Europese leveranciers van cloud.
1: Ja, want even uit mijn hoofd. Hoe verhoudt zich dit tot, voor mij waren dat Nederlandse ondernemers die zeiden, jongens, wij kunnen ook iets betekenen.
8: Er is inderdaad een paar maanden geleden een collectiefje opgesteld, waar onder meer KPN bij betrokken is, die inderdaad zeiden, wij willen het in ieder geval altijd mogelijk maken. En ook als één van ons dan ooit wordt overgenomen, dan kan het weer over in een andere. Dus dat ging meer eigenlijk om het standaardiseerde van digitaal soevereine mogelijkheden.
1: Ja. Dat is toch een ander hoofdstuk. Ja,
8: net weer iets anders smaakje in de categorie digitale soevereine werkplaatsen.
3: Dan nog even naar OpenAI, Joe. Dat heeft een nieuwe overname gedaan. Weer eentje erbij.
8: Ja.
3: Waarom?
8: Timing, hè. Als we kijken wat er binnen 24 uur staat te gebeuren.
3: SpaceX.
8: Precies, de lang verwachte beursgang. En dan is het bij OpenAI van, hallo, wij bestaan ook nog. Je zou ons kunnen kennen van ChatGPT. En verder, we hebben ook wel hier in deze tech-update vaak geschetst dat eigenlijk OpenAI er niet heel sterk voor staat. Ze zijn niet zo sterk als Anthropic als het gaat om de zakelijke dienstverlening. Google heeft de schaal met de producten voor gewone mensen waar ze AI in stoppen. En ook SpaceX, in zekere zin, zeker met die aanstaande beursgang, staat er beter voor. Maar goed, nu heeft OpenAI toch een klein clubje, moet ik erbij zeggen, overgenomen om hun missie te helpen, namelijk het verder veroveren van de zakelijke markt.
3: Maar is het dan een PR-stunt zo van, iedereen schrijft over SpaceX vanmorgen?
8: Nou, net niet helemaal. We hadden toevallig eerder in deze uitzending een andere tech-update over een onderzoek dat China afgelopen winter ChatGPT heeft misbruikt voor inmenging. Ik denk dat, er zal er zeker waarheid in zitten, en ook deze overname van Ona heet de club trouwens. Die maken een cloud-omgeving voor AI-agents mogelijk. Een beveiliging daarvan. De timing daarvan zal bewust gekozen zijn. Dus we gaan deze week even een onderzoekje delen. We gaan een overname bekendmaken. Want wij zijn ook interessant. Wij gaan ook naar de beurs.
3: En wij hebben het ook over, Joe.
8: Precies, ja. En dan hadden we maandag immers het nieuws dat de documenten zijn ingediend. Dus ja, wat dat betreft, ik hoop voor OpenAI dat ze het ze gaat helpen. Maar ik denk dat SpaceX wel echt alle schijnwerpers stilt deze week.
3: Dankjewel, Joe.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Zometeen BNR Beurs met Jorik en Jelle. En er is toch wel iets opmerkelijks op de beurs gebeurd. Want de rente is dus vandaag omhoog gegaan. Door de ECB is dat afgekondigd. Maar dat had helemaal niet meteen effect op beleggers. Ah. Wat je normaal wel ziet. En Donald maar Trump. Niet. Nieuwe dreigementen. Maar...
3: Ja, wat doet dat dan op de beurs? Dat gaan zij ook voor je uitzoeken. Fijne avond. Hoi.
10: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Met Fiverr leert allemaal. Ga naar fiverr.ai.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Fiverr, dat klopt voor jou.
16: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
17: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
18: Kenneth Smit.
16: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
19: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
19: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
23: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
24: BNR Verkeer.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire-serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. Een deel van het Pentagon in Washington is afgesloten en wordt ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. In het Amerikaanse ministerie van Defensie is een probleem met de luchtkwaliteit ontdekt. Hulpdiensten onderzoeken wat er aan de hand is. Op beelden zijn mensen te zien in beschermingspakken en met gasmaskers. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zometeen BNR Beurs, waarin de ECB voor het eerst in maanden weer eens wat anders kon melden. De rente gaat omhoog. Nooit leuk voor bedrijven en dus ook niet voor beleggers. Maar de koersreactie valt mee. En beleggers reageren ook nauwelijks op Trumps nieuwe dreigementen. Nou, wij reageren wel. We gaan het allemaal aan je uitleggen. Dus blijf luisteren voor een nieuwe BNR Beurs.
24: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
28: 52 min 40.
29: 12 natuurlijk.
28: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
29: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
28: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
30: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
28: In 12 weken leren rekenen?
29: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
28: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
31: Benki, dat is toch geen woord?
28: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
32: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
33: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
32: B-E-N-K-E-Y. Benki, steengoed in vermogen.
34: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen? Doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
1: Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
2: Donderdag 11 juni, welkom. Fijn dat je van de partij bent. De dag dat we het hebben over de Europese Centrale Bank. Want de rente, die gaat omhoog.
3: We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
2: Deze aflevering kijken we wat die renteverhoging betekent voor je aandelen.
18: Hoor je ook over de ASML's van de toekomst? Die krijgen miljoenen overgemaakt van de Nederlandse overheid.
6: De staat stelt opnieuw geld beschikbaar voor investeringen in de deep tech technologie. Denk aan chiptechnologie, kwantumtechnologie. Nog eens 360 miljoen dus in het deep tech fonds.
18: Wat deze bedrijven daarmee kunnen en welke bedrijven jij in de gaten moet houden, bespreken we zo meteen.
2: We hebben het ook over een nieuwe escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten. De Amsterdamse beurs die sloot ruim 1% in de plus. De AEX is op 1063 punten gesloten en dat is een nieuwe recordstand.
18: Vooral de chipbedrijven deden het goed. ASML en Besi gingen flink omhoog met ASM International als grote winnaar. Bijna 7,5% erbij en de beurs in de VS die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Fijn dat je er bent.
7: Goedenavond, heren.
2: Ja, goed dat je er bent, Jim. En laten we deze aflevering dan maar gelijk starten met een nieuwe Iran-update. De toon van president Trump is niet milder geworden. Integendeel.
8: I'll share the quote with you. The United States will be hitting Iran very hard tonight. At some point in the not too distant future, we will be taking Karg Island and other oil infrastructure points and assume total control of their oil and gas markets.
2: Trump die wil Iran zeer hard aanvallen en het eiland Karg, belangrijk voor de olie, in de toekomst innemen, zegt hij. Als dat gebeurt is Elon Musk de sjaak. Volgens Iraanse media zijn al zijn ondernemingen in het Midden-Oosten dan een doelwit, waaronder een groot regionaal station van Starlink, onderdeel van SpaceX. Ja, dat zou het zijn, Jim, net voor de beursgang, een aanval op Starlink.
7: Dat zou zeker wat zijn. En dat zou desastreus zijn als dat daadwerkelijk zich zo voordoet. Want morgen is natuurlijk de grote dag. Hè, dat SpaceX naar de beurs gaat. En iedereen denkt natuurlijk meteen aan de raketten. Maar de echte omzet bij SpaceX, die komt vanuit Starlink. De 10.000 satellieten die in een baan rondom de aarde zweven.
18: Gaan we naar Xbox, de gametak van Microsoft. Dat zit in zwaar weer. Het bedrijf verkoopt steeds minder spelletjes. Sinds februari zit er een nieuwe CEO die puin moet ruimen. En daar is ze nu echt mee begonnen, want er komt een ontslagronde aan. Zo meldt Bloomberg. Onderdeel van de strategie van de nieuwe CEO, die vorige week al even te gast was bij Bloomberg. Toen wisten we nog niks van die ontslagronde, maar met de kennis van nu tussen de regels door, als je goed luistert, liet ze al wel wat los.
9: I think the next 100 days we have to reset the business. We need to look at how we're investing, how we're prioritizing, change how we operate in order to return to growth, in order to be where the world plays.
18: Ja, er moet dus wel wat gebeuren bij Xbox, erkenden ze daar ook al wel. Eind deze maand moet een groot deel van het personeel dus zijn biezen pakken. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog niet duidelijk.
2: Heb ik ook nog wat nieuws over Elon Musk. Die was vanmiddag in Brabant, virtueel dan, want hij sprak op een interne conferentie van ASML in de Brabanthallen. Nou, BNR heeft nog geprobeerd om erbij te zijn, maar helaas, we waren niet welkom. Wel welkom was het personeel van ASML. Dat werd toegesproken door de baas van Tesla en SpaceX. Hij sprak volgens het Eindhovens Dagblad over zijn plannen om zelf chips te maken, maar vertelt ook meer over zijn plannen met menselijke robots, met AI en ruimtevaart. Nou, kort samengevat, heeft Musk heel veel chips nodig en daarvan hoopt ASML natuurlijk te profiteren. Ze hopen daarvoor de machines te leveren. Nou, qua orders is het goed nieuws. Het levert ASML mogelijk veel geld op, maar het levert ASML ook kritiek op van een deel van het personeel. Zij vinden die controversiële denkbeelden van Musk helemaal niks en ze wilden dat die niet zou komen. Maar ja, tevergeefs.
18: Gaan we naar Ryanair, dat is de luchtvaartmaatschappij die overwoog om passagiers te laten betalen voor een toiletbezoek. Nou, zover is het tot nu toe nog niet gekomen, maar ze weten wel altijd het acceptabele steeds weer een beetje op te rekken. Want als je met je kind wil vliegen, word je door Ryanair verplicht om daarnaast te gaan zitten. Nou, tot zover misschien niks geks. Misschien ook wel prettig dat je je kind niet zelf door zo'n toestel laat zwerven. Maar Ryanair laat je daar dus ook voor betalen. Want als je naast je kind wil zitten, wat ze dus verplichten, moet je een stoel reserveren. En dat kost je zo'n 11 euro. Heeft nu ook de Britse Consumentenautoriteit gezien. En volgens hen is Ryanair de enige grote Britse maatschappij die dit doet. En ze gaan nu onderzoeken of het ook volgens de regels is.
2: Straks alles over een plan van het kabinet om nog meer ASML's in de polder te hebben.
18: Hebben we het ook over softwarereus Oracle. Daar schrikken ze zich helemaal rot om de investeringen van het bedrijf.
2: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. De afgelopen rentevergaderingen hoorden we heel vaak dit.
3: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The three key ECB interest rates unchanged. Decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
2: Ja, ik had er zelf best wel lol om. Ik heb een paar van de afgelopen maanden achter elkaar gezet. Ja, het is een robot, hè. Die vrouw, ze klinkt steeds hetzelfde. Tot vandaag, want nu leest ze een hele andere boodschap voor.
3: We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
2: De rente blijft niet meer gelijk, maar gaat omhoog. En dat is toch best wel een momentje, want het is de eerste verhoging sinds 2023.
3: The war in the Middle East is generating inflation pressures. And the decision to raise rates is robust across a range of scenarios, mapping out how the shock might evolve and affect the medium-term outlook for the euro area.
2: Kort samengevat, de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de inflatie te hoog is hier in Europa en daarom moet de rente omhoog. Maar ja, Jim, ze kon ook eigenlijk niet anders, hè, dan de rente verhogen.
7: Nou, niet als je een prijsdoel hebt of een inflatiedoelstelling van 2% of zoals zij dan mooi zeggen, close but below 2%. Mm-hmm. Want ja, we liggen op dit moment, hebben een inflatie van 3,2%. Was 3, is weer wat verder opgelopen. En dat betekent eigenlijk toch wel dat de ECB moet bijsturen. En ja, hogere rente betekent minder consumentenbestedingen, minder investeringen vanuit bedrijven. Dus dat moet uiteindelijk zorgen voor een stukje minder vraag. En uiteindelijk dalen de prijzen. Dus ja, na 3 jaar is het zover. En alle herhaling ter spijt. Vandaag die rente omhoog, wat in mijn optiek wel de juiste beslissing is. Waar ligt alleen wel het probleem dat ook als je kijkt naar de economische groei in Europa, afgelopen kwartaal kwam die uit op min 0,2%. Dus er is economische krimp. Uh-huh. Ja, de ECB wil natuurlijk ook de economische groei bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren. En daar helpt een hoge rente juist niet bij.
2: Nee, dus het was ook wel een duivels dilemma, zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het dan uitpakken voor die economische groei?
7: Nou, dat gaat natuurlijk wel wat druk zetten op de economische groei. Dat is ook wel de guidance, zoals dat dan mooi is, wat Christine Lagarde afgeeft. Ze zegt van ja, we verwachten eigenlijk dat de inflatie wat langer wat hoger zal zijn. En dat is vervelend. Maar we verwachten ook dat er eigenlijk ja, nauwelijks economische groei in Europa zal zijn. En 2026 0,8%. Nou, als je dan bedenkt dat de inflatie zo hoog is, heb je eigenlijk gewoon negatieve groei. En volgend jaar 1,2%. Dus we zijn ook niet zo positief over de economie. Dan moet gezegd worden, 2,25% rente. Dat is eigenlijk nog steeds een neutrale rente. Mm-hmm. En dat stimuleert de economie nog steeds.
2: Ja, er was eerder wat kritiek op de ECB dat die verhoging toch wat te laat kwam. Hoe zie jij dat?
7: Nou, dan is het wel goed om te bedenken dat ze eigenlijk de eerste van de grote centrale banken wereldwijd zijn die de rente durven te verhogen. Dus ik begrijp het, hè, dat het misschien wat laat is. Ook weer niet hoor, want de inflatie was aan het dalen. Die was op het gewenste niveau. Maar door eigenlijk de gestegen olieprijs zie je dat er nu toch weer wat inflatie is. En kijk je bijvoorbeeld een half jaar geleden, toen lag die op 2, 1,7, 1,9. En eigenlijk pas sinds maart, april, mei is die inflatie weer wat hoger. Dat komt dus met name door gestegen energieprijzen. Niet zo ergens in 2022 overigens, want toen had je ook de gasprijzen die opliepen.
2: En ik zag ook dat het unaniem was, het besluit. Als je verder kijkt naar de uitleg van deze ECB-leden, kan dat je dan bekoren? Dat is een ouderwets woord, maar snap jij hun beweegredenen?
7: Nou, je wordt zelf ook een dagje ouder, Jelle, dus het mag gewoon.
2: Ik ook voor jou.
7: Ik ben nog ouder. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, dit past geheel in de lijn met wat de ECB zou moeten doen. En het is wel goed dat er dus gelijkgestemdheid is binnen de ECB. Kijk je een continent verder en je komt in de Verenigde Staten. Daar is namelijk grote verdeeldheid. Volgende week is ook de vergadering van de Federal Reserve. En daar heb je 4 leden die zijn echt fel tegen een renteverhoging. 4 leden zijn voor. En een aantal zwalkt daar wat tussen. En dan te bedenken dat de inflatie in de Verenigde Staten maar liefst 4% is. Dus hier valt het nog mee. Maar in Amerika, ja, dan zou de rente omhoog moeten. Maar gaat die niet omhoog? Ik denk wel dat het in dit geval terecht is dat de ECB de rente verhoogt. Om te voorkomen wat er gebeurt in 2022. Dat we 10% inflatie kregen.
2: Ja, zo meteen nog even door op de Fed. Eerst nog even naar de ECB. Grote vraag is natuurlijk, komen er meer renteverhogingen aan? Nou, Lagarde antwoordde er het volgende op.
3: We will decide on a meeting-by-meeting basis. We will be data-dependent. There will be no preset rate path in our considerations. And as a result of that, it will be what it will be.
2: Ja, it will be what it will be. Wat denk jij? Komen er nog meer renteverhogingen aan?
7: Nou, ik denk van wel. En dat zal ook wel moeten. Want er zit er vaak een soort van lagging effect weliswaar in. Een vertragend effect. Dat niet volgende maand ineens de inflatie aan het dalen is. Maar er zal echt nog wel een extra renteverhoging dit jaar moeten komen onder de huidige omstandigheden. Om die prijsstijging dus te dempen. Dus antwoord ja, er komt er nog één.
18: Ja, je had het al even over de Fed. In hoeverre wordt er nog meegekeken daar, denk je?
7: Nou, er wordt zeker meegekeken. En ik denk ook wel dat in dit geval Kevin Warsh, de nieuwe Fed-voorzitter, ja, dat hij zich ook wel een beetje achter zijn oren krabt. Want hij zit in een heel groot dilemma. Want aan de ene kant heb je de oplopende inflatie en dus eigenlijk de plicht van de Federal Reserve om de rente te verhogen. Gelijktijdig heb je dan de president Trump, die veel druk zet eerder op Powell. Die noemde hij altijd stupid, die noemde hij too late. En hij heeft niet voor niks Warsh aangesteld. Want hij hoopt natuurlijk, Trump, die hoopt dat Warsh de rente gaat verlagen. En misschien hebben ze dat achter gesloten deuren ook wel een beetje afgesproken. Maar ja, als je puur kijkt naar de economische data, dan moet ook daar de rente omhoog. En de economie daar is zo sterk met lage werkloosheid, hoge economische groei en veel te hoge inflatie, dat de rente ook wel wat omhoog zou kunnen.
18: Dus hij gaat ook wel volgen, denk je?
7: Niet in juni. Want Warsh is begonnen, even kijken, ik moet exact weet ik niet, maar in mei is die geïnstalleerd. En zijn eerste vergadering zit eraan te komen. Ja, dan wil hij natuurlijk niet meteen de president tegen zich in het harnas jagen.
2: Ja, één ding is zeker, hier gaat de rente omhoog. Volgens jouw verwachting gaat hij hier daarna nog een keer omhoog. Uiteindelijk dus ook in Amerika. Wat betekent dit alles uiteindelijk voor de beurs?
7: Nou, normaal gesproken is het natuurlijk zo dat hogere rente, dat betekent dat aandelen relatief minder aantrekkelijk worden. Mm-hmm. Of je zou het ook anders kunnen berekenen, dat de netto contante waarde van toekomstige winsten nu minder waard is. Dat is wat meer een wetenschappelijke benadering. Zo moet je daar in dit geval bijvoorbeeld als vermogensbeheerder ook naar kijken. Maar toch zag je vandaag op de beurs dat op het moment dat de ECB de renteverhoging aankondigde, nou, kortstondige paniek. He, neem de AIX, die viel terug van 1064 naar 1057. Procentje eraf. Nou, nog niet eens. Half procentje. Om vervolgens, vanaf het moment dat Lagarde begon te spreken en dus ineens hele andere dingen zei dan al die herhalingen van jullie, daarna begon de beurs weer op te lopen om uiteindelijk het verlies weer volledig goed te maken.
2: Ja, terwijl je normaal zou denken, de rente gaat omhoog, dat is slecht voor de beurs. Maar nu gebeurde er dus wat heel anders.
7: Ja, op lange termijn is in principe een hogere rente minder goed voor beurzen, minder goed voor economische groei. Beleggers reageren nu natuurlijk heel korte termijn. Maar zou de rente langer laag blijven, dat is eigenlijk gunstiger voor aandelenbeurzen.
2: Ja, en chipbedrijven deden het extreem goed vandaag op de beurs. Jorik zei het al aan het begin van de show, dat die chippers flink omhoog gingen. ASML meer dan 4,5% erbij, Besi meer dan 6,5%, ASM bijna 7,5% in de plus. Volgens Goldman Sachs zijn ze meer waard, dus er was een opwaardering. Valt dat te rijmen met die renteverhoging, ook dit soort enorme koersuitslagen?
7: Nou, in principe valt het niet te rijmen, maar het ene bericht is sterker dan het andere. En al dit soort bedrijven die je noemt, die zijn in het afgelopen jaar minimaal verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. En dat heeft alles natuurlijk wel te maken met de AI, ik noem het toch maar even hype, die gaande is. En de extreme vraag naar chipmachines, chipproducenten, toeleveranciers in de keten. Iedereen profiteert er wel bij. Nou, je noemde het net ook al eventjes aan het begin van de uitzending. Daarnaast natuurlijk Terafab van Elon Musk, die dus zegt van ja, wij gaan ook onze eigen chips produceren. We gaan waarschijnlijk de machines van ASML kopen om ze te produceren. En ja, we hebben straks een terabyte nodig om al die machines van energie te voorzien en al die rekencapaciteit te kunnen benutten. Dus ja, Musk die zet in dit geval ook wel echt extra vaart nog eventjes achter de hele AI-boom.
10: BNR Beurs.
18: En we blijven even bij de chipbedrijven, maar niet bij deze drie. We gaan het hebben over de ASML's van de toekomst. Want Nederlandse chip-startups krijgen een flinke zak geld van de overheid.
11: Het gaat over 360 miljoen euro voor dus het Deep Tech Fonds. Dat is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en van InvestNL. En dat geld is dan bedoeld voor bedrijven die aan technologische innovaties werken, die eigenlijk pas over langere tijd op de markt kunnen komen. En dan ook pas geld zullen gaan opleveren.
18: Dat was onze tech-collega Stijn Gozens. Flinke zak geld dus voor deze chip-startups in dat Deep Tech Fonds. Dat zit vol met bedrijven in de chip- en quantumtechnologie. Jim, is het goed dat Nederland hierin investeert?
7: Ja, dat is goed. Kijk, het liefste heb je natuurlijk dat er echt aandeelhouders zijn, investeerders die geloven in de technologie, middels een beetje venture capital-achtige investeringen. Maar dit zijn zulke diepte-investeringen met megabedragen, dat die misschien wel te groot zijn voor private investeerders. En dan moet een overheid wel bijspringen. Nou, dat kan door directe investeringen in geld. Maar ja, je zou het ook interessanter kunnen maken door bijvoorbeeld fiscale stimulans te geven. En ja, ik denk dat het wel noodzakelijk is. Want op eigen kracht komt Nederland onvoldoende vooruit.
18: Ja, je hebt het al even over privaat geld. Dit is dus een flinke overheidsbijdrage. Moeten dit soort bedrijven het echt hebben van dit soort overheidsinvesteringen?
7: Ja, vooral omdat de visibility op toekomstige winstgevendheid die is heel beperkt. Dus er moeten echt diepte-investeringen worden gedaan om ja, misschien over 10 of 20 jaar een relevante speler te zijn. Een van de partijen waar dan in geïnvesteerd wordt is bijvoorbeeld, nou, ik heb eventjes zitten kijken. Ik weet niet eens hoe je het zegt. Accelera AI
18: volgens mij, ja.
7: Ja, volgens mij wel.
18: Ik help je even.
7: Daar werken maar een paar honderd mensen.
18: Ja.
7: En die ontwikkelen chips die wat energiezuiniger zijn. Ze noemen dat zelf niet GPU's, maar AI, Processing Units. En dat zou een Europees alternatief kunnen zijn voor alle Amerikaanse en Aziatische partijen. Waarmee je dus daadwerkelijk ook een alternatief kunt vormen voor de grote chipproducenten.
18: Ja.
7: En investeren niet, dan tellen we uiteindelijk niet meer mee. Dus het moet wel. In het verleden hebben we het ook vaak gedaan, hè? Want we denken nu misschien, oh, waarom moet al dat geld er naartoe? Maar ASML is in de jaren 80 ook zwaar gesteund met overheidsgelden. NXP is gesteund, maar ook bedrijven als KLM, meer dan 100 jaar geleden opgericht. Philips, Shell, dan weliswaar is de Nederlandse petroleum, staats- en aardoliemaatschappij, geloof ik. DSM, de Dutch State Mines. Dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven die nu groot zijn, maar hun oorsprong hebben in investeringen van de Nederlandse staat.
2: Heel veel succesvolle bedrijven en KLM.
7: Ik sluit me daar wel bij aan, Jelle. Ja. Werken wel heel veel mensen, dus uiteindelijk is het wel waar dat het voor de Nederlandse economie belangrijk is. Maar ja, als je nou zegt, is dat een goede investering geweest, daar kan je wel echt vraagtekens bij zetten.
18: Ja, je had het al even over die strategische belangen. Dus dat we inderdaad onafhankelijk worden van andere landen voor chips bijvoorbeeld. Is dat dan het hoofddoel of kan het de staatskas op lange termijn misschien ook wel gewoon leuk geld opleveren?
7: Nou, dat is niet het doel. Het is natuurlijk wel zo dat je Nederland hiermee economisch of aantrekkelijk maakt voor andere partijen om zaken mee te doen. Maar ook bijvoorbeeld om uiteindelijk uitdaging te bieden voor mensen om hier te komen werken of in de toekomst. Dus ja, het maakt wel dat Nederland relevant blijft op het wereldtoneel. Voor zover we relevant zijn, maar in elk geval relevant willen zijn.
18: Ja, je noemde Accelera AI al eventjes, die zit in dat fonds. Maar wat voor bedrijven hebben we het nog meer over? Wat maken zij?
7: We hebben Nearfield Instruments, die maken halfgeleiders. I.O., dat is een soort nieuwe technologie visuals. Dus beeldtechnologie, met name gericht op consumenten. Ook een hele grote markt, tientallen miljarden. Dus dat soort bedrijven zijn het, echt high-tech. Ze zijn ook allemaal afkomstig vanaf de high-tech campus in Eindhoven. Dus dat is wel een hele belangrijke bron voor toekomstige bedrijven in Nederland die op het wereldtoneel kunnen meespelen. En waar dus ook heel veel mensen te werk gesteld kunnen worden.
18: Ja.
7: Nou, en dat is uiteindelijk wel weer, als daar veel mensen werken, dan betekent het voor de Nederlandse staat dat de loonbelasting wordt afgedragen, dat er vennootschapsbelasting, winstbelasting wordt betaald door die bedrijven. Dus uiteindelijk komt dat geld ook wel weer terug, als het goed gaat.
2: Je zit helemaal met WK ook in je hoofd, hè? Ik hoor je het wereldtoernooi zeggen. In plaats van wereldtoneel.
7: Ja, ik ben al een paar stappen vooruit.
2: Lekker, man.
7: Dus ik denk al de morgenavond bijvoorbeeld, hè.
2: Zit jij dan als vermogensbeheerder ook te kijken van dat zijn misschien wel bedrijven waar ik later nog in kan investeren?
7: Nou, kijk, dat is nu nog te vroeg voor. Dit zijn bedrijven waar echt geïnvesteerd wordt, waar soms nog nauwelijks omzet is, al helemaal geen winst. Dus dat is wel een hele vroege fase. Dus dat is meer venture capital. En dat kan alleen bestaan bij het vertrouwen van vroege investeerders of van overheden. En het is nog heel ver weg voor dat soort bedrijven naar de beurs gaan.
18: Ja, dat is niet het type. Ja, het zijn vooral chipbedrijven natuurlijk waar de AIX het van moet hebben. Maar je ziet niet in één keer dat soort bedrijven zich bij de beurs gaan voegen.
7: Nee, daarvoor moet je eerst natuurlijk wel stevig omzet laten zien. Een mooie groei. Het liefst ook een stukje, in elk geval operationeel resultaat. Maar het kan wel. Het is nog niet eens zo heel lang geleden. In mei was er ook een grote beursgang in Amerika. Mm-hmm. En ja, daar werd gewoon 5 miljard eventjes opgehaald. Door een nieuw bedrijf. Wat ook helemaal gericht is op AI. Een chipmaker. Het heette Cerebras. En ja, die haalde 5 miljard op. Koers $185 toen. Nu al 300. Zo. En dat is echt een grote beursgang geweest. Die is vrij stil voorbij gegaan. Omdat iedereen natuurlijk praat over SpaceX. Maar ja, 5 miljard, dat zou, als dat in Nederland gebeurt. Ja, dat gebeurt niet. Maar dan zou dat echt voorpagina nieuws van de bovenste plank zijn.
0: BNR Beurs.
2: Laten we het hebben over Wall Street. De Dow Jones staat 0,7% in de plus. De S&P 500 krijgt er 0,3% bij. En de Nasdaq wint 0,5%.
18: En een aandeel dat opvalt is Oracle. Voorbij de 12% in de min op dit moment. Gisteravond kwamen de cijfers. En zoals gewoonlijk bij AI-bedrijven heeft het daar niet aan gelegen. De omzet en de winst waren beter dan verwacht. En bovendien rekent Oracle voor de rest van dit jaar op nog meer winst dan het al deed. Het zijn de investeringen die beleggers schrik aanjagen. Oracle wil dit jaar $40 miljard ophalen met schulden en nieuwe aandelen. En dat komt bovenop de, hou je vast, $43 miljard aan schulden die er al uitstond voor dit jaar. En $5 miljard aan nieuwe aandelen die Oracle sowieso al aanging. En dat doet beleggers dus schrik aanjagen. Nou, ik knip hem in mijn ogen en we gaan voorbij de 12,5% op dit moment. Het is nauwelijks nieuws meer, Jim, die miljarden investeringen van dit soort bedrijven. We kennen dat verhaal inmiddels. Maar waarom blijven beleggers er zo van schrikken?
7: Nou, in dit geval weten we ook als beleggers vaak niet zo goed wat we met Oracle aan moeten. Om je een beetje mee te nemen. Een jaar geleden stond het aandeel 150. Verdubbelde naar 300 toen ze een paar grote deals sloot met onder andere Nvidia. Het halveerde weer naar 150. Liep recent weer naar $250 en staat nu dus, na deze berichten, op $175. Dus dit is echt een achtbaan. En het grote probleem hier is natuurlijk dat ze mega schulden op de balans hebben. Dat gaat al door de 100 miljard heen straks. 100 miljard schuld. En ja, dan is het nog maar de vraag of die verdiencapaciteit die er beloofd wordt er ook echt gaat komen. Want wat op dit moment bijvoorbeeld de omzet van Oracle is ongeveer $70 miljard. Ja, als je daar een schuld tegenover zet van $100 miljard... Mm-hmm. Dat is gewoon gigantisch. En Oracle zegt zelf, ja, we moeten die investering in datacenters doen om bij te kunnen blijven. En als we ze niet doen, gaan we achterlopen. Maar ja, op dit moment is het cash out. En beleggers willen liever dat de cash out naar de beleggers gaat dan alleen maar in investeringen.
2: Ik begon de uitzending met Elon Musk. Ik wil ook met hem eindigen. Die wordt morgen namelijk de eerste biljonair, of zoals ze het in het Amerikaans zeggen, a trillionaire. Iemand met een vermogen van $1,000 miljard. Een 1 met 12 nullen.
5: He's already the richest person in the world and owns $273 billion in stock and options. Thanks to his role in Tesla.
12: Yeah, well, the base of it's always been Tesla for the longest period of time. But his true love is SpaceX, that rocket company. And its valuation has just been going to the moon, if you will, in the last year. And is looking to go even higher.
2: Goed om te weten dat hij ook nog eens een enorm bonuspakket kan verdienen bij Tesla. Als dat hem ook allemaal lukt, als alles doorgaat, dan kan hij in het beste geval ook nog even $1,000 miljard daar pakken.
18: En dan kijken we nog even naar morgen. Laten we met de bijzaken beginnen. Want wie het nieuws een beetje gevolgd heeft de afgelopen dagen, weet waar het deze dag echt over gaat. Daar kom ik zo op, maar laat me je ook vertellen wat er nog meer gebeurt. Twee dingen eigenlijk. Een jaarvergadering van elektronica-concern Best Buy. En de Nederlandse Bank deelt wat zij van de staat van onze economie verwachten voor de rest van het jaar. Nou, genoeg geluld, want er is natuurlijk maar één ding waar beleggers echt in geïnteresseerd zijn. De beursgang van SpaceX. Einde middag is het zover. Elon Musk hoopt dan $75 miljard op te halen, waarmee het met gemak de grootste beursgang uit de geschiedenis kan worden. En het ziet ernaar uit dat de echte opbrengst eerder hoger dan lager gaat worden. Einde dag weten we het zeker, maar historisch wordt het sowieso.
2: Dit was de BNR Beurs van donderdag 11 juni. Wij danken Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer, die weer buitenaards goed was. Dankjewel.
18: En volgens ondertussen ook op YouTube zijn we sinds kort ook live te zien.
2: Ja, en nog even een shout-out naar de collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die hebben oud-ING-CEO Ralf Hamers in hun uitzending. Die heeft namelijk een boek geschreven en die vertelt erover bij ze.
13: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken.
2: Ja, best wel leuk, want Ralf Hamers, daar hebben we het heel veel over gehad in BNR Beurs. Ook natuurlijk omdat hij moest vertrekken bij UBS, best wel pijnlijk. Nou ja, zoek die aflevering op, Baanbrekende Businessmodellen. En dan zeggen wij tot slot, Tot morgen.
6: Tot morgen.
34: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Be Frank, pensioenalert.
15: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
21: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
22: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
22: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
24: Zit jij als finance of HR-manager met een onhandige software-erfenis? Poeh, dat is 3 keer harder werken dan nodig. Bij Peppel maak je jouw ideale wereld. Je kiest zelf wat je gebruikt voor HR, payroll en finance. Een verademing. Geef je software een oppepper met Peppel. Dat is people zonder O.
25: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
26: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
27: BNR Verkeer.
30: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
31: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. De zilveren Nipkow-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees thuis bezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkow-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekestein-en-de-wijk@bnr.nl. En over luisteraars gesproken, heel veel mensen zijn al lid geworden van Boekestein en de Wijk Plus. Waarvoor ontzettend veel dank. Echt overweldigende inbox, zie ik. Overigens ook, ik moest zeggen van de klantenservice. Sorry, we waren niet helemaal op de toestroom bemand. Dus soms laat een mailtje, als iets niet goed werkt, een dag op zich wachten. Maar dat wordt verbeterd. Het is gewoon, te veel mensen worden lid van Boekestein en de Wijk. Via boekesteinendewijk.nl. Met de kortingscode NAVO. Het is niet anders, jongens.
3: Ja, we moeten gewoon saaiere podcast maken.
1: Ik denk het.
5: Arjan, nog meer ellende.
1: Ja. Jouw college dat we hebben opgenomen als extra voor de leden komt binnenkort online. Dus misschien dat dat nog mensen wegjaagt.
3: Ik heb een uiterste best gedaan om het ongelooflijk saai te maken.
1: Ja, het was
5: moeilijk te doen.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Burgers gewond of gedood. En ik weet het, zegt Matthijs, dit is geen vraag voor een econoom. Meer voor Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Maar toch, waarom schieten die Franse Rafales en andere NAVO-fighter jets die Russische wapens niet uit de lucht voordat ze hun terreur over Oekraïnse burgers uitstorten? Onze Rafales, Gripens en 35 Eurofighters kunnen daarbij helpen, maar ze mogen het niet. We zijn bang voor Poetin, maar een no-drone zone boven Kiev, Lviv of Odessa is geen oorlogsdaad. Het is een Europese plicht.
2: Dat laatste klopt niet. Het is geen plicht. Met een beetje goede wil.
1: Misschien dat hij niet een juridische plicht daarin
2: zit. Het is geen juridische plicht, nee. Mm-hmm. Maar goed, dit heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over een no-fly zone boven Oekraïne. Die discussie loopt eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. Er is over gesproken, als je het gaat vragen aan de parlementen van de Baltische Staten, dan zeggen ze, daar zijn wij voor. Zelensky is er voor. Maar de NAVO, die is er niet voor. Dus al onder Stoltenberg is gezegd van dat gaan we niet doen. Inmiddels denk ik dat een belangrijke reden is vervallen, namelijk die hele escalatie. Maar wat je wel ziet is dat de aard van de oorlog en de aard van de dreiging veranderd is. En ik heb de stellige overtuiging langzamerhand dat de NAVO niet beschikt over de juiste wapens om drones neer te halen. En het is een vrij kostbare aangelegenheid om een drone die misschien 20.000 euro kost, om die met een raket van tonnen of misschien wel miljoenen, wat de Amerikanen hebben gedaan met de PAC-3 en PAC-2 raketten van de Patriot, om die uit de lucht te schieten. Dat is gewoon, dat kun je ook niet meer permitteren op lange termijn. Daarvoor heb je dus antidroonsystemen nodig. Die moeten gebouwd worden. Dat gebeurt. Oekraïne heeft die dingen. Want we weten ook, iedere keer als jij, laten we zeggen, je lijstje oplepelt, Hugo. Dat de meeste gewoon uit de lucht worden gehaald. Het grote probleem zit hem in de ballistische raketten. En dan niet alleen maar die Oresnik, maar er zijn ook Iskanders en andere raketten die dus ook ballistisch zijn. En die moet je op een of andere manier ook uit de lucht halen. Daar heb je die dure Patriot-raketten voor nodig. En je hebt eigenlijk veel goedkopere systemen nodig. En die heeft Oekraïne om die drones uit de lucht te halen. En wij hebben ze nog niet. Ik denk dat daar een belangrijk punt in zit. En ik denk dat het land voortdurend bestookt wordt en geen NAVO-lid is. Ik denk dat dan Moldavië ook bedoelt. Iets dergelijks. Ja, toch?
1: Ik bedoel, dit gaat over Oekraïne.
2: Ook, dat gaat over Oekraïne.
1: Ja.
2: Maar het geldt ook voor Moldavië. Dus daar zou je dus ook dat soort systemen aan moeten leveren. Maar Oekraïne zelf, die plukt ze allemaal uit de lucht. Dus het is gewoon, voor drones is het niet zo'n probleem meer. Het probleem zit hem echt in de ballistische raketten.
3: Ja. Maar het is ook een principieel punt, toch, Rob? Luister, als wij het vanuit het NAVO-luchtruim acties gaan ondernemen op Oekraïns grondgebied, dan beschouwt Rusland dat als een oorlogsverklaring.
2: Tuurlijk, dat is ook de reden.
3: Dat is een enorme escalatie met alle ellende van dien. Ik vind dat we Oekraïne op allerlei manieren moeten helpen, maar niet door Rusland de oorlog te verklaren. En dat klinkt allemaal heel hardvochtig. Maar als we dat namelijk wel doen, dan krijgen we allemaal hele ongewisse scenario's. Hè? Ja. Dan gaat dus Rusland ook escaleren. Laten we maar ons concentreren om zoveel mogelijk de Oekraïne helpen in hun eigen strijd met Rusland. Dat lijkt mij verstandiger.
1: Vooral omdat zij het misschien dus zelf ook beter kunnen dan wij het kunnen.
2: Ik hoor het ook niet hoor. Ik bedoel, in mijn reis door Oekraïne hoorde ik dus dit niet meer als een probleem. Omdat die drones hebben, af en toe komt er wel eens één doorheen. Hè? Dat is helder. Maar worden er ook zo al eens veel op afgeschoten op Oekraïne, dat er altijd wel een paar doorheen komen. Ja. Die haal je ook niet neer met een paar NAVO-vliegtuigen. Ik hoor het argument niet meer. Ik hoor wel het argument van waar blijven de PAC-2 en PAC-3 raketten van de Amerikanen. Die zijn er niet meer, die zijn weggeschoten.
1: Gaan we naar...

0: De Straat van Hormuz. Barry Leuwentaal zegt: de discussie over de Straat van Hormuz lijkt zich vooral toe te spitsen op de vraag wanneer en onder welke voorwaarden de doorgang weer volledig kan worden gegarandeerd. Vooralsnog lijkt een duurzame oplossing uit te blijven, terwijl de economische en strategische gevolgen wereldwijd steeds voelbaarder worden, met name op het gebied van energievoorziening en brandstofprijzen. Verschillende landen, waaronder Europese en Aziatische, hebben aangegeven bereid te zijn bij te dragen aan een internationale maritieme operatie om die vrije doorvaart te herstellen, maar doorgaans wordt daarbij verwezen naar een scenario waarin eerst een staakt het vuren van kracht is. Ja, dat klopt. Barry vraagt: kan er ook een punt ontstaan waarop de economische en strategische schade zo groot wordt dat een coalitie van getroffen landen besluit om in te grijpen voordat er sprake is van een staakt het vuren?
1: Het lijkt mij heel onverstandig. Kijk, de Goliath kan verslagen worden door David. Dat is een asymmetrische situatie. Het is niet voor niks dat een land als Nederland steeds zegt: nou, wij zullen heel graag helpen, maar dan moet er eerst een staakt het vuren zijn. Want er is gewoon, de Iraniërs hebben een hele sterke positie. Ze hebben maar één zeedrone nodig of een speedboot, en ze kunnen gewoon een tanker gewoon aanraken. En dan gaat die verzekeringspremie omhoog. Je kent dat hele verhaal. Nee, dit is het probleem dat Trump veroorzaakt heeft. En nu zegt de rest van de wereld: ja, wij hebben er ook vreselijk veel last van. Maar dan moet wel eerst een staakt het vuren zijn voordat we daar die operatie gaan doen. Dus ja, Trump heeft het veroorzaakt.
2: Ja, ik denk dat het antwoord heel simpel is. Waarom zou je iets gaan doen wat de Amerikanen niet lukt?
1: Ja.
2: Amerika heeft toch eigenlijk op papier nog steeds de sterkste krijgsmacht van de hele wereld. Mm-hmm. En slaagt dus gewoon niet, en dat heeft alles te maken met Jans opmerking over asymmetrie, slaagt er gewoon niet in om die straat open te krijgen. Dus dat gaat nooit lukken. Je moet iedere keer, en dat is echt heel erg belangrijk, iedere keer kijken of iets militair uitvoerbaar is. Mm-hmm. Voordat je daarover serieus wil gaan praten over, en allerlei gedachten over oppert. Dat gebeurt gewoon eigenlijk echt onvoldoende. Er wordt iedere keer geluisterd naar wat Trump zegt en wat Netanyahu zegt en wat wij zouden moeten doen. Maar ik merk dat er al decennia lang een totale overschatting is van wat we met militaire macht kunnen doen. Mm-hmm. Zeker tegen een land dat heel erg goed is in asymmetrische oorlogsvoering. Dus je wordt onmiddellijk je wordt mede in de pan gehakt. Nou, ik denk niet dat wij bereid zijn dat te doen. Nee. Dat is maar één oplossing hier, is dat dat er een vergelijk komt. En dat zal ook betekenen dat Trump water bij de wijn moet doen. Dat zal hij niet leuk vinden, maar het gaat wel gebeuren, denk ik.
0: Maar het is natuurlijk ook wel wat onbevredigend als hier de economie instort, om het maar grof te zeggen, als dit gewoon een blijvende situatie is. En dat we dan maar blijven wijzen naar Trump die het moet oplossen. Kunnen we dan niet iets anders doen om Iran onder druk te zetten?
2: Dat zou ik niet weten. De sancties zijn keihard in de richting van Iran. Ik zou het niet weten. Ik bedoel, dit is nou gewoon precies ook wat Iran wil. En wat ze uitbuiten, deze situatie. Als daar een gaatje was om het anders te gaan doen, hadden we dat al lang gedaan.
1: Exact.
2: Ja, maar sommige dingen zijn gewoon niet oplosbaar. En soms ben je gewoon zo in de hoek gemanoeuvreerd dat je er gewoon niet makkelijk uit kan komen. En dat is denk ik hier het geval. Want ik zit me daar ook surf over te pakkiseren. Eigenlijk al weken, maanden lang. Van hoe je dat zou moeten doen. Ik zou het niet weten. Ik heb ook nooit iemand gesproken die daar een oplossing voor heeft.
0: Als hier mensen luisteren naar deze podcast en de oplossing hebben, dan kunnen ze zich melden.
2: Absoluut. Ja. Direct een mailtje sturen.
0: Ja. Stuur direct een mailtje. Ja. Stefan, die mailde: ik ben zojuist 12 dagen in Israël geweest en ben tot de conclusie gekomen dat Israël niet stopt met de oorlogen tegen Hamas, Hezbollah en Iran. Ik heb hier familie en vrienden en die heb ik uitgebreid gesproken en vooral veel geluisterd. Nou zit ik vooral in seculiere kringen, maar die religieuze, daar valt niet mee te praten. Hier leeft van links naar rechts onder die mensen de overtuiging dat er geen vrede te bereiken is met Hamas, Hezbollah en Iran. Dat opgeteld met de toenemende jodenhaat over de hele wereld strijdt Israël voor haar voortbestaan van joden in het algemeen, Israël in het bijzonder. Als er al een oplossing is, daar wil ik jullie graag over horen, dan moet die oplossing uit de Arabisch-Islamitische wereld komen. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik ben dankbaar voor deze vraag, want dan kunnen we nog een aantal dingen toespitsen. Hè? Kijk, het is inderdaad zo dat Israël van links tot rechts zo getraumatiseerd door die hele 7 oktober ellende, die pogrom, en dat ze gewoon niemand meer kunnen vertrouwen in hun wereldbeeld. En dat ze zeggen, nou, laten we er maar af en toe op losslaan. En dan zijn ze ook heel aardig mee bezig. Nou, wat is nou het probleem van die analyse? Wij denken dat je dit militair kan je dit niet oplossen. Je kan Hezbollah niet tot de laatste man uitmoorden. Hamas is nog steeds niet ontwapend. Je kan dus met militaire middelen maar zoveel bereiken. En niet alles. En dat betekent dus dat als het je nou werkelijk gaat om de veiligheid van de staat Israël, hè, dan zal je dus naast militaire operaties ook een diplomatieke trek moeten doen. En dan moet je dus ook concessies doen. Dat betekent, je zal wat moeten doen met een Palestijnse staat. Nou, als je dat zegt in Israël, word je gelijk doodgeschoten. Maar ik denk dat dat niet anders kan. En dan, wat me ook opvalt, dat wil ik ook nog even kwijt. Als ik dan met mijn Joodse vrienden praat, dan zeggen ze van, het hele Hamas is fout, hè. En als ik dan weer met andere mensen praat, zeg ze, nou, er is ook een deel van Hamas waar wel mee te praten valt. Hè? En dat is uiteindelijk datgene wat je zult moeten doen. Je zult moeten proberen de haviken van de duiven te scheiden. Dus zonder diplomatieke trek wordt het niks voor Israël. En ik zie dus dat Israël totaal geradicaliseerd is. En dat is niet goed voor de veiligheid van Israël zelf.
2: En wat denk jij? En de positie, ja, ik ben het eens. En de positie van Israël is verspeeld in de wereld. Kijk wat er op de westelijke Jordaanhoever gebeurt. Kijk hoe er wordt omgesprongen door de kolonisten met nederzettingen. Ja, weet je, als je dus dat doet en er worden ook sancties afgekondigd door de Europese Unie naar dat soort kolonisten, ja, dan weet je gewoon dat het echt problematisch is.
0: Zelfs in de Verenigde Staten zijn ze steun aan het verliezen. Hè? Dat is wel heel bijzonder.
2: Exact, ja, exact. En als je, ik ben er 100% van overtuigd nu we dit weer zeggen in de podcast, dat vervolgens de scheldpartijen de bedreigingen weer potvieren. Je zit inderdaad met een compleet gepolariseerd verhaal. En daar is niet een hele makkelijke oplossing voor. En dat betekent dat alle partijen een stap naar voren moeten doen, inclusief Israël, hoe pijnlijk dat ook is. Anders blijft het gewoon doorgaan. En nogmaals, inderdaad, Arjan, een militaire oplossing. Ik zie hem niet goed mogelijk op dit ogenblik. En die wordt ook steeds lastiger mogelijk vanwege de technologische innovaties met drones. Dat heeft Hezbollah al aangegeven. Want dat droneprobleem is niet goed oplosbaar op dit ogenblik van Israël.
1: Exact.
0: Ja. En zien jullie misschien een kans, zoals Stefan vraagt, dat er vanuit de Arabische wereld een stap naar voren kan worden gezet, waardoor Israël hieruit kan komen?
2: Nou ja, dat gebeurt wel een klein beetje. We hebben natuurlijk die Abraham-akkoorden. Die worden nieuw leven ingeblazen. We zien dat de Amerikanen druk uitoefenen op de regering in Irak. Om die pro-Iraanse groepen eigenlijk te gaan incorporeren in de Iraakse overheid. Dus er gebeurt wel het een en ander. Maar op een je hebt eigenlijk nauwelijks invloed op een aantal andere groepen, zoals Hezbollah en de Houthis, die nog heel sterk aan de leiband lopen van Iran. Dus eerst moet dat Iraanse probleem worden opgelost, wat je ook niet, en zeker Israël alleen niet, kan oplossen met militaire macht. Maar daar ligt denk ik wel een onderdeel van de oplossing. Dus eerst Iran oplossen, hoe je dat doet met een nieuw akkoord. Waarbij je dan misschien ook afspraken kunt maken over de Iraanse steun voor de proxies, dus de strijdgroepen in verschillende delen van het Midden-Oosten. Dan zou je misschien een situatie kunnen krijgen waarin de relaties enigszins worden genormaliseerd met een aantal landen in de omgeving. En dat zou er misschien weer op termijn kunnen leiden dat er toch sprake kan zijn van een zekere afname van de spanningen. Maar dat gaat nog wel even duren hoor.
1: Ja. Weet je, Jordanië is heel erg ongelukkig met het Israël-beleid. Het is weliswaar een bondgenoot van Israël. Maar Jordanië heeft veel Palestijnen op zijn grondgebied. Kijk naar wat er op de Westbank gebeurt. En ziet daar meest vreselijke dingen gebeuren. Die misschien ook weer tot meer vluchtelingen leiden naar Jordanië toe. Ze zien het te wachten. Egypte, onder de huidige generaalsbewind, die wil absoluut geen Palestijnen, want die houden die grens gewoon dicht. Saudi-Arabië zegt nu heel duidelijk door al die nieuwe ontwikkelingen van ja, wij gaan niks doen met die Abraham-akkoorden, want we willen eerst een Palestijnse staat. Het zit dus aan alle kanten vast. Eigenlijk moet inderdaad Israël met Iran gaan praten. Dat doen ze dus nooit, hè? Dat gaan ze nooit doen. Kunnen ze niet. Maar het zal wel moeten, want dat gedonder met Hezbollah moet natuurlijk wel opgelost worden.
2: Ja.
0: Ik heb hier nog E. Aartsma. Die zegt, ik weet dat in de jaren 80 en 90 Defensie zijn eigen vastgoedbedrijf had en zelf ontwikkelde. Binnen die civiele tak van Defensie was veel expertise over vastgoed en werd onderzoek gedaan omwille van de specifieke eisen die nodig zijn voor defensievastgoed. Dat weet ik, omdat een familielid daar werkte aan een wasstraat voor tanks, munitiedepots, barakken enzovoort. Dat is iets totaal anders dan een woonwijk of een bedrijfsterrein. Nu werkt deze luisteraar zelf in de bouwwereld en het verbaasde me te horen dat Defensie nu al die taken turnkey aan het uitbesteden is en de kennis vraagt aan de markt. Hij zegt, ik zie in mijn praktijk dat door de aanbestedingscultuur in Nederland, het is nogal een specifieke techniek, maar volgens mij is het wel interessant ook voor Defensie, de expertise goed deels verdwenen is. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties zag je dat. Er zaten vroeger echte deskundigen en die zijn nu gewoon weg. Dit zijn dus governance kwesties, maar dus iets waar contractors in de markt zich erg bewust van zijn, dat er dus een groeiende kenniskloof is hier tussen de overheid en de markt. Dit speelt dus breder, maar op het gebied van Defensie is dit dus ook een probleem bij ja, wat er nu vanuit Defensie natuurlijk aan vraag in de markt moet worden gezet voor onze herbewapening.
2: Nou, dat is absoluut juist. Dat is een van de grote problemen, zou ik zeggen. Ik moet zeggen, Dirk Boswijk die is zich daar heel goed van bewust dat dit het geval is. En die heeft ook meerdere malen gezegd dat een van de grote problemen gewoon de procedures zijn. Aanbestedingsprocedures, maar ook allerlei andere regelgeving. Waardoor je eigenlijk niet in staat bent om heel snel iets voor elkaar te krijgen, terwijl dat wel moet. Daar heeft hij denk ik helemaal gelijk in. Maar het is ontzettend stroperig. Het geldt overigens niet eens voor Defensie. Alleen bij Defensie gaat het wel om nationale veiligheid. Dus daar is het wel van belang dat je probeert om zo snel mogelijk die boel te doorbreken. En wat Boswijk ook heeft gezegd, dat deel ik volledig, is dat hij zegt van vaak is de procedure belangrijker dan het resultaat. He, dus, politici zijn zo ontzettend bang dat ze de fout in gaan en dat er geld over de balk wordt gegooid en dat het niet goed te verantwoorden is, dat iedereen krampachtig vasthoudt aan die procedures. En bovendien, nou ja, als je wat wil gaan bouwen voor Defensie, dan zit je natuurlijk met alle inspraakprocedures, bestemmingsplannen die moeten worden gewijzigd, natuur, nou ja, enzovoort. Ik begrijp het ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar de conclusie is daar wel van, dat je dan ook niet snel kan handelen, terwijl je nu moet handelen. En dat kan dus gewoon niet. En die plannen, de uitvoering van die plannen, ook gewoon aanbesteding voor wapensystemen, die duren gewoon 10 jaar. En dan moet er nog een keer gebouwd worden. Ja, dat kan dus absoluut niet meer in deze tijd. En dat moet veranderen. En dat besef begint nu wel door te dringen. Vooral ook onder druk van de oorlog in Oekraïne. Waar het alleen maar gaat over snelheid, goedkope oplossingen. Eigenlijk een totale decentralisatie van de verwerving. Nou, dat staat totaal haaks, maar dan ook echt totaal haaks op de wijze waarop defensies in alle Europese landen werken.
0: Zou je dan ook eigenlijk misschien weer terug moeten gaan naar die situatie van eerder? Dat je dus veel meer van die specialisten in-house hebt. Ja. En dat je dat niet allemaal modern, maar misschien eigenlijk op een zekere manier ouderwets in de markt gaat zoeken.
2: Ja, je kunt dat niet in de markt zoeken. De hoeveelheid kennis, die is zo gering in de maatschappij, dat je dus niet even een blik experts op al die gebieden lostrekt. Dat is niet. We hebben natuurlijk geweldige instituten zoals TNO, daar zit een hele hoop kennis. Maar om TNO goed te kunnen aansturen, heb je ook expertise binnen Defensie nodig, binnen de krijgsafdelen nodig. Ja. Want als die expertise er niet is, dan kan je eigenlijk ook gewoon helemaal niet beoordelen wat er uit TNO komt. Dat geldt ook voor HC6. HC6, dus mijn club die ik heb opgericht destijds, dat is het resultaat van bezuinigingen. Ja, dus, de mensen werden eruit gegooid. En in wezen doet de club die ik heb opgericht, doet ongeveer hetzelfde als wat ik 30 jaar geleden heb gedaan bij Defensie. Omdat heel veel van die kennis weg is. Daar wordt nu wel weer aan gewerkt. Dat moet absoluut worden gezegd. Maar het is ook in belang van de opdrachtnemers dat er een hele grote kennisbasis is binnen Defensie. Maar het is niet een typisch Nederlands probleem, hoor. Dit speelt echt in alle landen. Dit is gewoon de bezuiniging. Hebben we dat allemaal aan de kant gegooid. Ja, en je zit nu met de gebakken peren. En nou moet er worden doorgepakt. En nu wordt er manmoedig geprobeerd om te kijken wat er aan defensiekennis nog in de markt is. Nou, die is er wel, maar die zit dan weer bij start-ups. En niet bij de. Ja, die zit gedeeltelijk ook bij allerlei clubs die zich bezighouden met belangenvertegenwoordiging van grote bedrijven. Dat is er. Maar ook start-ups en zo, daar zit ook natuurlijk een hele hoop kennis. Maar dat is weer hele specifieke kennis die ook weer moeilijk te beoordelen is. Vaak heb ik het gevoel. Door Defensie zelf.
1: Wat ik er zelf van heb meegemaakt, Rob, is dat als je kijkt naar ICT en ministeries, daar zijn heel veel dingen mee misgegaan. En,
2: Defensie is in belangrijke mate ICT.
1: En Defensie heeft dus ook mensen nodig die heel goed kunnen beoordelen wat ze eigenlijk zouden moeten kopen. Hè? En ook dus tegenwicht kunnen bieden tegen al die ICT-aanbieders. Want die hebben natuurlijk ook zo'n eigen belangen. En daar is dus veel misgegaan in het verleden.
3: Ja, en volgens mij zie je dat ook overal, omdat dit ook voortkomt uit de management, de ideologie van de jaren 90. Hè? Dat was alle uitvoeringsorganisaties op afstand en alles aan de markt overlaten. En daar zie je dan dus nu dat dat misschien toch niet ideaal is.
2: Dat zou efficiënt zijn. Dan kun je met weinig geld kun je iets voor elkaar krijgen. Maar op het moment dat het misgaat, dan heb je aan die efficiëntie niks. Dan werkt dat enorm tegen je. Nou, dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Dus die problemen zijn echt groot en de stroperigheid is gigantisch.
3: Ja, en dat zie je dus bij Defensie, maar bijvoorbeeld ook bij de woningcorporatie.
2: Je ziet het echt overal. Je ziet het echt overal. Maar we hebben natuurlijk ook een maatschappij gecreëerd waarin we niet meer bereid zijn om dat soort risico's te nemen. We willen geen geld over de balk gooien, wat heel erg goed is. Maar daarin kun je natuurlijk ook doorschieten. Want als je. Je moet op een gegeven moment moet je ook toch wel bepaalde risico's durven te nemen om iets voor elkaar te krijgen. En anders blijf je gewoon hangen in die procedure. Dat is echt een probleem.
3: Ja, interessant. Dank je wel weer. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
2: Morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
10: Nina van den Dungen.
11: Morgen begin ik met het bedrijvenpanel over de ruim 10 jaar durende juridische strijd van Fastnet. Ze mogen nu eindelijk een snelwegshop openen. Daarna spreek ik met Bas ter Wiel, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. En ik vraag hem wat de oorlog in het Midden-Oosten betekent voor de groei van de Nederlandse economie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. De zilveren Nipkow-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees thuis bezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkow-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9:00 na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
19: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
20: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
19: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
21: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
19: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Interactor, het voormalige I.O. De start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interactor op dat moment hè, met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
0: En was dat een kwestie van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
19: Het is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wel mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
0: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden. En toen had jij dat klantenbestand.
19: Ja, en samen met de Windows NT server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
0: En dat geld, dat had jij...
19: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT server.
0: Kijk eens, dus dat hadden wel wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
20: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Ja.
20: Activa, passiva transactie.
19: Een pure inderdaad een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportfolio van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
0: En dat ging omhoog, hè?
19: Het ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
20: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
19: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
20: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
19: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn.
20: Nee.
19: Dat zijn via andere tactieken
0: hier
19: gegaan.
0: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
19: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
0: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
19: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord, zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
0: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
19: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
0: Herken je dat, David?
20: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
19: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
20: Ja.
0: Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, Je hebt due diligence gedaan. Maar dan toch, dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen. Als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar. En het zijn er hoeveel?
19: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
0: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
19: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
20: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
19: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... Als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... Oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuzes die ik ook zou gemaakt hebben, of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
20: Ja.
19: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik, ja of nee.
20: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt, had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
19: Ja, hè, dat je het... een aantal wel. Ja, ja, dus... De meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten, omdat je ook de opportuniteit ziet en je wil verraad en je wil graag. Dus soms schakel je...
0: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten, dat een Pieter Janssens even daar zou komen vertellen hoe de wind zou moeten waaien?
19: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet, dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is? En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig, je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig en je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data, kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen en dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten, soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd, kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. We hebben altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
20: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
19: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
20: Ja.
19: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
20: Ja.
19: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast, wat gaan we samen doen? Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
0: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
19: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames, heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial.
0: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
20: En nog even die structuur van die...
19: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen een IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive-programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder
20: een
19: instap kan maken, een herinvestering kan maken, maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
20: Ja.
19: Of misschien wel een aantal mensen uit het management, of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht, maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel en incentive planten.
0: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
20: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
0: Is dan een onderdeel van de deal? En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon...
20: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris... een beetje afhankelijk van de constructie. Die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10 en de 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
0: Nog even die buy-and-build-strategie, want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè, samen gaan we meer waarde creëren.
20: Ja.
0: Hoe gebeurt dat altijd?
20: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
0: We horen een belletje.
20: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor, daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen, zonder dat we verkocht werden. Ja, dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
2: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
2: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief en best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
2: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
2: Ja, en er
1: zijn
2: zegt over die heel diplomatiek. Punten,
1: absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat is er nooit geen emotie bij te passen gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we daar naar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
3: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund, hè. Dus ook daar, maar ook dat, hè, ook daar valt over te spreken.
3: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar we in zitten inderdaad zal eindigen.
2: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
3: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
2: Een liquidity event, ja.
3: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
2: Oké, helder.
3: Gezegd.
2: Ja.
3: Ja, dat, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
2: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken, niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
2: Maar de merken blijven
1: merken
2: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. We hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route, maar het mag niet het hoofddoel zijn. Hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
3: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar, van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
2: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Dus nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
2: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè? En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen. Dat zijn voor mij de drie parameters.
2: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
3: Ja. Je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
1: Zit ook in het beestje, denk ik.
2: Hij gaat toch niet, begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Dat je denkt,
2: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep, en dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven? Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk ik dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel.
2: En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis? Enzovoort.
2: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
6: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Als je informatie over je product wilt delen met je klanten, maar je productdata staan in meerdere systemen en je wilt je verpakkingen niet volzetten met verschillende QR-codes, dan is het tijd voor de QR-code Powered by GS1. Vanaf eind 2027 ook scanbaar aan de kassa. GS1. Samen neutraal. Wereldwijd.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: De Friday Move zendt vrijdag uit vanaf Golfclub De Duke in Nistelrode, waar de Masters Summer Expo plaatsvindt. Jan Slachter is de co-host. Ook schuiven Wilco van Schaik en Ruud Hendricks aan.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Een van de oprichters van Hamas is vrijgelaten door Israël. Het gaat om de 71-jarige Hassan Youssef, die sinds oktober 2023 vastzat. Volgens zijn zoon is hij inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis op de westelijke Jordaanoever. Waarom Israël hem heeft vrijgelaten is niet bekend. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. Boardroom Panel.
19: De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, grijpt hard in en verbiedt een relatief kleine overname van een glasvezelnetwerk door KPN. Is dit een noodzakelijke rem op de marktmacht van KPN of slaat de toezichthouder een beetje door? En één kritisch rapport van Cleveland Research kost Adyen op één dag miljarden aan beurswaarde. Nou, als board zit je hier dan natuurlijk te verbijten. Ga ik allemaal bespreken in het Boardroom Panel. Tanja Nagel is er, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Dutch Security Institute, de DSI. En commissaris bij Achmea Bank. Welkom, Tanja.
20: Dankjewel.
19: En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit en commissaris bij verschillende bedrijven. Leen, ben jij er al? Bijna, hoor ik. Nou, dat komt goed. Goed, we gaan beginnen. Een kritisch rapport van het Amerikaanse bureau Cleveland Research. Die zette het aandeel Adyen vrijdag zwaar onder druk. Dat verloor op het dieptepunt 14%, waarna de handel zelfs tijdelijk werd stilgelegd. En het gekke was, Cleveland is voor velen toch een relatief onbekende partij. En dat rapport, dat was online lange tijd niet vindbaar. Dus ja, waar reageer je dan eigenlijk op als belegger? Nou, Tanja, hoe heb jij zitten kijken hiernaar en hoe denk je dat de board van Adyen naar deze paniekzaaierij keek?
20: Nee, het geeft maar aan dat je niet in de hand hebt hoe beleggers reageren op wat er gebeurt met de koers van je aandeel. En daar heb je dus ook gewoon geen grip op. Mm. De vraag is dan, want die vraag stelde je er net ook al bij je inleiding, wat moet je dan eigenlijk doen als board?
19: Ja.
20: Stilzitten en wachten tot je geschoren bent en overgaan tot de orde van de dag is heel vaak de methode. Het kwam hier ook nog eens een keer bij. De CFO gaat weg. Mm. Maar CFO heeft heel lang gezeten. Dus ja, kan een CFO dan nooit weg? Is ook een beetje gek.
19: Ja.
20: Dus ik snap wel dat ze toch gereageerd hebben, omdat kennelijk op sommige onderdelen, toen het rapport wel eenmaal vindbaar was, het niet klopte wat ze daarin gezegd hebben. Maar voor je het weet komt er dan weer een reactie en nog een reactie en weet je ook niet helemaal waar je mee bezig bent.
19: Nee.
20: Dus het is heel lastig om te bepalen wat je nou moet doen in zo'n situatie.
19: Ja.
20: En er waren ook geluiden die zeiden, ja, ze moeten gewoon waarmaken wat ze hebben aangegeven, dat het uitzicht is. Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het is lastig in de hele sector, maar dat zit hem met name op technologische ontwikkelingen en investeringen daarin en niet zozeer in de volumes.
19: Nee.
20: Wat dan ook uit dat researchrapport naar voren zou komen.
19: Ja, precies. Leen Papen, wij hoorden op de achtergrond wat geluid. Ik neem aan dat jij, maar dan wel op afstand, bij ons bent.
21: Ja, Nina, ik had me zeer verheugd om in de uitzending te zijn, maar vergistende tijd, althans, het was veranderd, excuus voor dat feit. Maar ik hoor jullie en ik ben hopelijk ook te horen.
19: Nou, je bent fantastisch te horen en je bent er toch echt bij, al is het op afstand. Je doet gewoon mee. Jij hebt natuurlijk ook gekeken naar dat aandeel Adyen, dat 14% kelderde. Hoe denk jij dat een bestuur van Adyen op dat moment, op zo'n dag dat gebeurt, in de boardroom zit?
21: Nou, niet ontspannen. Dat is natuurlijk even, denk ik, nou, paniek is een groot woord. Maar dit helpt natuurlijk niet om de rust te bewaren. En ja, weet je, Tanja zei al het nodige over zo'n rapport. Ja, dit zijn maar die dingen die gebeuren. En je mag hopen dat ze in de scenario's ook met dit soort dingen rekening houden. Het is al eerder gebeurd, hè, dat Adyen in het nieuws kwam en dat het aandeel flink kelderde. Mm-hmm. Dus ze zullen daar in die zin ook wel op zijn voorbereid. En ook wel hebben nagedacht wat we dan zouden kunnen en moeten communiceren. Maar goed, elke keer is weer anders. En dan ja, is altijd weer de vraag, hoe reageer je en wat zeg je dan?
22: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Is dat inderdaad dan wat je zou moeten doen? Gewoon weer leggen en rustig blijven, hoofd koel houden en kijken of je het sentiment een beetje kan beïnvloeden?
2: Zeker. En op het moment dat je aantoonbaar kan aangeven dat datgene wat wordt geschreven niet klopt, ja, dan moet je dat ook met enige kracht proberen te weerleggen. Want alweer anders gaan dit soort dingen ook een eigen leven leiden. En je weet met dit soort partijen nooit. Ja, zit er een shortseller achter die jouw koers naar beneden wil duwen? Mm. Of is het reëel? En ja, wat ik lees ook uit de reactie van Adyen, dan lijkt het erop dat het toch much ado about nothing is. Maar alweer, je hebt er wel een hoop last van. Dat ja. is het wel. En ja, dan moet je reageren. En dat hebben ze terecht ook gedaan.
1: Ja, precies. Nou, maandag klom de koers weer een beetje omhoog. Klein beetje herstel. Wat ik wel gek vind, Tanja, is natuurlijk dat eigenlijk niemand in eerste instantie het rapport kon vinden. Dus ja, de koers reageert wel. Mensen gaan in paniek een beetje het aandeel verkopen. Is dat een gezonde situatie voor de financiële markten?
3: Nee, dat is het natuurlijk niet. Dat is een makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar als je volgende vraag zou zijn, en hoe kan je dat dan voorkomen naar de toekomst toe?
1: Geen idee.
3: Nee.
1: Nee.
3: En ik denk dat we er nog wel vaker mee te maken zullen krijgen. En dan heb je toch weer de situatie dat je er dan toch maar gewoon mee te dealen hebt.
1: Ja, want het is gewoon beleggerssentiment. Beleggen is ook een stukje emotie. En als je ziet dat er een soort verkoopgolf komt, dan komt er misschien een angstreactie bij mensen die dat rapport nooit hebben gezien of niet eens weten waar het over gaat. En die denken, hup, er is iets, ik moet er ook vanaf.
3: Nou ja, misschien moet er iets komen waarbij de analisten onder toezicht komen te staan. Maar we hebben al genoeg organisaties die onder toezicht staan. En iets wat uit het buitenland komt, kun je ook niet helemaal weerhouden. Maar het is natuurlijk wel kwalijk dat er zo'n rapport, wat dan kennelijk feitelijk inhoudelijk niet klopt, zo'n dit teweeg kan brengen.
1: Ja, ja. Leender zegt dan je iets heel interessants. De analisten misschien wel onder toezicht stellen. Hoe denk jij daarover?
2: Nou ja, dat is misschien een leuk idee, maar dat gaat niet werken. Zeker niet omdat
3: het was ook niet serieus bedoeld, Leen.
2: Nee, begrijp ik dan, ja. Dus dat lukt natuurlijk niet. Het enige wat je zou kunnen overwegen, maar dat is ook wel ingewikkeld. Ja, je kunt ook iemand aanspreken in rechten. Maar dan moet je wel die partij ook inderdaad kunnen aanspreken in een jurisdictie. Dat is al ingewikkeld. Het is een hoop gedoe, negatieve publiciteit. Dus dat is ook weer ingewikkeld. Maar ja, nogmaals, schade berokkenen in dit geval aan je bedrijf. Ja, je zou daar natuurlijk ook toch wel wellicht iets aan kunnen en willen doen via zo'n weg. Maar alweer, ik snap dat meestal niet gebeurt. Want het kost tijd, energie, geld en ook negatieve aandacht.
1: Ja, ik vraag me dat dan af, hè, of zo'n Adyen dan toch achter de schermen wel contact zoekt met die Cleveland Research. Wat zou jij dat doen, Tanja? Zou je gaan bellen en zou je zeggen, jongens, waar zijn jullie mee bezig als woordvoerder van Adyen, als je dat was?
3: Ja, ik weet niet eens of het mogelijk is. Dat als het rapport dan niet te vinden was, ja.
1: Ja, dat is een ingewikkelde, ja. Ja, ik zou het denk ik wel proberen als ik woordvoerder was. Kijken of ik met die lui in contact kan komen. Checken, wie zijn jullie eigenlijk?
3: Ja.
1: Ja? Wat is uiteindelijk, denk je, het grootste risico voor Adyen? Meer concurrentie, want de fintechmarkt is natuurlijk een steeds drukkere markt ook aan het worden. Of is het dan toch die analistenrapporten die toch wel veel teweeg kunnen brengen en dus ook schade kunnen berokkenen?
3: Nee, ik denk dat je toch vanuit de economie moet blijven redeneren op het moment dat jij in staat bent om datgene wat je hebt geprojecteerd waar te maken. Dan moet je ook die analistenrapporten kunnen overleven.
1: Leen, wat denk jij?
2: Ja, een kleine disclaimer. Ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van P. En dat is een klein broertje van Adyen. Mm-hmm. Maar uit die hoofde weet ik wel datgene wat Adyen als antwoord heeft gegeven. Ja, dat klopt wel. Natuurlijk is er altijd prijsdruk. Natuurlijk zijn er concurrenten. En natuurlijk heeft dat ook een effect. Dus in die zin denk ik dat hun antwoord ook wel klopt. En ja, contact opzoeken met Cleveland. Ja, als je die club niet eens kent, ja, dan is dat wel ingewikkeld waarschijnlijk. En helpt het waarschijnlijk ook niet. Maar ja, goed, niets geschoten is altijd mis. Dus de poging zou je zeker kunnen wagen.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: We zitten midden in het boardroom panel vandaag met Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van Dutch Security Institute en commissaris bij de Achmea Bank. En Leen Papen bij ons op afstand, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit en commissaris.

0: Dat is bij verschillende bedrijven. We gaan het even hebben over de overnamestrijd in de Italiaanse bankensector. Want daar woedt inderdaad een strijd tussen verschillende banken. Intesa San Paolo die heeft een vijandig bod gedaan van ruim 30 miljard euro. Hebben ze gedaan op de oudste bank ter wereld. Een van de oudste banken ter wereld, namelijk Monte dei Paschi di Siena. Dat bod dat komt precies op het moment dat er plannen zijn voor een fusie tussen Monte dei Paschi en Banco BPM. Nou, die strijd die is ook Europees gezien interessant. Want het draait niet alleen om schaalgrootte, maar ook om politieke invloed en de toekomst van de Europese bankensector. Nou, in Italië zie je al anderhalf jaar een overnamegolf in het bankenlandschap. Leen, wat is daar aan de hand?
1: Nou ja, het Italiaanse landschap is wat versnipperd. Niet altijd even robuust. En dus wordt ook daar gezocht naar schaal. Dus dat traject dat loopt al jaren. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook wel op zijn Italiaans. Daar zit natuurlijk ook de politiek vaak wel weer met een vinger in de pap. En het gaat ook niet altijd even snel. Maar goed, ja, weet je, dat in Europa er ook gezocht wordt naar toch weer sterkere spelers. En ook met name in Italië. Dat is op zich niet nieuw. En ja, dan komt in dit geval natuurlijk er iets op gang. En dan is er altijd wel weer een andere partij die denkt, nou moet ik ook even inspringen, anders mis ik de boot. Ja. Dus dat is wat je ziet gebeuren.
0: Ja, precies. Dus daar nu gaat het om Monte dei Paschi, die eigenlijk de rol krijgt van overnamekandidaat. Tanja, is dit uiteindelijk goed nieuws voor de Italiaanse consument? Of dreigt er te veel macht bij een paar grote spelers terecht te komen?
2: Nou, wat ik in dit geval ook wel interessant vind, is als je uitzoomt, dat de politiek hier eigenlijk een hele grote rol in speelt.
0: De regering Meloni.
2: Ja, want wij zijn natuurlijk gewend dat de centrale bank en de ECB dan van dit soort dingen iets vindt en daar wel of niet de goedkeuring aan verleent. Mm-hmm. Maar het blijkt hier dat er ook nog een strijd woedt in die zin dat de twee grootste banken in Noord-Italië zitten en dat mevrouw Meloni kennelijk, of de regering Meloni, op zoek was naar een manier om te zorgen dat we ook wat meer kracht in het zuiden van Italië kregen.
0: Het klinkt op zich niet heel gek.
2: Ja, is dat aan de premier? Ja. Ik weet het niet. Maar goed, als je kijkt naar wat er nu gaande is, is dat Intesa van de 1300 filialen of zoiets die die bank heeft die ze zouden overnemen, daar willen ze meteen de helft van afstoten. Ja. Omdat de andere helft, inclusief alle andere diensten, 80% van de winst oplevert. Ja. Daar zie je natuurlijk ook iets gaan. Weet je, een bank die nog 1300 filialen heeft, dat is ook niet meer helemaal
0: dat
2: van deze tijd.
0: Dat kennen wij niet. Nee,
2: nou is Italië natuurlijk veel groter dan Nederland, maar toch. Dus ik denk dat als je kijkt naar efficiëntie en de manier waarop je naar die markt zou moeten kijken, die stappen best logisch zijn. Maar dat er dan een politieke invloed is die dit zou kunnen of willen voorkomen, ja, ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, wat denk jij, Leen? En zie je dit ook behalve Italië misschien in andere meer Zuid-Europese landen?
1: Nou, in eerlijkheid gebied te zeggen dat ik denk dat je dat in meer landen ziet. En dat is natuurlijk niet altijd zo obvious als het in Italië gebeurt. Dat is wel de realiteit. Maar er is natuurlijk altijd wel een zekere invloed van politiek op dit soort processen. Het gaat om niet niks. Het gaat om een paar grote banken en ja, toch ook grote belangen. Dus dat snap ik wel. Maar ja, je zou willen dat die dominante politiek wat minder op de voorgrond zou treden. Maar ja, goed, dat is Italië. Hmm. En verder, ja, weet je, is het goed voor de consument? Ja, nee. Hè. Dus aan de ene kant denk je dat het ook een robuustere bank oplevert die ook efficiënter is, want daar worden wat filialen gesloten. De andere kant van die medaille is natuurlijk dat ja, als je groter wordt, heb je meer macht. En dat aan zich hoeft weer niet goed te zijn voor de consument. Dus ja, ja. Hoe het uiteindelijk uitpakt, dat valt altijd weer maar af te wachten.
0: Ja, Marleen, je hoort natuurlijk ook wel geregeld van Europese banken dat ze zelf vinden dat ze eigenlijk te klein zijn, te weinig macht hebben, ja, ten opzichte van Amerikaanse grootbanken. Is dat dan misschien wel een hele goede zet dat we toch wat meer gaan consolideren en dat we wat meer macht gezamenlijk krijgen?
1: Nou, wat je ziet in Europa is dat we helaas om verkeerde redenen wellicht, maar ons bewust zijn geworden van het mondiale spel, de geopolitiek en de macht van in dit geval een land als Amerika onder een maloot, excusez-moi, als Trump. dan hebben we ook nog te maken met China. Dus in Europa is het sentiment rondom fusies, overnames en concentratie toch een beetje aan het veranderen. En realiseren we ons dat we toch misschien wat meer grote, sterke partijen nodig hebben. Dus daar waar in het verleden dit soort dingen ook snel werden afgeblazen, zie je dat sentiment veranderen. En ja, Ik heb er begrip voor, omdat ik denk dat we anders als Europa toch ook in het geweld wereldwijd ook een achterstand oplopen. Ja. En ja, dan heb je helaas weinig keus om dit soort dingen ook goed te vinden.
0: Wat denk jij, Tanja?
2: Nou, ik zou het dan wat liever zien gebeuren in een Europese samenwerking dan dat het puur in Italië gebeurt. Ja. Maar op dat gebied gebeurt er natuurlijk nog veel te weinig.
0: Ja, dus je denkt, dit is meer een nationale kampioen die je dan creëert. Een nationale grootbank in plaats van een Europese grootbank. Ja. Nou, dan zouden wij eigenlijk gewoon een van die Italiaanse banken over moeten nemen.
2: Wij als
0: Nederland?
2: Ja.
0: ING of ABN AMRO? Of,
2: ja.
0: Nou, twijfel?
2: Ja, nee, dat is natuurlijk niet aan de orde.
0: Nee, maar je zegt wel iets interessants, hè? Als je meer Europees gaat samenwerken.
2: Ja, maar dan zou je dat ook moeten zien vanuit een Europees beleid. Vanuit datgene wat we dan besloten hebben, wat we met z'n allen willen bereiken. Waar dit een invulling van zou kunnen zijn.
0: Ja. Dus dan zitten we nog wel weer een paar stappen verder. Oké, nou, we blijven natuurlijk die consolidatieslag in Italië echt wel volgen. Maar nu gaan we toch weer even terug naar eigen land. De Autoriteit Consument en Markt heeft namelijk een streep gezet door een relatief kleine glasvezeldeal tussen KPN en Delta Fiber. De ACM ziet te veel marktmacht ontstaan bij KPN. Ze zeggen, nou, KPN die heeft een steeds bredere strategie, waarbij ze meerdere kleinere deals eigenlijk steeds aan elkaar gaan rijgen en daarmee een soort marktmacht gaan opbouwen. Daar zetten wij nu een rem op. Leen, is dit een krachtig signaal dat de toezichthouder uiteindelijk nu gewoon hard optreedt? Of slaat de ACM door zo'n relatief kleine deal eigenlijk te verbieden?
1: Ja, goede vraag. Hè. Dus kralen rijgen is natuurlijk een manier om een beetje onder de radar te blijven als KPN. En uiteindelijk daarmee toch een grote speler te worden. Dus die strijd om de glasvezelmarkt met name, die is natuurlijk ook al een aantal jaren gaande. En ja, elke keer weer als je een kleine kraal toevoegt, dan komt er een moment waarop het totaal zo groot is dat je als ACM ook wel zorgen gaat maken. En ja, dan kun je zeggen, deze casus is dan weer eigenlijk futiel. Het is een kleine overname, 200.000 aansluitingen, dus waar heb je het over? Maar goed, als je dat in het totale plaatje beschouwt en ook uiteindelijk een patroon ziet, ja, dan is er een moment waarop je als ACM denkt, ja, nu moeten we misschien toch een keer ho zeggen. En dat is denk ik wat er nu gebeurt.
0: Ja, Tanja, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, er wordt de hele tijd van 200.000 gesproken, maar Delta Fiber heeft in totaal wel bijna 2 miljoen aan aansluitingen.
0: Ja.
2: Dus dit is inderdaad een klein gedeelte. Waarbij, ik heb begrepen, als je wat meer stukken leest, KPN ook best vervelend is naar Delta Fiber toe om te zorgen dat ze hun eigen netwerk niet kunnen gebruiken als ze niet gaan samenwerken met KPN. Okay. Dus het kan ook nog eens zijn dat dit het begin is van, want de ACM, sorry, een beetje gedeformeerd door mijn achtergrond. Die zegt van, ze kunnen gewoon samenwerken, ze hoeven helemaal niet over te nemen. Want als ze afspraken maken, kan dat ook gewoon.
0: Ja.
2: Je ziet dat KPN, zowel als Vodafone, die ze ongeveer, Ziggo Vodafone, die ze ongeveer de hele markt verdeeld hebben, eigenlijk in marktaandeel zakken. En dat weet KPN te compenseren door alsmaar die kralen te rijgen. En Ziggo heeft dat nu zo'n beetje gestabiliseerd. Hm. En ik snap wel dat de ACM dan nu zegt, ja, weet je, als we dit dan door laten gaan, dan hou je eigenlijk, je hebt nu nog Odido en deze partij, en dan hou je niks meer over. En bovendien, KPN wil van koper af, die moet een glasvezel.
0: Ja.
2: En daar hebben ze dan deze partij eigenlijk, zou wel fijn zijn als ze deze erbij krijgen. Maar dan heb je dus nog maar twee partijen en een beetje Odido.
0: Ja, precies. Maar ja, goed, sommige kenners zeggen ook dat als de ACM, als dat de ACM nu streng optreedt, omdat er eigenlijk eerder niet adequaat werd ingegrepen toen ze al bezig waren met kralen rijgen. Dus dat ze het nu een beetje een soort fout van eerder rechtzetten. En als jij zegt, ik heb stukken gelezen, ik proef wel een beetje invloed van KPN die een bepaalde druk zet op Delta Fiber, dan zou je kunnen zeggen, misschien wel goed dat de ACM nu gewoon er een rem op zet.
2: Nou, en ik vind het nooit zo interessant om te kijken wat er in het verleden misschien anders gebeurd had kunnen worden. Mijn vader zei altijd, as is verbrande turf, wij doen er niks meer aan.
0: Nee, dus je kan alleen doen wat je nu kan doen en dan proberen toch nog een beetje bij te sturen als dat nodig is. Ja. Leen, betekent deze rem door de ACM nu dat het klaar is voor KPN wat betreft overnames in de glasvezel?
1: Dat denk ik niet. Het zal even een kleine hiccup zijn, maar ja, die strijd gaat natuurlijk door. Maar wat Tanja ook zei, kijk, dit probleem kun je natuurlijk makkelijk oplossen. En dat is in het verleden ook gebeurd natuurlijk door af te dwingen dat je gebruik kunt maken van het netwerk wat er ligt aan glasvezel. En daarmee dus ook concurrentie ook mogelijk maakt. Nou, dat is in het verleden gebeurd. Dat zou in dit geval ook weer kunnen gebeuren. Maar ook hier weer, ja, weet je, het is natuurlijk wat je vaak ziet gebeuren, is dat de straat vier keer opengebroken wordt om vier keer een glasvezel neer te leggen. En dat is natuurlijk niet handig. Het is inefficiënt, het is duur. Het leidt tot overlast. En alweer, dat probleem is eigenlijk makkelijk op te lossen. Maar ja, dan moet je als ACM, of eigenlijk als politiek, moet je natuurlijk afdwingen dat men op die manier de netwerken voor elkaar openzet. En ja, eigenlijk wil geen van die partijen dat. Dus het is een ingewikkelde, maar het is wel makkelijk op te lossen als de politiek daarin doortassender zou zijn.
0: Ja, en Tanja, ik neem aan dat ze in de boardroom bij KPN flink gevloekt hebben toen dit nieuws van ACM kwam.
2: Ja, ik denk het.
0: Doe toch wat met je strategie?
2: Ja, zeker.
0: Dank jullie wel. Tanja Nagel, voorzitter van de Raad van Toezicht van DSI. Commissaris ook bij Achmea Bank. En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. En commissaris bij verschillende bedrijven. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 procent uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Een van de oprichters van Hamas is vrijgelaten door Israël. Het gaat om de 71-jarige Hassan Youssef, die sinds oktober 2023 vastzat. Volgens zijn zoon is hij inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis op de westelijke Jordaanoever. Waarom Israël hem heeft vrijgelaten is niet bekend. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter. In Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
12: De internationale scheepvaart is essentieel voor de groei van de wereldeconomie, maar is daardoor ook extra kwetsbaar voor internationale crisis. Tijdens corona mochten zeevaarders in veel landen niet meer aanmeren. Vervolgens lag het Suezkanaal plat, brak er een oorlog uit in Oekraïne en nu liggen boten vast in de Perzische Golf bij de Straat van Hormuz. Ja, waarom zou je dan überhaupt nog kiezen voor zo'n baan? Zou je kunnen denken als je jong bent en aan het begin staat van een carrière. Bij mij is Sascha Meijer, General Secretary, oftewel algemeen secretaris van de vakbond Nautilus International. Sascha, welkom. Je moet je microfoon, die is een beetje naar beneden gezakt. Moet je even wat omhoog trekken, anders hoort niemand je. Ja, ik zet hem wel wat hoger voor je. Ja. Zeg maar wat, dan kan iedereen je horen. Kom maar, ja.
2: Ja, goedemiddag Nina. Dank je wel om mij uit te nodigen hier in de studio. De microfoon wil niet helemaal.
12: Nee, nou, anders hou je hem zo vast. Dan komt iemand het even repareren. Dat zou fijn zijn.
2: Ja, we zijn heel blij om hier te zijn. Met name om de stem te laten horen van varenden. Onder andere van de mensen die inderdaad in de straat van Hormuz zitten.
12: Ja, want dat is inderdaad iets voor wie jij ook opkomt. Nautilus International, een internationale vakbond. Het is natuurlijk ook een internationaal beroep als je op zo'n schip zit. Jij bent een echte vakbondsvrouw. Je zit al heel lang bij de FNV, CV van bijna 30 jaar, zie ik. Nu ben je dus voorvrouw van vakbond Nautilus International. Heb jij zeebenen?
2: Ik heb inmiddels wel zeebenen, maar ik ben meer een landgod die de afgelopen 11 jaar maritiem is geworden.
12: Ja.
2: Ik praat dag en nacht met leden op schepen in de zee, maar ook in de binnenvaart en in de waterbouw. Ik heb inmiddels wel wat zeebenen, maar helaas word ik ook nog wel een zeeziek als ik op de Ierse Zee bijvoorbeeld oversteek.
12: Zo, ja, want je vaart wel eens mee. Je staat al niet op de brug, want je zegt zelf, ik heb daar niet de diploma's voor. Hoe rol je daarin? Want dat is natuurlijk een hele andere wereld, ook als vakbondsvrouw.
2: Ja, ik sta wel aan de brug als vakbondsbestuurder, maar niet als maritiem bestuurder. Niet als stuurman, zeg maar.
12: Nee.
2: Hoe rol je daarin? Ik ben van oorsprong jurist. Ik heb heel lang bij de FNV gewerkt, je zei het al. Op een gegeven moment in internationale rollen. En Nautilus is in Nederland een deel van de FNV. Nautilus is ook een gefuseerde internationale vakbond in Engeland, Nederland en Zwitserland.
12: Oh ja.
2: En deel van een grotere vakbonds familie. Hmm. Ik was op een gegeven moment toe aan niet meer alleen juridisch werk, internationaal werk, maar bestuurswerk te doen binnen de vakbeweging, maar wel graag internationaal. Nou, Nautilus is ook een vakbond in Nederland waar ik internationaal werk kon doen vanuit Nederland in de prachtige sector vol uitdagingen. Hmm. En daar ben ik sindsdien de afgelopen 11 jaar met hart en ziel voor bezig.
12: Ja, nou, er is inderdaad behoorlijk wat aan uitdagingen wat je allemaal meemaakt daar. Als we naar de actualiteit kijken bijvoorbeeld. Je bent natuurlijk net begonnen als algemeen secretaris. Hiervoor was je dus leider van de Nederlandse tak. Nu dus internationaal. En dan begin je eigenlijk met een grote maritieme crisis rondom de straat van Hormuz. Is dat een taai begin ook?
2: Ja, het is al jaren taai. En ik was natuurlijk inderdaad al voorzitter in Nederland van Nautilus. En nu leid ik de 3 afdelingen Nederland, Zwitserland, Engeland. Het is al jaren taai. Jij vatte het net al samen. Hè? De pandemie was heel heftig voor mensen op schepen.
12: Mm-hmm. Ja, ze mochten niet aanmeren in verschillende landen. Uit angst voor het coronavirus.
2: Exact, ja. Exact. En dat maakte dat ik bijvoorbeeld een lid had die met kiespijn 3 weken in Azië die op een schip moest blijven voordat hij in Korea uiteindelijk naar de tandarts mocht.
12: Ja,
2: zulke extreme
12: bizar,
2: dingen gebeurden er. Nou, vervolgens gebeuren er oorlogen. Onze leden kiezen voor een maritieme carrière, maar niet, nadrukkelijk niet voor een militaire carrière.
12: Nee, maar ze zitten dus er dan gewoon wel middenin.
2: Ja, dan ben je gewoon je werk aan het doen. Aan het baggeren bij Dubai of op een vrachtschip of op een tanker aan het varen. Mm. En dan kom je midden in een oorlog die niet de jouwe is.
12: Nee.
2: En we hebben allemaal de berichten van vannacht en vanmorgen gezien. Dan vliegen gewoon de bommen en de drones om je oren.
12: Ja.
2: Dus dat is gigantisch.
12: Precies. En neem ons eens mee in de werkzaamheden van een gemiddeld zeeschip. Hoe groot is die bemanning daarop en wat moeten die zoal doen?
2: Ja, dat is heel verschillend, want je hebt cruiseschepen, je hebt jachten. Maar ik vanuit Nederland, in Nederland hebben wij veel handelsvaart. Dat zijn schepen die vracht vervoeren, ofwel in containers, ofwel andere vracht.
12: Ja, kan ook over de binnenvaart, hè?
2: Ja, dat kan inderdaad. We hebben ook heel veel binnenvaart in Nederland.
12: Mm-hmm.
2: Daarom zitten we in Rotterdam en in Basel, zodat we de hele Rijn bestrijken als maritieme vakbond. Maar als je het hebt over zeeschepen en dan niet over ferries of cruiseschepen, maar over handelsvaartschepen, dan zit daar vaak een kleine bemanning, ongeveer 7 mensen, op relatief kleine handelsvaartschepen.
12: Ja, precies. En als we nu bijvoorbeeld dat even vergelijken met wat er zoal vast ligt bij de straat van Hormuz, dat zijn, neem ik aan, grote schepen, olieschepen, grote zeecontainerschepen. Moet ik dat zo zien?
2: Maar ook van alles. Er liggen ook jachten van particulieren of bedrijven die gewoon in die omgeving vastgelopen zijn toen de oorlog begon. En Nederland kent ook heel veel waterbouw. Er zijn Nederlandse bedrijven die baggeren in de bredere Persische Golf en Golf van Oman. Mm-hmm. En daar zitten heel veel van mijn leden.
12: Ja, hoeveel zijn dat er die daar nu vast liggen?
2: Nou, wereldwijd zijn er 20.000 zeevarenden op schepen in de straat van Hormuz. Wij zijn in contact met ongeveer 100 Nederlandse zeevarenden in de bredere omgeving.
12: Ja.
2: En het gaat mij natuurlijk niet alleen om de Nederlandse zeevarenden.
12: Nee, je bent internationaal.
2: Maar om alle zeevarenden.
12: Ja, en onder wat voor omstandigheden liggen zij vast?
2: Ja, dat wisselt een beetje waar je bent en op wat voor soort schip en of het bij wat voor bedrijf. Eén nuancering, de schepen liggen vast in de straat van Hormuz, maar er zijn zeevarenden die wel afgelost zijn, omdat er na de allereerste aanvallen en het staakt het vuren wel vliegvelden weer open gegaan zijn.
12: Ja, dus dat
2: met vallen en opstaan.
12: Ja.
2: Dat betekent dat sommige mensen wel van de schepen af zijn. Met vallen en opstaan. Hele dure vluchten, weinig vluchten, maar er zijn vluchten.
12: Mm-hmm.
2: Maar er zijn ook zeevarenden die echt al 100 dagen vastzitten.
12: Ja.
2: De mentale stress is een grote factor. Niet wetend. Dit zijn gewoon vrouwen en mannen die voor een civiele carrière hebben gekozen. Die normaal al bruiloften missen en geboortes. Maar die nu geen idee hebben wanneer ze thuis kunnen.
12: Nee, dus dat is intens natuurlijk.
2: Dat is echt heel intens.
12: Wat kun jij als vakbond voor die mensen doen?
2: Ja, wij zijn heel. Wij en de andere vakbonden binnen onze internationale koepels geven informatie, bemiddelen. En zijn in we hebben contact met familie vaak. En zijn in heel nauw contact ook met de internationale scheepvaartorganisatie binnen de VN, de IMO. En de IMO is eigenlijk voor ons de leidende partij. Om ook aan diplomatie te doen tussen de landen waar dit allemaal speelt.
12: Ja.
2: En om heel hard te werken, want dat willen wij, aan veilige corridors voor schepen en zeevarenden.
12: Ja, dus je probeert waar mogelijk om mensen weg te krijgen die weg willen of weg moeten.
2: Ja.
12: Dus daar kun je ook echt persoonlijk ook een steentje aan bijdragen?
2: Ja, ik zit in die internationale organisaties.
12: Ja, ja.
2: En dat zijn natuurlijk grote tripartite organisaties.
12: Mm-hmm.
2: Maar ik zit wel op een plek met impact in die organisaties. En dat gezegd hebbende zijn het natuurlijk complexe...
12: Je hebt geen toverstafje. Je kan niet zeggen van ik regel hier een vlucht.
2: Nee.
12: Ik zorg dat jij met een heli wordt opgehaald en jullie kunnen afgewisseld... Uiteindelijk is dat natuurlijk niet waar je, neem ik aan, de macht toe hebt. Je kunt alleen maar de hele tijd aandacht blijven vragen voor die groep. En kijken of er met diplomatie wat te regelen valt.
2: Ja, of er met diplomatie corridors komen zodat die schepen eruit kunnen.
12: Ja. Is daar zicht op? Dat lukt? Dat er toch schepen weggaan? Of dat daar meer mensen vrijkomen binnenkort?
2: Nou, ik zie het niet als een quick fix. En zeker niet met wat er vannacht dan weer gebeurt.
12: Nee.
2: En met alle onduidelijkheid. Ook als er openingen zijn, is er ook de vraag... zijn er mijnen, wat moeten we daarmee? Het is een complexe zaak.
12: Ja, dus je hebt ook echt, je kan ze ook geen duidelijkheid geven, je leden. Want er is nog geen uitzicht op een uitweg.
2: Dat klopt, ja.
12: Lijkt me heel pittig ook om die boodschap over te moeten brengen.
2: Ja. Zeevarenden en onze leden zijn robuuste mensen. Als je dat niet bent, kies je niet voor een vak op zee. Het is altijd een pittig vak. Je moet ook heel veel problemen oplossen met een klein team in de machinekamer en op de brug.
12: Mm.
2: Want dat zijn eigenlijk de twee hoofdtaken van veel van onze leden. Of je doet de techniek van het schip of je doet de navigatie van het schip.
12: Ja.
2: Als er iets gebeurt, moet je dat ter plekke oplossen. Dat betekent dat dit mensen zijn die stressbestendig zijn, die zich niet gek laten maken. Je ziet ook nu best wel veel veerkracht. Dat er mensen ook zijn die het er beste van maken. Baggerschepen of vastgelopen handelsvaartschepen. Waar mensen een zwembad bouwen. Waar mensen viswedstrijden doen en die visbarbecuen.
12: Je moet iets. Ja.
2: Maar dat is, daar moeten we niet te licht over denken. Want intussen is de stress enorm.
12: Ja, dat is uiteraard heel logisch. Als je dan inderdaad inderdaad kijkt naar zo'n bemanning op zo'n schip. Je noemt al een paar functies die daar zijn. Hè, van letterlijk de kapitein tot de matroos en alles ertussenin.
13: Ja.
12: Dat gaat inderdaad van hoger tot lager opgeleide beroepen. Ja. Er zitten vaak allerlei nationaliteiten op een schip. Een schip vaart onder een vlag van een land. Kun je het beroep van een zeevarende gewoon per definitie als een hoog risicoberoep definiëren?
2: Ik met wat we de afgelopen jaren leren, denk ik van wel, ja. Wij zeggen sowieso, of we zijn het ook eens met elkaar in de sector, dat het een zwaar beroep is. Mm. Het zijn beroepen met die fysiek en mentaal zwaar zijn. Je werkt dag en nacht op bewegende objecten met herrie. Je werkt vaak in de hitte. Machinekamers zijn soms 45 graden Celsius aan warmte.
12: En lange werkweken. Want het is ook geen dag vrij. En als je vrij bent, ja. Je kan nergens heen. Je zit op een schip.
2: Ja, nou dat is wel een belangrijk punt wat ik ook graag wil noemen. Ik heb heel veel leden, Nederlandse kapiteins, maar ook mensen van andere nationaliteiten die we kennen, die zeggen: ik moet regelmatig tegen de slaap vechten als ik wachtloop.
12: Ja, dat is
2: ik heb heftig. Soms hard rechtop staan slapen.
12: Ja.
2: De arbeidstijden op zee wereldwijd zijn onverantwoordelijk lang.
12: Ja.
2: Er zijn binnen wettelijke regels mogen zeevarenden 91-urige werkweken draaien. 91-urige werkweken.
12: Dat is gestoord.
2: De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN heeft al heel lang geleden onderzocht. Alles boven 50 uur per week is ongezond. Mm. Alles boven 60 uur is heel erg ongezond. Ja. En leidt ook tot hartaanvallen en zo.
12: Maar Sascha, als ik dit hoor, dan denk ik, dit is toch gewoon uitbuiting?
2: Ik denk dat dit, ik noem dit geen uitbuiting, maar wel systemische zaken in de zeevaart die we moeten verbeteren.
12: Waarom noem je het geen uitbuiting?
2: Omdat ik uitbuiting associeer met onderbetaling. Maar dit heeft met arbeidsomstandigheden te maken. Die eigenlijk in de hele wereld als normaal nog worden gezien.
12: In deze sector?
2: In deze sector, terwijl die uren, die werkuren in andere sectoren aan de wal waar wij werken.
12: Dat is echt niet ondenkbaar.
2: Ja, want de arbowet in Nederland gaat uit van 48 uur. Hè. Daar zijn wel wat nuances op en uitzonderingen op. Maar toch 48 uur.
12: Ja.
2: En zeevarenden werken gemiddeld meer dan 70 uur wereldwijd.
12: Ja, en dan hebben ze het erover. Ja, maar je zit dan, laten we zeggen, 6 weken op. En dan werk je inderdaad helemaal uit de naad, letterlijk. En daarna ben je 6 weken af. En dan, ik bedoel, is dat nog een excuus wat je van deze tijd zou kunnen zeggen? Nou, snijd wel hout. Wat vind jij daarvan als vakbond?
2: Ongezond is ongezond. He, dus, en wat we ooit normaal vonden, als we weten dat het ongezond is, moeten we er wat mee.
12: Mm.
2: De World Maritime University heeft hier recent onderzoek naar gedaan, een gezaghebbende universiteit in Zweden. Wij hebben de kennis van hoe ongezond lange uren zijn. Dit moeten we gewoon gaan oppakken.
12: Ja, en dan heb je natuurlijk contact nodig met de reders. Want de reders die gaan hierover. Die hebben die mensen in dienst, die betalen ze, die maken de contracten. Hoe staan die reders hier tegenover?
2: Het onderwerp arbeidstijden is, daar hebben we, om het zacht te zeggen, de handen wereldwijd nog niet voor op elkaar.
12: Nee.
2: We hebben het in de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, geagendeerd en in de IMO, de Internationale Scheepvaartorganisatie.
12: Mm.
2: Ik denk dat het goed is om even te vertellen dat de internationale reders, de internationale vakbonden in de zeevaart en de internationale overheden een maritiem in de ILO, in de Internationale Arbeidsorganisatie, als enige sector wereldwijd een arbeidsverdrag kennen.
12: Ja.
2: Daar zijn we heel trots op, want dat legt fundamenten van bescherming voor zeevarenden uit alle landen, onder alle vlaggen.
12: Ja.
2: Dan heb je het echt over basisrechten.
12: Ja, ik wou zeggen, want
2: gezond eten.
12: Daar ontbrak het dus aan.
2: Ja, en dat arbeidsverdrag willen wij dus als vakbonden voortdurend. Wij willen die bodems van bescherming voortdurend ophogen. Dat noemen we continuous improvement.
12: Ja, ja.
2: En arbeidstijden is een onderwerp wat wij daar hoog op de agenda hebben staan.
12: Ja, precies.
2: Maar we zijn het nog niet eens.
12: Nee, dat blijkt. Want als je nog steeds spreekt van 91 uur uurige werkweken, dan heb je nog een lange weg te gaan als vakbond, denk ik. Zeker als je het naar misschien wel meer Europese standaarden zou willen brengen. Is dat wel het doel? Dat je het gewoon zegt van, nou, wij vinden ook dat het gewoon max 48 uur zou moeten zijn? In een week.
2: Max 48. Je moet het ook bekijken in relatie tot die verlofperiodes. Ja. Hè? En jij zei net 6 weken.
12: Wat vind jij dan redelijk? Hoeveel urige werkweken streef je naar?
2: Nou ja, ik denk als je het ook uitmiddelt met rusttijden, dat je in ieder geval aan voldoende rust moet komen. Aan 70 uur rust in een werkweek. De ILO zegt 50 uur. Boven 50 uur is ongezond. Boven 60 uur is extreem.
12: Ja, dus jij.
2: Dus je moet eigenlijk niet voorbij die 50 uur willen.
12: Jij wilt eigenlijk streven naar 50 uur voor een werkweek, voor iemand op zee.
2: Het zou op zich, mensen op zee zijn mensen net zoals wij. Mensen zoals, net zoals mensen aan de wal. Mm-hmm. Die gewoon gezonde banen verdienen.
12: Ja. Ik wil jou een dilemma voorleggen. Je moet kiezen, achteraf mag je nu al zeggen.
13: Het dilemma.
12: Het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op dezelfde boot is goed te verklaren. Of als internationale vakbond moeten wij ons harder inzetten voor gelijk loon bij gelijk werk?
2: Het eerste.
12: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Sascha Meijer, General Secretary van de vakbond Nautilus International. Jij zegt het loonverschil tussen verschillende nationaliteiten op één en dezelfde boot kunnen we uitleggen. Want dat moeten we ook even uitleggen. Er werken vaak inderdaad verschillende nationaliteiten. Veel mensen van de Filipijnen bijvoorbeeld, of Indonesië of India. Die krijgen vaak de helft minder betaald dan een Westerse, een Europese persoon op de boot die hetzelfde werk doet. Ja, dat is echt iets wat als ik dat nu bedenk, dan denk ik serieus? Het is 2026. Dat kan toch niet dat je op dezelfde boot dat meemaakt. Maar jij zegt, dat is uit te leggen. Vertel.
2: Ja, bedankt voor de vraag. Het is een belangrijke vraag en een moeilijke. Het antwoord is genuanceerd. En ik ben blij dat we het mogen vertellen. Mm-hmm. Want het is gewoon belangrijk, dit. Allereerst moet ik wel twee dingen vooraf. Als vakbond zijn wij uiteraard voor gelijkheid en voor sociale vooruitgang.
12: Ja.
2: En dat geldt voor alle zeevarenden wereldwijd. Daar
12: ongeacht nationaliteit.
2: Ja, daar kom ik iedere dag mijn bed voor uit. Ja. Dat is ook waarom we dat arbeidsverdrag hebben gesloten in de ILO. En ik onderhandel over lonen voor zeevarenden wereldwijd.
12: Mm-hmm. Maar.
2: En ik wil die bodems omhoog.
12: Ja.
2: Het tweede wat ik vooraf wil zeggen is, we hebben een wet minimumloon in Nederland. Die geldt ook in de zeevaart. Als je in Nederland vaart of om Nederland heen vaart of vanuit Nederlandse havens, thuishavens noemen we dat, moet je gewoon het Nederlands minimumloon betalen. Mm-hmm. Ook aan buitenlandse zeevaren.
12: Ook aan Filipino's. Ja, oké.
2: Ja. En landen om ons heen lopen voor op ons qua op dit gebied. Het wordt echt tijd dat we als Nederlandse overheid ook de wet minimumloon wat verbeteren. Dat is een lang technisch verhaal, zal ik je niet mee vermoeien.
12: Nee, daar hebben we geen tijd meer voor.
2: Maar in Engeland, in Frankrijk, in Noorwegen geldt het minimumloon wat ruimer dan in Nederland.
12: Okay.
2: Dat is één ding.
12: Ja.
2: Maar de internationale zeevaart is een mondiale sector, niet een Nederlandse sector, waar al eeuwenlang mensen uit allerlei landen op één schip werken.
12: Mm-hmm.
2: Omdat dat zo is, is er een internationale business case, om het zo te zeggen, in dit programma.
12: Mm-hmm.
2: Die door landen wereldwijd ook geaccepteerd wordt. Die neerkomt op de verschillende categorieën mensen aan boord van schepen worden grofweg naar het loonniveau van hun woonland betaald.
12: Ja, dus
2: dat
12: inderdaad
2: verklaart die verschillen.
12: Ja.
2: En dat betekent dat Nederland daarin niet alleen staat. En dat we.
12: Het is wereldwijd zo geregeld.
2: Het is een wereldwijde.
12: Ja, dus waar je woont,
2: ja.
12: Daar heb je natuurlijk, daar maak je kosten.
2: Precies.
12: Het levensonderhoud heeft een gemiddelde bepaalde prijs en daar wordt iemand naar betaald.
2: Ja.
12: Maakt dus niet uit of je op een schip onder Nederlandse vlag vaart en je bent dus, weet ik veel, een paar maanden van huis terwijl je op de Filipijnen woont. Je krijgt gewoon naar Filipijnse maatstaven betaald. En jij zegt, dat vind ik verdedigbaar.
2: Omdat het een wereldwijde business case is,
12: ja.
2: Hebben we er in Nederland mee te dealen. En dat betekent dat wij als vakbond ook in die realiteit onderhandelen.
12: Hmm.
2: Ik heb al gezegd, ik onderhandel om de bodems van bescherming en de lonen voor iedereen omhoog te krijgen. Dat doe ik overal in Nederland, in Europa en in de wereld.
12: Mm-hmm.
2: Maar de Nederlandse vlag en de Nederlandse vloot zijn heel belangrijk voor de veiligheid van Nederland, voor al het voedsel, alle goederen die we in Nederland nodig hebben. Die vlag en die vloot bepaalt ook werkgelegenheid, onder andere voor mijn leden.
12: Ja.
2: En
12: dus als je ze tegelijk zou betalen, die Nederlander.
2: Dan stort de vlag in.
12: Ja, want kan je niet meer concurreren met de anderen. Dat is in elk geval. Ja. Ik zou zeggen, dat is een argument wat de rederijen gebruiken. Ja. Waar jij als vakbond vol tegen ageert, zou ik denken.
2: Ja, en dat is dus te simpel.
12: Omdat jij ook ziet dat dat grote gevolgen zou hebben voor, voor de economie.
2: Ja.
12: Dat echt die rederijen instorten als je ineens Filipijnse medewerkers hetzelfde loon moet gaan geven.
2: Exact, want als je hier wat aan wil doen, dan moet je naar de wereldwijde tekentafel. En daar moet je sleutelen en niet in één land.
12: Ja. We hebben nog vrij kort en ik wil dat toch even gebruiken. Omdat we hebben nu echt wel een paar moeilijke aspecten aan het zeeleven benoemd.
2: Ja.
12: Het is een beroep met een hoog risico. Ja, er luisteren misschien wel jongeren die nu geslaagd zijn, die net hun eindexamen hebben gehaald. Waarom zouden ze in godesnaam die maritieme wereld ingaan?
2: Ja, het is toch ondanks alles een prachtig vak. Dat vertellen mijn leden mij ook iedere dag. Het is een
12: Je niet het laagste betaalde werk hoeft te doen, denk ik dan.
2: Ja, ook dat is een vraag waar nuance bij past. Want als je van school komt, dan
12: begin je gewoon als matroos.
2: Nee, en dat kan. Maar wereldwijd zijn de matrozenbanen vooral worden in Nederland niet veel meer ingevuld door de mensen die hier van school komen.
12: Ja,
2: die zitten meestal op officierenopleidingen.
12: Ja, precies.
2: Overigens, als je wel matroos bent in een ander land, dan verdien je meestal naar het niveau van dat land een erg goed salaris.
12: Hm.
2: En in Nederland kun je instromen op een behoorlijk goed salaris, soms 3500 euro. En dat is een basissalaris. Uiteindelijk heb je meer in je zak door al het overwerk dat je op die schepen doet. Maar je kunt bijvoorbeeld als stuurman, stuurvrouw in een jaar of 5 tot 10 kapitein worden als je het goed doet.
12: Ja, en dat is gewoon een mooi vooruitzicht.
2: Mooie salarissen verdienen, maar het is ook een mooi vak. En, maar we hebben wel, het is een mooi vak waar je de wereld ziet, waar je technisch hoogstaande verantwoordelijkheden draagt. En we hebben wereldwijd uitdagingen. En daar zet ik me met hart en ziel voor in.
12: Dankjewel voor je openheid, Sascha Meijer, General Secretary van vakbond Nautilus International. En wil je meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven? Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de weer.

0: eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
5: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, vrijdag, treedt het Europese asiel- en migratiepact in werking. Maar zijn we daar wel klaar voor en wat betekent het? Dat vraag ik aan CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Maar nu eerst, de aanvallen van Oekraïne op vitale infrastructuur raken Rusland steeds dieper in eigen land.
12: Уражені воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго».
11: Volgens president Zelensky maken de Oekraïnse Flamingo-raketten doelen tot bijna 1000 kilometer in Rusland. Ik praat erover met Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. Welkom.
13: Ja, goedemiddag.
11: Ja, bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer Dorhout, de oorlog in Oekraïne duurt inmiddels langer dan de Eerste Wereldoorlog en langer dan de Sovjet-deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat Oekraïne er na zo'n lange tijd voor?
13: Ja, dat is niet eenduidig te beantwoorden. In Oekraïne spelen twee realiteiten. En die zijn de afgelopen twee jaar, gedurende mijn periode in Kiev, niet enorm veranderd. Aan de ene kant probeert Kiev gewoon, en de mensen in Kiev proberen zo normaal mogelijk door te leven. En zich niet door de Russen te laten vertellen hoe ze dat moeten doen. En aan de andere kant zijn de aanvallen de afgelopen twee jaar een beetje veranderd van karakter. Maar wel structureel doorgegaan. Dus dat leven van iedereen in Kiev wordt voortdurend onderbroken door luchtalarm, luchtverdediging en explosies.
11: Ja, even een beetje over hoe je dat zelf hebt meegemaakt. U bent twee jaar ambassadeur in Oekraïne. Hoe is het om in oorlogstijd een ambassade te leiden?
13: Nou, dat is wat onwerkelijk, want het vergt andere vaardigheden. Het vergt een ander soort van aandacht, een andere focus. Het is heel belangrijk om het team, inclusief de Oekraïnse collega's, om het overeind te houden. En daar ben ik ook ontzettend trots op dat team, dat gelukt is, zeker na de winter, de afgelopen winter. En ja, voor Nederland is het toch wel heel bijzonder om daar niet alleen ooggetuigen van de geschiedenis te zijn en daarover te verslaan, maar er ook in mee te spelen. En dat kan omdat dat Nederland zo'n grote supporter van Oekraïne is.
11: Ja, maar tegelijkertijd, dat is altijd een oorlogssituatie, maar dan zit u daar met uw staf te vergaderen, kopje koffie bij de hand en bom, daar is luchtalarm. Wat doet u dan op zulke momenten?
13: Nou, wij volgen altijd meteen het advies op van onze beveiligingsmanager. En die heeft meer informatie dan wij hebben. Wij hebben wel allemaal de alarm-app op de telefoon staan. Dus als er een alarm wordt gegeven, dan heeft iedereen hoort dat meteen. Maar de beveiligingsmanager die kijkt veel breder en heeft contact ook met collega's van andere ambassades. En die geeft op een gegeven moment een instructie. En dan doen we wat hij zegt. En vaak is dat gewoon de kelder in. En ik ben meerdere keren met gasten waarmee ik in gesprek was, ben ik de kelder in gedoken.
11: Ja, en dan doorpraten gewoon.
13: En dan doorpraten, want er staat ook een koffieapparaat.
14: Ja, meneer Dorhout, wij hebben ook wel eens contact gehad. En u heeft mij wel eens verteld dat uw leven als ambassadeur toch ook weer niet zo standaard is. Dat is logisch, omdat u in de Oekraïne zit. Maar ook dat u, als u twee maanden bijvoorbeeld, als je die zou pakken, dat u zes weken daarvan in Oekraïne bent en dan weer drie weken terug naar Nederland moet. Dat is niet standaard voor een ambassadeur, toch?
13: Nee, zeker niet. Op een paar posten zitten we in een aangepast ritme, zeg maar. Waarbij wat tijd voor wat we noemen rest and recuperation. Hè, dus om een beetje weer bij te komen en afstand te nemen van het oorlogsgeweld. In Kiev is dat inderdaad 6 tot 8 weken daar. En dan anderhalve week ongeveer met reizen 2 weken in Nederland om een beetje bij te komen.
11: Ja, en op te praten met het departement, neem ik aan, wat uitvoeriger dan je normaal.
15: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Aan het begin van de oorlog naar Nederland kwamen om te kijken hoe wij dat deden. En nu komen we met z'n allen naar Oekraïne om te kijken wat zij daar geleerd hebben in de afgelopen 4 jaar. En dat is ongelooflijk veel en heel indrukwekkend.
2: Ja. Waar bent u zo heen gereisd? Ik neem aan dat u niet uw dagen doorbracht aan het front, maar u hebt wel een hoop gezien. Waar zo'n beetje, wat voor indrukken hebt u daar opgelopen?
1: Ik vond het altijd heel belangrijk om te kijken of ik uit Kiev weg kon komen. En er zijn genoeg goede aanleidingen voor. Want Nederland is nogmaals een grote sponsor van Oekraïne. Niet alleen op militair gebied, maar ook op niet-militair gebied. En dat gaf vaak aanleidingen om naar steden te gaan als Zaporizhia, Dnipro, ook Kharkiv, Odessa, Mykolaiv. Dus dat zijn steden die wat dichter bij de frontlinie liggen. En de rest van het land, daar was het makkelijker om naartoe te gaan. Maar ook dat was voor mij belangrijk. Om te praten met de lokale autoriteiten. Om te horen hoe zij de oorlog ervaren. Want in Kiev, dat is toch één kant van het verhaal. En dat zijn ook mensen die heel erg gewend zijn om met andere mensen uit de internationale gemeenschap te praten over de situatie. En het praten met mensen uit de provincies, de provinciehoofdsteden, mensen uit andere beroepen, geeft je vaak een veel vollediger beeld dan alleen met mensen uit Kiev praten.
3: Ja, meneer Dorhout, hoe zorgt u ervoor dat u ook een beetje creatief blijft en niet doet wat anderen al doen? Want om een voorbeeld te geven, na 1 jaar oorlog kwam ik in Irpin, stad boven Kiev, waar een gruwelijke bezetting heeft plaatsgevonden, daarbij ook Bucha. En dan kwam ik daar en ik sprak met de lokale burgemeester en die gaf aan, ja, in het eerste jaar als Europese politici hier naartoe kwamen, dan kiezen ze eigenlijk altijd voor stadjes in de buurt van Kiev. Irpin, daar waren al 150 vertegenwoordigers geweest. Tegelijkertijd merk ik dat ook als journalist, dat er af en toe regie is vanuit Oekraïne om je naar bepaalde plekken toe te sturen. Hoe zorgt u er nou voor dat u in uw eigen doen en laten ook uw eigen opvatting kunt vormen van wat zich afspeelt en dat dat niet is wat de rest al doet?
1: Ja, nou, ik herken heel goed wat u zegt. En Bucha en Irpin zijn natuurlijk twee plekken die met name ook door de autoriteiten gebruikt worden om inkomende bezoeken naartoe te loodsen. Dat heeft soms ook te maken met de beschikbare tijd voor die bezoekers. Ik ben daar in het begin ook even geweest, gewoon om te kijken wat daar is gebeurd. En in beide steden, die hebben zeg maar de klap opgevangen van de Russische invasie richting Kiev. En daar is heel veel verzet gepleegd. Er zijn ook heel veel verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd door de Russische troepen. Dus het zijn wel twee plekken met een verhaal. Maar goed, het is inderdaad dicht bij Kiev. En ik heb zelf de vrijheid. En ik voel me misschien ook wat comfortabeler om te reizen in dat land. Om daarheen te gaan waar niet heel veel andere mensen komen. En zeker niet bezoekers. En dat helpt. En wij doen ook allerlei projecten in Oekraïne, bijvoorbeeld op het gebied van energiezekerheid. En dat is eigenlijk door het hele land heen. Dus dan probeer ik gewoon een aantal dingen te combineren. Een project te bezoeken dat we vanuit Nederland of de ambassade ondersteunen. Iets wat vanuit de EBRD, de Europese Ontwikkelingsbank, gebeurt. En het spreken van lokale zakenmensen en autoriteiten.
2: Ja, je hebt in de journalistiek, ik heb nogal wat oorlogssituaties meegemaakt, heb je zogenaamde embedded verslaggeving en unembedded. Dat betekent dat je doet wat de autoriteiten van je willen, of die volgen, of je gaat je eigen weg. Ik heb altijd dat laatste gekozen. Kies je dat nou als ambassadeur ook? Zegt u gewoon, ik wil daarheen en ik maak zelf uit wat ik wil zien en wie ik wil spreken?
1: Jazeker. En die ruimte die krijg je ook van deze autoriteiten. Dus er is nooit enig bezwaar geweest als ik op eigen doft ergens heen wilde gaan. Sterker nog, dat is altijd ondersteund. Hetzij door de nationale of de provinciale of lokale autoriteiten. Dus mensen vinden het ook enorm prettig als je komt. Want ze ervaren het niet alleen als een hart onder de riem, wat ook een beetje zo is. Maar ze vinden het ook prettig om een verhaal te kunnen vertellen. Dus je krijgt ervoor alle ruimte. En natuurlijk gebeurt dat ook wel eens dat vanuit de autoriteiten een aantal ambassadeurs wordt uitgenodigd om een bepaalde plek te bezoeken, om een bepaald iets bij te wonen of om iets te doen.

0: En in de goede samenwerking geef je daar ook wel eens gehoor aan. Maar er is geen enkele belemmering om daar te gaan waar je graag heen wil en waar je iets te halen hebt.
1: Ja, we zien dat Oekraïne doelen raakt die dieper in Rusland liggen. We hoorden straks ook heel kort al even Zelensky daarover spreken. Maar de Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn ook enorm. Welke verschuiving in de oorlog hebt u in die 2 jaar als ambassadeur meegemaakt?
0: Nou, eigenlijk als ik die twee situaties met elkaar vergelijk, dan is er wel heel veel hetzelfde gebleven. Maar er zijn wel wat nuances die belangrijk zijn. Het eerste is inderdaad de deep strike capability van Oekraïne. De mogelijkheid om met hun drones en raketten doelen diep in Rusland te raken. Dat vermogen is steeds groter geworden. Het tweede is dat vrij recent aan de frontlijn de dynamiek een beetje gekeerd is. Hè. De dynamiek was eigenlijk een hele tijd lang dat Rusland langzaam maar zeker elke dag een paar vierkante kilometer maar wat terrein won. Allemaal niet noemenswaardig. Maar toch, de beweging was wel richting het westen. En nu lijkt de beweging omgedraaid te zijn. En nogmaals, het gaat om vierkante kilometers en die gaat naar het oosten. Tenslotte de Russische luchtaanvallen. Toen ik aankwam 2 jaar geleden, toen was het echt elke nacht raak. En vanaf december vorig jaar is de strategie van de Russen wat veranderd. Ze sparen hun middelen wat langer op. En dat betekent eigenlijk dat het om de 1-2 dagen dat er een luchtaanval is, maar dan met meer materiaal. En het idee erachter is om de luchtverdediging te verzadigen en dat er meer terechtkomt. En dat lukt ook.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne.
2: While the war in Iran is ongoing, the Russian attacks on Ukraine are also ongoing. And it is crucial that we have enough delivery of weapons and ammunition to the Ukrainian armed forces so that they can continue to protect the Ukrainian people.
1: Ja, dat was premier Jette tijdens een bezoek aan Zelensky eerder dit jaar. Als ambassadeur bereidt u dat soort bezoeken natuurlijk voor en u bent daarbij aanwezig. Hoe belangrijk zijn dit soort bezoeken van Jette, maar ook van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie?
0: Ja, die zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewindslieden zelf, om een eigen beeld te kunnen vormen van wat daar gebeurt. En ook gewoon met de directe hoofdrolspelers te praten. Het is ook belangrijk om aan het Oekraïense volk te kunnen laten zien dat we er gewoon echt naast ze staan. Dus niet alleen vanuit onze hoofdsteden roepen dat we ze steunen, maar we komen daar naartoe, we staan ernaast, we doen dat ook. En er valt altijd heel veel te bespreken. Dus die bezoeken, dat is een heel erg belangrijk onderdeel van het werk van de ambassade in Kiev.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook heel veel over de wensen die Oekraïne heeft. En daarbij ligt de nadruk nu in elk geval vooral op luchtafweer, toch?
0: Ja, luchtafweer is een van de grootste en belangrijkste dingen die Oekraïne graag in grotere getale wil hebben. En dat heeft onder andere te maken met alle aanvallen die de afgelopen winter zijn gepleegd op de energieinfrastructuur. Dus Rusland heeft eigenlijk 2 strategische hoofddoelen. Het eerste hoofddoel, dat zijn de militaire objecten en de militaire infrastructuur. Het tweede is de energieinfrastructuur. En afgelopen winter hebben we een enorme zware winter gehad, waarin echt iedereen ook te maken had met de uitval van elektriciteit, van verwarming, soms ook van water. Iedereen is eigenlijk een beetje op zijn tandvlees uit die winter gekomen. Mensen waren ook ontzettend blij toen de temperatuur weer boven de 0 graden kwam. En wat Oekraïne nu heel graag wil, is de energievoorziening wat meer decentraliseren. Maar daar hebben ze ook meer luchtafweer voor nodig.
3: Ja, toch even een vraag over de wens van Oekraïners. Want dat ze om meer luchtafweer vragen, dat snapt iedereen. Maar wat ik ook heb gemerkt en wat ik ook hoor van zowel politici als NGO's, is dat de Oekraïners soms maar blijven vragen om dingen. Dat is ook de rol van president Zelensky, die is daar ook steengoed in. Maar geef ze een Javelin en een dag later staan ze op de stoep met de vraag: heb je ook een F-16? Geef ze een zonnepaneel en een dag later willen ze ook dat je de waterleiding fixt. Merkt u dat ook, dat het soms tot op het arrogante af is wat de Oekraïners van ons vragen? En heeft u het daar ook wel eens over met president Zelensky?
0: Nou, ik vind het absoluut niet arrogant. Het is een land wat onder hele grote druk staat. En daar is aan alles tekort. Dus enerzijds lopen de Oekraïners ze lopen een beetje op een slap koord. Want enerzijds willen ze niet overvragen, anderzijds is er behoefte aan alles. En soms, en we weten allemaal dat er gebeurtenissen in de wereld niet allemaal voorspelbaar zijn. En soms gebeuren er dingen waardoor bijvoorbeeld luchtverdediging wat minder gangbaar is en moeilijker te krijgen is. Ik vind niet dat ze overvragen. Het is ook aan ons om eerlijk ja of nee te zeggen of we het wel of niet kunnen leveren. En wij vragen ook elke keer als we daar zijn. Of in gesprek zijn met president Zelensky. En dat heeft minister-president Jette ook gedaan. Hoe kunnen we je het beste helpen? En Nederland is niet de enige die dat vraagt. Dat wordt door alle westerse donoren gevraagd. En daar krijg je dan gewoon een eerlijk antwoord op. Ik vind over het algemeen de communicatie met Oekraïners is open en direct en eerlijk. Het zijn wat dat betreft de Nederlanders.
1: Ja, we hadden het dan over de steun aan Oekraïne, waarom al die landen vragen en soms wel en soms niet meteen krijgen, of geld dat ze krijgen, wel of niet krijgen. Hoe kijken wij naar de Oekraïnse defensieindustrie?
0: De Oekraïnse defensieindustrie is voor ons een lichtend voorbeeld. Het is allereerst heel indrukwekkend hoe ze dat hebben opgebouwd in korte tijd, terwijl ze een oorlog aan het vechten waren. En ten tweede is de innovatieslag die ze gemaakt hebben, die is ongelooflijk. Je moet echt denken aan dat er mensen in garages zijn begonnen, hè, zoals Bill Gates vroeger. Mensen die in garages begonnen te sleutelen met een gereedschapskist en wat onderdelen en een camera en een zender en een accu. En zo werd weer een nieuw soort drone geboren. En ze hebben dat niet alleen heel goed ontwikkeld, maar ze hebben het ook heel snel kunnen opschalen. Dus je zag ook toen de oorlog in de Golf van Hormuz uitbrak, dat de staten in het Midden-Oosten als een haas naar Kiev kwamen om te kijken hoe kunnen jullie ons helpen met interceptor drones. Dat zijn drones die drones aanvallen. En daar hebben ze ook enorm van geprofiteerd.
1: Ja, en die interceptor drones die zijn vooral heel nuttig in de strijd tegen die Shahids uit Iran.
0: Ja.
1: En er zijn nog andere dingen ook. Ik zag van de week een foto van. Het zag eruit als een lange afstandsraket. Of misschien wel een ballistische raket. Vandaag, ik weet niet. Een enorm ding met Zelensky daarnaast. Ook dat ontwikkelen ze dus. Hè?
0: Ja, misschien doelt u op de Flamingo. Maar er worden allerlei soorten, in allerlei soorten en maten worden raketten ontwikkeld. Maar vandaag of gisteren was in het nieuws dat ze de Flamingo-raket weer ingezet hebben op doelen diep in Rusland en ook op de Krim. Dat is een raket die inderdaad een bereik heeft wat eerdere raketten niet hadden. En wat ook de raketten die vanuit het Westen geleverd worden niet hebben. Ja. En die Flamingo, dat is wel een mooi verhaal. Want ze hadden die met een bepaald soort verf ingesmeerd. De bedoeling was dat die grijs zou worden. Maar kennelijk was er een chemische reactie met de grondverf waardoor die roze werd. En toen hebben ze hem maar Flamingo genoemd.
3: Ik heb ook nog nooit een grijze Flamingo gezien. Dus het lijkt me een prima combinatie. Maar meneer Dorout, het is wel zo dat, hè, u heeft helemaal gelijk, dat die Oekraïnse defensieindustrie, hoe snel het uit de grond is gestampt, dat een voorbeeld voor ons kan zijn, ons bureaucratische Europa. Tegelijkertijd weet u ook dat er ongelooflijk veel Europese steun, financiële steun, richting Oekraïne is gegaan, waardoor dit mogelijk is gemaakt. Mogen wij daar soms ook niet wat meer mee te koop lopen? Want we verwijzen altijd naar Oekraïne, maar het is eigenlijk ook dankzij onze donaties.
0: Nou, dat klopt helemaal. Een deel van de financiering daarvan die komt uit Europa. Maar laten we niet vergeten dat ook het Nederlandse bedrijfsleven hier baat bij heeft. We zijn als ambassade en een goede samenwerking met het ministerie en RVO. Sinds voor ondernemers zijn we om te kijken de Nederlandse commissie.
1: Ja,
0: voedingen en de missies. Naar Oekraïne al 2 jaar geleden, die kwamen uit de defensieindustrie. En die hebben daar hele goede zaken gedaan. En dat doen er nog steeds, ook in de samenwerking met de Oekraïnse defensieindustrie.
1: Ja.
0: Het zorgt dus ook voor banen in Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is wel mooi. U bent daar nu gestopt. Er komt een opvolger voor u. Wat is uw boodschap aan uw opvolger?
0: Nou, mijn boodschap aan mijn opvolger, en ik ga pas half juli ga ik terug. En dan heb ik gelukkig de kans om een dag met hem daar samen te zijn. Dus ook de tijd om samen nog het een en ander door te spreken. Wat er geen overbodige luxe is. Maar mijn boodschap is, ga door op de ingeslagen weg. Op dit moment heerst er een lichte euforie in Oekraïne in bepaalde kringen, omdat er successen zijn met die deep strike capability, omdat de dynamiek aan het front gekeerd is. Omdat het, laten we eerlijk zijn, ook lekker weer is. Vandaag is het 28 graden in Kiev. Laten we ons daar niet door afleiden. Want wat we moeten doen om dit tot een acceptabel einde te brengen, is doorgaan met steun aan Oekraïne. Meer steun aan Oekraïne en meer druk op Rusland. Alleen zo krijgen we de situatie een beetje in balans. En alleen zo creëren we ruimte voor vredesbesprekingen die enige kans van slagen hebben.
1: Ja. U wordt hierna ambassadeur in Turkije. Hele belangrijke post, grote post. Na Amerika het grootste NAVO-land en organisator van de NAVO-top volgende maand. Wat verwacht u daarvan?
0: Nou, ik kijk daar met heel veel energie naar uit. En u heeft helemaal gelijk, het is een belangrijk land, een belangrijke partner, niet alleen binnen de NAVO, maar ook voor de EU. We hebben een Turkse gemeenschap van 500.000 mensen in Nederland, of mensen die hun roots hebben in Turkije. Er worden in Turkije wereldwijd het meeste visa afgegeven door Nederland. Dus er is ontzettend veel te doen en daar kijk ik enorm naar.
3: En vergeet ook niet dat de Turken ook een hele goede droneproductie hebben. Dus er is zeker een link.
1: Ja, zo is dat. Oké. Okay. Dank Aller Doorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Als duurzaamheidscertificaten opvragen dagen tijd kost en fouten leiden tot verkeerde claims, terwijl wetgeving steeds meer van je vraagt, dan is het tijd voor GS1. GS1, samen neutraal, wereldwijd.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Het Europese asiel- en migratiepact treedt na jaren van onderhandelen eindelijk in werking. Het is nog maar de vraag of er daardoor daadwerkelijk minder vluchtelingen naar Europa zullen komen. Toch is asielminister Van den Brink optimistisch tegenover de Telegraaf.
6: De instroom, wat zij ook aangaf, is natuurlijk altijd afhankelijk van wat er buiten Europa gebeurt. En tegelijkertijd gaat het Europese migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. En mensen kunnen vastgehouden worden als ze uit een land komen waar weinig kans van wordt verwacht dat ze mogen blijven. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect. Alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
5: Ik praat erover met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij-fractie in dat Europese parlement. Meneer Leenaars, welkom.
7: Dank u wel.
5: Dank. U hebt namens het EVP onderhandeld over dit migratiepact, maar nog voor het ingaat is er al heel veel te doen over de uitvoerbaarheid. Zo zijn nog lang niet alle landen up-to-date met hun systemen. Is het migratiepact dus gedoemd te mislukken?
7: Nee, absoluut niet. En kijk, natuurlijk, het is een enorme herziening van het Europese beleid rondom asiel en migratie. Het is een enorm goede herziening daarvan, maar vanzelfsprekend, zoals ook veel mensen voor mij al gezegd hebben, dat zal niet morgen in één klap perfect gaan lopen. Daar zal ook een beetje tijd voor nodig zijn om dat helemaal op punt te krijgen. Zeker ook, en dat zeg ik ook altijd bij, omdat we natuurlijk niet met een schone lei beginnen morgen. We hebben in alle landen hebben we al uitdagingen met het huidige systeem. We hebben nog veel asielaanvragen liggen. En die zijn niet plotsklaps morgen verdwenen. Maar op de lange termijn is dit een ontzettend belangrijke stap voor Nederland en ook voor Europa.
5: Als u zegt lange termijn, hoe lang is die lange termijn?
7: Nou, ik denk dat we gaan morgen beginnen. Dan zal er nog een periode nodig zijn om die achterstanden weg te werken die er al zijn. Maar dan zeker als we het gaan combineren met strengere regels op terugkeer, betere afspraken met derde landen, dan verwacht ik binnen nu en een jaar al echt zichtbare tekenen van verbetering.
5: Dat is behoorlijk optimistisch als je naar andere. Ik hoor heel veel mensen zeggen, het kan veel langer zijn, maar daar komen we direct nog wel even voor terug. Uit cijfers van het Europese asielagentschap blijkt dat er vorig jaar zo'n 800.000 asielverzoeken in de EU waren. Dat was het laagste aantal in 5 jaar tijd. Kortom, gaat het niet al de goede kant op? Misschien zelfs vanzelf al.
7: Nee, maar het gaat zeker de goede kant op. Zeker ook omdat je ziet dat de cijfers wat betreft de instroom in de Europese Unie nog significant lager zijn. En ook dit jaar weer 40% lager zijn dan vorig jaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat komt ook door beleid vanuit de Europese Unie, door afspraken die we met landen van vertrek, met landen van herkomst hebben gemaakt. En daar zit wel degelijk ook een strategie achter. En daarom is het ook goed, hè, want die 800.000 asielaanvragen, dat is ook een gevolg van achterstanden die er zijn. Dat is namelijk meer dan dat er ieder jaar opnieuw binnenkomt in de Europese Unie. Dus al die facetten die gaan ertoe bijdragen dat we dat pact straks op een goede manier kunnen uitvoeren.
5: Ja, heeft die daling misschien ook gewoon iets te maken met bijvoorbeeld de kentering in Syrië, waar de Assad-dictatuur is verdreven en een wat meer pro-westers en afval, laten we zeggen, een iets fatsoenlijker regime aan de macht is gekomen?
7: Nou, er zijn natuurlijk heel veel facetten die de instroom bepalen. Dat gaat van ontwikkelingen in de wereld zoals in Syrië bepalen. Dat gaat van ontwikkelingen in de wereld zoals in Syrië, maar ook in andere landen, tot aan de weersomstandigheden in bepaalde maanden van het jaar. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar je ziet wel nu al de afgelopen jaren echt een trend waarneembaar dat het aantal mensen dat Europa op illegale wijze bereikt gewoon minder wordt. En dat geeft ook, denk ik, goede moed. En daarom ben ik ook optimistisch dat we dat pact op een goede manier kunnen uitvoeren en dat het pact daar zelfs nog sterker aan zal bijdragen.
5: Ja, niet elk land is even goed voorbereid. Dat zeiden we net ook al. Migratie is en blijft een thema dat in heel Europa een enorme rol speelt. De roep om maatregelen is enorm, maar hoe kun je een pact in laten gaan als het nog niet helemaal goed voorbereid is?
7: Nou, ik denk uiteindelijk, zoals ik er ook naar kijk, we hebben nu al 10 jaar lang, misschien iets langer zelfs al, eigenlijk alleen maar chaos gehad in Europa als het gaat om asiel en migratie. Dus het pact wat morgen ingaat, ondanks dat nog niet ieder land er 100% klaar voor is, en ondanks dat er ongetwijfeld ook aan het begin nog misschien een aantal kinderziektes zullen zijn, maar het is in alle omstandigheden objectief een verbetering ten opzichte van de situatie die we in de afgelopen 10 jaar gehad hebben. Namelijk, lidstaten zijn weer bereid om met elkaar samen te werken in plaats van alleen maar naar zichzelf of naar elkaar te kijken. Ja. En dat is de grote winst. Ja. Ik zag vandaag ook het interview bijvoorbeeld met de Griekse minister van Migratie in Trouw, waarin hij ook heel duidelijk zegt, en dat zijn echt andere teksten dan we de afgelopen 10 jaar gehoord hebben, wij willen geen transitland zijn, wij willen samen met Nederland deze uitdaging aangaan. En daar zit grote winst, en daarom ben ik ook optimistisch over de goede uitvoer van dit pact.
5: Ja, en één dingetje. We hebben natuurlijk de Turkije-deal gehad destijds. Er zijn ontzettend veel migranten uiteindelijk in Turkije terechtgekomen. Turkije, voor zover ik begrijp, heeft iets handigs gedaan, namelijk die mensen niet in kampen laten zitten of in andere verblijfplaatsen, maar ze zo snel mogelijk een werkvergunning verschaft, zodat ze zeggen, jongens, ga maar aan het werk. Dan doe je iets nuttigs. Is dat niet iets wat we eigenlijk overal zouden moeten doen? In afwachting van die hele procedure. Joh, ga maar lekker wat verdienen. Dan kost je minder en dat is ook beter voor jezelf.
7: Kijk, ik denk dat de hele logica van het pact is dat mensen veel sneller weten waar ze aan toe zijn. Dus dat zijn korte procedures waarin mensen snel te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. En ook in het pact, maar dat zijn de regels waar bijna niemand het over heeft, dus het is goed dat u dat aandraagt. Er zitten ook een hoop regels rondom bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt voor asielverzoekers, tot mensen die grote kansen hebben op asiel. Maar juist de kracht van dit pact is dat in een vroeg stadium aan de buitengrenzen al een onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die grote kansen hebben op asiel en mensen die eigenlijk waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor asiel. En dat maakt het ook veel makkelijker bijvoorbeeld om toegang tot de arbeidsmarkt, om integratiemaatregelen op een goede en een snelle manier in te zetten.
5: Ja, u hebt het over die buitengrens. Daar worden migranten dus, als het goed gaat, al gescreend. Ja. En bij wijze van spreken, er wordt een selectie gemaakt tussen veilige landers en mensen uit andere landen. Hoe moet je dat uitvoeren en hoe moet dit de procedure vergemakkelijken?
7: Nou, wat het vooral doet, is ervoor te zorgen dat mensen die uit landen komen waar geen oorlog is, waar geen vervolging plaatsvindt, dat die geen toegang krijgen tot de Europese Unie en dus ook niet in de illegaliteit in Europa kunnen verblijven of van land naar land blijven asielshoppen, zoals we dat noemen. Die worden aan de buitengrens vastgehouden, die krijgen daar een versnelde procedure en als ze geen recht hebben op asiel, gaan ze ook van daaruit terug naar het land van herkomst. En ik denk dat dat een enorme verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, omdat het ook juist vaak die groep is van asielverzoekers die uit veilige landen komen, die in Europese landen voor overlast zorgen. En daarmee hou je dus ook meer ruimte en meer geld beschikbaar om die mensen te helpen die dat echt nodig hebben.
5: Ja, en even hoor, maar ik denk dan na over de definitie van veilig. En u zei zo even, het gaat niet alleen maar mensen die bijvoorbeeld in een burgeroorlog zitten of politiek gevaar lopen, maar het zijn ook vaak mensen die door andere omstandigheden, ik noem maar wat, klimaat op de vlucht slaan. Vallen die nou onder de categorie veilige landers of niet?
7: Er is een hele simpele rekensom voor gemaakt, dus dat is volstrekt duidelijk. Ieder land waarvan de nationaliteit in Europa in 20% of minder van de gevallen asiel krijgt, wordt als veilig land beschouwd.
5: Ja, maar dat is inclusief klimaat. Ik noem maar wat.
7: Nee, zeker. Maar klimaat is ook onder het vluchtelingenverdrag geen asielgrond. Nee. En ook onder de nieuwe Europese wetgeving is geen asielgrond.
5: Ik zeg het omdat u even een paar minuten geleden in het gesprek zelf zei, het is niet altijd een oorlogssituatie dat die mensen het land uitdrijft, maar het kunnen ook klimatologische of andere oorzaken zijn. Maar u zegt, dat valt er dan niet onder. Die hebben pech gehad, die moeten weer terug naar de woestijn.
7: Maar dus om het helemaal correct te zeggen, bij de screening, dus ook om aan te duiden wie uit een veilig land komt of wie niet, wordt niet gekeken naar de oorzaak waarvoor iemand zijn eigen grondgebied verlaten heeft en naar Europa is gekomen. Er wordt puur gekeken welke nationaliteit heeft iemand. Als die nationaliteit in meer dan 20% van de gevallen asiel krijgt, dan kun je niet spreken van een veilig land. Maar alles wat daaronder zit, valt daar wel onder.
5: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Leenaars, als we kijken naar de uitwerking, dan zie je dat Zuid-Europese landen mensen moeten gaan screenen voordat die mensen worden doorgestuurd. Maar Polen en Hongarije weigeren mee te doen aan die afspraken en Nederland wil niet meer immigranten of migranten opvangen en gaat dat afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Is dat Europese solidariteit, of kun je zeggen, is een mens of een asielzoeker €20.000 waard?
7: Nee, ik denk dat je niet op die manier over mensen kan praten. Maar waar het om gaat is heel simpel. De Europese Commissie gaat vanaf nu ieder jaar een analyse maken van wat we voor het komende jaar kunnen verwachten. En dan wordt er een rekensom gemaakt. We hebben zoveel opvangplekken nodig. We hebben zoveel geld nodig. We hebben zoveel materiaal nodig, et cetera. Dan kunnen al die lidstaten samen vrijwillig aanbieden om dat pakket bij elkaar te brengen. En zolang dat pakket bij elkaar komt, is iedereen geholpen. En dan kun je ook echt spreken over Europese solidariteit. Want het belangrijkste is, ook voor landen als Nederland, dat Griekenland en Italië hun werk doen aan de buitengrenzen. En die landen moeten erop kunnen rekenen dat ze er niet alleen voor staan als het ook daar moeilijk wordt met bijvoorbeeld hele grote aantallen asielaanvragers.
5: Ja, maar goed, die €20.000 die ik, als je dat zo hoort, dan denk je dat heeft iets buitengewoon onbillijks of onrechtvaardigs. We hadden het destijds ook met emissierechten, handelden in emissierechten, waardoor je wel vervuilt, maar betaalt en er dan vanaf bent. Het heeft voor uw gevoel dit ook niet iets, nou, wrangs?
7: Over emissierechten kunnen we nog een andere discussie voeren. Maar kijk, wij maken die rekensom niet zo. Hè. Ook in het pact staat die rekensom niet zo. Wat er staat is, er moet gewoon ieder jaar een bepaald bedrag en een bepaald aantal plekken in Europa breed zijn om ervoor te zorgen dat we het probleem opgelost krijgen. En alle landen moeten bijdragen, maar de manier waarop mogen ze zelf bepalen, zolang dat gehele pakket maar samengebracht wordt. Ja. En je ziet het ook in de interactie van Nederland met sommige landen. Sommige landen willen misschien graag dat we asielzoekers overnemen vanuit die landen. Andere landen zeggen tegen ons, nou, geef ons maar geld en wij lossen het hier wel op. Dus dat is ook iets wat je in de bilaterale relaties met die landen zult moeten afspreken.
5: Ja, en landen die traditioneel, laten we zeggen, Polen en Hongarije niet zoveel op hebben met migranten, die kunnen dan op een binnen dit pact, zou maar zeggen, fatsoenlijke wijze toch bijdragen. Is dat ongeveer een samenvatting?
7: Ja, en zo kan iedereen geholpen worden. En ja, uiteindelijk denk ik de asielzoekers ook. Want ik kan me ook voorstellen dat je als asielzoeker, als vluchteling, en je wordt verplicht herverdeeld, zoals ooit het idee was, en je komt in Hongarije of Polen terecht, dat ook niet per se je ideale bestemming is.
5: Nee, maar goed, de meeste mensen die weten waar ze heen willen, en dat is Duitsland of Nederland of België, maar in ieder geval West-Europa heeft hun voorkeur. En daar kun je niet altijd rekening mee houden.
7: Maar het fundamentele beginsel van het vluchtelingenuitdaging is natuurlijk dat wij hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die mensen veilig zijn. Ja. Maar Europa is ook geen à la carte menu waar iedereen zelf kan bepalen waar hij heen gaat.
5: Nee. Het is moeilijk om mensen uit te zetten die weg moeten, omdat landen ze vaak niet terug willen.
7: Klopt.
5: En daarom zijn er terugkeerhubs bedacht. Plekken buiten Europa, in derde landen, waar die mensen dan tijdelijk kunnen verblijven. Waar moeten die komen?
7: Nou, allereerst, die wetgeving die moet nog afgerond worden. Wij gaan daar volgende week in het Europees Parlement over stemmen. En als we dat gestemd hebben, dan is die wettelijke basis er om bijvoorbeeld terugkeerhubs als een van de instrumenten te gaan realiseren. En dan is het aan de landen van Europa om dat te gaan doen. Ik weet dat Nederland in een kopgroep zit, met onder andere Griekenland ook, om gesprekken te voeren met landen buiten Europa om zo'n terugkeerhubs op te zetten. Maar er zijn nog geen specifieke details bekend van welke landen dat zouden zijn.
5: Nee. Nou, landen die dat hebben gedaan, het Verenigd Koninkrijk heeft dat gedaan. Ik ben even uit mijn hoofd, ik weet niet, misschien was het Kenia, maar wel van een Afrikaans land. En dat gaf
7: Dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Het Verenigd Koninkrijk had een afspraak met Rwanda.
5: Ja, Rwanda.
7: Maar er zit een essentieel verschil in. Dat was namelijk, iedereen die in Engeland aankwam, werd naar Rwanda gestuurd zonder dat er een procedure doorlopen werd.
5: Ja.
7: In dit geval hebben we het over mensen die in Europa geweest zijn, die een procedure gehad hebben, alle beroepsmogelijkheden hebben doorlopen, en waarvan het duidelijk is dat ze geen recht hebben om te blijven. En die mensen kunnen, als ze niet direct naar hun eigen land terug kunnen, kunnen die bijvoorbeeld teruggestuurd worden naar een terugkeerhub in de regio.
5: Ja, maar in de regio, niet in een Afrikaans land? Of zou dat op zichzelf ook kunnen?
7: Dat zou op zichzelf ook kunnen, vanzelfsprekend, ja.
5: Ja, en daar hebt u dan geen moeite mee. Zeggen we, je komt uit, weet ik wat, ergens in het Midden-Oosten, laten we zeggen, uit Iran. Je bent niet welkom, want je voldoet niet helemaal aan de criteria, maar je mag wel naar Kenia of Rwanda.
7: Nou, kijk, in een ideale situatie wordt dat natuurlijk op individuele basis bepaald. En zorg je ervoor dat mensen die uit een bepaalde regio komen ook naar een terugkeerhub gaan in die regio. Dat is de ideale situatie. Maar het is natuurlijk aan de ministers van de lidstaten om afspraken te maken met die landen. En nogmaals, dat is wel erg belangrijk. Het gaat hier om mensen die ook geen recht hebben om in Nederland te blijven. Dus het is in die zin net zo willekeurig om in Nederland te zijn dan in een ander land in de wereld.
5: Ja, en de landen waarmee dat gebeurt, dus daar moet je afspraak mee maken. Dat zijn niet altijd democratieën zoals wij ze kennen of willen. Kunnen we dat? Nee. Kunnen we dat met, laten we zeggen, autocraten of dictators dat soort afspraken maken?
7: Nou, niet helemaal zo democratisch als wij. Is nog wel iets anders dan autocraten of dictators. Wat ik denk vooral heel belangrijk is dat je die afspraken op een goede manier maakt. Dat je daar ook bijvoorbeeld internationale organisaties zoals UNHCR, zoals IOM bij betrekt. Om ook ervoor te zorgen dat de rechten van die mensen ook in terugkeerhubs op een goede manier gewaarborgd worden. En dat kan ook gewoon. Dat zeggen die internationale organisaties ook. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat ook op een fatsoenlijke manier in andere landen kunnen doen.
5: Ja, u zei aan het begin, het gaat nog een tijdje duren. Was heel optimistisch, een jaar, zei u. Dat vind ik, dat is goed nieuws.
7: Nou, ik kom over een jaar met alle plezier terug om te evalueren.
5: Ja, u bent van harte welkom, zeggen we nu al. Maar wat is uw definitie van succes? Wanneer is dit asiel- en migratiepact nou een succes?
7: Ik denk dat het een succes is op het moment dat die samenwerking tussen Europese landen, die balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, als die overeind blijft, zodat lidstaten weer met elkaar samenwerken. En dat we ook zien dat dat een impact heeft op bijvoorbeeld de instroom in Nederland. En dat we dus ook echt zien dat mensen uit veilige landen niet langer via allerlei routes binnen Europa nog uiteindelijk in Ter Apel belanden. En ik denk dat dat al voor Nederland de eerste twee grote successen zouden zijn.
5: Dank Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
0: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, president Trump is niet bij de openingswedstrijd van het Amerikaanse team op het WK voetbal. En dat roept dan al meteen vragen op.
8: Ja, want de verwachting is toch dat Trump dit podium van dit WK wel wil pakken. Hij ziet dit echt als zijn WK. Hè. De FIFA is ook een beetje van hem. Hij had een hoofdrol bij de loting. Die Infantino, die is regelmatig in de Oval Office. Nou, die Peace Prize. We weten nog het moment toen het WK voor clubteams in Amerika was. Vorige zomer toen bleef Trump lekker staan tijdens de prijzenuitreiking. Toen was hij ineens ook een van de winnaars geworden. Maar hij komt dus niet naar Amerika-Paraguay. Marco Rubio wordt gestuurd. En ja, dan ga ik een beetje kijken van ja, waarom zou dat zijn? Trump zit natuurlijk in een lastig pakket. Hè? Amerika is in oorlog. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat een organiserend land in oorlog was met een deelnemend land. Dat is wel lastig. Ook al zegt Trump natuurlijk zelf dat het geen oorlog is. En het is ook even de vraag, ja, hoe zou hij ontvangen worden in een voetbalstadion? Want wordt hij dan niet uitgejouwd? En kan hem dat eigenlijk wat schelen? Nou, een voorproefje daarvan zagen we maandag. Toen was hij bij de New York Knicks in de NBA, basketbal dus, in zijn eigen stad. En toen werd het volkslied gezongen. En dan moet je even luisteren hoe de reactie was toen de president in beeld kwam.

0: Ja, wordt mooi gezongen, maar je hoort toch vooral dat Trump hier wordt uitgejouwd. Dit is heel veel boegeroep met een heel klein beetje gejuich, denk ik, toch ook wel erin. En dat was ook wel wat je op de meeste plekken teruglas, boegeroep. En ja, de vraag is dan, zou dat dan een reden zijn om wat minder naar WK-wedstrijden te komen?
1: Dat kan zijn, maar klaarblijkelijk heeft Trump het zo niet gehoord. Hè? Die hoorde geen boegeroep.
0: Nee, precies. Ja, dat is dan wel weer mooi. Want hij zegt, dit is vooral gejuich. En dat zegt denk ik iets over hoe hij hiermee omgaat. Want hier wordt het wel interessant. Eigenlijk elke keer als Trump in een stadion is en als hij uitgejouwd wordt, dan hoort hij ook wel een klein beetje gejuich. Het is nooit alleen maar boegeroep. En ook als je in een bepaalde hoek zit, als het geluid wat scheller wordt gezet, de instellingen, dan klinkt het ook ineens anders over de televisie. Dus er ontstaat elke keer een discussie of dit nou uitjouwen of toch ook juichen was. En Trump, die hoort dus juichen.
2: It was certainly amazing. I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Ja, en wat zie je dan door pro-Trump opiniemakers? Wordt dit allemaal herhaald? En dan kantelt het verhaal ook een beetje. Op Fox News bijvoorbeeld wordt het later op de avond dit.
3: The reaction was mixed. Mm-hmm. I would say it was passionate. I did hear some boos, but I mean it's an NBA game. That's the fan base.
0: Ja, en dat laatste heeft Jesse Waters van Fox, die hoor je hier, heeft hij wel zeker gelijk in. Hè? Dit is ook niet Trumps fanbase. Hij is niet populair in New York, niet populair bij basketbalpubliek. Ga naar een NASCAR race in Alabama en je hoort heel wat anders. Maar some boos, je hoort al dat zijn collega's in de studio dat ook niet helemaal geloven.
1: Nee, het was uiteindelijk een ander fragment dat op de rechtse media meer werd gedeeld.
0: Ja, en dat helpt dan ook weer mee om dat narratief te bouwen. Dat het allemaal wel meeviel, dat het eigenlijk meer gejuich was. Je zag niet dat volkslied veel terugkomen. Je zag een fragment van net eerder. Dat was bij veel pro-Trump media en op sociale media ook te zien. Toen was Trump net binnen en toen was hij nog niet in beeld geweest. Ja, je hoort hier USA, USA. En dan zie je in beeld op televisie Trump staan met de vuisten in de lucht. En als je dit ziet, denk je populaire man. Dus of Trump nou niet veel bij die wedstrijden gaat staan bij het WK, ik weet het niet. Maar bang om uitgejouwd te worden, dat is hij denk ik niet. Als het gebeurt, dan maakt hij er wel wat anders van. En dat doen de influencers en de media om hem heen dus ook. Dat is echt een teamsport.
1: Ja. Jan, het Amerikaanse team heeft mogelijk liever niet dat de president komt, want er bestaat zoiets als de Trump curse, de vloek.
0: Ja, precies, de vloek van Trump. Als hij bij belangrijke wedstrijden is en hij spreekt zijn steun uit voor een team, dan verliest dat team nogal eens. Dat gebeurde dus ook afgelopen maandag toen de New York Knicks ineens verloren. En in het verleden de New York Mets hebben dit al meegemaakt. Vorig jaar de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. Trump ging achter ze staan en toen verloren ze. De Trump curse, de vloek van Trump. Veel voorbijgekomen in de analyses bij het basketbal bij de Knicks deze week. Maar de eerste wedstrijd van de Amerikaanse vrijdag, daar komt dus Marco Rubio. Dus misschien brengt die meer geluk voor Team USA.
1: We spelen op safe. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land en ook over dat WK? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Hemheij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
0: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Axel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt meer druk op te staan. Dat zie je ook duidelijk nu aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag die daaronder hangt is: wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarvoor praat ik de hele week al met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat staat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, kort gezegd de SER, oftewel de belangrijkste adviesraad van de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van sociaal-economisch beleid. De raad brengt werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen bij elkaar maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ja. Van harte welkom terug bij de Big Five. We hebben afgesproken om te tutoyeren. En ik zeg over de SER een beetje hoe dat in elkaar zit. En volgens mij hebben jullie een totaal nieuwe samenstelling.
6: Ja, het is best een spannende tijd. 1 april is er een nieuwe raadsperiode begonnen. Dat betekent dat we redelijk veel nieuwe vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben. Maar zeker zo spannend is dat het dagelijks bestuur van de SER, dat bestaat uit de voorzitters van de branches, dus VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, FNV, CNV, vakcentrale professionals. En een heel groot deel van de voorzitters is net aangetreden. Dus mijn dagelijks bestuur is ook nieuw. En een kabinet dat ook net zit en een minderheidskabinet is. Dus het is een spannende tijd in de polder.
5: Ja, maar het is misschien ook wel juist het mooie moment om ook een vernieuwing te geven aan dingen die heel lang stil liggen.
6: Nou, kijk, we staan voor hele grote vraagstukken. En ik merk, ik heb ook het iedereen al bij elkaar gehad natuurlijk in de afgelopen tijd, dat er veel ambitie is. En dat, dat de nieuwe voorzitters natuurlijk ook iets willen bereiken. Ze willen wel doorbraken in de Nederlandse economie. zorgen dat het verdienvermogen weer versterkt, dat we de sociale zekerheid op orde houden, al die grote dingen. Dus ja, er ligt ook zeker een kans om dat met elkaar verder te brengen.
5: Ja, de gasten zitten ook deels vertegenwoordigd in deze week, hè, want ik heb Hans Spekman morgen en Koen van Oostrum ben ik mee begonnen. En jij bent natuurlijk ook onderdeel van die polder. Je zegt het is spannend, we hebben nu de discussie rond de sociale zekerheid. Merk je die spanning daar ook in terug?
6: Nou, het is zeker spannend, omdat het gaat nogal ergens over. Het gaat over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dus waar hebben we de banen in de toekomst voor in? Waar verdienen we ons geld mee? En welk sociaal vangnet hoort daar dan bij als je niet mee kunt komen op die arbeidsmarkt? Dat gaat over iedereen in onze samenleving. Dus ja, dat is heel spannend. En het is ook logisch dat iedereen daar zijn belang ook in behartigt op dit moment.
5: Ja, en dan zie je dat de polder weer heel erg belangrijk is. Moet die polder weer gereanimeerd worden? Of werkt die uitstekend? En ik zie nu een lach op het gezicht.
6: Ja, nee, kijk, het poldermodel, dat is natuurlijk al heel oud. En dat moet altijd meebewegen in de tijd. Het is eigenlijk wel heel bijzonder. Wij hebben afgelopen jaar het 75-jarig bestaan van de SER gevierd. Dat gaat dus terug naar de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. Het is een heel bijzonder verhaal, want de Duitse bezetter die heeft dus in de oorlog zo'n 1100 leiders van Nederland gevangen gezet in het gijzelaarskamp Beekvliet in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Dan moet je denken aan politici, wetenschappers, CEO's. Even voor het beeld van de luisteraar. Mensen als Willem Drees, onze latere premier, de Kwaai, hebben daar gevangen gezeten. Maar ook Frits Philips, de CEO. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar. En deze mensen hadden in dat kamp relatief wat vrijheid. Ze konden met elkaar praten, boeken lezen. Daar hebben ze gebruik van gemaakt. Ze waren weliswaar gevangen. De Duitsers hebben er ook een aantal gefusilleerd op het moment dat in de Nederlandse samenleving verzet ontstond. Dus er was wel degelijk dreiging. Maar in dat kamp hebben deze mensen met elkaar gedacht van hoe moet Nederland er nu na de bevrijding uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat de polarisatie niet toeneemt? Dat welvaart voor iedereen binnen bereik is? Dat we er samen de schouders onder zetten? En daar is een week na de oorlog de Stichting van de Arbeid uit voortgekomen en opgericht. En een paar jaar later de Sociaal Economische Raad. Dus wij zijn ervoor om juist die verschillen te overbruggen, om weer doorbraken te bereiken naar de toekomst. En ik voel mij hartstikke geïnspireerd door die opdracht die we eigenlijk vanuit de wederopbouwperiode hebben meegekregen.
5: Dit is toch ongelooflijk, hè? Dit verhaal is totaal onderbelicht.
6: Ja, ik ben er echt verrast door dat bijna niemand dit weet. En ook als je de namen noemt van de mensen die daar gevangen gezeten hebben, ja, dan gaat het heel erg leven. Want natuurlijk kennen we die allemaal, maar ook de oprichters van onze politieke partijen. Oud-burgemeester Oud van Rotterdam heeft er gevangen gezeten. Ja.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Iedereen mee moet kunnen komen in de samenleving. Dat we een veilige samenleving willen hebben. En vandaag is dat niet anders. Ik zou eigenlijk ook wel, wij spreken de Tweede Kamer, het gesprek breed aan willen gaan. Er moeten toch een aantal uitgangspunten voor onze economie zijn die we van links tot rechts allemaal met elkaar delen. Want dat is namelijk onze gezamenlijke welvaart, dat iedereen daarin mee kan komen. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we waarschijnlijk over verschillen. En of er meer geld naar sociale zekerheid moet of iets anders. Maar het feit alleen al dat wij allemaal een sterke economie willen, waar we banen aan ontlenen, waar we een sterk verdienvermogen aan ontlenen en ook een goed sociaal vangnet bij hoort. Ik zou zeggen, dat is een hele sterke basis om samen het gesprek op
2: aan te gaan. Dat hoort bij elkaar. Je kan geen economische groei hebben zonder een sterke sociale staat.
1: Wat we wel eens zeggen is van als je een world-class industry wil zijn, dus echt wereldklasse economie, dan heb je ook een world-class society, dus een sterke samenleving nodig met een goed opgeleide beroepsbevolking, dus een goed onderwijssysteem, met een vangnet voor mensen die even niet mee kunnen komen, maar ook een sociale zekerheid die helpt als jij van baan naar baan moet en een andere opleiding om dat voor elkaar te boksen. Mm-hmm. Dat hoort dus bij elkaar. Dus een sterke economie zorgt ook voor het menselijk kapitaal dat daarbij nodig is.
2: En maak je je daar zorgen over? Als je kijkt waar we op dit moment met elkaar staan?
1: Nou, het glas is bij mij altijd ook half vol. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen voor Nederland om dit de komende tijd goed te doen. Maar dan moeten we een aantal dingen wel beter gaan doen. Om je een voorbeeldje te geven. Ik vind dat wij het leven lang ontwikkelen. Dus gewoonweg dat mensen ook tijdens hun werkende leven goed toegang hebben tot om- en bijscholing op momenten dat dat nodig is. Dat hebben we gewoon niet goed genoeg geregeld. De arbeidsmarkt van de toekomst, dat is er eentje waarin sneller bewegingen plaats zullen vinden. Mensen zullen op een gegeven moment ook zien dat bijvoorbeeld AI hun werk doet veranderen.
2: Ja.
1: Nou, dat kan betekenen dat je zegt, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of dat je zegt, nee, ik moet bepaalde skills, bepaalde vaardigheden bij leren. Ja, dat moet er dan wel zijn. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarbij ik zeg, het is niet goed genoeg geregeld in ons land, maar we hebben de kans om dit in de komende jaren, en daar roep ik ook het kabinet toe op, in deze kabinetsperiode, om daar forse stappen te zetten.
2: Ja, is het moeilijk om vlak te vinden voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken? Want jullie hebben natuurlijk heel veel adviesrapporten liggen.
1: Nou, ik denk dat we hier, zeg maar, over het belang hiervan het wel vrij snel eens zullen zijn met elkaar. Maar we kunnen natuurlijk iedere euro maar één keer uitgeven. Dus het is natuurlijk wel zo dat er politiek keuzes moet maken. Maar daar zeg ik dan wel bij, als het gaat om investeren in onze economie, in onze arbeidsmarkt, dan gaat voor een deel toch ook echt de kost voor de baat uit. We zullen publiek en privaat meer moeten investeren in onze economie. Als we dat publiek niet doen, dus bijvoorbeeld in leven lang ontwikkelen, in goede zorg, ja, dan wordt het ook voor bedrijven minder aantrekkelijk om in de Nederlandse economie te investeren. Want waarom is het aantrekkelijk om in Nederland je bedrijf te hebben als je ervan op aan kunt dat er een goed opgeleide beroepsbevolking is, dat er, als er iets aan de hand is qua ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat het goed geregeld is en, niet onbelangrijk als je kijkt naar de afgelopen periode, een overheid die stabiel beleid voert, die niet iedere 2-3 jaar andere regels stelt, die op een weer steeds weer anders met een jojo-beleid
2: omgaat. Ja.
1: Kijk, dat weerhoudt bedrijven van investeren.
2: Nou ja, en natuurlijk dus ook een overheid die niet polariseert, hè? Want we begonnen net met die fantastische, ja, ook pijnlijke begingeschiedenis van de SER, maar er zat ook weer dat positivisme in van we gaan het anders doen, we gaan die polarisatie overbruggen, en die heb je dus wel nodig. Dat moet je kunnen doorbreken om dit ook voor elkaar te krijgen en ook nieuwsgierig te zijn naar de ander en het andere perspectief. Is dat ook nu, ik weet dat je niet veel kan zeggen over het actuele thema sociale zekerheid, maar is dat nu ook de rol die jullie spelen als SER om daar bruggen te bouwen en uit die polarisatie te komen?
1: Ja, ik zou daar volmondig ja op willen zeggen. Zo zie ik de rol zeker van de SER, ook van de Stichting van de Arbeid. Wat wij elke dag doen is de partijen bij elkaar brengen. Het hangt natuurlijk ook op mensen die elkaar moeten vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat werkgevers en werknemers voorlieden nu met elkaar in gesprek zijn, zodat er vertrouwen ontstaat. En eigenlijk nog veel belangrijker dat wij tegen elkaar zeggen, we lopen

0: samen op de komende jaren, ook als het moeilijk wordt, en ook met de politiek samen.
1: De Big Five. Diana Matroos.
2: Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, oftewel kort gezegd de SER. Daarnaast ben je trouwens nog zoveel meer. Je bent ook nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburg University. Voormalig Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En we kennen jou natuurlijk ook nog, omdat je jarenlang aan het hoofd hebt gestaan van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ja. En toen ik aanschoof vanochtend bij mijn collega Bas van Werven om aan te kondigen dat jij kwam, zei hij: de meest invloedrijke Nederlander. Omdat draag je toch nog steeds met je mee, omdat je steeds bovenaan die lijstjes stond.
0: Ja, dat lijstje dat blijft je achtervolgen. Volgens mij is hij daarna ook niet meer verschenen.
2: Nee,
0: hij
2: is gestopt.
0: Volgens mij is de Volkskrant ermee gestopt. Dus ja. Maar het klopt.
2: Nou, dan ben je gewoon voor de rest van je leven de meest invloedrijke Nederlander. We hebben het deze week over de verzorgingsstaat. En we hebben al een beetje een link gelegd ook met polarisatie als grote dreiging ook van die verzorgingsstaat. En hoe belangrijk het is om dat sociale gezicht en het economische gezicht bij elkaar te brengen. Toch iets dieper ingaan op die verzorgingsstaat. Je hebt ook een leerstoel bekleed in het verleden die daar mee te maken had. Misschien eerst even een persoonlijke vraag. Wat betekent de verzorgingsstaat voor jou persoonlijk?
0: Oh, dat is een mooie vraag. Voor mij persoonlijk, maar ik ben natuurlijk ook een kind. Letterlijk, ik ben in de polder geboren en getogen in een land waarin het vanzelfsprekend was dat we goed onderwijs konden genieten. Dat als er iets aan de hand is, dat je ook bij een arts terecht kunt, of dat er een vangnet is. En dat je, als je hard werkt, ook een goede plek op de arbeidsmarkt kunt vinden. En als ik dat bij elkaar optel, dan is dat een samenleving waarin brede welvaart, de welvaart voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat de verzorgingsstaat speelt daar een onmisbare rol in. Dus een sterke economie en een sterke verzorgingsstaat, die geven mensen kansen in het leven.
2: Ja.
0: En dat is denk ik toch in de kern waar we het met elkaar voor doen. Dat we een land zijn waarin je goed kunt ondernemen, maar waarin je ook een goed leven hebt als je werknemer bent.
2: Ja,
0: of ZZP'er.
2: Maar ja, en dat je ook gewoon goede zorg kan krijgen op het moment dat er iets met je gezondheid is. Hè? Dat hoort er allemaal. Het is heel breed, goed onderwijs. Heb je daar zelf kansen door gekregen die jou naar die belangrijke posities allemaal
0: Zeker.
2: Hebben gebracht?
0: Zeker. Ja, wat ik me goed herinner is dat ik kom uit de schippersfamilie, dat misschien wel vaker over gehad. En in ieder geval een familie waarin het niet vanzelfsprekend was om te gaan studeren aan de universiteit. Maar ik wist wel dat ik wilde iets anders. Overigens vind ik het varen prachtig. Hè, dus ik heb mijn hart bij de binnenvaart liggen, maar het is niet mijn vak. En doordat er een goed systeem van studiefinanciering was, en ik in combinatie met een baantje daarbij dat ook voor elkaar kon krijgen, ben ik gaan studeren. En voor mij is dat onderdeel van die verzorgingsstaat die mij ook heeft geholpen door een goed systeem van financiering en onderwijs om een stap verder te zetten.
2: Ja,
0: en dat is ook de verzorgingsstaat.
2: Ja, en als je dan kijkt, moeten we ervoor strijden nu, vind je?
0: In deze tijd moeten we wel alles ook weer opnieuw doordenken. Want de economie verandert snel. Dus wat zijn nou de sectoren waarin de banen van de toekomst liggen? Dat heeft consequenties voor in welke opleidingen wil je investeren? Wat is de onderzoeksagenda? Nou, we hebben recent het rapport van Peter Wenning gehad.
2: Ja,
0: daar is veel over gesproken. Hij geeft in dat rapport aan: we zullen een paar keuzes moeten maken voor sectoren waar we groot in willen zijn. En dat zit natuurlijk deels op AI, quantum, biotech. Dat betekent wel iets voor ons onderwijssysteem. Maar ook voor mensen die daar misschien niet in mee kunnen komen. Dus dan moet je ook weer nadenken over welk sociaal vangnet hoort daarbij die economie van de toekomst.
2: Mm-hmm.
0: Dus het is een ingewikkelde tijd, omdat er zoveel verandert. Maar daardoor, in antwoord op je vraag, staat er ook veel op het spel als je een samenleving wil blijven die ook een beschaafde samenleving is en waarin mensen nog steeds kansen krijgen, ongeacht hun afkomst of opleiding.
2: Ja, want de mensen die naar BNR luisteren, die hebben het over het algemeen best goed. Hè? Dus ik zit ook een beetje met de luisteraar die nu met ons meeluistert mee te denken. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het belangrijk vinden dat we een sterkere samenleving hebben. Maar misschien ben je er gewoon ook niet echt mee bezig. Met jou gaat het goed.
0: Ja, maar het kan je dus ook overkomen. Laat ik een voorbeeld geven. Alle ontwikkelingen rond AI en digitalisering. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over wat dat nou eigenlijk voor impact zal hebben op ons leven, op ons werk. Nou, wij hebben gezegd, we weten één ding zeker. Er zal een aantal banen waarschijnlijk verdwijnen, overgenomen worden door AI. Maar nog veel waarschijnlijker is dat voor bijna iedereen het werk veranderen zal.
2: Ja.
0: Intensiteit, kwaliteit, momenten waarop je werkt, de plekken waarop je werkt. Nou, als je dat nou weet, dan moet je met elkaar gaan nadenken wat voor vaardigheden en skills hebben we eigenlijk nodig. Want niet iedereen kan vanzelfsprekend met alle geavanceerde systemen omgaan. Dit heeft dus grote consequenties voor wat ik daarnet noemde, het leven lang ontwikkelen. Dat beperkt zich niet tot het diploma zoals je zo ongeveer 20, 22 bent. Nee, dit is ook van belang als je 50 bent, want dan moet je nog even op de arbeidsmarkt. En bovendien, niet alleen op de arbeidsmarkt, je wil ook in de samenleving mee blijven komen. Dus die hele ontwikkeling van AI heeft grote consequenties voor waar investeren bedrijven in, maar ook grote consequenties voor hoe richten we de verzorgingsstaat in.
2: Ja, en welke skills zijn dan belangrijk die we gaan ontwikkelen met z'n allen?
0: Exact, ja, en dat zijn er natuurlijk. Kijk, dat is niet alleen maar technisch, want ik vind dat ook vaak een denkfout die gemaakt wordt, alsof zo'n technologische innovatie vooral gaat over de systemen en welke knoppen je in moet drukken. Het is ook sociale innovatie. Het is namelijk gewoon op heel veel werkvloeren ook een cultuurverandering. Hoe willen wij samen met die technologie omgaan? Wat betekent dat voor samenwerking in een team? Tot en met hoe ga je roosteren? Wie er wanneer wat doet? Dus het is ook een gedrags- en cultuurverandering. En in mijn ogen zullen we dus ook vanuit die sociaal-wetenschappelijk en gedragskant veel meer die technologische ontwikkelingen moeten begeleiden en ondersteunen.
2: Ja, en zijn er dan ideeën, hebben jullie ideeën hoe we dat dan moeten doen? Hoe moet je eigenlijk, er zijn ook werkgevers nu aan het luisteren die misschien hier iets mee kunnen.
0: Ja, het mooie aan de Sociaal-Economische Raad is, de meeste mensen zullen ons kennen van de adviezen die we aan de overheid geven, de akkoorden die gesloten worden. Maar wij hebben ook bij wet een aantal uitvoerende taken waar het bedrijfsleven bij ondersteund wordt. Dus om een voorbeeld te geven, ik noemde leven lang ontwikkelen. Wij zijn letterlijk ook in regio's met bedrijven en onderwijsinstellingen aan het kijken hoe we bijvoorbeeld die skillsgerichte aanpak, zoals we dat noemen, dus die vaardigheden, hoe we die echt een plek kunnen geven op de werkvloer en in opleidingsmodules. Dat is een voorbeeld. Maar we helpen bedrijven ook bij diversiteit en inclusie op de werkvloer. Want hier gaat het ook over de vraag, wie bereik je wel en niet? En ben je echt een inclusieve werkgever? Mm-hmm. En hoe kan je dat nou beter doen? Daar helpen we ook bij. Dus ja, wij proberen ook echt letterlijk met bedrijven samen te kijken, hoe kunnen we dit stap verder
2: brengen? Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor als onderdeel van de verzorgingsstaat hebben we natuurlijk het onderwijs. Dat ook het onderwijs moet meebewegen met deze ontwikkeling. Dat we ook onze jongeren op een andere manier, onze kinderen, jongeren op een andere manier scholing moeten gaan geven. Klopt dat?
0: Absoluut. En daar laat ik ook een compliment en een waardering aan het mbo uitspreken. Als je ziet wat er in het afgelopen 15 jaar aan ontwikkelingen zijn geweest in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de mbo-instellingen in ons land, dan is dat geweldig wat er gebeurt. Ik was een paar weken geleden op een heel grote bijeenkomst waar heel veel opleiders en bestuurders in het mbo en het bedrijfsleven samen waren. En dan zie je hoeveel innovatieve nieuwe dingen er gebeuren. En niet alleen in het klaslokaal, want dat is dan de kern van de verandering in het onderwijs voor een belangrijk deel. Het vindt ook op de werkvloer. Coaching on the job. Voor heel veel jonge mensen is het niet per se een oplossing om weer op school te gaan zitten, maar wel om van ouderen bijvoorbeeld op de werkvloer te leren hoe je bepaalde technieken toepast. Nou, ditzelfde moet eigenlijk ook in het hoger onderwijs een boost krijgen. Dus ook universiteiten, die zullen de komende periode veel meer werk moeten maken van wat kunnen wij betekenen voor werknemers die al een aantal jaren op de arbeidsmarkt hun carrière aan het invullen zijn, maar die toch weer even terug moeten om te leren en bij te leren. En ook universiteiten kunnen daarbij op de werkvloer veel meer betekenen. Dus ja, hier is het onderwijs een onmisbare schakel.
2: Ja, en als ik eigenlijk tussen de regels door bij je lees, dan zijn we natuurlijk heel erg geënt op we moeten steeds meer een beter cv hebben. Hè? En ook in die studie zit dat heel erg groot. Je moet hoger opgeleid zijn. Dat is dan heel erg belangrijk. Terwijl als je naar de skills van de toekomst kijkt, precies, liggen die misschien veel meer op menselijke waarden?
0: Ja, we moeten dat beeld moeten we. Ik zeg niet corrigeren, want opleiden en verder willen komen in leren blijft belangrijk voor iedereen. Voor letterlijk de emancipatie gewoon van de mens. Hè, dus jezelf ontwikkelen. Maar dat hoeft niet altijd steeds hoger in termen van onderwijs te zijn. Het kan ook betekenen dat je skills bijleert. Sterker nog, ik vind ook dat wij veel meer de mens tegenover ons moeten zien. Want als je een goed gesprek hebt met je leidinggevende, dan zou die leidinggevende ook geïnteresseerd moeten zijn. God, wat doe jij eigenlijk bij die sportvereniging? Of wat doe jij in een een bestuur van een andere club. Mensen die doen ook heel veel vaardigheden, soms ook in hun vrije tijd op, die ze meenemen naar de werkvloer. En wat kan betekenen dat iemand ineens een heel groot organisatietalent blijkt
2: dus
0: te zijn.
2: Dus we moeten eigenlijk onze gesprekken op de werkvloer veel meer verrijken. Het is te eendimensionaal.
0: Ja, dat vind ik wel. Dus een diploma zegt niet alles. Verbreedt het met wat mensen nog meer met zich meebrengen. Maar ik blijf wel ook een pleidooi houden dat het voor de ontwikkeling van mensen ongelooflijk belangrijk kan blijven om ook een volgende stap in een onderwijscarrière te zetten.
2: Straks ga ik verder praten met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, over bedrijven die Nederland inruilen voor andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, vanwege een gebrek aan durfkapitaal. En hoe belangrijk het ook in het kader van onze verzorgingsstaat is om daar aan te werken. Blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
8: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
7: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
8: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
7: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
8: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Axel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
16: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 topgasten over onze verzorgingsstaat en hoe we die in de toekomst veilig moeten stellen. En dat het ook belangrijk is voor onze economie. Het staat niet los van elkaar. Morgen zal ik er ook over spreken met Hans Spekman, de voorzitter van vakbond FNV, over de pittige gesprekken die deze zomer over onze sociale zekerheid gevoerd moeten worden. De polder moet echt aan de slag. En vandaag spreek ik met Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Natuurlijk ook onderdeel van die polder.
17: Zeker.
16: Het is moeilijk om inhoudelijk op die sociale zekerheid in te gaan. Maar spelen jullie echt een regierol hierin of meer op de achtergrond? Hoe zorg je dat die polder de komende zomer goed aan de slag kan?
17: Ja. Nou, op dit moment praten vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar om te kijken hoe ze met het kabinet in gesprek zouden kunnen gaan. Maar wij hebben als Sociaal-Economische Raad ook in de afgelopen paar jaren flink wat bouwstenen neergelegd. We hebben al gezamenlijk gezamenlijk dus met werkgevers en werknemers voorstellen gedaan om de arbeidsproductiviteit in ons land te vergroten. Om te kijken hoe je mantelzorg en werk beter combineren kunt. Hoe de industrie kan verduurzamen, leven lang ontwikkelen. Dus er liggen allerlei bouwstenen waarvan ik ervan overtuigd ben dat die ook de komende tijd in die gesprekken een rol spelen. En inderdaad, ook ik persoonlijk, ik praat natuurlijk met iedereen om te kijken hoe kunnen we op een goede manier de volgende stappen zetten. Dus ook als Sociaal-Economische Raad zijn wij natuurlijk in het gesprek op de achtergrond altijd betrokken. Maar op dit moment praten vooral de vakbonden en werkgeversorganisaties.
16: Ja, maar op een gegeven moment kan het misschien zijn dat jullie meer de voorgrond gaan pakken op het moment dat ze er niet uitkomen.
17: Nou, dan kijk, het belangrijke is dat de Sociaal-Economische Raad altijd beschikbaar is om dit land verder te brengen. Dus op het moment dat werkgevers en vakbonden en ook de overheid, het kabinet, dat van belang vinden, dan sta ik klaar.
16: Ja, oké, we gaan dat volgen hoe dat allemaal uitpakt. Waar we dit halfuur over gaan hebben is nog strategische autonomie. Je noemde net ook al eventjes het rapport van Wennink, hè, want jullie hebben ook een belangrijk stuk geschreven, welke investeringen er nodig zijn. Volgens mij was dat eind mei, hè, dat jullie met een stuk naar buiten zijn gekomen waar ook al iets zat over dat leven lang ontwikkelen en hoe je met AI moet omgaan. Hè. Ja. Dat zijn belangrijke bouwstenen en eigenlijk heb je in het eerste halfuur uitgelegd, die economie en die arbeidsmarkt kan je niet loszien van de verzorgingsstaat. Hè. Het sociale gezicht is in alles belangrijk om als land te kunnen floreren. Als je dan naar de strategische autonomie kijkt, hoe belangrijk is die daar dan bij?
17: Ja, die is ongelooflijk belangrijk. Kijk, Nederland, dat is misschien toch ook goed om even te onderstrepen. Nederland is natuurlijk heel erg afhankelijk van de Europese Unie qua economie. Maar we behoren ook tot de top 5 landen binnen de EU die het meest afhankelijk is van landen buiten de Europese Unie. En dan wil je, zeker gegeven alle geopolitieke ontwikkelingen, natuurlijk niet afhankelijk zijn van grondstoffen in landen waar je niet van afhankelijk wilt zijn. En daar zijn er een aantal op dit moment. Dus ja, wij moeten heel erg goed nadenken hoe we bijvoorbeeld naar een circulaire economie gaan, zodat we die zaken die we in ons land hebben kunnen hergebruiken en minder afhankelijk worden van die andere landen waar we niet van afhankelijk willen worden. We zullen de energietransitie moeten versnellen, zodat we op een andere manier met onze energiebronnen omgaan. Dat is dus niet alleen maar goed voor de klimaatverandering, de opwarming van de aarde, maar het is ook goed voor onze portemonnee, de stijgende energieprijzen en de strategische autonomie. Dus ja, het is heel belangrijk.
16: Ja, en we benoemen dit ook elke keer weer. Zie je al dat het in gang komt? Want het is best wel moeilijk om dit echt, denk ik, nou ja, aan de gang te krijgen.
17: Ja, maar niet snel genoeg. Dus ja, ik zie dat als het bijvoorbeeld gaat om circulaire economie en die energietransitie, en dat ook het huidige kabinet sterke ambities heeft om dit te versnellen. Maar we hebben bijvoorbeeld wel echt meer zowel publieke als private investeringen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook de gezamenlijkheid met het bedrijfsleven nodig om te zeggen, we gaan in nieuwe, schone technologie investeren. We gaan ervoor zorgen dat we die afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen echt terugdringen. Dus ja, de start is gemaakt. Maar we zullen daar echt een tandje bij moeten doen als we naar die nieuwe economie van de toekomst toe.
16: Ja, en welke blokkades zie je dan waarom dat dan toch niet gebeurt?
17: Nou, laten we hopen dat het in de komende weken lukt om het stikstofslot eraf te krijgen. Dus ik hoop van harte dat we weer versnelling aan kunnen brengen in vergunningverleningen. Dat gaat niet alleen de landbouw aan, maar ook de industrie, de woningbouw en alles wat belangrijk is om onze economie en verzorgingsstaat draaiende te houden. Dus dat is wel het eerste wat er in mij opkomt bij die vraag. Maar vervolgens willen we natuurlijk ook dat de wetenschap, de bedrijven en de onderwijsinstellingen ook meters maken om die innovatie sneller op de markt te krijgen. En dan heb je bijvoorbeeld ook weer, ik noem maar wat, risicokapitaal nodig. Dus ook vertrouwen in start-ups, in bedrijven die de goede dingen doen, ook als het gaat om de energietransitie, en die je versneld verder wil brengen. En daar moeten we ook meer open zijn naar mogelijkheden om dat te financieren. Dus het hangt allemaal samen. Maar laat ik in deze weken wel die vergunningverlening en de stikstofproblematiek even noemen, want die zet onze economie wel op slot.
16: Echt al heel erg lang.
17: En
16: ben
17: lang.
16: Je dan nu hoopvol dat gaat lukken?
17: Ja. Ik keer het eigenlijk om. Het moet. Want we staan anders echt stil. En in stilstaan in de huidige wereld is echt achteruitgang. Want het betekent dat we de boot op verschillende terreinen missen. Dus mm-hmm. Op het moment dat bedrijven niet kunnen investeren, heeft het gevolgen voor de woningbouw, heeft het gevolgen voor de banen die op het spel komen te staan.
16: Maar dus dit is al heel lang zo, hè? Dat we dit ook
17: met elkaar
16: benoemen.
17: Op een gegeven moment raakt de rek eruit, hè?
16: Ja.
17: Dus wij zijn natuurlijk een sterke economie. We hebben heel wat buffers en we kunnen veel opvangen. Maar daar gaat de rek natuurlijk ook een keertje uit. Dus, en we, en, en En wat ik eigenlijk nog positiever vind, ik merk in al mijn werkbezoeken en de voorzitters van de sociale partners en hun collega's die ik spreek, ik merk ook enthousiasme om aan de slag te willen. Wij willen niet stil. Wij zijn niet een land van ondernemers dat die stil willen staan. Dus we willen zo graag groeien, uitbreiden, duurzaam zijn. Want dat is groei. Ja. Groei betekent niet per se ten koste van onze leefomgeving. We hebben heel veel slimme mensen in ons land en in instituten die juist ook die duurzame ontwikkeling verder willen brengen. Maar ook dat is ingewikkeld als je geen vergunning krijgt voor je bedrijf.
16: Ja, tegelijkertijd, ik merk dat positivisme ook. En dat is ook ontzettend belangrijk. En die nieuwe wind die er waait, die voel je ook. Tegelijkertijd merk je aan het minderheidskabinet, dat was natuurlijk ook een nieuwe wind, hè, echt een nieuw een kabinet waar ook wel vertrouwen in was. En dat vertrouwen zie je alweer afnemen. Zijn we daarin te cynisch?
17: Je mag best naar de politiek kijken of men doet of een begin maakt te doen met wat men beloofd heeft. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat is niet raar. Maar, daar voeg ik wel iets aan toe. We zijn wel echt allemaal aan zet, mensen. We zitten in een tijd waarin we niet alleen naar de politiek kunnen kijken om de koers te bepalen. Dat moet ook het bedrijfsleven meedoen. Dus we zullen ook vanuit de private kant moeten willen investeren. We zullen ook zelf, als we op de werkvloer aanzien komen dat misschien de karakter van het werk door AI of andere technologie verandert, zullen we ook zelf de stap moeten zetten om misschien wat bij te leren of om te kijken van wat is mijn perspectief op de arbeidsmarkt. Dus het is wel echt nodig dat we gezamenlijk de schouders hieronder zetten en niet alleen maar naar het kabinet kijken. Maar ja, er is zelf een keuze gemaakt voor een minderheidskabinet. Dus de politiek zal ook zijn best moeten doen om dat maatschappelijk draagvlak dan te mobiliseren.
16: Ja, maar je zegt ook, we moeten het met z'n allen doen. En als je dan weer de verzorgingsstaat pakt, als je kijkt door de historie heen, zijn we steeds meer naar een participatiesamenleving toegegaan. En dat is ook in het kader waarom jij deze opmerking maakt?
17: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van werk naar werk of reïntegratie naar ziekte of het leven lang ontwikkelen, waar we al over gesproken hebben, dat zijn allemaal onderdelen van hoe je sociale zekerheid en arbeidsmarkt en onderwijs samen op moet laten lopen, dan moeten we natuurlijk er nog veel tijdiger bij zijn dat mensen niet aan de kant komen te staan. Ik denk dat sommige mensen bij sociale zekerheid een associatie van uitkeringen hebben. Dat hoort daar natuurlijk ook bij voor mensen die echt niet mee kunnen komen. Maar wat de komende tijd ontzettend belangrijk is, is dat we voorkomen dat mensen aan de kant komen staan. Dat we veel tijdiger over van werk naar werk trajecten nadenken. We hebben in dit land regionale werkcentra in ontwikkeling. Het kabinet wil daar ook een volgende stap in zetten. Ja, die kunnen bedrijven, maar ook werknemers helpen om tijdig een keuze te maken voor jouw volgende stap op de arbeidsmarkt. En niet pas als je baan echt op het spel staat. En dat is zeg maar ook een belangrijk onderdeel van hoe dit moet gaan werken de komende tijd. Want de veranderingen gaan razendsnel.
16: Ja. En dus moeten we ook een beetje wennen dat we in een andere tijd zitten misschien. Want we denken eigenlijk, de overheid lost wel zaken op. En we hebben misschien nog niet het besef, ook als arbeidsmarkt, dus als bedrijven, dat wij hier meer moeten gaan acteren. Want dat hoor ik jou ook een beetje oproepen.
17: Ja, ik denk dat het beseffen wel is. Ik denk dat door de bank genomen ondernemers zich heel verantwoordelijk voelen voor hun personeel en ook voor tijdige scholing en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen. Je ziet dat niet altijd bekend is van welke regelingen men gebruik kan maken. We hebben het in dit land ongelooflijk ingewikkeld gemaakt aan administratieve last en bureaucratie. Ook in de sociale zekerheid en ook richting opleidingen. Dus het moet toegankelijker. Als het gaat om het MKB, denk dat goed is om te zeggen. Ja, even voor de beeldvorming. Maar de meeste kleine bedrijven hebben natuurlijk niet een HR-afdeling.
16: Nee.
17: En iemand die de hele dag bezig is om innovaties te verkennen en te experimenteren.
16: We gaan nu een paar luisteraars heel blij worden dat je dit zegt.
17: Want in het MKB moet iedereen alles tegelijkertijd doen. Dus wat wij dan kunnen doen als Sociaal-Economische Raad, maar daar hebben we ook overheden of brancheorganisaties zoals MKB Nederland, wij kunnen natuurlijk wel helpen. Platforms bieden om goede praktijken zichtbaar te maken, te helpen waar je gebruik van kunt maken, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren en niet het wiel zelf uit hoeven te vinden. Daar zijn wij druk mee bezig. En dit moeten we nog veel beter doen, want anders dan zien ook ondernemers vaak door de bomen het bos niet meer.
16: Nee, je ziet natuurlijk ook, ik vind het ook prachtig dat je altijd mooie anekdotes hebt. Je ziet ontzettend veel mensen, je ziet ook heel veel bedrijven en de mensen die daarachter toch ook mooie dingen bewerkstelligen. Is er een bedrijf wat je hebt gezien en de mensen daarachter die echt iets bijzonders doen als het gaat om de uitdagingen waar we nu voor staan?
17: Ja, gistermiddag, dit is echt waar, want anders heb je weer zo'n verhaal van, nou, gisteren was ik daar, maar het is echt zo. Ik was gistermiddag...
16: Je hebt het druk, hè?
17: Ja, was ik op bezoek bij Tijmen van Zessen. Dat is een boer in Vijfheerenlanden. En zijn bedrijf, echt ongelooflijk fascinerend. Hij zit dus in het ingewikkelde gebied waar hij heel erg in spanning is. Wat gaat het kabinet beslissen over de stikstof? Maar hij heeft de stap vooruitgezet. Meer dan 800 zonnepanelen op al zijn bedrijfspanden gelegd. Hij werkt ongelooflijk duurzaam. Weet dat ook te verkopen. Naast zijn melkveeproductie heeft hij nu ook een energieproductie door al die zonnepanelen die hij op zijn dak heeft liggen. En ik vind dit echt een ondernemer die duurzaamheid, verdienvermogen, zorg voor dier en natuur weet te combineren in een toekomstbestendig verdienmodel. Maar, en daar komt de maar, ja, hij heeft nu wel ook een beetje de overheid nodig die zegt, ja, dit zijn het type ondernemers die we nodig hebben in ons land.
16: Dus hij is ook een beetje een lone wolf, een beetje eenzaam in zijn strijd?
17: Hij is een koploper. Ja. Het gebeurt in de agrarische sector, in de land- en tuinbouw, gebeurt er veel meer van dit soort mooie nieuwe ontwikkelingen dan we vaak weten. Want we horen vaak de problemen. Hij is koploper, maar er zijn er echt meer in de sector.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
16: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Een belangrijk onderwerp omdat we ook Nederland sterk willen maken voor de volgende generaties. Eerder deze week sprak ik met de kersverse voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, Koen van Oostrum. Hij is optimistisch over een deal rond de sociale zekerheid voor Prinsjesdag. Nou, luister het vooral even terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag is mijn gast Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En we hebben altijd de ketting vraag in deze uitzending. Gisteren sprak ik met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar jullie hebben volgens mij ook nog ooit met elkaar samengewerkt in de Eerste Kamer.
17: Zeker, we hebben een lange periode in de Eerste Kamer bijna letterlijk naast elkaar gezeten. Ja.
16: Zij heeft deze week, dus afgelopen maandag, heeft zij als commissie haar eindrapport na 4 jaar noest werken gepresenteerd en had deze vraag voor jou.
2: Ik zou aan Kim Putters willen vragen hoe hij de uitkomsten van dit rapport, namelijk dat discriminatie en racisme diep verankerd, wijdverspreid zijn in de Nederlandse samenleving, en dat ze zelfs ook de overheid discrimineert die de burgers eigenlijk allemaal rechtsbescherming zou moeten bieden, hoe hij dat ziet in relatie tot brede welvaart.
17: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Allereerst natuurlijk toch schokkend om dit allemaal weer te lezen en te horen, terwijl we ook al heel lang weten dat er sprake is van discriminatie. En dus dat wil ik allereerst gezegd hebben.
16: Ja, ook vooral wat haar heel erg geschokt heeft, dat de overheid dus ook discrimineert.
17: Ja. Ik zou eigenlijk twee dingen willen zeggen. Het eerste, waarom dit belangrijk is voor hoe we brede welvaart in ons land beleven. Brede welvaart gaat ook erover dat iedereen een eerlijke kans heeft om talenten te ontwikkelen, kans op een baan, op de arbeidsmarkt. En dat er geen onrechtvaardige, ongelijke behandeling bestaat. Dat is ook integraal onderdeel van brede welvaart. En dat betekent dat met deze constateringen we kunnen stellen dat die brede welvaart niet voor iedereen toegankelijk is en even rechtvaardig verdeeld is in onze samenleving. Dus ik vind dit ook echt een opdracht, niet alleen aan de overheid, maar ook aan het bedrijfsleven, om iedere keer weer je eigen frames, je eigen denkbeelden te toetsen en open te staan voor de ander. Ik denk echt dat hier een hele belangrijke boodschap voor ons allemaal in zit. Mm-hmm. Maar dat is het ene deel van brede welvaart. Het tweede wat ik zou willen zeggen, en dat weten we, vorig jaar hebben een aantal Amerikaanse wetenschappers de Nobelprijs voor de economie gewonnen, waaronder Acemoglu, stellen dat voor de brede welvaart sterke instituties die eerlijk werken, die rechtvaardig uitwerken, die zijn onmisbaar. Dus we mopperen wel eens op onze instituties, en dit rapport laat ook zien dat dat terecht is. Maar waarom is het zo belangrijk dat onze instituties goed werken? Omdat ze onze mensen eerlijk en rechtvaardig moeten behandelen. Van ondernemer tot kind in de jeugdzorg. Mm-hmm, mm-hmm. En op het moment dat je dus constateert dat dat niet goed werkt, is er dus ook bij de instituties werk aan de winkel. Dus ik vind het ook om die reden een belangrijk signaal dat wij herstelwerkzaamheden te doen hebben in ons institutionele arrangement.
16: Ja, en wat kunnen jullie daar als SER? Want we praten nog even door en toen was ook haar vraag ook aan jou van wat kan de SER hier uiteindelijk in doen?
17: Ja, volgens mij heel veel. Kijk, wij hebben binnen de SER ook tegen elkaar gezegd, als het gaat om de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, dan moet dat ook altijd plaatsvinden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. De economie staat niet los van onze grondwet, van de kaders die we met elkaar hebben neergezet over hoe we met elkaar willen omgaan. Dus ook wij voelen de verantwoordelijkheid bij alles wat we doen. Of dat nu gaat over hoe het onderwijs zich moet ontwikkelen, of het gaat over kansen op de arbeidsmarkt, zullen wij ons rekenschap van moeten geven of dat ook gebeurt binnen de afspraken die we daarover hebben. En elk bedrijf niet over de scheef gaan. Wij hebben bijvoorbeeld een hele discussie over arbeidsmigratie gehad. Nou, daar zijn ook echt misbruik gevallen. Ik kan niet zeggen of dat altijd op grond van discriminatie is, maar daar gebeuren dingen die niet volgens de Nederlandse wet kunnen. Zowel de bedrijven als de vakbonden zetten er samen de schouders onder. Dat hebben we met elkaar afgesproken om, ja, letterlijk, dat zijn hun woorden, de rotte appels, om ervoor te zorgen dat die niet door kunnen gaan met hun praktijken in de Nederlandse economie. Dat is een voorbeeld.
16: Ja, wat ik zo mooi vond ook aan dat rapport van de staatscommissie, dat eindrapport, is dat er heel breed is onderzocht. Hè? Want mensen hebben snel de afdronk dat het dan gaat over mensen met een migratieachtergrond, hè, waar dit rapport over gaat. Maar het is echt heel breed neergezet. Het gaat over leeftijdsdiscriminatie, het gaat over religie, het gaat over seksuele geaardheid, al die zaken. Ze hebben het heel breed neergezet. En soms betrap ik mezelf ook een beetje cynisme. Ik heb ook zelf voor diversiteit gestreden, voor culturele diversiteit. Ik heb vanavond weer een bijeenkomst. Hoe krijgen we vrouwen meer zichtbaar ook in de media? En tegelijkertijd zien we een soort tegenbeweging ook vanuit Amerika komen. Je ziet die manosfeer. Ja. Maar weet je, soms dan denk ik van, terwijl we zijn echt opgeschoten, als ik weer naar de grote lijnen. Maar help mij een beetje met mijn cynisme.
17: Nou, laat ik dit zeggen. Ik wil gewoon dat we jouw cynisme weten weg te duwen met hoop en met optimisme. En daar vind ik, moeten we hard voor werken. Voor jou en voor iedereen die dat cynisme voelt. Kijk, Nederland is een land van heel veel verschillende mensen. Dat zijn we altijd geweest. En we zullen met elkaar die samenleving vorm moeten geven. En daar past discriminatie dus niet bij. Dat kan niet en dat mag niet. En daar zullen we dus allemaal ons best voor moeten doen. En ik denk dat er hele grote kansen liggen om dat ook met elkaar te doen. En binnen de SER proberen wij dat echt. Wij hebben gezegd, als het gaat om ons economie, ons investeringsklimaat, dan is dat een sociale markteconomie. En ja, wij zien ook dat aandeelhouders van bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amerika brieven krijgen van, nou kan het niet wat minder met dat diversiteitsbeleid. Ja. Maar wij hebben gezegd, nee, de Europese economie, en in ieder geval de Nederlandse economie, moet er een zijn waar diversiteit, inclusie, integraal onderdeel zijn van alles wat we doen. En als dat dan betekent dat sommigen dat niet leuk vinden, ja, dan moeten die hun consequenties daarvan trekken.
16: Ja, maar wat is nou de, hè, want ook, nou ja, Joyce Vester vertelde ook als voorzitter van die staatscommissie dat het, nou ja, allemaal een discriminatietoets, hè, kan je invoeren ook bij de overheid, maar dat het allemaal vrijblijvend is, omdat verplichtingen altijd, nou ja, niet echt goed werken in de Nederlandse samenleving. Maar dan, als het vrijblijvend is, ben ik ook zo bang dat het.
17: Nou ja, kijk, ik weet niet zo goed wat je, zeg maar, precies aan maatregelen, zeg maar, bijvoorbeeld van bovenaf zou moeten afkondigen. Wij werken bij de SER natuurlijk ook wat meer van onder. Wij helpen bedrijven, ik vertelde dat eerder, hoe ze aan een inclusieve werkomgeving kunnen werken. Dus we proberen veel meer met bedrijven samen te zeggen, hoe doe je dat in sollicitatieprocedures? Hoe zorg je ervoor dat in teams er respect en een goede bejegening naar elkaar is? Dus wij proberen veel meer met mensen samen te kijken, hoe kunnen we dat beter maken?
16: Nou ja, en misschien de koppeling die je eerder maakt, hè, van heb wat meer het gesprek ook met elkaar op de werkvloer, los van alleen het werk. Wie ben je eigenlijk? Ja. Hè? Ik weet dat jij je ook heel erg inzet namens de SER voor mantelzorgers die een enorme druk hebben. Dat wordt vaak ook helemaal niet besproken op de werkvloer.
17: Ja, nee, dat is ook een goed voorbeeld. Wij hebben een aantal voorstellen gedaan waarop je werk en mantelzorg gewoon beter kunt combineren. Er zijn op dit moment 5 miljoen mensen in ons land die mantelzorg verlenen. En van die 5 miljoen doen 2 miljoen mensen dat in combinatie met een betaalde baan. Ik denk dat veel luisteraars waar ze het zullen herkennen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dus dan heb je met elkaar afspraken nodig. Dan moet je elkaar af en toe ook op de werkvloer in de ogen kunnen kijken. En kunnen zeggen, kunnen we het faciliteren dat je soms aan de randen van de dag of even afwezig kunt zijn, zodat je dit ook kunt doen.
16: Ja.
17: Daar zullen we met elkaar betere afspraken over moeten maken. Dat klopt.
16: Ja, ja, het is uiteindelijk allemaal menselijke maat. Hè? Ja, dat hoor zeker. Ik door je hele verhaal heen. En dat is ook belangrijk voor onze economie. We hebben de kettingvraag nog voor morgen. Hans Spekman, sinds mei de voorzitter van vakbond FNV. Een van de nieuwe gasten bij de SER ook. En ze zijn volop te horen nu rond de bezuiniging en sociale zekerheid. De eerste stakingen zijn al aangekondigd. Wat zou je aan Hans Spekman willen vragen?
17: Ja, nou, we hebben eerder in dit gesprek ook gesproken over AI en digitalisering en wat dat voor werk kan betekenen. Dat er banen wellicht zullen verdwijnen, zullen veranderen van karakter. En mijn vraag aan Hans Spekman is hoe hij naar die ontwikkeling van AI op de arbeidsmarkt kijkt en wat hij denkt dat de vakbeweging daar voor rol voor mensen in zal gaan spelen in de komende tijd.
16: En je blijft heel diplomatiek weg, hè? Van die sociale zekerheid.
17: Nou, ik denk eigenlijk dat het die sociale zekerheid direct raakt, want als we mensen niet mee kunnen nemen in die nieuwe economie, ja, dan zullen ze ook geconfronteerd worden met dat ze misschien andere vaardigheden moeten leren of een beroep moeten doen op een sociaal vangnet. Dus ik denk dat het heel direct zijn gesprekken met de werkgevers raakt op dit moment.
16: En wat mensen hoorden is dat even de microfoon ging eventjes een koppeltje duikelen. Ja, doet hij af en toe hier. Dat ligt niet aan jou. Dankjewel dat je weer te gast wilde zijn bij de Big Five. Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En luister zeker ook al onze andere afleveringen terug. Ga gewoon naar onze BNR-app, dat is de beste plek. En ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Het AI-Delta-plan, het rapport Wenning, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. Drie kinderen en een leraar kwamen om en drie kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. Voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Ook als je een doorgewinterd ondernemer bent, gaat het opzetten van een nieuw bedrijf weer met vallen en opstaan. Voor een zacht prijsje treinreizen aanbieden naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs, dat klinkt natuurlijk mooi, totdat geen enkele bank erin gelooft. Wat doe je dan als je wel je miljoenen nodig hebt? Welkom Maarten.
10: Dankjewel.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Ik ben Maarten Bastian, medeoprichter van GoVolta en wij maken internationaal treinreizen betaalbaar.
9: Waar heb jij het goed gedaan?
10: In het heel lang blijven volhouden en stoïcijns blijven doorgaan.
9: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: Ik denk in het te groots denken vanaf het begin. En we hadden misschien iets kleiner, voorzichtiger en Nederlandser moeten denken.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Maarten, leuk je te zien in deze uitzending. GoVolta, je zei het al, hè, een internationale spoorvervoerder. Waar brengen jullie de reizigers zoal in?
10: We rijden vanaf 19 maart dit jaar tussen Amsterdam en Duitsland. En we gaan vanaf 14 december dit jaar uitbreiden met de route Amsterdam-Parijs.
9: Geweldig. En Duitsland is dan Berlijn, denk ik, uiteindelijk.
10: Ja, Berlijn, Amsterdam. Ja,
9: of zitten daar ook nog heel veel stationnetjes tussen?
10: Er zitten nog stationnetjes tussen, Osnabrück en Hannover. Ja. Maar de grote toeristentrekpleister is natuurlijk Berlijn.
9: Jullie worden ook wel de EasyJet van het spoor genoemd. Is dat een geuzennaam? Vind je dat een fijne benaming of niet?
10: Ik vind dat wel een compliment. Ja, de low-cost airlines in Europa die hebben het fantastisch gedaan. En die hebben eigenlijk de hele markt binnen Europa wel een beetje overgenomen. En het staat voor een Europees netwerk wat niet per se aan één land gebonden is.
9: Ja, maar zijn jullie dan ook inderdaad een budget spoorvervoerder zoals EasyJet dat ook is?
10: Nou, waar wij op richten is grote volumes, veel capaciteit. En dat zorgt ervoor dat de ticketprijzen omlaag gaan. En we zorgen ervoor dat we niet met 20.000 mensen op kantoor zitten. Dus in die zin zijn wij wel heel kostenbewust. Ja.
9: Want wat kost het eigenlijk als ik naar Berlijn toe wil?
10: Een retourtje is gemiddeld €50.
9: Oké. En Parijs is dan ongeveer hetzelfde, kan ik me zo voorstellen.
10: Ja. Ja.
9: En de gemiddelde reiziger, hoe ziet die eruit?
10: Heel divers. Blijven Nederlanders, dus iedereen is uiteindelijk wel in voor een koopje. Maar wat er uitspringt zijn de mensen die wat jonger zijn. Dus een beetje de doelgroep 18 tot 25 jaar. Die maken vaak de keuze om met de trein te gaan vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Mm-hmm. En verder, ja, heel divers, maar veel gezinnen met kinderen bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk met meer personen. Dus dan is die lage prijs extra belangrijk.
9: Ja, precies. Want als ik met gezin naar Parijs zou willen met de Thalys, dan ben ik toch al snel €200 voor een retourtje wel kwijt.
10: Ja.
9: Dus in ons geval dan €1.000. Dan denk je, nou, dan pak ik de auto wel.
10: Ja, daarom. En als de trein gemiddeld €50 retour is, ja, dan rekent het een stuk beter.
9: Ja. Ja. Ja, ja.
10: Dus dat zijn mensen die uit de auto getrokken worden op deze manier. En misschien mensen die überhaupt het niet anders aan hadden gedurfd om naar Parijs te gaan.
9: Ja, maar je concurreert dus en met een vliegticket en met auto. Misschien ook wel met een Flixbus.
10: Ja. Dus eigenlijk met een heel breed palet. En ja, de zakenreiziger die het niet uitmaakt, even tussen haakjes wat het kost, om met de trein te gaan, ja, die zal altijd de snelste en misschien wel de meest luxe verbinding kiezen. Maar verder hebben we eigenlijk een heel breed palet aan klanten.
9: Kun je iets zeggen over de financiën? Hoeveel omzet draaien ongeveer?
10: Nou ja, het gaat hard, want we rijden dagelijks treinen.
9: Okay.
10: Dus dit jaar verwachten we af te sluiten met een kleine 10 miljoen. En volgend jaar gaat dat al snel richting de 30 miljoen.
9: Wauw, oké. En schrijf je al zwarte cijfers of niet?
10: Nee, nog niet. Nee, we zijn 2 maanden bezig. Maar er zit wel een hele mooie stijgende lijn in. Dus onze bezettingsgraad die is al in de eerste maanden boven de 70% uitgekomen. Dus dat bewijst echt dat er heel veel mensen zitten te wachten op betaalbare treinverbindingen.
9: En wanneer verwacht je winstgevend te zijn?
10: Volgend jaar.
9: Oké. Dat klinkt als iets stevigs, zeg maar. Dit klinkt als iets dat een financierbaar bedrijf zou moeten zijn.
10: Ja.
9: Want daar gaan we namelijk over praten.
10: Ja, je lacht al.
9: Want dat bleek het niet in het begin te zijn.
10: Nee, hebben een hele lange aanlooptijd gehad.
9: Ja.
10: Dus dat ging niet vanzelf.
9: Waar stapten jullie heen?
10: Nou, het idee was in eerste instantie, laten we eens kijken of we een duurzaam alternatief tegenover die vliegreizen kunnen zetten. Alleen ja, dat was heel ingewikkeld, want mensen gaan graag naar bestemmingen als Venetië, Wenen, Praag. En dat zijn toch de verdere bestemmingen. En daar was op dat moment helemaal geen treinverbinding. En als je dat dan met de trein kon doen, was het peperduur en moest je 6 keer overstappen. Mm-hmm. Dus toen zijn wij een nachttrein gaan zoeken. Want we dachten, ja, dan is dat eigenlijk de enige optie om wel die steden te bereiken. Dus we hebben in Duitsland een nachttrein gevonden. Het waren 16 rijtuigen, maximale lengte die je kan rijden. Een halve kilometer lang, 730 bedden. En we dachten, nou, als we nou die nachttrein nieuw leven inblazen, dat moet wel leuk worden eigenlijk. En dan kunnen mensen 's nachts reizen. Dan zijn ze 's ochtends alsnog op die bestemming waar ze naartoe wilden.
9: En hoe heette dat bedrijf?
10: Dat heette Green City Trip.
9: Ja.
10: Ja, dus we hebben dat.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En het had ermee te maken dat mensen toch het een heel leuk product vonden. Ze vonden het fantastisch om het een keer te proberen. Mm-hmm. Maar ja, onze ervaring was wel dat de helft geen oog dicht deed in die trein. En als je dan helemaal gebroken aankomt 's ochtends om 7 uur ergens, dan moet je stedentrip nog beginnen, maar dan is het niet meer zo leuk.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk vond je het product gewoon niet goed genoeg?
1: Nee, het product was te complex. Het had verschillende facetten. Maar ja, je moet je ook voorstellen, als je 730 mensen... je bent uiteindelijk een soort enorm rijdend hotel. Dus je moet al die mensen voorzien van beddengoed. En ze hebben 100 vragen en de tanden moeten gepoetst worden. En, nou ja, maar het is veel te complex. En een normale trein die overdag rijdt, ja, je gaat zitten, je zet een podcast aan of je slaat een boek open, maar het is niet zo ingewikkeld.
2: Nee, oké. En daar kwam dus GoVolta uit.
1: Ja, dus eigenlijk al vrij snel, ik denk een half jaar nadat we begonnen met die nachttrein, was al wel bij ons het idee ontstaan van, nou, we moeten iets verbeteren waardoor het efficiënter wordt. En dat was best lastig, want ja, we moesten natuurlijk die mensen ook wel een beetje weghalen van die verdere bestemmingen, want als je overdag gaat rijden met een trein, dan is het efficiënter, maar ja, je zit wel een beetje aan 7 uur te boemelen. Ja, dat is wel een beetje de max zo.
2: Ja, ja. Oké, daar kwam GoVolta uit.
1: Ja.
2: Dus even voor mij, jij bent al sinds je 16e of 18e aan het ondernemen.
1: Ja.
2: Met een mede-compaan die ook door de wol geverfd is.
1: Ja.
2: Twee succesvolle bedrijven gehad.
1: Ja.
2: En je gaat nu, oké, we gaan overdag treinen voor elkaar krijgen. Dan moet je financiering ophalen, denk ik.
1: Ja, want het begon ermee dat we een enorme hoeveelheid rijtuigen te koop zagen staan. 250 stuks.
2: Zo.
1: En we dachten, ja, laten we gewoon eens voor de grap groots denken. Stel nou dat het geld geen rol speelt en we kunnen al die rijtuigen kopen. Wat gaan we dan eigenlijk daarmee doen? Dus we hadden een netwerk uitgetekend en dat werd steeds verder geconcretiseerd. En op een gegeven moment dachten we, ja, dit is eigenlijk wel een enorm goed idee. Alleen ja, toen gingen we rekenen wat dat dan ongeveer kostte. En toen liep het al snel in de honderden miljoenen.
2: Aan groot denken geen gebrek, begrijp ik bij jullie.
1: Nee, maar ja, we waren ook een beetje geïnspireerd natuurlijk door die low-cost airlines. En die hebben ook grote schaal, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je het voordeel ook uithaalt.
2: Ja.
1: Maar die zijn logischerwijs ook niet begonnen met honderden vliegtuigen tegelijk. Maar dat was wel een beetje waar de inspiratie vandaan kwam.
2: Oké, dus je zag ergens 250 rijtuigen klaarstaan. Die kon je niet kopen, want het kostte honderden miljoenen. Waar heb je op ingezet?
1: Nou, we zijn steeds een beetje gaan afschalen. Dus toen dachten we, nou, laten we dan beginnen met 70. Of laten we dan beginnen met 50. En dan wordt het wat behapbaarder. Dus daar zijn we mee verder gegaan. En dat hebben we uitgerekend. Nou, dan krijg je al die eindeloze financiële modellen. En alles is gebaseerd op een verwachting. Dus wij zeggen van, nou, we zien overal op het spoor monopolie nu. Het is peperduur. Iedereen klaagt daarover. Er valt sowieso los van de prijs ook nog van alles te verbeteren. En wij kunnen dat nu gaan regelen. En we kunnen de prijzen meer dan laten halveren. Dus hoezo is dit geen goed idee? Ja. Dat was een beetje ons eerste gevoel.
2: Wat had je nodig qua investering?
1: Nou ja, dat bedrag werd steeds geringer. Maar het is uiteindelijk toch duur. Dus het liep alsnog in de tientallen miljoenen.
2: Okay. Ik heb hier staan 15 miljoen. Klopt
1: ja,
2: dat
1: daar kwamen we uiteindelijk op uit. Ja. Ja. Maar toen hebben we het wat kleiner gemaakt. Dus bij 30 rijtuigen kwamen we uit. Nou, kwamen we ongeveer 15 miljoen uit. Dus dat was wat behapbaarder. Ja. Daar konden we nog een beetje mee.
2: Kun je wel wat doen zonder dat het een enorme investering is. Maar ja, nog steeds. We begonnen aan het begin een beetje te lachen. Je zegt volgend jaar draaien wij gewoon zwarte cijfers. Dus een investeerbaar bedrijf, kan me zo voorstellen. Maar wat hoorde je toen je met deze plannen naar een bank toe ging? Want dat was je eerste go-to, toch? Je gaat naar een bank toe.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Vertel.
1: Nou ja, ons idee was, wij hebben track record. We verkopen al 15 jaar lang ongelooflijk veel stedentrips. Dus we weten echt wel een beetje wat we doen. We hebben ons enorm verdiept in het spoor. We rijden al 3,5 jaar nachttrein. Dus ja, we weten dan nog wel een klein beetje waar we het over hebben. Dus heb een klein beetje vertrouwen in ons. Dat was eigenlijk vooral ons gevoel van, ja, tuurlijk, het zijn verwachtingen, maar het is een heel logisch verhaal wat er gebeurt in de markt. Ja. En ons verhaal is ook logisch. Dus dat was een beetje ons misschien wel naïeve idee.

0: idee.
1: Ja, en je hebt natuurlijk de vibe wel een beetje mee. Zeker in die ook. Tijd. Hè, dat we zeker een beetje uitkomend uit COVID. Van we moeten allemaal een stuk duurzamer gaan reizen.
0: Ja, ja.
1: Wat waren de reacties?
0: Ja, overweldigend positief. Mm. De banken vonden het ook fantastisch. Iedereen vond het fantastisch. Totdat er betaald moest worden.
1: Ja?
0: Ja, nee, ja, dat was een beetje het punt. Want iedereen vond het fantastisch. Dus iedereen wilde ook heel graag in gesprek. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zeker met banken en grotere financiële instellingen eindeloos veel tijd zijn verloren. Want ze vonden het allemaal fantastisch. En allemaal begrepen ze wel dat er een klein beetje ondernemersgeest nodig was. Ook voor zo'n lorrebank. En nou ja, dat was de valkuil waar ik eigenlijk net al in de intro naar refereerde. Dat je dus heel makkelijk, heel lang in van die trajecten terechtkomt.
1: Met hoeveel banken heb je gepraat?
0: Nou, alle banken wel. En heel veel grotere investeerders. Tientallen in totaal, ja.
1: En dat zijn dus tientallen gesprekken?
0: Ja, en de een natuurlijk heb je een langer, intensiever traject mee dan met de ander. Alleen, daar gaat heel veel tijd en heel veel kosten in zitten. Want je moet dat ook allemaal uitwerken, die plannen. Daar heb je allerlei experts voor nodig. En op een gegeven moment begon dat wel echt te frustreren. Dat we dachten, ja, maar het is zo evident. Er is nog niemand. Wij zijn nu de first mover. Hoe kan het nou? En dan word je ook wel een beetje dat je af en toe naar Amerika of zo kijkt. En denkt, ja, daar lijkt het allemaal toch wel wat makkelijker te gaan. En hier vragen we om een relatief gering bedrag. De kansen zijn enorm in de markt. Iedereen wil duurzaam. Iedereen wil goedkoper.
1: Nou ja, op een gegeven moment heb je gezegd, dit is het laatste gesprek dat ik voer met een bank, toch?
0: Ja.
1: Ja, ja. Wat was dat laatste gesprek dat je denkt, nou kap ik ermee. Vertel dat eens.
0: Ja, we zaten toen echt 9 maanden lang in een traject. En alles was opgetuigd. Wij moesten een duurzaam kantoor. We waren verhuisd. We moesten een duurzame auto. We hadden een elektrische auto gekocht. De notaris was al ingeschakeld, had alle entiteiten opgericht. De bankrekeningen waren al geopend. En alle adviseurs die bij die bank werkten, hadden dit allemaal. Die werkten er allemaal 20 jaar. Die zeiden, ja, dit is goed gewoon. Want als we in deze fase zijn, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt, dat nog verkeerd gaat. Nou, en toen kwam er opeens een droog telefoontje. Ja, nee, er is toch iemand van hogerhand die vindt sport toch een beetje onbekend. En klaar. Het was echt opeens klaar. En
1: serieus, dus je zit er maanden in gesprek en dan krijg je een telefoontje?
0: Ja. En ondertussen zijn er natuurlijk al heel veel voorbereidingen. Want je bent ook klaar, je moet er ook klaar voor zijn. Zeker als het in zo'n vergaande fase zit. En je moet zorgen dat de rijtuigen die je gaat kopen, we waren bezichtigd. Dus we hebben menig dag in storm en regen op troosteloze rangeerterreinen onder allerlei rijtuigen liggen kijken.
1: Ja, want je wilde dat geld hebben zodat je die rijtuigen kon kopen.
0: Exact,
1: en die zijn ook zomaar, want die zijn best gewillig. Of die zijn best gewild.
0: Ja. Het is, met rijtuigen, het is een beetje ingewikkeld, maar om het heel simpel te maken, ze zijn toegelaten in bepaalde landen. En dat is van oudsher, dat wordt bij de aflevering wordt dat eigenlijk bepaald in welk land zo'n rijtuig is toegelaten. Maar heel veel nationale spoorwegmaatschappijen, die hebben die rijtuigen alleen maar nodig voor hun eigen land. Dus daar kun je er niks mee in Europa. Ja. Dus je moet een hele specifieke rijtuigen zoeken die in meerdere landen zijn toegelaten.
1: Maar dan krijg je dus zo'n telefoontje.
0: Ja.
1: Nee, het gaat toch niet door. Wat zeiden jullie tegen elkaar?
0: Ja, dat zal ik misschien niet herhalen.
1: Maar, afgezien van het gevloek, ja.
0: Ja, we hadden natuurlijk, het was niet de eerste afwijzing. Dus ergens went het, de teleurstelling. Maar het blijft super vervelend. En ja, wij zijn wel vrij nuchter ingesteld en pragmatisch. Dus dan gaat het al snel van, ja, wat nu? Wat gaan we dan doen? Wat wordt het plan B, C, D? Maar je baalt als een stekker natuurlijk, ja.
1: Waar heb je je geld uiteindelijk vandaan gehaald?
0: Nou, we waren uiteindelijk in al die trajecten al bezig met een onderhoudspartij. En die was de treinen met ons samen gaan keuren en bekijken. En die was ook heel enthousiast geworden eigenlijk van onze plannen. En die hadden die rijtuigen gezien en die zeiden, ja, dit wordt fantastisch. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, nou, dan moet het nog kleiner worden. Dus laten we dan gewoon niet met 30 in één keer beginnen. Maar laten we dan die optie op 30 wel nemen, maar het in kleinere stukjes knippen. Dus we zijn uiteindelijk voor 11 rijtuigen gegaan. Daar konden we in ieder geval de eerste route naar Berlijn mee rijden. En uiteindelijk hebben we samen geld op tafel geveegd. En het op die manier opgelost.
1: Dus de onderhoudspartij is eigenlijk bij jullie, heeft jullie een lening gegeven? Of zijn ze mede aandeelhouder geworden?
0: Ja, die hebben ons daarmee geholpen. Ja. Dus ja. We hebben dat samen in een constructie hebben we dat gegoten. En op die manier zijn we toch van start gegaan. Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus dat is wel een ding dat... Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk schaal. En je moet dan het heel erg gaan opknippen in stukjes. En we hebben nu gezien dat er echt heel veel positieve reacties op komen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dat als je het dan helemaal voor elkaar krijgt. En dat hebben we dus nu gedaan. Dat we zeggen van ja, voor verdere financiering laten we voorlopig wegblijven van banken. Totdat we 20 jaar track record hebben. En alleen maar zwarte cijfers. En...
1: Ik bel al die mensen nu terug of niet? Al die, wat jullie hebben nu. Jullie draaien nu. Ja. Je bezettingsgraad gaat de goede kant op.
0: Nou, we hebben nu een obligatielening uitgezet. En dan kunnen mensen vanaf 1000 euro investeren met een mooie rente.
1: Ah,
0: en
1: dat gewoon is, crowdfunding heb je gedaan.
0: Dat is uiteindelijk crowdfunding, ja. En het leuke daarvan is, wij waren daar nooit zo van. Omdat we zoiets hadden van ja, het voelde voor ons een beetje ongemakkelijk dat je dan zeg maar op die manier geld gaat ophalen. Maar het is eigenlijk wel fantastisch om te zien. Want we hebben dat van het weekend live gezet. En de eerste mensen die kwamen meteen. En die gingen allemaal geld overmaken. En dat zijn allemaal mensen die we helemaal niet kennen. En die vinden kennelijk het idee gewoon fantastisch. En die investeren daarin. Ja. En ook met kleine beetjes kom je er dan. Dus dat is een les die we geleerd hebben.
1: Hoeveel staat er nu uit? Wat wil je ophalen?
0: We zijn nu bezig met een ronde van 1,5 miljoen.
1: Ja.
0: En dat is bedoeld voor de route naar Parijs om die succesvol te kunnen opstarten. Een mooi restauratierijtuig wat in die trein komt. Zodat mensen ook kunnen ontbijten, lunchen, dineren terwijl ze onderweg zijn.
1: En die banken, die ga je voorlopig niet meer bellen, begrijp ik.
0: Nou ja, ik hoop dat er ooit wel een punt komt dat we weer 300 treinen alsnog willen aanschaffen. En dan zullen we wel weer banken nodig hebben. Dus die optie. Maar dan zit je anders aan tafel, denk ik. En dan,
1: Ik heb met jouw concurrent / collega ook in deze uitzending gesproken. Chris Engelsman, hij is van European Sleeper.
0: Ja.
1: Zij zitten nog wel, dus vooral in die nachttreinen. Hij zei wel tegen mij, het is ongelooflijk bureaucratisch.
0: Zeker.
1: Omdat je van land naar land wil. Het is beyond belief.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen, 's nachts is het niet zo druk, maar overdag natuurlijk wel. Komen jullie die bureaucratische romslomp ook tegen?
0: Ja, zeker. En het grappige is dat mensen hier natuurlijk in Nederland wel eens commentaar hebben op ProRail en zo. Dat logge, vervelende organisaties zijn. Nou, als je de Duitsers gewend bent, dan is ProRail een heel licht veertje.
1: Ja, ja, vertel.
0: Ja. Nou ja, dat in Duitsland ben je ook. Je hebt in ieder land te maken met een infrabeheerder, dus degene die het spoor beheert. En in Duitsland is dat een monster van een organisatie met geloof ik 200.000 medewerkers. Nou, voor alles zit iemand en je moet overal nog verplicht een faxnummer invullen. Dus als je iets aanvraagt met een formuliertje, moet je een faxnummer. Ja, we hebben nog geen fax natuurlijk meer. Niemand heeft dat volgens mij nog in Nederland, maar in Duitsland wel. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Ja, je wordt er een beetje cynisch van op een gegeven moment. En je leert in ieder land mensen met hun eigen medicijn bestrijden.
1: Hoe doe je dat dan, met hun eigen medicijn bestrijden?
0: Nou, in Nederland werkt het als je zeg maar vriendelijk bent en je gaat een beetje goed met elkaar om, dan is er vaak ook wel heel veel mogelijk. Hè? Dat is een beetje de cultuur hier. Maar in Duitsland, ja, regel is regel. En of iemand je nou leuk vindt of niet, dat maakt helemaal niets uit. Regel is regel, punt.
1: Heb je het al uitgevonden hoe het met de Fransen werkt?
0: Nou, we hebben een Franse dame op kantoor zitten. Die heeft meer dan 11 jaar lang bij de SNCF gewerkt. Dus als je het over eigen medicijn hebt, dan hebben we daar een heel goed middel voor.
1: Geweldig. Waar, je hebt nu Berlijn. Je gaat Parijs. Tenminste, daar loopt de crowdfunding dus voor.
0: Ja.
1: Daar willen jullie vanaf wanneer gaan rijden?
0: 14 december aanstaande. Ja.
1: Waar staan jullie over 5 jaar?
0: Over 5 jaar staan wij in Europa bekend met een heel mooi netwerk. Dus ons eerste plan is voor uitbreiding is nu om vanaf Amsterdam de frequenties richting Berlijn en Parijs te verhogen. Om dan nog routes toe te voegen naar Kopenhagen, München, Basel. En dan willen we eigenlijk diezelfde bestemmingen ook vanaf Brussel en vanaf Parijs gaan rijden. Dan creëer je eigenlijk een heel mooi efficiënt spinnenweb van routes die allemaal maximaal 7-8 uur duren. En allemaal heel voordelig worden.
1: Ja, je zit volgend jaar hopelijk op 30 miljoen euro omzet, zei je.
0: Mm-hmm.
1: Over 5 jaar zit je.
0: Ja, dan loopt het in de paar honderden miljoenen omzet.
1: Dat klinkt als een mooie ambitie. Wij sluiten deze uitzending altijd af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. geheel in gedachten van André Hazes, bloed, zweet en tranen. Wat zou die moeten zijn?
0: Wat wij ons wel eens voorhouden is dat je ervan uit moet gaan dat 80% van de tijd alles tegen zit en niets wil en alleen maar achteruit lijkt te gaan. En dan 20% van de tijd heb je af en toe een succes. En als je je daarop voorbereidt, dan doe je heel goed aan verwachtingsmanagement als ondernemer.
1: Dankjewel. Leuk dat je er was. Maarten Bastiaan, hij is medeoprichter van GoVolta. Volgende week. Wat als je eigen medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie doorspelen en daardoor opeens een faillissement dreigt? Het overkomt ondernemer Ralf van Dam. En dat is niet eens de enige tegenslag die hij moest verwerken. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast in de podcast-app. En graag tot volgende week. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn er elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. Voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu toe waren dat 2 losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
10: Donderdag 11 juni, welkom. Fijn dat je van de partij bent. De dag dat we het hebben over de Europese Centrale Bank. Want de rente, die gaat omhoog.
11: We today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points.
10: Deze aflevering kijken we wat die renteverhoging betekent voor je aandelen.
12: Hoor je ook over de ASML's van de toekomst? Die krijgen miljoenen overgemaakt van de Nederlandse overheid.
13: De staat stelt opnieuw geld beschikbaar voor investeringen in de deep tech-technologie. Denk aan chip-technologie, quantum-technologie. Nog eens 360 miljoen dus in het deep tech-fonds.
12: Wat deze bedrijven daarmee kunnen en welke bedrijven jij in de gaten moet houden, bespreken we zo meteen.
10: We hebben het ook over een nieuwe escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten. De Amsterdamse beurs die sloot ruim 1% in de plus. De AEX is op 1063 punten gesloten en dat is een nieuwe recordstand.
12: Vooral de chipbedrijven deden het goed. ASML en Besi gingen flink omhoog. Met ASM International als grote winnaar. Bijna 7,5% erbij. En de beurs in de VS die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Fijn dat je er bent.
14: Goedenavond, heren.
10: Goed dat je er bent, Jim. En laten we deze aflevering dan maar gelijk starten met een nieuwe Iran-update. De toon van president Trump is niet milder geworden. Integendeel.
15: I'll share the quote with you. The United States will be hitting Iran very hard tonight
14: At some point in the not too distant future, we will be taking Karg Island and other oil infrastructure points and assume total control of their oil and gas markets.
10: En Trump die wil Iran zeer hard aanvallen en het eiland Karg, belangrijk voor de olie, in de toekomst innemen, zegt hij. Als dat gebeurt is Elon Musk de sjaak. Volgens Iraanse media zijn al zijn ondernemingen in het Midden-Oosten dan een doelwit, waaronder een grote regionaal station van Starlink, onderdeel van SpaceX. Ja, dat zou het zijn, Jim, net voor de beursgang, een aanval op Starlink.
15: Dat zou zeker wat zijn. En dat zou desastreus zijn als dat daadwerkelijk zich zo voordoet. Want morgen is natuurlijk de grote dag. Hè, dat SpaceX naar de beurs gaat. En iedereen denkt natuurlijk meteen aan de raketten. Maar de echte omzet bij SpaceX, die komt vanuit Starlink. De 10.000 satellieten die in een baan rondom de aarde zweven.
12: Gaan we naar Xbox, de gametak van Microsoft. Dat zit in zwaar weer. Het bedrijf verkoopt steeds minder spelletjes. Sinds februari zit er een nieuwe CEO die puin moet ruimen. En er is er nu echt mee begonnen, want er komt een ontslagronde aan. Zo meldt Bloomberg. Onderdeel van de strategie van de nieuwe CEO, die vorige week al even te gast was bij Bloomberg. Toen wisten we nog niks van die ontslagronde, maar met de kennis van nu tussen de regels door, als je goed luistert, liet ze al wel wat los.
16: I think the next 100 days we have to reset the business. We need to look at how we're investing, how we're prioritizing, change how we operate in order to return to growth, in order to be where the world plays.
12: Ja, er moet dus wel wat gebeuren bij Xbox, erkenden ze daar ook al wel. Eind deze maand moet een groot deel van het personeel dus zijn biezen pakken. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog niet duidelijk.
10: Heb ik ook nog wat nieuws over Elon Musk. Die was vanmiddag in Brabant, virtueel dan, want hij sprak op een interne conferentie van ASML in de Brabanthallen. Nou, BNR heeft nog geprobeerd om erbij te zijn, maar helaas, we waren niet welkom. Wel welkom was het personeel van ASML. Dat werd toegesproken door de baas van Tesla en SpaceX. Hij sprak volgens het Eindhovens Dagblad over zijn plannen om zelf chips te maken, maar vertelt ook meer over zijn plannen met menselijke robots, met AI en ruimtevaart. Nou, kort samengevat, heeft Musk heel veel chips nodig en daarvan hoopt ASML natuurlijk te profiteren. Ze hopen daarvoor de machines te leveren. Nou, qua orders is het goed nieuws. Het levert ASML mogelijk veel geld op, maar het levert ASML ook kritiek op van een deel van het personeel. Zij vinden die controversiële denkbeelden van Musk helemaal niks en ze wilden dat die niet zou komen. Maar ja, tevergeefs.
12: Gaan we naar Ryanair. Dat is de luchtvaartmaatschappij die overwoog om passagiers te laten betalen voor een toiletbezoek. Nou, zover is het tot nu toe nog niet gekomen, maar ze weten wel altijd het acceptabele steeds weer een beetje op te rekken. Want als je met je kind wil vliegen, word je door Ryanair verplicht om daarnaast te gaan zitten. Nou, tot zover misschien niks geks. Misschien ook wel prettig dat je je kind niet zelf door zo'n toestel laat zwerven. Maar Ryanair laat je daar dus ook voor betalen. Want als je naast je kind wil zitten, wat ze dus verplichten, moet je een stoel reserveren. En dat kost je zo'n €11. Heeft nu ook de Britse Consumentenautoriteit gezien. En volgens hen is Ryanair de enige grote Britse maatschappij die dit doet. En ze gaan nu onderzoeken of het ook volgens de regels is.
10: Straks alles over een plan van het kabinet om nog meer ASML's in de polder te hebben.
12: Hebben we het ook over softwarereus Oracle. Daar schrikken ze zich helemaal rot om de investeringen van het bedrijf.
10: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. De afgelopen rentevergaderingen hoorden we heel vaak dit.
17: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The three key ECB interest rates unchanged. Decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
10: Ja, ik had er zelf best wel lol om. Ik heb een paar van de afgelopen maanden achter elkaar gezet. Ja, het is een robot, hè. Die vrouw, ze klinkt steeds hetzelfde. Tot vandaag, want nu leest ze een hele andere boodschap voor.
17: We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
10: De rente blijft niet meer gelijk, maar gaat omhoog. En dat is toch best wel een momentje, want het is de eerste verhoging sinds 2023.
17: The war in the Middle East is generating inflation pressures. And the decision to raise rates is robust across a range of scenarios, mapping out how the shock might evolve and affect the medium-term outlook for the euro area.
10: Kort samengevat, de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de inflatie te hoog is hier in Europa en daarom moet de rente omhoog. Maar ja, Jim, ze kon ook eigenlijk niet anders, hè, dan de rente verhogen.
15: Nou, niet als je een prijsdoel hebt of een inflatiedoelstelling van 2% of zoals zij dan mooi zeggen, close but below 2%. Mm-hmm. Want ja, We liggen op dit moment, hebben een inflatie van 3,2%. Was 3, is weer wat verder opgelopen. En dat betekent eigenlijk toch wel dat de ECB moet bijsturen. En ja, hogere rente betekent minder consumentenbestedingen, minder investeringen vanuit bedrijven. Dus dat moet uiteindelijk zorgen voor een stukje minder vraag. En uiteindelijk dalen de prijzen. Dus ja, na 3 jaar is het zover. En alle herhaling ter spijt. Vandaag die rente omhoog. Wat in mijn optiek wel de juiste beslissing is. Waar ligt alleen wel het probleem dat ook als je kijkt naar de economische groei in Europa, afgelopen kwartaal kwam die uit op min 0,2%. Dus er is economische krimp. Uh-huh. Ja, de ECB wil natuurlijk ook de economische groei bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren. En daar helpt een hoge rente juist niet bij.
18: Nee, dus het was ook wel een duivels dilemma, zou je kunnen zeggen. Hoe gaat het dan uitpakken voor die economische groei?
15: Nou, dat gaat natuurlijk wel wat druk zetten op de economische groei. Dat is ook wel de guidance, zoals dat dan mooi is, wat Christine Lagarde afgeeft. Ze zegt van ja, we verwachten eigenlijk dat de inflatie wat langer wat hoger zal zijn. En dat is vervelend. Maar we verwachten ook dat er eigenlijk nauwelijks economische groei in Europa zal zijn. En 2026 0,8%. Nou, als je dan bedenkt dat de inflatie zo hoog is, heb je eigenlijk gewoon negatieve groei. En volgend jaar 1,2%. Dus we zijn ook niet zo positief over de economie. Dan moet gezegd worden, 2,25% rente. Dat is eigenlijk nog steeds een neutrale rente. Mm-hmm. En dat stimuleert de economie nog steeds.
18: Ja, er was eerder wat kritiek op de ECB dat die verhoging toch wat te laat kwam. Hoe zie jij dat?
15: Nou, dan is het wel goed om te bedenken dat ze eigenlijk de eerste van de grote centrale banken wereldwijd zijn die de rente durven te verhogen. Dus ik begrijp het, hè, dat het misschien wat laat is. Ook weer niet hoor, want de inflatie was aan het dalen, die was op het gewenste niveau. Maar door eigenlijk de gestegen olieprijs zie je dat er nu toch weer wat inflatie is. En kijk je bijvoorbeeld een half jaar geleden, toen lag die op 2, 1,7, 1,9. En eigenlijk pas sinds maart, april, mei is die inflatie weer wat hoger. Dat komt dus met name door gestegen energieprijzen. Niet zo ergens in 2022 overigens, want toen had je ook de gasprijzen die opliepen.
18: En ik zag ook dat het unaniem was, het besluit. Als je verder kijkt naar de uitleg van deze ECB-leden, kan dat je dan bekoren? Dat is een ouderwets woord, maar snap jij hun beweegredenen?
15: Nou, je wordt zelf ook een dagje ouder, Jelle, dus het mag gewoon.
18: Ik ook voor jou.
15: Ik ben nog ouder. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, dit past geheel in de lijn met wat de ECB zou moeten doen. En het is wel goed dat er dus gelijkgestemdheid is binnen de ECB. Kijk je een continent verder en je komt in de Verenigde Staten. Daar is namelijk grote verdeeldheid. Volgende week is ook de vergadering van de Federal Reserve. En daar heb je 4 leden die zijn echt fel tegen een renteverhoging. 4 leden zijn voor. En een aantal zwalkt er wat tussen. En dan te bedenken dat de inflatie in de Verenigde Staten maar liefst 4% is. Dus hier valt het nog mee. Maar in Amerika, ja, dan zou de rente omhoog moeten, maar gaat die niet omhoog? Ik denk wel dat het in dit geval terecht is dat de ECB de rente verhoogt om te voorkomen wat er gebeurt in 2022, dat we 10% inflatie kregen.
18: Ja, zo meteen nog even door op de Fed. Eerst nog even naar de ECB. Grote vraag is natuurlijk, komen er meer renteverhogingen aan? Nou, Lagarde antwoordde er het volgende op.
17: We will decide on a meeting-by-meeting basis. We will be data-dependent. There will be no preset rate path in our considerations. And as a result of that, it will be what it will be.
18: Ja, it will be what it will be. Wat denk jij? Komen er nog meer renteverhogingen aan?
15: Nou, ik denk van wel. En dat zal ook wel moeten. Want er zit er vaak een soort van lagging effect weliswaar in. Een vertragend effect. Dat niet volgende maand ineens de inflatie aan het dalen is. Maar er zal echt nog wel een extra renteverhoging dit jaar moeten komen onder de huidige omstandigheden om die prijsstijging dus te dempen. Dus antwoord ja, er komt er nog één.
12: Ja, je had het al even over de Fed. In hoeverre wordt er nog meegekeken daar, denk je?
15: Er wordt zeker meegekeken. En ik denk ook wel dat in dit geval Kevin Warsh, de nieuwe Fed-voorzitter, dat hij zich ook wel een beetje achter zijn oren krabt. Want hij zit in een heel groot dilemma. Want aan de ene kant heb je de oplopende inflatie en dus eigenlijk de plicht van de Federal Reserve om de rente te verhogen. Gelijktijdig heb je dan de president Trump, die veel druk zet eerder op Powell. Die noemde hij altijd stupid, die noemde hij too late. En hij heeft niet voor niks Warsh aangesteld. Want hij hoopt natuurlijk, Trump, die hoopt dat Walsh de rente gaat verlagen. En misschien hebben ze dat achter gesloten deuren ook wel een beetje afgesproken. Maar ja, als je puur kijkt naar de economische data, dan moet ook daar de rente omhoog. En de economie daar is zo sterk met lage werkloosheid, hoge economische groei en veel te hoge inflatie, dat de rente ook wel wat omhoog zou kunnen.
12: Dus zij gaan ook wel volgen, denk je?
15: Niet in juni. Want Walsh is begonnen, even kijken, exact weet ik niet, maar in mei is die geïnstalleerd. En zijn eerste vergadering zit eraan te komen. Ja, daar wil hij natuurlijk niet meteen de president tegen zich in het harnas jagen.
18: Ja, één ding is zeker, hier gaat de rente omhoog. Volgens jouw verwachting gaat hij hier daarna nog een keer omhoog. Uiteindelijk dus ook in Amerika. Wat betekent dit alles uiteindelijk voor de beurs?
15: Nou, normaal gesproken is het natuurlijk zo dat hogere rente, dat betekent dat aandelen relatief minder aantrekkelijk worden. Mm-hmm. Of je zou het ook anders kunnen berekenen, dat de netto contante waarde van toekomstige winsten nu minder waard is. Dat is wat meer een wetenschappelijke benadering. Zo moet je daar in dit geval bijvoorbeeld als vermogensbeheerder ook naar kijken. Maar toch zag je vandaag op de beurs dat op het moment dat de ECB de renteverhoging aankondigde, nou, kortstondige paniek. Neem de AIX, die viel terug van 1064 naar 1057. Procentje eraf, nou nog niet eens, 0,5%. Om vervolgens, vanaf het moment dat Lagarde begon te spreken en dus ineens hele andere dingen zei dan al die herhalingen van jullie, daarna begon de beurs weer op te lopen om uiteindelijk het verlies weer volledig goed te maken.
18: Ja, terwijl je normaal zou denken, de rente gaat omhoog, dat is slecht voor de beurs, maar nu gebeurde er dus wat heel anders.
15: Ja, op lange termijn is in principe een hogere rente minder goed voor beurzen, minder goed voor economische groei. Beleggers reageren nu natuurlijk heel korte termijn. Maar zou de rente langer laag blijven, dat is eigenlijk gunstiger voor aandelenbeurzen.
18: Ja, en chipbedrijven deden het extreem goed vandaag op de beurs. Jorik zei het al aan het begin van de show, dat die chippers flink omhoog gingen. ASML meer dan 4,5% erbij, Besi meer dan 6,5%, ASM bijna 7,5% in de plus. Volgens Goldman Sachs zijn ze meer waard, dus er was een opwaardering. Valt dat te rijmen met die renteverhoging, ook dit soort enorme koersuitslagen?
15: Nou, in principe valt het niet te rijmen, maar het ene bericht is sterker dan het andere. En al dit soort bedrijven die je noemt, die zijn in het afgelopen jaar minimaal verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. En dat heeft alles natuurlijk wel te maken met de AI, ik noem het toch maar even hype, die gaande is. En de extreme vraag naar chipmachines, chipproducenten, toeleveranciers in de keten. Iedereen profiteert er wel bij. Nou, je noemde het net ook al eventjes aan het begin van de uitzending. Daarnaast natuurlijk Terafab van Elon Musk. Die dus zegt van ja, wij gaan ook onze eigen chips produceren. We gaan waarschijnlijk de machines van ASML kopen om ze te produceren. En ja, we hebben straks een terabyte nodig om al die machines van energie te voorzien en al die rekencapaciteit te kunnen benutten. Dus ja, Musk die zet in dit geval ook wel echt extra vaart nog eventjes achter de hele AI-boom.
7: BNR Beurs.
12: En we blijven even bij de chipbedrijven, maar niet bij deze drie. We gaan het hebben over de ASML's van de toekomst. Want Nederlandse chip-startups krijgen een flinke zak geld van de overheid.
19: Het gaat over 360 miljoen euro voor dus het Deep Tech Fonds. Dat is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en van InvestNL. En dat geld is dan bedoeld voor bedrijven die aan technologische innovaties werken, die eigenlijk pas over langere tijd op de markt kunnen komen. En dan ook pas geld zullen gaan opleveren.
12: Dat was onze tech-collega Stijn Gozens. Flinke zak geld dus voor deze chip-startups in dat Deep Tech Fonds. Dat zit vol met bedrijven in de chip- en quantumtechnologie. Jim, is het goed dat Nederland hierin investeert?
15: Ja, dat is goed. Kijk, het liefste heb je natuurlijk dat er echt aandeelhouders zijn, investeerders die geloven in de technologie, middels een beetje venture capital-achtige investeringen. Maar dit zijn zulke diepte-investeringen met megabedragen, dat die misschien wel te groot zijn voor private investeerders. En dan moet een overheid wel bijspringen. Nou, dat kan door directe investeringen in geld. Maar ja, je zou het ook interessanter kunnen maken door bijvoorbeeld fiscale stimulans te geven. Ik denk dat het wel noodzakelijk is. Want op eigen kracht komt Nederland onvoldoende vooruit.
12: Ja, je hebt het al even over privaat geld. Dit is dus een flinke overheidsbijdrage. Moeten dit soort bedrijven het echt hebben van dit soort overheidsinvesteringen?
15: Ja, vooral omdat de visibility op toekomstige winstgevendheid die is heel beperkt. Dus er moeten echt diepte investeringen worden gedaan om misschien over 10 of 20 jaar een relevante speler te zijn. Een van de partijen waar dan in geïnvesteerd wordt is bijvoorbeeld, ik heb eventjes zitten kijken, ik weet niet eens hoe je het zegt, Accelera AI.
12: Accelera AI, volgens mij, ja.
15: Ja, volgens mij wel.
12: Ik help je even.
15: Daar werken maar een paar honderd mensen.
12: Ja.
15: En die ontwikkelen chips die wat energiezuiniger zijn. Ze noemen dat zelf niet GPU's, maar AI, Processing Units. En dat zou een Europees alternatief kunnen zijn voor alle Amerikaanse en Aziatische partijen. Waarmee je dus daadwerkelijk ook een alternatief kunt vormen voor de grote chipproducenten.
12: Ja.
15: En investeer niet, dan tellen we uiteindelijk niet meer mee. Dus het moet wel. In het verleden hebben we het ook vaak gedaan, hè? Want we denken nu misschien, oh, waarom moet al dat geld er naartoe? Maar ASML is in de jaren 80 ook zwaar gesteund met overheidsgelden. NXP is gesteund, maar ook bedrijven als KLM, meer dan 100 jaar geleden opgericht. Philips, Shell, dan weliswaar is de Nederlandse petroleum, staats- en aardoliemaatschappij, geloof ik. DSM, de Dutch State Mines. Dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven die nu groot zijn, maar hun oorsprong hebben in investeringen van de Nederlandse staat.
18: Heel veel succesvolle bedrijven. En KLM.
15: Sluit me daar wel bij aan, Jelle. Ja. Werken wel heel veel mensen. Dus uiteindelijk is het wel waar dat het voor de Nederlandse economie belangrijk is. Maar ja, als je nou zegt, is dat een goede investering geweest, daar kan je wel echt vraagtekens bij zetten.
12: Ja, je had het al even over die strategische belangen. Dus dat we inderdaad onafhankelijk worden van andere landen voor chips bijvoorbeeld. Is dat dan het hoofddoel? Of kan het de staatskas op lange termijn misschien ook wel gewoon leuk geld opleveren?
15: Nou, dat is niet het doel. Het is natuurlijk wel zo dat je Nederland hiermee economisch of aantrekkelijk maakt voor andere partijen om zaken mee te doen. Maar ook bijvoorbeeld om uiteindelijk uitdaging te bieden voor mensen om hier te komen werken of in de toekomst. Dus ja, het maakt wel dat Nederland relevant blijft op het wereldtoneel. Voor zover we relevant zijn, maar in elk geval relevant willen zijn.
12: Ja, je noemde Accelera AI al eventjes, die zit in dat fonds. Maar wat voor bedrijven hebben we het nog meer over? Wat maken zij?
15: We hebben Nearfield Instruments, die maken halfgeleiders. Ja. I.O., dat is een soort nieuwe technologie visuals. Dus beeldtechnologie, met name gericht op consumenten. Ook een hele grote markt, tientallen miljarden. Dus dat soort bedrijven zijn het, echt high-tech. Ze zijn ook allemaal afkomstig vanaf de high-tech campus in Eindhoven. Dus dat is wel een hele belangrijke bron voor toekomstige bedrijven in Nederland die op het wereldtoneel kunnen meespelen. En waar dus ook heel veel mensen te werk gesteld kunnen worden.
12: Ja.
15: Nou, en dat is uiteindelijk wel weer, als daar veel mensen werken, dan betekent het voor de Nederlandse staat dat de loonbelasting wordt afgedragen, dat er vennootschapsbelasting, winstbelasting wordt betaald door die bedrijven. Dus uiteindelijk komt dat geld ook wel weer terug, als het goed gaat.
18: Je zit helemaal met WK ook in je hoofd, hè? Ik hoor je het wereldtoernooi zeggen. In plaats van wereldtoneel.
15: Ja, ik ben al een paar stappen vooruit.
18: Lekker, man.
15: Dus ik denk al morgenavond bijvoorbeeld, hè.
18: Zit jij dan als vermogensbeheerder ook te kijken van dat zijn misschien wel bedrijven waar ik later nog in kan investeren?
15: Nou, kijk, dat is nu nog te vroeg voor. Dit zijn bedrijven waar echt geïnvesteerd wordt, waar soms nog nauwelijks omzet is, al helemaal geen winst. Dus dat is wel een hele vroege fase. Dus dat is meer venture capital. En dat kan alleen bestaan bij het vertrouwen van vroege investeerders of van overheden. En het is nog heel ver weg voor dat soort bedrijven naar de beurs gaan.
12: Ja, dat is niet het type. Ja, het zijn vooral chipbedrijven natuurlijk waar de AIX het van moet hebben. Maar je ziet niet in één keer dat soort bedrijven zich bij de beurs gaan voegen.
15: Nee, daarvoor moet je eerst natuurlijk wel stevig omzet laten zien. Een mooie groei. Het liefst ook een stukje, in elk geval, operationeel resultaat. Maar het kan wel. Het is nog niet eens zo heel lang geleden. In mei was er ook een grote beursgang in Amerika. Mm-hmm. En ja, daar werd gewoon 5 miljard eventjes opgehaald. Door een nieuw bedrijf, wat ook helemaal gericht is op AI. Een chipmaker, het heette Cerebras. En ja, die haalde 5 miljard op. Koers $185 toen. Nu al 300.
18: Zo.
15: En dat is echt een grote beursgang geweest. Die is vrij stil voorbij gegaan. Omdat iedereen natuurlijk praat over SpaceX. Maar ja, 5 miljard, dat zou, als dat in Nederland gebeurt. Dat gebeurt niet. Maar dan zou dat echt voorpagina nieuws van de bovenste plank zijn.
7: BNR Beurs.
18: Laten we het hebben over Wall Street. De Dow Jones staat 0,7% in de plus. De S&P 500 krijgt er 0,3% bij. En de Nasdaq wint 0,5%.
12: En een aandeel dat opvalt is Oracle. Voorbij de 12% in de min op dit moment. Gisteravond kwamen de cijfers. En zoals gewoonlijk bij AI-bedrijven heeft het daar niet aan gelegen. De omzet en de winst waren beter dan verwacht. En bovendien rekent Oracle voor de rest van dit jaar op nog meer winst dan het al deed. Het zijn de investeringen die beleggers schrik aanjagen. Oracle wil dit jaar $40 miljard ophalen met schulden en nieuwe aandelen. En dat komt bovenop de, hou je vast, $43 miljard aan schulden die er al uitstond voor dit jaar. En $5 miljard aan nieuwe aandelen die Oracle sowieso al aanging. En dat doet beleggers dus schrik aanjagen. Nou, ik knip met mijn ogen en we gaan voorbij de 12,5% op dit moment. Het is nauwelijks nieuws meer, Jim, die miljarden investeringen van dit soort bedrijven. We kennen dat verhaal inmiddels. Maar waarom blijven beleggers er zo van schrikken?
15: Nou, in dit geval weten we ook als beleggers vaak niet zo goed wat we met Oracle aan moeten. Om je een beetje mee te nemen. Een jaar geleden stond het aandeel 150. Verdubbelde naar 300 toen ze een paar grote deals sloten met onder andere Nvidia. Het halveerde weer naar 150. Liep recent weer naar $250 en staat nu dus, na deze berichten, op $175. Dus dit is echt een achtbaan. En het grote probleem hier is natuurlijk dat ze mega schulden op de balans hebben. Dat gaat al door de 100 miljard heen straks. 100 miljard schuld. En ja, dan is het nog maar de vraag of die verdiencapaciteit die er beloofd wordt er ook echt gaat komen. Want wat op dit moment bijvoorbeeld de omzet van Oracle is ongeveer $70 miljard. Ja, als je daar een schuld tegenover zet van $100 miljard... Dat is gewoon gigantisch. En Oracle zegt zelf, ja, we moeten die investering in datacenters doen om bij te kunnen blijven. En als we ze niet doen, gaan we achterlopen. Maar ja, op dit moment is het cash out. En beleggers willen liever dat de cash out naar de beleggers gaat dan alleen maar in investeringen.
18: Ik begon de uitzending met Elon Musk. Ik wil ook met hem eindigen. Die wordt morgen namelijk de eerste biljonair, of zoals ze het in het Amerikaans zeggen, a trillionaire. Iemand met een vermogen van $1000 miljard. Een 1 met 12 nullen.
20: He's already the richest person in the world and owns $273 billion in stock and options, thanks to his role in Tesla.
21: Yeah, well, the base of it's always been Tesla for the longest period of time. But his true love is SpaceX, that rocket company. And its valuation has just been going to the moon, if you will, in the last year. And is looking to go even higher.
18: Goed om te weten dat hij ook nog eens een enorm bonuspakket kan verdienen bij Tesla. Als dat hem ook allemaal lukt, als alles doorgaat, dan kan hij in het beste geval ook nog even $1000 miljard daar pakken.
12: En dan kijken we nog even naar morgen. Laat me met de bijzaken beginnen. Want wie het nieuws een beetje gevolgd heeft de afgelopen dagen, weet waar het deze dag echt over gaat. Daar kom ik zo op, maar laat me je ook vertellen wat er nog meer gebeurt. Twee dingen eigenlijk. Een jaarvergadering van elektronica-concern Best Buy. En de Nederlandse Bank deelt wat zij van de staat van onze economie verwachten voor de rest van het jaar. Nou, genoeg geluld, want er is natuurlijk maar één ding waar beleggers echt in geïnteresseerd zijn. De beursgang van SpaceX. Einde middag is het zover. Elon Musk hoopt dan $75 miljard op te halen, waarmee het met gemak de grootste beursgang uit de geschiedenis kan worden. En het ziet ernaar uit dat de echte opbrengst eerder hoger dan lager gaat worden. Einde dag weten we het zeker, maar historisch wordt het sowieso.
18: Dit was de BNR Beurs van donderdag 11 juni. Wij danken Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer, die weer buitenaards goed was. Dankjewel.
12: En volgens ondertussen ook op YouTube zijn we sinds kort ook live te zien.
18: Ja, en nog even een shout-out naar de collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die hebben oud-ING-CEO Ralf Hamers in hun uitzending. Die heeft namelijk een boek geschreven en die vertelt erover bij ze.
22: Ik werd de afgelopen jaren, zeker de laatste 2 jaar, vaak gevraagd om het verhaal van ING te komen vertellen. Omdat, zoals ik zei, dat als een zeer succesvolle transformatie wordt gezien. En het boek geeft een raamwerk waar langs een leider, de CEO, zo'n transformatie succesvol kan afmaken.
18: Ja, best wel leuk, want Ralf Hamers, daar hebben we het heel veel over gehad in BNR Beurs. Ook natuurlijk omdat hij moest vertrekken bij UBS, best wel pijnlijk. Nou ja, zoek die aflevering op, Baanbrekende Businessmodellen. En dan zeggen wij tot slot, tot morgen.
12: Tot morgen.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
8: Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
9: Ik denk dat we het hier hebben over een land dat wel weet dat het eigenlijk een vergissing heeft gemaakt.
10: Wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? What's the EU?
8: Hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens een keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden.
9: Brexit heeft de Britse economie een lekke band gegeven.
11: Remain or leave? Ja, deze maand is het precies 10 jaar geleden dat miljoenen Britten deze keuze moesten maken. Wilden ze lid blijven van de Europese Unie of niet? En, daar moeten we eerlijk over zijn, Europa klonk 10 jaar geleden ook niet echt als een zeer aantrekkelijke huwelijkspartner. We hadden net de Griekse eurocrisis achter de rug. Een vluchtelingenstroom kwam op gang door Angela Merkel. En islamitisch terrorisme zorgde voor angst op de Staten van Parijs. Het werd leave. De Brexit was een feit. Want take back control, dat is het grote idee geweest achter die Brexit. Over de economie, over immigratie, over hun eigen lot. Maar is die control er gekomen? Ja, de enige stabiele factor op 10 Downing Street lijkt de huiskat te zijn, Larry. Die zit er in ieder geval een stuk langer dan de 6 premiers die er sinds de Brexit-stembusgang hebben gewoond. De Britse economie groeit minder snel dan die van de EU. Talloze bedrijven zijn uit het land vertrokken en de immigratie die door Brexit moest afnemen is juist enorm toegenomen. Een meerderheid van de Britten is nu al klaar met de Brexit. Maar de Brexit is nog niet klaar met de Britten. Wat is er allemaal gebeurd met de Britse economie? Hoeveel klappen gaan er nog vallen? En zou het VK ooit nog terug kunnen? luister naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag, welkom.
12: Dag Rens.
11: Welkom Edin. En omdat Han er deze week even niet is, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, Barbara Baarsma. Dag Barbara.
13: Hoi.
11: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de Brexit. Barbara, toen het VK uit de EU stemde, zichzelf uit de EU stemde. Volgens mij zat je bij de Rabobank op dat moment, of niet?
13: Klopt, ja.
11: Zat jij in teams die naastig aan het vergaderen waren, of niet?
13: Nou, we hadden een Brexit-crisisteam, klaar om op alles voorbereid te zijn. En daar was ik lid van. En ik was ook op de dag voor het referendum in Londen, in het financiële hart. En ik ging ervan uit, die Britten die zullen toch wel doorhebben dat het echt heel onverstandig is om de EU te verlaten. Dus die zullen, ze zullen een beetje mopperen en zo. Dus er zal heus wel een beetje gestemd worden voor een Brexit. Maar de Remain zal toch wel winnen. Maar toen was ik dus die dag daarvoor in het financiële hart, waar de ratio echt, althans dat hoopte ik, zegeviert. En toen zag ik dus dat best veel mensen daar helemaal niet van plan waren om voor Remain te stemmen, maar voor een Brexit. En toen ik terugging, toen maakte ik mij wel zorgen. En inderdaad was er dus toen die Brexit. En dat crisisteam bij de Rabobank, waar keek dat naar? Dat keek gewoon, ja, crisis misschien een groot woord, maar we keken naar wat gebeurt er met de wisselkoers? Ja. Waar zitten de vragen van onze klanten?
11: Maar had je op dat moment, hadden jullie door van het kan ook echt daadwerkelijk een Brexit gaan worden? Of was het een beetje voor de vorm zo'n crisisteam van, gaat toch niet gebeuren?
13: Nee, we hadden allemaal scenario's gemaakt. Ja. En daar waren we ook op voorbereid. Want inderdaad, wat doe je als de pond totaal onderuit gaat? Wat die ook wel even deed trouwens. Wat doe je als bedrijven in paniek raken? Als onze klanten problemen hebben? Dus nee, daar was echt wel ook op voorbereid.
11: Ja, goed. Edin, weet jij het nog? Dat je wakker wordt 's ochtends en dat je denkt, potverdorie, ze hebben lief gestemd. Weet jij het nog niet?
12: Rens, hier staat iemand die live blijft kijken naar CNN als de voorverkiezingen bij de Republikeinen of de Democraten zijn. Dus je kunt je voorstellen dat ik die hele avond inderdaad naar BBC zat te kijken, naar alle live verslagen. Totaal geen nieuws, want men wist nog steeds niets. Nee. Maar het was gewoon spannende tv. En ik ben ergens laat in de nacht ben ik toch gaan slapen. Met, denk ik wel, de gedachte die heel veel mensen hadden, spannende tv, maar morgen blijkt gewoon dat ze erin zijn gebleven. Ja. En ik werd wakker en ik zette BBC aan en ik zag,
11: bam,
12: ze gaan eruit.
11: Ja, ja. Ja,
12: dat zijn van die momenten die je wel altijd bij zullen blijven.
11: Ik kan het me ook nog goed herinneren. Jij bent belegger.
12: Ja.
11: Zijn Britse bedrijven nu minder interessant voor jou geworden?
12: Ik zit bij een beleggingsfonds dat altijd belegde in wat wij de Sunlanden noemen. Zwitserland, Verenigde Staten en Nederland. Dus wij zaten niet in Britse bedrijven. We hebben sindsdien natuurlijk, je bent wel aan het kijken, maar ik kan niet zeggen dat wij in de afgelopen 10 jaar tot de conclusie zijn gekomen dat er wat aantrekkelijke bedrijven
11: zijn. Het is niet aantrekkelijk geworden. Nee. Barbara, wat, als we hier naar kijken, hè, want we gaan straks praten met onze gast van vandaag. Wat willen we nou weten 10 jaar na die, ja, misschien wel toch desastreuze Brexit-vote?
13: Nou, Groot-Brittannië is best wel, het Verenigd Koninkrijk heeft gewoon echt hele grote economische problemen die ze voor een heel groot deel zichzelf hebben aangedaan. En ik wil graag begrijpen waarom ze dat doen.
11: Ja.
13: Dus wat hebben ze gedaan? Vanaf 2010 hebben ze bezuinigd op alles wat goed is voor onderwijs, voor productiviteit. Ze hebben die Brexit gedaan. Nou, enzovoort, enzovoort. Ze blijven zichzelf maar pijn injecteren. Waarom?
11: Waarom? Mooie vraag. Edin, jij nog een vraag?
12: Nou, zij hebben mogen stemmen natuurlijk vlak voordat de zomer zou starten. En in de zomer gaan traditioneel heel veel Britten naar de rest van Europa, want ze hebben 2000 in Spanje en zo. Dus ik kan mij de beelden herinneren vlak daarna.
14: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daar je

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Dat zou je misschien wel kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Het is zeker iets waar ze al het is bijna 10 jaar. Waar ze echt al 10 jaar ook met zichzelf overhoop liggen.
3: Die waarom-vraag komen we zo meteen op, hoor. Maar die stellen ze zichzelf dus ook, begrijp ik?
1: De waarom-vraag, daar zijn ze denk ik inmiddels wel uit dat er niet een heel makkelijk antwoord over te geven is. En dat er voor allerlei verschillende mensen allerlei verschillende redenen waren. Mm-hmm. Maar ze zijn nu nog vooral bezig met proberen weg te rennen voor de gevolgen en een beetje de kop in het zand te steken.
3: Ja. Even, die vote was natuurlijk in 2016. Ze verlieten de club in 2020. Is er inderdaad voor de doorsnee Brit heel veel veranderd sindsdien?
1: Ik denk eigenlijk dat het hele opvallende van de Brexit is dat je kunt gewoon als doorsnee Brit je leven doorleven en er niks van merken. Natuurlijk, als je op vakantie gaat naar Europa, die Britten met de tweede huis waar het net over ging, die hebben het zeker gemerkt. Ik was laatst op het vliegveld in Zwitserland. Dat is dan niet EU, maar wel Schengen. En er stond een enorme rij met allemaal Britten. Die zaten allemaal op mijn vlucht. En wij konden er zo langs lopen. De EU-rij was helemaal vrij. Dus op die momenten merk je het. Maar het grote ding van de Brexit, wat denk ik belangrijk is om te onthouden, is ja, er is economische schade veroorzaakt, maar die schade heeft de vorm van gemiste groei. En gemiste groei, die mis je niet, want je hebt hem nooit gehad. Dus daarom denk ik dat voor heel veel mensen die ooit leave hebben gestemd, is het nog wel redelijk te doen om daar nog steeds achter te staan, want je merkt niet iets, je bent niet iets verloren.
3: Barbara?
4: Nou, ik denk dat ook de doorsnee Brit het wel merkt. Eén, hun Britse ontbijt, hè, dat is de English breakfast, is ontzettend belangrijk. Dat is doordat ze door die arbeidsimmigratie die veel minder makkelijk is, hebben ze minder seizoensarbeiders. Dat leidt tot echt veel minder goede oogsten, hè, dus minder dan zou kunnen. Dus hun English breakfast is veel kariger geworden. En het is ook nog eens een keer veel duurder geworden, omdat de import veel duurder is geworden. Dus ze merken het in de supermarkt. Ze merken het aan de beschikbaarheid van allerlei voedseldingen. En ze merken het denk ik ook omdat ze in de ranglijstjes, en Britten zijn echt wel gevoelig voor status, steeds verder naar beneden zakken. In de G7, ze zakken onderuit. Hun groeicijfers zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dus gemiste groei merken ze in de supermarkt, en gemiste groei merken ze ook doordat ze het minder goed doen dan hun peers.
3: Herken je dat, Joost, of niet?
1: Nou, ik denk dat we dan een discussie moeten hebben over wat de doorsnee Brit is. Natuurlijk zie je het in de ranglijstjes, maar de doorsnee Brit is denk ik niet bezig met de ranglijstjes. Ik denk wel dat het waar is dat er een algemeen gevoel is van een land dat over de hill is, waar dingen niet zo goed meer werken, wat van de ene crisis naar de andere crisis rolt. Maar ik denk dat Brexit daarin één van de factoren is en dat daar veel meer bij komt kijken. Het ging net al even over het harde bezuinigingsbeleid sinds 2010. Dat is ook één van de factoren. Ja. Dus ja, Brexit speelt een rol, maar het is niet alleen maar de Brexit.
3: Oké, laten we naar die waarom-vraag gaan. Want die brandt een ieder hier in de studio op de lippen. Ik ga even naar 23 juni 2016. Dat is de dag dat wij allemaal hier in de studio wakker worden en denken, hè? Dit hebben ze dus echt gedaan. Het wordt een Brexit. 52%, bijna 52% van de bevolking zegt, we gaan eruit. Kun jij uitleggen, ik zei in de intro al, de EU was ook niet een briljante huwelijkspartner op dat moment. Wat speelde er dat die Britten zeiden, laten we maar weggaan?
5: Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor een groot deel te maken heeft. Kijk, we hebben het over een land dat natuurlijk heel lang de heerser van de wereld is, de Britse Empire. Dus die dachten, wij kunnen zelf beter dingen voor elkaar regelen.
3: Ja, ja. Dat eigenlijk jouw suggestie is, het is een beetje hoogmoed geweest.
5: Maar het meest schokkende van die hele week, zeg maar, als het ware, vond ik het bericht wat er volgens mij dag na het referendum kwam. Namelijk, wat bleek de meest ingevoerde zoekopdracht in Google dag na het referendum in UK? En dat bleek What's the EU te zijn. Dus je hebt een dag eerder,
3: ja,
5: heb je nee gestemd, heb je gezegd, nee, we willen uit de EU. Je wordt dus wakker, net zoals ik die ochtend, dacht van, nou, ik heb mijn zegje gedaan, de rest zal wel zo verstandig zijn. Dan kom je erachter dat je inderdaad uit de EU stapt. En dat is het moment blijkbaar waarop heel veel Brit

0: zetten,
1: ja,
0: hun computer aanzetten en op Google gaan invoeren: What's the EU? Dat begrijp ik 10 jaar na dato nog steeds niet.
1: Nou, dat is een mooie potpourri aan vragen. Joost, maak er eens maar wat van.
2: Ja, ik denk, Eden, dat je echt wel een goed punt hebt door te wijzen op de empire. Dat wel iets is wat in ieder geval voor de soort van gevestigde orde, de elite, iets is van, ja, wij zijn op aarde om een wereldrijk te runnen. En natuurlijk weten ze dat al een tijdje afgebrokkeld was, maar dat zat nog wel echt in de mentaliteit. En ik denk dat je op die manier ook kan begrijpen waarom zoveel van de tabloidpers en van de bestuurders voor de Brexit was. Want zij willen helemaal niet dat ze dat Brussel iets te zeggen heeft. Ja, okay. Ik denk ook dat...
1: Ja, dus het was inderdaad dat grote empire-denken. Waren er nog andere redenen?
2: Zeker. Een heel grote reden was natuurlijk migratie. Nigel Farage was erg goed in het voorstellen dat er een heleboel mensen uit het Midden-Oosten naar Europa zouden naar het VK zouden komen, dat het de schuld was van de EU. En een andere belangrijke reden was natuurlijk, we weten misschien nog wel, die rode bus met de belofte dat er daar stond op, we sturen iedere week, wat was het, 350 miljoen pond of zoiets dergelijks naar Europa. Dat bedrag klopte niet, maar de lets van die NHS, de ziekenhuizen, instead. En dat was ook gewoon een heel erg machtig middel.
1: Kunnen we zeggen dat het referendum een gok was van David Cameron, de toenmalige premier?
2: Absoluut, absoluut. Ja, hij had heel veel te maken met heel veel mensen binnen zijn eigen partij die dwars lagen, die het niet op hadden met Europa. Dat die euroskepsis was wel echt groeiende. En hij probeerde gewoon die mensen monddood te maken door ze een referendum te geven waarvan hij dacht, ha, dat verliezen jullie toch. Maar dan hebben we in ieder geval die discussie, die hoeven we niet meer te voeren.
1: Ja,
2: dat pakte anders uit.
1: Barbara, hebben wij een antwoord op onze vraag waarom?
3: Ja, ik denk dat het inderdaad een veelkoppig monster is. Maar dat er inderdaad grootheidswaanzin achter zit. Dat immigratie, het feit dat ze zoveel betaalden. Maar tegelijkertijd zit er ook iets raars achter. En Caroline Gruyter, die heeft dit een keer...
1: Columnist NRC.
3: Ja, die heeft dit toegelicht. Als je kijkt naar wat de EU doet, hè, die maakt wetgeving om de interne markt zo goed mogelijk te laten werken. Dus een gelijk speelveld. En wie was wat was het land dat de meeste verzoeken deed aan de EU om regels te stellen om de interne markt gelijk te maken? Dat was het VK. Dus bijvoorbeeld die stofzuiger moet wel voldoen, die in Polen en in Italië moet gelijk zijn. En daardoor kreeg je meer regels. Of de gehaktbal of de weet ik veel wat. En uiteindelijk was het VK dus het land dat het meeste om dit soort regels vroeg. Dus ik vind het nog steeds heel raar dat ze enerzijds ontzettend veel gebruik maakte van de EU. En tegelijkertijd er dus een enorme aversie tegen hadden.
1: Joost, is dit raar?
2: Dit doet me heel erg denken aan, want je hebt helemaal gelijk dat die EU werkt natuurlijk via al die regels. En dat moet ook wel, want hoe kunnen je anders 28 landen op één lijn krijgen? Maar dat gaat heel erg in tegen de Britse bestuurscultuur intern. Hè? Want je hebt helemaal gelijk dat ze er vol gebruik van maakten in Brussel. Maar Westminster werkt helemaal niet zo. Dat is iets van coalities, van informele verbanden, van improviseren, niet plannen. En dat is natuurlijk totaal anders dan wat Brussel is. Dus daarom wordt Brussel ook gewoon gezien als een beetje een raar beest wat niet bij de Britten past, zogenaamd.
1: Ja, ja. Wanneer zijn de Britten door gaan krijgen, oeps, dit was een hele domme beslissing?
2: Vrij snel na het referendum zag je dat de peilingen al begonnen te draaien. Maar we hebben natuurlijk die eerste, 5 jaar ongeveer, gewoon een soort halve Britse burgeroorlog gehad, waarin iedereen zich ingroef. Als je Leave had gestemd, dan was je er sowieso van overtuigd dat dat de juiste keuze was. En als je Remain had gestemd, dan hetzelfde verhaal. Maar ja, dat was dus een heel onvriendelijke periode, zeg maar. Niet heel fijn.
1: Ja.
2: En dat is ook een van de redenen waarom de Britten nog steeds daar liever niet over praten. Hoewel nu wel de meeste of het merendeel van de kiezers zegt, ja, het was toch een vergissing.
1: Ja.
3: Maar als je kijkt, mag ik nog één ding? Als je kijkt naar destijds, hè, want ik had mijn studenten bijvoorbeeld, die hadden, voor zover ze konden stemmen, hadden ze tegengestemd. Als je kijkt naar de YouGov, dat is die al die polls doet. Als je kijkt tussen 18 en 24, dus waar de meeste studenten invallen, was maar 20% voor een Brexit. Terwijl gemiddeld was 52%. En van de 25 tot 50-jarigen was maar 40% voor een Brexit. Dus het zijn de ouderen die voor hebben gestemd. En je kreeg dus ook allerlei complotachtige theorieën van die ouderen hebben ons buitenspel gezet. Er was toen op de dag van het referendum was de tweede dag van een heel groot festival in de UK. Dat heette Glastonbury. En daar gingen 175.000 jongeren naartoe. En die mochten daar niet stemmen. Dat was zo georganiseerd. En zij zei, het is zomer, er zijn festivals. En jullie hebben gewoon de toch al lage opkomst onder jongeren om zeep geholpen door het precies op die dag te doen. En dus er was al dus in de aanloop daar naartoe was er al onder de jongeren, laten we dan even zeggen, tot 50. Hè, dat is nu even niet. Ja, oké. Okay, maar die waren al tegen.
4: Ja.
3: En dus het zijn vooral die ouderen die voor waren. Dus het is ook een generationeel conflict.
4: Is het inderdaad ook een onderdeel van die loopgraven waar we het dan over hebben?
2: Absoluut, ja. Dit was een hele grote factor. Misschien niet eens zozeer Glastonbury. Dat zal misschien wel een rolletje hebben gespeeld, hoor. Maar het feit dat het de ouderen waren die voor de Brexit kozen en jongeren die dat niet deden, dat is iets wat vanaf het begin af aan al zo geweest is. En dat is ook een reden waarom, want ik zei net al van nu zegt ongeveer 6 op de 10, 60% zegt, oh ja, de EU is toch wel oké, misschien moeten we weer terug. Brexit was een vergissing. En dat komt omdat er zijn gewoon allemaal jongeren bijgekomen die nu mogen stemmen. En die zijn allemaal Remainer of Rejoiner. Die oudere generatie, daar komen mensen van te overlijden. En dat zijn de leavers. Dus dat is wel echt een factor. Ik denk een andere factor die onderbelicht is, wil ik toch nog even snel zeggen. Mensen uit de Commonwealth, dus het voormalige Britse Empire, dus uit India, et cetera, die mochten stemmen. En die waren vaak liever, omdat ze dachten, dan wordt het makkelijker voor mensen vanuit India om naar het VK te komen als de Europeanen niet meer mogen komen. Hebben ze trouwens ook gelijk in gehad. Mensen vanuit de EU, dus EU-burgers die in het VK wonen, mochten niet stemmen. En dat is natuurlijk wel een beetje
4: raar. Ja. Laten we kijken naar de gevolgen voor het VK. Ik heb wat Amerikaans onderzoek. Dat zegt, het BBP per capita in het VK zou 6-8% lager zijn dan wanneer het in de EU zou zijn gebleven. Investeringen 12-18% lager. Werkgelegenheid en productiviteit 3-4% lager. En als je dan kijkt naar de Britse rekenkamer, die zegt, nou, we hebben ongeveer 4% minder economische groei gehad door Brexit. Ik zie enorm verschil in die cijfers, Edin.
0: Om te beginnen zou ik als iemand die werkt bij dit soort instellingen, zou ik naar de mensen toe nooit met percentages aan gaan komen.
4: Ook niet achteraf?
0: Nee, vertaal het in concrete cijfers. Dus als je tegen doorsnee Brit zegt, je hebt 6-8% groei gemist, ik denk dat het hem of haar helemaal niks zegt. Maar als je het gemiddelde inkomen per man-vrouw in dat land neemt en je gooit er 6-8% bovenop, dan kom je erachter dat het om een bedrag van tussen de 4.000 en 5.000 Amerikaanse dollars gaat. Want zo
4: rekenen we.
0: Rekenen internationaal. Ja. Ja, dat zegt veel meer dan 6-8%.
4: Ja.
0: Dat is heel abstract.
4: Per jaar raak je dat gewoon kwijt.
0: Dus per jaar laat je gewoon, laten we zeggen, 5.000 euro liggen.
4: Ja.
0: Nou, voor 5.000 euro kun je heel veel mooie spullen kopen.
3: Ik weet nog een keer dat we ook zeiden, je mist eigenlijk je vakantiegeld.
4: Ja, helaas moeten wij hier nu wel een exit gaan maken. Niet uit de EU, maar wel uit de ether, want onze tijd op de radio zit erop. De rest van het grote plaatje is te luisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan VK-correspondent Joost Dobber. Ook namens Barbara en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. En dit was het grote plaatje over de economische impact van de Brexit. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4:00 is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het protocol van privacycoin Zcash, want dat werd gehackt met behulp van Claude AI. En we hebben het over een hypotheek met Bitcoin als onderpand. Ja, ja. CryptoCast 433. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Welkom. Hi. Goed je te zien. Consultant en expert in blockchain en betalingen. En we gaan eens even het nieuws bij de hoorns pakken, zoals ze dat zeggen.
7: Zeker.
6: Want een lek in het protocol van Zcash privacycoin, dat is dicht met behulp van een AI-tool, namelijk Claude. En ja, dat lek was een potentieel miljoenen gevaar. Jacob, vertel eens even dat lek. Hoe zag dat eruit? Wat was dat precies voor?
7: Ik zal eerst misschien kort even ingaan op Zcash. Want dan kun je beter begrijpen waarom het een zo'n existentieel probleem is, deze bug. Zcash is een cryptocurrency. Alleen in tegenstelling tot Bitcoin is het heel erg gefocust op privacy. Daar is het ook speciaal voor ontworpen. In 2016 is het gelanceerd. En het werkt met zogenaamde zero knowledge proofs. Dus je kunt bewijzen dat een coin van jou is zonder dat je iets hoeft te bewijzen over wie je bent. Ja. Maar ook over naar wie die toe wordt gestuurd. Dus dat zijn volledig afgeschermde transacties, kunnen dat zijn. Dat doen ze doordat er privacy pools worden gebruikt. Shielded pools, waarin dus ook je eigenlijk fundamenteel niet kunt laten zien hoeveel coins daarin zitten. Want dat is allemaal
6: ontworpen.
7: Ja, dat is helemaal ontworpen om dus helemaal eigenlijk een soort black box te zijn waarin dat allemaal plaatsvindt. Alleen, nu hebben ze dus met behulp van AI-tools een fout in die encryptieprotocollen ontdekt. Waardoor je dus nieuwe coins erbij kon gaan maken in zo'n shielded pool. En omdat je dus geen totaaltellingen op zo'n pool kunt doen, ja, heb je dus eigenlijk een soort perfecte valsmunterij heb je daarmee. Want je kunt dus nieuwe coins maken en niemand kan bewijzen of ze gemaakt zijn en of de coins die jij vervolgens uit gaat geven, of die echt waren, of dat die dus door die bug gemaakt zijn.
6: Ja, ja. Er ontstond nogal wat commotie, ook nadat dit lek gedicht was, gevonden met AI en gedicht. Gaan we zo nog wel even over hebben. Maar Zcash-promoter Arthur Hayes, die kennen we als oprichter van BitMEX, ook een futureshandelsplatform, die verkocht zijn hele positie. Waarom is dit, was dit zo'n reden voor paniek? Want de prijzen kregen ook een aardige tik van dit Zcash.
7: Nou, omdat het natuurlijk echt wel een existentieel probleem is. Want het is niet zomaar dat je een bug vindt en je fixt hem en je zegt, oké, nu kan die niet meer gebruikt worden. Maar je kunt door hoe het is opgezet niet bewijzen dat die bug niet al eerder misbruikt is. Het is als het ware, je komt erachter dat de deur van de kluis open stond. Je kunt hem wel dicht doen, maar je weet nooit of er iemand wel of niet die kluis in is geweest.
6: Dat het allemaal zo lekker privacyvriendelijk is en zo.
7: Omdat er geen totaaltelling van de inhoud van de kluis mogelijk is door hoe het in elkaar zit. Dus Arthur Hayes die zegt ook van ja, weet je, eigenlijk zo'n privacy coin die moet perfect zijn of je moet hem niet gebruiken. Want ja, als je gewoon, al is er maar 1% kans dat dit eigenlijk misbruikt is, dan dat risico is gewoon te groot.
6: Ja. Is dat misschien ook, vaak zeggen mensen dat Bitcoin niet echt privacyvriendelijk is, omdat je allemaal pseudonieme adressen over het hele internet hebt slingeren, die je ook kan koppelen aan een identiteit. Daar zijn ook gewoon bedrijven voor die daar heel goed in zijn. Is dit dan een van de voordelen van dat het allemaal bij Bitcoin wel inzichtelijk is en dat je dit gedonder dus niet hebt?
7: Nou, absoluut. Kijk, dat is een van de fundamentele designprincipes van de blockchain van Bitcoin, is dat het 100% auditeerbaar is. Je weet altijd precies hoeveel Bitcoin er in omloop zijn. Ja. En je weet altijd precies op welke adressen die staan. En je weet dan misschien niet precies welk adres bij wie hoort, maar dat het binnen dat gesloten systeem klopt, dat kun je gewoon op ieder moment controleren. En dat is dat is een afweging die je moet maken ten opzichte van die privacy.
6: Ja, het is geen bug, maar een feature, zeggen we dan. Hè? Ja. De prijs van Zcash is inmiddels wel weer wat opgekrabbeld. Mm-hmm. Staat op $470 op dit moment per coin. Denk je dat het vertrouwen langzaam weer terugkomt? Zijn mensen een beetje van een schrik bekomen? Of is dit, wat je zegt, misschien iets meer fundamenteels?
7: Nou, het is natuurlijk wat je bij Zcash wel hebt, en dat is omdat ze ook graag natuurlijk een beetje weer meer mainstream willen worden, is er zijn ook mogelijkheden om niet afgeschermde transacties te doen. Dus je kunt ook transparantie geven over je transacties, dan wordt het meer Bitcoin-achtig. En wat natuurlijk hier nu een risico zou kunnen zijn, is dat ontvangers meer gaan eisen van, nou, doe mij maar een transparante transactie in plaats van zo'n shielded transactie. Want dan weet ik tenminste zeker dat het geen valse Zcash-muntjes zijn. En dan krijg je dus dat je dus eigenlijk een beweging krijgt weg van die privacy features waar Zcash nou juist voor bedoeld was.
6: Ja, dus dan dat eigenlijk ondermijnt dat bijna de natuur van het hele project.
7: Ja, dus je zou eigenlijk moeten zeggen van, nou, we moeten misschien weer zo'n nieuwe pool op gaan zetten. Echt from scratch. En nu echt heel goed doorgerekend. Ook weer met al die AI-tools dat er geen fouten in die protocollen zitten. Ja. En dan toch weer een stukje terug naar af.
6: Ja, toch moeten we ook even stilstaan bij het feit dat deze bug, dit gat, dit lek, werd gevonden door Opus 4.8. Dat is het nieuwste openbare model van Anthropic, een van de AI labs. Claude kennen we natuurlijk. Is dit iets wat we vaker gaan zien? Ook voor bijvoorbeeld dit soort protocollen, crypto-protocollen, DeFi-protocollen, moeten die op deze manier een beetje vrezen voor hun toekomst? Als er ineens zo'n AI allerlei slimme...
7: Nou, vrezen is een groot woord, maar dit is natuurlijk ook al voorspeld buiten crypto voor alle IT-systemen die gebruik maken van encryptie en versleuteling in het Nederlands. Dit soort AI-tools zijn natuurlijk veel beter om daar hele moeilijk vindbare foutjes in te vinden. Want normaal gesproken, het is wel allemaal open source. Maar voor mensen zijn dit soort zero knowledge proof en encryptieprotocollen zijn ontzettend moeilijk om helemaal door te rekenen. Want er worden vaak duizenden stapjes gezet in zo'n protocol om het allemaal helemaal af te schermen. En dat is natuurlijk typisch waar AI heel goed in is. Om gewoon dat soort bijna geestdodend werk te doen. En dan toch ergens te vinden, hey, hier had een nulletje en eentje moeten zijn.
6: Precies.
7: Dus je gaat wel, denk ik, zien dat er steeds vaker AI-tools worden gebruikt om dit soort lekken te vinden. Is dat iets waar we voor moeten vrezen? Nou, hangt er een beetje vanaf wie die AI-tools gebruiken. Ja. Als het white hat hackers zijn en security consultants, dan is het ook de bedoeling dat het gebruikt wordt om juist lekken te vinden voordat de criminelen ze vinden.
6: Ja, dat is natuurlijk op dit moment aan de gang met Claude Mythos. Een van die modellen die nog ietsje sterker is en nog ietsje spannender. Die heeft maar een selecte groep bedrijven, ook in Europa nu tot zijn beschikking vanwege die cybersecurity risico's. Het probleem alleen met Zcash is dus dat we niet weten of dit eigenlijk al misbruikt is, dit lek.
7: Nee,
6: het is allemaal.
7: Maar dat is natuurlijk. Dat heb je natuurlijk ook bij allerlei andere gesloten systemen. Ja. Hè? Ik bedoel, open systemen en transparante blockchains, daar kun je alles op bekijken. Maar weet je, de systemen van bank- en creditcardmaatschappijen zijn natuurlijk net zo dicht getimmerd en zijn net zo goed een black box. Ja. Waarvan je maar moet afvragen of er niet al eens een keer iemand in is ingebroken.
6: Ja, goed. Nou ja, nog maar een keer het bewijs dat de samenkomst tussen AI en crypto is ook weer een heel spannende. Daar gaan we nog veel van horen.
7: Zeker.
6: Goed, wat ook spannend is, maar dan misschien niet op de goede manier, zijn de prijzen deze week. Want we gaan eens kijken met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers, naar de grafiek. Tim, goedemiddag.
8: Hallo Daniel.
6: Ja, de prijs van Bitcoin en eigenlijk de hele cryptomarkt zakte stug door naar beneden deze week. Ja, nu zo rond de $63.000. Ik heb ook iets onder de $60.000 gezien afgelopen weekend. Hoe komt het? Hoe kijk jij naar de markten?
8: We zijn best wel hard gevallen. Maar we zien nu dat de prijs weer lichtelijk opkrabbelt tot $63.000. Maar ja, daar heb ik niet echt een positieve verklaring voor. Het is gewoon heel veel volatiliteit die nu in de markt zit. Dus als je dan hard naar beneden gaat, ga je ook weer een beetje omhoog. Het is niet altijd kommerk wel. Maar dat we nu weer een paar procent hoger staan, dan een paar dagen terug, betekent niet per se dat het pijn nu voorbij is, of omdat er onderliggend fundamentele veranderingen gaande zijn.
6: Ja, we hebben toch de afgelopen weken bijna een soort opnieuw een grote capitulatie-event gezien. 17% eraf in een week, dat is voor crypto ook best stevig. Vanaf $74.000 per bitcoin gevallen naar ongeveer $60.000. Is dit dan, kunnen we zeggen, misschien de laatste keer dat we echt zo'n rouge naar beneden maken? Of heb jij nog geen vertrouwen dat we de bodem hebben gezien?
8: Ja, ik ben me er eigenlijk wel bewust van dat ik zo'n anderhalve maand geleden met nogal overtuigende verwachting uitsprak dat de bodem van deze cyclus wel gevonden was. daar zat ik dus afgelopen week duidelijk naast. Dus ik ben wat voorzichtiger met het dingen zeggen omtrent de bodem van deze bearmarkt. Waar ik me toenertijd door heb laten leiden is eigenlijk ons Bitcoin-algoritme bij Amdax. Wat op dat moment weer had ingekocht na maandenlang droog te hebben gestaan. Twee weken geleden is deze weer uitgestapt. Heeft hij weer volledig verkocht op $73.000. Bleek een goede keuze, maar betekent dus nu ook dat ik een stuk negatiever naar de markt kijk. Iets wat me momenteel wel een beetje geruststelt is dat de funding rate van de derivatenmarkt, die geeft een beetje inzicht over de bereidheid van speculatieve beleggers om extra te betalen voor een longpositie. Dus een beetje het sentiment wat heerst voor hefboomhandelaren. Die was de afgelopen tijd enorm positief, ondanks dus dat de prijs naar beneden ging. En dat soort discrepanties wil je echt voorkomen, omdat er dan ontwrichtende liquidatiegolven kunnen komen, zoals we dus nu hebben gezien. Momenteel is die funding rate lekker negatief. Hij sluit in ieder geval aan bij wat de prijsdaling laat zien. Dat is dan wel een potentiële basis voor een gezonde marktreset. Dus misschien dat we nu wel even wat rustige vaar laten krijgen.
6: Ja, en als we dan nog kijken naar de beurs, naar de ETF-beleggers, ook in Bitcoin. De beurs zelf doet heel goed. Tech-aandelen, met name AI natuurlijk, dat schiet alle kanten op. Vooral omhoog. Bij Bitcoin zien we vooral uitstappers. 4 miljard uitflow de afgelopen dagen. Is dat nog een risico dat die beursbeleggers er ook mee kappen? Of is dit vooral dezelfde kant op beleggen?
8: Dat is vooral dezelfde kant op. Ik zie dat vanuit kwantitatief onderzoek zie je dat kapitaal instromen of uitstromen uit de ETF's niet echt een effect hebben, een voorspellend effect hebben op de bitcoinprijs. Vaak gaan deze redelijk tegelijkertijd omhoog en omlaag. En als je iets van een voorspellende waarde ziet, dan zie je dat vooral andersom. Dus dat de prijs daalt en dat op basis daarop de kapitaalstromen ook dalen.
6: Ja. Duidelijk. Hey Tim, je moet ons toch even wat moed inpraten. Want voor sommige cryptobeleggers is dit misschien de eerste keer dat ze zo'n intense daling meemaken in een bear market. Wat leren eerdere bear markets nou? Jij loopt ook al een tijdje mee. Hoe gaat dit marktverloop verder als we daar wat aan hebben?
8: Het belangrijkste aan bearmarkt is dat ze over het algemeen rijken tot ongeveer de top van de vorige cyclus. In ons geval is dat 65.000 tot $70.000. Nou, momenteel handelen we daar vlak onder. Dus dat zou suggereren dat we er zijn. Dat we niet heel veel verder gaan dan dit. Maar een andere dynamiek is dat normaal gesproken bearmarkt ongeveer een jaar duren van top tot bodem. En dat zou suggereren dat we er nog niet zijn. Want de top zagen we in oktober. Dus dan zouden we pas in oktober klaar zijn met al deze ellende. Dus ja, al met al lijkt deze cyclus niet bepaald op wat we in het verleden zagen. Dat zagen we natuurlijk ook al in de bullmarkt. De bullmarkt was ook totaal anders dan eerder. Vrijwel geen altcoin rallies. Totale cryptomarkt steeg maar 40% uit boven de top van de vorige cyclus. Die was al heel anders. Dus misschien is deze bearmarkt ook weer heel anders. Het meest waardevolle wat we eigenlijk leren in bearmarkt is dat we geduldig moeten blijven. Klinkt een beetje heel stom, maar zo is het wel. We komen heus alweer boven die $100.000. Maar hoe lang dat gaat duren is erg lastig om te zeggen.
6: Precies. En wat zijn voor jou tot slot dan de voorwaarden voor een nieuwe stijging? Voor een nieuw misschien verhaal op de cryptomarkt? Want het feestje is nu echt elders. Dat heb ik al genoemd bij AI, met name op de beurs. Wat zijn voorwaarden voor een nieuwe bull market in cryptoland?
8: Nou, wat ik sowieso als belangrijke reden zie voor deze daling is dat het vertrouwen in strategy Michael Saylor een beetje is verdwenen. Die hebben natuurlijk Bitcoin verkocht voor de eerste keer in 4 jaar. En ja, dat vertrouwen moet echt terugkomen. Mensen moeten weer zien dat dat bedrijf niet zomaar gaat omvallen, dat ze niet roekeloos bezig zijn. Nou, deze week heeft hij ook weer 50 keer zoveel verkocht als dat hij vorige week heeft verkocht. Dus ja, ik denk dat dat ook wel terug gaat komen, maar ja, dat vertrouwen heeft even wat tijd nodig.
6: Ja, precies. Ja, wat is het? Komt te voet en het gaat te paard, hè? Met vertrouwen. Dat is altijd zo vervelend aan vertrouwen. Tim Stolt, dankjewel voor deze toch enigszins opbeurende woorden. Misschien niet helemaal, maar we houden nog even hoop en nog even moed. Dankjewel. Tim Stolt, de portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, en dan moeten wij nog even doorpraten over het nieuws. Helemaal geen straf in dit geval, want een stel in de Amerikaanse staat Michigan heeft een Fannie Mae-hypotheek afgesloten met Bitcoin als onderpand. Dat meldt crypto-website Decrypt. En het gaat om de eerste in zijn soort. Dus dit is best wel een primeurtje. Vertel ons eerst even, want het is een naam die ik vooral ken uit de 2008 crisis, financiële crisis. Een Fannie Mae-hypotheek. Wie of wat is Fannie Mae in hemelsnaam?
7: Ja, Fannie Mae is eigenlijk een bijnaam. Je hebt Fannie Mae en Freddie Mac. Ja. En dat zijn bijnamen voor de Federal National Mortgage Association en de Federal Home Loan Mortgage Corporation. Dus dat is FNMA en dat wordt dan in de volksmond Fannie Mae. En dat is een door de overheid eigenlijk gesteunde hypotheekreus. Is opgericht door het Amerikaanse congres. En die koopt eigenlijk de hypotheken op van de banken. En dan krijgen banken dus geld voor hun hypotheek. En dan hebben ze dus weer meer geld. En dan kunnen ze dus weer nieuwe leningen en hypotheken afsluiten. En Fannie Mae en Freddie Mac die verpakken dan die leningen en die verkopen dat weer op de kapitaalmarkt. En daar kennen we het inderdaad van de 2008 financiële crisis. Ja. Dat toen best wel heel hard fout is gegaan. Tot dat moment was het ook werd dat helemaal gefinancierd door gewoon private aandeelhouders. Maar net als in Nederland bijvoorbeeld toen met ABN AMRO is gebeurd, heeft de Amerikaanse overheid daar flink op moeten inspringen. En inmiddels zijn die hypotheekpartijen eigenlijk grotendeels in handen van de Amerikaanse overheid.
6: Ja,
7: en dat betekent dus ook dat ze best wel strenge regels hanteren voor hoe je een hypotheek mag financieren. Maar er is dus sinds kort zijn die regels op het gebied van crypto wat versoepeld. Waardoor je dus nu Bitcoin en Ethereum kunt gaan gebruiken als onderpand. Ja. Voor een deel van de lening. Er zitten wel wat nuances aan het verhaal.
6: Ik wilde net zeggen, mind you, dat zijn de munten die afgelopen weken met 20% daalden allebei. Dus het is misschien qua onderpand spannend. Maar goed, hoe werkt zo'n deze constructie? Want volgens mij dit stel heeft vooral Bitcoin als onderpand gebruikt. Hoe zit dat precies in elkaar?
7: Ja, Joe en Amy uit Michigan hebben het over. De achternamen zijn niet bekendgemaakt. Maar ze hebben dus eigenlijk zijn het twee leningen die ze hebben. Dus er is een normale hypotheek waarbij gewoon je huis het onderpand is. Dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. En dan hebben ze een tweede lening daarnaast afgesloten voor eigenlijk de aanbetaling op die hypotheek. Daarvoor hebben ze dan Bitcoin als onderpand. En dat is voor een stukje. Dus voor $100.000 aan lening hebben ze dus $250,000 aan bitcoinwaarde moeten vastzetten. Dus het is, zoals dat heet, over-collateralized. Ja. Dus dat je een flinke overwaarde aan onderpand moet neerzetten. Inmiddels zal dat dus niet meer 250% zijn door de daling in de koers, maar het is nog steeds wel ruim boven de 100%. En daar gaat het natuurlijk
6: precies
7: om.
6: Ja, inderdaad. Lange tijd, misschien niet helemaal onterecht, werd crypto iets te volatiel gevonden voor dit soort praktijken, onderpand voor je hypotheek. Waarom is dat nu geen probleem meer?
7: Nou ja, het is natuurlijk. Deels heeft dat natuurlijk te maken ook met de veranderde koers ook van de Amerikaanse overheid. Onder de regering Trump is natuurlijk alles wat bitcoin en crypto vriendelijker geworden. Dus het is ook wat meer mainstream geworden. Je ziet natuurlijk ook grote partijen die instappen in bitcoin, waardoor ook die koers, de verwachting is dat die koers wat stabieler wordt. En in Amerika met name is natuurlijk echt wel veel bezit van crypto onder ook gewone huishoudens. De schattingen zijn 10-20% van de huishoudens hebben wel iets van crypto. Ja. En die zijn vaak dus, zoals dat heet, crypto rich en asset poor. En als die dan dus een huis willen kopen, dan moeten ze of dus die crypto gaan verkopen. En anders kunnen ze misschien die hypotheek niet betalen. Dus dit geeft daar wel een oplossing voor, zonder dat ze die crypto hoeven te verkopen. Want dat is ten eerste natuurlijk, verlies je daarmee misschien potentiële koerswinst in de toekomst. Ja. Maar vooral ook in Amerika is het verkopen van crypto, moet je belasting over betalen.
6: Aftikken moet je dan, ja zeker.
7: Ja, daar gaan wij in de toekomst misschien ook nog wel naartoe, als ze ooit die box 3 ellende allemaal oplossen. Ja. Maar in Amerika is dat al heel lang zo. Dus je moet in Amerika echt bijhouden wanneer je een crypto of een bitcoin koopt of verkoopt. Want over die koerswinst of verlies moet je een belastingaangifte doen.
6: Ja. Jacob, jij loopt al een tijdje mee in de cryptowereld, nog veel langer dan ik zelfs. Is dit nou een gimmick, dat Fannie Mae dit toestaat? Of is dit echt wel een verschuiving in het denken over hoe we crypto zien als waarde misschien, als asset?
7: Nou, het is wel het feit dat het nu echt door overheidsgesteunde partijen wordt gezien als je kunt dit nu echt gaan inzetten, is wel een verschuiving in het denken. Ik weet nog heel lang geleden, bij een van de eerste Bitcoin-congressen in Amsterdam, sprak ik een medewerker van Bitonic. En die was toen al bezig om te kijken of hij met een notaris zijn huis kon betalen met Bitcoin. Nou, dat was echt totaal onmogelijk. Er was echt de gevestigde instituties hadden echt zoiets van nee, echt absoluut willen het niet eens aanraken. En dat is dus wel echt een verschuiving. Ik weet nog niet of je het in Nederland kunt laten vliegen, zoiets als
6: ik
7: dit.
6: Ik denk het niet.
7: Onze hypotheekmarkt zit heel anders in elkaar. Dus in Nederland is het veel gebruikelijker dat je gewoon alleen maar het huis als onderpand hebt. En is sinds de kredietcrisis is het juist zijn de regels meer geworden dat je niet meer 100. Je kunt niet eens 100% van je huis financieren, laat staan dat je dan een deel daar nog weer met bitcoin een extra lening op afsluit. Ja. Dus goed, ik denk dat we in Nederland voorlopig nog toe veroordeeld zijn dat je dan maar gewoon je crypto moet verkopen en dat gewoon als cash dan inbrengen.
6: Ja, dan is het ineens geen probleem meer.
7: Nee dat is heel bijzonder.
6: Ook,
7: ja.
6: Ook wel een grap. Goed, tot zover ons verhaal over Fannie Mae, de hypotheken met bitcoin als onderpand. Spannend, gaan we blijven volgen. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen, Jacob. En ik vond dit het afgelopen nieuwtje al spannend, maar wat we nu gaan bespreken is ook wel spannend. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
7: We hebben de gast Lucas Wensing van Ambitious, of AMBTS. Ja. Een Bitcoin Operating Company die eigenlijk overhoop ligt met de toezichthouder AFM. Ja. Over hoe dit geclassificeerd moet worden en of die wel of niet een licentie kan krijgen. Ja.
6: Een bedrijf dat toch een beetje lijkt op bijvoorbeeld Strategy van Michael Saylor, dat heel veel bitcoin koopt, aandelen uitgeeft, et cetera. Ja. Maar dan willen ze net ook iets anders doen.
7: Ja. Ze willen die bitcoin aan het werk zetten voor hun aandeelhouders. En dus daar is nogal wat discussie over. Ja. En daar moet uiteindelijk een rechter over gaan beslissen.
6: Precies, in augustus vorig jaar werd met veel bombardie aangekondigd dat wij ook in Nederland dit soort treasury bedrijven zouden krijgen. krijgen. Nou, die beursgang, die kwam er nooit. En dat heeft alles te maken met hoe de toezichthouder zich opstelt. En ja. Lucas wil nu voor het eerst met ons praten over wat daar is gebeurd, wat er nog gaat gebeuren en hoe ze dat gaan oplossen. Dat gaat een smakelijk verhaal worden. Dat zeker. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, consultant en expert in blockchain en betalingen. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beats.
0: Your business,
1: our

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, vrijdag, treedt het Europese asiel- en migratiepact in werking. Maar zijn we daar wel klaar voor en wat betekent het? Dat vraag ik aan CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Maar nu eerst, de aanvallen van Oekraïne op vitale infrastructuur raken Rusland steeds dieper in eigen land.
5: Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго».
4: Volgens president Zelensky maken de Oekraïnse Flamingo-raketten doelen tot bijna 1000 kilometer in Rusland. Ik praat erover met Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. Welkom.
6: Ja, goedemiddag.
4: Ja, bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Meneer Dorhout, de oorlog in Oekraïne duurt inmiddels langer dan de Eerste Wereldoorlog en langer dan de Sovjet-deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat Oekraïne er na zo'n lange tijd voor?
6: Ja, dat is niet eenduidig te beantwoorden. In Oekraïne spelen twee realiteiten. En die zijn de afgelopen 2 jaar, gedurende mijn periode in Kiev, niet enorm veranderd. Aan de ene kant probeert Kiev gewoon, en de mensen in Kiev proberen zo normaal mogelijk door te leven. En zich niet door de Russen te laten vertellen hoe ze dat moeten doen. En aan de andere kant zijn de aanvallen de afgelopen 2 jaar een beetje veranderd van karakter. Maar wel structureel doorgegaan. Dus dat leven van iedereen in Kiev wordt voortdurend onderbroken door luchtalarm, luchtverdediging en explosies.
4: Ja, even een beetje over hoe je dat zelf hebt meegemaakt. U bent 2 jaar ambassadeur in Oekraïne. Hoe is het om in oorlogstijd een ambassade te leiden?
6: Nou, dat is wat onwerkelijk, want het vergt andere vaardigheden. Het vergt een ander soort van aandacht, een andere focus. Het is heel belangrijk om het team, inclusief de Oekraïnse collega's, om het overeind te houden. En daar ben ik ook ontzettend trots op dat team, dat dat gelukt is, zeker na de winter, de afgelopen winter. Voor Nederland is het toch wel heel bijzonder om daar niet alleen ooggetuigen van de geschiedenis te zijn en daarover te verslaan, maar er ook in mee te spelen. En dat kan omdat dat Nederland zo'n grote supporter van Oekraïne is.
4: Ja, maar tegelijkertijd, dat is altijd een oorlogssituatie, maar dan zit u daar met uw staf te vergaderen, kopje koffie bij de hand en bom, daar is luchtalarm. Wat doet u dan op zulke momenten?
6: Nou, wij volgen altijd meteen het advies op van onze beveiligingsmanager. En die heeft meer informatie dan wij hebben. Wij hebben wel allemaal de alarm-app op de telefoon staan. Dus als er een alarm wordt gegeven, dan heeft iedereen hoort dat meteen. Maar de beveiligingsmanager die kijkt veel breder en heeft contact ook met collega's van andere ambassades. En die geeft op een gegeven moment een instructie. En dan doen we wat hij zegt. En vaak is dat gewoon de kelder in. En ik ben meerdere keren met gasten waarmee ik in gesprek was, ben ik de kelder in gedoken.
4: Ja, en dan doorpraten gewoon.
6: En dan doorpraten, want er staat ook een koffieapparaat.
7: Ja, meneer Dorhout, wij hebben ook wel eens contact gehad. En u heeft mij wel eens verteld dat uw leven als ambassadeur toch ook weer niet zo standaard is. Dat is logisch, omdat u in de Oekraïne zit. Maar ook dat u, als u 2 maanden bijvoorbeeld, als je die zou pakken, dat u 6 weken daarvan in Oekraïne bent en dan weer 3 weken terug naar Nederland moet. Dat is niet standaard voor een ambassadeur, toch?
6: Nee, zeker niet. Op een paar posten zitten we in een aangepast ritme, zeg maar. Waarbij wat tijd voor wat we noemen rest and recuperation. Hè, dus om een beetje weer bij te komen en afstand te nemen van het oorlogsgeweld. In Kiev is dat inderdaad 6 tot 8 weken daar. En dan 1,5 week ongeveer met reizen 2 weken in Nederland om een beetje bij te komen.
4: Ja, en op te praten met het departement, neem ik aan, wat uitvoeriger dan je normaal kunt doen?
6: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen geïnteresseerd in wat daar gebeurt. Er zijn grote belangen. Dus eigenlijk is het totaal afschakelen is er dan in zo'n periode niet bij.
4: Ja, we willen graag even door uw ogen naar Oekraïne kijken, als u dat goed vindt. Uw standplaats was Kiev, maar u bent het hele land doorgereisd. Wat viel u daar nou op?
6: Nou, wat mij opviel eigenlijk overal is de grote veerkracht van de mensen. Het enorme voornemen niet toe te geven aan die Russische druk. De creativiteit en de innovatiekracht. En dat laatste, dat zien we natuurlijk enorm terug op het gebied van drones. Waar de Oekraïnse militairen aan het begin van de oorlog naar Nederland kwamen om te kijken hoe wij dat deden. En nu komen we met z'n allen naar Oekraïne om te kijken wat zij daar geleerd hebben in de afgelopen 4 jaar. En dat is ongelooflijk veel en heel indrukwekkend.
4: Ja. Waar bent u zo heen gereisd? Ik neem aan dat u niet uw dagen doorbracht aan het front, maar u hebt wel een hoop gezien. Waar zo'n beetje, wat voor indrukken hebt u daar opgelopen?
6: Ja, ik vond het altijd heel belangrijk om te kijken of ik uit Kiev weg kon komen. En er zijn genoeg goede aanleidingen voor. Want Nederland is nogmaals een grote sponsor van Oekraïne. Niet alleen op militair gebied, maar ook op niet-militair gebied. En dat gaf vaak aanleidingen om naar steden te gaan als Zaporizhia, Dnipro, ook Kharkiv, Odessa, Mykolaiv. Dus dat zijn steden die wat dichter bij de frontlinie liggen. En de rest van het land, daar was het makkelijker om naartoe te gaan. Maar ook dat was voor mij belangrijk. Om te praten met de lokale autoriteiten. Om te horen hoe zij de oorlog ervaren. Want in Kiev, dat is toch 1 kant van het verhaal. En dat zijn ook mensen die heel erg gewend zijn om met andere mensen uit de internationale gemeenschap te praten over de situatie. En het praten met mensen uit de provincies, de provinciehoofdsteden, mensen uit andere beroepen, geeft je vaak een veel vollediger beeld dan alleen met mensen uit Kiev praten.
7: Ja, meneer Dorhout, hoe zorgt u ervoor dat u ook een beetje creatief blijft en niet doet wat anderen al doen? Want om een voorbeeld te geven, na 1 jaar oorlog kwam ik in Irpin, stad boven Kiev, waar een gruwelijke bezetting heeft plaatsgevonden, daarbij ook Bucha. En dan kwam ik daar en ik sprak met de lokale burgemeester en die gaf aan, ja, in het eerste jaar als Europese politici hier naartoe kwamen, dan kiezen ze eigenlijk altijd voor stad.
8: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Maar goed, het is inderdaad dicht bij Kiev. En ik heb zelf de vrijheid. En ik voel me misschien ook wat comfortabeler om te reizen in dat land. Om daarheen te gaan waar niet heel veel andere mensen komen. En zeker niet bezoekers. En dat helpt. En wij doen ook allerlei projecten in Oekraïne, bijvoorbeeld op het gebied van energiezekerheid. En dat is eigenlijk door het hele land heen. Dus dan probeer ik gewoon een aantal dingen te combineren. Een project te bezoeken dat we vanuit Nederland of de ambassade ondersteunen. Iets wat vanuit de EBRD, de Europese Ontwikkelingsbank, gebeurt. En het spreken van lokale zakenmensen en autoriteiten.
2: Ja, ja, maar je hebt in de journalistiek, ik heb nogal wat oorlogssituaties meegemaakt, heb je zogenaamde embedded verslaggeving en unembedded. Dat betekent dat je doet wat de autoriteiten van je willen, of die volgen, of je gaat je eigen weg. Ik heb altijd dat laatste gekozen. Kies je dat nou als ambassadeur ook? Zegt u gewoon, ik wil daarheen en ik maak zelf uit wat ik wil zien en wie ik wil spreken?
1: Jazeker. En die ruimte die krijg je ook van deze autoriteiten. Dus er is nooit enig bezwaar geweest als ik op eigen doft ergens heen wilde gaan. Sterker nog, dat is altijd ondersteund. Hetzij door de nationale of de provinciale of lokale autoriteiten. Dus mensen vinden het ook enorm prettig als je komt. Want ze ervaren het niet alleen als een hart onder de riem, wat ook een beetje zo is. Maar ze vinden het ook prettig om een verhaal te kunnen vertellen. Dus je krijgt ervoor alle ruimte. En natuurlijk gebeurt dat ook wel eens dat vanuit de autoriteiten een aantal ambassadeurs wordt uitgenodigd om een bepaalde plek te bezoeken, om een bepaald iets bij te wonen of om iets te doen. En in de goede samenwerking geef je daar ook wel eens gehoor aan. Maar er is geen enkele belemmering om daar te gaan waar je graag heen wil en waar je iets te halen hebt.
2: Ja, we zien dat Oekraïne doelen raakt die dieper in Rusland liggen. We hoorden straks ook heel kort al even Zelensky daarover spreken. Maar de Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn ook enorm. Welke verschuivingen in de oorlog hebt u in die 2 jaar als ambassadeur meegemaakt?
1: Nou, eigenlijk als ik die twee situaties met elkaar vergelijk, dan is er wel heel veel hetzelfde gebleven. Maar er zijn wel wat nuances die belangrijk zijn. Het eerste is inderdaad de deep strike capability van Oekraïne. De mogelijkheid om met hun drones en raketten doelen diep in Rusland te raken. Dat vermogen is steeds groter geworden. Het tweede is dat vrij recent aan de frontlijn de dynamiek een beetje gekeerd is. Hè. De dynamiek was eigenlijk een hele tijd lang dat Rusland langzaam maar zeker elke dag een paar vierkante kilometer maar wat terrein won. Allemaal niet noemenswaardig. Maar toch, de beweging was wel richting het westen. En nu lijkt de beweging omgedraaid te zijn. En nogmaals, het gaat om vierkante kilometers en die gaat naar het oosten. Tenslotte de Russische luchtaanvallen. Toen ik aankwam 2 jaar geleden, toen was het echt elke nacht raak. En vanaf december vorig jaar is de strategie van de Russen wat veranderd. Ze sparen hun middelen wat langer op. En dat betekent eigenlijk dat het om de 1-2 dagen dat er een luchtaanval is, maar dan met meer materiaal. En het idee erachter is om de luchtverdediging te verzadigen en dat er meer terechtkomt. En okay, dat lukt ook.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Alle Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne.
3: While the war in Iran is ongoing, the Russian attacks on Ukraine are also ongoing. And it is crucial that we have enough delivery of weapons and ammunition to the Ukrainian armed forces so that they can continue to protect the Ukrainian people.
2: Ja, dat was premier Jette tijdens een bezoek aan Zelensky eerder dit jaar. Als ambassadeur bereidt u dat soort bezoeken natuurlijk voor en u bent daarbij aanwezig. Hoe belangrijk zijn dit soort bezoeken van Jette, maar ook van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie?
1: Ja, die zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewindslieden zelf, om een eigen beeld te kunnen vormen van wat daar gebeurt en ook gewoon met de directe hoofdrolspelers te praten. Het is ook belangrijk om aan het Oekraïense volk te kunnen laten zien dat we er gewoon echt naast ze staan. Dus niet alleen vanuit onze hoofdsteden roepen dat we ze steunen, maar we komen daar naartoe, we staan ernaast, we doen dat ook. En er valt altijd heel veel te

0: spreken. Dus die bezoeken, dat is een heel erg belangrijk onderdeel van het werk van de ambassade in Kiev.
1: Ja, het gaat natuurlijk ook heel veel over de wensen die Oekraïne heeft. En daarbij ligt de nadruk nu in elk geval vooral op luchtafweer, toch?
0: Ja, luchtafweer is een van de grootste en belangrijkste dingen die Oekraïne graag in grotere getale wil hebben. En dat heeft onder andere te maken met alle aanvallen die de afgelopen winter zijn gepleegd op de energieinfrastructuur. Dus Rusland heeft eigenlijk twee strategische hoofddoelen. Het eerste hoofddoel, dat zijn de militaire objecten en de militaire infrastructuur. Het tweede is de energieinfrastructuur. En afgelopen winter hebben we een enorme zware winter gehad, waarin echt iedereen ook te maken had met de uitval van elektriciteit, van verwarming, soms ook van water. Iedereen is eigenlijk een beetje op zijn tandvlees uit die winter gekomen. Mensen waren ook ontzettend blij toen de temperatuur weer boven de 0 graden kwam. En wat Oekraïne nu heel graag wil, is de energievoorziening wat meer decentraliseren. Maar daar hebben ze ook meer luchtafweer voor nodig.
2: Ja, toch even een vraag over de wens van Oekraïners. Want dat ze om meer luchtafweer vragen, dat snapt iedereen. Maar wat ik ook heb gemerkt en wat ik ook hoor van zowel politici als NGO's, is dat de Oekraïners soms maar blijven vragen om dingen. Dat is ook de rol van president Zelensky, die is daar ook steengoed in. Maar geef ze een javelin en een dag later staan ze op de stoep met de vraag: heb je ook een F-16? Geef ze een zonnepaneel en een dag later willen ze ook dat je de waterleiding fixt. Merkt u dat ook, dat het soms tot op het arrogante af is wat de Oekraïners van ons vragen? En heeft u het daar ook wel eens over met president Zelensky?
0: Nou, ik vind het absoluut niet arrogant. Het is een land wat onder hele grote druk staat en daar is aan alles tekort. Dus enerzijds lopen de Oekraïners, ze lopen een beetje op een slap koord. Want enerzijds willen ze niet overvragen, anderzijds is er behoefte aan alles. En we weten allemaal dat er gebeurtenissen in de wereld niet allemaal voorspelbaar zijn. En soms gebeuren er dingen waardoor bijvoorbeeld luchtverdediging wat minder gangbaar is en moeilijker te krijgen is. Ik vind niet dat ze overvragen. Het is ook aan ons om eerlijk ja of nee te zeggen of we het wel of niet kunnen leveren. En wij vragen ook elke keer als we daar zijn, of in gesprek zijn met president Zelensky, en dat heeft minister-president Jette ook gedaan, hoe kunnen we je het beste helpen? En Nederland is niet de enige die dat vraagt. Dat wordt door alle westerse donoren gevraagd. En daar krijg je dan gewoon een eerlijk antwoord op. Ik vind over het algemeen de communicatie met Oekraïners is open en direct en eerlijk. Het zijn wat dat betreft de Nederlanders.
1: Ja, we houden het dan over de steun aan Oekraïne, waarom al die landen vragen en soms wel en soms niet meteen krijgen, of geld dat ze krijgen, wel of niet krijgen. Hoe kijken wij naar de Oekraïnse defensieindustrie?
0: Nou, de Oekraïnse defensieindustrie is voor ons een lichtend voorbeeld. Het is allereerst heel indrukwekkend hoe ze dat hebben opgebouwd in korte tijd, terwijl ze een oorlog aan het vechten waren. En ten tweede is de innovatieslag die ze gemaakt hebben, die is ongelooflijk. Je moet echt denken aan dat er mensen in garages zijn begonnen, hè, zoals Bill Gates vroeger. Mensen die in garages begonnen te sleutelen met een gereedschapskist en wat onderdelen en een camera en een zender en een accu. En zo werd weer een nieuw soort drone geboren. En dat is, dat hebben ze niet alleen, ze hebben dat niet alleen heel goed ontwikkeld, maar ze hebben het ook heel snel kunnen opschalen. Dus je zag ook toen de oorlog in de Golf van Hormuz uitbrak, dat de staten in het Midden-Oosten als een haas naar Kiev kwamen om te kijken hoe kunnen jullie ons helpen met interceptor drones. Dat zijn drones die drones aanvallen. En daar hebben ze ook enorm van geprofiteerd.
1: Ja, en die interceptor drones die zijn vooral heel nuttig in de strijd tegen die Shahids, hè, uit Iran.
0: Ja.
1: Er zijn nog andere dingen ook. Ik zag van de week een foto van, het zag eruit als een lange afstandsraket, of misschien wel een ballistische raket. Een enorm ding met Zelensky daarnaast. Ook dat ontwikkelen ze dus, hè?
0: Ja, misschien doelt u op de Flamingo. Maar er worden allerlei soorten, in allerlei soorten en maten worden raketten ontwikkeld. Maar vandaag of gisteren was in het nieuws dat ze de Flamingo-raket weer ingezet hebben op doelen diep in Rusland en ook op de Krim. En dat is een raket die inderdaad een bereik heeft wat eerdere raketten niet hadden. En wat ook de raketten die vanuit het Westen geleverd worden niet hebben. Ja. En die Flamingo, dat is wel een mooi verhaal, want ze hadden die met een bepaald soort verf ingesmeerd. De bedoeling was dat die grijs zou worden, maar kennelijk was er een chemische reactie met de grondverf waardoor die roze werd. En toen hebben ze hem maar Flamingo genoemd.
2: Ik heb ook nog nooit een grijze Flamingo gezien, dus het lijkt me een prima combinatie. Maar meneer Dorhout, het is wel zo dat, u heeft helemaal gelijk, dat die Oekraïnse defensieindustrie, hoe snel het uit de grond is gestampt, dat een voorbeeld voor ons kan zijn, ons bureaucratische Europa. Tegelijkertijd weet u ook dat er ongelooflijk veel Europese steun, financiële steun, richting Oekraïne is gegaan, waardoor dit mogelijk is gemaakt. Mogen wij daar soms ook niet wat meer mee te koop lopen? Want we verwijzen altijd naar Oekraïne, maar het is eigenlijk ook dankzij onze donaties.
0: Nou, dat klopt helemaal. Een deel van de financiering daarvan die komt uit Europa. Maar laten we niet vergeten dat ook het Nederlandse bedrijfsleven hier baat bij heeft. We zijn als ambassade en een goede samenwerking met het ministerie en RVO. Sinds voor ondernemers zijn we om te kijken de Nederlandse commerciële voedingen en de missies naar Oekraïne al 2 jaar geleden, die kwamen uit de defensieindustrie. En die hebben daar hele goede zaken gedaan. En dat doen we nog steeds, ook in de samenwerking met de Oekraïnse defensieindustrie.
1: Ja.
0: Het zorgt dus ook voor banen in Nederland.
1: Ja, nou ja, dat is wel mooi. U bent daar nu gestopt. Er komt een opvolger voor u. Wat is uw boodschap aan uw opvolger?
0: Nou, mijn boodschap aan mijn opvolger, en ik ga pas half juli ga ik terug. En dan heb ik gelukkig de kans om een dag met hem daar samen te zijn. Dus ook de tijd om samen nog het een en ander door te spreken. Wat er geen overbodige luxe is. Maar mijn boodschap is, ga door op de ingeslagen weg. Op dit moment heerst er een lichte euforie in Oekraïne in bepaalde kringen, omdat er successen zijn met die deep strike capability, omdat de dynamiek aan het front gekeerd is. Omdat het, laten we eerlijk zijn, ook lekker weer is. Vandaag is het 28 graden in Kiev. Laten we ons daar niet door afleiden. Want wat we moeten doen om dit tot een acceptabel einde te brengen, is doorgaan met steun aan Oekraïne. Meer steun aan Oekraïne en meer druk op Rusland. Alleen zo krijgen we de situatie een beetje in balans. En alleen zo creëren we ruimte voor vredesbesprekingen die enige kans van slagen hebben.
1: Ja. U wordt hierna ambassadeur in Turkije. Hele belangrijke post, grote post. Na Amerika het grootste NAVO-land en organisator van de NAVO-top volgende maand. Wat verwacht u daarvan?
0: Nou, ik kijk daar met heel veel energie naar uit. En u heeft helemaal gelijk. Het is een belangrijk land, een belangrijke partner, niet alleen binnen de NAVO, maar ook voor de EU. We hebben een Turkse gemeenschap van 500.000 mensen in Nederland, of mensen die hun roots hebben in Turkije. Er worden in Turkije wereldwijd het meeste visa afgegeven door Nederland. Dus er is ontzettend veel te doen en daar kijk ik enorm naar uit.
2: En vergeet ook niet dat de Turken ook een hele goede droneproductie hebben. Dus er is zeker een link.
1: Ja, zo is dat. Oké. Okay. Dank Aller Dorhout, scheidend ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Het Europese asiel- en migratiepact treedt na jaren van onderhandelen eindelijk in werking. Het is nog maar de vraag of er daardoor daadwerkelijk minder vluchtelingen naar Europa zullen komen. Toch is asielminister Van den Brink optimistisch tegenover de Telegraaf.
7: De instroom, wat zij ook aangaf, is natuurlijk altijd afhankelijk van wat er buiten Europa gebeurt. En tegelijkertijd gaat het Europees Migratiepact aan de buitengrens zorgen voor betere screening. En mensen kunnen vastgehouden worden als ze uit een land komen waar weinig kans van wordt verwacht dat ze mogen blijven. Dus ik verwacht wel degelijk ook in die zin effect. Alleen het zal niet op 13 of 14 juni gelijk zijn.
6: Ik praat erover met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij-fractie in dat Europese parlement. Meneer Leenaars, welkom.
8: Dank u wel.
6: Dank. U hebt namens het EVP onderhandeld over dit migratiepact, maar nog voor het ingaat is er al heel veel te doen over de uitvoerbaarheid. Zo zijn nog lang niet alle landen up-to-date met hun systemen. Is het migratiepact dus gedoemd te mislukken?
8: Nee, absoluut niet. En kijk, natuurlijk, het is een enorme herziening van het Europese beleid rondom asiel en migratie. Het is een enorm goede herziening daarvan, maar vanzelfsprekend, zoals ook veel mensen voor mij al gezegd hebben, dat zal niet morgen in één klap perfect gaan lopen. Er zal ook een beetje tijd voor nodig zijn om dat helemaal op punt te krijgen. Zeker ook, en dat zeg ik ook altijd bij, omdat we natuurlijk niet met een schone lei beginnen morgen. We hebben in alle landen hebben we al uitdagingen met het huidige systeem. We hebben nog veel asielaanvragen liggen en die zijn niet plotsklaps morgen verdwenen. Maar op de lange termijn is dit een ontzettend belangrijke stap voor Nederland en ook voor Europa.
6: Als u zegt lange termijn, hoe lang is die lange termijn?
8: Nou, ik denk dat we gaan morgen beginnen. Dan zal er nog een periode nodig zijn om die achterstanden weg te werken die er al zijn. Maar dan zeker als we het gaan combineren met strengere regels op terugkeer, betere afspraken met derde landen, dan verwacht ik binnen nu en een jaar al echt zichtbare tekenen van verbetering.
6: Dat is behoorlijk optimistisch als je naar andere. Ik hoor heel veel mensen zeggen, het kan veel langer zijn, maar we komen direct nog wel even terug. Uit cijfers van het Europese asielagentschap blijkt dat er vorig jaar zo'n 800.000 asielverzoeken in de EU waren. Dat was het laagste aantal in 5 jaar tijd. Kortom, gaat het niet al de goede kant op? Misschien zelfs vanzelf al.
8: Nee, maar het gaat zeker de goede kant op. Zeker ook omdat je ziet dat de cijfers wat betreft de instroom in de Europese Unie nog significant lager zijn. En ook dit jaar weer 40% lager zijn dan vorig jaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat komt ook door beleid vanuit de Europese Unie, door afspraken die we met landen van vertrek, met landen van herkomst hebben gemaakt. En daar zit wel degelijk ook een strategie achter. En daarom is het ook goed, hè, want die 800.000 asielaanvragen, dat is ook een gevolg van achterstanden die er zijn. Dat is namelijk meer dan dat er ieder jaar opnieuw binnenkomt in de Europese Unie. Dus al die facetten die gaan ertoe bijdragen dat we dat pact straks op een goede manier kunnen uitvoeren.
6: Ja, heeft die daling misschien ook gewoon iets te maken met bijvoorbeeld de kentering in Syrië, waar de Assad-dictatuur is verdreven en een wat meer pro-westers en afval, laten we zeggen, een iets fatsoenlijker regime aan de macht is gekomen?
8: Nou, er zijn natuurlijk heel veel facetten die de instroom bepalen. Dat gaat van ontwikkelingen in de wereld, zoals in Syrië, maar ook in andere landen, tot aan de weersomstandigheden in bepaalde maanden van het jaar. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar je ziet wel nu al de afgelopen jaren echt een trend waarneembaar dat het aantal mensen dat Europa op illegale wijze bereikt gewoon minder wordt. En dat geeft ook, denk ik, goede moed. En daarom ben ik ook optimistisch dat we dat pact op een goede manier kunnen uitvoeren. En dat het pact daar zelfs nog sterker aan zal bijdragen.
6: Ja, niet elk land is even goed voorbereid. Hè. Dat zeiden we net ook al. Migratie is en blijft een thema dat in heel Europa een enorme rol speelt. De roep om maatregelen is enorm, maar hoe kun je een pact in laten gaan als het nog niet helemaal goed voorbereid is?
8: Nou, ik denk uiteindelijk, zoals ik er ook naar kijk, we hebben nu al 10 jaar lang, misschien iets langer zelfs al, eigenlijk alleen maar chaos gehad in Europa als het gaat om asiel en migratie. Dus het pact wat morgen ingaat, ondanks dat nog niet ieder land er 100% klaar voor is, en ondanks dat er ongetwijfeld ook aan het begin nog misschien een aantal kinderziektes zullen zijn, maar het is in alle omstandigheden objectief een verbetering ten opzichte van de situatie die we de afgelopen 10 jaar gehad hebben. Namelijk, lidstaten zijn weer bereid om met elkaar samen te werken in plaats van alleen maar naar zichzelf of naar elkaar te kijken. Ja. En dat is de grote winst. Ja. Ik zag vandaag ook het interview bijvoorbeeld met de Griekse minister van Migratie in Trouw, waarin hij ook heel duidelijk zegt, en dat zijn echt andere teksten dan we de afgelopen 10 jaar gehoord hebben, wij willen geen transitland zijn, wij willen samen met Nederland deze uitdaging aangaan. En daar zit grote winst, en daarom ben ik ook optimistisch over de goede uitvoer van dit pact.
6: Ja, en één dingetje. We hebben natuurlijk de Turkije-deal gehad destijds. Er zijn ontzettend veel migranten uiteindelijk in Turkije terechtgekomen. Turkije, voor zover ik begrijp, heeft iets handigs gedaan. Namelijk die mensen niet in kampen laten zitten of in andere verblijfplaatsen, maar ze zo snel mogelijk een werkvergunning verschaft. Zodat ze zeggen, jongens, ga maar aan het werk. Dan doe je iets nuttigs. Is dat niet iets wat we eigenlijk overal zouden moeten doen? In afwachting van die hele procedure. Joh, ga maar lekker wat verdienen. Dan kost je minder en dat is ook beter voor jezelf.
8: Kijk, ik denk dat de hele logica van het pact is dat mensen veel sneller weten waar ze aan toe zijn. Dus dat zijn korte procedures waarin mensen snel te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. En ook in het pact, maar dat zijn de regels waar bijna niemand het over heeft, dus het is goed dat u dat aandraagt. Er zitten ook een hoop regels rondom bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt voor asielverzoekers, tot mensen die grote kansen hebben op asiel. Maar juist de kracht van dit pact is dat in een vroeg stadium aan de buitengrenzen al een onderscheid gemaakt wordt tussen mensen die grote kansen hebben op asiel en mensen die eigenlijk waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor asiel. En dat maakt het ook veel makkelijker bijvoorbeeld om toegang tot de arbeidsmarkt, om integratiemaatregelen op een goede en een snelle manier in te zetten.
6: Ja, u hebt het over die buitengrens. Daar worden migranten dus, als het goed gaat, al gescreend. Ja. En bij wijze van spreken, er wordt een selectie gemaakt tussen veilige landers en mensen uit andere landen. Hoe moet je dat uitvoeren en hoe moet dit de procedure vergemakkelijken?
8: Nou, wat het vooral doet, is ervoor te zorgen dat mensen die uit landen komen waar geen oorlog is, waar geen vervolging plaatsvindt, dat die geen toegang krijgen tot de Europese Unie en dus ook niet in de illegaliteit in Europa kunnen verblijven of van land naar land blijven asielshoppen, zoals we dat noemen. Die worden aan de buitengrens vastgehouden, die krijgen daar een versnelde procedure en als ze geen recht hebben op asiel, gaan ze ook van daaruit terug naar het land van herkomst. En ik denk dat dat een enorme verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, omdat het ook juist vaak die groep is van asielverzoekers die uit veilige landen komen, die in Europese landen voor overlast zorgen. En daarmee hou je dus ook meer ruimte en meer geld beschikbaar om die mensen te helpen die dat echt nodig hebben.
6: Ja, en even, maar ik denk dan na over de definitie van veilig. En u zei zo even, het gaat niet alleen maar mensen die bijvoorbeeld in een burgeroorlog zitten of politiek gevaar lopen, maar het zijn ook vaak mensen die door andere omstandigheden, ik noem maar wat, klimaat op de vlucht slaan. Vallen die nou onder de categorie veilige landers of niet?
8: Er is een hele simpele rekensom voor gemaakt, dus dat is volstrekt duidelijk. Ieder land waarvan de nationaliteit in Europa in 20% of minder van de gevallen asiel krijgt, wordt als veilig land beschouwd.
6: Ja, maar dat is inclusief klimaat. Ik noem maar wat.
8: Nee, zeker. Maar klimaat is ook onder het vluchtelingenverdrag geen asielgrond. Nee. En ook onder de nieuwe Europese wetgeving is dat geen asielgrond.
6: Ik zeg het omdat u even een paar minuten geleden in het gesprek zelf zei, het is niet altijd een oorlogssituatie dat die mensen het land uitdrijft, maar het kunnen ook klimatologische of andere oorzaken zijn. Maar u zegt, dat valt er dan niet onder. Die hebben pech gehad, die moeten weer terug naar de woestijn.
8: Maar dus om het helemaal correct te zeggen, bij de screening, dus ook om aan te duiden wie uit een veilig land komt of wie niet, wordt niet gekeken naar de oorzaak waarvoor iemand zijn eigen grondgebied verlaten heeft en naar Europa is gekomen. Er wordt puur gekeken welke nationaliteit heeft iemand. Als die nationaliteit in meer dan 20% van de gevallen asiel krijgt, dan kun je niet spreken van een veilig land. Maar alles wat daaronder zit, valt daar wel onder.
6: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie. Leenaars, als we kijken naar de uitwerking, dan zie je dat Zuid-Europese landen mensen moeten gaan screenen voordat die mensen worden doorgestuurd. Maar Polen en Hongarije weigeren mee te doen aan die afspraken en Nederland wil niet meer immigranten of migranten opvangen en gaat dat afkopen voor €20.000 per asielzoeker. Is dat Europese solidariteit, of kun je zeggen, is een mens of een asielzoeker €20.000 waard?
8: Nee, ik denk dat je niet op die manier over mensen kan praten. Maar waar het om gaat is heel simpel. De Europese Commissie gaat vanaf nu ieder jaar een analyse maken van wat we voor het komende jaar kunnen verwachten. En dan wordt er een rekensom gemaakt. We hebben zoveel opvangplekken nodig. We hebben zoveel geld nodig. We hebben zoveel materiaal nodig, et cetera. Dan kunnen al die lidstaten samen vrijwillig aanbieden om dat pakket bij elkaar te brengen. En zolang dat pakket bij elkaar komt, is iedereen geholpen. En dan kun je ook echt spreken over Europese solidariteit. Want het belangrijkste is, ook voor landen als Nederland, dat Griekenland en Italië hun werk doen aan de buitengrenzen. En die landen moeten erop kunnen rekenen dat ze er niet alleen voor staan als het ook daar moeilijk wordt met bijvoorbeeld hele grote aantallen asielaanvragers.
6: Ja, maar goed, die €20.000 die ik, als je dat zo hoort, dan denk je dat heeft iets buitengewoon onbillijks of onrechtvaardigs. We hadden het destijds ook met emissierechten, handelen in emissierechten, waardoor je wel vervuilt, maar betaalt en er dan vanaf bent. Het heeft voor uw gevoel dit ook niet iets, nou, wrangs?
8: Over emissierechten kunnen we nog een andere discussie voeren. Maar kijk, wij maken die rekensom niet zo. Hè. Ook in het pact staat die rekensom niet zo. Wat er staat is, er moet gewoon ieder jaar een bepaald bedrag en een bepaald aantal plekken in Europa breed zijn om ervoor te zorgen dat we het probleem opgelost krijgen. En alle landen moeten bijdragen, maar de manier waarop mogen ze zelf bepalen, zolang dat gehele pakket maar samengebracht wordt. Ja. En je ziet het ook in de interactie van Nederland met sommige landen. Sommige landen willen misschien graag dat we asielzoekers overnemen vanuit die landen. Andere landen zeggen tegen ons, nou, geef ons maar geld en wij lossen het hier wel op. Dus dat is ook iets wat je in de bilaterale relaties met die landen zult moeten afspreken.
6: Ja, en landen die traditioneel, laten we zeggen, Polen en Hongarije niet zoveel op hebben met migranten, die kunnen dan op een binnen dit pact zou ik maar zeggen, fatsoenlijke wijze toch bijdragen. Is dat ongeveer een samenvatting?
8: Ja, en zo kan iedereen geholpen worden. En ja, uiteindelijk denk ik de asielzoekers ook. Want ik kan me ook voorstellen dat je als asielzoeker, als vluchteling, en je wordt verplicht herverdeeld, zoals ooit het idee was, en je komt in Hongarije of Polen terecht, dat ook niet per se je ideale bestemming is.
6: Nee, maar goed, de meeste mensen die weten waar ze heen willen, en dat is Duitsland of Nederland of België, maar in ieder geval West-Europa heeft hun voorkeur. En daar kun je niet altijd rekening mee houden.
8: Maar het fundamentele beginsel van het vluchtelingenuitdaging is natuurlijk dat wij hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die mensen veilig zijn. Ja. Maar Europa is ook geen à la carte menu waar iedereen zelf kan bepalen waar hij heen gaat.
6: Nee. Het is moeilijk om mensen uit te zetten die weg moeten, omdat landen ze vaak niet terug willen.
8: Klopt.
6: En daarom zijn er terugkeerhubs bedacht. Plekken buiten Europa, in derde landen, waar die mensen dan tijdelijk kunnen verblijven. Waar moeten die komen?
8: Nou, allereerst, die wetgeving die moet nog afgerond worden. Wij gaan daar volgende week in het Europees Parlement over stemmen. En als we dat gestemd hebben, dan is die wettelijke basis er om bijvoorbeeld terugkeerhubs als een van de instrumenten te gaan realiseren. En dan is het aan de landen van Europa om dat te gaan doen. Ik weet dat Nederland in een kopgroep zit, met onder andere Griekenland ook, om gesprekken te voeren met landen buiten Europa om zo'n terugkeerhubs op te zetten. Maar er zijn nog geen specifieke details bekend van welke landen dat zouden zijn.
6: Nee, nou, landen die dat hebben gedaan, het Verenigd Koninkrijk heeft dat gedaan. Ik ben even uit mijn hoofd, ik weet niet, misschien was het Kenia, maar dan van een Afrikaans land. En dat gaf
8: Dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Het Verenigd Koninkrijk had een afspraak met Rwanda.
6: Ja, Rwanda.
8: Maar er zit een essentieel verschil in. Dat was namelijk, iedereen die in Engeland aankwam, werd naar Rwanda gestuurd zonder dat er een procedure doorlopen werd.
6: Ja.
8: In dit geval hebben we het over mensen die in Europa geweest zijn, die een procedure gehad hebben, alle beroepsmogelijkheden hebben doorlopen, en waarvan het duidelijk is dat ze geen recht hebben om te blijven. En die mensen kunnen, als ze niet direct naar hun eigen land terug kunnen, kunnen die bijvoorbeeld teruggestuurd worden naar een terugkeerhub in de regio.
6: Ja, maar in de regio, niet in een Afrikaans land? Of zou dat op zichzelf ook kunnen?
8: Dat zou op zichzelf ook kunnen, vanzelfsprekend, ja.
6: Ja, en daar hebt u dan geen moeite mee. Zeggen we, je komt uit, weet ik wat, ergens in het Midden-Oosten, laten we zeggen, uit Iran. Je bent niet welkom, want je voldoet niet helemaal aan de criteria, maar je mag wel naar Kenia of Rwanda.
8: Nou kijk, in een ideale situatie wordt dat natuurlijk op individuele basis bepaald. En zorg je ervoor dat mensen die uit een bepaalde regio komen ook naar een terugkeerhub gaan in die regio. Dat is de ideale situatie. Maar het is natuurlijk aan de ministers van de lidstaten om afspraken te maken met die landen. En nogmaals, dat is wel echt belangrijk. Het gaat hier om mensen die ook geen recht hebben om in Nederland te blijven. Dus het is in die zin net zo willekeurig om in Nederland te zijn dan in een ander land in de wereld.
6: Ja, en de landen waarmee dat gebeurt, dus daar moet je afspraak mee maken. Dat zijn niet altijd democratieën zoals wij ze kennen of willen. Kunnen we dat met, laten we zeggen, autocraten of dictators, dat soort afspraken maken?
8: Nou, niet helemaal zo democratisch als wij, is nog wel iets anders dan autocraten of dictators. Wat ik denk vooral heel belangrijk is, dat je die afspraken op een goede manier maakt. Dat je daar ook bijvoorbeeld internationale organisaties zoals UNHCR, zoals IOM bij betrekt, om ook ervoor te zorgen dat de rechten van die mensen ook in terugkeerhubs op een goede manier gewaarborgd worden. En dat kan ook gewoon, dat zeggen die internationale organisaties ook. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat ook op een fatsoenlijke manier in andere landen kunnen doen.
6: Ja, u zei aan het begin, het gaat nog een tijdje duren. Was heel optimistisch, een jaar, zei u. Dat vind ik, dat is goed nieuws.
8: Nou, ik kom over een jaar met alle plezier terug om te evalueren.
6: Ja, u bent van harte welkom, zeggen we nu al. Maar wat is uw definitie van succes? Wanneer is dit asiel- en migratiepact nou een succes?
8: Ik denk dat het een succes is op het moment dat die samenwerking tussen Europese landen, die balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, als die overeind blijft, zodat lidstaten weer met elkaar samenwerken. En dat we ook zien dat dat een impact heeft op bijvoorbeeld de instroom in Nederland. En dat we dus ook echt zien dat mensen uit veilige landen niet langer via allerlei routes binnen Europa nog uiteindelijk in Ter Apel belanden. En ik denk dat dat al voor Nederland de eerste twee grote successen zouden zijn.
6: Dank Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA en vicevoorzitter van de EVP-fractie.
4: Postma in Amerika.
6: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, president Trump is niet bij de openingswedstrijd van het Amerikaanse team op het WK voetbal. En dat roept dan al meteen vragen op.
9: Ja, want de verwachting is toch dat Trump dit podium van dit WK wel wil pakken. Hij ziet dit echt als zijn WK. Hè. De FIFA is ook een beetje van hem. Hij had een hoofdrol bij de loting. Die Infantino die is regelmatig in de Oval Office. Nou, die Peace Prize. We weten nog het moment toen het WK voor clubteams in Amerika was. Vorige zomer toen bleef Trump lekker staan tijdens de prijzenuitreiking. Toen was hij ineens ook een van de winnaars geworden. Maar hij komt dus niet naar Amerika-Paraguay. Marco Rubio wordt gestuurd. En ja, dan ga ik een beetje kijken van ja, waarom zou dat zijn? Trump zit natuurlijk in een lastig pakket. Hè? Amerika is in oorlog. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat een organiserend land in oorlog was met een deelnemend land. Dat is wel lastig. Ook al zegt Trump natuurlijk zelf dat het geen oorlog is. En het is ook even de vraag, ja, hoe zou hij ontvangen worden in een voetbalstadion? Want wordt hij dan niet uitgejouwd? En kan hem dat eigenlijk wat schelen? Nou, een voorproefje daarvan zagen we maandag. Toen was hij bij de New York Knicks in de NBA, basketbal dus, in zijn eigen stad. En toen werd het volkslied gezongen. En dan moet je even luisteren hoe de reactie was toen de president in beeld kwam.

0: Ja, wordt mooi gezongen, maar je hoort toch vooral dat Trump hier wordt uitgejouwd. Dit is heel veel boegeroep met een heel klein beetje gejuich, denk ik, toch ook wel erin. En dat was ook wel wat je op de meeste plekken teruglas, boegeroep. En ja, de vraag is dan, zou dat dan een reden zijn om wat minder naar WK-wedstrijden te komen?
1: Dat kan zijn, maar klaarblijkelijk heeft Trump het zo niet gehoord. Hè? Die hoorde geen boegeroep.
0: Nee, precies. Ja, dat is dan wel weer mooi. Want hij zegt, dit is vooral gejuich. En dat zegt denk ik iets over hoe hij hiermee omgaat. Want hier wordt het wel interessant. Eigenlijk elke keer als Trump in een stadion is en als hij uitgejouwd wordt, dan hoort hij ook wel een klein beetje gejuich. Het is nooit alleen maar boegeroep. En ook als je in een bepaalde hoek zit, als het geluid wat scheller wordt gezet, de instellingen, dan klinkt het ook ineens anders over de televisie. Dus er ontstaat elke keer een discussie of dit nou uitjouwen of toch ook juichen was. En Trump, die hoort dus juichen.
2: It was certainly amazing. It was I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Ja, en wat zie je dan door pro-Trump opiniemakers? Wordt dit allemaal herhaald? En dan kantelt het verhaal ook een beetje. Op Fox News bijvoorbeeld wordt het later op de avond dit.
3: The reaction was mixed. Mm-hmm. I would say it was passionate. I did hear some boos, but I mean it's an NBA game. That's the fan base.
0: Ja, en dat laatste heeft Jesse Waters van Fox, die hoor je hier, heeft hij wel zeker gelijk in. Hè? Dit is ook niet Trumps fanbase. Hij is niet populair in New York, niet populair bij basketbalpubliek. Ga naar een NASCAR race in Alabama en je hoort heel wat anders. Maar some boos, je hoort al dat zijn collega's in de studio dat ook niet helemaal geloven.
1: Nee, het was uiteindelijk een ander fragment dat op de rechtse media meer werd gedeeld.
0: Ja, en dat helpt dan ook weer mee om dat narratief te bouwen, dat het allemaal wel meeviel, dat het eigenlijk meer gejuich was. Je zag niet dat volkslied veel terugkomen, je zag een fragment van net eerder. Dat was bij veel pro-Trump media en op sociale media ook te zien. Toen was Trump net binnen en toen was hij nog niet in beeld geweest. Ja, je hoort hier USA, USA. En dan zie je in beeld op televisie Trump staan met de vuisten in de lucht. En als je dit ziet, denk je populaire man. Dus of Trump nou niet veel bij die wedstrijden gaat staan bij het WK, ik weet het niet. Maar bang om uitgejouwd te worden, dat is hij denk ik niet. Als het gebeurt, dan maakt hij er wel wat anders van. En dat doen de influencers en de media om hem heen dus ook. Dat is echt een teamsport.
1: Ja. Jan, het Amerikaanse team heeft mogelijk liever niet dat de president komt, want er bestaat zoiets als de Trump curse, de vloek.
0: Ja, precies, de vloek van Trump. Als hij bij belangrijke wedstrijden is en hij spreekt zijn steun uit voor een team, dan verliest dat team nogal eens. Dat gebeurde dus ook afgelopen maandag toen de New York Knicks ineens verloren. En in het verleden, de New York Mets hebben dit al meegemaakt. Vorig jaar de Kansas City Chiefs in de Super Bowl. Trump ging achter ze staan en toen verloren ze. Dus de Trump curse, de vloek van Trump. Veel voorbijgekomen in de analyses bij het basketbal bij de Knicks deze week. Maar de eerste wedstrijd van de Amerikaanse vrijdag, daar komt dus Marco Rubio. Dus misschien brengt die meer geluk voor Team USA.
1: We spelen op safe. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land en ook over dat WK? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Hemmij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: haar libido.
1: Dit is BNR Nieuwsradio.
2: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
1: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
2: Met de lekkerste pop,
1: funk en soul. BNR.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. Boardroom Panel.
7: De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, grijpt hard in en verbiedt een relatief kleine overname van een glasvezelnetwerk door KPN. Is dit een noodzakelijke rem op de marktmacht van KPN of slaat de toezichthouder een beetje door? En 1 kritisch rapport van Cleveland Research kost Adyen op 1 dag miljarden aan beurswaarde. Nou, als board zit je hier dan natuurlijk te verbijten. Ga ik allemaal bespreken in het Boardroom Panel. Tanja Nagel is er, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Dutch Security Institute, de DSI, en commissaris bij Achmea Bank. Welkom, Tanja.
8: Dankjewel.
7: En Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit en commissaris bij verschillende bedrijven. Leen, ben jij er al? Bijna, hoor ik. Nou, dat komt goed. Goed, we gaan beginnen. Een kritisch rapport van het Amerikaanse bureau Cleveland Research. Die zette het aandeel Adyen vrijdag zwaar onder druk. Dat verloor op het dieptepunt 14%, waarna de handel zelfs tijdelijk werd stilgelegd. En het gekke was, Cleveland is voor velen toch een relatief onbekende partij. En dat rapport, dat was online lange tijd niet vindbaar. Dus ja, waar reageer je dan eigenlijk op als belegger? Nou, Tanja, hoe heb jij zitten kijken hiernaar en hoe denk je dat de board van Adyen naar deze paniekzaaierij keek?
8: Nee, het geeft maar aan dat je niet in de hand hebt hoe beleggers reageren op wat er gebeurt met de koers van je aandeel. En daar heb je dus ook gewoon geen grip op. Mm. De vraag is dan, want die vraag stelde je er net ook al bij je inleiding, wat moet je dan eigenlijk doen als board?
7: Ja.
8: Stilzitten en wachten tot je geschoren bent en overgaan tot de orde van de dag is heel vaak de methode. Het kwam hier ook nog eens een keer bij. De CFO gaat weg. Mm. Maar CFO heeft heel lang gezeten. Dus ja, kan een CFO dan nooit weg? Is ook een beetje gek.
7: Ja.
8: Dus ik snap wel dat ze toch gereageerd hebben, omdat kennelijk op sommige onderdelen, toen het rapport wel eenmaal vindbaar was, het niet klopte wat ze daarin gezegd hebben. Maar voor je het weet komt er dan weer een reactie en nog een reactie en weet je ook niet helemaal waar je mee bezig bent.
7: Nee.
8: Dus het is heel lastig om te bepalen wat je nou moet doen in zo'n situatie.
7: Ja.
8: En er waren ook geluiden die zeiden, ja, ze moeten gewoon waarmaken wat ze hebben aangegeven, dat het uitzicht is. Nou, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het is lastig in de hele sector, maar dat zit hem met name op technologische ontwikkelingen en investeringen daarin. En niet zozeer in de volumes.
7: Nee.
8: Wat dan